0: Journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de TT in Assen gebeurde dat. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden, ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. En op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. In Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, die in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. Het weer nog te trekken, dus regen en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Ja, een hele goede nacht en welkom terug bij de Wereld van Minervara van zondag 28 juni. Ja, we zijn nog midden in een hittegolf, maar ook in een soort, hoe noem je dat, een soort... Ja, ik ben even het woord kwijt. Een onweersbui. En die hittegolf die had ons de afgelopen week goed in de greep. Er werden allerlei records verbroken. En we hadden zelfs de warmste nacht ooit. En daarom dacht ik, deze hitte houden we heel even vast. Want dat hitteplan, hoe zit dat nou eigenlijk aan de rest, bij de rest van de wereld? Hoe gaan ze daarmee om? Hoe overleven ze een hittekoepel in Oman? Hoe overleven ze een hittekoepel in Colombia en in Thailand? Allemaal warme landen. Maar ja, kennen ze daar überhaupt wel een code rood? Als het heel erg warm weer is. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus daar gaan we zo meteen achter komen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd waar iedereen nu nog aan het luisteren is. En gelukkig stond de app van de NPO Luister-app al het hele uur voor iedereen open. En kon je laten weten waar je aan het luisteren was. En ik kreeg heel veel leuke appjes. Richard die luistert mee vanuit de Veluwe, daar waar het nog droog is. Daar komt nog regen. Kijk maar uit, Richard, want het wordt heftig. We hebben Bas die luistert. Nou, normaal hoor je Bas altijd in de show, maar nu luistert die lekker mee vanuit een hangmat vanaf zijn eiland uit Canada. Arnie die luistert mee vanuit Breda. Bie die luistert mee vanuit Eindhoven. Eva die luistert mee vanuit Breda. Pablo vanuit Heerenveen. En Bob die luistert zelfs altijd mee vanuit Gouda. Heel fijn dat jullie er allemaal bij zijn. We gaan nog de hele nacht door. Nou, hele nacht. We gaan nog een heel uur door. We gaan nog samen op wereldreis. En ik ben dus benieuwd waar je aan het luisteren bent. Laat dus een appje achter in de NPO Luister-app.
0: Rosa Wierda.
1: Ja, maar zoals altijd gaan we eerst even de correspondenten aan je voorstellen van het eerste uur. We vliegen nu naar Colombia in Thailand, want ik kan mijn correspondent uit Oman nog niet bereiken. Maar hopelijk krijg ik hem zometeen wel te pakken. Dus ik vlieg als eerste naar Colombia, want daar woont mijn correspondent Sabine Boogaard. Sabine, een hele goede avond voor jou.
2: Ja, hoi Rosa, heel goede nacht.
1: Ja, jij, er is een spannende periode geweest, hè, in Colombia, want de verkiezingen waren... Ja, wat is daar uitgekomen?
2: Ja, dat waren hele spannende verkiezingen vorige week zondag. En de rechtse kandidaat heeft de verkiezingen gewonnen met een hele nipte voorsprong.
1: Ja, hoe is dit ontstaan? Een hele nipte voorsprong. Hoe is dit nieuws ontvangen in Colombia?
2: Nou, het was een heel spannende dag. Het was echt een heel, het was een beetje gespannen ook, denk ik. Heel erg de mensen op straat en alles. Het land stond echt het lijnrecht tegenover elkaar. Dus echt links, best wel extreem links. Ja. Nee, niet extreem links, extreem rechts tegenover best wel links. En heel, heel gepolariseerd dus. En het is er bijna niet voor te stellen, maar ongeveer 12 miljoen mensen hebben uiteindelijk voor links gestemd. En ongeveer 12 miljoen mensen, iets van 12,2 miljoen mensen voor links, 12,4 miljoen mensen voor rechts. Echt een verschil van 250.000 stemmen. Dat is echt bijna niet voor te stellen. Ja.
1: Bizar. En met zo'n nipt verschil betekent dat ook dat er ook een hertelling was dan uiteindelijk?
2: Nee, dat niet. Het heeft wel eventjes een paar dagen geduurd voordat echt de officiële uitslag er was. Maar ja, het was eigenlijk al. Het gaat hier altijd heel snel. Het was al zondagavond bekend dat Abelardo de la Espriella heeft gewonnen, de rechtse kandidaat.
1: Oké. Wat gaat hij betekenen voor het land? Wat zijn de verwachtingen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Ja.
2: Dat is een hele goede vraag. Dat gaan we een beetje zien wat er nu gaat gebeuren. Hij wil echt een hele andere kant op. Dus we hebben dus nu 4 jaar een links beleid gehad. En nu gaat het dus helemaal naar, echt helemaal lijnrecht tegenover. En wat hij precies wil zijn een heleboel dingen, maar onder andere wil hij de grote megagevangenissen bouwen, net zoals Bukele heeft gedaan in El Salvador. Dat is wat hij wil. Hij richt zich op best wel strenge aanpak van criminaliteit.
1: Ja.
2: Dat is denk ik ook waarom hij misschien wel heeft gewonnen, vanwege de criminaliteit. Hij wil fracking gaan doen. Hij wil een meer liberale koers gaan varen, belastingen verlagen, de overheid verkleinen. Eigenlijk een beetje, je kunt het een beetje vergelijken met Trump, met Bukele, met Milei vanuit uit Argentinië. Daar kun je het een beetje mee vergelijken. Dat is wat hij ook met Colombia wil gaan doen.
1: Ja, oké. Nou, dat is ook wel een soort van trend die dus ook wel bekend is. Dus nu over de hele wereld eigenlijk, als ik het zo hoor. Wat vind jij hiervan als Nederlander in Colombia?
2: Het is altijd heel erg moeilijk, omdat ja, ik heb liever iemand meer in het midden. Maar ja, dat was niet, het was geen, ja, die optie die was wel bij de eerste ronde, maar ja, die ging niet door. Er gaan uiteindelijk maar twee door. Maar ik mag niet stemmen in Colombia, maar als ik zou moeten stemmen, had ik voor links gestemd. Dus had ik voor de andere gestemd.
1: Dat snap ik.
2: Ik ben hier niet heel blij mee. Nee,
1: dat snap ik. Maar we gaan kijken wat het allemaal gaat betekenen uiteindelijk voor het land en of het zodanig gaat veranderen. Na het linkse beleid wat Colombia nu dus een tijdje heeft gehad. We gaan het meemaken, Sabine. Hou ons maar op de hoogte.
2: Ja, zeker. Dat ga ik zeker doen. Waarschijnlijk zal de komende 4 jaar een hoop te vertellen zijn hierover.
1: Ja, dus, dat geloof ik absoluut. Ja, nou super. Ja. Dankjewel voor deze update, Sabine Bogaert vanuit Colombia. Sorry, ik ga al die landen af. Soms raak je een beetje in de war. Ik spreek je zo meteen.
2: Tot zo.
1: En dan vanuit Colombia ga ik helemaal naar de andere kant van de wereld. Namelijk naar Thailand, want daar woont mijn correspondent Pim van Melik. Hey Pim.
3: Hey, goedenacht Rosa.
1: Goedenacht. Hey, we gaan het hebben over de geboortes in Thailand. Want er zijn weer minder geboortes in Thailand. Hoe kan dat?
3: Nou ja, het artikel gaat dus zo van, ja, vorig jaar het is vroeg. Dus, ik zou eerst gaan naar de oorzaak ervan. Mm-hmm. Dus de extreem lage geboortecijfers in Thailand worden voornamelijk veroorzaakt door hoge opvoedingskosten. Dus ja, in tegenstelling tot Nederland heb je dus geen vergoeding voor kinderopvang. Geen subsidie voor onderwijs.
1: Ja.
3: Dus ja, als je dus een kind hebt en je wilt graag dat kind naar school brengen, of althans scholing geven, ja. In Nederland heb je er allerlei regelingen voor, maar hier moet je dus zelf voor de kosten opdraaien.
1: Jeetje. Dat is heel duur. Ja, daarnaast?
3: Ja, inderdaad. Ja, en daarnaast is er natuurlijk economische onzekerheid. En een sterk veranderende leefstijl waarin jongeren toch de voorkeur geven om liever persoonlijke vrijheid te hebben voor carrière en financiële onafhankelijkheid. Ja.
1: Ja, maar het is echt een flink verschil, hè? Want als we heel even kijken, 10 jaar geleden werden in Thailand 740 kinderen geboren. En dan gaat het nu afgelopen jaar, vorig jaar waren het er 427.000. Dat is echt een gigantisch verschil. Wordt dit nu in Thailand gezien als een probleem of juist niet? Of is het meer een soort van, we zijn nu zelfstandiger geworden?
3: Nou ja, eigenlijk om daar een beetje een correctie in te geven. Het is dus 740.000 geboortes tegenover 27.000 geboortes afgelopen jaar.
1: Mm-hmm.
3: Maar in Thailand zijn ze er toch niet echt heel erg mee bezig om te zeggen. Dus
1: nee, precies.
3: Dat is, de overheid probeert het wel te bevorderen.
1: Mm-hmm.
3: Maar misschien door middel ook van het internet en westerse invloeden en andere zaken. Van ja, het is niet meer zo van vroeger van nou, ik heb mijn ouders en ik doe precies hetzelfde wat mijn ouders vroeger ook deden. Als je vader een timmerman was, dan word je zelf ook een timmerman. Dus
1: precies.
3: Het is toch allemaal meer vrijheid hier. Ja.
1: Ja, wat ook heel logisch is en wat er ook helemaal bij hoort. Interessant om te horen en om te kijken wat dat nou allemaal gaat betekenen. Dankjewel voor nu, Pim. Ik spreek je zo meteen.
3: Okay,
1: kom ik weer terug bij je. En vanuit Thailand, nou, ik heb hem gelukkig aan de lijn, vliegen we door naar Oman, want daar woont mijn correspondent Martin Adema. Martin, een hele goede, midden in de nacht is het voor jou, hè?
4: Ja, goedenacht Rosa. Goed je weer te spreken.
1: Ja, heel goed. Het is al een tijdje geleden, want Martin, jij bent even de halve wereld over gereisd. Want de vorige keer dat ik jou sprak, dat was nog in Trinidad, toch?
4: Ja, dat klopt. Volgens mij was het de laatste keer dat we dat deden, november 2024.
1: En
4: toen zijn wij met het gezin vanuit Trinidad en Tobago naar Oman verhuisd. En daar zitten we nu inmiddels al ruim een jaar, anderhalf jaar bijna.
1: Ja, hoe bevalt het daar in Oman?
4: Ja, heel goed. Het is voor ons niet de eerste keer in het Midden-Oosten. We hebben al eerder in het Midden-Oosten gewoond. Wat geluk gehad om dat te kunnen doen. Dat was tussen 2014 en 2019. Dus de regio was erg bekend. Maar Oman was natuurlijk heel nieuw als een land. Maar prachtig land, ongelooflijk gastvrij en heel goed om te wonen.
1: Ja, wat goed. Wel super warm. Daar gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben. Maar Martin, als we even kijken naar jouw geschiedenis bij dit programma, hè, bij De Wereld van BN Vara. Ja, je zit nu al bijna 10 jaar bij dit programma. In welke landen heb je al niet allemaal gewoond en verslag van gedaan?
4: Ja, bijzonder inderdaad dat je dat zegt. Ik zat terug te kijken en volgens mij was mijn eerste uitzending zo begin 2016. Het was toen nog net, volgens mij, Thijs Maalderink. En toen zat ik in de Verenigde Arabische Emiraten in Dubai. Toen heb ik dat een aantal jaar gedaan vanuit Dubai. Toen zijn we naar Brunei Darussalam verhuisd in Zuidoost-Azië. En daar hebben we een aantal jaar verslag gedaan, ook de pandemie met name. Toen zijn we verhuisd naar Trinidad en Tobago. Mm-hmm. Dat was wat korter. En nu in Oman, dus het is volgens mij het vierde land in 10 jaar in het programma.
1: Ongelooflijk. Wat is tot nu toe jouw favoriet geweest?
4: Ja, dat is natuurlijk een hele lastige vraag. Ik denk elk land heeft zo zijn eigen speciale omstandigheden. Dat kan vanuit een familieoogpunt zijn. Het kan vanuit een werkoogpunt zijn. Mm-hmm. Ik denk dat Brunei heel bijzonder was, omdat we natuurlijk ook midden in de pandemie zaten. Ik denk dat Trinidad heel bijzonder was vanwege de enorme omslag cultureel en ook het fantastische land. En ja, nu hebben we ook ontzettend naar ons zin in Oman.
1: Wat goed. En wat goed dat jouw familie gewoon heerlijk met jou meegaat. Overal waar je naartoe gaat.
4: Ja, opgegroeid. Hè. Het begon met een kleinere familie. En de reis heeft de familie doen uitbreiden. En daar zijn we heel gelukkig mee.
1: Nou, wat goed. Nou, super fijn je weer te spreken. Martin Adema, dit keer dus vanuit Oman. Zometeen duiken we helemaal in de hele droge hitte. En dat leven wat jullie daar voornamelijk binnen allemaal afspelen. Dankjewel voor nu. En ik spreek je zo.
4: Tot zo.
1: Tot zo.

0: echt het nummertje waar je gelijk de zomer van in je bol krijgt. Ja, want speciaal van deze hittegolf van de afgelopen tijd speel ik alleen maar zomerhitjes of muziek waar je echt zomervibes van krijgt. Mag je ook de hele nacht nog achterlaten in de NPO Luister-app. En dan ga ik ze ook zeker weten draaien.
1: De wereld van BNN Vara.
0: Ja, je hoorde trouwens Shakira en Alejandro Sanz met La Tortura. En speciaal voor de hitte, want Nederland die heeft er wat mee te maken gehad afgelopen week. Ja, het was wel zuchten onder de hitte, kun je wel zeggen. Al dagenlang lopen de temperaturen op tot wel ver boven de 30 graden. En ook ja, gisteren was het op veel plaatsen opnieuw tropisch warm. En daarna dus een heerlijke onweersbui. Maar daarmee zitten we dus midden in een hittegolf die dagelijks het leven op allerlei manieren beïnvloedt. Van overvolle stranden en verkoeling zoeken in parken en zwemplassen tot drukte op de spoedeisende hulp, zorgen over kwetsbare ouderen en uitdagingen voor het openbaar vervoer en de natuur. En de vraag is niet alleen hoe we deze warme nou zo goed mogelijk doorkomen, maar ook wat deze hitte over de zomers zegt over de zomers van de toekomst. Is een hittegolf nog uitzonderlijk of moeten we eraan gaan wennen? En hoe doen andere landen dit? Hebben ze nog tips voor ons om met deze hete zomers om te gaan? Daarover ga ik in gesprek met mijn correspondent uit Oman, Colombia en Thailand. Stuk voor stuk allemaal hele hete landen. En we vliegen als eerste naar Oman, nou, want daar woont Marten Adema. Marten, ja, is het nu al heet bij jou daar?
2: Nou, ik denk dat het nu wel al 30 graden is, denk ik, 4 uur 's ochtends. Misschien iets eronder, misschien iets erboven. Maar het is heet inderdaad. We zitten hier ook in het zomerseizoen. Het zomerseizoen in Oman duurt van ongeveer mei tot augustus, september. Ja. Dus een groot gedeelte van het jaar. En het land is er op ingesteld eigenlijk.
0: Oh ja, want heel even, die temperaturen die zijn gigantisch hoog. Hoe kan je hier dan zo goed op instellen?
2: Ja, het is al heel lang het geval in het land dat het zo hoog is. En als we het over hoog hebben, dan het is regelmatig boven de 40. En we hebben, zelfs hier heb je ook een fenomeen wat ze hittegolf noemen. Maar hittegolf hier betekent dan niet hoog 30, maar het betekent hoog 40. Wow. Of misschien zelfs 50.
0: 50 graden.
2: Dat zijn dus eigenlijk temperaturen waar rekening mee wordt gehouden. Met name in de woestijn kan het eenvoudig oplopen tot 50 graden. Dus de mensen die daar wonen, ja, het klinkt heel gek, maar die zijn eraan gewend en die zijn erop ingesteld. Dus de huizen zijn op zo'n manier gebouwd dat het zoveel mogelijk warmte probeert vrij te laten. Overal zijn airco's natuurlijk ingebouwd. Dat zijn in huizen, dat zijn in winkelcentra, dat zijn in openbare gebouwen. Dus het hele land is er op gebouwd en op ingesteld om met de hitte te kunnen omgaan. Zo weinig mogelijk buiten proberen te zijn. Zoveel mogelijk binnen. De auto's hebben natuurlijk allemaal airco. En Oman heeft een heel groot voordeel dat ze veel bergen hebben en veel bergruggen. En een hoop mensen die ontvluchten dan de hitte, dan gaan ze naar de bergen vanaf 1000 of 2000 meter. Is het heel aangenaam koel. Dus dan zit de temperatuur in de laag 20 graden.
0: Ja, dus die zoeken echt de hoogte op. Heel even terug te gaan naar die huizen, want die zijn dus op een bepaalde manier gebouwd om warmte los te kunnen laten. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, als eerste de kleur. Dat zijn met name als je naar Oman kijkt vanuit een satellietfoto of je rijdt hier door de straten. Het zijn allemaal witte of heel licht gekleurde huizen. Dus daarmee proberen ze het zonlicht buiten het huis te houden. Je ziet mensen die in het Midden-Oosten zijn geweest, die kennen vaak ook wel die torentjes. Dat zijn dan de windtorens. Dus als de wind dan waait, dan wordt de wind op een slimme manier van voorheen werd dat gebruikt om de huis te kunnen koelen. Ja, en al die elementen die je in Nederland ziet, als je bijvoorbeeld naar Nederlandse scholen kijkt, weet je, met platte daken en enkel glas. Ja, zo zijn de scholen hier niet gebouwd. Die zijn echt gebouwd om de airco binnen te kunnen houden. Ja. En zo slim mogelijk. Dat is het grote verschil. Dus we zijn hier eraan gewend en op ingesteld.
0: Ja, precies. En die airco, dat is in Nederland echt nog wel een uitzondering. Heeft elk huis een airconditioning?
2: Ja, en dan moet je niet alleen denken aan zo'n unit, zo'n ophangbare unit, maar er zit soms echt centrale airconditioning, waarbij de airconditioning installatie, bijvoorbeeld het huis waarin wij wonen, die heeft echt een ingebouwde airconditioning installatie, waarin eigenlijk op het dak een hele grote koelsysteem staat. En in elke kamer, elk vertrek heb je eigenlijk een subsysteem wat het heel prettig en heel aangenaam maakt.
0: Ja, oh wat goed. Dan kun je dus nog een beetje overleven. En ik kan me ook voorstellen, kijk, wij bellen jou nu. Het is bij jou nu 4 uur 's ochtends. En ik vroeg net heel even bij je achter het scherm van, joh, is dit niet echt midden in de nacht voor jou? Maar dit is normaal voor jou.
2: Het is bijna normaal, want als je dus hier wil sporten, en dat probeer ik nog wel eens te doen, hardlopen of fietsen, dan zie je dat de mensen eigenlijk vanaf 4 of 5 uur 's ochtends dat proberen te doen. Wow. Want dan is het nog net een beetje te doen. Het moment dat de zon doorbreekt, dus vanaf 5:30, 6:00, ja, dan wordt het eigenlijk per minuut wordt het warmer en warmer. Dus als je wat buiten wil doen, als je wat wil sporten, dan is nu eigenlijk een beetje de tijd om dat te doen.
0: Ja, want het leven speelt zich dan tijdens die hittegolf voornamelijk binnen af. Is dat niet heel raar? Dat je gewoon altijd ergens binnen bent?
2: Ja, dat is zeker heel raar. Het is wel zo dat je probeert zoveel mogelijk verschillende binnenplekken op te zoeken. Dus je kunt naar openbare gebouwen gaan, je kunt naar grote winkelcentra gaan, je kunt natuurlijk in huizen blijven, openbare bibliotheken. Dus je ziet dat mensen echt, of restaurants die over het algemeen goede airco hebben. Dus dat proberen ze echt op te zoeken. Er zijn ook veel meer indoor speelparadijzen voor kinderen bijvoorbeeld, waar families heen kunnen. En ja, er is zelfs een ijsbaan, geloof het of niet, hier vlakbij. Dus daar gaan mensen ook nog wel eens heen indoor.
0: Jeetje, goed, het lijkt me wel een hele fascinerende wereld. Maar stel, je kan die hittegolf echt niet meer aan daar in Oman. Waar ga je dan naartoe? Ontvluchten mensen het land wel eens?
2: Ja, dat gebeurt veel. Je ziet dat veel mensen gedurende de zomermaanden naar Europa trekken. Dat zijn zowel Omaniërs als niet-Omaniërs. Die proberen dan wat ze noemen te overzomeren. Mm-hmm. Dus je ziet dat het hier met name de families die gaan dan naar Europa toe of naar andere plekken. In Oman is er ook nog wel genoeg omheen te gaan. Je hebt bijvoorbeeld al het net over de bergen waar je verkoeling kan zoeken. Je kunt natuurlijk ook naar de kustlijn om verkoeling te zoeken. Je kunt een beetje offshore naar eilandengroepen kun je gaan. En je hebt ook een begrip, dat heet de wadis. Dat zijn eigenlijk een soort van rivierbeddingen die soms droog staan en soms echt een oase hebben. Dus dat zijn over het algemeen ook vrij koele plekken. Mm-hmm. En soms komt dat water een beetje uit de bergen. Dus als je naar zo'n oase gaat, dan kun je er ook echt nog een paar uur doorbrengen in de hitte van de zomer en toch nog een aangename dag buiten hebben.
0: Kijk, al wat goed. Dus zo wordt dat dus allemaal een beetje draaglijk voor iedereen. Ik kan me wel voorstellen, huizen met airconditioning, veel naar openbare plekken gaan, zelfs overzomeren in Europa. Dat is best wel heel erg duur, dat kost veel geld. Is dat voor iedereen in Oman een beetje te betalen?
2: Het is niet te betalen, want de energie kost ontzettend weinig vergeleken met Nederland. Okay. Oman is gezegend met veel energiebronnen, olie en gas. Dus je ziet hier dat de elektriciteit eigenlijk heel goedkoop is. Dus en de airco's werken behoorlijk efficiënt. Auto's zijn over het algemeen ook niet heel erg duur. Dus het is denk ik een stuk makkelijker om te betalen voor de mensen hier, relatief gezien, ook qua koopkracht, als je dat vergelijkt met Nederland, zeker.
0: Ja, precies, oké. Nou, dat is dan gunstig. Maar dan tot slot moet ik toch nog heel even klimaatverandering even aan de kaak stellen, want in Nederland zijn we erachter gekomen dat deze hoge temperaturen nooit waren voortgekomen als het klimaat niet zo aan het veranderen was en aan het opwarmen was. Is die opwarming ook merkbaar in Oman?
2: Ik denk het wel. Er zijn ook veel discussies over. Je ziet het ook veel terugkomen in de media. Hier hebben we dan bijvoorbeeld als een soort graadmeter de 50 graden grens. Mm-hmm. En je merkt toch dat de laatste jaren die 50 graden grens vaker wordt gehaald, is misschien niet het goede woord, vaker wordt bereikt dan voorheen. Dus een hoop mensen zeggen ook, ja, weet je, dat is echt wel heel erg heet. Je hebt heel behoorlijk veel luchtvochtigheid, dus dat werkt ook niet echt mee. Dus de discussie en de ja, de bewustwording van klimaatverandering is hier ook echt wel heel erg aanwezig. Mm-hmm. En veel discussies over sustainability, veel discussies over want waar gaat dit heen? Hè? Want als het echt nog heel veel meer 50 graden is nog zeldzaam, maar als het minder zeldzaam wordt, wat gaan we dan doen? Zelfs voor een maand is dat natuurlijk een grote uitdaging. Dus er wordt veel over gediscussieerd en ook nieuwe wijken die worden gebouwd, daar wordt nu al rekening mee gehouden van kan het nog heter en nog vaker worden? Dus die discussie wordt net zoals in Nederland ook hier absoluut gevoerd op verschillende niveaus.
0: Ja, zijn jullie dan ook bezig met zo klimaatneutraal te leven vanuit het land?
2: Ja, er zijn heel veel initiatieven. De elektrische auto is nog niet zo heel groot hier vergeleken met Europa, maar komt op. Je ziet meer en meer elektrische auto's. Je ziet dat Oman heel graag een waterstof-economie, eigenlijk net zoals Nederland, wil opstarten. Oman en Nederland werken ook heel veel samen om de waterstof-economie op gang te brengen. Er zijn dus gezamenlijke conferenties en de overheden werken samen. Dus veel initiatieven voor Oman ook om te helpen klimaatverandering tegen te gaan, om meer sustainable te worden.
0: Wat goed, dat die 50 graden grens niet heel vaak wordt bereikt en dat dat echt een uitzondering blijft uiteindelijk. Want red jij het een beetje in die hitte? Kun je er een beetje aan overgeven?
2: Ja, ik probeer inderdaad, een hoop mensen die doen echt niks meer buiten, maar zoals ik net aangaf, ja. Ik probeer toch nog wel 's ochtends, dat het vroeg is, nog wel te sporten. En ja, kijk, het fijne is, buiten de zomer om is het weer zo fantastisch. Dus een hele hoop mensen die denken, ja, goh, ik heb nu een aantal maanden waarin het echt heel heet is en daar moeten we een soort van doorheen. Mm-hmm. Maar op het moment dat het september, oktober wordt, dan wordt de temperatuur fenomenaal. Is het prachtig weer buiten, kun je 's avonds lekker buiten zitten. Oh, en dat maakt heel veel goed. Dus dat houdt wat de mensen een beetje door die hete zomer heen sleept.
0: Ja, houdt jullie allemaal op de been. Nou, heel goed, dan kijken we daar maar naar uit. Vanaf september dus wordt het weer allemaal beter. En nu is het dus om 4 uur opstaan om te gaan hardlopen. En dan vind ik het heel fijn dat ik ook daar af en toe even met je over kan bellen, Mart. En heel leuk dat je weer terug bent bij de wereld van BNNVARA vanuit Oman. Dank je wel.
2: Fijne avond.
0: Dank je wel, Martin. Doei, doei, tot de volgende.

0: Ja, Alina Poti en Groepel Extra hoorde je met het heerlijke nummer Pati.
1: De wereld van BNN Vara.
0: En je luistert nog steeds naar de wereld van BNN Vara. Van zondag 28 juni. We vliegen de hele wereld over om te kijken hoe het nieuws wat hier speelt, hoe dat nou daar in andere landen speelt. En ik kon het natuurlijk deze week alleen maar hebben over de hittegolf waar wij middenin zitten. Want hoe gaan andere landen nou om met die hitte? Want ja, voor ons is het code rood, zweten geblazen. Gaat niet altijd goed. Maar hoe doen ze dat nou? We hoorden net het verhaal uit Oman, waar het soms al 50 graden is. Maar hoe zit het nou in Colombia? Daar ga ik alles over bespreken met mijn correspondent daar, Sabine Boogaert. Sabine, hoe heet is het nu bij jullie?
2: Nou, dat hangt maar helemaal af van waar je bent in Colombia.
0: Ja.
2: Maar bij mij is het 15 graden.
0: Kijk, dat is helemaal niet heet. Ja. Dat is zelfs een beetje fris voor ons nu op dit moment. Maar dat verlicht dus heel erg aan waar je dus bent in het land. Want neem me even mee. Colombia is natuurlijk groot. Maar hoe erg verschillen die temperaturen?
2: Heel erg. Je hebt hier besneeuwde bergtoppen en tot woestijnen van 45 graden. Dus het hangt hier heel erg van af hoe hoog je woont. Omdat Colombia dus op de evenaar ligt ongeveer, is eigenlijk de temperatuur overal in het land het hele jaar gelijk. Alleen het verschilt per hoogte. Dus hoe hoger je komt, hoe kouder het is. Dus ik woon op 2600 meter hoogte in Bogota. Dus hier is het is hier nu avond, dus ongeveer 15 graden. Maar het is best wel warm nu hoor. Want het is zeker de eerste jaar dat ik hier was. Het kan hier ook zomaar 10 graden zijn in een nacht. En overdag wordt het hier zo'n 18 graden, misschien 20. Dan hangt heel erg vanaf of de zon ook schijnt. Dat is een ander dingetje. Want hoe hoger je woont, hoe meer effect de zon heeft. Dus als de zon heel veel schijnt op grote hoogte, dan kan het opeens aanvoelen als 22 graden. Maar zodra de zon even achter de wolken gaat, moet je meteen je jas aantrekken. Dus dan is het meteen een stuk koeler.
0: Dan gaat dat heel snel.
2: Wat ook heel snel gaat, is als je met de auto de berg af gaat rijden naar een dorp of een stadje lager gelegen. Dus stel dat je ongeveer 2 uurtjes vanuit Bogota naar beneden rijdt, dan stap je er zomaar uit de auto in 25 of 30 graden.
0: Wow.
2: Dus het verschil is hier echt puur per hoogte. Dus hoe hoger je komt, hoe kouder het is, hoe lager je komt, hoe warmer het is. Dus er zijn hier ook plekken, zoals Cartagena, waar het eigenlijk gewoon standaard rond de 30 graden is, 375 dagen per jaar. In Medellín is het rond 25 graden, 28 graden het hele jaar door. En zo verschilt het dus helemaal per plek eigenlijk in Colombia. En dan heb je ook nog microklimaten, om het nog ingewikkelder te maken. En daar heb je dan ook weer net een andere temperatuur dan bijvoorbeeld 10 kilometer verderop. Dat is heel apart.
0: Wow.
2: Dat is hoe het hier werkt.
0: Ja, dus dat is allemaal zo anders in één land. Dat is natuurlijk niet te vergelijken hier met een inimini in Nederland, waar alles gewoon op dezelfde temperatuur zit en iedereen het bloed heet heeft. Maar ik kan me voorstellen, soms is het dan misschien wel iets warmer in. Ja, er zijn dus niet echt hetere periodes. Eigenlijk, als ik je zo hoor.
2: In een normaal najaar in principe niet. Maar er zijn wel. Je hebt wel El Niño en La Niña. Dus El Niño, dat begint nu ongeveer. Dus dat is dit jaar. Dat is niet alleen maar in Colombia, dat is in heel de wereld. En dan gaat het wel ietsje opwarmen. En dat is in Bogota was het in 2023 of in 2022 was dat ook. En dan is er gewoon veel meer droogte met name en veel meer zon. En dat doet het wat warmer aanvoelen. Het is niet dat het dan opeens 25 graden is hier, maar dan is het wel, het warmt wel een ietsje op. Dus laten we zeggen 1 of 2 graden of zo warmt het wel op. De gemiddelde dagtemperatuur en het is gewoon veel droger.
0: Ja.
2: Dus, maar het is niet zo dat er het kan wel af en toe wat warmer aanvoelen, maar het is niet zo dat hier net als in Nederland een hittegolf is waarbij het opeens veel warmer is dan normaal bijvoorbeeld.
0: Nee.
2: Dat is het niet.
0: Dus er wordt geen hitteplan ingesteld daar eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, dus er zijn extreem hete gebieden hier in Colombia die ook heel klam zijn en waar het echt wel lastig is om te leven. Bijvoorbeeld in de Amazone, maar ook in de woestijnen. Ik vind Medellín al te warm eigenlijk. Ik hou meer van de frisheid. Maar daar zijn de mensen op ingesteld. Dus daar is het gewoon altijd op die manier. Dus

0: er zijn extreem hete gebieden hier in Colombia die ook heel klam zijn en waar het echt wel lastig is om te leven. Bijvoorbeeld in de Amazone, maar ook in de woestijnen. Ik vind Medellín al te warm eigenlijk. Ik hou meer van de frisheid. Maar daar zijn de mensen op ingesteld. Dus daar is het gewoon altijd op die manier. Dus daar zijn de mensen... Eigenlijk net als in Oman. In Oman zijn de mensen ook op ingesteld. Wat ja. Net werd verteld. En dat is hier eigenlijk niet anders.
1: Ja, precies. Je went er natuurlijk ook aan. Is dan ook in Colombia dat er overal airconditioning is?
0: Nee, bijvoorbeeld alleen in de warme gebieden. Dus in de gebieden waar het nodig is wel. Mm-hmm. En waar mensen het kunnen betalen. Dus mensen die in een heel klein hutje wonen bijvoorbeeld hebben dat natuurlijk niet. Dan heb je ook nog gebieden, laten we zeggen, bijvoorbeeld in Medellín, in de grote steden, in de warme grote steden, hebben de mensen die in een appartement wonen vaak wel een, ja, die hebben eigenlijk altijd wel een airconditioning.
1: Yeah.
0: De armere mensen minder vaak. Dan heb je ook nog gebieden die zitten er een beetje tussenin. Dus daar is het bijvoorbeeld overdag best wel warm, maar in de nacht kan het er al erg afkoelen. Barichara bijvoorbeeld is zo'n gebied, Santander, daar worden de huizen heel erg gebouwd op de hitte. Dus de huizen die houden zeg maar ja de hitte buiten. En dat is heel bijzonder, want overdag dan heb je het gewoon snikheet. En in een avond hoef je dus niet eens een ventilator te hebben. Omdat het huis gewoon best wel koel blijft. En dan in de avond koelt het ook wat af. Dus er is zeker niet overal airco, maar in de echt warme gebieden, zeker in de grote steden, hebben de meeste mensen wel airco.
1: Ja,
0: hier in Bogotá heeft niemand airco bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ik kan me ook voorstellen als het boven de 20 graden, als dat al wordt gezien als heet. Nu, het wordt steeds warmer. Dat blijft zo door klimaatverandering. Is dat in Colombia duidelijk zichtbaar?
0: Ja, dat is wel duidelijk zichtbaar. Ik heb... ik vind het zelf ook echt duidelijk wel warmer geworden in Bogota de afgelopen 10 jaar. Mm-hmm. Het was nog veel kouder voorheen in Bogota. Echt tot het vriespunt dat het in de nacht kon gaan. Dat is nu bijna nooit meer zo.
1: Oh, wow.
0: Je merkt het echt wel. Daarnaast komen wel vaker extreme hittes voor. Of droge periodes. Dus droge periodes die langer duren dan wat bosbranden oplevert. Maar ook extreme droogte met als gevolg dat er gewoon te weinig water is.
1: Mm.
0: Dan heb je ook, ook tijdens El Niño wordt het steeds extremer. Dus we gaan zien wat dat dit jaar gaat doen.
1: Ja.
0: En er kunnen juist ook heel hevige regenbuien zijn. Maar ja, dat heeft dan weer niks met de hitte te maken, maar wel met klimaatveranderingen. Gletsjers die zich terugtrekken. Dus je ziet wel echt de gevolgen van klimaatverandering in Colombia. Ja, zeker.
1: Super zichtbaar. Hoe gaat Colombia daarmee om?
0: Ja, dat is best wel een dingetje, want het klimaat... Kijk, de afgelopen 4 jaar was, daar hebben we het net even over gehad, daar was er een linkse president.
1: Mm.
0: En die zette zich heel erg in voor het klimaat. Maar eigenlijk heeft Colombia altijd meer een midden-rechts president gehad en dat komt dus nu weer. En die is veel minder begaan met het klimaat. Dus ik verwacht ook niet dat daar nu de komende 4 jaar heel veel meegedaan wordt. Wat er wel wordt gedaan is, bijvoorbeeld, dat was dus ook in 2022, dat zeker in Bogota en omgeving moest er gewoon water bespaard worden. Dus dan wordt er, als er extreme droogte is, elke week 24 uur lang het water afgesloten.
1: Mm-hmm.
0: Mensen worden meer bewust gemaakt van bosbranden in hete gebieden, dat soort dingen. Maar ja, echt iets aan klimaatverandering gedaan. De afgelopen 4 jaar dus wel. Dus ook met minder kappen in de Amazone, dat soort dingen. Maar ik verwacht dat daar nu de komende 4 jaar... dat allemaal een beetje teniet wordt gedaan, eerlijk gezegd. Dus dus helaas wordt daar niet bijzonder veel aan gedaan. Maar er zijn wel uitzonderingen, zoals Medellín. Die heeft eigenhandig de gemiddelde de temperatuur in de stad met 1 à 2 graden doen verminderen.
1: Ja.
0: Door heel veel bomen en parken, et cetera, te maken. Dus er wordt wel lokaal worden wel dingen gedaan. En ook in Bogota zijn wel dingen zoals meer fietspaden maken, meer de tram, de metro die komt binnenkort, nou ja, anderhalf jaar ongeveer. Dat is binnenkort voor Bogota.
1: Ja, precies.
0: Voor dit hele project. En dus er zijn wel dingen die worden gedaan, maar het gaat heel langzaam en het is vaak lokaal, regionaal.

0: wat wordt gedaan.
1: Ja.
0: Het hangt dus heel erg af van de overheid die aan de macht is op dat moment.
1: Ja, nou goed, dan ben ik benieuwd wat er de komende 4 jaar inderdaad al gaat gebeuren. Maar eerst de El Niño moeten jullie nog gaan doorkomen. We gaan het hier ook nauw in de gaten houden bij de wereld van BNNVARA. Wat voor impact dat gaat hebben op jullie, op Colombia, maar ook in heel veel andere landen daar in de wereld van BNNVARA. Voor nu hou je hoofd koel, Sabine, daar in Bogota.
0: Ja, dat is niet zo moeilijk hier.
1: Nee.
0: Dat was hier niet zo moeilijk. Ik hou wel een beetje mijn hart vast voor El Niño. Want het schijnt een hele heftige te worden. Dus we gaan het zien wat dat gaat brengen.
1: Ja.
0: Maar op dit moment is het heel makkelijk om mijn hoofd koel te houden hier.
1: Heel goed.
0: Dus ik hoop dat het bij jullie ook snel weer iets gaat dalen in de temperatuur.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen. Maar bijzonder om te horen hoe dat dus allemaal daar in Colombia gaat. Dankjewel voor je verhaal, Sabine Bogaert. Ik spreek je heel graag snel weer. Fijne avond.
0: Fijne nacht, Rosa.
1: Doei.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5, a little bit of Lou Baker. Misschien wel een van de lekkerste one-hit wonders die er zijn, die er is. En ook wel een van de beste zomerhitjes die ik ken.
1: De wereld van PNN Vara.
0: Ja, en vanuit Colombia, waar heel veel verschillende soorten warmte zijn, ga ik door naar Thailand, naar mijn correspondent Pim van Melik. Pim, als we het hebben over heet weer, dan is Thailand natuurlijk ook wel een land waar het flink heet kan zijn. Hoe heet is het bij jou nu? Het is nu 7, 8 uur 's ochtends?
2: Ja, het is net zoals eigenlijk de vorige correspondent zei, als mensen hier dingen willen doen, dan doen ze dat in de ochtend. Dus
0: ja.
2: Het is hier uur op 8 's ochtends bijna.
0: Ja?
2: Kwart voor 8, maar ja, het is toch al 26 graden.
0: Poeh.
2: En ik moet zelf altijd een beetje lachen als ik lees hoe bepaalde zaken worden geannuleerd in Nederland vanwege de hitte. Maar ja, goed, ik kan me ook nog herinneren, ik heb ook al zomers nog in Nederland meegemaakt nadat ik in Thailand woonde. En ja, hoe verstikkend en benauwd het in de zomer altijd was in Nederland.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik kan natuurlijk makkelijk praten met zaken zoals airconditioning, waar ik nu ook in zit. En dan raak je wel best snel verwend dus.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus jij zit nu lekker daar in de airco in Thailand. Maar het is nu toch al heel erg warm bij jou. Is het altijd zo warm in Thailand?
2: Nou ja, ik had het daar toevallig met mijn vader afgelopen week over. En soms hebben we wel eens van die rare vergelijkingen, om het zo te zeggen. Dan bijvoorbeeld in Nederland wil iedereen graag bruin zijn en in Thailand wil iedereen graag bleek zijn. Dus goed, kom ik wel eens in Nederland op bezoek bijvoorbeeld in december. En dan zegt hij van nou, je bent voor een Thai, ben je erg bleek. En ik zeg ja goed, in Thailand willen ze graag bleek zijn. Dus ja, dan afgelopen week zei hij van het is het bij jou pas 25 graden? Dat is toch veel te koud voor Thailand? Bij ons is het veel warmer. Ik zeg ja, maar ik luister eens even, zei ik. Want je moet wel bedenken dat het droge en koele seizoen in Thailand, dat is van november tot februari,
0: ja,
2: hebben we 19 graden.
0: Okay.
2: Onze zomer is hier van maart tot mei. Dan hebben we temperatuur tot 50 graden overdag.
0: En
2: ja, momenteel is het juni. En van juni tot oktober zitten wij in het regenseizoen. Dus ja, we echt van die temperaturen van 25 tot 30 graden. Dus ik zeg, we zitten helemaal niet in de zomer nu. Nee.
0: Okay, dus jullie hebben eigenlijk een soort drie seizoenen in Thailand. Het koude seizoen, het hete seizoen en het groene seizoen. Wat is jouw favoriet?
2: Ik zou zeggen het koele seizoen. Omdat het is lekker winter hier, om het zo te zeggen. En dan heb je toch nog temperaturen van 19 graden overdag.
0: Mm-hmm.
2: En zelfs ik doe al een trui aan 's avonds dan.
0: Ja. Kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat kan je bijna niet eigenlijk over nadenken als je denkt aan Thailand. Maar als we dan even naar die zomers gaan, die hete zomers. Dat is dus tussen maart en mei. Daar zijn dus ook temperaturen tot wel 50 graden in Thailand. Zijn die zomers heter geworden door de afgelopen jaren heen?
2: Ik denk dat de opwarming van de aarde hier toch ook wel een rol speelt. Je hebt natuurlijk mensen die dat ontkennen. Maar ja, ik kan zelf toch merken van toen ik hier voor 20 jaar geleden kwam,
0: mm-hmm,
2: dat de zomer nog draaglijker was. En sommige mensen zeggen van dat ligt aan de leeftijd. Hè. Je wordt minder resistent als je ouder wordt. Maar ik merk toch wel dat ik er minder goed tegen kan. Ja.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Het wordt dus ook wel iets heter. Maar wat is nou voor Thailand echt dat je denkt een warme dag?
2: Een warme dag is bijvoorbeeld hier een dag in april of mei. Waarbij dus ook de burning season plaatsvindt. Het is een periode die ongeveer een maand duurt.
0: Ja.
2: Waarbij de boeren hun gewassen verbranden voor de volgende oogst. En hier zitten we dan vaak rond midden in een warme seizoen. Dus dan heb je dus enerzijds die hitte van ongeveer 50 graden per dag.
0: Hmm.
2: En de smog. En dan zit die hitte als het ware gevangen tussen die tussen de smog.
0: Ja.
2: En het asfalt smelt dan bijvoorbeeld. En als je naar buiten gaat, dan kan ik het eigenlijk het beste beschrijven als alsof iemand de hele dag met een warme föhn in je gezicht staat.
0: Dat is niet lekker. Maar het is ook zo naar dat dus die hitte niet kan ontsnappen. Hebben jullie eigenlijk ook een soort eigen hittekoepel daar in Thailand?
2: Ja, inderdaad. Ja. En dat duurt dan vaak een maand. Dus dan heb je inderdaad mensen die de hitte ontvluchten.
0: Ja.
2: Door bijvoorbeeld naar gebieden te gaan waar ze bijvoorbeeld geen gewassen verbranden. Bijvoorbeeld in het zuiden van Thailand of andere landen om Azië. Ja.
0: Ja, nu, kijk, in zo'n periode hier in Nederland, wat we nu dan hebben gehad, we hebben allemaal protocollen, evenementen mogen niet doorgaan, scholen gaan dicht, noem maar op. Dat is bij jullie dus niet, dat zei je al aan het begin van het gesprek. Maar worden die kinderen dan eigenlijk thuisgehouden in die hitte?
2: Nou ja, als ik dus over bepaalde dingen lees inderdaad in Nederland, van evenementen en scholen en dingen die inderdaad dicht zijn of afgelast worden, ja. In tegenstelling tot Nederland zijn mensen dus hier wel gewend aan de hitte. En ja, zijn er dus ook geen hitteplannen of protocollen. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, precies. Ja, die kinderen die moeten dan maar gewoon lekker naar buiten kunnen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk een hele kwetsbare groep. Dat zijn de ouderen. Hier in Nederland worden we daar echt voor opgeroepen van let een beetje op je naast, op je oudere buurvrouw bijvoorbeeld. Hoe blijven bij jullie de ouderen veilig?
2: Nou ja, ik denk dat ouderen over het algemeen altijd wel een kwetsbare groep zijn, ongeacht waar ter wereld. Maar ja, in tegenstelling tot Nederland hebben wij hier dus geen bejaardentehuis. En de kinderen dragen vaak zorg voor hun ouders als ze ouder worden. Zo wonen mijn schoonouders niet zo ver van ons vandaan. En het konden bijvoorbeeld binnen 10 minuten zijn als er iets was. Maar ja, sommige thuisgezinnen die blijven dus voor altijd bij elkaar. Dus dat noem ik dan bijvoorbeeld, nou, mensen die krijgen kinderen, die krijgen weer kinderen. En nou, iedereen blijft dus onder één dag wonen. Dus inclusief de oudere leden van de familie.
0: Ja, dus daar wordt dan ook wel extra goed op gelet. Zeker tijdens burning season. Dat iedereen dus goed voor elkaar zorgt. Want jij zit dan nu lekker in de airco. Maar ik kan me niet voorstellen dat iedereen in Thailand die luxe kan ervaren.
2: Nee, inderdaad. Ik heb ook wel eens mensen die zeggen van nou, de overheid die gooit altijd de prijzen omhoog van de elektriciteit als het warm wordt buiten.
0: Ja.
2: En sommige mensen zeggen van nou, ik heb thuis niet eens een airco-systeem en ik heb thuis alleen een ventilator, maar toch zijn mijn kosten ongelooflijk hoog. Maar voor de mensen die dus geen airconditioning hebben, nou die doen dus eigenlijk wat ze elke zomer doen. Dat is de koel te opzoeken in winkelcentra en bioscopen bijvoorbeeld. Ja.
0: Oké, okay, ja, dus iedereen zoekt echt de airco op, ook weer in publieke ruimtes dan?
2: Ja, net zoals bijvoorbeeld in Nederland in een kerk of bibliotheek doen. Ja.
0: Veel mensen gaan naar de bioscoop, ook in Nederland. Dat is ook iets nieuws. Waar mensen graag de koelte opzoeken. Maar dan hoor je net in Oman en in Colombia dat er ook wel echt huizen op zijn ingericht. Is dat in Thailand ook zo?
2: Ja, in Zweden weet ik het niet.
0: Nee,
2: maar,
0: sorry.
2: In Thailand, ik denk dat, hoe kan ik het zeggen? De meeste huizen zijn ook heel vaak wit, ook hier.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is ook tegen de warmte, maar ja, ik denk ook dat zaken zoals natuurlijk goede isolatie, voordat de airconditioning niet kan ontsnappen, dat hebben we hier natuurlijk ook. Ja.
0: Ja, nou wat goed. En zo houden jullie toch het hoofdkoel allemaal daar in Thailand. Lukt dat een beetje bij jou ook, om dat hoofdkoel te houden?
2: Ja, zeker. Kijk, in Thailand in het begin had ik altijd iets van mensen die maken zich hier niet druk om zaken als er bijvoorbeeld iets gedaan moet worden. Maar dat komt ook omdat het gewoon veel te warm is om je druk te maken over allerlei zaken. Dus ja,
0: precies.
2: Ik begrijp het nou wel. Ja.
0: Nou, precies. Zo kun je het leven heerlijk leven, ook met temperaturen tot 50 graden. Dankjewel dat je even ons laat zien hoe dat er daar allemaal aan toe gaat in Thailand. Pim van Melik, ik wens je nog een hele fijne dag. Bedankt voor het vroeg opstaan en ik spreek je snel weer.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Nou, tot de volgende keer, Rosa.
0: Doei, doei.
2: Doei.
1: De wereld van PNN Vara.
0: Ja, je hoorde verhalen vanuit Thailand, Colombia en Oman. Maar mijn correspondent uit India, die heeft ook nog even mijn voicemail ingesproken om te laten weten hoe zij daar nou met de hitte omgaan. En een kleine disclaimer, ze is een beetje verkouden. Dat ondanks het hele warme weer.
3: Goedemorgen, dit is Marigon uit India. Nou, India kookt. En 2026 is geen gewone zomer. Want net als in Europa is het één van de heetste ooit. En dat is geen toeval meer, maar echt een patroon. Klimaatverandering maakt de hittegolven elk jaar langer, vaker en gevaarlijker. En hoe extreem is dat in India? Op één dag, eind april, stonden alle 50 heetste steden ter wereld in India. Niet de meeste, maar echt allemaal. En toch is het officiële Indiaanse record alweer 10 jaar oud. Op 19 mei 2016 tikte het stadje Palodi midden in de Thar-woestijn in Rajasthan de 51 graden aan. En dat was de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. En daarvoor stond het record op 50,6. En dat was gezet in 1956. Tot de vergelijking, het wereldrecord staat al sinds 1913 in Death Valley in Californië. Op 56,7 graden. En India zit daar dus angstvallig dichtbij. Even een paar beelden bij die hitte. In Rajasthan waaien in mei de loe. Gloeiend hete woestijnwinden die echt alles uitdrogen. In Gujarat plakken tijdens die hittegolf de slippers van mensen vast aan het smeltende asfalt. En in 2024 piepte er in Delhi zelfs een meter op 52,9 graden. Maar dat cijfer werd later geschrapt, want dat bleek waarschijnlijk een kapotte sensor te zijn. Maar veelzeggend was dat mensen het wel bijna geloofden. Maar het echte gevaar, dat verschuift naar iets wat je op geen enkele thermometer goed kunt zien. En dat is de nacht. In 35 van de 36 deelstaten koelt het 's nachts niet meer voldoende af. En juist die nachten, die zijn dodelijk. Want zonder afkoeling kan het lichaam niet meer herstellen. En combineer dat dan met stijgende luchtvochtigheid en dan verdampt het zweet gewoon niet meer. Dan helpt er geen schaduw, geen water. En voor de 380 miljoen Indiërs die buiten moeten werken, op het land, op de bouwplaats, is dat letterlijk levensgevaarlijk. En dan is er ook nog het water. Hier in Pune, mijn tweede thuis, zakte de stuwmeren begin juni naar een kritiek niveau. De gemeente draaide de kraan dicht. Water was nog maar om de dag in een aantal wijken beschikbaar. Zwembaden dicht, autowasstraten dicht, geen nieuwe aansluitingen. In sommige wijken zijn de tanks gewoon leeg en vechten bewoners om een tankwagen. Het wrange is, een van de belangrijkste stuwmeren hier is voor meer dan de helft dichtgeslipt. Te weinig ruimte voor water in de zomer, te weinig buffer voor de regen straks. En dat is een probleem dat al jaren bekend is. Maar gelukkig zit India ook niet stil. Na een dodelijke hittegolf lanceerde Ahmedabad in 2013 het eerste Heat Action Plan van Zuid-Azië. En dat redde levens. Inmiddels hebben ruim 250 steden en districten zo'n hitteplan. Nou, wat doen ze dan? Ze waarschuwen met kleurcodes geel, oranje, rood. Zoals wij in Nederland dat eigenlijk ook doen. Via sms, via de radio en via WhatsApp. Scholen en tempels worden koelte shelters. Er komen drinkwaterpunten op straat. Werkgevers wordt gevraagd de werktijden te verschuiven naar de vroege ochtend. Met rust en met water voor wie buiten staat te zwoegen. En er wordt vooruitgedacht. Daken wit verven scheelt binnen zomaar 2 tot 5 graden. En steden als Pune planten weer bomen. Eén volwassen boom koelt letterlijk als een natuurlijke airco. En ik merk het ook als ik hier door de straten loop. Het is een enorm verschil of je door een straat loopt waar veel bomen staan of juist waar alleen maar huizen staan. Maar, en dat is wel een eerlijke kanttekening, veel van die plannen zijn nog een beetje vrijblijvend. Er is geen wet, geen boete als een gemeente niks doet. De ambitie is er wel, maar de uitvoering die hapert nog steeds. Nou, de moesson is inmiddels net op tijd gearriveerd. Die is echt ook al ruim 2-3 weken te laat. En die brengt wel verlichting. Maar de voorspelling is een beetje mager. Zo'n 90% van een normale regentijd. En de les die blijft dan ook wel staan. Zolang aan de oorzaken niets gebeurt, is het geen incident meer. Dan is dit gewoon de nieuwe zomer.
0: Ja, dankjewel Marigold vanuit India. En ongelooflijk dat je daar in die hitte, die er toch zo vaak heerst, nog steeds verkouden kan zijn. Maar ja, die dans ontloopt natuurlijk helemaal niemand. En dit is ook gelijk het einde van de Wereld van BNNVARA van zondag 28 juni. Ja, het was een bijzondere show. We gingen naar de Verenigde Staten, naar Zweden en Engeland. Hadden we het over excuses voor wat er allemaal gebeurd is in het verleden. Belde ik nog heel even met mijn correspondent uit Brazilië, die nu dus in de VS is voor het WK. En ging ik alle hitteplannen af en kijk hoe dat er nou allemaal aan toe gaat in Oman, in Thailand en in Colombia. Heel erg bedankt aan alle correspondenten. En jij ook heel erg bedankt die nu aan het luisteren is. Waar je ook bent, is het vanuit Culemborg, vanuit Bolivia, vanuit Saint-Tropez. Allemaal appjes die binnen zijn gekomen. Ik wil je heel erg bedanken. Wil je er volgende week weer bij zijn? Nou, tune dan vooral in. Laat me alvast weten waar je dan aan het luisteren bent en welk nummer je wil horen. Of gewoon wat voor onderwerp je zou willen horen. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Zometeen hoor je De Nacht is Zwart. Maar eerst hoor je nu het NOS Journaal. Doei doei!

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 5 uur vannacht geldt code oranje en vanuit België trekken er weer nieuwe buien het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer, onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest, de eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Modjar meer LHBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland, Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. En vannacht zijn ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor alle wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximale boete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer nog te trekken dus regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur die daalt niet veel naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet wel dan de afgelopen dagen. Het wordt 25 tot lokaal 31 graden. De komende dagen wordt het weer iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Wat als je hier opgroeit, maar je ouders en je omgeving het belangrijk vinden dat je ook verbonden blijft met je roots? Dat je niet vergeet waar je vandaan komt. Nou, daarvoor bestaat de cultuurklas. Afro-Caribische kinderen leren op een speelse manier wie ze zijn en wat hun cultuur voor hun kan betekenen. Verslaggever Timothy Toto ging er langs. Verder deze uitzending, aandacht voor de bijzondere Bollywood-filmindustrie, de politieke rol van eten en waarom jongeren zich zo inzetten voor maatschappelijke onderwerpen. Maar eerst iets heel anders.
0: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
2: Welkom bij Omroep Zwart.
3: De nieuwe tentoonstelling Tijd voor Papua in het Wereldmuseum in Leiden nodigt bezoekers uit om vanuit een ander perspectief naar tijd, erfgoed en identiteit te kijken. Aan de hand van historische objecten, hedendaagse kunst en persoonlijke verhalen laat de tentoonstelling zien hoe cultuur en geschiedenis in Papua voortleven en wat we daarvan hier kunnen leren. Naar aanleiding van de tentoonstelling ga ik in gesprek met Raki Ab. Hij is internationaal woordvoerder van de Free West Papua Campaign. En ik spreek met hem over de betekenis van voorouders, de rol van verhalen en tradities, de Papuaanse kijk op tijd en wat deze manier van denken ons kan leren over hoe we haar geschiedenis, identiteit en de toekomst zien. Raki, een hele goede nacht gewenst.
4: Hey, goeienacht, goedemorgen.
3: Ja, de tentoonstelling heet dus Tijd voor Papua. Wat hoor jij bij die titel?
4: Ja, meerdere elementen. Eén, dat het inderdaad hoog tijd is dat heel veel Nederlanders beseffen hoe bijzonder onze gedeelde geschiedenis eigenlijk is. Het is in vergetenheid geraakt, dus dat is de eerste uitnodiging. Waarom Tijd voor Papua heel bijpassend is, maar ook dat het laat zien welke rol culturele instellingen hebben als het gaat om stukken die ze uit het verleden hebben meegenomen zonder toestemming van de mensen daar. Ook daarvoor is het nodig om studenten, maar ook professionals te laten zien welke verantwoordelijkheid er ligt. En ik denk dat Tijd voor Papua juist die verschillende elementen, onze gedurende geschiedenis, maar ook de enorme rijkdom die West-Papua Nederland kan bieden.
3: En welke rijkdom is dat dan?
4: Dat is een rijkdom aan verhalen, zowel van vroeger als nu. De verbinding die mensen, in het bijzonder natuurlijk de Papers, nog steeds hebben met hun leefomgeving, de bossen, de rivieren en het hele ecosysteem. En hoe ze dat eigenlijk in balans houden. En hoe verhalen juist van hun voorouders overgedragen aan de volgende generatie, hoe dat eigenlijk is vastgehouden. Ja. En hoe dat een belangrijk element vormt in hoe ze nu nog omgaan met die bossen.
3: Ja, en wat betekent deze tentoonstelling dan voor jou, Raki, op een persoonlijk niveau?
4: Persoonlijk heel veel. Simpelweg omdat ik als kind eigenlijk ook door kolonisatie, eerst door Nederland, maar daarna door Indonesië, eigenlijk ben losgerukt van mijn thuisland, van die bossen. En dat ik heel veel verhalen heb moeten missen, omdat ik hier ben opgegroeid als Nederlands jongen, wat me natuurlijk heel veel heeft geboden aan kennis, maar ook dat ik heel veel heb moeten verliezen of niet heb kunnen horen. En deze tentoonstelling biedt mijzelf, zelfs als Papua-jongen, volwassen kerel inmiddels, eigenlijk weer leert mij weer wie die verschillende stammen zijn en welke verhalen de schuil houden achter elk object.
3: Ja, maar die verhalen die jij dan gemist hebt vroeger, hoe heb je die dan toch tot je kunnen nemen?
4: Nou, simpelweg omdat ik er naar kan kijken. Hè, doordat ik hier was en niet in Papua, en eigenlijk al die rijkdom aan verschillende stammen die Papua rijk is, dat heb ik moeten missen. En deze tentoonstelling biedt mij om al die verschillende objecten die tentoonstelling biedt, om dat te zien. En ook het verhaal wat erbij hoort. Hè. Een bepaalde stam of een bepaalde ritueel of een mythe die aan het object gekoppeld zit, om dat tot mij te nemen. En daarmee zie ik de enorme verbondenheid die een stam met een object heeft, maar ook hoe voorouderlijke verhalen eigenlijk verweven zit in het nu. Ja. En ook in de toekomst. En ja, dat is heel krachtig.
3: Ja, en jij zat ook in de adviesraad, hè, van die tentoonstelling. Wat vond jij dan belangrijk dat het uitgelicht zou worden?
4: Ja, mooie vraag. Nou, eigenlijk een hele cruciale eerste stap. Hè, voordat je een tentoonstelling maakt. Ik ben hier als Nederlands jongetje ook opgegroeid, zoals ik zei. In eerdere tentoonstellingen heb ik exhibities of tentoonstellingen gezien over de Papoes, waarbij we eigenlijk werden gereduceerd tot minder dan een dier. Het is absoluut niet menswaardig. En doordat ik zo'n rol kon krijgen samen met anderen Papua's en mensen die expertise hebben, waarbij die werelden bij elkaar komen, konden wij ons zeggenschap geven van hoe zouden wij als Papua's geportretteerd willen worden als studenten of leerlingen of professionals langskomen en bekijken. Dus dat was een hele belangrijke schakel.
3: En had je daar dan meteen vertrouwen in dat er echt naar je geluisterd zou worden?
4: Nou, dat moest blijken, hè, want we hebben eerdere ervaringen gehad met instituties waarbij we uitgenodigd werden, maar toch niet gehoor aan werd gegeven. Maar in dit geval, ja, als we kijken naar de tentoonstelling en als je er nu doorheen loopt en hoe er met veel respect naar de gemeenschap werd geluisterd. Dus niet alleen het adviesraad waar ik onderdeel van was, maar ook de gemeenschap, dat was onze inzet, werd betrokken vooraf. Hè. Ze mochten reflecties opgeven wat er werd gepresenteerd. En in meerdere sessies konden ze dus hun mening of gevoel delen. En ik denk dat dat een hele belangrijke element is in hoe die tentoonstelling tot stand is gekomen.
3: En wat in de tentoonstelling raakt jou dan het meest? Welk object of welk moment?
4: Nou, wat ik natuurlijk heel bijzonder vind, los van alle objecten die elk hun eigen verhaal vertelt over een van de stammen, maar natuurlijk een bijzondere plek is een enorme standbeeld van onze vader, Arnold Ab, gemaakt door Papoekunstenaar Dickie Takendare. Ons vader Arnold Ab wordt nog steeds gezien als een van de culturele leiders van Papua. Mijn kinderen die mochten een armbandje maken voor hun opa. En we mochten de tentoonstelling zelf openen. Dus ja, dat geeft ons een enorm bijzondere, eervolle plek die we gelijk delen met alle objecten die daar gezien moeten worden.
3: Nou, hoe was dat om je vader, want die is natuurlijk overleden in 1984, om die opnieuw in de ogen te kunnen kijken?
4: Ja, het is super bijzonder. Waarom? Omdat ik dat niet alleen deed, maar samen met mijn broers, met onze kinderen, met onze moeder, dus zijn vrouw, in het bijzijn van dierbare mensen om ons heen. En natuurlijk de team van het museum. Nou, dat was een heel bijzonder moment. En zelden dat ik als woordvoerder sprakeloos werd, maar daar werd ik even sprakeloos. Werd ik stil om te zien wat het met mijn moeder deed. Maar ook hoe trots het mijn moeder maakte en mijn eigen kinderen. Dus ja, een magisch moment. Ik denk dat dat een juiste woord is.
3: Ja, en ik snap dat het voor jou veel betekent. Maar wat hoop je dan dat iemand als ik, die dus geen verbintenis heeft met de cultuur, dat die leert van de tentoonstelling?
4: Ja, juist dat is eigenlijk waarom ik heel enthousiast word. Omdat het niet alleen voor de Papers is bedoeld, maar juist ook voor de Nederlanders die nog zo weinig of eigenlijk helemaal niks weten over ons bijzonder gedeelde geschiedenis. Daar is deze tentoonstelling ook bij uitstek een uitnodiging voor. Leer de Papers kennen. Normaal zou ik zeggen, kom naar ons campagne toe, stuur me een mailtje. Maar nu zou ik zeggen, ga naar die tentoonstelling toe en verrijk je met de verhalen die onze gedeelde geschiedenis eigenlijk op zichzelf vertelt. Maar ook de diversiteit aan verhalen die die objecten daar vertellen. Zowel over vroeger, maar juist ook hoe we naar de toekomst kunnen kijken. Met welke bril, met welke perspectieven. En als je nu kijkt naar de staat van de wereld, waarbij we eigenlijk korte termijn denken, is juist dat lineaire tijd, dat we denkbeeld, dat willen we doorbreken door dat circulair, dat verleden. Ook ooit in Nederland waren we allemaal in balans met de rivieren waar we afhankelijk van zijn. Nou, dat is wat die tentoonstelling biedt. Hoe zouden we naar morgen kunnen kijken, waarbij we volgende generaties ook nu een centrale plek geven?
3: Ja, maar jouw vader die leverde deze strijd dus al in de jaren 80. Is die zelfs voor vermoord natuurlijk. Maar waarom is het dan belangrijk dat nu, 40 jaar daarna, zo'n tentoonstelling komt?
4: Ja, beter te laat als nooit, hè, zou ik dan zeggen. Maar wat het nu laat zien is dat zo'n instituut als een wereldmuseum dus eigenlijk zijn verantwoordelijkheid pakt. En dat hebben we ook als vanuit ons campagne hebben we daar opgestuurd. Nou, er is nu een directeur, een algemeen directeur, die daar invulling aan geeft. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is naar andere instituties en culturele instellingen om te kijken, waar ligt jouw historische verantwoordelijkheid als je kijkt naar het instituut. Hè? We laten nu duidelijk ook zien, met deze tentoonstelling, dat een instituut niet neutraal is. Het was onderdeel van een koloniaal project, in dit geval naar Papua. En ze hebben andere instituties ongetwijfeld ook een bepaalde verleden, waarbij je in het hier en nu zou moeten kijken welke verantwoordelijkheid ligt er voor ons. En dat is ook een enorme kans om de werelden juist naar elkaar te brengen. Ik denk dat het in een tijd van nu, waar heel veel polarisatie is, eigenlijk een enorme kans ligt om te leren wat deze tentoonstellingen andere instituties kan meegeven.
3: Ja, want welke boodschap mis jij dan vaak als mensen het over Papua hebben?
4: Nou, de schoonheid en de rijkdom die Papua bezit, hè, als het om stammen gaat, maar ook de kennis, wat eigenlijk werd gereduceerd tot primitieve volkeren, barbaars, dat we nu eigenlijk aan de wereld laten zien. We zijn een trots volk met een enorme rijkdom aan cultuur, maar ook aan een perspectief, aan verhalen, waar we nu een gebrek aan hebben. Waardoor wij alles maar kapot maken, vernietigen in de wereld, en niet weten hoe we gebalanceerd kunnen leven. Nou, dat is wie de Papua's zijn. We zijn een trots volk die eigenlijk ons als mens tot bezinning kunnen brengen. En minder is misschien wel meer. Maar hoe doe je dat? Waar start je? En ik denk dat deze verhalen, onderdeel van de Papua's, een voorbeeld kan zijn van hoe we als mens, we kunnen kijken naar, geef elkaar de ruimte om ook onze kinderen een toekomst te gunnen die we vandaag, waar we vandaag van genieten.
3: Ja, en dat daar nu wel ruimte voor is, voelt het dan dat de strijd van je vader niet voor niks is geweest?
4: Zeker, maar dat heb ik nooit zo gevoeld. Omdat ik heb gezien, hij was een cultureel antropoloog. Ik heb gezien hoe krachtig verhalen zijn en muziek. Hij was een muzikant. En ik denk dat deze tentoonstelling mij heeft doen beseffen hoe belangrijk en hoe krachtig ons vaders werk is. En waarom hij eigenlijk is geweest. Omdat hij laat zien hoe krachtig verhalen zijn. En dat zie je eigenlijk terug in de tentoonstelling. Dus hij herinnert ons eraan dat we verhalen moeten blijven vertellen.
3: Ja.
4: En ik denk dat het nu zeker tijd is voor Papua. Als je kijkt hoeveel stilte er is geweest, laten we nu naar die verhalen van de Papua's luisteren. En dit is een kans bij het Wereldmuseum.
3: Ja, onze verslaggever Annie Aro ging ook even langs bij de tentoonstelling Tijd voor Papua. En ze vertelt ons over iets bijzonders dat ze daar tegenkwam.
5: Zojuist heb ik gekeken naar een korte film uit 2025 over een gemeenschap in Papua. En in de beelden was te zien dat er een ceremonie werd gehouden. Er was één iemand die een kostuum aan had, een speciaal kostuum. Het gezicht was daarbij niet te zien. Hij had een soort gewaad aan met allemaal losse slierten. En dat ging ook over zijn gezicht heen. De mensen van de gemeenschap die gooiden allerlei dingen naar die persoon toe. En de mensen die kwamen ook echt op hem af. En mensen begonnen te huilen. Ze begonnen zich helemaal over te geven. En in de film werd dus verteld dat dat dus is omdat je dan je voorouders voelt. En dat kan bijvoorbeeld ook een overleden broer of zus zijn. Het raakte mensen zo ontzettend diep. En dat zag je ook echt, dat alsof het de mensen overnam.
3: Ja, Raki, welke rol spelen voorouders eigenlijk in de Papua-cultuur?
4: Ja, een hele centrale rol. In die zin dat op het moment dat iemand is overleden, dat je hem vaarwel zegt, maar dat je hem ook eigenlijk een goede reis wenst naar de andere kant. En dat we elkaar zullen terugkomen.
3: Ja.
4: En ik denk in storytelling, hè, zijn het juist ouderlijke verhalen van ons voorouders die we centraal leggen, zetten bij de kinderen in het hier en nu. En dat de besluitvorming die je nu als ouder, maar ook als stamhoofd neemt, dat je rekenschap geeft aan de volgende generatie. He, dus dat is dat circulaire denken. En dat is zo centraal in ons manier van leven. En ik denk dat dat een heel waardevol goed is.
3: En hoe probeer jij dat dan mee te geven in de opvoeding van je eigen kinderen?
4: Exact op dezelfde manier. Te vertellen wie hun opa's en oma's zijn. En waarvoor zij leefden. En hoe zij eigenlijk in hun leven eigenlijk het hoogste prijs hebben betaald. In liefde voor hun volk, het natuur, de cultuur. En ja, we hebben 5 kinderen. De oudste is 16. De jongste zijn een tweeling van 6. Hmm. En bijna elke avond vragen zij verhalen om te vertellen over wie de Papo's zijn. Welk stam bij ons hoort. En waarom wij zulke klederdracht dragen. Waarom we dit eten. Ja, dus die nieuwsgierigheid is iets wat we hebben aangewakkerd. En hopelijk ook kunnen vasthouden. Omdat dat de kennis is die we hier niet kunnen meegeven in instituties. En daar zit die meerwaarde van storytelling.
3: Ja.
4: Met in het bijzonder de ouderlijke, de voorouders elementen. Erin.
3: Ja, maar het raakt onze verslaggever, Annie Aro, dus ook, als je het zo hoort wat het met haar doet, hoe reageer je daar dan op? Want zij zelf heeft natuurlijk niet die verbintenis met de Papua-cultuur.
4: Nou, hiervoor wil ik de curator en de makers van de tentoonstelling bedanken dat ze aandachtig en met veel interesse zo'n tentoonstelling hebben vormgegeven. Want wat ik had gevraagd is, ik wil dat degene die het bezoekt zich enigszins Papua kan voelen. En wat je net vertelt, dat de journalist eigenlijk geraakt werd, daarmee is het doel in ieder geval bereikt. Verhaal die de mensen hart en hoofd bereikt. Nou, en dat is een uitnodiging naar anderen om in ieder geval zelf te verkennen, te luisteren en te voelen.
3: Ja, onze verslaggever Annie zit hier ook in de studio. Annie, de bedoeling was dat je dus een beetje Papua zou voelen. Is dat gelukt?
6: Ja, dat is wel een beetje gelukt, ja.
3: Ja, in welke zin?
6: Ja, je stapt toch echt een beetje de wereld in. Ik vond de tentoonstelling ook gewoon echt wel heel goed. Er was heel veel informatie ook beschikbaar. Er was heel veel te lezen. En ja, je keek echt je ogen uit.
3: En wat raakte jou dan het meest?
6: Dat is een goede vraag. Ik denk toch wel de filmpjes die ik zag.
3: Ja.
6: Dan wordt het ineens zo echt. Zeker omdat het zulke recente filmpjes waren. Dus echt uit 2024, 2025. Je dacht, oh wauw.
3: Ja.
6: Ja.
3: Ja, dan wordt het zo echt, Raki.
4: Ja. Ja, mooi om te horen. Hoe Annie de reportage heeft gemaakt. Maar ook hoe ze het beleefde. Dan wordt het zo echt. En ja, al ben je helemaal in Nederland, in Leiden. En je voelt toch een beetje dat je daar bent. Ja, volgens mij komt de tentoonstelling dan een beetje tot leven. En als Papo's zijn die hier is opgegroeid, is dat denk ik wat wij proberen te doen met onze campagne. Dat de mensen even naar Papo gaan. Ik denk dat Anne dat mooi verwoord heeft in de reportage.
3: Ja, in de tentoonstelling heet natuurlijk niet voor niks Tijd voor Papua. Heeft natuurlijk ook mee te maken hoe de Papua-gemeenschap omgaat met tijd. Want verleden, heden en toekomst lopen daar een beetje door elkaar. Hè? Hoe zit dat precies?
4: Ja, het lineair denken van de moderne mens, wij hier, verleden, heden, toekomst, ja, dat wordt bij ons toch anders beleefd. Hè, als je kijkt naar de tentoonstelling, dat je de huidige generatie ook zoveel mogelijk meegeeft van de voorouders en hoe zij omgaan met hun leefomgeving. En als je nu beseft hoe de grootste ontbossingsproject ter wereld, 5 keer zo groot als Londen, nu plaatsvindt in het zuiden van Marokko, is dat precies wat we hier missen. Het circulair denken, dat we rekenschap moeten geven. En daar zitten die voorouderlijke verhalen. Dus die spelen daar zo'n belangrijke rol in. En ik denk dat we dat zo vaak moeten meegeven hier. En ik denk dat die tentoonstelling daar eigenlijk een hele belangrijke kans voor is.
3: Ja, en wat zouden wij dan kunnen leren van die manier van omgaan met tijd?
4: Nou, dat je beseft dat de bomen niet vanzelfsprekend weer teruggroeien als je alles vernietigt. Als je kijkt naar de staat van het klimaat, record temperaturen de afgelopen dagen. Nou, als je naar Papua toe gaat en ziet hoe zij nog volledig in balans leven met die bossen, met die natuur, en dat eigenlijk al voor 60.000 jaar doen, dan moeten wij in de spiegel kijken en wij doen toch iets verkeerd in al onze innovatie. Gaan we eigenlijk voorbij aan de verantwoordelijkheid voor nu, maar ook aan toekomstige generaties. En wat de Papua's doen is dat je rekenschap geeft en luistert naar de voorouders, maar ook rekening houdt met toekomstige generaties. Volgens mij is dat precies wat we missen vandaag de dag.
3: Ja, ja. Nu staan in de tentoonstelling natuurlijk ook verschillende objecten centraal. Onder andere bepaalde hoofdtooien. Mm. Ik heb jou gegoogeld en jij draagt ook zo'n Papoeaanse hoofdtooi.
4: Hey, tof. Ja, klopt. Dat doe ik vaak, ja.
3: Wat betekent die hoofdtooi voor jou? Waar staat die voor?
4: Ja, zo'n hoofdtooi heeft verschillende betekenissen. Maar ik draag hem vaak op. Eén, als herkenningselement. Dat mensen, dat het opvalt als ik in een menigte sta. Maar ook omdat ik vanuit mijn rol een ambassadeurschap vervul. Ik ben een internationale woordvoerder. En in ons dorp heeft de stamhoofd vaak... die heeft de grootste hoofdtooi. Die heeft een tooi op waarbij hij opvalt. En zo geef je betekenis aan... een persoon middels een hoofd. En in die hoedanigheid draag ik hem vaak op. Dus om meerdere redenen. Eén, om op te vallen. Maar twee, omdat ik ook echt een ambassadeur wil zijn van de Papua's. En elk, laat ik het daarbij zeggen, elk stam die Papua rijk is, heeft zo ook weer zijn eigen invulling wat een hoofdtooi betekent.
3: Ja, maar voor jou, wat voel je als je dat ding draagt?
4: Een mooie vraag, ja. Als ik de hoofdtooi opzet, dan voel ik een verantwoordelijkheid. Een bepaalde rol dat ik een stem wil zijn voor de Papua's die in Papua leven, die geen stem hebben, die eigenlijk geen democratisch recht hebben om zich uit te spreken over hun land, over hun wens op zelfbeschikking. Dus ik voel die verantwoordelijkheid, maar ik voel ook een enorme trots dat ik behoor tot een van de 250 stammen die Papua rijk is. En dat wij een trots volk zijn die de mensen iets willen kunnen en willen leren. Dat wij hoe wij de bossen voor 60.000 jaar in balans hebben gehouden. Dus ik voel, als ik spreek, spreek ik nooit namens mezelf. Ik spreek namens al die 250 stammen. Ik spreek namens al die bossen, al die rivieren die eigenlijk worden vernietigd als gevolg van onze consumptiedrang hier. Dus ik voel een enorme verantwoordelijkheid, maar ik voel me ook zelden alleen. Ik spreek namens zoveel wezens en niet-wezens. En dat geeft me oprecht heel veel kracht, ja, als ik hem opzet.
3: Maar hoe zie jij dan de toekomst van de Papua-cultuur in? Is er een toekomst voor?
4: Absoluut. Als je in mijn schoenen staat en ziet wat wij als beweging, als Papua's, die volledig eigenlijk werden genegeerd de afgelopen, 64 jaar, hoe wij er nog steeds staan en hoe wij ons organiseren terwijl de hele wereld wegkijkt. En als je kijkt, terwijl het grootste ontbossingsproject nu gaande is en dat wij niet alle nieuwszenders achter ons hebben, niet eens enkele regeringen, dat wij toch enorm hebben kunnen mobiliseren. Dat wij landen achter ons hebben kunnen krijgen. Weliswaar niet de grote machtige, maar wel landen zodat wij niet onzichtbaar worden. En dat is dus de hoop die ik haal uit het besef dat macht absoluut niet ligt in de grootste raket die je bezit of tanks, maar juist in de kleine groepen mensen die bereid zijn om bij elkaar te komen en verandering te realiseren.
3: Ja.
4: En we staan eigenlijk op een kantelpunt. En dat is wat me hoop geeft.
3: En wat is dat kantelpunt?
4: Het kantelpunt is dat afgelopen week premier Rob Jette na de excuses aan de Molukse gemeenschap voor de eerste generatie Kneel ook heb gezegd, we hebben een brief ontvangen waarbij we moeten kijken naar wat we de Papoes hebben aangedaan. Nou, dat is historisch.
3: Ja.
4: En daarnaast hebben we in Melanesië Solomon Islands, die zich enorm uitspreekt voor Papoe om politiek erkend te worden. Dus ja, dit zijn maar twee kleine voorbeelden, maar we zien een beweging. De Wereldmuseum is natuurlijk een tentoonstelling. We hebben de documentaire The Promise. We zien heel veel dingen in één keer groeien die ik 10 jaar geleden nog niet zag. En dat geeft mij bij uitstek hoop.
3: Maar ben je ook optimistisch dat jongere generaties de kennis en tradities blijven doorgeven? Omdat jongeren ook steeds minder met hun roots voelen, weten we.
4: Zeker, daar ligt ook een angst. Dat is een goede vraag. Er ligt een angst omdat wij zien dat ook internet daar een versnelling maakt. Maar we zien ook dat West-Papua grotendeels 90-plus mensen die leven nog met de natuur en zijn afhankelijk van die natuur. Dus het geeft ook heel veel hoop in die zin. En ik denk juist hoe meer we ruimte creëren om die relaties en die unieke cultuur aan Papoeas, maar ook aan Nederlanders te brengen, dan houden we het in ieder geval in leven. En biedt het kans voor, als die onafhankelijkheid er komt waar ik oprecht in geloof, dat we dat als regering kunnen implementeren. Dat doen we ook met de Green State Vision.
3: Ja, en dat is de Green State Vision?
4: De Green State Vision is eigenlijk een visie dat als die onafhankelijkheid er komt, het is wat te vinden op ons website greenstatevision.info, waarbij we laten zien dat we de tribale democratie, die eigenlijk al duizenden jaren in balans is, dat we dat weer willen institutionaliseren op het moment dat de regering er is. En dat wil zeggen dat als er een regering is, dat wij nooit een project kunnen plaatsen in een gebied waar stammen al honderden, zo niet duizenden jaren hebben geleefd. Dus die manier van besluitvorming, wat we nu zelden terugzien, dat multinationals nog meer recht hebben als mensen of dieren, nou, dat zou in onze toekomstvisie niet kunnen bestaan. Dus daarmee laat je zien dat die eeuwenoude kennis, dat we rekenschap geven aan toekomstige generaties, aan het welzijn van het ecosysteem, centraal leggen in ons bestuurlijke besluitvorming.
3: En daar hebben we zo'n tentoonstelling voor nodig?
4: Daar kan deze tentoonstelling natuurlijk een uitnodiging voor zijn. Hè? Dat er een andere manier van besluitvorming is, van levensvisie. Nou, en als wij die onafhankelijkheid hebben waar ik in geloof, dan zijn wij in ieder geval bereid om het te proberen. En ik denk dat we, als we kijken naar de staat van de wereld, moeten we in ieder geval de kans krijgen. Dat geeft ons de beste kans op behoud van bos of natuur.
3: Ja, ja. En wat zouden we dan in Nederland kunnen leren van de manier waarop de Papoea-gemeenschap omgaat met natuur?
4: Heel simpel, dat heb ik mooie vraag. Een Tivolizaal met 1000 wetenschappers verteld. Hè. We kunnen proop sturen naar Mars, maar waar leren we onze kinderen vanaf de basisschool aan een universiteit? Laat die boom staan voor toekomstige generaties. Heel simpel. Ja. En juist die simpele denkwijze, daar gaan we aan voorbij. En denken we dat we alles maar kunnen kapotmaken en dat het teruggroeit. Maar die simpele denkwijze geeft terug. En denk aan de toekomstige generaties, dat zit centraal. En daar hoef je niet helemaal voor naar Papoea te gaan, maar we zouden het wel vaker in de klas, op tv of in de kranten moeten lezen. Wat geven we terug? Rekenschap.
3: Ja, dat is allemaal te zien in de nieuwe tentoonstelling Tijd voor Papoea. En die is tot 3 januari 2027 te bezoeken in Wereldmuseum Leiden. Woordvoerder Free West Papoea Campaign Raki Ab, dank je wel voor je tijd en je mooie uitleg.
4: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Joe.
2: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
3: Iedere week hoor je als eerste lied in dit programma een bijzonder optreden uit het archief van ons programma Podium Zwart te zien op YouTube. En met de hitte van deze week wil je natuurlijk een beetje zomerse geluiden. Nou, die worden je zeker gebracht door de Britse jazzband Kokoroko. Dit is een woord uit het Urhobo, dat is een taal uit het zuiden van Nigeria. En Kokoroko betekent zoveel als wees sterk of lastig te breken. En lastig te breken zijn ze zeker. In 2019 vergaderen ze voor het eerst bekendheid met het nummer Abusi Junction.

Juicy Junction dus op YouTube. Alleen al is het nummer meer dan 63 miljoen keer beluisterd. Cocorocco, dat combineert klassieke en experimentele jazz met bijzondere en swingende afrobeats. Het leverde bij Podium Zwart een zowel energieke als prachtige set op. En daaruit hoor je nu Da de Da. Dus laat ook zeker in de NPO Luister-app weten wat je ervan vindt. Enjoy, dit is Cocorocco.

0: Da hoor je uit de set op het kanaal van Podium Zwart van Cocorocco. En dat is dus helemaal te vinden op YouTube. Dan, buiten het reguliere onderwijs, zijn er door het hele land verschillende initiatieven die kinderen empoweren door middel van cultuureducatie. Zo ook de Cultuurklas. Dat is een initiatief dat zich richt op kinderen uit de Afrikaanse diaspora, met als doel hen bewust te maken van hun roots, cultuur en identiteit. Nou, aan de lijn hebben we Jarmil de Parmeel. Een hele goede morgen, Jarmil.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent betrokken bij de Cultuurklas. Wat is jouw rol precies daar?
1: Nou, mijn rol precies is dat ik voornamelijk help met de organisatorische taken. Te zorgen dat voorwaarden gerealiseerd worden, zodat de cultuurklas plaats kan vinden.
0: En hoe is het ontstaan precies?
1: Nou, het is ontstaan omdat we zijn nu met een groep van 3. Waaronder dus ik en 2 begeleiders. Dus 2 personen die goed weten hoe je met kinderen om moet gaan. En 1 daarvan is meester Jeremy. Die heeft gewerkt in het onderwijs. En uit persoonlijke interesse, maar ook gewoon omdat hij zag dat in de gemeenschap die behoefte heel sterk was. Heeft hij nagedacht wat hij kan doen qua educatie voor kinderen uit de Afrikaanse diaspora. Hij is zelf geweest in Londen en zag dat het daar vrij normaal was. En in Nederland zie je dat eigenlijk heel weinig. En met de inspiratie die hij daar heeft opgedaan, zijn we bij elkaar gekomen. En hebben de cultuurklas verder ontwikkeld tot wat het nu is.
0: En waarom is die cultuureducatie dan zo belangrijk vergeleken met het regulier onderwijs om dat erbij te doen?
1: Het is voor ons niet alleen cultuureducatie, het gaat verder dan dat. Ik denk dat een van de inspiratoren van ons is professor Amos Wilson. En die vertelt ook dat educatie een manier is om je voor te bereiden voor de maatschappij. En als de maatschappij anders met je omgaat of anders naar je kijkt en je andere uitdagingen hebt, dan wordt je identiteit heel erg belangrijk in educatie. Wat er wel belangrijk in is, wat je vorige gast ook vertelde, is dat wanneer je door kolonisatie wordt weggetrokken uit jouw omgeving, uit jouw traditie, uit jouw cultuur, dan is het eigenlijk een grote kracht die je mist. Dus dat deel is wel belangrijk van cultuureducatie. Maar wat we ook doen is gewoon holistisch naar onderwijs kijken. Dus ook kijken naar hoe ga je om met de natuur, hoe ga je om met elkaar. Dus het is meer dan alleen cultuureducatie.
0: Ja, want wat missen kinderen als ze niet leren over hun roots?
1: Ja, als je niet leert over wie jij bent, dan ben je eigenlijk altijd, dan kijk je naar jezelf. Ik parafraseer even Frans Fanon. Dan kijk je naar jezelf door de ogen van een ander. Waardoor je eigenlijk nooit echt goed grounded jezelf kan zijn. En op die manier vanuit je eigen identiteit, eigen kracht door het leven kan gaan.
0: Dus het draagt ook echt bij aan, nou, ik zou willen zeggen, een identiteitsvorming.
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat identiteitsvorming een groot onderdeel is van het onderwijs. Ook hoe het in het reguliere onderwijs vormgeven. Dus identiteitsvorming is zeker een belangrijk onderdeel hiervan.
0: Ja, nou, onze verslaggever Timothy Toto die is langs gegaan bij een sessie van de cultuurklas. En dat klonk zo.
2: Goedemorgen, we zijn vandaag in Rotterdam en ik ga langs bij de cultuurklas. Dus waar zijn we vandaag?
3: In een speeltuin.
4: Ja, helemaal in het bos.
5: Ja, en ik vond parfum maken ook heel erg leuk.
6: Ja.
2: Wat hebben jullie vandaag allemaal gedaan?
7: Parfum maken en
8: bloemen ruiken.
2: Aan bloemen geroken.
9: Ja.
2: En wat voor spelletjes hebben jullie allemaal gedaan vandaag?
10: We gingen gewoon daar.
11: Rennen. We gingen rennen en ik ging met Kingston op alle dingetjes. En we gingen zelfs op in de doolhof.
2: In een doolhof?
11: Ja.
2: In een doolhof, wat leuk. En heb je gewonnen? Heb je weg uit de doolhof kunnen vinden?
11: Ja.
2: Ja, was het makkelijk?
11: Ja.
2: Echt?
11: Ja.
2: Niet een beetje moeilijk?
11: Nee.
2: Ik zit hier met meester Jeremy.
12: Yes, inderdaad. Mr. Yes. Jeremy van de cultuurklas.
2: Ja, en wat is de cultuurklas?
12: De cultuurklas is veel. Maar als ik het kort zou moeten omschrijven, denk ik dat het een innovatieve weekendschool is. Specifiek gericht op kinderen uit de Afrikaanse diaspora. Tussen de 4 en 10 jaar. En dat is vooral om ze te helpen aan een nog positiever zelfbeeld. Een sterkere culturele identiteit.

0: Cultuurklas?
1: De cultuurklas is veel. Maar als ik het kort zou moeten omschrijven, denk ik dat het een innovatieve weekendschool is. Specifiek gericht op kinderen uit de Afrikaanse diaspora. Tussen de 4 en 10 jaar. En dat is vooral om ze te helpen aan een nog positiever zelfbeeld. Een sterkere culturele identiteit. En daarin behandelen we eigenlijk altijd 3 thema's. Natuur en gezondheid. Creativiteit en spel. En cultuur en identiteit. Ja. En natuur en gezondheid is het thema van nu, dit blok. Dus we zitten lekker in de tuin van Teersa.
2: Ja,
3: in de tuin van Teersa. En er zijn vandaag allerlei activiteiten geweest. Hoe komen jullie op het idee om dit soort activiteiten met de kinderen te doen?
1: Ik denk dat het als eerste, als we kijken naar educatie, dat onze visie in ieder geval erop is dat educatie niet alleen maar gekoppeld is aan onderwijs of aan school, maar dat het eigenlijk het leven is. Educatie is letterlijk life. Daarom de thema's die we hebben, die zijn ook super breed. Natuur en gezondheid is heel erg breed. Cultuur en identiteit, creativiteit en spel. En we hebben eigenlijk geprobeerd om zoveel mogelijk dingen waarvan wij denken, hey, dit is belangrijk voor kinderen om al vroeg mee te krijgen. Dat gebundeld in, ik wil het niet eens een curriculum noemen, maar eigenlijk gewoon verschillende thema's en verschillende sessies. En vaak zijn het ook dingen die je op school eigenlijk niet krijgt, of soms thuis zelfs niet meekrijgt. Ik in ieder geval heb vanuit cultuur best weinig meegekregen.
2: Ja.
1: Natuur heel weinig meegekregen. Dus we proberen kinderen eigenlijk dingen te geven die we misschien zelf niet heel veel hebben meegekregen, zodat ze op kunnen groeien tot vrije, gezonde, creatieve kinderen.
2: Ja.
1: Die echt die creativiteit die ze in zich hebben. En het mooie dat ze allemaal in zich hebben om dat eigenlijk te helpen, om dat nog meer naar buiten te krijgen.
4: Ja, wij geloven dat educatie dus grotendeels ook cultureel gegrond mag zijn. Ik denk dat we in Nederland heel veel verschillende culturen hebben, in Rotterdam zeker. En dat er heel veel op school bijvoorbeeld, dat we eigenlijk niet heel veel doen met de verschillen als het gaat om de culturen. En het stukje culturele identiteit, ik zelf kom uit Kaapverdië, West-Afrika. En ik denk dat als het gaat om cultuur, dat het heel normaal is dat er ook dus groepen zijn die daar dus ook specifiek les over geven. Of in ieder geval educatie over geven. Zoals je een Chinese school, dat is hartstikke normaal. Arabische lessen, dat zijn op zondag hartstikke normaal. En super belangrijk voor die groepen. En ik denk dus ook voor kinderen uit de Afrikaanse diaspora, dat daar zeker ook wat aan toegevoegd moet worden als het gaat om educatie. Omdat dat, wat ik zeg, educatie is lijf. Dus als je cultuur daarin weghaalt, je culturele identiteit daarin weghaalt, dat is een groot gedeelte, denk ik, ook van je identiteit, culturele identiteit. Dus dat mag zeker omarmd worden en ook benoemd worden. En daar ook specifiek dus op lesgegeven worden.
2: Ja.
1: En ik denk dat vooral dus voor kinderen vanuit de Afrikaanse diaspora, als ik naar mezelf kijk, ik heb hier op de basisschool gezeten in Rotterdam notabene. En de eerste keer dat ik een meester had die op mij leek, dat was op de middelbare school. En ik vind dat crazy. Ik vind dat gek dat ik toen pas mezelf terugzag in iemand die les gaf. En ook nu merk je gewoon als kinderen vanaf 4, 5 jaar hunzelf al terugzien in materiaal, hunzelf terugzien in docenten, hunzelf terugzien in kleurplaten. Dat zijn gewoon dingen die je heel je leven meeneemt, denk ik. Dus vandaar dat we ons hebben gericht op die groep. Ja.
3: En ook een soort het hebben van rolmodellen. Ja.
1: 100%. Ja, zeker. Je merkt echt dat het impact heeft. Vooral omdat het dus er zo, ik wil niet zeggen dat het er heel weinig is, maar het mag er veel meer zijn. Dus dat proberen we inderdaad als het gaat om ons gastdocenten, maar wat ik zeg, dus ook kleurpraat, et cetera. Dat de kinderen in alles hunzelf terug kunnen zien. En dat heb je gewoon buiten de cultuurklas en het op veel plekken, laten we eerlijk zijn.
5: Ik heb een vraagje aan jullie. Wat vonden jullie van deze les?
6: Leuk.
5: En wat vond je leuk?
7: Het ja, leukste. Wat vonden jullie leuk?
6: Dan jullie gingen zingen en zo.
3: We zijn hier vandaag in de speeltuin met heel veel kinderen die rond aan het rennen zijn. Ik zie hier wat dadels met heel veel natuurlijke ingrediënten. Hoe is jouw middag nu?
8: Heel fijn.
3: Heel fijn.
8: Erg gevoed. Ja, ik voel me heel erg gevoed.
3: Ja.
8: Ja. Ja. Jazeker.
3: En we zijn hier vandaag bij de cultuurklas. Het thema van dit blok is natuur en gezondheid. Mm-hmm. Wat is belangrijk om mee te geven aan de kinderen over natuur en gezondheid?
8: Dat het allemaal in jou zit. Dat de kracht ook werkelijk echt in de natuur is. En dat jij een deel bent van de natuur. En niet ja, een buitenstaander. Dat jij ook deel van dat geheel uitmaakt. En ja, ik denk dat dat belangrijk is om te weten voor kinderen. Zodat ze ook

0: houden? Ja, veel dichter bij jezelf blijven.
1: Ja.
0: Ja.
1: En op welke manier leert de cultuurklas dat dan aan de kinderen?
0: Door echt te leren wat ertoe doet. Dus ik denk dat een spelling en een rekenen, bijvoorbeeld op de scholen, dat hartstikke belangrijk is. Maar dat er te weinig aandacht wordt besteed aan het kind zelf en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid. En de ontwikkeling van, ja, van hun eigen zelfbeeld. Ja, dat eigenlijk weer. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
1: En hoe ben jij betrokken bij de cultuurklas? Bent u een van de ouders, een vrijwilliger?
0: Ja, ook van de ouders. Voornamelijk ook van dit meisje. En ik help met koken. Voornamelijk voor de lunch. En nu ben ik ook gastdocent voor dit blok.
1: En hoe bevalt het?
0: Leuk. Ja, ja, ik geef ook op meerdere scholen les. Dus het is niet nieuw. Maar het is wel, het is wel een andere energie dan het schoolsysteem natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Dankjewel.
2: Hey, gaat het goed?
1: Ja hoor, met jou?
2: Ja, heel goed.
1: Heel goed.
2: Heb je het eten gegeten?
1: Ik heb nog niks gegeten. Wat heb jij gegeten?
2: Ik weet het niet. Een soort van taco's.
1: Lekker. Heb je ze zelf gemaakt?
2: Ja.
1: Hoe vond je ze?
2: Lekker.
1: Oké, en wat voor ingrediënten zaten erin?
2: Er zaten... ik weet het eigenlijk niet. In ieder geval sla.
1: Ja?
2: Met tomaten. Paprika.
1: Paprika.
2: We hebben luchtjes gemaakt. Het ruikt naar lavendel.
1: En wat vind je van de cultuurklas? Kom je hier vaker?
2: Ja, heel vaak. Mijn moeder werkt hier.
1: Oké, en wat doen jullie altijd bij de cultuurklas?
2: We maken eten of we gaan over planten en luchtjes en ja, spelen. En het is hier wel leuk.
1: En wat is het leukste ding aan de cultuurklas?
2: Ik denk luchtjes maken.
1: Luchtjes maken?
2: Ja.
1: Lekker ruiken?
2: Ja.
1: En met andere kinderen spelen?
2: Mm-hmm.
1: Leuk. De kinderen worden ondertussen opgehaald door hun ouders en de cultuurklas van vandaag is afgelopen helaas. Het is leuk om na een lange tijd weer in een speeltuin te zitten en te zien hoe de kinderen hier het naar zijn zin hebben.
3: Een verslag van Timothy Toto was dat vanuit Rotterdam en hij ging langs bij de cultuurklas. Ja, Jarmil, hoe is dat voor jou om te horen hoe vrolijk al die kinderen zijn?
4: Ja, dat doet natuurlijk heel erg goed. Met heel veel initiatieven moet je best wel lange adem hebben om de impact te zien.
3: Ja.
4: Maar als je met kinderen werkt en ziet dat ze gewoon plezier hebben, zich veilig voelen en gelijk ook eerlijke feedback geven, dan is dat altijd heel erg fijn.
3: Ja, want het klinkt heel leuk, maar ook heel informatief. Hoe hou je die balans goed?
4: Ja, ik denk dat het niet moeilijk is. Misschien is het wel moeilijk, maar misschien geef ik te weinig credits aan de mensen waar we mee samenwerken. Ik denk dat onze begeleiders gewoon heel goed daarin zijn. Die zijn gewoon heel goed met kinderen. Die kinderen hebben het heel erg naar hun plezier. En ja, die weten gewoon heel goed om de boodschap over te brengen op een manier die past bij die leefwereld van kinderen, waardoor ze heel veel plezier eruit halen.
3: Ja, want wat ik heel erg hoor is, kijk, jullie vertellen er niet alleen over, ze leren het niet alleen, maar ze ervaren het ook echt. Welke extra dimensie geeft dat?
4: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat we ook zo gewoon kritisch kijken naar het onderwijssysteem, waar je toch heel veel in een bankje zit op een jonge leeftijd. En als wij het hebben over natuur en gezondheid, dan kan dat natuurlijk niet in de natuur worden gegeven. Vandaar ook dat we die samenwerking aan zijn gegaan met Teersa. En dat we juist in de buitenlucht, ja, midden in de natuur met de kids bezig zijn. Zodat ze niet alleen lezen of zien, maar dat ze gewoon lekker doen en zijn.
3: Miste je dit zelf vroeger, zo'n cultuurklas?
4: Voor een groot gedeelte wel. Ik heb zelf het geluk dat ik ben opgegroeid in Amsterdam-Zuid-Oost. Dus op school leken heel veel kinderen juist op mij. Dus het culturele heb ik wat minder gemist. Maar zeker als je het hebt over het holistische, als je het hebt over natuur, als je het hebt over vrij spelen. Hele andere, ja, minder regels, meer principes. Dus waardoor dingen minder gedwongen voelen, maar meer juist gewoon passend bij wat je aan het doen bent op dat moment. Dat heb ik zeker wel gemist, ja.
3: En hoe heb je dat uiteindelijk wel, nou, ik zou bijna willen zeggen, ingehaald of geleerd?
4: Ik denk door zelf ook zelf heel veel dingen af te leren en andere dingen aan te leren. Die ook heel veel komen uit een eigen ontwikkeling en een eigen educatie in de eigen cultuur, in de eigen spiritualiteit. En dat het heel erg helpt om dicht bij jezelf te blijven. En spiritualiteit staat nooit los van natuur bijvoorbeeld. Waardoor je ook juist die lessen aan jezelf leert.
3: En wat helpt het dan die kinderen dat ze dat nu al leren op deze jonge leeftijd, in plaats van jij toen je dus wat ouder was?
4: Ja, ik denk dat het een basis geeft. Een basis geeft om vanuit te navigeren. Ik denk dat kinderen, als ze bezig zijn met kinderen met onderwijs of opvoeding, dat je dan echt bezig bent met kinderen helpen te worden wie ze willen zijn. En ik denk dat ze daar gewoon een 12, misschien wel langer, 20 jaar een voorsprong op hebben. En wat het precies betekent, kijk, we zijn wel aan het pioneren. Dus dat gaan we over, laten we zeggen, 8 jaar, denk ik, zien.
3: Ja, maar ik vind het dan wel ook wel weer bijna jammer dat iets als de cultuurklas nodig is. Dit zou eigenlijk gewoon het reguliere onderwijs genoeg aandacht voor moeten hebben, toch?
4: Ja, ik denk het ook. Kijk, wij zijn nu aan het formaliseren, omdat wij ook willen verduurzamen, maar ook willen groeien.
3: Ja.
4: En een van de lange termijn doelen die wij hebben is ook om afrocentrisch onderwijs te ontwikkelen. Dus niet supplementair of aanvullend, maar ook gewoon dat je dat je kinderen naar de basisschool kan brengen. We hebben al van veel ouders en kinderen gehoord dat kinderen gewoon zeggen dat ze niet maar 1 keer in de 2 weken naar de cultuurklas willen, maar gewoon liever elke dag. Dus misschien kunnen we dat ooit ook... laten we ervan uitgaan dat we dat over een aantal jaren zo ook kunnen verwezenlijken.
3: En wat vinden die kinderen er dan zelf zo leuk aan om te leren over hun roots?
4: Ik denk dat die kinderen zich gewoon, ook wat je in de reportage hebt gehoord van meester Jeremy, dat die kinderen zich gewoon herkennen in de begeleiders. Dat ze worden erkend, dat ze leren over zichzelf. En dat ze wat ze van huis uit meekrijgen of misschien soms niet meekrijgen, maar wel in ze zit. Dat het ook ook in het onderwijs wat ze krijgen, dat het ook gewoon daarvoor komt. En dat ze ook daar kracht uit kunnen halen.
3: Ja, en is de cultuurklas dan alleen belangrijk voor de Afrikaanse diaspora of ook voor Nederland als geheel?
4: Ik denk dat onze methodes belangrijk kunnen zijn voor iedereen, wie je ook bent, waar je vandaan komt. En de cultuurklas zelf op zich is voornamelijk belangrijk voor kinderen uit de Afrikaanse diaspora. We hebben ook natuurlijk heel veel biculturele kinderen, dus in die zin is het wel ook direct belangrijk voor personen die niet direct door die doelgroep vallen, omdat je ook... onderwijs zien we ook iets wat gebeurt op, niet alleen gebeurt op school, maar juist ook in gemeenschap. Dus ook wat krijg je thuis mee. En we krijgen ook wel eens vragen van ouders vanuit biculturele gezinnen, van hoe gaan ze met dingen om. Dus daar proberen we ook natuurlijk een bijdrage in te leveren.
3: Ja, maar wat kan iets als de cultuurklas dan voor mij betekenen als iemand dus met niet-Afrikaanse achtergrond?
4: Wat het voor jou kan betekenen, daar heb ik eerlijk gezegd niet heel erg over nagedacht, omdat wij ons richten op een speciale doelgroep. Maar ik denk wel dat wat jij eraan gaat merken is dat jij gewoon heel veel Nederlanders hebt vanuit de Afrikaanse diaspora die om jou heen zijn, omdat je in Nederland bent, in deze samenleving.
3: Juist.
4: En als die allemaal meer in hun kracht staan, dan heb jij er natuurlijk ook wat aan.
3: Ja, maar toch heb ik het idee dat er ook heel veel mensen zijn die niet willen dat die groep meer in zijn kracht staat.
4: Ja, maar dat is niet aan ons. Wij houden ons bezig met wat wij in de hand hebben. En niet met dingen die ik dan zie als problemen van anderen.
3: Ja, mooi. Wat zijn jullie ambities op de lange termijn eigenlijk te noemen?
4: Ja, wat ik zei, afrocentrisch onderwijs, afrocentrisch basisonderwijs ontwikkelen. Maar ook gewoon, ja, de lange termijn is dat wel. Maar ook wat we nu doen. Hè, het is ook trial and error. Ook steeds tweaken, feedback. Dus het wordt geen. Als de weekendschool moet blijven bestaan. We denken ook dat ouders en kinderen keuzes moeten hebben. Niet iedereen hoeft of wil op een afrocentrische school. Maar wil misschien juist wel dat we in het weekend doen. Dus we willen verschillende dingen aanbieden. We willen meer kijken. We zijn ook bezig met een samenwerking met een universiteit. Kunnen we ook meer doen in de thuissituatie. Dat is lange termijn. Maar ook zijn we bezig met samenwerkingen met instituten die niet per se basisonderwijs zijn, maar misschien middelbaar onderwijs of afrocentrisch academisch onderwijs, zodat het daarna geen gat in valt, maar dat we een infrastructuur kunnen creëren van hoe je je kan vormen als kind uit de Afrikaanse diaspora.
3: Ja, en die samenwerkingen, hoe zou die er dan uitzien? Wat zou dat kunnen betekenen voor jullie?
4: Nou, dat zou kunnen betekenen dat je goed na gaat denken. Dat je ook kan reverse engineer van oké, wat is er nodig? We hebben laatst een gesprek gehad met verschillende instanties die hiermee bezig zijn. En toen zagen we, nou, de behoefte was al heel sterk om erachter te komen, wat betekent afrocentrisch eigenlijk in Nederland? En moeten we daar niet meer over filosoferen en denken? En toen hadden we al een behoefte van, ja, misschien is het goed om een paar mensen bij elkaar te brengen die dat iets meer willen uitwerken, zodat wij, als we zo'n infrastructuur creëren, dat we goed weten dat we met hetzelfde bezig zijn en dat het goed beter bij elkaar kan aansluiten.
3: Ja. En wanneer is nou zo'n dag van de cultuurklas voor jou geslaagd? Wanneer denk jij, dit is een goede dag geweest?
4: De cultuurklas is een goede dag geweest. Wanneer je gewoon ziet, kijk, wat we heel vaak hebben is dat er ook nieuwe kinderen bij zijn. En vaak zie je dat kinderen het een beetje eng vinden als ze nieuw zijn. En het is een goede dag zodra je ziet dat kinderen zich gewoon veilig voelen, prettig voelen. En lekker met elkaar ook met elkaar aan de slag gaan.
3: Mooi, mooi. En als ik nu luister en denk, hey, dat wil ik ook wel zo'n cultuurklas beginnen, maar dan voor bijvoorbeeld mensen met een andere culturele achtergrond. Waar start je? Hoe kan ik dat oppakken?
4: Ik denk dat je heel goed, dat je begint in gemeenschap. Dat je met mensen praat en kijkt, wat zijn de behoeftes binnen de gemeenschap? En vandaar kan je vertrekken, zodat je ook echt iets doet met de gemeenschap. En dat het ook aansluit bij de behoeftes, bij de uitdagingen. En dat je ook de steun krijgt van de gemeenschap. Want iets als een cultuurklas kan echt niet bestaan zonder ouders, vrijwilligers en ieder andere steun en partners die we hebben. Want het is gewoon heel veel werk, maar heel dankbaar werk. En heel erg, hoe noem je dat? Ja, heel erg liefdevol werk, maar je moet het echt met veel doen.
3: Dus je hebt er geen moment spijt van gehad?
4: Nee, zeker niet. Absoluut niet. Tegenovergestelde. Ik ben juist heel erg trots dat ik met de cultuurklas bezig ben. Ik zet me in voor heel veel verschillende initiatieven. Maar de cultuurklas is denk ik wel een van de meest revolutionaire en een van de meest rewarding initiatieven waar ik mee bezig ben.
3: Wat maakt dit zo rewarding voor je?
4: Ja, ik denk dat eerder ook gezegd, je ziet gewoon echt meteen de impact. Het maakt je gewoon heel trots ook als je ziet dat kinderen iets meenemen. Je merkt betrokkenheid van de gemeenschap. Dus je doet het met z'n velen, met z'n allen. En het is gewoon heel erg liefdevol.
3: Ja, mooi om te horen. En dat is het allemaal te beleven in de cultuurklas. Dankjewel, Jarmil de Parmeel, voor je uitleg hiervan.
4: Yes, jullie ook bedankt.

0: Ja, een prachtig lied in het Lango. Dat is een taal uit Noord-Oeganda. Het nummer heet Waloyo Yanomi. Het hele stuk duurt zo'n 13 minuten. En het betekent zoveel als we overwinnen de wind. Het is gezongen door een Amerikaans koor en gecomponeerd door de Amerikaans-Hongkongolese Christopher Tin. En zo komen dus allerlei culturen samen in één prachtig stuk. Het internet heeft het inmiddels al omgedoopt tot volkslied van de wereld. En nou, als je het mij vraagt, lijkt, is dat meer dan terecht. Blijf luisteren, want we hebben nog 2 uur de nacht is zwart voor je klaarstaan. Zometeen onder andere over waarom jongeren zich steeds vaker politiek inzetten. Maar eerst het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: En vandaag!
3: De hele dag door het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Hij heeft een lichte hersenschudding opgelopen. Hij blijft wel gewoon in Amerika. Hij blijft bij de ploeg.
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Summerville nog een keer. Summerville!
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
1: Ja, ja! Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.
6: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt zeker nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis in brand met een rieten dak. En door blikseminslag zijn er ook nog problemen op het spoor. Verder zijn er ook veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het weer. Onder meer bij de Titi in Assen was dat. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en ook veel regen in korte tijd. En ook is de kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. En ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespit Brian Brobbey. En rond deze tijd volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Budapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojach meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer nog altijd dus regen en onweersbuien. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Ruben van Haften.
0: Deze week start het Bollywood Film Festival. En dan kan je allerlei Bollywood films bezoeken door heel Nederland. In bioscopen van onder meer View en Kinopolis. Bollywood is de Indiaanse filmindustrie. En na Hollywood de grootste ter wereld te noemen. Ja, je herkent vast nog die vrolijke beelden met zang en dans. Maar de films zijn zoveel meer dan dat. Want hoe gaat het er nou echt aan toe? Nou, Janita Sunaina is geboren in Noordorp en werd onverwacht een enorme ster in de Indiase filmindustrie zonder de taal te spreken. Volgend uur schrijft ze bij me aan. Maar eerst iets heel anders.
1: Dit is De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
0: Uit een gezamenlijk onderzoek van het Hot Politics Lab en het Erasmus Think Lab blijkt dat jongeren de afgelopen jaren steeds vaker politiek betrokken zijn. Vooral door deel te nemen aan protesten, demonstraties en petities. Hoewel hun interesse in de traditionele politiek relatief laag blijft, zetten zij zich wel actief in voor thema's die direct invloed hebben op hun leefwereld. Denk aan klimaat, betaalbare woningen, vrouwenrechten. Maar wat drijft hen nou en hoe ziet politiek verzet er voor deze generatie uit? Nou, met die vragen organiseert Paard in Den Haag in samenwerking met politieke jongeren een reeks interactieve avonden over verzet. Onze verslaggever Annie Aro bezocht een van die bijeenkomsten. Politieke jongeren, verzet, strijd voor vrouwenrechten. En hier werd gesproken over de groeiende druk op vrouwenrechten, de invloed van de manosfeer en de kracht van intersectioneel feminisme.
2: Ik loop nu de zaal in. Zo. De zaal is al helemaal vol. Het thema van vanavond is vrouwenrechten. En ik zie ook veel vrouwen. Maar gelukkig ook best veel mannen. Iedereen heeft een beetje zijn plekje gevonden. En ik zie Nuga al op het podium staan. Hij gaat zo het evenement inluiden, denk ik.
7: De urgentie om ons uit te spreken is groter dan ooit. Terwijl influencers zoals Andrew Tate jonge jongens vertellen dat vrouwenhaat stoer is, wordt er elke week in Nederland een vrouw vermoord door haar ex of haar partner. Tegelijkertijd worden de rechten van transvrouwen, vrouwen van kleur en vrouwen zonder papieren stelselmatig uitgehold. Het is tijd om te bouwen aan een feministische beweging die alle vrouwen ziet. Die de strijd tegen seksisme...
2: Na de opening van Nuga wordt Nienke Schravenmade op het podium verwelkomd. Zij is vooral bekend omdat zij zich actief op social media uitspreekt tegen de manosfeer, vrouwenhaat, seksisme en het patriarchale systeem. Ook is zij mede-initiatiefnemer van de stichting Wij Eisen de Nacht Op. Samen hebben zij een gesprek.
8: Ik word nu gezien als een activist of als een feminist. Maar tot 3 jaar geleden wist ik eigenlijk ook nog helemaal niet wat ik nu weet en wat ik nu zie. Omdat ik me toch veilig en vrij waande. En dat kun je dus vertalen naar onverschilligheid. Want als je het zelf goed hebt, waarom zou je dan druk maken over het grote geheel?
2: Het terugkerende thema in deze reeks bijeenkomsten is verzet. Daarom vroeg Nuga aan Nienke hoe zij zich verzet. Waarop zij antwoordde dat zij zich verzet tegen onverschilligheid. Want zij kan het misschien wel goed hebben, maar dat betekent niet dat ze onverschillig moet zijn naar anderen die het niet goed hebben. Na het gesprek met Nienke kwam Tessel ten Zwege op het podium. Zij is schrijfster, kunstenares en feminist. Ook schreef ze in 2023 het boek Femicide, tot de dood ons scheidt. Hier las ze een stuk uit voor.
9: Ik kijk naar een nieuwslezer op televisie. Achter haar waren de straten van Isla Vista, Californië, te zien, waar enkele uren eerder een aanslag was gepleegd door Elliot Roger. Roger, 22 jaar oud, had 6 mensen vermoord en er 14 verwond, vertelde de nieuwslezer. En daarna had hij op YouTube een video geplaatst getiteld Elliot Rogers Retribution. In de video legde hij uit dat de aanslag een wraakactie was op het vrouwelijk geslacht, omdat hij telkens seksueel werd afgewezen. Maar ook een wraakactie op seksueel actieve mannen en koppels, met name interraciale stemmen.
2: Na de voordracht van het stuk uit haar boek werd ook aan Tessel gevraagd wat verzet voor haar betekent.
9: Ik denk dat verzet het tegenovergestelde is van apathie. Misschien de overtreffende trap van empathie. Omdat het een... omdat je je verbonden voelt met de rest van de wereld. Dus je maakt actief deel van de rest van de samenleving. Je denkt kritisch na over wat er gebeurt. En onrecht is iets waar je mee verantwoordelijk voor voelt. Dus verzet wordt vooral nu in discussies over polarisatie, et cetera, heel erg neergezet alsof je een soort super recalcitrant, agressief persoon bent. Terwijl ik juist vind dat het tegenovergestelde waar is. Als we allemaal zo zouden zitten van, nou ja, we gaan maar gewoon met de stroom mee en we kijken weg als er onrecht gebeurt. Dat is een samenleving die je niet zou moeten winnen. Dus voor mij is verzet juist de top eigenlijk van empathie en naar elkaar omkijken.
2: Als laatste kwam Sylvana Simons het podium op. Zij is voormalig televisie- en radiopresentatrice, oprichter van de politieke partij Bijeen en voormalig Tweede Kamerlid.
7: Welkom. Ik stel de vraag aan iedereen die hier zat, ook aan Tessel. Wat betekent verzet voor jou, Sylvana?
10: Nou, ik vond het antwoord van Tessel eigenlijk heel erg mooi. Als een soort overtreffende trap van empathie.
9: een gedeelde verantwoordelijkheid. Het besef dat je niet alleen bent op de planeet, in deze wereld en in je familie en je samenleving. Verzet is voor mij heel vanzelfsprekend geweest al mijn hele leven.
2: Na het gesprek met Sylvana Simons was het tijd om de bijeenkomst af te sluiten. Toch was ik nog wel benieuwd. Hoe kijken mensen in het publiek eigenlijk naar verzet?
10: Ik vond het mooi wat er gezegd werd over verzet. Er werd een hele goede vraag gesteld aan het einde van hoe kan je een vorm van verzet vinden die goed past bij jou. En ik vind dat soms wel lastig, omdat ja, ik ben iets minder klassiek activistisch. Dus ik sta niet bij ieder protest. Maar ik vind het wel belangrijk om onderwerpen te bespreken en aan te dragen. Bijvoorbeeld binnen een sociale setting of een werkzetting. En het gaf mij toch iets meer bevestiging dat de manier waarop ik misschien in verzet treed, dat dat ook een manier is die bijdraagt en die waardevol is. En dat vind ik toch een fijne bevestiging.
11: Voor mij is verzet liefde. Echt. Maar dan, er zijn heel veel verschillende soorten van liefde. Maar eigenlijk een beetje het warme, onvoorwaardelijke. Voordeel van de twijfel geven, iemand gratie geven. Er is altijd ruimte voor nuance, maar gewoon eigenlijk liefde. En ik vind ook als iemand een fout maakt en ik spreek hem erop aan, dan is het meteen niet een groot probleem. Nee, want dan hoop ik dat je iets van leert. Want dat is, we zijn hier allemaal om te leren. En ook de mensen die heel erg naar zijn, die kunnen ook nog steeds veranderen, is mijn hoop. Dus ik moet de hoop vasthouden. Dus daarom benader ik met liefde en heel veel strijdkracht.
12: Speaking truth to power is het voor mij. Dat het status quo mag bestaan natuurlijk. Altijd is er een status quo, het is gewoon hoe het nu is. Dat status quo. Maar als het niet klopt, als het de waarheid niet zegeviert, dan moeten we daar wat mee. Dan moeten we het bijstellen, bijschaven. Moeten we het bevechten, desnoods. En dat mag van mij. Ja, zo klein zijn als een enquête, zo groot als, zoals ook in andere boeken te lezen valt, een revolutie of wat maar nodig is en wat de schaal rechtvaardigt, zeg maar, om het doel te bereiken. En dat is voor mij heel duidelijk een fijne plek voor alles en iedereen, van mens, dier, natuur, alles eigenlijk. We hebben maar één aarde en we zijn met miljarden, als je alle organismen bij elkaar telt, nog meer miljarden. En daar moeten we mee doen. Dus dat is uiteindelijk het hoofddoel. En daar moet ik het weer zetten.
0: Een verslag van Annie Aro hoorde je vanuit het paard in Den Haag. Nou, lijkt dit je nou ook interessant? Deze bijeenkomst is onderdeel van een bredere reeks over politiek verzet van politieke jongeren. En de volgende editie, Verzet Recht op Wonen, vindt plaats op 24 september. En staat volledig in het teken van de wooncrisis en het recht op betaalbare huisvesting. En ook als je zelf geen jongere meer bent, ben je natuurlijk gewoon welkom.
3: We zien elkaar bij Omroep Zwart.

0: Uit de film Harriet hoorde je Cynthia Erivo met het prachtige stand-up. Dan is het tijd voor onze journalistieke podcast Dossier NAV. Hierin onderzoekt antropoloog Sinan Chankaya verhalen die naar de achtergrond dreigen te verdwijnen, maar dat niet zouden mogen. Verhalen die ertoe doen. In de nieuwste aflevering onderzoekt Sinan de politieke rol van eten. Want ja, het is zoveel meer dan alleen maar een lekker hapje.
1: Vandaag duiken we in eetculturen. Wat zegt een eetcultuur over de maatschappij? Hoe is eten verbonden met in- en uitsluiting? Wie erbij hoort en wie niet? En bestaat dat eigenlijk wel? Een authentiek gerecht? Bij mij aan tafel Nadia Zerouali. Jouw leven draait om eten, want je bent kok en je hebt meerdere kookboeken geschreven. En Jon Verriet, cultuurhistoricus. En je deed onderzoek naar de Nederlandse eetcultuur en dan met name de interesse in buitenlands eten. Op dat onderzoek komen we zo. Nadia, Jon, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Jon, om met jou te beginnen. Wat stond er vroeger bij jullie op tafel?
2: Ik ben echt opgegroeid met aardappels, vlees, groenten. Maar van mijn moeder moest ik toen ik 12 was ook beginnen met koken. En toen ben ik wel redelijk snel een beetje gaan experimenteren. Maar dan moet je wel denken aan zeg maar chicken tonight en dat soort mooie gerechten. En langzaam kon ik mijn creativiteit er een beetje in kwijt. En dan ging ik sambal en dan ging ik suiker bij gooien om het juist weer wat minder pittig en wat Maillard-reactie, dat soort dingen allemaal. Dus dat, toen ging ik een beetje experimenteren.
1: En het moest van je moeder, zeg je?
2: Ja, mijn moeder vond...
1: Wat was die erachter?
2: Omdat mijn moeder 7 dagen per week koken best wel veel vond, moest ik toen ik 12 was en mijn zus was 15, toen moesten we allebei 2 dagen per week koken. Dus toen hoefde zij nog maar 3 dagen te koken. En okay. Op een gegeven moment kookte ik volgens mij 4 of 5 dagen per week of zo. Maar het was ook wel, in het begin was het een moedje en op een gegeven moment vond ik mezelf er wel een beetje in.
1: En Nadia, hoe was dat voor jou?
3: Voor mij was het eigenlijk altijd de keuken de leukste plek om te zijn in huis. Dus ik was daar gewoon eigenlijk altijd vrijwillig. Eerst in de keuken, stiekem onder tafel en toen steeds meer als onderdeel van het koken. Ik heb echt altijd al van jongs af aan gekookt en heel vrijwillig.
1: En wat maakte je dan bijvoorbeeld?
3: Dat was wel heel leuk, want ik was de eerste die in huis de pakjes en de zakjes binnenbracht. Dan kookte ik echt uit die supermarktblaadjes en dan ging ik zo'n pakje boemboe halen en dan maakte ik pindasaus voor mijn ouders. En die dachten, wat is die bruine derry? of witte roomsaus of zo, dat vonden ze echt heel erg. Maar ze aten het wel, of ze proefden het wel. Dus dat was wel heel grappig.
1: Was je toen al bezig met fusion?
3: Ja, eigenlijk confusion vooral.
1: En wat was je dan precies aan het vermengen met elkaar?
3: Ja, ik maakte gewoon echt Konimex sambalboontjes, sambalgorengboontjes of zo. Ik weet niet hoe dat heet. En pindasaus en zo. Vooral ander eten dan wat mijn ouders maakten. Mijn ouders maakten eigenlijk traditioneel Marokkaans eten. Mm-hmm. Maar dan aangepast naar wat ze in Winterswijk konden krijgen. Nou, dat was niet zoveel.
1: En hoe zag die aanpassing er dan uit?
3: Een hutspot met Marokkaanse gehaktballetjes in een kruidige tomatensaus. Zoiets in plaats van rookworst.
2: Spannend.
3: Ja, het was ook heel lekker. Ja. Ik eet het nog, zeg maar. Dus mijn ouders kookten meer Marokkaans. Dat wat ze van huis uit kenden. En daar dan aanpassingen op naar wat ze voorhanden hadden. En ik ging echt kijken wat er in de supermarkten te krijgen was. En wat er in die... Ik had toen nog geen kookboeken, gewoon gratis blaadjes en zo. En daar dan uitkoken.
1: Ja, je hebt het al gelijk over wat er gebeurt als eigenlijk twee eetculturen met elkaar in aanraking komen. En dat er dan eigenlijk iets nieuws ontstaat. Jon, ik wil het daar verder over gaan hebben. Want tijdens jouw onderzoek ben je veel samengevoegde recepten ben je tegengekomen. En jij hebt met nadruk heb je gekeken naar buitenlands eten in de jaren 50 tot de jaren 70. En jij zegt dat Nederland plots xenomaan werd. Wat betekent dat woord?
2: Ja, dus dat is een woord dat Anneke van Otlo, voedselhistoricus in Nederland, heeft gemunt. En xenomaan eigenlijk tegenovergestelde van xenofoob, een woord dat de meeste Nederlanders wel kennen. Eigenlijk helemaal gek van het buitenlandse. Het is een lekker beetje overdreven term natuurlijk, want het viel heus wel mee. Maar je ziet wel in de jaren 50 en 60 dat, nou ja, ik heb dan naar vrouwentijdschriften gekeken, dat het aantal buitenlandse recepten gaat van 18% naar 38% of zo in 20 jaar. Dus het is echt, alles wordt als buitenlands gepresenteerd. Ook soms een beetje flauw of gekscherend gedaan, juist over wat typisch Nederlands wordt gezien. Dus dat is dan minder interessant, minder spannend. En het buitenlandse wordt juist geprezen als van eindelijk een beetje smaak, iets interessants, iets nieuws, een avontuur in de keuken eigenlijk.
1: Maar dat is dus ook het zelfbeeld, dat de Nederlandse keuken niet zo boeiend is.
2: Ja, er wordt heel laatdunkend over de... Kijk, de vrouwentijdschriften zijn een beetje voor de, in die tijd voor de witte middenklasse. Hè. Dus
4: waar hebben we het over? Welke tijdschriften?
2: Dus Margriet en Libelle heb ik naar gekeken. Die hadden toen samen, zeg maar... Ja, je moet echt denken dat ze gezamenlijk iets van 1,5 miljoen lezers hadden of zo. Dus het was echt, zeg maar, een gigantisch bereik. Werd door iedereen gelezen. 1 op de 2 vrouwen in Nederland las de Margriet. En je ziet daar dat die... Dat eten, zeg maar, voor die middenklasse wordt een manier om zich ook een beetje te onderscheiden, om een beetje interessant te doen met eten. Nou, dat herkennen we denk ik tegenwoordig nog steeds heel goed.
4: Mm-hmm.
2: En buitenlands eten is natuurlijk spannender en interessanter. Laat zien dat je wat van de wereld weet, et cetera. Dus dat is een beetje de manier waarop mensen dat dan doen.
4: En welke gerechten ben je tegengekomen?
2: Ja, van alles. Dus Indonesische gerechten worden heel erg gepromoot. Maar ook gewoon Frans. Hè. Ik bedoel, tegenwoordig denken misschien bijna niet meer aan Frans als buitenlands eten. Maar in die tijd is dat wel de meest dominante keuken nog steeds. Ook heel veel Zuid-Europees. Ik bedoel, ik kom ook in 1970 nog vruchten uit de verre landen. En dan zie je gewoon broccoli in paprika. Dus ik bedoel, je moet ook voorstellen dat in de jaren 50 en 60 de Nederlandse keuken ook nog wel heel beperkt was wat dat betreft. Zeg maar ook qua wat er te koop was gewoon. Ja. Een avocado was onbetaalbaar in de jaren 60, dus dat aten mensen niet.
4: Ja, hoe luister jij hier naar, Nadia? Naar xenomanie?
3: Ja.
4: De interesse in buitenlandse eetculturen en gerechten?
3: Het is nog steeds gaande. Het is nog steeds dat we willen laten zien hoe ontwikkeld we zijn. Want we gaan naar musea, we eten buitenlandse keukens en we gaan op verder reizen.
4: Ja.
3: Zeg maar, dat is nog steeds natuurlijk een manier van je onderscheiden van het plebs dat nog steeds 7 dagen per week aardappel, groente, vlees eet.
4: Ja.
3: Dus dat principe, of ja, dat gevoel erachter, dat leeft denk ik nog steeds. Alleen zo jammer dat we niet ons doorontwikkeld hebben van gewoon maar wat doen tot iets doen met kennis van zaken, zeg maar. Dat vind ik wel...
4: Wat bedoel je met dat laatste?
3: Dat het zo jammer is dat nog heel veel mensen nog steeds geen interesse hebben in het weten van waarom we bepaalde gerechten op bepaalde manieren maken.
4: Ja.
3: Maar het gewoon maar klakkeloos doen omdat een tijdschrift het zegt of omdat ze het ooit zo gegeten hebben. Terwijl het is zo leuk om te weten waarom bepaalde gerechten op bepaalde manieren worden klaargemaakt.
4: Mm-hmm.
3: En ook, ik geloof dat het ook heel vaak nuttig is. Want vroeger hebben we ook zomaar overgenomen dat we aardappels konden gaan eten of mais. Maar we werden er doodziek van omdat we niet wisten hoe of wat.
4: Ja.
3: En dat geldt eigenlijk nog voor heel veel dingen. Als je er meer van weet, wordt het ook veel voedzamer, lekkerder, beter. Beter voor de natuur, beter voor de mensen, beter voor de dieren. Dus het is ook, die kennis is niet alleen maar voor de gezellig of zo. Het heeft ook echt nut om meer te weten over het eten wat je eet.
4: Ik wil daar zo meteen op terugkomen, ook als we het gaan hebben over de betekenis van authenticiteit. Maar Jon, nog even terug. Kijk, xenomanie is voor mij ook een woord wat doet denken aan het woord tolerantie. Je bent de ander nog steeds wel op een afstand aan het houden.
2: Ja, zeker. En ik denk ook wat Nadia ook al zegt. De vraag is wel of die interesse in buitenlandse keukens ook betekent dat interesse in de ander echt betekent. En in de mens achter die buitenlandse keukens. En daar heb ik zelf wel wat twijfels over. Ik kwam bijvoorbeeld een citaat tegen van een van de medeoprichters van Konimax, waar ik een onderzoekje naar heb gedaan. En die zegt in 1972, op het moment dat hij met pensioen gaat, van ja, nu ga ik voor het eerst maar eens een keer naar Indonesië kijken hoe het daar smaakt. Ik zie Nadia kijken. Dus zeg maar, soms is de oprechte interesse erachter, en ook een citaat uit de kookboek uit 1968 van ja, al die 100 recepten uit het Verre Oosten, dat zegt natuurlijk iets over de menselijke geschiedenis, maar hier is het vooral een exotische afwisseling. Dat je denkt van oké, maar zeg maar, het is die menselijke geschiedenis, dat zien we nu wel hopelijk iets meer interesse daarin. Ook in Nadia's boeken bijvoorbeeld zie je wel dat mensen hopelijk iets meer geïnteresseerd raken in de mens achter het eten.
4: Dus het raakt op een bepaalde manier ook aan oriëntalisme dan?
2: Het zeker, zeker.
4: Fetichering.
2: Ja, in de literatuur over dit soort fenomenen wordt Edward Said ook nadrukkelijk geciteerd. Maar het gaat heel erg over het idee van... je ziet ook wel soms de term een soort van koloniaal food adventurism, zeg maar. Dus er wordt een soort avontuur van de ander gemaakt zonder daadwerkelijk interesse. En soms ook met bepaalde clichés. Hè. Ik bedoel, de gemiddelde reclame voor sommige Aziatische producten is nog steeds wel heel problematisch. Hè, met,
4: kun je daar een voorbeeld van geven?
2: Nou ja, leuke bamboehuisjes. En als, daar wordt zeg maar,
4: ja,
2: daar wordt
4: ja.
2: een soort één vage Aziatische cultuur neergezet. Mm. Alsof het daar zeg maar al 3000 jaar op dezelfde manier aan toe gaat.
4: Ja.
2: En alsof die boemboes nog steeds, waar Nadia mee heeft gekookt, nog steeds vriendelijk door een omaatje ergens in een hutje worden gestampt.
4: Ja, Nadia, jij hebt hiervoor de term otolengisering gebruikt. Is dat hetzelfde of is dat een...
3: Ja, ik denk dat het veel raakvlakken heeft met wat jij noemt. En ik merk dat mensen daar altijd best wel heftig op kunnen reageren. En dan zeg ik altijd van, ik ben niet bezig met de persoon zelf,
4: ja.
3: zeg maar. Daar kun je heel veel meningen over hebben. Daar gaat het me helemaal niet om. Gaat het mij om dat mensen het makkelijker vinden als er een orientalistisch koloniaal sausje overheen zit. Dus met andere woorden, als een witte vrouw met rode nagellak zegt, dat restaurantje heb ik ontdekt en dan kun je heel lekker eten, heel bijzonder.
4: Mm-hmm.
3: Dan is dat, maakt dat een soort veilig.
4: Ja.
3: En dat dat principe bestaat en dat we dat nodig hebben met z'n allen, betekent dat ik dus nog steeds die vreemdeling ben.
4: Ja.
3: Of eng. En daar hebben we dus iemand voor nodig die dan op ons lijkt,
4: mm-hmm.
3: om het toegankelijk te maken. En dat is met gerecht precies hetzelfde. Dus dat gerecht is eng,
4: mm-hmm.
3: en buitenlands en vreemd en ja, moeilijk en misschien wel pittig. Of je wordt er ziek van, wat ze vroeger zeiden over olijfolie bijvoorbeeld. Maar als dan iemand die eruit ziet zoals ik zegt dat dat kan, dan is het veilig.
4: En is dat otolengi dan?
3: Nou ja, otolengi, wij noemen het otolengi omdat otolengi peulvruchten bijvoorbeeld heel erg populair heeft gemaakt.
4: Mm-hmm.
3: Het eten van groenten zonder per se vlees eraan toe te voegen. En met zijn achtergrond uit Israël, waar al die culturen aan tafel komen, wat heel logisch is,
4: mm-hmm.
3: want de Israëliërs zijn nieuw in Israël en allemaal vanuit Iran en Marokko, ik weet niet, Oost-Europa, allemaal naar dat stukje aan de Middellandse Zee gegaan,
4: mm-hmm.
3: waar ze ingrediënten van de Middellandse Zee hebben gebruikt met kennis uit hun eetculturen en technieken uit hun eetcultuur. En daar hebben ze een nieuwe keuken van gemaakt die ze daar eten. Maar dat is wel gebaseerd op al die andere keukens. En op zo'n plek vind ik dat heel logisch dat dat gebeurd is.
4: Mm-hmm.
3: Net als waar wij het over hebben hier. Dat is logisch. Maar dat wil niet zeggen dat wanneer otolengi iets met sumac maakt,
4: ja.
3: dat het dan door dat dat otolengi is. Sumac is niet van otolengi.
4: Ja.
3: Sumac is een plant die daar groeit in het wild.
4: Ja.
3: En al eeuwen door al die mensen uit die verschillende culturen en verschillende landen wordt gebruikt om hun eten op smaak te brengen. Dus als ik dan zeg lekker met sumac en jij zegt, oh ja, dat is van otolengi. Mm. Dat bedoel ik met otolengisering.
4: Ja,
3: okay. Het is niet, sumac is niet van één persoon. Sumac
4: ja.
3: komt uit een gebied en van eetculturen die daar al heel lang mee koken en bereiden en weten waarvoor je het gebruikt, wanneer je het gebruikt. En als je die kennis meeneemt, en je zou je dan ook nog idealiter geïnteresseerd zijn in die mensen, dan geloof ik dat echt voedsel en ingrediënten echt tot hun waarde kunnen komen. Want dan brengt het echt verbinding.
4: Ja, maar je zegt dus eigenlijk in dit verband ook vrij letterlijk, het wordt dan verteerbaar gemaakt,
3: ja,
4: voor Europese publieken.
3: Ja, of voor de mens. Want je ziet het gebeuren. Hè? Als ik zeg, dat restaurantje is zo lekker, dan moet je gaan eten. Nou, dat wil nog niet zeggen dat mensen daar gaan eten.
4: Hmm.
3: Maar als een influencer bijvoorbeeld, met een bepaald bereik en met een bepaalde manier van doen, dat gaat zeggen, dan wordt dat makkelijker. Dan,
4: ja.
3: Terwijl ik dan denk, ja, oké, dan ben je misschien één keer in, zeg, gewoon zelfs Japan. Want Japan is tegenwoordig het nieuwe Frankrijk. Hè? Dat is ook Europees.
4: Oké, okay, ja.
3: Qua keuken.
4: Ja.
3: Dat is ook westers.
4: Dat is een nieuwe ontwikkeling.
3: Dat is ook westers en geciviliseerd, de rest niet.
4: Mm.
3: Dan, ik ben er één keer geweest, dus ik heb daar kennis van. Ik weet dan wat het is. Terwijl als je het omdraait en tegen mensen zegt, oké, okay, jullie vinden het heel logisch dat ik zeg, omdat ik Marokkaanse ben uit Winterswijk, dat ik verstand heb van de Arabische keuken.
4: Mm-hmm.
3: Dat vind je normaal. Maar als jij zegt van, Ik kom uit Winterswijk en ik ben een Europese keuken-expert, dan gaan jullie me allemaal aankijken van, is dat mens koekiewous?
4: Ja.
3: Hoe kan ze nou weten over Polen en over Spanje en over Schotland? Weet je, en over de tijd van de vikingen in Scandinavië.
4: Mm.
3: En dat ik daar alles over weet, dat kan toch helemaal niet?
4: Ja, dit raakt natuurlijk ook aan het onderwerp van wie mag er überhaupt spreken en wie is een soort van een legitieme spreker ook over die eetculturen. Is dat, herken je dat ook uit je onderzoek? Of zie je dit terug in de gesprekken over eetculturen?
2: Ja, dus wat je in de jaren 50, 60 ziet, hè, dit is echt een soort bloeiperiode voor de popularisering van buitenlands eten in Nederland. Dus er komen mensen terug uit Indonesië, er komen militairen terug uit Indonesië, maar er zijn ook repatrianten. De welvaart stijgt enorm. Een hele generatie babyboomers moesten aan studenten eten komen. En dan zie je dat enorm gepopulariseerd wordt. En je ziet dan wel dat eten, buitenlands eten, en ik gebruik buitenlands de hele tijd tussen aanhalingstekens, doodvermoeiend, maar de mensen thuis moeten maar even over vooral air quotes bij denken. Mm. Dat eten zeg maar eigenlijk op twee manieren minder eng wordt gemaakt. Voornamelijk door witte schrijvers. Dus één is de ingrediënten aanpassen. En twee is de taal eromheen aanpassen. Dus het artikel wat ik hierover heb geschreven heet een ongevaarlijk avontuur. Wat volgens mij perfect die rare tegenstelling van ja, het moet een avontuurtje zijn. Maar het moet ook heel veilig worden gemaakt voor ons. En dan kom je ook in kookboeken recepten tegen met bijvoorbeeld, nou ja, Nadia probeerde thuis maar eens te maken. Koemelk in plaats van kokosmelk. We gaan een curry maken, ja? Maar we gaan koemelk in plaats van kokosmelk gebruiken. Tomatenpuree in plaats van Spaanse pepers. En we gaan mosterd in plaats van gember gebruiken. Ja, ik moet daar dan, ja, ik moet ook een beetje vertederd om lachen, zeg maar. Mm. Want ik stel me die curry voor en ik denk dan, hoe is het mogelijk dat mensen toch nog Thais en Indonesisch zijn gaan eten in Nederland als dit is de manier is hoe ze ermee in aanraking zijn gekomen?
4: Mm-hmm. Maar is dat ook niet eigen aan zeg maar, de ontmoeting van eetculturen? En het feit dat altijd een mengeling is, een hybride soort.
2: Ja. Nou, dat is wel, ik vind dus grappig genoeg die jaren 50, 60, hè, stamppot met nasi-kruiden, babi pangang met cognac erin. Weet je, ik vind, er is nu zeg maar iets meer een hang naar authenticiteit. Van hoe maken ze daar precies en welke ingrediënten zijn echt wel en echt niet. En ik vind die tijd waarin het allemaal een beetje door elkaar loopt. Terwijl mensen ook in die tijd wel schrijven, zelfs de Libelle schrijft. Van ja, wij eten in Nederland, eten we Chinees op zijn Europees. Maar dan wel lekker, zeg maar. En dan denk ik, ja, daar zit ook wel een bepaalde ontspanning in. Dat zolang er geen zaken worden toegeëigend of er op een of andere oneigenlijke manier geld aan wordt verdiend of er macht in het spel is, maar mensen gewoon thuis in hun keuken lekker dingen door elkaar gooien. Die ontspanning zou ik wel weer terug willen hebben eigenlijk.
4: Oké, maar hoe zie jij dat,
3: nou ja,
4: Nadia?
3: Het leuke is, de wereld draait rondjes. Want ik ben columnist bij de Margriet en ik schrijf recepten. Dus dat vind ik echt heel leuk. Ik zet ook niet overal, dit is traditioneel authentiek Mexicaans. Ik ben nog nooit in Mexico geweest. En ik maak heus wel iets met bonen en guacamole bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alleen, eigenlijk wat jij zegt, wat ik thuis doe, en zelfs wat ik in mijn column doe, als ik het, denk ik, met de oprechte intentie doe van wat lekkers maken voor de mens en een keertje die blikzwarte bonen die je in huis hebt lekker maken, en ik probeer er niet van te profiteren door te zeggen het is Mexicaans, maar gewoon zwarte bonen met wat het dan ook is, dan ben je ja aan het experimenteren, ja iets nieuws aan het maken, ja niet authentiek bezig, gewoon lekker aan het koken, ontspannen, relaxed. Waar het voor mij problematisch wordt, is wanneer er, hetzelfde eigenlijk als wat jij zegt, wanneer er geld en macht en alles in het spel zit en andere mensen ontkend worden en hun kennis en hun kunde ontkend worden.
4: Maar zouden dan bijvoorbeeld niet iemand die slaat een Margriet open, die leest jouw column en komt uit Mexico, zou die dan niet kunnen denken van, ja maar wacht even, je bent duidelijk geïnspireerd door de Mexicaanse eetcultuur.
3: Ja, maar daarom
4: Zou je dus niet om de oren geslagen worden met hetzelfde argument?
3: 100%. Daarom zeggen mijn boeken die ik gemaakt heb, waarin ik als Winterswijkse Marokkaanse naar Libanon ga en naar Syrië en doe alsof ik daar verstand van heb, omdat ik toevallig Arabisch-talig ben in Winterswijk, dat zou me ook om de oren geslagen kunnen worden. Ja. Daarom heb ik echt zoiets, het is allemaal work in progress en we zijn allemaal aan het leren. Het is niet iets van dat ik hier nu opmerkingen over maak of iets over zeg of op reflecteer of omdat ik het alleen maar zelf allemaal zo fantastisch doe. Helemaal niet. Maar we kunnen gewoon.
2: Het wel anders, denk ik, voor jou, Nadia, omdat jij ook wel, tenminste, ik heb niet al je boeken gelezen, maar wel een paar. En volgens mij plaats je ook juist mensen die, zeg maar, bijvoorbeeld als jij naar Syrië gaat, dan plaats je ook mensen die in Syrië zelf aan het koken zijn in het voetlicht.
3: Nee,
2: toch? Zeg
3: maar, in mijn dus boeken wel... 100%, maar in zo'n Magritte-column, ja. Wat jij zegt, daar staat gewoon een recept in. En zeker kan iemand met een Mexicaanse achtergrond, we noemen nu gewoon Mexicaans, ja, ja. Daar echt een opmerking over. Ja. Want ik zeg niet, de aardappel is nog maar sinds kort door het kolonialisme naar Europa en Nederland gekomen. Dat zeg ik niet in elk recept. Dus ja. Absoluut kun je daar wat over zeggen. Ja. Maar dan denk ik nog steeds dat de intentie erachter spreekt ook.
4: Ja.
3: En,
4: maar mag ik dan toch nog terug naar de vraag die er eigenlijk ja. onder ligt, namelijk bestaat een authentieke eetcultuur
3: nee.
4: eigenlijk?
3: Nee, want nee. ook eten is juist iets wat je heel makkelijk en bijna als enige mee kan nemen als je migreert of als je weggaat. Dus ik geloof ook echt dat die eetculturen en dat wij bestaan met dank aan migratie. Ja. Zonder dat was er niks. Dus authentiek Nederlands, authentiek Surinaams. Mm-hmm. Wat is dat dan? Wat is een authentiek Italiaanse pasta?
4: Ja.
3: Als die tomaten nog maar net relatief gezien in Europa zijn. Dus het gaat volgens mij echt meer om dat je de verhalen erachter deelt. Dat je de kennis erachter deelt. Dat je mensen niet ontkent of hun het recht op geld verdienen of hun plekje in de media ontneemt door er personen voor te zetten of mensen en keukennamen te verzinnen die het makkelijker behapbaar maken.
4: Ja.
3: Dus het is denk ik een groter mechanisme dan een ja, gerecht of een recept op zich.
4: Ja, want Jon, als we hebben vastgesteld van authenticiteit is een heel erg lastig begrip. Wat doet dat dan weer met het woord toe-eigening? Kun je iets wat

0: Het is denk ik een groter mechanisme dan een gerecht of een recept op zich.
1: Ja, want Jon, als we hebben vastgesteld van authenticiteit is een heel erg lastig begrip. Wat doet dat dan weer met het woord toe-eigening? Kun je iets wat niet zuiver is, je vervolgens dan überhaupt toe-eigenen?
2: Ja, nu komen we lekker in de grijze zone, inderdaad. We gaan het een beetje compliceren. Het is ook tijd om te gaan compliceren, denk ik. Okay, zie je al heel goed. Ik denk dat dit wel ingewikkeld is. Ik ben het helemaal eens met Nadia dat er bestaat eigenlijk niet zoiets als... Oh, nu moet ik heel erg uitkijken, want volgens mij heeft Maxima dit ook een keer gezegd. Maar er bestaat niet zoiets als de Nederlandse keuken.
0: Ja, daar heb ik wel een opmerking
2: over. Net zoiets als dat, zeg maar...
1: Heeft ze dat ook gezegd?
2: Ja, ik geloof dat het over de Nederlandse cultuur heeft
1: gezegd. Ja, de Nederlander bestaat niet, heeft ze gezegd.
2: Ja, precies. Oh, ja. Nou ja, goed. Daar ben ik het dan als cultuurrelativist helemaal mee eens. Nee, kijk, ik denk ook dat er niet zoiets bestaat als de Thaise keuken of de Italiaanse keuken. En dat die wel zo wordt beleefd, dat als je tegen een Italiaan zegt er bestaat niet zoiets als de Italiaanse keuken, dat die echt aankijkt alsof je helemaal gestoord bent geworden, dat snap ik ook. Dus belevenis in mensen, hun perceptie, bestaat er zeker zoiets als de Italiaanse keuken. Maar de verdiepende vraag zou wel moeten zijn: Oké, wordt dat dan, is dat dan wat alle, zijn dat een verzameling gerechten? Mm-hmm. Worden die dan door alle Italianen gegeten die op dit moment in Italië wonen? Mm-hmm. Worden die dan door Italianen gegeten al sinds Italië bestaat, of zelfs sinds daarvoor? Moeten al die ingrediënten dus ook dan uit Italië zijn gekomen? Mogen die gerechten ook veranderd zijn, of moeten ze hetzelfde zijn gebleven? En een typisch voorbeeld is hutspot bijvoorbeeld. In Nederland gekomen, ik geloof, door de Spanjaarden. Bind me er niet op vast.
0: Ja, zeker.
2: Ik ben een
0: Spanjaarden, Leidsverzet.
2: Ja,
0: Jacques Meerman heeft daar
2: een heel
0: boek
2: aan geleid. Maar op het moment dat we dat leren kennen, zitten er nog geen aardappelen in, want die waren er nog niet in Nederland. En de wortelen zijn een beetje gelig in plaats van oranje. En er zitten gewoon grove stukken vlees in. Ja, dan is wel de vraag, is hutspot dan typisch Nederland? Welke hutspot hebben we dan überhaupt over?
1: Ja.
2: Dus
1: ja.
2: Dat het idee van een Nederlandse of een nationale keuken. Ja, ik denk dat dat geen recht doet aan de complexiteit van hoe keukens ontstaan, migratie, uitwisseling. En nou ja, dat komt een beetje terug op die ontspanning waar ik het ook over had. Van nu zijn mensen soms wel heel erg verbonden. En ik snap dat als het heeft te maken met geld, met macht, hè, dan is het heel belangrijk dat ook, zeg maar, bepaalde communities ook, zeg maar, hun credits krijgen.
1: Ja.
2: Maar het kan ook een beetje eng worden juist. Er kan ook een soort vorm van nationalisme aanzitten.
1: Eigenlijk wil ik je heel graag daarna vragen. Is eten dan politiek?
0: 100%. Vroeger zeiden we al, geef ze brood en spelen. Brood en spelen, om ze te kalmeren. En dat is nog steeds zo. Dus eten kan je helemaal in vuur doen opbranden, maar het kan ook mensen aan tafel met elkaar in gesprek brengen. Als je met elkaar gegeten hebt, dan ben je geen vreemde meer. En vreemdelingenhaat ontstaat, gedijt het beste als we elkaar niet kennen. Mm-hmm. Weet je, dus er zitten allemaal mooie zaken aan eten en minder mooie zaken. Wat het voor mij 100% politiek
1: maakt. We komen zo meteen op de mooie.
0: Ja.
1: Dus wat maakt nu nog dat er een wij en een zij ontstaat? Op welke manier gebeurt dat via eten?
0: Kijk, in een land als Nederland, juist omdat ik denk dat de Nederlandse eetcultuur is het feit dat wij al die verschillende culturen op mooie en minder mooie manieren tot ons hebben gekregen. Mm. Echt door kolonialisme, door uitbuiting, door migratie, positief en negatief, door vluchtelingenstromen. Daardoor hebben wij een Nederlandse eetcultuur. Welk land ter wereld je ook binnengaat, de diversiteit die wij in de Nederlandse supermarkten hebben, is eigenlijk ongekend. Het feit dat je van alle werelddelen zo'n beetje gewoon voor toegankelijke prijzen, hoef je niet naar moeilijke winkels, gewoon naar je lokale supermarkt. Dat is voor mij de Nederlandse eetcultuur. Dat wij daarvoor openstaan, dat we dat al sinds de jaren 50 proberen te doen. Met horten en stoten, zeg maar, de manier waarop. En dat we al die kookboeken hebben, dat is ongelooflijk. Dus dat is voor mij de positieve kant van de Nederlandse eetcultuur. En dat maakt mij ook echt trots op de Nederlandse eetcultuur.
1: Ja.
0: Wat de negatieve kant ervan is hoe kunnen we dat, terwijl wij dat allemaal omhelzen, die diversiteit, en dat we dat allemaal in onze keukenkastjes hebben, mij nog steeds zien als die ander. Dus ja, zodra ik die bekende, beroemde, gezellige tv-kok ben, ben ik oké.
1: Ja.
0: En doe ik ertoe en ben ik die Winterswijkse Nadia en vinden mijn eten lekker. Maar wanneer ik daar een politieke lading aan geef aan dat eten, of wanneer ik opsta voor een minderheidsgroepering of voor genocides, dan moet ik eigenlijk mijn mond dicht houden. Ja. Want dan vinden ze het niet leuk dat ik een mening heb

0: of eten. Of dat ik die leuke Marokkaanse Naria ben uit Winterswijk.
1: Mm.
0: En zolang dat nog steeds is, zeg maar, in een ideale wereld zouden we in Nederland allemaal gelijk zijn aan elkaar. En dan mag iedereen koken wat hij wil.
1: Ja.
0: En dan kan iedereen kookboeken schrijven. Dan kan ik een kookboek schrijven over de Thaise keuken. En jij lekker de hele dag Chinees eten. En jij doen wat je wil. Weet je, dan, en lekker vlieren fluiten, ontspannen in die keuken. En dan zou het geen probleem zijn. Maar ja, we leven niet in een gelijkwaardige wereld. We leven nog in een ongelijkwaardig land, waar de regels die voor de witte Nederlander niet van toepassing zijn op mij. Ja, zeg maar, het meest extreme voorbeeld voor mij is dat er media-uitingen zijn waarin gezegd kan worden tegen mij, in my face: wil jij je Palestijnse gerechten niet meer Palestijns noemen, maar Arabisch? Want mensen vinden het zo confronterend als je ze Palestijns noemt.
1: Dit heb jij meegemaakt?
0: Dit heb ik meegemaakt, en niet één keer.
1: En wat heb je toen gedaan?
0: Jaar. Bij de een ben ik weggegaan, en bij de ander die was zo slim om dat toch niet tegen mij te zeggen.
1: Het laat heel erg zien dus dat eten raakt aan politieke etiketten.
0: Ja, het is gewoon sommige, dus zelfs eten van culturen die al eeuwen oud zijn, kan dan een trigger worden in de tijd waarin we nu leven. Bijvoorbeeld hummus is zo'n voorbeeld van een gerecht dat mensen kan samenbrengen. En daar worden hele oorlogen uitgewisseld over, letterlijke oorlogen, hè, over van wie is de hummus.
1: Ja, ja, hetzelfde ja, het voor falafel.
0: Ja, ja, maar van hummus vind ik het nog erger in die zin.
1: Ja.
0: De sesam voor de tahina komt uit Ethiopië. De kikkererwten komen uit het Middellandse Zeegebied. Daar is daar een gerecht ontstaan. En dan worden hier gevechten over uitgevoerd. Dat je echt denkt van, hoe moest het gerecht had niet kunnen bestaan zonder migratie?
1: Mm.
0: Zonder gewoon uitwisseling. Ik bedoel, Ethiopië is echt ver hoor, van Palestina.
1: Maar neem ons nog iets meer mee. Want wat zijn dan de botsende verhalen daarin? Wat zijn de claims over hummus?
0: Kijk, het begon in Israël. Daar gaan de gemiddelde Israëliër gaat naar een Palestijnse zaak om hummus te eten.
1: Mm-hmm.
0: Dat is geen Israëliër die jou gaat vertellen dat je de lekkerste hummus bij een Israëliër eet.
1: Mm-hmm.
0: Dus ze eten ze allemaal bij Abu Hassan.
1: Okay.
0: En dan gaan we allemaal, dat is gewoon echt vanaf de grens wat je dat ja, al vertelt. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd, hummus is Israëlisch.
1: Mm.
0: Is van ons.
1: Ja.
0: Wat doen wij in het Westen? Wij maken er iets Israëlisch van. Terwijl ja, het is niet Israëlisch, want Israël is nieuw.
1: Ja.
0: Het
1: ja,
0: is van daar.
1: Ja.
0: En daar was Palestina. En ja, is Palestina. En Palestina was nog veel groter dan wat het nu is, zeg maar. Dus ja, dan is dat heel logisch dat er in dat hele gebied hummus wordt gegeten. En hummus wordt ook gegeten in Turkije, wat niet viel onder Palestina, maar wordt ook gegeten in Jordanië en Libanon en Syrië. En het wordt allemaal anders gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: En ze vinden allemaal dat hun eigen hummus de beste is.
1: Ja.
0: Dus meer of minder tahina met wel of niet een specerij erdoorheen. Dus ook daar is er niet één traditionele, authentieke, de enige echte hummus.
1: Ja.
0: Maar het gerecht, de techniek, de benaming komt vandaar. Daar kunnen we lang en kort over. Daar hoef ik geen historicus van te zijn die daar duizenden onderzoeken naar doet.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd wordt die hummus dus ook weer gebruikt als gerecht om Palestijnen en Israëliërs aan één tafel te krijgen. Het wordt ook gebruikt door mensen zoals ik om een fijn maal met elkaar te hebben. Gewoon lekker te eten. Het wordt door mij ook gebruikt als gerecht om minder vlees te eten, maar wel al mijn eiwitten binnen te krijgen, zodat ik ook die gezonde jup ben.
1: Ja.
0: Weet je? Alleen, wil jij het ten goede gebruiken?
1: Mm-hmm.
0: Kun je nog steeds alle nare verhalen erachter vertellen, maar je kunt het ook ten goede gebruiken. En je kunt het gebruiken om mensen uit elkaar te spelen. Je kunt het gebruiken om hele volkeren uit te wissen uit de geschiedenis. Je kunt het ja, op de manier inzetten waarop je wilt. En dat maakt het voor mij dus politiek. Want politiek is niet goed of niet goed. Of
1: ja,
0: politiek is niet zwart of wit. Politiek is hoe wij mensen het gebruiken om voor elkaar te krijgen wat we willen.
1: Ja. En je kan het dus inzetten om mensen bij elkaar te brengen, of je kan het inzetten om mensen uit elkaar te drijven.
0: Ja, en je kunt het ook gebruiken om mensen uit te lachen. Want als we Hollanders op hummus zeggen, hummus, dan denk ik, ja, ik weet niet of jij ooit biologie hebt gehad, maar dat is de bovenste laag. En een hummus is gewoon de kikker zelf.
2: Kan misschien ook heel lekker zijn.
0: Ja.
1: Als we dan ook hebben over de politieke ontwikkelingen nu, op welke manier drukt eten een bepaalde nationale identiteit uit in Nederland dan?
2: Ja, je ziet wel dat sommige zogenaamd typisch Nederlandse gerechten of ingrediënten wel weer een beetje politiek worden ingezet. Ik geloof dat het wel eens is gebeurd met de gehaktbal en sowieso vlees, super interessant, want daar speelt nog veel meer ook bepaalde ideeën over masculiniteit, hè, zeg maar, van dat vegetarisme hoort bij de zeg maar
1: de soyboys
2: hipsters en de soyboys en dus daar speelt nog wel veel meer dan alleen nationalisme, maar ik denk wel dat inderdaad in rechtse en vooral extreemrechtse hoek zijn er bepaalde ingrediënten en gerechten aangegrepen. Maar ik denk wel dat voedsel daar vooral een signaalfunctie heeft. Dus dat mensen horen gehaktbal bijvoorbeeld en hebben daar connotaties bij. Terwijl ik denk oprecht niet dat nou de meeste extreemrechtse mensen in Nederland nooit buitenlands eten. Of dat die denken ik raak die pasta's niet aan. Dus ik denk dat eigenlijk meer, het is meer een discursieve of een narratieve truc, zeg maar. Van je gebruikt iets in een debat.
1: Ja.
2: Maar of het echt ook iets te maken heeft met eetpraktijken, dat vraag ik me wel af.
0: In Frankrijk gaat het wel echt die kant op.
1: Je drukt er toch mee uit waar je bij hoort. Ja, als je carnivore dieet, dat je dan daarmee een echte man bent.
2: Ja, dus het is wel, en dat is denk ik waar Nadia ook aan refereert, is eten politiek? Ja, absoluut, want eten is identiteit. En mensen, als ik iets heb geleerd van de jaren onderzoek naar de Nederlandse eetcultuur en überhaupt naar eetgewoonten, dan is het wel dat mensen eten voortdurend gebruik om uit te drukken wie ze zijn. Mijn proefschrift ging over gezondheid, maar het is precies zo, zeg maar. Mensen, als je kijkt, zeg maar, ik ben zelf natuurlijk een grootstedelijke jup. Nou, in mijn kringen, zeg maar, als je ziet hoe mensen over gezondheid praten, is echt hallucinant hoe belangrijk dat voor hen is, zeg maar. Ja. En dat eten dus ook voor hen perfect uitdrukt wie ze proberen te zijn.
1: Ja, nou, je zei in Frankrijk is dat wel het geval.
0: Daar zijn nu de extreemrechtse partijen, die zijn echt aan het claimen dat de Franse keuken verdwijnt. Oh, ja. Paniek. Ja. Want de Marokkaanse, Tunesische, Algerijnen, weet ik veel, vooral op moslimpopulatie gericht, die nemen de boel over. Dus de straten en de restaurants en mensen eten alleen nog maar stokbroodjes gevuld met kebab. En we moeten onze keukens gaan bewaken.
2: Daar zitten wel dat hele narratief van een bepaalde zuiverheid.
1: Ja, dat gaat weer om authenticiteit.
2: Ja, en ik bedoel, dat is in alles wat we belangrijk vinden in het leven. Of het nou eten is of voetbal, het Franse voetbalelftal. Ja. Zeker als we het wat minder doen, hoor je ook vaak precies ditzelfde narratief, hè? Die zuiverheid. En die...
0: Nou, en dus wanneer het goed gaat, prima. Maar wanneer het dan een beetje minder lekker gaat, dan wordt de ander weer tot ander gemaakt en eruit gepikt. En dan gaat het eten ook weer mee.
2: En dat laat ook wel zien, vrees ik, dat dus interesse in bepaalde gerechten, nou ja, eigenlijk misschien nog steeds, hè, ook 80 jaar later bij veel mensen niet per se betekent dat ze ook interesse in de mensen erachter.
1: Kun je daar iets meer over zeggen? Want dat is wel de belofte natuurlijk. Een soort notie van eten verbindt.
2: Ja, ik denk sowieso dat ook in de jaren 50, 60 al natuurlijk, maar ook nog steeds nu, zeg maar, dat er zijn zulke verschillende publieken, zeg maar. Ik bedoel, de mensen die Nadia's kookboeken lezen zijn, denk ik, hopelijk over het algemeen weer iets geïnteresseerder in sommige Arabische landen dan anderen. En sommige Arabische mensen dan andere mensen. Ja. Dus ik denk dat er vooral heel veel verschillende ideeën over bestaan in Nederland. Maar mijn indruk is wel dat nog steeds, hoe gek dat ook is, dat zodra we gaan praten over eten, dan is eten wel een heel belangrijke marker. Dan laten we zien waar we voor staan en wie we zijn. Maar op het moment dat we dan de keukendeur sluiten en gewoon wat bij elkaar pruttelen, dan is het soms ook gewoon maar eten. Ja, dat klinkt misschien super stom. Maar
0: eten is ook gewoon. We moeten eten, hè, anders ga je dood.
2: Ja.
0: Bedoel, het is ook, we kunnen er heel lang en kort over kletsen. Het blijft gewoon maar eten.
1: Ja.
0: Alleen hoe we eten, daar kun je dus heel veel belang aan hechten, minder belang aan hechten. Je kunt er door met elkaar in verbinding komen en je kunt er op afstand van raken. Dus het is maar net hoe je het inzet. En ik zeg altijd, mij boeit het echt niet wat je in je keukenkastje doet. En in je keuken frubbelt in de pannen. Net zo min als dat mij uitmaakt met wie en met hoeveel en wat je allemaal doet in je slaapkamer. Maakt me echt helemaal niet uit. Dus dat vind ik hetzelfde als in die keuken. Maar wanneer grote bedrijven aan de haal gaan met namen van landen, van eetcultuur, omdat het hip is. En omdat het goed verkoopt, zonder daarmee rekening te houden met de mensen erachter. En zonder dat die mensen erachter er ook aan kunnen mee verdienen. En wanneer het totaal wordt toegeëigend en wordt gedaan alsof wij nu plant-based hebben bedacht en regeneratief. In plaats van dat dat termen zijn die al eeuwenoud in heel veel culturen voor ons voorkomen en gebruikt worden en normaal zijn eigenlijk. Ja, daar krijg ik wel echt allergie van. En dat is dus voor mij, gaat dat verder dan het gerecht of de keuken of wat mensen thuis eten.
1: Zie jij eten als een bindmiddel?
0: Ja, 100%. Anders zou ik dit niet doen. Ja, mijn werk.
1: Want wat betekent het voor jou? Wat, nee, wat kan eten dan wel doen? Het kan uitsluiten, maar het kan ook insluiten.
0: 100%. Kijk, juist wanneer eigenlijk, ik geloof in deze tijd, waarin het echt wel, denk ik, wel heel naar is, ook. Ik ben geen historicus, maar ik denk dat als we naar het verleden kijken, kunnen we nog steeds zeggen dat dit echt een hele zwarte tijd is. Mm-hmm. Als we nu geen hoop en moed houden, dan wordt het heel lastig. Mm-hmm. Dus die boosheid soms over wat er met eten of de mensen achter dat eten wordt gedaan, probeer ik om te zetten in hoop en moed om hierover te praten. Want ik ben zelf ook niet zuiver. Mm-hmm. Of 100% zuiver. Ik maak ook fouten. Maar de hoop en de moed dat we met alle kennis die we hebben, alles wat jullie ook allemaal aan onderzoek hebben gedaan, alles wat we al weten, dat je er aan die eettafel waar je die broccoli hebt liggen of waarin je die curry maakt, dat je dat gesprek kan openen. En dat werkelijk wanneer je met elkaar aan tafel zit, en dat gebeurt hè, met vrijheidsmaaltijden op 5 mei... of het gebeurt op zoveel plekken waar mensen met elkaar aan tafel zitten, waar gesprekken kunnen ontstaan die anders niet kunnen ontstaan. En wanneer ik mensen op straat tegenkom en die dan zeggen, ik heb dat en dat gerecht van jou gemaakt, en dan weten dat dat Marokkaans is of dat dat Libanees is, ja, dan word ik wel, dat geeft mij echt wel hoop. Dat
1: dus je gelooft in de buurtbarbecue?
0: Ik geloof 100% in de buurtbarbecue en 100% in de maal gezamenlijke.
1: Jij ook, buurtbarbecue?
2: Buurtbarbecue geloof ik denk wel. Ik denk dat uiteindelijk, dit is natuurlijk een beetje een flauwe cop-out, maar ik denk eigenlijk dat eten is cultuur. En cultuur is niet positief of negatief. Het kan een bindmiddel zijn en mensen slaan er soms elkaar de hersenen om in. Zeg maar. Of het nou een voetbal, weet je, je hoort ook rondom sport hoor je precies hetzelfde narratief. Op het moment dat mensen gaan zeggen sport verbindt, dan word ik altijd een beetje, dan denk ik, hey, hier gebeurt iets interessants. Het wordt ingezet op een bepaalde manier. En ik denk eten, ja, het verbindt. Maar ik denk dat mensen als Nadia zijn heel terecht niet naïef. Het is ook een manier om juist mensen uit te sluiten en om mensen weg te zetten. Dus ja, we kunnen dat positief inzetten, eten. Maar het vraagt wel juist een kritische en scherpe geest. We moeten wel weten wat we aan het doen zijn.
1: Oké. Ik wil jullie ontzettend veel danken voor jullie komst. Dankjewel,
0: hey,
1: Nadia.
0: Dankjewel,
1: Sinan. Dank je, Jon.
2: Dank je.
1: Dank. Het gesprek eindigt hier, maar het dossier blijft open.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over, met veel ontladingen. Tot 5:00 geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en in Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. En door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen gebeurde dat. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranjespits Brian Brobbey. De ontknoping in de pool van Argentinië is nu bezig. De tweede helft begint zo. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het 37 graden. En even ten noorden van de Tsjechische hoofdstad Praag werd het 40,6 graden. Het weer in ons land, er trekken dus nog regen- en onweersbuien over. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot lokaal nog altijd 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Ruben van Aften.
3: Bollywood, een onderdeel van de Indiaanse filmindustrie die hier in het Westen vaak wordt geassocieerd met muziek, dans en gigantisch dramatische scènes. Maar het is zoveel meer dan dat. Nou, om dat te laten zien organiseren verschillende bioscopen door heel Nederland tussen 3 en 5 juli het Bollywood Filmfestival. Niet alleen hier trouwens, ook in België, Suriname en Curaçao. Maar wat houdt die omvangrijke wereld van de Indiaanse film nou precies in? Daarover ga ik praten met Ginita Sunaina. Jij kent haar misschien niet, maar de mensen in India zeker wel. Ze is namelijk een grote ster in de Bollywoodfilm met belangrijke rollen in verschillende films, maar woont ook gewoon in Nooddorp. En nu zit ze hier. Ginita, welkom.
4: Dank je wel, Ruben.
3: Wat namaste, fijn dat je er bent.
4: Namaste. Good morning.
3: Namaste. Hoe komt iemand uit Nooddorp nou in Bollywood terecht?
4: Dat is een goede vraag. Bij mij is het eigenlijk best wel cliché gegaan. Ik had een vakantie van school. En ik ging eigenlijk naar India voor een trouwerij.
3: Ja.
4: En heel cliché. Ik zat met mijn moeder in een mall. En uiteindelijk kwamen er wat mensen naar ons toe lopen. Van, wat ben jij bubbly zeg? En we zoeken zo'n persoon voor onze film. Nou ja, wij lekker nuchter uit Nederland. Ja. Die dachten van, even extra opletten, weet je. Dit is te cliché. Maar uiteindelijk kwam ik terug naar Nederland. En de mensen bleven in contact via e-mail en via de telefoon. En uiteindelijk, toen ben ik in mijn next vakantie toch nog een keer gegaan. Toen dacht ik, laten we kijken wat het nou echt is. En uiteindelijk was het een echte film.
3: Maar je zegt, dit is heel cliché, maar dit is toch heel gek?
4: Ja, het is heel gek. Maar veel mensen zeggen, wat je hoort in de industrie van, oh, ik werd opeens ontdekt of zo. Maar ja, bij mij was het eigenlijk meer ook van, ja, geloof je het wel of niet? Ik heb er letterlijk een jaar over gedaan om het te overwegen. Van, ja, klopt dit nou wel of klopt dit nou niet? En ja, opgegroeid, geboren in Nederland. En dan naar een ander land. En dan weet je ook niet waar je het kan controleren, zeg maar. Van, is dit wel echt of niet echt? Dus dat was wel een beetje eng, maar ja, mooie momenten.
3: Maar het bleek echt, en dat heeft je een mooie carrière opgeleverd. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ja. Maar eerst even Bollywood zelf. Want ik zei net al, veel mensen associëren dat met dans en zang en dramatische scènes. Yes. Maar wat is het nou echt? Wat houdt die filmindustrie nou in?
4: Nou, wat het precies inhoudt. Ja, Bollywood is zo groot. Het houdt eigenlijk veel meer in dan alleen zang en muziek en dans. Het is voor mij vooral emoties. En dat maakt Bollywood, vind ik zelf, ook zo mooi. Want emoties, verhalen over familie, liefde, hoop, verlies. Maar ook verbinding. Dat soort verhalen zijn eigenlijk universeel. Dus ook al spreek je de taal niet, waar je ook woont, iedereen kan zichzelf er een beetje mee identificeren.
3: Ja, maar waar komt dan toch dat beeld vandaan? Dat het zang en dans is en aparte bewegingen met lampje draaien, noemde je het volgens mij.
4: Ja, ik zei inderdaad van het is jammer dat veel mensen het alleen zien als hondje eien en lampje draaien, zeiden ze vroeger altijd. Ja. Maar ik vond het altijd leuk verwoord, weet je. Want ja, de dansjes erbij. Het komt natuurlijk omdat er natuurlijk ook heel veel liederen in Bollywood filmen voorkomen. Wat het mooie van Bollywood daarin ook is omdat de verhalen zo diepzinnig zijn en waar iedereen zich zo mee kan identificeren. Dat soort verhalen zijn meestal ook een beetje langdradig. Of daar heb je veel tijd voor nodig om in een grote film te kunnen zetten.
3: Het zijn lange films, ja.
4: Ja, nu zijn ze wat korter, maar vroeger was het inderdaad nog langer door de vele specifieke details die ze erin in verwerken. En ja, nu hebben ze het nog meer in liedjes en in zang. Dan verbeelden ze eigenlijk nog meer sneller uit.
3: Maar wat is die liefde voor muziek dan in die film?
4: Nou, ik denk dat het niet per se liefde voor muziek is. Ik denk dat iedereen die muziek luistert. Kijk, wij hadden toevallig, voordat het gesprek begon, luisterden we ook een mooi lied. Ik ga het nummer niet noemen, maar we luisteren een mooi lied. Mm-hmm. En iedereen voelt dat. Met muziek zijn het bepaalde tonen, geluiden, noten. Heel veel mensen doen ook meditatie met muziek. Je hebt musical healing. Ik denk dat je met muziek en de tonen en de bepaalde instrumenten die zij gebruiken in India en Bollywood vooral, dat je daarmee nog meer bepaalde emoties opwekt. Dat als ik een slow Bollywood, een ballade hoor, dan weet ik al van, oh, ik ga automatisch al een beetje verdrietig. Of ik word al een beetje happy.
3: Gaat mee in de sfeer.
4: Ja, en ik denk dat dat ook een kracht is van Bollywood. En dat daarom dat een herkenningspunt is geworden van Bollywood. Muziek en dans. Omdat dat ook voornamelijk de gevoelens opwekt.
3: Ja.
4: En blijkbaar wordt iedereen vrolijk van Bollywood. En ze dansen.
3: Ja, ja. En welke thematiek komt dan veel voor in die films?
4: Thematiek in de zin.
3: Nou, de onderwerpen waar ze over gaan, is dat ook echt heel breed? Of is dat toch wel vaak meer bepaalde richting op? Of
4: ik
3: is
4: denk
3: dat niet zo?
4: Toch altijd dat, dat wat ik zei, dat culturele, dat familie, dat trots, emoties, verlies, hoop. Ook veel kleine dingetjes over het cultuur. Bijvoorbeeld tussen siblings, tussen broers en zusters. Of gewoon, tussen.
3: Ja, ja. En er is ook wel thematiek die lang ontweken is, toch? Want de laatste tijd zie ik veel Bollywood-films komen die bijvoorbeeld over het kolonialisme gaan. Dat zijn oudere films wel wat minder. Nou, in ieder geval, het wordt wel besproken nu.
4: Ja,
3: dat zijn oudere films wat minder, toch?
4: Nee hoor, als je naar oudere films
3: kijkt, zit er ook in.
4: Dan zitten er veel ook in. Toevallig een paar die ik je had opgenoemd ook.
3: Ja.
4: Die gingen ook daarover en over maatschappelijke problemen en campaigns en dingen wat er in India zijn gebeurd. En ja, dat was vroeger ook wel, maar ja, nu is het natuurlijk ook veel makkelijker om een film te maken dan vroeger in die tijd.
3: Ja.
4: Dus misschien in die, als je het zo combineert, dat je dan dat het lijkt dat er nu meer filmen van over de koloniale tijdperk zijn.
3: Ja.
4: Maar naar mijn weten zou ik dat niet zeggen.
3: Nee, nee. En waarom verschilt dan de Indiase filmindustrie precies van de Westerse filmindustrie? Zit daar verschil in? Merk je dat?
4: Ja, toch wat je ook zegt. Ik denk met expressie en met wat ik dus net aankaarte. De emoties zijn dieper verwerkt. Het is meer verbonden, meer cultureel dan in het Westen. En ja, als ik het zo verwoord, dan is dat misschien verkeerd uitgelegd een beetje. Omdat natuurlijk het Westen ook gewoon het eigen cultuur heeft en iets. Maar ik denk ook dat het met muzikale Indiase elementen, Indiase andere elementen, kleding, muziek, make-up, waar we het net al over hebben. Je hebt India is zo groot. Je hebt verschillende culturen in één land zelf. Door bijvoorbeeld een neusring te dragen, een bepaalde soort neusring. Voor ons is een neusring een neusring. Maar daar weet je al van, oh, die zijn bijvoorbeeld van een andere gedeelte van India.
3: Ja.
4: En het is zo groot dat je dat, en dat proberen ze dan allemaal te verbinden met elkaar in een verhaal, waardoor het zo, ja, groot, extra.
3: Maar het is echt gigantisch. Het is ook qua, las ik, qua nominale ticketverkoop groter dan Hollywood. Dus er worden gewoon meer filmtickets verkocht voor Bollywoodfilms in totaal per jaar dan Hollywoodfilms. Waarom krijgt het hier dan toch een stuk minder aandacht, denk je?
4: Ja, dat. Ik denk ook omdat, ja, iedereen natuurlijk. Waarom het hier minder aandacht krijgt? Dat is een goede vraag, Ruben. Ik denk dat het toch is omdat hoe in het begin, als jij iets nieuws ziet of naar iets nieuws kijkt, dan kijk je er met andere ogen naar.
3: Ja.
4: Als ik nu een culturele dans zie van een ander land, dan met bepaalde kleding.

0: kleding aan of iets anders, dan kijk ik daar ook eerste instantie anders aan. Van, ja. Oh, dat is even wat anders dan wat ik gewend ben. En in mijn ogen is het leven sowieso al een zoektocht. Dus ik vind dat juist zo mooi dat als het zo groot is en het zo verbonden wordt, dat je dan juist naar iets anders kan kijken. Maar als je dat kan doorbreken van, oh, maar wat zit erachter dat het zo groot is? Dat maakt het zo mooi aan de verschillende verhalen, vind ik zelf.
1: Ja, nu was in de afgelopen jaren wel een film uit India. Dat is officieel een Tollywood film, dat moeten we ook even bespreken. Want iedereen denkt dat alles uit India Bollywood is, maar dat is niet zo, hè?
0: Nee, dat klopt.
1: Wat zijn de verschillen precies?
0: Nou, je hebt heel veel verschillende soorten benamingen. Je hebt bijvoorbeeld Bollywood, je hebt Pollywood, je hebt Collywood, je hebt Tollywood. Ja, het klinkt grappig, we weten allemaal.
1: Allemaal gebaseerd op Hollywood, ja.
0: Maar hoe je in Nederland bijvoorbeeld verschillende dialecten hebt, als je kijkt naar India en als je kijkt naar Nederland, alleen al naar de populatie en naar de grootte, kunnen we allemaal wel daaruit vanuit afleiden dat India veel groter is.
1: Ja, ja.
0: Dus daar heb je veel meer states. Je hebt daar letterlijk veel meer dialecten. En dat zijn niet eens meer dialecten. Het zijn gewoon een hele andere talen. Vandaar dus wat jij aankaart van Tollywood. Waar ik het dan ook over had, bijvoorbeeld Pollywood, is dan weer de Bollywood van de Punjabis.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is dan waar de P voor staat. En dan wordt dan Pollywood genoemd. En die filmen zijn dan niet in het Hindi, net als bij Bollywood, maar die zijn dan weer in het Punjab. Ja. Dus zo hebben ze het allemaal benoemd.
1: Ja, maar ze betekenen zeker veel voor de Indiaanse filmindustrie. En nu was er een film in 2022, RRR. Die ging de hele wereld over.
2: Not salsa, not flamenco, my brother. Do you know? Desi Nach?
3: What's Desi Nach?

0: Ja, daar gingen we.
1: Ja, fantastische film trouwens. Waar gaat deze precies over?
0: Nou, je zag al wat Bollywood eigenlijk met je doet, hè?
1: Ja, er gebeurt heel veel.
0: We gingen allemaal, hè?
1: Ja.
0: Oké, nu mag jij weer bij je vragen.
1: Waar gaat deze film precies over?
0: We hadden het er al een beetje over. Dit gaat over de koloniale tijdperk ook. En dit heeft ook, koloniale tijdperk.
1: Ja, en de rol en de opstand daartegen in India. Wat maakte dan, denk je, deze film? Deze film ging echt de hele wereld over. Ja. Wat maakte deze film zo populair?
0: Deze film, ik denk de topic, het onderwerp. Maar wat in deze film ook meer was, en ik hou van Tollywood films, ik hou echt van South-India's films ook. Ja. Zij hebben een breder perspectief laten zien in deze film, vind ik zelf. Bijvoorbeeld dat stukje van medeleven, dat waar veel mensen zich ook mee konden verbinden, van dat vrouwtje dat naar dat kleine kind keek en toch haar wilde helpen. Lied weer erbij om nog meer emoties op te wekken. Het mooie van Indiase films, waardoor je nog meer kon meeleven met de karakters. En dan natuurlijk zulke catchy songs, de acteren, de productie, de kledij. Alles is rekening mee gehouden en alles is moeite ingestopt en dan gebeurt er wat mee.
1: Ja, en de film deed het ontzettend goed. Werd zelfs genomineerd voor meerdere Oscars. Won voor het beste lied. En die werd op een bijzondere manier in ontvangst genomen door de componist M.M. Keeravani.
2: There was only one wish on my mind. So was Rajamouli's and my family's. RRR has to win. Pride of every Indian. And must put me on the top of the world.
1: Ja, Pride of Every Indian zingt hij. Zie jij dat ook zo?
0: Ja, sowieso wel, ja.
1: Wat maakt de Indiase mensen hier zo trots op? Op dat dit gebeurde?
0: Ik denk dat dit eigenlijk niet specifiek alleen over Indiase mensen hoeft te gaan. Ik denk dat als wij nu met een Nederlandse film naar de Oscar zouden gaan, dat zouden we precies hetzelfde zeggen. Pride of every Nederlander. Ja. Dus ja, ik
1: maar
0: denk
1: dan voelt
0: dat
1: het ook wel alsof ze dan denken, oh, we hebben wel die westerse erkenning nodig. Terwijl dat niet per se nodig is, toch?
0: Het is zeker niet nodig. Zo is het ook andersom niet nodig. Maar ik denk, wat ik vooral denk, is dat het leven een zoektocht is. En dat je altijd juist van je andere collega's, vooral in kunst en art en film, dat je juist ziet wat de verschillen zijn, de verschillende culturen. En juist dat het een erkenning heeft gekregen, laat zien dat er een beweging heeft gestart. En dat het toch een verbintenis heeft gegeven met verschillende culturen.
1: Ja.
0: Dus een Indiase film, maakt niet uit of we het dan zien van de zuiden of het noorden. Mm. In het buitenland is een Indiase film een Indiase film die ons cultuur een beetje met de hele wereld heeft kunnen laten verbinden.
1: Ja. Jij bent opgegroeid in Nederland. Hoe is de Bollywood-wereld tot jou gekomen vroeger?
0: Je bedoelt toen ik jong was?
1: Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Anders eigenlijk. Ik hield altijd wel een beetje van Bollywood. En als ik, een beetje heel erg van Bollywood. Ik ben ook zelf best wel expressief. Dat hebben jullie ook al gemerkt.
1: Oh, echt waar? Ja.
0: Ja. Toch wel. En voor mij was het altijd een beetje een herkenningspunt van mijn achtergrond. Dus het voelde een beetje dichtbij, maar ook een beetje ver weg.
1: Ja.
0: En pas later ben ik dus erachter gekomen dat verhalen, ja, mensen verbinden. Dat het ook meer in de verhalen is. Die verbinden mensen ook, of versta je een taal niet.
1: Dus je leerde er ook echt van over je roots.
0: Ja.
1: Wat heb je er precies van geleerd dan?
0: Ik heb er heel veel over geleerd. Als we daarover gaan praten, dan
1: zijn we nog even bezig.
0: Maar ja, sowieso in India heb ik geleerd dat je geduld moet hebben. Nederigheid heb ik ook geleerd. Ja, open zijn voor mensen meer. Maar ja, weet je wat het is? Ik wil gelijk weer met hele diepzinnige dingen gaan komen.
1: Dat mag, hè?
0: Ja, mag.
1: Ja, hoor.
0: Ja, dan ga ik toch een... Ja, hoe ga je dat makkelijk uitleggen? Nou, heb jij wel eens goden en godinnen gezien van het hindoeïsme?
1: Ja, ja, ja.
0: En weet je
1: Vishnu heb ik hem
0: ook gezien.
1: Ja.
0: En weet je meestal op wat ze zijn afgebeeld?
1: Nee.
0: Ze staan meestal op een lotus afgebeeld.
1: Ja.
0: En weet je dan waarom?
1: Nee, dat mag je
0: uitleggen. Ja. Ik wist het ook niet, hoor. Dus daarom, maar ik vond het diepzinnig. Maar ik vond het ook mooi. Dus het hindoeïsme, first of all, is een levenswijze, geen religie. En de goden staan eigenlijk op een lotus afgebeeld, omdat ze eigenlijk in het hindoeïsme zeggen ze, je kan je leven zien als het leven van een lotus. Je groeit in modder en in je roet, zeg maar. Terwijl je groeit, heb je alleen maar donkere dingen om je heen. En dat zien ze dan als aardse dingen. Van, oh, bijvoorbeeld, ik wil nu een iPhone 12. Maar morgen komt 13 uit. Nu ben ik blij, maar morgen ben ik minder blij. Want ja, ik wil weer een iPhone 13.
1: Ja.
0: Dat zijn dan die materialistische dingetjes en zo, wat ze dan als donker hebben verbeeld, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: En een lotus, als het eenmaal groeit en bloeit, dan kan dat modder de blaadjes van de bloem nooit meer aanraken. Omdat je, heb je wel eens gezien dat de bladeren eronder zijn, zeg maar?
1: Ja, ja.
0: Dus het bloemetje wordt nooit meer door dat modder aangeraakt. En in het hindoeïsme hebben jullie wel eens van verlichting. En ja, in het hindoeïsme zeggen ze dan moksha gehoord. Omdat als je eenmaal jezelf hebt kunnen doorbreken van materialisme en wat het wereld eigenlijk inhoudt, het leven inhoudt, het doel, dat hebben goden en godinnen gedaan. Die zijn tot verlichting gekomen. Dan kan het modder je niet meer aanraken.
1: Ja.
0: En daarom zijn ze dus afgebeeld op een lotus.
1: En die films staan daar eigenlijk ook voor, indirect?
0: Niet altijd, want er zijn natuurlijk meerdere religieën in India. En wat ik zei, hindoeïsme is niet alleen een religie,
1: nee,
0: een levenswijze. Maar vaak zijn er wel heel veel diepzinnige dingen die je later als Easter eggs, weet je, pas na misschien 3 keer kijken van, oh, dit is ook wel een beetje uit het cultuur.
1: Ja.
0: Of dit is ook wel weer uit een andere cultuur meegebracht en gemixt. En
1: maar daarmee zijn ze dus maatschappelijker dan een Hollywoodfilm bijvoorbeeld,
0: ja,
1: is. Maar dat is vaak toch meer entertainment.
0: Ja. En daardoor is het denk ik ook catchier voor verschillende groepen. Dus ook voor wat armere mensen, ook voor rijkere mensen.
1: Ja.
0: En daarom is het ook meestal, als ze zeggen, een masala movie. Masala, wij zien het dan gelijk als curry. Maar masala betekent letterlijk specerijen. Dus verschillende specerijen. Dus een beetje pittig, een beetje salty. Zo dan in Bollywood zeggen ze dan, oh, we hebben een typische masala movies met alle ingrediënten erin.
1: Ja.
0: Weer een nieuwe term geleerd.
1: Ja. Zou je die films dan ook politiek willen noemen, of zijn ze dat dan weer juist niet?
0: Politiek, ja, je hebt echt verschillende soorten filmen. Ik zou niet zeggen dat een echte masala movie specifieke politieke movie
1: is. Nee, want er gaan wel veel acteurs na hun carrière de politiek in.
0: Dat valt ook wel mee. Meestal is het de oudere generatie, ja, en inderdaad na hun carrière.
1: Na hun carrière. Want is dat lastiger om je uit te spreken tijdens je carrière? Of doen ze dat gewoon niet?
0: Ik denk het wel. Wij zijn opgegroeid in een land waar je je mening mag uiten.
1: Mm-hmm.
0: En waar we toch allemaal een beetje op een, ja, at least een basisscholing hebben gekregen voor iedereen. En in India is dat helaas nog niet overal het geval.
1: Nee.
0: Dus ja, als ik nu op een hele educatieve manier ga praten, waar wat wij door basisscholing al hebben geleerd, kan niet iedereen het daar begrijpen. En ik denk dat ook daarom, omdat je als een acteur of een belangrijke persoon dan een celebrity over there. Ja. Dan kijken veel mensen naar je op. En als je dan bepaalde dingen zegt die dubbel genomen kunnen worden, ja, dan heb je liever van oké, laat maar even zitten.
1: Ja, ja. Maar jij zelf geen politieke ambities?
0: Maar op het moment niet. Nee.
1: Misschien na je carrière.
0: Misschien.
1: En hoe je die carrière precies hebt gekregen, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Maar naast je werk als actrice, werk je ook als zangeres. Okay. En dus je hebt je eigen muziek meegenomen. Chikna Munda is de eerste. Waar gaat het over?
0: Ja, niet de eerste, maar...
1: Die we gaan draaien.
0: Ja, die we gaan draaien. Chikna Munda was een commerciële lied. Het is eigenlijk een beetje commercieel stout.
1: Oh.
0: Het is een fusion song met Nederlands, Hindi en Engels-Jamaicaans erin. En het was echt meer gericht op het commerciële en daarbij het stoute. Want ja, dat draait momenteel een beetje in het commerciële leven.
1: We gaan naar luisteren.
0: Ja hoor. Ja, it's Junita.

0: baby.
1: Muziek van Genita Sunaina en zij zit hier ook in de studio. Ze is actief als zangeres dus, maar ook als actrice in Bollywood. Heb je nou vragen voor haar, dan mag je die altijd stellen in de NPO Luister-app. Ja, Genita, je vertelde het al, je bent een soort van ontdekt in het winkelcentrum. Ja. En je hebt toen die eerste film gedaan. En dan, wat gebeurt er op het moment dat je die rol hebt? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, het ging eigenlijk bij mij een beetje vanzelf. Ik denk dat het een beetje in mij, wat ik zei, Bollywood was altijd een herkenningspunt.
1: Ja.
2: Voor mij dat het een beetje dichtbij was en ook ver weg. En bij mijn eerste film had ik ook nog geen film maken en muziek of acteren gestudeerd. Dus ja, het is er een beetje ingerold. Maar nu ik dat ook zeg, had ik wel altijd vroeger al dat ik al van optreden hield, ja, expressief zijn.
1: Ja.
2: Ik heb op de basisschool al met mijn Nederlandse vriendinnetjes een keer een optreden gedaan dat ze allemaal India's aandeden. En dan hebben we India's gedanst en zo. Mm. Dus dat zat er denk ik wel altijd al in. Maar het is natuurlijk wel wat lastiger als je er niet voor gestudeerd hebt. Je weet, ja, niets van camera facing, body language, je weet niks.
1: Dat heb je allemaal moeten leren on the job.
2: Ja, gelijk on the job, ja.
1: Ja.
2: Maar met Gods gratie en het harde werken. Wat ik zeg, ik denk dat het ook al een beetje in me zat. Want, ja, ik keek dan vaker naar mijn acteur en die zag ik dan echt kijken en loeren. En ik dacht, ja, wat is hij nou aan het doen? Maar later in mijn carrière, als ik terugkijk nu, dan denk ik, oh, hij was wel op dat moment al veel verder. Ik was nog lekker hier aan het kijken en daar aan het kijken. En ik had geen verstand.
1: Ja.
2: Terwijl nu, nadat ik natuurlijk het gestudeerd heb en ook filmen heb gemaakt, dan denk je wel van, oh ja, ja,
1: ja. Maar wat ik er zo gek aan vind, is je sprak geen Hindi.
2: Helemaal niet.
1: Hoe kan je dan in zo'n film belanden als je de taal niet spreekt?
2: Ja, dat was lastig. Ik denk ook daarmee misschien een beetje, ja, ze vonden me echt bubbly. Dus
1: spontaan. Ja,
2: ja, spontaan. En ze zeiden, ja, dat is echt de rol, de karakter die ze nodig hadden voor de film. En ik verstond Hindi wel.
1: Ja.
2: Dacht ik.
1: Oh.
2: Dus op mijn manier.
1: Ja.
2: Maar later, toen ik het echt ben gaan leren, en daarom vertelde ik je net, later ben ik gaan beseffen dat verhalen je verbinden voordat je eigenlijk een taal spreekt.
1: Ja.
2: Omdat toen ben ik eigenlijk een beetje gaan praten, maar eigenlijk met liedjes. Dus bijvoorbeeld hoe je net Nacho Nacho draaide, dan zou ik nu zeggen van, als we bijvoorbeeld een liedje moesten gaan dansen of zo, van nu moet ik dansen, oh, mi nacho, of
1: oh,
2: iets.
1: Oh, wauw, dus je hebt die film fonetisch gedaan eigenlijk.
2: Zo begon ik met praten en, ja, uitbeelden. En dan, ik luisterde wel vaker oude Bollywood liedjes. Dus ik had mijn eigen vertalingen al gemaakt en dan sommige woordjes opgezocht. Maar later moest ik dat weer afleren. En dan mijn eigen vertalingen waren niet altijd de juiste vertalingen.
1: Ja.
2: Ze waren soms ook een beetje in een droomwereld.
1: Ja, maar het werkte wel. Ja, je bent er doorheen gekomen. Ja. En die eerste film is dan geweest. Die wordt dan goed ontvangen. Wat gebeurt er dan? Staan dan de producenten voor je in de rij? Of hoe moet ik dat voor me zien?
2: Ja, weet je, bij mij, ik durf daar niet veel over te zeggen. Want ik vind dat, hoeveel films er in wereldwijd, los daarvan, maar in India ook gemaakt worden, denk ik dat ik toch, ja, ik werk heel hard, maar hoe mijn weg is gelopen, denk ik ook een beetje dat ik, ja, dat het een beetje voor mij ook weggelegd is.
1: Geluk heb gehad.
2: Ja.
1: Ja.
2: Want als je kijkt naar hoeveel mensen proberen, dan denk ik van, nou, wees blij, weet je.
1: Ja, ja, want het lijkt bijna als, aan jouw verhaal alsof doorbreken dan relatief makkelijk is. Maar dat is dus helemaal niet,
2: nee,
1: zo.
2: Nee.
1: Daar moet je echt voor strijden. Over het
2: algemeen. Dan moet je door blijven gaan. En late nights heb je dan. Je vliegt over naar andere landen. En ja, wat ik al zei, voor mij was het toch altijd een herkenningspunt. Een zoektocht ook naar mezelf, naar mijn cultuur, naar verbindingen. En daarmee besefte ik niet dat het altijd was van ook voor de camera staan, mooi wezen, veel praten, dieper na. Ik dacht altijd diep na, maar ook weten waar wat te zeggen, waar niet. Gewoon, het is toch heel anders dan hoe we in Nederland zijn opgegroeid. Dat je bepaalde dingen erbij leert en afleert. En,
1: ja, want het is ook in India zo, als je daar eenmaal een celebrity bent, dan ben je echt een celebrity, hè? Hoe is dat? Wat houdt een ster in India zijn in?
2: Een ster in India zijn houdt veel in. Ik zie het voornamelijk van als je een ster bent, dan moet je vooral ook denken aan, wat ik al zei, aan de vele verschillende culturen in India. Mm-hmm. En de vele verschillende lagen in India die je daar ook hebt. En ook los van India, wereldwijd. Want als je kijkt naar de diaspora van India, je zei het al, tickets worden meer verkocht.
1: Ja.
2: Maar dat komt ook door de diaspora en ook door de verbindingen die Bollywood met zich brengt, weet je. En ik denk dat als je daar rekening mee houdt van het verschillen, weet je, van dat hoe wij eigenlijk naar het Koningshuis kijken. De Koningshuis is untouchable, zo zijn sterren daar ook.
1: Ja, ja. Maar ik las bijvoorbeeld dat jij iemand had die echt met een parasol voor jou de zon uit je gezicht houdt.
2: Ja, dat klopt.
1: Het lijkt me ook een hele gekke gewaarwording.
2: In het begin vond ik het allemaal, ja, was wennen natuurlijk. Want je komt uit Nederland en je denkt, hoe of wat. Maar het ligt een beetje aan je project, aan de producers, aan je rol, waar je bent, wat voor productie het is. En het meeste wordt allemaal voor je geregeld.
1: Hoe blijf je dan toch met beide benen op de grond staan? Hoe lukt dat?
2: Ik denk dat ik toch gewoon lekker nuchter Nederlands ben van binnen. Want ik heb ook wel een aantal vriendinnen gehad die zeiden, Genita, als ik 2 seconden alleen al op een advertentie was geweest, dan was ik hoogmoedig geweest. En jij blijft lekker humble. En ik heb zoiets van, ja, gewoon lekker jezelf wezen.
1: Ja, maar ik vind
2: het apart. Dan ben je gek genoeg.
1: Ja, maar ik vind het apart ook. Je bent daar dus een enorme ster. Nou, dan wordt nog net niet de stof voor je voeten weggewekt, zeg maar. En dan ben je weer in Nederland en dan sta je weer in de rij in de supermarkt.
2: Ja.
1: Hoe is dat verschil?
2: Heerlijk.
1: Ja, vind je dat lekker?
2: Ik vind dat zo lekker. Ja, ik kijk er altijd naar uit gewoon, weet je. Om dan gewoon, sta je opeens weer lekker bij de bakker. En je hoeft niet naar links te kijken of naar rechts te kijken. Je hebt niet altijd gelijk het team om je heen. Je kan lekker voor je bossenbol gaan. Je hebt niet gelijk 20 camera's die dat slagroom van je weghalen.
1: Zo'n paparazzi de hele dag.
2: Nee, je kan gewoon lekker hap. Slik, weg. Dus lekker Nederlands.
1: Ja, dat is een soort ontsnapping eigenlijk af en toe.
2: Ja, toch wel. Weer een hele andere rol waar ik dan in ga.
1: Ja, ja, ja. Het is natuurlijk wel zo, India heeft grote verschillen tussen arm en rijk. Wat merk jij daar dan van als je op zo'n set staat? Want ik vind het ergens heel leuk wat je vertelt en heel bijzonder. Maar ook wel weer cru, omdat er natuurlijk ook veel mensen zijn die daar echt wel een enorme armoede leven.
2: Ja, dat is iets waar ik ook altijd mee heb gezeten en nog steeds zit. Maar nogmaals, dat zie je in elk land ook wel. En in elk filmwereld. Hier heb je ook. In elk land heb je dat wel, dat je echt rijk en dat hebt. In India is het wat meer. Maar ook omdat India wat groter is. En daarom is het zo mooi dat Bollywood, net als elk andere filmindustrie, ook altijd zichzelf blijft.
1: Ontwikkelen.
2: Ja, ontwikkelen inderdaad. Ja. En doorgaat. En wat jij ook zegt, dat heel veel mensen daarna in de politiek gaan. Maar daarom helpen ook heel veel mensen, zijn ook in charity. Heel veel mensen gaan pas later, nadat ze niet meer in de film voor de camera staan in politiek. Dat de oudere generatie meestal. Maar de jongere generatie die probeert weer wat meer in te zetten. En ook wat oudere generaties dan, oudere collega's.
1: Mooi.
2: En dat vind ik dan weer het mooie van. Het is niet alleen dat, weet je, datzelfde industrie dat soms zo cru kan lijken. Door hetzelfde media dat het ook laat zien. Want uiteindelijk blijft het allemaal media. Die kan ook, waar niet altijd media bij is, ook mensen helpen.
1: Ja, nu is er natuurlijk voor jou ontzettend veel veranderd. Ook voor je familie. Hoe gaan zij met dit alles om?
2: dat zou je hun moeten vragen. Ik heb dat eigenlijk nog
1: Heb je dat nooit gevraagd?
2: Nee.
1: Omdat, nou ja, want ik denk je ouders of ik weet niet of je

0: uiteindelijk blijft het allemaal media. Die kan ook, waar niet altijd media bij is, ook mensen helpen.
1: Ja, nu is er natuurlijk voor jou ontzettend veel veranderd. Ook voor je familie. Hoe gaan zij met dit alles om?
0: Dat zou je hun moeten vragen. Ik heb dat eigenlijk nog
1: Heb je dat nooit gevraagd?
0: Nee.
1: Omdat, nou ja, want ik denk je ouders of ik weet niet of je broers of zussen hebt.
0: Ja, ik heb een oudere zus.
1: Daar verandert het leven misschien ook dan deels van als jij opeens zo doorbreekt.
0: Ik denk het wel, maar zij is zo druk met haar eigen carrière. Dat, ja, ik heb haar eigenlijk nooit echt gevraagd. Ik weet wel dat ze super trots is.
1: Nou.
0: En ze, ja, ze is mijn rolmodel, maar...
1: Ja, het betekent veel voor je.
0: Ja, ja. Maar haar werk is weer heel anders. En als je ons ziet, dan is zij de rustige en ik ben de wat minder...
1: De bubbly.
0: Ja, de bubbly. Maar ja, dat heeft me mijn carrière gebracht.
1: Precies, precies. Naast je acteercarrière richt je natuurlijk ook steeds meer op zang. Ja. Zou je ooit kunnen kiezen tussen die twee?
0: Nou, ik denk het niet. Want eigenlijk vind ik elke stukje kunst iets hebben... Het heeft is een soort van uiting voor mij geworden. Voor de camera is het weer met emoties. Je kan mensen met emoties en begrip, weet je, kan je verbinden.
1: Ja.
0: Wanneer ik regisseer, dan denk ik weer aan de frames, aan andere dingen, aan Easter eggs en aan dingen wat mensen herkennen, aan kleine, zelfs een kleine kleur, weet je, daar let ik al op van, oh, maar dat past wel, of nu is het dit, weet je. En elke filmmaker let daarop, je gaat er diep in.
1: Ja.
0: En met zang is het al wat ik zei, dat emotie, maar ook weer dat verbinden. Je kan met muziek kan je lekker wild doen, je kan stout doen, je kan lief doen, je kan elke kant op. En daarmee, ja, wat ik je al zei, ook met India, hoe ik mezelf ben... gaan herkennen en verbinden met muziek. Ik denk dat muziek ook wel een punt daarvoor is.
1: En kan dus, ook je zeker maatschappelijke impact maken. Daarover gaat je tweede nummer ook die je hebt meegenomen.
0: Ja.
1: Waarom wilde je deze zo graag laten horen?
0: Dit nummer is eigenlijk, zoals ik al net zei... is het meeste waar ik naar kijk in mijn werk... en wat ik altijd probeer... is met verhalen mensen te verbinden... En momenteel via Global Tara Entertainment zijn we bezig met een film. Deze film heet Lala Rook. En dat is een belangrijk verhaal dat verteld wordt... over de geschiedenis van de eerste Indian diaspora in Suriname. Mm. En dat heeft dus ook weer een verbintenis met Nederland.
1: Ja.
0: En daarom vond ik, ja, wij zijn daar nu mee bezig. We zijn daar ook naar bepaalde filmfestivals al mee geweest. We hebben al een aantal partners aligned. Toevallig was ik in Nederland ook nog met een paar mensen aan het woord. Want ik wil toch meer talenten uit Nederland ook mee proberen te krijgen.
1: Mooi.
0: En ja, en omdat dit is eigenlijk een musical stand-alone voor deze film. En die we aan het developen zijn. En vandaar dus dat ik zei van ja...
1: Je hebt er ook een belangrijke prijs mee gewonnen.
0: Ja.
1: Onlangs.
0: Ja.
1: Voor die impact.
0: Ja, ook inderdaad.
1: Voor de videoclip. Wat hield die videoclip precies in?
0: Ja, de videoclip was meer het laten zien... van hoe een cultuur is ontstaan. Van de Indian diaspora... dat uit India naar Suriname is gegaan. Dat is eigenlijk al een eigen... Ik wil er niet te veel over vertellen, maar het is natuurlijk al... Lala Rook was de naam van de schip in 1873... die vanaf Calcutta naar Suriname ging. En het reis duurde 99 dagen. En op het schip zelf... waren zoveel verschillende dialecten en talen gekomen...
1: Ja.
0: Dat op het schip zelf met gebaren, met talen... een verbinding ontstaan is waaruit het Sarnami is ontstaan. En dat dus eigenlijk de Indian diaspora eigenlijk al een community vormde... op het water eigenlijk, voordat ze aankwamen ergens... En daar gaat het film ook, dat laten we ook zien in de film... via Globetara Entertainment. Ja. En daar hoort het lied dus ook bij. Dan

0: zie je een beetje de community, een beetje het ruwe nog. En ja.
1: Hamlagali.
2: Aa gayi sharab ki botli.
1: Are os se janwa.

0: Aan het eindigen met de onweer ook. Het is een beetje real life nu, als we naar vanaf kijken. Ik ben in gesprek met zangeres en Bollywood-actrice Genita Sinaina. Je mag natuurlijk al je vragen stellen via de NPO Luister-app. Ja, dit lied heeft dus een maatschappelijke impact, dat legde je net uit. En als ik op jouw social kijk, zie ik dus ook de term bridging cultures staan. Een brug slaan tussen verschillende culturen. Waarom wil je dat zo graag?
1: Ja, eigenlijk zoals ik je... Zoals ik een aantal keren heb aangegeven. Ik denk dat als je een brug hebt, is het toch wat makkelijker om te verbinden. Wat ik zei, dus dat ik altijd een herkenningspunt had in Bollywood al. En ja, voor mij was het een hele stap. Een zetten. En daar was nog niet echt een brug.
0: Nee.
1: En ik net als met de projecten wat we nu creëren en alles, probeer ik toch wat meer culturen te verbinden. Omdat ik, ja, voor mij doen, creëert een film veel meer begrip dan bijvoorbeeld een discussie. Dus met een film of met art of met een boek schrijven. Ik heb ook al 3 boeken gepubliceerd.
0: Ja.
1: Die ik zelf geschreven heb. Ja, daarmee doe je toch wel je verbinden. En, ja,
0: in ieder geval heb je onder andere Global Tara Entertainment opgericht. Wat is dat precies?
1: Een productiehuis, een muziekdistributie, talenten. Management, events. Maar ja, voornamelijk momenteel houden we ons bezig via Global Tara Entertainment met projecten die verbinden.
0: En wat zijn dan maatschappelijke thema's waar jij graag over praat, die je graag in die films verwerkt die jullie maken?
1: Als regisseur via Global Tara Entertainment ben ik begonnen met mijn eerste film over de sociale thema, dat ging over zelfmoord plegen. En judgmental zijn. Dus ja, en dat eigenlijk, dat ja, om dat tegen te komen, te voorkomen. En daarna heb ik ook filmen gemaakt zoals voedselverspilling en Charity Day en Mental Health. En met godsgratie zijn ze ook allemaal... hebben ze ook allemaal gepresteerd, zeg maar.
0: Maar mijn beeld met Bollywood is toch dat het vrolijk is en gezellig. Dit klinkt niet vrolijk en gezellig. Hoe worden die films dan toch goed ontvangen? Het is ook een beetje verbreding van mijn beeld van wat Bollywood is.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook is... voornamelijk ook omdat ik natuurlijk ook een Nederlandse ben. En zoals je net zelf ook al zei, bridging cultures. Ik denk dat ik, en dat vind ik juist ook de kracht van Nederland. Ik denk dat ik dat zelf ook doe, omdat wij in een land zijn geboren. Ik neem aan dat jullie hier ook allebei zijn geboren. Maar dat in een land zijn geboren en opgegroeid met zoveel diversiteit. Ja. Zoveel verschillende culturen. Alleen al met voedsel bijvoorbeeld. Met kledij, met alles. Het is zo divers dat je ervan leert. Zoveel verschillende verhalen, zoveel verschillende standpunten. En ik denk dat ik dat in mijn regie en in mijn verhalen ook een beetje heb meegenomen. En dat ik dat ook voornamelijk belangrijk vond om uit te beelden. En dat ik niet zozeer zou zeggen, Global Tara Entertainment is voornamelijk alleen Bollywood.
0: Nee.
1: Het is ook echt gewoon met een westerse kijk erop en internationaal.
0: Ja, gaat er dan ook een moment komen dat de westerse filmindustrie en de Indiaanse filmindustrie gewoon één kunnen worden? Dat we niet meer zo denken in die verschillen?
1: Ja, zeker. Dat gaat zeker komen. En de kansen worden gecreëerd momenteel ook al.
0: Hoe worden die kansen gecreëerd?
1: Ja, zoals ik al aangaf, is bijvoorbeeld ook met Global Tara Entertainment zijn we nu een film aan het developen. Waar we al aardig op weg zijn. De script is er al, de screenplay is er al. We hebben al een aantal partners aligned. Maar deze film gaat bijvoorbeeld over een belangrijk verhaal over de Indiase diaspora in Suriname,
0: ja,
1: die nog nooit verteld is.
0: Nee.
1: En dat heeft ook een stukje Nederlandse geschiedenis, Surinaamse geschiedenis en Indiase geschiedenis. Dus dat haalt al drie continenten bij elkaar. En
0: ja,
1: daar heb je het al. Kansen worden ook gecreëerd.
0: Ja.
1: Bridging cultures.
0: Ja, maar ik heb ook inderdaad het idee, als je het over bridging cultures hebt, dat neerkijken op Bollywood, waar we het in het begin een beetje over hadden, dat echt wel vermindert. Want ik was laatst in het filmhuis en daar was een Bollywood-film die ook werd vertoond, uitverkocht. Stijf uitverkocht. Dus het is wel, het komt echt op, ook in onze cultuur, in de westerse cultuur.
1: Ja, en wat ik dus ook eerder in ons gesprek aangaf, is ik geloof niet echt dat het echt neerkijken is. Ik denk dat als mensen ook iets nieuws zien, wat ik al zei, bijvoorbeeld als ik mensen in een andere cultuur in een rokje zie dansen en ik ben dat helemaal niet gewend, dan ga ik er ook even anders naar kijken en misschien is het helemaal nieuw voor mij dat er een lachje op komt van, oh, wat frappant, of dat is even wat anders dan ik gewend ben. En dat kan lijken op neerkijken. En tuurlijk, je hebt altijd yin en yang. Je hebt ook andere mensen die er misschien echt op neerkijken. Maar ik geloof daar niet zozeer in. Ik denk dat dat even nog een muur is waar je doorheen moet komen.
0: Ja.
1: En zolang iets niet echt serieus is, gaan mensen er ook niet over praten.
0: Nee, want wat zouden we hier wel kunnen leren van de Bollywoodfilm?
1: Om opener te zijn en meer naar je inner zelf te kijken en te jezelf te zoeken naar emoties, jezelf terug te vinden. Bijvoorbeeld als je een Bollywoodfilm kijkt, ook naar of een andere film kijkt. Maakt niet uit welke cultuur. Het kan Turk zijn, Afrikaans zijn. Je hebt heel veel verschillende soorten filmen. Maar als je een beetje open staat van, oh, maar zij hebben pijn. Ze laten een traan los. Hé, dat doe ik ook in mijn cultuur. Het is nu een hele simpele
0: iets. Ja, maar ik snap hem, ja.
1: Dan ga je verbintenissen zien, herkenningspunten zien van, uiteindelijk zijn we allemaal mens.
0: Ja, en vanaf vrijdag dus is dat Bollywood Film Festival. Waarom is dat nou zo belangrijk dat dat plaatsvindt?
1: Nou, ik vind het mooi dat het plaatsvindt. Ik had er zelf nooit over gehoord. En ook toen ik opgroeide, ik vind het jammer dat ik daar nooit van af wist.
0: Dus het bestaat ook nog maar 3 jaar, ja.
1: Bestaat nog
0: maar 3 jaar. Het is vrij nieuw, ja.
1: Dus ik heb er nog nooit van gehoord. En ik ben wel blij dat er zoiets bestaat. En ik vind het wel mooi ook, want voor de diaspora en ook voor de andere mensen, wat ik zeg, het is toch een nieuw kijkje nemen. Een herkenningspunt, een thuisgevoel. Weet je, dus ja.
0: Ja, en als mensen dan naar zo'n film gaan, hoe hoop je dan dat ze zo'n film verlaten? Dus mensen die echt nog nooit Bollywood hebben gezien.
1: Met een hele nieuwe ervaring. Eigenlijk toch dat het iets in een beweging in zich brengt. Het kan onbewust al zijn. Van, oh, maar mijn moeders gevoelens. Hierin zag ik dat die moeder zo reageerde, omdat ze uiteindelijk zoiets dacht. Misschien was dat bij mijn moeder ook het geval. Ik zeg maar wat,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja.
1: Of bij een trouwerij, of bij je ex, of bij je. Het gaat over alles in Bollywood. Specerijen heb je erin. Ja, gewoon een kleine beweging. Als jij dat al met je mee kan nemen. Of gewoon dat happy. Van, oh, ik ben happy. Ik zit in de mood. Dat is al een beweging.
0: Dat is ook mooi. Dat is ook mooi.
1: Al mooi.
0: Wat mogen we verder nog van jou verwachten eigenlijk? Of mag je daar nog niks over zeggen?
1: Van mij ga je nog heel veel kunnen verwachten.
0: Kijk, top.
1: Heel veel. Met, laten we zeggen, met Gods gratie. Ik werk heel hard nog. En ik ben, de remmen staan er zeker niet op nog.
0: Nee, fantastisch om te horen. En dus die mooie film waar je aan werkt.
1: Ook.
0: Die hopelijk ook op redelijke termijn uit zal komen. Genita Sinaina, dank je wel. En mocht je nou geïnteresseerd zijn geraakt, van 3 tot 5 juli worden dus in verschillende bioscopen van View en Kinepolis allerlei Bollywood films vertoond. En je kan bij je lokale bioscoop navragen welke films dat zijn en wanneer ze draaien. Sluiten we af met dat lied wat we in het begin al een heel klein stukje van hoorden. Uit RRR is dit het Oscar-winnende Nacho Nacho. Dankjewel, Genita.
1: Namaste.

0: NPO Radio 1.
1: 6:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code Oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken. Ook zijn er problemen op het spoor. En verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook 2 bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen tot ruim 1400. Vele tienduizenden mensen worden nog vermist. Burgers gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië, die is net geweest. Daar gaat naast Argentinië ook Oostenrijk en Algerije door. Die speelden in een spectaculaire wedstrijd 3-3 gelijk. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Het weer nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
0: NPO Radio 1. VPRO.
7: Een uur cultuur. Eva Koreman.
8: Een hele goede morgen, ochtendgenoten en nachtbrakers. Na deze onstuimige nacht bij dit programma van de VPRO. Ik ontvang bijzondere gasten uit de wereld van kunst en cultuur. En vandaag is dat beeldend kunstenaar Vanja Bouts. En we gaan het hebben over wat jij hebt gecreëerd voor Sonsbeek 26. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, superleuk om hier te zijn. Dankjewel.
8: Je hebt ook een lijst met hele originele cultuurfavorieten samengesteld. Van kunstwerk tot podcast, van tentoonstelling tot een zeer obscure muziektip, mag ik wel zeggen. Waar kijk je naar uit om over te praten zometeen?
9: Ja, ik vind de muziektip bijvoorbeeld wel heel erg leuk om over te praten, omdat ik die recentelijk heb gezien.
8: En oh,
9: ik
8: echt?
9: Was, ja, en ik was toch wel heel erg onder de indruk. Dus dat is heel leuk. Maar ook verschillende tips. Ik heb er zin in.
8: Leuk. Dat allemaal in het tweede gedeelte van het Uur Cultuur. Eerst gaat het over jou. Ik schrijf altijd een kleine bio Vul vooral aan, spring in en corrigeer me ook waar nodig.
9: Helemaal goed.
8: Vanja Bouts, geboren en getogen in Nijmegen, 1997.
9: Klopt.
8: Tijdens je studie natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam dacht je, ik begin ook gewoon aan de Gerrit Rietveld Academie. In 2023 studeerde je daar af met een monumentaal gebreid wandkleed met de illustre titel A Largely Distorted Yet Surprisingly Ordered Map of Regular Irregularities.
9: Klopt, ja, het is een lange... Hij gaat nog door.
8: De titel?
9: Ja.
8: Oh, nou ja, ik zeg altijd, vul aan en spring in. Dit is het moment, denk ik.
9: Ja, het is a dense description of... Ach, nu weet ik het zelf niet eens meer. Nou ja, laten we maar laten zoals het is. Of the present day history of the future, ja.
8: In elk geval een beeldverhaal over consumptie en kapitalisme.
9: Precies.
8: Het werk kreeg heel veel aandacht, werd opgenomen in de tentoonstelling Best of Graduates 2023 en leverde jou een mooie prijs op, de RM Public Choice Award. En sindsdien exposeerde je onder meer in het Textielmuseum in Tilburg, bij Galerie Ron Mandels in Amsterdam, tijdens Manifesta 15, of Kens moet ik dan zeggen, denk ik,
9: ja, ja.
8: In Barcelona en bij Kunsthal 3,14 in Bergen.
9: Ja.
8: En nu is er Sonsbeek 26. 18 kunstenaars zijn aan de slag gegaan. Die hebben aan de hand van het thema herinnering als levende daad een kunstwerk of installatie gemaakt in het Park Sonsbeek in Arnhem. En jij bent daar één van. Mm. En toen je dat thema kreeg, herinnering als levende daad, wat was het eerste waar je aan dacht?
9: Nou ja, ik dacht natuurlijk eerst al meteen in de context van het park. En we hebben met het thema hebben we ook een tour gedaan door het park en we hebben besproken wat het park een beetje inhoudt. Ik ken het park vroeger omdat ik bij Artes wel eens kwam. In Arnhem natuurlijk. En wat als eerst voor mij opkwam was de gedachte van wat houdt de natuur als archief vast? En hoe is de natuur ook een bepaalde herinnering? Dus op die manier ging ik in meteen het onderzoek in het park. Dus ik zag die herinnering echt als levende daad van wat houden levende entiteiten zoals bomen ook als herinnering vast.
8: Hoe onderzoek je dat?
9: Ja, nou, ik heb heel veel gesprekken gehad in het begin met verschillende ecologen, mensen die de foresters, hoe noem je het? De boswachters van het park, ja, precies. De huidige boswachter en de boswachter die eerder was. En verschillende ecologen, ook aan de Wageningen Universiteit, waar ik ook studeer. En daar heel veel gesprekken gehad over welke biodiversiteit heb je nou in het park? Hoe is de landschapsstijl veranderd door de jaren heen? Want het is nu een Engelse landschapsstijl. Maar eerst, een Engelse landschapsstijl is heel erg gedacht vanuit een menselijk ideaalbeeld van wat de natuur is. Maar nu door de jaren heen, met klimaatverandering en veel meer ecologisch gedachtegoed, verandert dat parkmanagement ook steeds meer. Dat ze in plaats van alleen maar nadenken van de waarde van de mens, nadenken naar ecologische waarde ook. Dus daar heb ik heel veel gesprekken over gevoerd.
8: Het fascineert me ook dat eigenlijk nu pas zo is.
9: Mm-hmm, ja. Ja, het is natuurlijk een groeiend proces. Het is niet dat nu een ommekeer maakt, maar het is meer dat door de jaren heen dat steeds meer groeit. En 100 jaar geleden was er gewoon wat minder. Ja, mensen dachten daar wat minder over na.
8: Nou ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook pas sinds een jaar planten uitkies waar bijen wat aan hebben en niet waarvan ik denk, mooie plant.
9: Ja, ja. Ja, het is wel goed dat eindelijk een beetje bij mensen wat meer binnenkomt. Bijvoorbeeld bloemen. Dat een bloemboeket kan, dat kan eigenlijk natuurlijk echt niet meer. Want eigenlijk alle bloemen, die grond is zo vervuild, daar kun je 100 jaar geen eten op verbouwen. Dus het is wel goed dat wat meer in de aandacht komt.
8: Nu hebben we het nog niet eens over het werk gehad dat je hebt neergezet. We zijn al een pad ingeslagen. Ja. Wageningen Universiteit is al gevallen, want het zit niet eens in de bio. Maar jij hebt ook milieukunde gestudeerd.
9: Ja.
8: Morgen je verdediging van je masterscriptie.
9: Ja, klopt. Ja.
8: Ook nog, allemaal naast elkaar. Wil ik het ook nog over hebben, maar laten we in het park blijven, in Park Sonsbeek.
9: Ja.
8: Wat heb je daar neergezet? Wat kunnen we daar zien?
9: Ja, nou, het is wel grappig. Het is afgelopen week is het eindelijk geïnstalleerd. En dat was wel leuk om te zien, want het is natuurlijk best wel een lang proces. Vorig jaar juni zijn we voor het eerst in het park geweest. En dan ben je nu eindelijk dat werk aan het installeren. Dus het is een jaar lang dat je dan onderzoek doet en heel veel input verzamelt en materiaalonderzoek. En verschillende voorstellen, ook met curatoren in gesprek. En nu eindelijk staat het er. En dat was ook wel een heel mooi moment. Het zijn mijn eigen werk. Ja, er zijn natuurlijk werken te zien van 18 fantastische kunstenaars. Dus dat wil ik ook even benoemen. Maar mijn werk specifiek zijn 4 grote, 1 gigantisch paneel en 3 wat kleinere, maar nog steeds best wel grote werken. En het is glas en lood met een omheining van ingegraveerd hout. En het 1 glas en lood werk is ja, 4,5 bij 2,5 meter hoog. Dus even om een beeld te schetsen van hoe groot het is. En ik ga eigenlijk in, ik noemde al eerder de Engelse landschapsstijl. En er is een soort frictie in het park waar, ja, vooral van oudsher, waar je hebt een bepaald ideaalbeeld van wat de natuur zou moeten zijn vanuit de menselijk gedachtegoed. Maar je hebt ook heel veel, dus die ecologische waarden. En je hebt bepaalde plekken waar die fricties nog duidelijker worden. Bijvoorbeeld, je hebt een hertenkamp in dat park. Je hebt het beukenbos wat heel erg laat zien van, we hebben dat beukenbos aangeplant, maar met klimaatverandering wordt dat steeds kwetsbaarder. Dus dat laat een bepaalde frictie zien tussen menselijk gedachtegoed en natuurwaarde. De rhododendron. En ik ga in op het watersysteem eigenlijk. Want ooit zijn daar ja, watermolens gebouwd, maar die zijn inmiddels weg. Maar dat heeft heel erg het landschap gevormd. Dus daar ga ik ook op in. Dus ik ga in op die verschillende natuurwaarden die heel erg dat landschap over de jaren heen hebben gevormd. Met 4 werken. Dus het beukenbos, de rhododendron, het hertenkamp en het watersysteem.
10: En dat zien we dan terug in dat glas in lood?
9: Ja, ja. Dus het werk gaat eigenlijk over die verschillende natuurwaarden en hoe de materiële waarden van, ja, van het landschap en de menselijke perspectieven eigenlijk samenkomen in plaats van dat je natuur en cultuur apart van elkaar ziet, in een natuurcultuur. Dus dat het echt een web van relaties is. En ik ga in op dat web van relaties. En wat heel veel geschiedenis is erin verweven. En ja, dus heel veel van die ecologische waarden. Dus je ziet echt dat verhaal in het ingegraveerde hout. En dat kun je een beetje volgen door de jaren heen. En dat komt ook terug in het glas en lood. Maar je kan ook door dat glas en lood natuurlijk heen kijken om het landschap weer op een ander perspectief te zien.
10: En waarom heb je voor glas en lood gekozen?
9: Ja, nou, eigenlijk meerdere redenen. 1, ik wilde al heel erg lang glas en lood onderzoeken als, ja, als materiaal. Want ik vind het een fantastisch glas en een heel mooi materiaal mee te werken. En ik had er nooit eerder mee gewerkt. Ik heb ook samengewerkt met een hele leuke glas en lood kunstenaar. Ja, maar dat is even het materiaal zelf. Maar qua concept ook, ik vind het roept heel erg bij mensen heel erg veel herinneringen op. En heel erg bepaalde associaties met glas en lood. En dat vond ik ook interessant om, want het heeft die kerkelijke associatie ook. En een beetje dat ophemelen van iets ophemelen en iets als heilig zien. En ik dacht, als we nou dat glas en lood in dat park brengen, kunnen we ook het ophemelen van de natuur en van die natuurwaarde ook terugbrengen. Dus in plaats van dat we iets goddelijks wat toch een menselijke waarde heeft ophemelen, kunnen we ook dat terugbrengen naar de ecologie. En dat eigenlijk, dat wij daar onderdeel van zijn, als belangrijkst zien. Dus die verbondenheid, ja, dat eigenlijk, ja.
10: De goddelijkheid van de rhododendron.
9: Ja, exact, ja.
10: In hoeverre heeft de plek die jij toegewezen hebt gekregen jouw werk beïnvloed? Of wil je eerst beschrijven waar het staat?
9: Ja, het staat dus op 4 plekken, de werken. We hebben niet per se een plek toegewezen gekregen, maar je hebt bepaalde plekken in het park waar je dan mogelijk een werk kan plaatsen. En met de curatoren en de directeur van het van Sonsbeek Orlando Maaike hebben we een tour door het park gedaan. En waarbij ze eigenlijk zeiden, hier kunnen verschillende werken komen te staan. En dan tijdens zo'n wandeling ga je al nadenken, oh, interessant, dit soort relaties komen hier terug. Dus het was heel erg open. Dus je kon zelf heel erg bepalen waar het werk kwam te staan. Maar dat inspireerde wel. Dus bijvoorbeeld, en dan lees je dus ook over de geschiedenis ervan. Dus bijvoorbeeld, dan liep we langs het water. Dacht ik, oh, dit is wel heel mooi om hier bijvoorbeeld een werk te plaatsen. Dus ja, die wandeling was wel een grote inspiratie. Maar het gaat heel erg samen met je eigen onderzoek. Maar je kreeg dus geen plek toegewezen. Je mocht echt zelf daar een ontwikkelingen maken.
10: Moest je dan ook soms strootje trekken? Dat het vechten was van, ja, nee, maar ik zag die plek eerst. Ik sta hier nu, vlag planten.
9: Nee, iedereen kreeg het. Het is 18 kunstenaars, valt ook best wel mee qua hoeveelheid. En naar mijn idee werkte het best wel goed met iedereen. En je kreeg heel erg veel aandacht. En het zijn gewoon hele goede curatoren ook, dus dat is super fijn. Ja, en Het is best wel een groot park. Dus er is best wel genoeg ruimte. En soms heb je wel dat werken wat dichter bij elkaar komen. Maar dan hebben die ook weer een soort dialoog. Dus dat, ik vind dat ook nooit zo erg. Ja.
10: Een ander onderdeel is een deep map.
9: Mm.
10: Er komt een boekje bij.
9: Ja.
10: Als je de wandeling gaat maken. Of als je het park in volle glorie gaat bewonderen. Met alle kunstwerken erin. Wil jij uitleggen wat de bedoeling is van dat boekje dat jij hebt bedacht en hebt geschreven?
9: Ja, ik moet wel zeggen, als je zegt bedacht, heel veel mensen hebben natuurlijk al eerder deep mapping uitgevoerd. Het is een, ja, om het even te introduceren, het is een soort van een bepaalde plek in kaart brengen waarbij je niet alleen uitgaat van, bijvoorbeeld, kaarten zijn heel erg, die hebben een geschiedenis van kolonialisme, een geschiedenis van een navigatie. En in plaats van, we gaan daar een beetje van weg. Dus in plaats van alleen maar kijken van een kaart van we brengen een bepaald land in kaart en we nemen dat land in bijna. We kijken naar andere waarden van een landschap. Dus in plaats van super meetbare waarden, de spatial values, kijken we ook naar maar hoe voelen we ons bij zo'n landschap? En welke waarden worden vaak over het hoofd gezien? Dus bijvoorbeeld in plaats van een landschap in kaart brengen waarbij je alleen maar menselijke waarden meeneemt, kijk je bijvoorbeeld ook naar, je kan kijken naar wat zou een zwaan nou graag in zo'n landschap willen zien. Echt gedacht vanuit een andere soort. Of als je kijkt naar de beukenboom. Wat zou de beukenboom nou heel erg graag in zo'n landschap terug willen zien? En wat heeft die nodig? En welke waarden zijn belangrijk voor zo'n andere soort? Dus dat is meer bekeken vanuit een andere soort, maar ook vanuit menselijk perspectief van welke herinneringen roept zo'n landschap nou bij je op? En welke perspectieven worden vaak niet in kaart gebracht, maar waarvan je denkt, dat zou leuk zijn als dat wel in kaart zou worden gebracht. Dus het is eigenlijk super breed en ik introduceer het nu ook heel breed, maar het is vooral de niet meetbare waarde van een landschap in kaart brengen. En het boekje dat ik heb gemaakt, ik heb met heel veel mensen gesproken, kunstenaars die ook deep mapping doen als onderdeel van hun praktijk. Ook voor mijn masterscriptie. En ik heb een boekje gemaakt om een beetje een introductie te geven van dat mensen meer in het landschap kunnen zijn in plaats van een bezoeker zijn van het landschap. Dus het gevoel krijgen van, ik ben hier echt onderdeel van. Ja, dus daar zijn verschillende onderdelen van. Dus je kan een heel groot onderdeel ervan is echt leren luisteren en voelen en met al je senses aanwezig zijn in een landschap.
10: Ik heb er een voorbeeld uitgehaald.
9: Mm-hmm.
10: Ik heb nog nooit zo vaak rhododendron in 1 uur gezegd. Maar een opdracht bijvoorbeeld is in dat boekje, ga in de rhododendron zitten. Omschrijf alles wat je ziet, hoort, waarneemt, voelt. Wie leeft vooral boven de struik en wie vooral eronder? Ja, wat is dan iets wat jij bijvoorbeeld hebt opgeschreven?
9: Ja, nou, ik heb het zelf dus nog nooit het boekje helemaal uitgevoerd. Grappig genoeg. Maar het is precies zoiets is om een beetje perspectief te veranderen in plaats van dat je alleen maar als mens op een pad loopt. En je beleeft zo'n park vanuit het pad. In plaats daarvan word je uitgenodigd om zo'n park te beleven vanuit die andere soort. En ik, die rhododendron, dat voorbeeld specifiek omdat ik vroeger altijd in zo'n rhododendron kroop. En als kinderen doen dat veel meer. Als je bijvoorbeeld, ik heb een deep mapping workshop gedaan met mensen. En bij volwassenen is het veel moeilijker om in die rol van een ander te kruipen en bijvoorbeeld een vogel te gaan nadoen. Omdat het dan snel gek is en dat voelt gek aan. Maar kinderen doen dat meteen. En daardoor zijn dit soort activiteiten met kinderen altijd heel erg leuk. Want je zegt, nu gaan we inbeelden hoe zou het nou zijn om die één te zijn. En de kinderen gaan er helemaal in op. En dat is wel heel erg leuk. En bij zo'n rhododendron voorbeeld ook. Kinderen doen dat meteen, maar bij volwassenen is dat wat lastiger. Dus het is wel leuk om dat juist ook met volwassenen te doen die dat minder vaak doen. En waarbij het een beetje heel gek aanvoelt. En waarbij het heel erg voelt alsof ze uit hun dagelijkse bezigheden stappen.
10: En verzamel je die data dan ook?
9: Ja, dat is wel het idee. Dus wat eigenlijk wat heel leuk zou zijn, wat we nu aan het opzetten zijn, is ze zijn sowieso bezig met Sonsbeek archief helemaal opnieuw inrichten. Want er is eigenlijk niet één goed of één bestaand archief van alle Sonsbeek edities. Want het is natuurlijk het is de eerste biennale volgens mij van Europa. Het is net na de oorlog voor het eerst ontstaan. Dus het bestaat echt al heel lang. Het heeft een hele lange geschiedenis. En nu voor het eerst zijn ze echt een archief van al die edities aan het opzetten. En ik ben in gesprek met degene die dat doet om een website te maken waarbij die deepmap wordt gepresenteerd. Waarbij al die input van die boekjes, dus alle verschillende perspectieven van mensen, bijvoorbeeld vraag je ook, wat is jouw eerste herinnering aan dit park en wat vind je eigenlijk heel mooi om te bezoeken? Bijvoorbeeld een vrouw had ik gesproken, zei ook, ik ga altijd bij deze specifieke boom staan, want die doet me, dat doet me denken aan mijn vader. Die had een heel verhaal bij. En dat zijn hele mooie verhalen om te verzamelen, waarbij je eigenlijk een heel diep perspectief krijgt van zo'n park, in plaats van alleen maar, oké, dit is een park en dat bezoeken we. Dus we willen al die input verzamelen van die boekjes om dat allemaal te presenteren op die deepmap die dan altijd weer doorgroeit. Dat lijkt mij heel mooi. Als een levend archief eigenlijk.
10: Ik merk dat ik het wel moeilijk vind om een deepmap van het park te visualiseren. Mm-hmm. En ik wilde als argument aandragen omdat ik ook een beta-achtergrond heb, dus dat ik dan de neiging heb om te blijven denken in eenheden, dat ik een eenheid nodig heb. Yeah. Maar ja, jij hebt natuur- en sterrenkunde gestudeerd. En jij kan dat wel heel makkelijk loslaten.
9: Nou ja, het is, ik zie het als, en zo'n kaart moet nooit af zijn. En het moet nooit gepresenteerd worden als iets, oké, nu is er de kaart. Het moet als een groeiend iets zijn met verschillende media bij elkaar. En er kunnen filmpjes in zijn, er kunnen teksten in zijn waar je op kan klikken en dan kun je weer doorklikken. Ik vind het juist mooi als het iets is wat nooit af is. En dat is misschien beangstigend, maar ook wel, ik denk, juist heel mooi, want niks is ooit af.
10: Ja, dus de deepmap moet je ook niet zien als iets tweedimensionaals, iets plats wat je...
9: Nee, precies, niet helemaal. Het is juist teksten waarmee je weer in een tekst kan doorklikken en daar weer verder diep op in kan gaan. Tekeningen die erin zitten, want mensen worden ook gevraagd om te tekenen en om bepaalde dingen op hun manier te visualiseren. Dus het is juist verschillende visualisaties door elkaar heen. Dus het is niet echt als een traditionele kaart. Een deepmap is ook niet echt een kaart in die zin.
10: Jij gaat een PhD doen.
9: Ja.
10: En ga je ook gebruik maken van wat je hier vindt met dit project?
9: Ja, in bepaalde zin wel. Ik heb mijn masterscriptie dus net afgerond, wat ook over deepmapping gaat. En waar ik inga op specifiek de rhododendron als case study. En daarbij ga ik eigenlijk in op kunstonderzoeksmethode. Dus bijvoorbeeld bij sociale milieuwetenschappen gebruik je interviews om te kijken wat mensen ervan vinden. Maar in plaats daarvan kijk ik naar, kunnen we ook met mensen tekenen? Kunnen we bijvoorbeeld ook performance methodes doen of schrijfworkshops, waarbij je dat gebruikt als data input eigenlijk. Dus kunstmethodes om onderzoek te doen. Dat was mijn masterscriptie. En ik zie dat wel als input en specifiek die deepmapping achtergrond van de PhD, wat eigenlijk gaat over kunstonderzoek voor klimaatrechtvaardigheid. En ik zal dat in Twente en Aruba onderzoeken. En dan specifiek kijk ik naar de kust. En bijvoorbeeld hoe mensen die leven in de kust, hoe klimaatverandering hun leven beïnvloedt.
10: Is dat ook waar je een Vanja Bouts aan kan herkennen, zeg maar in jouw kunst, dat daar altijd een vorm van activisme in zit?
9: Ja, ik denk het wel. Ik vind dat wel heel belangrijk. Ik denk dat klimaatactivisme en überhaupt activisme altijd een rode draad is geweest door mijn verschillende studies heen. En dat staat gewoon altijd centraal bij alles wat ik doe. En ook bij de kunst. Er zit altijd een klimaatboodschap in. En vooral, een activistische boodschap en klimaatboodschap. Maar dat is inherent met heel veel verschillende soorten van activisme natuurlijk. Want het, ja.
10: En welke kenmerken horen er nog meer bij een Vanja Bouts?
9: Dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het is, ik maak wat ik heel erg leuk vind, of waar het ook vaak op uitkomt. Ik teken heel erg veel. En vaak worden dat verschillende scènes, die worden dan bij elkaar gevoegd en uiteindelijk wordt dat een heel groot en kleurrijk werk. Ik hou van veel kleur gebruiken. Maar daarmee ook wel wat zwaardere thema's juist aankaarten. En wat activistische thema's. Dus ook voor mensen die daar misschien niet helemaal mee bezig zijn, dat ze ook worden uitgenodigd om juist dat gesprek erover aan te gaan. Dus in plaats van dat een werk meteen heel zwaar aanvoelt, voelt het misschien eerst wat speelser en kleurrijker aan, en vervolgens kunnen we die diepere laag opzoeken.
10: Want er zit ook veel humor in jouw werk.
9: Ja. Zeker. Dat is ook een belangrijk onderdeel daarvan. Dus dat speelsheid van die kleuren en die humor om mensen juist uit te nodigen om die zware thema's aan te gaan. Ja. Ik denk dat zonder humor kom je ook het leven een beetje moeilijk door.
10: Ja. Ja. Nou ja, sommige mensen doen het. Ja. Ook heel knap.
9: Ook heel knap, ja, ik doe het ze niet na.
10: De relatie tussen kunsthandelaars en kapitalisme is complex.
9: Ja.
10: Nou, daar gaat. Dat raakt ook aan het wandtapijt met de hele lange titel.
9: Mm-hmm.
10: Hoe verhoud jij je daartoe? Want. Je wil natuurlijk ook je werk verkopen. Of tenminste, dat denk ik. Ik zeg natuurlijk.
9: Ja, ja.
10: Maar dat
9: ja.
10: is ook ingewikkeld.
9: Ja,
10: wat is jouw persoonlijke beleid?
9: Ik vind dat super moeilijk, moet ik zeggen, eerlijk zeggen. Vooral niet alleen vanuit mezelf bekeken, maar vanuit de hele bredere kunstwereld. Van wat is de waarde van kunst als het alleen maar commercieel is? Het wordt heel erg snel heel plat. Maar tegelijkertijd zie ik heel veel, nou, bijvoorbeeld mensen waarmee ik de Rietveld heb gedaan. Niet alleen de Rietveld, maar ook andere kunstenaars die andere kunstacademies hebben gedaan. En die proberen gewoon te overleven daarna. En het is heel erg lastig om in de kunst te overleven. Maar tegelijkertijd wil je werk maken wat voor jou belangrijk is, waarbij je een boodschap in de wereld brengt en een vorm van expressie. Dus die balans is heel moeilijk te vinden. En dat blijft heel lastig zolang er niet genoeg geld misschien naar cultuur gaat vanuit de samenleving. En dat is denk ik het belangrijkste, dat mensen de waarde zien van cultuur en kunst. En dat het niet daardoor een heel erg commercieel goed wordt. Want daardoor ja, is heel kunst toch heel vlak op een gegeven moment. Omdat je wordt geforceerd om dingen te maken die worden verkocht. Ja.
10: Kunnen mensen een Vanja Bouts bemachtigen?
9: Ja, dat is grappig. Ik heb wel eens dat mensen mee zijn van, oh, heb je werk om te verkopen? En dan, ik maak niet super veel werk, omdat ik ook heel veel onderzoek gaat in het werk. Ik heb wel kleinere prints dat ik ook verkoop, want ik vind prints maken heel erg leuk. Ik maak ook kleine, hoe noem je het? Stripboekjes, kleine soort strips. En die zijn allemaal te koop, en prints. En politieke prints ook. Ja, de wandkleden zijn ook te koop, maar die zijn misschien wat moeilijker om te bemachtigen.
10: En op te hangen.
9: En op te hangen. Ja, het is 10 meter breed, dat gebreide werk.
10: Ja, ja, misschien om je huis heen dan. Ja, aan de buitenkant.
9: Zo. Ik zou zelf niet in mijn studio passen. Maar kleinere werken zijn dus wel te koop. Ja.
10: Wat was het moment tijdens jouw studie in natuur- en sterrenkunde dat je dacht, ik ga Rietveld erbij doen? Want het is best radicaal om dat te doen.
9: Ja, het was ook wel heel intens. Want het was tijdens mijn laatste jaar van natuur- en sterrenkunde. Dus ik was mijn scriptie nog aan het schrijven. En toen ben ik basisjaar gaan doen aan de Rietveld. Dat is het eerste jaar van de Rietveld. Dus ik had best wel een jaar lang overlap. Waarbij ik verschillende vakken nog van beide moest doen. Dus dat was heel best wel een intens jaar. Maar toen kwam COVID eigenlijk. Dat was eerst een soort verlichting. Dacht ik, oh, nu heb ik meer tijd. En toen natuurlijk duurde het heel erg lang. Dus dat was minder leuk. Ja, eigenlijk, ik wilde altijd al de kunstacademie ooit doen. Ik heb altijd al heel erg veel met kunst bezig gehouden. En met dus altijd aan het tekenen en alles. Maar tegelijkertijd ook, ik was natuur- en sterrenkunde gaan doen. En op een gegeven moment wilde ik daar de master, dus meer milieuwetenschap doen. Wat ik uiteindelijk ook heb gedaan, maar meer de sociale kant. Maar ik merkte heel erg dat mijn interesse, maar ook wat ik dacht, waar echt de verandering moet komen, is niet technologische oplossingen, waarbij je redelijk snel bij de natuurkunde zit je daarin. Dus dan ga je meer onderzoek doen naar zonnepanelen, wat ook allemaal heel belangrijk is, en energieoplossingen. Maar wat ik belangrijker vind, of is meer dat rechtvaardigheidsstuk, dus meer het sociale stuk van oké, maar hoe is het nou op politiek en sociaal niveau veroorzaakt en economisch niveau? Want dat is eigenlijk waar de kern zit. En dat is veel meer een rechtvaardigheid, een sociaal vraagstuk dan een technologisch vraagstuk. Want ik denk niet dat met technologische oplossingen dat we ergens komen. Alleen.
10: En is kunst dan een oplossing?
9: Nou, dat is dus een beetje wat ik hoopte. Dus met die insteek ben ik erin gegaan. En dus omdat ik sowieso heel erg graag al daar heel erg veel mee bezig was al. Maar ook met die insteek van hoe kun je nou mensen inspireren van om het rechtvaardiger aan te pakken. Met die insteek ben ik wel ook naar de Rietveld gegaan. En ik weet het eigenlijk nog steeds niet of dat nou de oplossing is, kunst in die zin, om echt verandering teweeg te brengen. Want het moet natuurlijk nu heel erg snel gebeuren, wat we misschien ook onszelf wel realiseren met deze temperaturen van deze dagen.
10: Ja.
9: Ja.
10: Ja, want als je... het is beleid waar we nu in terecht zijn gekomen.
9: Ja, ja.
10: Met de aarde. En dat jouw werk ademt dat ook.
9: Mm-hmm.
10: Hoe is het dan voor jou als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties jou een opdracht geeft om een wandtapijt te maken? Want dat is gebeurd. Het hangt in de Rijkscollectie.
9: Klopt. Ja, ja. Het hangt op bij de Schiphol. Het kantoor van Schiphol. Ja.
10: Nou, dat maakt het nog ironischer.
9: Ja, precies. Ja, het grappige is dus, ik heb dat werk toegemaakt, wat heel erg leuk was om te maken. En daar werken natuurlijk heel erg veel mensen. Het werk gaat eigenlijk over de alledaagse bezigheden van mensen die zich daarin zetten. En dat zijn natuurlijk niet mensen die dat beleid maken. Dat zijn gewoon mensen die daar elke dag heel erg hard werken om mee te werken aan de douane. Want het is voor de douane. Tegelijkertijd heb ik in dat werk zit ook wel een klimaatboodschap. Want ik heb mensen daarover geïnterviewd en over gesproken. Ze zeggen, ja, er is gewoon zo extreem veel... er is echt massaconsumptie. En wij kunnen al die pakketjes helemaal niet meer aan. Zij zijn ook maar een schakel in dat hele systeem dat we met z'n allen veroorzaken. Dus zij zeggen eigenlijk, ja, mensen zijn constant alles over het internet maar aan het bestellen van het Amazon. En alsof het niks is. En zij zijn al die pakketten aan het verwerken. En zij zien eigenlijk ook wel de invloed daarvan. Dus dat zit wel in het werk verweven. Dus juist vind ik het belangrijk om ook wel... want je maakt dan een werk voor... dan denk je, oh, de douane, denk je, oké, maar dat is toch eigenlijk iemand die... of ja, Schiphol, het is eigenlijk niet iets wat moet krimpen... waar ik het ook mee eens ben. Maar juist die boodschap moet ook zijn van... oké, maar iedereen... moet ook een beetje stoppen met al die massaconsumptie. Want dat zit daar ook heel erg in. Dus het is ook een heel chaotisch en groot werk geworden... omdat het dus ook echt een heel chaotisch systeem is. Omdat we dat allemaal met z'n allen veroorzaken. Dus eigenlijk is de boodschap daarin... stop nou met zoveel consumeren. Want het is echt niet nodig.
10: Nee, maar het is ook heel makkelijk gezegd.
9: Ja, dat is waar. Ja, maar alsnog denk ik dat iedereen wel een kleine verandering... Het is niet dat alleen... consumptie, die oorzaak is het natuurlijk. Het is het hele systeem eromheen. Maar we kunnen alsnog wel allemaal wat bewuster daarmee omgaan, denk ik.
10: Ja.
9: Het is niet alleen de oorzaak, hè, want het is een structureel systeem. Maar ja.
10: Maar ja, door jouw kunstwerk en ook door je cultuurtips... waar we zo meteen opkomen, heb ik... en ook trouwens door die bloedhitte...
9: Ja, ja.
10: Dat je dan na gaat denken over meer dan anders over een ander systeem.
9: Ja.
10: En dat het zo moeilijk is om te visualiseren op het moment dat je kapitalisme loslaat, welk systeem dan wel?
9: Ja, ja, er is er ook die bekende uitspraak over: het is makkelijker om het einde van de wereld te visualiseren dan het einde van het kapitalisme.
10: Ja, en dat ik ook dacht, dus vanochtend toen ik hierheen reed. Ik vind dat het allemaal anders moet.
9: Mm-hmm.
10: Maar hoe zou ik het in vredesnaam allemaal doen zonder mijn auto?
9: Ah ja, ja, ja.
10: Gewoon
9: omdat alles daarnaar ingericht is. Ja.
10: Ja.
9: Ja, ja, ja. Ja, en dan zijn we nog in Nederland... waar eigenlijk het OV eigenlijk heel erg goed werkt... vergeleken met andere landen. Dus het is... Ja, ja.
10: Als ik kijk naar jouw cv, jouw carrière... Daar heb ik sowieso heel veel vragen, moet ik zeggen. Dus ik denk, leef jij in een ander ruimte-tijd-continuum? Want je kan niet zoveel dingen tegelijk doen, maar blijkbaar kan jij dat wel.
9: Dat valt zo mee.
10: Maar dat jij nu ook die PhD milieukunde gaat doen... is het ook omdat je aan de ene kant bottom-up werkt... aan een betere wereld met je kunst?
9: Ja.
10: Doe je dan milieukunde om het ook top-down...
9: Nou, ik denk dat het, ja, want je zit alsnog in de academische wereld. Ik vind het alsnog redelijk bottom-up allemaal. Het is niet alsof je... Ja, het is iets meer top-down natuurlijk, maar je bent alsnog onderzoeken aan het doen naar hoe het misschien anders kan. En dat is dan een suggestie. Dus het is, ik vind dat eigenlijk nog best wel bij het bottom-up horen. Misschien helaas, want top-down is eigenlijk gewoon heel veel beleid ook veranderen, wat toch best wel lastig is. Lastig is. Ja.
10: Maar je hebt toch ook stage gelopen bij de overheid?
9: Klopt. Ja, klopt. Bij het ministerie van Klimaat en Groene Groei. En wat grappig is, want mijn interesse ligt heel erg in postgroei. En degrowth meer. En die beleids...
10: Wat is postgroei?
9: Ja, dus kijk, want onze economie is heel erg volledig gebaseerd op groei. En hoe kunnen we nou naar een economie die niet gebaseerd is op groei, maar dat we uit die, want het is, je hebt groei en dan uiteindelijk crasht die economie en dan groeit het weer. En dat zit in het groeisysteem. En hoe kunnen we naar een steady state economie waarbij je niet constant die groei moet behalen, want daardoor zitten we eigenlijk in deze ecologische, ja, in dit ecologische ramp op dit moment. Dus hoe kunnen we naar een economie waarbij die groei niet belangrijk is? Of niet de kern is? Dus toen was het best wel ironisch om stage te gaan lopen bij klimaat en groene groei. Maar dan merk je ook de mensen die er werken zijn natuurlijk heel erg. Die zijn super progressief en die willen heel erg graag die verandering. Maar we waren op dat moment ook in een heel erg extreem, best wel rechts kabinet. Die toch wat minder, dat wat minder belangrijk vindt. En dan toch, klimaat per se moet zien met groene groei. Terwijl groene groei bestaat eigenlijk niet. Je kan niet groene groei hebben. Dus ja, dat was. Maar het was wel heel erg. Het was best wel inspirerend om dat te zien. Want mensen, ik denk dat er ook wel een soort van, helemaal in deze tijd, hoe noem je dat? Wat onvertrouwen zit in de overheid soms. Maar ik heb er ook wel gezien dat mensen echt heel erg hun best doen om wel, echt verandering teweeg te brengen. Het zijn echt super ambitieuze, hardwerkende mensen. Ja. Die van mijn team. Ja.
10: Is het in dit geval ook met milieukunde, hoe meer je weet, ik denk altijd hoe angstiger je wordt.
9: Ja. Ja.
10: Of ja, het is, zou ik het ook anders kunnen bekijken?
9: Nee.
10: Oké. <Okay.
9: laughs> Nou ja, ik moet zeggen met milieu, ik ben echt, ik ben een optimistisch mens over het algemeen, maar over dit ben ik best wel pessimistisch. Want we zijn gewoon op de route naar 4 graden verwarming. En we willen het heel erg graag houden onder 1,5 graad. Maar we zitten nu echt op die trend naar 4 graden. En dat is gewoon echt apocalyptisch. Het is, op dit moment zie ik het echt pessimistisch in. Qua voor het milieu. Ja, dus als we niet nu heel erg grote veranderingen teweeg brengen, dan is het gewoon wel wat te laat. Want er zijn wat veranderingen waarbij het nu al gewoon te laat is. Die irreversibel zijn. Zoals gebleekte koraalriffen. Krijg je gewoon niet meer terug.
10: Ja, misschien als er iemand luistert ook die Amazon.com kan hacken, dan zou dat al een heleboel schelen.
9: Dat zou goed zijn, ja.
10: Mocht je de radio net hebben aangezet, dit is Een Uur Cultuur van de VPRO. Ik ben Eva Koreman en ik mag elke zondagochtend iemand ontvangen die de wereld van kunst en cultuur, of de wereld in het algemeen eigenlijk, een stuk mooier maakt, verrijkt. En vandaag is dat beeldend kunstenaar, onder andere Vanja Bouts. Ja, hoe, als je jezelf moet elevator pitchen. Want ik zeg, een beeldend kunstenaar denk niet echt de lading.
9: Nou ja, ik denk beeldend kunstenaar en onderzoeker. Ja, helemaal met de nieuwe functie na de zomer. Maar over het algemeen zeg ik het op die manier. Maar ik vind het lastig wel. Ja.
10: Ja, je blijft er ook maar steeds titels aan toevoegen.
9: Ja.
10: En je bent pas net begonnen, 1997, weet je wel. Maar ja. Vanaf 2 juli is de tentoonstelling Ik hoef geen tuin, ik heb een park te zien tijdens Sonsbeek 26.
9: Yes.
10: Met ook het bijbehorende boek waarmee Sonsbeek Park op een alternatieve manier in kaart wordt gebracht. Mm-hmm. De deep map. En hoe lang mag het blijven staan? De panelen?
9: 100 dagen. Dus het is tot 11 oktober. Ja,
10: okay.
9: Ik had toevallig net opgezocht voor een familielid.
10: En jij hebt ook een lijst van cultuurfavorieten samengesteld. En ik zei al eerder, heel origineel.
9: Mm.
10: En hier en daar zelfs een beetje obscuur. De muziektip is wel obscuur. Ja, en ik ben ook heel erg verbaasd en verheugd dat je deze personen live hebt gezien. Want jouw muziektip is DNA and.
9: Mm-hmm.
10: Wil jij vertellen wat het is voordat we er naar gaan luisteren? Want het heeft wel wat inleiding nodig.
9: Ja, dat is waar. Ja, als je er even naar luistert. Ik ken het omdat ik was bij een festival in Londen, bij Café Otto heet dat. Dat is een experimentele muziekplek. En daar komen gewoon hele, hele leuke, interessante bands. En dat was een 3-daags festival. En deze band kwam op en ze waren, je hebt een soort experimentele

0: als je er even naar luistert. Ik ken het omdat ik was bij een festival in Londen. Bij Café Otto heet dat. Dat is een experimentele muziekplek. En daar komen gewoon hele, hele leuke, interessante bands. En dat was een driedaags festival. En deze band kwam op. En ze waren... Je hebt soort experimentele muziek. En dan heb je super experimentele muziek. En zij gaven gewoon... Ik had daarna ook nog een gesprek met ze. Ze gaven gewoon alles bloot. En ze deden het helemaal vanuit hun eigen passie en... Je merkte dat er niet te veel over na werd gedacht in de zin van... we doen dit gewoon omdat dit ons heel veel plezier brengt en dit is onze passie. En het was daardoor heel erg mooi om te zien van... we experimenteren gewoon live en het maakt ons helemaal niet uit in die zin van... wat mensen ervan denken. Het is gewoon de muziek die wij maken. Dat was heel indrukwekkend. Het is een Noorse band.
1: En ook weer dat... past ook bij jouw werk, met heel veel humor. Ik moest ook lachen om de beschrijving, hun eigen beschrijving. An improv collective with an abundance of chromosomes.
0: Ja,
1: want het is een combinatie van professionele muzikanten... en mensen met Down-syndroom.
0: Ja. Wat ook heel mooi is, want het is dus... en zij krijgen ook best wel soms cultuurfondsen vanuit de Noorse overheid... En het is mooi, die samenwerking tussen de muzikanten en mensen met syndroom van Down. Want dat is gewoon heel mooi om te zien. En die samenwerking van hen ook. En zij zijn zelf ook heel erg professionele muzikanten. Dus het is ook grappig dat ze dat apart noemen. Maar ja, dat is echt mooi om te zien. Ja.
1: Ik heb hier een fragment van de DNA End. En het nummer heet 19 oktober. 19 oktober.

0: Het leuke is dus ook echt, als je dit live ziet, zie je dus echt die dat ze gewoon aan het spelen zijn hiermee. Dat is superleuk. Ik zou zeggen, ga het een keer live zien, echt.
1: Het is ook leuk voor de karaoke.
0: Ja! Wel makkelijk. Ja, als je de instrumenten gaat nadoen, dan wordt het wel wat lastiger.
1: Nou ja, en ook wel een interessante timing.
0: Ja. God, ja, lastig. Mm.
1: DNA and, een geweldige muziektip. Ja, en in de gaten houden of ze weer een tour gaan doen.
0: Ja, je weet het nooit.
1: Dan naar de podcast. De podcast Upstream. Mm. Gesprekken en audiodocumentaires over economie en politiek.
0: Ja.
1: In welke staat of op welk moment van de dag neem jij dit tot je?
0: Als ik reis. Ik reis veel met de trein. En dan luister ik ernaar op de fiets ook. Als ik kook. Als ik schoonmaak. Gewoon, dat zijn mijn podcastmomenten. En als ik teken ook wel. Als ik schilder. Ja, en als ik niet heel moe ben, luister ik naar deze podcast. Want soms zie ik wat. Nou ja, je wil er wat aandacht voor hebben. Ik luister ook wel naar andere podcasts wat dan, waar ik wat minder aandacht voor nodig heb. Maar dat zijn wel de momenten, ja.
1: Wat is iets wat je hieruit hebt gehaald, wat jou heeft geïnspireerd of een ander inzicht heeft gegeven?
0: Nou, ze doen dat doen ze vooral de laatste maanden of jaar. Ik luister het al best wel heel lang. Maar eerst luister ik meer losse afleveringen. Ze gaan in op van thema. Dus bijvoorbeeld postgroei. Of een economie in een bepaald land. Maar de afgelopen maanden doen ze dus series waarbij ze ingaan op één land. En ze hadden dus een Cuba-serie. Waarbij ook heel erg dat, vooral in het Westen, dat gedachtegoed wordt gebroken van, oh, het is. Of ze hebben ook een China-serie bijvoorbeeld, of een Iran-serie, waarbij heel erg meer dat perspectief van het niet-westerse perspectief wordt gebracht. Bijvoorbeeld dat Cuba wordt gezien als een soort van gefaald communistisch land. Dat hoor je soms ook wel. Maar het is natuurlijk heel erg door de VS dat het zo arm is gebleven. Door de VS, de staat waarin ze nu zijn. Dus het brengt juist heel erg dat perspectief vanuit die niet-westerse lens. En nu dus door die series met de verschillende landen kun je ook dieper ingaan op de achtergrond van elk land. Bijvoorbeeld Iran, dat is

0: heel erg actueel en urgent. Dus dan kun je eigenlijk in plaats van het nieuws te volgen, kun je ingaan op 6 afleveringen over Iran. En wat die relaties op wereldtoneel eigenlijk inhouden. Dus dat is heel erg fascinerend.
1: Ik heb hier een fragment van een gesprek dat de hosts Delazie Duncan en Robert R. Raymond hebben met Greg Castro. Niet te verwarren. En die heeft een boek geschreven over indigenous economics. Mm. En ja, dat gaat er dus ook over van wat ik en velen met mij heel moeilijk vinden om een andere economie dan een kapitalistische economie voor te stellen. En in dit fragment gaat het over de staat van de wereld nu. En ik vind het heel mooi hoe Greg Castro dat verwoordt.
2: But the struggle is still there because we're certainly still impacted by this idea of a self-centered universe, right? That only exists for us. And because we feel so alone, right? I raised 3 kids and 5 grandkids with my wife. And we know what happens when kids are little. You can put them in a room and they'll be fine as long as they have the sense that there's somebody nearby, right? Then they can do whatever they want and sometimes they get a little bratty. They don't want to come in out of the sandbox, whatever. But there's this idea that somewhere there's somebody covering for them. The moment they think they're not protected, they're vulnerable, that's when they panic. That's when they have their tantrums. And that's what I feel our society is about right now, is we're in the middle of this 2-year-old tantrum in the sandbox because we realize, like, hey, wait a minute, we're all alone, everybody for themselves. Hmm.
1: Wat denk je als je dit hoort?
0: Ja, mooi, mooi op die manier gezegd. Ik had het fragment niet gehoord. Ja, het is natuurlijk ook dat in een kapitalistisch systeem ben je veel meer op jezelf aangewezen. En het is een veel individualistischere samenleving. Helemaal in Nederland is dat ook heel erg. Maar in de VS natuurlijk ook heel erg. Dus ik snap dat fragment wel. En tegelijkertijd denk ik dat we kunnen allemaal wat meer die communities opzoeken. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is ook om een ander systeem vorm te geven, om meer dat groepsgevoel terug te brengen. Maar dat is best wel lastig, ja. En ik denk dat heel veel mensen zich ook wel eenzaam voelen daardoor. Dat echt, die eenzaamheid komt echt door dat kapitalistische systeem. Dat is met elkaar innig verweven, ja.
1: Jij leeft in Nederland en in Londen, ook vanwege je partner.
0: Ja, ja.
1: Hoe gaat het met jou? Met jouw aarde of gevoel van gemeenschap?
0: Ja, dat is soms wel lastig. Nou, ik kom net uit. Ik ben dus inderdaad veel in Amsterdam en Londen, maar ik ben ook in. Nou, ik heb mijn master in Wageningen natuurlijk. Nu ben ik afronden. En in Wageningen heb je een soort community. Ja, dat zijn studentenwoningen, maar het voelt meer als gewoon groepswonen. En daar heb je echt. Ik kom daar dus nu net vandaan, dus ik ben ook weer helemaal. Je hebt daar bijvoorbeeld, je hebt daar kleine huisjes. Mensen kennen het misschien wel, het heet Droevendaal. Maar het klinkt droevig, maar het is heel erg leuk. En je hebt dan kleine huisjes met heel veel tuin eromheen, waar mensen hun eigen groente verbouwen, mensen hebben kippen. En daar heb je dus echt, daar wonen 300 mensen. Het is allemaal een beetje dezelfde leeftijd. En iedereen kijkt naar elkaar uit, iedereen kent elkaar. Het is echt dat groepsgevoel waarbij je, en iedereen leeft heel ecologisch, want iedereen groeit zijn eigen groente en probeert dat heel erg op een goede manier te doen. Het zijn zonnepanelen, je bent best wel self-sufficient. En daar denk ik, oh, dit is zo'n groepswonen manier dat eigenlijk heel erg goed kan gaan, waarbij mensen heel erg naar elkaar uitkijken zonder dat dat uit je familie alleen maar moet komen. Dus dat is wel heel mooi. Dus daar voel ik me altijd heel erg als onderdeel van een community. En in Amsterdam en Londen is dat natuurlijk iets moeilijker, omdat het toch wel weer dat individualistische is. Helemaal in Londen ook. Daar nog veel meer dan Amsterdam. Maar daar moet je ook maar een beetje je mensen vinden. En dan kun je ook wel. Ik zit bij wat leesgroepen in Londen en dan merk je, oké, nu heb ik mijn mensen gevonden. En dan kun je die verbinding. En ik denk dat activisme en naar protesten gaan en met elkaar ergens voor staan, werkt ook heel erg verbindend.
1: Dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen bij de nieuwe Anita.
0: Ja, dat is dus een voorbeeld in Amsterdam in de buurt. Wat wel heel erg leuk is, waar ook echt een community is. Ja, ja. Een nieuwe Anita is echt een superleuke plek. En daar woon ik heel dichtbij. Dus ja.
1: Om ook mensen te vinden.
0: Ja, ja, ja. Mensen die hetzelfde denken. Mensen. Ja, je hebt daar heel veel poëzieavonden. Je hebt hele leuke muziek. En het is het is niet heel commercieel. Iedereen is er welkom. Je hebt daarnaast ook een het heet Robin Food. Kun je eten voor echt een paar euro voor een donatieinleg. Er werken vrijwilligers en die maken veganistisch eten. En dan kun je daar ook een hapje eten. Het is echt een communityplek. Ja.
1: En het is echt heel leuk als je dit nu hoort en denkt... Ik kan de dag wel beginnen, maar ik had nog geen invulling.
0: Ja.
1: Vanmiddag om 3:00 in de nieuwe Anita is Martin's Monthly Pencil Parlor. En dat is een maandelijkse modeltekenworkshop. En soms is dat naakt, soms is het met kleren. Soms staat het model maar 1 minuut en soms 20 minuten. Dus er zijn verschillende oefeningen. En ik vond het heel leuk. Deze maand staat model Adam op het programma en die neemt zijn hond mee.
0: Zo fantastisch.
1: Ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Maar weet je wat voor hond ook? Staat dat erbij of niet?
1: Nee, maar in mijn hoofd is het een bouvier. Ik heb geen idee.
0: Ik had hem nog niet bedacht. Misschien, ik dacht een poedel of zo. Maar ja, het is...
1: Adam de poedel.
0: Ja.
1: Ja, misschien wel, hè?
0: Maar heet hij niet Adam?
1: Oh heet ja, hij heet Adam. Nee. Misschien heet de hond ook Adam. Dat zou heel toevallig zijn.
0: Wel makkelijk. Ja. Ja.
1: Nou, de nieuwe Anita. Dus een bar in Amsterdam om je community te vinden. Ook
0: ja, superleuk.
1: Daarbuiten natuurlijk. Dan naar het EKWC. Het European Ceramic Work Center.
0: Ja.
1: In Oostenrijk.
0: Ja, ja.
1: Daar is een volledig keramische kamer te zien. Van broodrooster tot brood, tot bestek, tot een krant. Allemaal gemaakt door Koos Buster, zo heet hij echt.
0: Ja.
1: Die is hier ook al wel eens een uur te gast geweest.
0: Superleuk.
1: En daar is dan weer een korte film van gemaakt door Carlijn Fransen.
0: Ja.
1: En waarom wilde jij dit graag tippen?
0: Nou, het grappige is, Carlijn Fransen, zij geeft een analoge workshop op de Rietveld toen ik daarop zat. Dus ik ken haar op die manier. En toen ooit, zij maakt veel hele leuke korte films en films. En zij is een hele leuke filmmaker. Heel origineel. Dus zoek dat vooral op. En ik heb ooit voor haar op set gekookt. Want ik kook veel, dus ik had als productie, als onderdeel... Voor het productieteam, voor iedereen gekookt. Want ik doe catering zo.
1: Je doet ook nog catering?
0: Ja, ja, veganistische catering. Dus dat had ik gedaan. En toen had ik in gesprek met haar. En toen zei ze, oh, ik heb al heel lang zo'n idee. En toen noemde ze dit een beetje tussen neus en lippen. Van een hele keramische kamer en met Coach Buster. Dus, maar dat bleef me altijd een beetje bij. Ik dacht, oh, heeft ze nou ooit die keramische kamer nou gemaakt? Want het is zo'n... Het werkte bij mij heel verbeeldend. Oh, alles is keramiek in een hele kamer van keramiek. Ik ken de Coach Buster's werk ook wel. Ik vind dat heel leuk. Dus, en ik had daar nooit meer. Ik had dat nooit opgezocht. Maar dat was een beetje in mijn hoofd blijven hangen. Van oh, keramische kamer. Grappig. Soms droomde ik daarvan. En toen zag ik opeens online staan dat die film er was. En dat die kamer inderdaad is gemaakt. En dat vond ik. Ik dacht, hè, die keramische kamer. Het kwam allemaal terug. Toen dacht ik, oh, superleuk om dat te bezoeken. Ik heb het zelf nog niet gezien.
1: Ja. Sinds 30 mei, het is ook heel recent,
0: ja,
1: behoort hij tot de permanente installatie.
0: Ja, superleuk. Wat goed.
1: Wat zou jij van keramiek willen hebben als je het hebt over alledaagse objecten? Want dat is zo grappig ook aan het werk van Koos Buster, ja, dat hij dan een brandblusser van keramiek heeft hangen bijvoorbeeld.
0: Oh, dat vind ik een hele moeilijke vraag, want ik zou zeggen echt alle. Ik vind het zo leuk. Ik hou van keramiek heel erg. Ik vind het heel erg leuk. Maar je bedoelt een alledaags voorwerp die je niet per se kan gebruiken? Dus
1: zeg maar, nou ja, wat je zou kunnen gebruiken als het niet van keramiek was geweest.
0: Ja, precies, op die manier. Oef, eigenlijk, nou ja, ik zou zeggen bijna een hele tafel, maar dat kun je dan wel weer gebruiken. Ik moet erop terugkomen. Ik moet erover nadenken. Ja, één voorwerp is heel lastig.
1: Ik zou wel een wandtapijt van jou in keramiek willen hebben.
0: Ja, het is wel lastig.
1: Ja.
0: Laten we dat een keer proberen.
1: Okay. Ja. We gaan echt al richting het einde van een uur cultuur. En we hebben nog heel veel tips te bespreken.
0: Oh, wow.
1: Wil je het hebben over forensic architecture? Wil je het hebben over de film Fire of Love? Wil je het over Steve McQueen in Pont Tilburg hebben?
0: Ja, ik denk misschien alle drie kort.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Go.
0: Oké, okay, ja, forensic architecture die staat ook bij Sonsbeek. En dat is een heel erg leuk, heel erg interessant collectief van kunstenaars en onderzoekers. En zij brengen dus op een hele unieke manier modelleren zij bepaalde situaties En brengen dat in kaart. En zij doen dat echt heel erg goed. Dus ik zou voor iedereen zeggen, zoek het op. Dus ik heb bijvoorbeeld een video gezien waarbij ze samen met een chirurg die bij een ziekenhuis in Gaza werkte, en toen dat werd gebombardeerd. En samen met die chirurg brengen ze dit hele bombardement en hoe Israël dat heeft gebombardeerd, brengen ze dat helemaal in kaart en modelleren ze dat helemaal in een bestaand model van dat ziekenhuis. En dat geeft heel erg goed weer de oorlogsmisdaden die plaatsvinden. En zij, door hun modelleren kunnen ze mensen veel meer accountable houden. Dus ja, zij doen dat supergoed. Wat anders heel moeilijk is om dat in kaart te brengen, doen ze dat door verhalen en modellen.
1: Palestina, of over Palestina, ja, doen ze dat. Maar ja, ik vond het ook heel mooi, ook bijvoorbeeld de verdwijnende graslanden, ja, in Namibië.
0: Ja, ja.
1: Dat op die manier, op een, ja, dat klinkt heel goor om zo te zeggen, maar op een ook een hele visueel aantrekkelijke manier dat vast te leggen.
0: Ja, ja, wat voor mensen heel erg tot de verbeelding kan spreken. Want het is natuurlijk best wel lastig soms om voor te stellen. Want dat is het probleem vaak met deze oorlogen of met ecocide ook. Van hoe kunnen we nou visualiseren wat er verdwijnt? Wat voor misdaad er eigenlijk plaatsvindt? Maar zij kunnen dat heel goed visualiseren, waardoor we ook de ernst van de situatie zien.
1: Ja, en dan blijft ook weer de vraag of het gesprek overeind wat dan ook de waarde van natuur is. Of wat de waarde, ja, in ons systeem is van een grasland.
0: Ja, ja, ja, ja. En dat wordt te weinig, denk ik, erkend. Ja.
1: Oké, okay, Forensic Architecture. Het is een site waar je naartoe,
0: ja,
1: kan.
0: Ja, een site. Zoek het op, mensen.
1: Steve McQueen in Pont Tilburg.
0: Ja, ik zat even kort. Ik heb het toevallig bij Boijmans van Beuningen een tijd terug. Volgens mij was het Boijmans van Beuningen in Rotterdam gezien. Ik vond het een hele indrukwekkende installatie. Nu is het verbreid met een nieuw werk, specifiek gemaakt voor de Pont. En ik vind de Pont sowieso een heel erg fantastisch museum. Het is zo mooi. En Tilburg heeft eigenlijk best wel veel te bieden. Ja, vind ik. En dat museum is gewoon heel erg leuk. Dus ik zou gaan. Die Steve McQueen expositie is gewoon heel indrukwekkend.
1: Ja, hij heeft gewerkt met astronomische data van de ESA, van de European Space Agency.
0: Ja.
1: De immense hoeveelheid beelden van de telescopen heeft hij allemaal mogen gebruiken voor een werk dat Atlas heet.
0: Ja, fantastisch toch?
1: Ja, ja. Ja, maar ik vind het ook zo mooi van een ESA dat ze dat dan...
0: Dat ze dat doen, ja. Ja. Vind ik ook leuk.
1: Tot en met 30 augustus te zien. Dus we moeten nog een beetje opzitten. We krijgen het druk met jouw lijst. Het is ook allemaal heel actueel. Dan nog de film Fire of Love.
0: Ja, geweldig. Ja, dat is gezien op Disney Plus, toch?
1: Ja,
0: ja, ik wist dat zelf helemaal niet meer. Ik was naar een filmfestival in Sibiu in Roemenië. Een hele tijd terug. Dat is een beetje random. Maar toen heb ik die film gezien. Ik was zo onder de indruk. Het zit super mooi in elkaar. Ik vind het qua stijl ook heel mooi, want ze hebben analoge beelden. En ze hebben ook animatie ertussendoor in hun eindedit. En het is heel ontroerend. Want ik ga het niet spoilen, het einde. Maar het is gewoon een hele ontroerende documentaire waarbij fictie een beetje wordt verweven in de documentaire. Het zijn allemaal bestaande beelden van twee, ja, vulkanologen.
1: Ja, die dus heel erg van vulkanen houden en heel, ja, veel van elkaar.
0: Ja, ja, ze hebben de liefde voor de vulkanen in elkaar gevonden en daardoor de liefde voor elkaar. Het is echt een heel romantisch, mooi verhaal. En als je een beetje van vulkanen houdt, dan hou je ook van deze film.
1: Jij houdt van vulkanen.
0: Ja, wie niet?
1: Ja. Ja, dat is ook zo. Fire of Love, hele mooie tip. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van een uur cultuur. En er waren nog zoveel andere mooie tips, zoals het Fort van Chaco of de grote kunstshow, waarbij je in het theater zit en mooie kunstwerken,
0: superleuk,
1: aan je voorbij trekken. Maar daar kunnen we het allemaal niet meer over hebben. Maar je kan alle tips, ook die we niet hebben besproken, wel terugvinden in de NPO Luister-app bijvoorbeeld, waar je ook het hele uur kan terugluisteren. Dit was een uur cultuur voor vandaag. Vanaf 2 juli is de tentoonstelling Ik hoef geen tuin, ik heb een park te zien tijdens Sonsbeek 2026, waar ook het werk van Vanja Bouts te bewonderen is. Vanja, bedankt voor deze mooie ochtend.
0: Ja, jullie heel erg bedankt. Tot de volgende keer.
3: NPO Radio 1.
4: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
5: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
6: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
5: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
7: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
5: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: NPO Radio 1.
12: Het is 7 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door een inslag. Tussen Gouda en Boskoop redden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens België Media wordt er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, zon en wolken vandaag en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets minder warm dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: NPO Radio 1. BNN VARA.

U ligt misschien al wel heel lang wakker. Een beetje te puffen en te zweten. En te wachten op dat eerste natuurgeluid. Dat het startschot is van 3 uur natuur op NPO Radio 1. Zoals we gewend zijn, al 71 jaar lang. Dit is een mooie opname van Olivia Kroon. Die bij haar moeder in het Friese Hantum de kikkers, de bosrietzanger en de houtduif hoort. Dank jullie wel, moeder en dochter Kroon.

moesten maar eens heel rustig beginnen vandaag op ons gemakkie. Opdat iedereen kampjes kan opschakelen, slaap uit de ogen, hand richting de theepot of het koffiezetapparaat. Zo direct een lauwe douche in een poging om je onder die vermaledijde hittekoepel uit te wurmen. En het ochtendconcert vanaf het terrein van buitenkunst in Dronten. Een opname van Menno Smit is dan een perfect begeleidingsmuziekje. Dit eerste uur, waar Duitse toeristen dolgraag de Zeeuwse eilanden bezoeken, doen ook Duitse flamingo's dat. Ze verblijven graag in de Grevelingen en wij zoeken ze op in hun heimat in het Zwilbrocker Ven. De sociale voedseltuin in Leeuwarden zorgt voor duurzaam voedsel, biodiversiteit en meer verbinding tussen de buurtbewoners. Vanuit het hele land wordt er gebeld met de Venolijn. En een verhaal over de in Oekraïne gesneuvelde Jesse, geportretteerd door BNNVARA-collega Sinan Can, die als laatste wens had om een stuk landbouwgrond terug te geven aan de natuur. En wij bekijken hoe die wens van Jesse in vervulling kan gaan. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: De London Mozart Players speelden het menuet uit de eerste symfonie in C groot van Muzio Clementi. In Nederland zijn ze allang geen zeldzame verschijning meer, flamingo's. Deze prachtige, roze, sierlijke vogels vind je vaak in de Grevelingen. Maar die zijn voornamelijk afkomstig uit een kolonie in Duitsland. In het Zwilbroeker Ven, net over de grens bij Groenlo, broeden al decennia lang flamingo's. En hoe ze daar precies zijn gekomen is nog steeds niet helemaal duidelijk. Natuurfotograaf Erik Ottema uit Neede volgt de populatie al ruim 10 jaar op de voet en heeft intussen heel wat kennis over de flamingo's vergaard. Verslaggever Henny Radstaak is met hem op een mooie ochtend bij Zwilbroek.
1: De vogeluitkijktoren. En dan kijken we uit over dat Zwilbroeker Ven. Erik Ottema, dit is jouw bijna dagelijkse biotoop, hè, waar je komt.
2: Ja, het is een beetje mijn habitat geworden. We zien inderdaad nu het eiland met daar allemaal kokmeel in de lucht ook.
1: Ja.
2: Er is blijkbaar wat gaande. Ja, we zien ook dat daar flamingo's dus vliegen.
1: Ja. Oh ja, ja, daar komen de flamingo's, want daar komen we voor.
2: Je hebt er nu een aantal helemaal achterin. Ik weet niet of jij ze ook kan zien. Dan hebben we hier voor het eiland wat zitten. En een aantal op het eiland te broeden.
1: Hoeveel zijn er in totaal?
2: We hebben nu onderbij de 40, 50 stuks. We hadden er onderbij de 80. Maar we zitten nu halverwege, net iets over het halverwege seizoen van het broeden. Dat betekent dus ook dat een aantal vertrekken. Ze zitten hier sowieso te broeden vanaf de jaren 80, maar er zijn natuurlijk al oudere waarnemingen. We hebben dus te maken hier in dit geval met twee soorten. We hebben hier de Europese flamingo, de grote flamingo die vanuit het zuiden bijvoorbeeld hier komt aanvliegen. En dat zien we ook elk jaar terug, dat er een aantal omringd hierbij aankomt.
1: Die komen bij wijze van spreken uit Zuid-Frankrijk of zo?
2: Ja, de Camaro. Of, ja, we hebben natuurlijk in heel Europa eigenlijk wel dat plekken waar de flamingo's zich ophouden. En we zien dus dat ze dus dan ook deze kant op komen. We hebben onder andere ook Spaans beringde ertussen gehad, dus dat is helemaal een mooie bevestiging.
1: Goed, dan hebben we de Europese flamingo.
2: Klopt.
1: En dan hebben we als tweede soort?
2: De Chileense.
1: De Chileense?
2: Ja, de Chileense. Ja,
1: die is niet op eigen kracht gekomen.
2: Ik geloof van wel.
1: Ja, ja echt waar?
2: Ja, dat geloof ik echt. Ik zie dus ook dat andersom het gebeurt, dat dus de Europese aan de andere kant aankomen. Dat betekent dus ook dat als je daar bent, dat je weer terug kunt gaan. En dat doen ze veel. We hebben hier dus in deze groep ook.
1: Er zijn Europese flamingo's in Zuid-Amerika?
2: Ja, ja. Ik zeg natuurlijk niet dat de Chileen die uit Chili komt hier gekomen is, want daar was ik niet bij. Ik zeg alleen dat het kan.
1: Nou ben je een natuurfotograaf. Je maakt prachtige foto's van die flamingo's. Kunnen we dichterbij komen? Want ze zitten nu best wel ver weg.
2: Ja, ze zitten inderdaad wat verder weg. Alles draait een beetje om dat broedeiland. Dus dat betekent dus dat een deel zal sowieso dan op dat eiland zich begeven. En dan heb je een aantal die mogen dan daar even af. Er wordt nu ook, zie je wel, dat twee wegvliegen. Er wordt ook gewisseld.
1: Ja.
2: En we zullen daar even naartoe lopen, zodat we dan ze daar wat dichterbij kunnen zien.
1: Nou, er komt nog meer bezoek hier. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
3: Ja, we komen uit Duitsland.
1: Ja.
3: We hebben een rondvaart over die Flamingo-route.
1: Die Flamingo-route?
3: Ja.
1: En woher geht das?
3: Dat geht van Ahaus los, Gronau, Zwilbrock fahren wir heute. En jetzt geht's weiter bis Südlohn. En dan geht's weiter wieder rond bis nach Ahaus. En van Ahaus fahren wir wieder nach Hause.
1: En gibt's überall Flamingos?
3: Nee, hauptsächlich hier.
1: Ja, ja.
3: Das ist ja das Schöne. Deswegen sind wir hier im Aussichtsturm, um das also genau uns anzusehen.
1: Nou, deze mannen maken een rondtochtje hier in dit deel van Duitsland, de Flamingo-route. Maar eigenlijk zitten ze alleen hier, hè, begrijp ik.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk een aantal momenten waarbij dan ook het fourageren gebeurt in de omgeving. Tjus.
1: Tjus.
3: Maar dan tot ziens.
1: Tot ziens. Tot ziens. Viel Spaß.
3: Viel Spaß.
2: Je ziet dat ze dan uiteindelijk dus op het eiland gaan zitten bij de kokmeeuw. En de kokmeeuw die zorgt dus uiteindelijk dus voor de alarmering en de verdediging. Want we zien dus bijvoorbeeld dat die meeuwen dan dus zorgen voor veel lawaai. Dat betekent dus ook dat je aan het lawaai kan horen van moet ik gaan staan, moet ik van mijn nest af, ja of nee. Maar ze zorgen ook voor, met zeker de grotere aantallen, dat het laagstaande water volgepoept wordt. En dan krijg je een biotoop waar die flamingo van leeft.
1: Ja,
2: het gaat om tonnen poep uiteindelijk. En dat is allemaal fosfaat, nitraat, ammoniak. En daar ontstaat een gifbelt. En die gifbelt, dat is juist voor die flamingo perfect. Niet alleen voor hemzelf, maar straks ook voor de kuikens.
1: De gifbelt is perfect voor flamingo's. Ja. Hoezo?
2: Nou, er ontstaan dus dan uiteindelijk algen en micro-organismen. En dat is hetgene waar de flamingo dus van leeft.
1: Zullen we eens kijken of we dichter bij de flamingo's kunnen komen?
2: Ja.
1: Wat vind je dan zo fascinerend aan die flamingo?
2: Nou, misschien wat belangrijkste misschien wel is dan dat ze zich gedragen als mensen. Je ziet niet alleen dat ze heel oud worden, maar dat ze dus ook de karaktertrekken hebben zoals dat bij mensen ook is. De een is graag alleen, de ander is graag in de groep. De een is dominant, de ander is verzorgend. En ze hebben allemaal hun karakter en ook een beetje een functie in de groep ook.
1: En dat weet jij omdat je ze aan de hand van die ringnummers... kun je de persoonlijkheden onderscheiden van die vogels?
2: Ja, klopt. Ze worden hier als ze een aantal weken oud zijn, worden ze hier beringd. En na dat beringen kun je ze dus ook inderdaad dan op hun gedrag bevestigen. Ik zie zelfs bijvoorbeeld ook al vanaf kuiken af dat de brutalen, ook al als ze kuiken zijn, brutaal zijn. En je ziet dus ook dat degene die dan bijvoorbeeld altijd onder moeders rok zitten, dat die dat ook blijven doen bijvoorbeeld voor langere tijd.
1: Ja, nu zien we die flamingo's mooi dichtbij.
2: Ja, je zit nu op ongeveer 250 meter. En je ziet in het hoekje dan dat er, even voor mijn eigen zichtveld, twee staan en de rest zittend. Dat betekent dus niet meteen dat je broedt. Het kan ook zijn dat je zit om het zitten, want er zijn er ook die maar meedoen om het meedoen. En je hebt natuurlijk een aantal die een kuiken onder zich hebben en een aantal die misschien nog een ei hebben.
1: Die flamingo's maken die eigenlijk geluid, Erik?
2: Jazeker, ja.
1: Oh, daar gaat het een tijdje. Dat is prachtig, ja. Dat is echt, nu weet je echt waarom ze de vliegende zuurstok worden genoemd.
2: Ja. Wel een mooie houding. Deze heeft de nek ietsjes gekromd, maar poten naar achteren en de nek recht naar voren.
1: Maar goed, wat maken ze voor geluid, die flamingo's?
2: Er is sprake van veel communicatie sowieso. Op een lage frequentie ook. Dat betekent dus bijvoorbeeld als jij als partner ergens buiten het gezichtsveld bent, dat er ook op een bepaalde manier geroepen wordt. Er wordt ook elkaar besproken wanneer ga je vliegen. Dat kun je ook horen. Sterker nog, er wordt ook anders gepraat als de kuikens er zijn. En ik noem dat altijd met de grootouders. Dan gaat die stem omlaag, want je praat met kinderen. En dat gebeurt bij de flamingo's ook. En het leuke is dat ik een week of twee, drie terug de periode had dat iedereen op dat broedseizoen zit. Behalve de niet-broeden. En die staan er dan een beetje bij. En dan krijg je de zogenaamde zuchtperiode, noem ik dat dan. Dat zijn dan zuchtjes. En die volgen elkaar dan op. Ah. En dat is een periode van 1-2 weken. En dan is het voorbij. En ik had iemand dat verteld. En die moest daar een beetje om lachen. Want ik noemde dat net als het zuchten van je vrouw. Die denkt van, ga je weer naar je flamingo's te kijken? Dat gebeurde. Dus hij zei, oh, bedoel je dat? Oh, wat grappig, zegt hij. En dat was natuurlijk meteen dat geluidje weer terug. Want de andere moest dat ook weer even terugzeggen. Ja. Hier, hoor je hem?
4: Hop.
2: Dat was dus een flamingo.
1: Dat was een flamingo?
2: Dat was een flamingo, ja.
4: Hop.
2: En vaak is het... En over en weer.
4: Hop, hop.
2: Dat is dus dan aangeven, ik sta hier en ik sta daar.
1: Contactzoekjes.
2: Contact zoeken. Ben je niet te ver weg of ben je er nog wel? Ja.
1: Nou, dan komt er een mooie camera met een gigalens tevoorschijn.
2: Ja. Ik heb op dit moment samen met de Converter 900 mm. En dat is dan nodig om die ringnummers af te lezen. Want je hebt dus nu te maken dus met een aantal zittende. En dan is het gewoon wachten op het moment dat er dus één gaat staan.
1: Je kunt nummer
2: eerst noteren en dan kijken van, goh, zie ik inderdaad dan ook een ei? En zo, ja, die staan er bijvoorbeeld ook bij, hè? Want je hebt hier te maken met surrogaatouders en echte ouders.
1: Oh, surrogaatouders
2: en echte ouders. Ja, ja. Er wordt ook inderdaad opgepast, niet alleen in de kinderkaarten, maar ook op de eieren. En ik heb dit jaar al meerdere registraties van grotere flamingo's, dus volwassen flamingo's, die op een nest gaan zitten van een ander.
1: Van de buren of zo?
2: Van de buren. Even zitten.
1: Oh, ja.
2: En je hebt dus ook, we hebben onder andere een ZV99... Die zit op elke plek, maar ook op een plek waar geen ei is. En die doet gewoon mee. Die draait dus ook fysiek een ei terwijl er geen ei ligt. Die gaat zitten op een nest die geen ei heeft.
1: Oh.
2: En die is dan 2 dagen aan het zitten. En dan loopt hij er weer af. En dan zie je hem hier weer vooraan te voerangeren voor een dag of twee.
1: En
2: dan staat hij weer in de groep, maar dan staat hij ook weer een keer weer op een andere locatie.
1: En waarom zou hij dat doen? Op een nest gaan zitten waar geen ei is?
2: Ja, het kan in dit geval bijvoorbeeld leergedrag zijn. Hè. Je moet leren. Het kan ook inderdaad het sociale gedrag zijn, want ze zijn erg sociaal. Ze gedragen zich als mensen. Maar je ziet dus een aantal zaken waarbij dan de flamingo zich ook opstelt als een mens die heel zorgzaam is, sociaal. Dus iets in de groep doen betekent niet alleen dat je tegelijk vliegt, maar ook dat je op elkaar past. Als er één niet helemaal in orde is, laat je die niet alleen achter. Als er kuikens zijn en jij hebt honger, mag jij gaan. Want je kunt de kuikens niet in die kindergarten doen. En dan zorg je ervoor dat je iemand hebt die dan oppast.
1: Nou, zullen we eens kijken wat we door je camera kunnen zien?
2: Het ligt natuurlijk mooi. Moeilijk nu, maar...
1: Een beetje tegenlicht, maar de zon is even achter de wolken. Oh,
2: kijk,
1: jeetje.
2: We zien hier dus één rustend.
1: Ja, die zit met zijn
2: stafel in zijn... Kijk, en daar loopt een kuiken.
1: Oh ja, een beetje donzig, een beetje grijzig.
2: Ja, en dit is al één die gaat dus voorbij aan de 3 weken. En krijgt dus ook al een lichte kromming in de snavel. Want je begint met een soort van puntsnaveltje. En dan ben je ook erg afhankelijk van ouders die dan bijvoorbeeld caroteen afgeven. Kijk, hier loopt er ook één.
1: Ja, dat caroteen, dat is ook een dingetje bij flamingo's, hè?
2: Ja. Je hebt dus niet alleen kleur vanwege het caroteen, maar het is ook een enorme voedingsstof voor je stad. Stel dat je de kuiken bent en je krijgt weinig caroteen, dan is de overlevingskans ook alweer wat minder. Oh. Maar dan zie je ook dat ze er langer over doen om op kleur te komen.
1: Hmm. Waar haal ze dat caroteen uit?
2: Ja, je hebt hier te maken met het water met vol met algen en micro-organismen. Daar zit dat caroteen in. En je hebt dus een snavel met een filtersysteem waarbij je al dat materiaal wat je dus lekker vindt opneemt. Dat wordt opgenomen in je lichaam en met enzymen omgezet naar lichaams eigen kleurstoffen. En afhankelijk van je soort, de grote flamingo, krijg je dan uiteindelijk dat je dat ziet in je poten, je snavel en je veren. En bij de Chileen is het dus ook aan de buitenkant goed te zien dat ze daar heel veel kleuring in krijgen. Als je dan ook in het begin van het seizoen hier bent, dan heb je dus inderdaad het ook nodig. Want je hebt balsgedrag, dus je mooiste pak moet aan. Je kunt het zelfs dan op dat moment ook nog man en vrouw versterken met een vetklier door het in te smeren. En dan krijg je net als een matte auto die dan in de regen het beter verkocht wordt, want die ziet er dan mooier uit. Dat is dus hier ook het geval. Zeker als de zon er dan op staat, dan krijg je pracht en paraal. Ik zie nou bijvoorbeeld even weer dat alle meeuwen omhoog gaan.
1: Oh jeetje, wat een gezicht.
2: Altijd even kijken, wat is de reden daartoe? Is er iemand weer op het eiland?
1: Nou,
2: is er een vijand?
1: Die gaan allemaal nu de lucht in, die meeuwen. Dat zijn er toch wel duizend.
2: Toch zie je dat de flamingo's vrij rustig blijven. Dus is een soort van valsalarm is er aan sprake. En je ziet ook dat ze vrij snel nu ook weer naar beneden gaan.
1: Ze gaan weer naar beneden. Maar dit zijn toch wel, ik weet niet hoeveel, 1000?
2: Ja, ik spreek nu van ongeveer 2000.
1: 2000?
2: Ja, 2000. Zo. Maar je moet je wel voorstellen, als we een goed seizoen hebben, dat dat dus naar de 10, 20.000 sowieso kan gaan.
1: Ja.
2: Wat er nu waarschijnlijk aan de hand is dat er een roofvogel, dat kan een kiekendief zijn, of een valk, of een mater of een rat die dan op het eiland is, ervoor zorgt dat ze omhoog gaan. Deze twee flamingo's die vinden wel dat ze...
1: Die gaan wel op de vleugels. Ja, daar zie je groepje
2: staan.
1: Prachtige, bijna tegen het oranje aan, roze kleur.
2: Een sierlijke vlucht. Elegant. Prachtige als een vlucht. Beetje een kravel, zeg ik.
1: Ja.
2: Het is een rustige, mooie vlucht.
1: Ja, het is mooi, hè? Er staat er daar eentje naar algen te grazen met die sierlijke hals. Het is echt wel een fantastische vogelsoort.
2: Ja, ja. Ja, er zijn zoveel zaken die interessant zijn. Ik heb nu ook meerdere wederkerige paringen, waarbij dan ook blijkt homofilie, maar ook dus inderdaad driehoeksverhoudingen, alles komt voor. En zelfs in het seizoen wordt er van partner gewisseld. Waarom is dat? Nou ja, die groep is naar ons idee zo klein dat ze ook van elkaar weten. Je moet het niet laten afhangen van dat dominante mannetje. Want als dat dominante mannetje dat alleen voor het zeggen heeft en niet vruchtbaar is, is dat desastreus voor de groep. En zo zie je dus ook in dat sociale samenhangverhaal zie je allerlei zaken die data, hè, ringnummers, positie, tijd en tijdstip heel erg inderdaad dan bevestigen.
1: Jij zegt eigenlijk, Erik Ottema, die flamingo die moet wat meer op een voedselkant staan.
2: Ja, absoluut. Ja, de vogel toont zoveel zaken die ook weer samenhangen met hoe het met de natuur er ook voor staat. Hè? Want je kunt aan de wijze waarop ze zich hier handhaven en dus ook elk jaar weer terugkomen, kun je ook iets aankoppelen dat het wel of niet goed gaat. En we zien hier dus ook dat als zij er zijn, komen ook veel andere vogels. We hebben dit jaar bijna 1000 kievieten hier gehad die hier dan aankomen. We hebben hier te maken met de wulp en de grutto. We hebben hier sowieso alle vogels die je maar kunt benoemen. We hadden net even de wielenwaal en de koekoek. Maar je kunt het zo gek niet bedenken. Maar je merkt ook dat als dit op orde is, volgt het andere ook. Hè? Als dus kuikens geboren worden, komen ook die roofdieren vanzelf wel. En het hoort dus bij elkaar. En ik vind dus ook dat hij daar, de flamingo in dit geval, een hele belangrijke factor in speelt. Om serieus genomen te worden. Ja.

0: Amsterdams saxofoonkwartet speelde Canzona Verrier uit het saxofoonkwartet Opus 109 van Alexander Glazunov. Heel even onze buitenmicrofoon beluisteren. Veel koudjes op de lijn deze ochtend. Er zat een koude nest hier boven de ingang. En de vier koudjes zitten nu met z'n vieren op een rijtje in de dakgoot te wachten tot de ouders weer wat brengen. Nou, je hoort ze met elkaar communiceren. Ook op de Venolijn is weer van alles ingesproken. 035-6711-338.
1: Nicoline Roman spreekt u. Toen wij deze week met onze hond langs de spoordijk Alkmaar-Enkhuizen liepen, zagen we eerst één, maar daarna meer en meer gevlekte rietorgissen.
2: Liep de Zwanenburg uit Dronten. Ik zag op een gemaaid grasland aan de Tarpanweg nabij Zwichterband vele voerenzerende vogels, waaronder 18 blauwe, 5 grote en 2 kleine zeelreigers, 2 torenvalken en 5 bruine kikkerdieven. En de vrij zeldzame voorkomende zwarte wouw en verder nog een klein groepje zwartkopmeeuwen.
3: Mieke Pieren Olijhoek uit Huizen. Afgelopen zaterdagavond liep ik nog het laatste rondje met de hond, toen er nog iets tot me doordrong. Ik rook wat. Ik denk, wat was het ook alweer? Oh, natuurlijk, de lindenbomen. In deze tijd komen ze in bloei, maar niet allemaal tegelijk. Nee, die aan de oostkant van de straat beginnen met bloeien. En zo gaan ze het een na de ander in bloei.
4: Hans de Bruin uit Sassenheim. Deze week staan in bloei de stokroos, de teunisbloem en de potentilia.
5: Met Geerke uit Apeldoorn. Ik wil net even mijn tuinhekje dicht doen. Ik denk, wat zit daar voor een grote kever half onder dat hekje? Nog eens kijken, het lijkt wel een vliegende hert. Maar ja, het is niet van die kaken, niet zo heel groot. Ik heb ooit een keer achter de tuin in de conifeer een vliegend hert gezien. Dus googelens erbij. Het is mevrouw vliegend hert. Nou, dat is wel heel bijzonder. Ik heb een stukje karton gepakt, die je van het hekje afgewerkt, richting de wingerd. Hekje kan weer dicht.
6: Gerben van mij uit Leens. Afgelopen zondag, op de langste dag van het jaar, hebben wij in onze tuin op de Leense Tillen 2 jonge grote bonte spechten gezien. Wij noemen die ook wel petjes vanwege hun rode bovenhoofden. Ze hebben waarschijnlijk een nest in de oude populier helemaal achter in de boom.
7: Tom van der Leij uit Amsterdam. Vanmorgen hebben we de oversteek gemaakt over het wat tussen Laurens Oog en Schiemerik Oog. Met zonsopkomst. Het viel me op dat er tientallen Atalanta-vlinders overvloog. Echt fantastisch. En op het eiland aangekomen, weer tientallen.
8: Dit is Gerda uit Gouda. Op weg naar de eerste kers in Hekendorp konkelde die opeens over de dijk vlak voor mijn fietswanden. Ringslang.
9: Goedemorgen, ik ben uit Essink uit Kulkwanger. Deed even een rondje tuin en ik vond deze week zomaar 4 soorten boorvliegjes. Dat zijn mooie vliegen met opvallende grote gekleurde ogen en vooral fraai getekende vleugels met banden en vlekjes. Ik vond meidoornvliegen ook prachtig getekend. En in de verdikte bloemknoppen van het havikskruid, wat hier veel staat, zitten alweer de larven en de poppen in van de havikskruidboorvliegen.
10: Beetje doen, dat zie ik zee. Gisteravond ging ik na een hete dag met mijn zoon nog een frisse duik nemen in zee bij Nieltje Jans, het Groene Strand. En we liepen langs de vloedlijn. Er lag allerlei mooie aanspoelsels. Dus we gingen even kijken en ik hield er een beetje een dubbel gevoel over. Er waren heel veel exoten vooral. Filipijnse tapijtschelp, blaasjeskrab, dat is een Aziatische exoot. Amerikaanse zwaardscheden, Amerikaanse boormosselen. Mooie beesten, maar wel allemaal exoten. Gelukkig was het water lekker fris. Groet uit Zeeland.
11: Keihard van de ploeg, Zwolle. Gisteren was het vaderdag. Toen zijn we met z'n allen naar de wieden gegaan om te varen. En naast de buizerd, de pad, de groene kikker, de grote kattenstaart, de ladingenlibelles en juffers en schrijvertjes op het water. Heel veel rietzangers hebben we gehoord. Hebben we ook nog de moeraspirea gezien en geroken. Zoetgeurend, de vlier van het watergebied, zeg maar. We zagen de kleine lisdodder en de kleine egelskop. Die had ik ook nog niet eerder gezien. We zagen 2 ringslangen overzwemmen. En tot slot hoorden we de wielerwaal zingen.
12: Hier Aloïke, de zwetteblom. Ik liep al met de zeis naar het verste stuk van het land dat ik beheer.

0: Blijft u bellen met 035-6711-338 of stuur een audiobericht via WhatsApp naar datzelfde nummer. Dat kan natuurlijk ook. Na 19:30 de sociale voedseltuin in Leeuwarden. En hoe ontstaat het landje van Jesse? Nu eerst het NOS Journaal met Jeroen van Kam.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte erbij iemand gewond. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat de VS aanvallen uitvoert in Iran, nadat vorige week een staakt het vuren inging. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe president, Peter Magyar, meer LBTI-rechten zal erkennen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land.

Cecile Wagstaff hoort in haar tuin in Estrum, Friesland. Een briljant variërende en imiterende vogel. Die zelfs een perfect bad-eendje in huis heeft. De spotvogel. En Geert-Jan van der Spek stuurt ons de nachtzwaluw vanaf de Edese hei. Zo direct de sociale voedseltuin in Leeuwarden en een vredig stukje nieuwe natuur. De laatste wens van de in Oekraïne gesneuvelde Jesse.

0: De bruiloft van de bij, een van de Lieder ohne Worte, opus 67, nummer 4 van Felix Mendelssohn. Hoe kan groen in de stad helpen om armoede te doorbreken? In Leeuwarden-Oost doen ze dat onder andere met een sociale voedseltuin. Gezinnen die moeite hebben met rondkomen kunnen hier gratis groente en fruit oogsten. Bovendien is het een plek waar veel werelden samenkomen. Zeg maar een buurthuis, maar dan buiten in het groen. Verslaggever Rosemarijn Brus loopt samen met coördinator van de tuin, Erna van der Werf, langs de bedden met groente en fruit.
1: Ligt hier nou schapenvacht?
2: Ja. Ja. Mulch. Zorgt ervoor dat het vocht goed in de grond blijft en dat er het onkruid niet zo opkomt.
1: Nou Erna, waar staan we nu precies?
2: Ja, wij staan hier op de sociale voedseltuin in Leeuwarden, in Leeuwarden-Oost. En wat wij hier doen is wij telen groenten en fruit, kruiden en aardappelen voor mensen die moeite hebben met rondkomen. Vorig jaar maart is de schop hier in de grond gegaan. En toen zijn we begonnen met 800 vierkante meter teeltoppervlak. En we zijn nu opgeschaald naar 2000.
1: We staan aan de rand van een woonwijk, hè, aan de Schieringerweg. En als ik nu naar voren kijk, zie ik allemaal rijtjes huizen.
2: Ja.
1: En wat is dit dan voor een wijk? Waarom zit dan de sociale voedseltuin hier?
2: We zijn hier in het stadsdeel Leeuwarden-Oost. En wat je hier ziet is dat wijken te maken hebben met generationele armoede, noemen ze dat. Dus dat de relatief arme gezinnen hier wonen. Dus dat van generatie op generatie gaat dat door. Daarom is vanuit de gemeente Leeuwarden programmabureau Leeuwarden-Oost opgericht. Nou, zij zagen ook van, ze hebben wat voorbeelden van andere sociale voedseltuinen in Friesland gezien. En hebben gedacht, hé, dat moeten wij hier hebben, hier in de wijk. Je denkt gelijk aan preventieve gezondheid. Natuurlijk dat je gezonde groenten en fruit teelt voor mensen die dat gratis mogen ophalen. Maar wat we hier echt wel zien is dat ook sociale gezondheid ook een heel belangrijk iets is. Mensen van hele verschillende achtergronden die treffen elkaar hier op de tuin, werken samen.
1: Zullen we een stukje nog lopen naar waar het allemaal begonnen is?
2: Ja.
1: We lopen nu onder een mooie boog door.
2: Ja.
1: Nu komen we steeds dichter bij het centrale punt, waar dus een zeil staat met wat banken en tafels eronder. En hier is ook een kruidentuin.
2: Ja, dit is de kruidentheetuin. Dit is nog wel een leuke. Ik moet het goed zeggen. Shahi heet dat.
1: Mm-hmm.
2: En dat is ook een van de vrijwilligers uit Syrië heeft dat zaad meegenomen en hierin gezaaid. Ja, je moet maar even proeven. Het is een beetje rucola-achtig, pittig.
1: Je kunt het gewoon in de salade nemen.
2: Ja. Durf je het aan?
1: Ja, zeker.
2: Zoetig ook een beetje?
1: Lekker. Het doet me een beetje denken aan dat... het is ook echt een beetje pittig, zo die nasmaak.
2: Ja.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: En het doet me ook een beetje denken aan die kiem... hoe heet het ook weer?
2: Tuinkers.
1: Tuinkers.
2: Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: En hier is dan...
2: Rozemarijn natuurlijk.
1: Aha, ja. Daar sta ik. En als er nou... Want hier is ook eentje... hier staat een vlaggetje omhoog. Wat betekent dat?
2: Ja, de tuinders die zetten op dinsdag is onze oogstdag dus. Dus dan nodigen we de mensen uit om hier te komen oogsten. En tussen de vlaggen kan geoogd worden.
1: En tussen alle mensen die hier nu aan het oogsten zijn en aan het werk zijn... daar staat Paul... En Paul is hier tuinder en social worker. Dat vind ik toch een hele bijzondere combinatie.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat heeft ons ook wel wat verrast, moet ik zeggen. We hadden niet verwacht dat het zo'n sociale functie zou hebben. Ja, het is mooi om mensen aan elkaar te verbinden. En we proberen dat wel ook een beetje te sturen soms. Dat we merken dat mensen fijn samenwerken.
1: Ja.
3: En dat we ze dan bewust aan elkaar koppelen. Ja.
1: Hoe hoop je dat de sociale voedseltuin hier ontwikkelt? Wat hoop je voor de toekomst?
3: Nou, we zitten natuurlijk heel erg in een beginfase. En ik hoop dus inderdaad volgend jaar dat alles een beetje zijn plekje heeft. Dat we dan echt heel veel kunnen focussen op het oogsten en het

0: werken. Ja. En dat we ze dan bewust aan elkaar koppelen. Ja.
1: Hoe hoop je dat de sociale voedseltuin hier ontwikkelt? Wat hoop je voor de toekomst?
0: Nou, we zitten natuurlijk heel erg in een beginfase. En ik hoop dus inderdaad volgend jaar dat alles een beetje zijn plekje heeft. Dat we dan echt heel veel kunnen focussen op het oogsten. En het, dat we gewoon meer gezinnen kunnen voeden. Want dat is wel waar we uiteindelijk naartoe willen werken.
1: We hebben hier 15 bedden naast elkaar liggen. En dan gaan we eens even kijken. Rode biet zien we hier. Charlotte en Leila is hier aan het werk. Een van de mensen waarvan langs is gelopen en opeens dacht, goh, wat is hier te doen?
2: Ja, ik heb altijd enthousiast om hier te komen. Het is een van mijn leukste dingen die ik door de week doe.
1: Je hebt lekker al in de tuin gewerkt. Ik zie het aan je vingers. Ja. En heb je dan ook een voorkeur? Wat doe je het liefst in de tuin?
2: Alle klusjes zijn mooi voor mij. Ik leer hier zoveel dingen. En ook sociale contact met anderen is een van de beste aspecten van hier te komen. Ja. Ja.
1: Is het dan belangrijk voor je, deze tuin?
2: Ja, het is heel belangrijk voor mij. En soms die ik aan verhuizing denk, denk ik nee, zonder sociale tuin kan ik niet. Nee, het is belangrijk voor mij. Ja.
1: Dus je wil niet weg?
2: Ja, ja. Ja.
1: Hier blijven in Leeuwarden, bij de tuin.
2: Leeuwarden, bij de tuin, ja.
1: Het is nu net één seizoen, is het, hebben jullie helemaal gehad, hè? Ja. Dus dit is het tweede seizoen. Dan moeten mensen het ook nog wel een beetje kunnen vinden.
3: Ja, ja, dat is, en dat heeft wel tijd nodig. Want wij doen geen inkomenschecks of zo. Wij werken gewoon op basis van vertrouwen. Maar mensen, ja, het valt mij op, zijn toch best wel bescheiden dan nog. Van, ik hoor dan vaak van, oh, ik zit niet in de schuldsanering. Of het gaat best prima met mij, dus ik hoef dat niet. En dan denk ik, ja, we zijn er wel voor die mensen. Dus nou, vorig jaar hadden we 45 inschrijvingen. We vragen niet veel gegevens, maar wel de gezinssamenstelling bijvoorbeeld. Als coördinator wil ik ook wel graag weten van, hey, hoeveel kinderen bereiken we hiermee? Ja. Zo, dus dat waren 75 monden toch al met al vorig jaar.
1: Ja. En hoeveel inschrijvingen zijn er nu?
3: Ik denk een stuk of 20.
1: Oh ja.
3: Ja, ja. Ja, inschrijvingen dus, nou, ik weet het uit mijn hoofd even niet. Het zal dan 35 monden zijn, zoiets.
1: Ja. Als je verhalen hoort over mensen die in armoede leven, hè, dan is het best wel, zit er ook wat schaamte omheen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het een drempel is om hier naartoe te komen. Ja. Merk je dat?
3: Ja. Ja, het is, we zijn heel zichtbaar natuurlijk, hè, dat je hier, als je hier komt oogsten. Ik merk wel dat omdat je juist, hè, de vrijwilligers die werken hier ook, die leven niet per se van een minimuminkomen, ja, die nemen ook groenten mee. En oogsters nemen ook groenten mee. Iedereen zit aan tafel koffie te drinken. Ik denk dat dat de drempel wel lager maakt. Maar je hebt wel gelijk hoor. Dus dat is, we moeten daar gewoon op een goede manier mee omgaan. Dat je het niet stigmatiserend gaat werken of dat, dat we daar goed oog voor houden.
1: Ja. Dus, dat je vertrouwen hebt dat je hier gewoon fijn kan komen.
3: Ja, ja. En ik gun elke wijk in Leeuwarden wel zo'n sociale voedseltuin. Dus wat mij betreft gaan we gewoon in andere wijken dit ook neerzetten.
1: Ja.
3: Ik denk gewoon als je kijkt wat het kost ten opzichte van wat het oplevert. We hebben een professionele aanpak, kost gewoon geld. Maar voor elke euro die je erin stopt krijg je de 10 maatschappelijke euro's voor terug. Dus,
1: Ja, dus dat is zeker wel wat waard.
3: Ja, dat is wel wat waard. En ik denk dat het gewoon, ook omdat het zo zichtbaar is. Een buurthuis is achter een deur, dus dat zie je minder goed. Is ook belangrijk natuurlijk. Maar hier is het is open. Iedereen ziet wat er gebeurt. Dat er gewerkt wordt, dat er koffie gedronken wordt, dat er geoogst wordt. Dat maakt het wel heel sterk.
1: Ja, ja. En het is natuurlijk gewoon, het maakt je blij om in het groen te zijn.
3: Ja, dat is inderdaad buiten in het groen zijn, bewegen, praatje maken. Dat komt zoveel meer bij kijken. En ik denk dat zo'n sociale voedseltuin is een hele integrale aanpak. Dus daar komt heel veel samen.

Brothers uit de film The Mission uit 86. Muziek die werd geschreven door Ennio Morricone. Onze BNNVARA-collega Sinan Chan maakte vorig jaar een documentaire over de in Oekraïne gesneuvelde Jesse, die in 2022 besloot zich in dat land in te zetten voor vrede en vrijheid. En in mei 2024 kwam hij daar om. De laatste wens van Jesse was om met zijn nalatenschap een stuk landbouwgrond te kopen en dat weer te laten verwilderen tot natuur. Samen met zijn vriendin Maaike gaat verslaggever Marlijn Snijders langs bij ecoloog, filmer en fotograaf Ruurt Jelle van der Leij, die als geen ander weet hoe je landbouwgrond omtovert tot natuur.

0: Maaike,
1: ja.
0: Denk jij dat Jezus zich zoiets had voorgesteld?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Want wat vind je hier mooi aan?
1: Ja, dat het gewoon zo wild is. Ondanks dat het wel degelijk aangelegd is, is het ook vervolgens een beetje, is de natuur zijn gang gegaan. En dat vind ik wel heel erg mooi. Dat is iets wat Jesse ook graag had gewild. Ja.
0: Want wist jij dat hij zo natuur-minded was? Ja. Waar merkte jij dat aan?
1: Ja, nou, ja, dat merk je wel als je 8 jaar samen bent met iemand. Nou, hij was graag buiten. Hij hield van kamperen. Hij leidde eigenlijk best wel een sober leven. En zijn droom was ook op den duur een huisje in de natuur. En dat heeft hij nog kunnen verwezenlijken. En daar zat hij ook heel graag. Maar vakantie stond ook altijd in het teken van hiken door de bergen, ja, kamperen. Dus het was wel echt iemand die hield van de natuur. Ja.
0: Ja.
2: Ja. Allemaal rietkevers.
0: Rietkevers.
2: Ja, donazia's. Kijk, die zitten hier allemaal boven.
0: Teef hoor. Het is een beetje nat, zeg maar, niet erg.
2: Boven in de stengels, zie. Die zitten allemaal.
0: Oh ja, die zitten allemaal boven. En hoe heette die?
2: Ja, rietkever. Gewone rietkever. Het is de Donazia-familie. Het zijn een stuk of 5 tot 10 soorten. Lijken allemaal op elkaar.
0: Rurjelle van der Leij, ecoloog en oprichter van de stichting Aanpoten. Wat doe je met aanpoten?
2: Nou, wat wij met aanpoten doen, is dat wij hebben gewoon 2 knoppen op de site. Dat is ik wil doneren, omdat ik het leuk vind dat jullie ergens natuur aanleggen. Of in elk geval struikenplanten. En je kunt de knop indrukken, ik heb land. En als je 1/2 hectare of meer hebt, dan kun je aanmelden. En dan tegen die tijd dat wij in de buurt zijn, dan leveren we 250 struiken aan diegene. En zo is het een beetje begonnen. Nou, dat is, inmiddels hebben wij op 500 na 50.000 struiken geplant in de afgelopen 2,5 jaar tijd.
0: En jij gaat met je stichting Maaike helpen om een stukje grond te zoeken,
2: ja,
0: en dat om te bouwen.
2: Dat is het idee, ja. Maaike nam contact op met de stichting en ook met mijzelf, naar aanleiding van de 3 hectare die ik hier zelf heb omgevormd naar natuur 4,5 jaar geleden. En ja, dat is eigenlijk een beetje het ideale beeld van Maaike en ook van Jesse. Althans, dat was het. En nou ja, op die manier wat hier gebeurd is, zou ik dolgraag nog eens willen doen.
0: Ja.
2: Maar ja, daar heb je wel ook behoorlijk financiële middelen voor nodig. Dus,
0: ja, ja, dus is er ook een crowdfunding bezig, hè, Maaike?
1: Klopt, ja, ja. Kijk, Jesse heeft gezegd, hè, als mij iets overkomt, dan laat ik alles na aan jou. Met het idee dat het niet voor mij is, maar dat ik alles besteed aan de natuur.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien was het ook een beetje naïef om te denken dat je er met een paar duizend euro wel komt. Dat is niet zo. Dus ik ben en een crowdfunding gestart. En ja, met de rest van zijn nalatenschap hopen we dit dan te realiseren.
0: Ja.
1: En het grappige is dat Jesse ook al wist van Rurjelle. Want ik had ooit jaren geleden een artikel in de krant gelezen over jou,
2: over dit.
1: En dat had ik aan Jesse laten lezen. Wij wilden eigenlijk ook überhaupt samen al een keer zoiets doen. Dus ik volgde Rurjelle al best wel lang op Instagram. En toen was ik heel erg aan nadenken van, goh, hoe ga ik dat nou doen? En hoe doe je dat, zo'n grond aankopen? En moet ik dan een stichting oprichten? En toen dacht ik, goh, er komt er ook echt wel heel veel bij kijken. Waterschappen, noem maar op.
0: Nou.
1: En toen dacht ik, goh, waarom zou ik het eigenlijk allemaal zelf doen als eigenlijk er al mensen zijn die exact al doen wat ik graag zou willen met het nalatenschap van Jesse, wat zijn opdracht is,
0: mm-hmm,
1: aan mij. En waarom zou ik het wiel opnieuw uitvinden? Waarom slaan we niet de handen ineen? Dus dat alles, de nalatenschap dan juist naar de stichting aanpoten gaat en dat zij dan dat aankopen.
2: Ja, dat is een beetje, dat wordt gewoon een puzzel, maar wel een leuke.
0: Hou jij van?
2: Jawel, jawel. Het is uiteindelijk een mooie puzzel. Dus het is, we gaan iets heel moois maken, iets positiefs doen. Zo'n nalatenschap vind ik sowieso heel bijzonder. Ik heb hem nooit gekend, maar wat ik in die docu zie, ontzettend jammer dat ik hem nooit heb gekend,
0: ja,
2: eigenlijk. Want
0: ja,
2: ik vond een hele interessante jongen. En ja, ook iemand waar ik wel heel veel mee deel, denk ik, qua filosofie en al. Dus ja, dat je dan namens hem dit mag doen, ja, dat vind ik wel echt, dat is wel meer. Dat,
0: ja,
2: is wel
0: een ding. De geklepper. We horen hem.
2: Ja, kijk, nog een derde.
0: Zullen we nog even rondlopen? Welke kant kunnen we op?
2: Ja, dan gaan we linksom, want hier rechts, ja, dan wordt het heel nat. Ah, ja. Dat is nog overstromingsgebied.
0: Dus overstromingsgebied?
2: Dat is nog van de winter, dus dan ga je er tot over je enkels in.
0: Over de draad.
2: Ja.
0: Staat er een stroom op?
2: Ja, ja, anders gaan de Shetlanders er vandoor.
0: De Shetlanders, dat zijn jouw grote grazers,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, dit zijn mijn grote kleine grazers.
0: Die houden het hele terrein
2: die
0: bij.
2: Die doen het aardig goed en die zijn ontzettend leuk in het veld ook, met z'n drieën. En dat trek je ook andere beesten, hè? Dus die, ja, je hebt ook een leempool gemaakt met klei eventueel voor zwaluwen. En dit droge voorjaar werkt het echt. Dus er zitten 10 huiszwaluwen en 7-8 boerenzwaluwen. Maar die komen hier sowieso ook al door die ponies naartoe. Want die vinden veel vliegen en spul boven die mest en strootjes van hun. Dus, of ja, hooi eigenlijk. En dat verwerken ze ook in het nest. Dus ja, het levert altijd soorten op, dit soort dieren in het veld. Rasmus is trouwens voor het eerste jaar. Die Shinta. Die was hier. Tot nu toe was hij hier niet. Maar die heeft een bepaalde hoogte nodig van struiken. En dan is het interessant.
3: Ja, dat is de tweede.
0: Ja, daar komt er nog één.
3: Ja, er zit nog één onder daar. Oké.
2: Okay. Ja. Je riekt allemaal rietkevers. Die zitten allemaal...
0: Oh ja, die zitten allemaal boven. En hoe heette die?
2: Ja, rietkever. Gewone rietkever. Het is de Donasia-familie. Het zijn een stuk of 5 tot 10 soorten. Lijken allemaal op elkaar. Maar die zitten dus overal boven in die...
0: En wie zit daar?
2: Dat is een uitsluiper. Kijk, dat is een huidje van een libel. Maar de libelle is er al uit.
0: Jee, wat vliegt er allemaal voor over het...
2: Veel viervlek en die sluipen nu ook uit.
0: Viervlek?
2: Ja. Libel. Met name libelles is echt... Ik had een jaar lang niet een nieuwe soort. En de afgelopen week dan eindelijk weer zijn nieuwe gevlekte witsnuit. Nou, die zijn ook nog zeldzaam. En dat was de 41ste libellensoort hier. Nederland heeft er rond de 374. Dus het barst hier ervan. Sierlijke witsnuit vliegt hier nu. Het zijn echt hele goede soorten.
0: In 4 jaar, hè?
2: Ja, in 4 jaar. Ja. Dat is ongelooflijk. En dit water was er niet. Ik bedoel, ja, het was land. Dus.
0: Het was één groot grasland.
2: Het was één groot grasland met een sloot van 250 meter door het midden... die helemaal dicht, echt totaal dichtgegroeid was.
0: En heb je een idee, Maaike, waar je het landje zou willen, het liefst?
1: Het liefst wel in Drenthe. Want daar liggen Jesses en Roots. Maar iets noordelijker mag ook. Het is ook maar net... waar iets vrij is en wat betaalbaar is en waar je iets mee kunt. Dat moeten we de komende tijd gaan onderzoeken.
0: Waar je iets mee kunt. Kan je met alles wat, Ruurt, Jelle?
2: Ja, zeker wel. Maar je hebt natuurlijk wel plekken die net als dit, met het bos eromheen... die dan al een soort voorsprong hebben. Ten opzichte van 2 hectare in the middle of nowhere. Aan de andere kant kan die 2 hectare in het midden van niks... maakt een grote verschil waarschijnlijk. Is wel weer een veel leukere uitdaging. Zet daar maar weer een oude boswal omheen. Of plant een boswal aan. Dus ja, overal kunnen we zeker wat mee. Het wordt echt gewoon...
1: Jesse hield ook wel van een uitdaging. Dus, nou. en dan eens kijken wat er... te koop staat en wat je kunt aanschaffen. Ja.
0: Bestaat er een funda voor grond?
2: Ik denk niet. Ja, het bestaat wel, maar het is vaak agrarisch en vaak gaat het om grotere oppervlaktes. Ja. Dit zijn ook dingen, het moet een beetje van mond op mond moet je iets bereiken en dan hoor je van iemand hoort van ons plan en wij horen van daar is nog iets en dat is van mijn oma en dat is nooit bewerkt en weet ik het wat. En op die manier moet het eigenlijk een beetje gaan.
1: Ja.
2: Geachte luisteraar.
1: Groningen en Drenthe heb je nog een stuk grond.
0: Houden jullie hem op de hoogte?
2: Zeker. Gaan we doen.
1: Zeker.
4: Merlijn Snijders in gesprek met filmer en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij. En Maaike, de vriendin van de in 2024 omgekomen Jesse. Met zijn wens, zijn droom voor een stukje mooie natuur. Ga voor meer informatie naar onze website vroegevogels.bnnvara.nl. En daar staat ook een linkje naar de documentaire over Jesse die BNNVARA collega Sinan Chan maakte. Prachtige documentaire. Staat daar en ook op NPO Start. Even naar buiten kijken en even luisteren naar onze buitenmicrofoon. De koutjes zijn nog steeds druk met elkaar aan het communiceren. De jonge koutjes zitten in de dakgoot. Die zijn uitgevlogen en zitten te wachten op voer van hun ouders. Die vliegen rond. Steeds even een K, even een contactroepje. Niks aan de hand, jongens. Blijf maar lekker zitten daar. Hoofd koel houden. Doen wij ook. Tot zo direct, na 8 uur.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: Ga jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
15: Een heel boek? En de kinderen dan?
14: Die zijn veel te druk met spelen.
15: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
14: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
15: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een wijntje bij?
14: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
15: Proost.
14: Op sunweb.nl.
5: NPO Radio 1.
16: Het is 8 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte erbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, het blijft overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
23: Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ik sta hier buiten bij het Groene Huis samen met kunstschilder. En daarom is hij bij ons de gast vandaag. Expert op het gebied van optische verschijnselen. Peter-Paul Hattinga Verschuren. Peter-Paul, goedemorgen.
24: Goedemorgen, Menno.
23: En schrijver en maker van het boek over optische verschijnselen. Ja, Peter-Paul, bij jou is het altijd een beetje van jij ziet wat ik niet zie. Want jij kijkt naar hele andere dingen dan wij, gewone stervelingen. Wat zie jij nu als je hier om je heen kijkt? Ja, ik zie heel veel blauw en een klein wit wolkje.
24: Ja, dat zie ik ook. Ja, weet je, we zien denk ik dezelfde dingen. Alleen ik zie dan in die dingen weer, ik zie die blauwe lucht. Die zie jij natuurlijk ook. Maar ik weet dat blauw, dit is zo'n strooilicht in luchtmoleculen. En er wordt vooral het blauwe deel van het spectrum verstrooid. En daarom zien wij blauw. En wat mij trouwens opvalt, is totaal niks aan de hand ligt. Dus nee. Moet je eens kijken, wat voor nacht, man, we hebben gehad.
23: Nou.
24: En in één keer is het allemaal weg. Sta je hier te kijken, alsof er niks gebeurd is.
23: Ja. Nou, wat er dan wel gebeurd is, en alle verschijnselen die daarbij horen, daarover gaan we zo direct praten. Het is goed dat je er bent.
24: Uitstekend, dank je.

Goedemorgen. Dit tweede uur kijken we omhoog en horen we van Peter Paul wat we nu eigenlijk zien. Zeker tijdens dat enorm heftige weer van de afgelopen week en afgelopen nacht. De column is van Bibi Dumontak. De Venolijn, nou ja, die is van u zelf, want u heeft weer van alles ingesproken. Tot de rand volgesproken, die Venolijn. Koosje Lamers deed onderzoek naar de trek van de bonte vliegenvanger. Komt ons vertellen van de hoed en de rand. En het volgende uur hier aan tafel Merel Straathof, jonge boerin en Nelleke Heijmans van Natuurmonumenten, die samen gaan bespreken hoe de vlag erbij hangt voor natuur en boer. Na de stikstofbrief van minister Van Essen, dat dus strakjes. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: U hoorde het Allegro uit het Concerto Grosso in F groot van Giovanni Platti. Het was de afgelopen dagen het gesprek van de dag. O moeder, wat is het heet. En wie zich buiten waagde, zag misschien wel een optisch weersverschijnsel. Ik sta hier buiten met Peter Paul Hattinga Verschuren. Auteur van het boek Optische Verschijnselen in Nederland. Peter Paul is geen weerman, maar een optische verschijnselenman. Zeg ik goed, hè, Peter Paul?
1: Ja, dat zeg je eigenlijk wel goed.
0: Waar gaan wij het niet over hebben? Want mensen denken, nou, ik kom een praatje over het weer en over dat soort dingen. Waar gaan we het niet over hebben?
1: Nou, een praatje over het weer, daar waag ik mij niet aan. Want nee. Ik ben geen weerman, dat had je al gezegd. Maar ja, alles waar ik het over heb, heeft natuurlijk wel te maken met het weer ergens. Het is gerelateerd aan het weer. Maar ik heb het altijd over de special effects. Laten we het daar maar over hebben.
0: Oké, okay. Dus alles wat je ziet, ook over wolken, hebben we het daar ook over?
1: Nou, ik vind dat we het daar nu ook een beetje over moeten hebben.
0: Okay.
1: Want aan die wolken zag je bijvoorbeeld gisteren ook hoe ongelooflijk die atmosfeer op zijn kop stond werkelijk. De raarste wolkenstructuren en vormen zag je. En dan hing het er nog vanaf waar je in het land was. Want je had gisteren natuurlijk al onweer op verschillende plekken de hele dag, maar op andere plekken. Kijk, ik woon in het oosten van het land. Daar was het de hele dag zonnig en snikheet nog steeds. Ja. Terwijl in het westen de hele dag al die buientreinen overtrokken. En vannacht heeft zich dat dan verlegd.
0: En waren er nou optische verschijnselen, bijzondere verschijnselen, waarvan jij al aanziet komen dat het zo enorm losbreekt?
1: Ja, dat was gisteravond, toen de zon nog net aan de hemel stond voordat hij onderging. En toen had je van die rafelige wolken. En dan zag je enorm sterke uitgebreide stralenkransen omheen.
0: Ja?
1: Dus van die schaduwbundels van die wolken, die werden in de dampige lucht geworpen. Ja, daar heb ik een heleboel foto's en meldingen van gezien op het internet.
0: En wat zijn dat dan, die stralen?
1: Ja, dat zijn gewoon de schaduwen van die wolken. En beter gezegd, de zon schijnt in de lucht. Die zit vol damp. Die damp gaat licht geven doordat de zon erop schijnt. Maar als daar een wolk voor drijft, dan gooit die wolk zijn schaduw in die damplaag. En dan zie je dus een donkere baan. Dus ja, vaak zeggen mensen, ik zie lichtstralen om die wolken. Maar eigenlijk zie je schaduwstralen om die wolken. Ja, en dat was uiterst opvallend gisteravond. En een heel prachtig gezicht.
0: Ja. En nog heel even onweer, hoe bouwt zich dat op?
1: Ja, dat is, heb je een uurtje?
0: Ja.
1: Nee, dat is een heel complex en divers samenspel van factoren. Eén ding, het allerbelangrijkste is dat je hebt te maken met warme en koude lucht. En warme lucht weegt minder dan koude lucht. Nou is het punt daarbij dat warme lucht altijd onderin is, want de lucht wordt vanaf het aardoppervlak verwarmd. En dat betekent dus dat altijd die warme lucht van beneden naar boven wil. Nou, als het nou bovenin veel kouder is, dan wil die koude warme lucht van de grond extra snel omhoog. Dat is de conditie waarbij je dus buien kunt krijgen. Dat heet een onstabiele lucht. Dat hebben we eigenlijk al een paar dagen een beetje. Maar gisteren, kun je rustig zeggen, ontplofte dat echt, ja.
0: Zijn er nou, de gevolgen hebben we gezien en gehoord. Je had het al over die stralen, die eigenlijk dus schaduwbanen zijn. Ja. Zijn er andere optische verschijnselen die echt bij zulke sterke... Ja, want ik zag gistermiddag zag ik een soort hangende bolwolken. Een soort hangende wolken in de lucht. Snap je waar ik het over heb?
1: Ja, ik snap precies waar je het over hebt. Die hebben een prachtige naam, die wolken. Die heet Cumulonimbus Mamma.
0: Mamma?
1: Ja, Mamma. Het zijn van die borsten die naar beneden hangen. Of uiers. Ja, dat is heel grappig. Dat is de naam van die variëteit van wolken. Ja, dat is niet een optisch verschijnsel. Het is echt een wolkensoort. Hè? Net zo min als onweer een optisch verschijnsel is. Het is er weer een elektrisch verschijnsel. Je moet hem maar zien, het is net als in de natuur. Je hebt vliegende beesten, maar ja, vlinders kun je niet vergelijken met vogels. Toch vliegen ze allebei. Dus alles wat we in de lucht zien, ja, het ene hoort bij wolken, het andere hoort bij elektrische verschijnselen. En je hebt optische verschijnselen.
0: Ja.
1: Regenboog is een optisch verschijnsel weer.
0: Regenboog, optisch verschijnsel.
1: Ja.
0: Maar bliksemflitsen, zei je nou, hoort dat er nou bij?
1: Nee, dat is een elektrisch verschijnsel.
0: Want ik had nog wel een vraag. Want ik zag gisteravond, ja, ik woon in het westen van het land, niet echt van die enorme bliksemflitsen en die stralen. Nee. Maar voortdurend, voor mij heeft het wel uur of anderhalf uur geduurd. En maar alsof lampen aan en uit gingen in de lucht.
1: In die wolken?
0: Ja.
1: Ja, heel veel bliksemstralen gaan niet van de wolk naar de grond, maar zitten in die wolk. En dan zie je die heel prachtig. Ik heb het ook gezien van binnenuit, zie je die wolk oplichten. Ja, dat is een geweldig schouwspel om te zien.
0: Maar goed, je zei al bliksemflitsen. Laten we even liggen, want we gaan het hebben over de echte optische verschijnselen. Ik moet even een briefje kijken. Ik moest je even... Oh, de halo's of de helo's. Springende halo's.
1: Ja, springende halo's. Halo's ontstaan, dat zijn optische verschijnselen die in ijskristalletjes ontstaan. En onweerswolken kunnen heel hoog worden. En dan kunnen de toppen van die wolken uit ijskristalletjes gaan bestaan. Omdat het daar bovenin zo koud is. En normaal is zo'n halo, zeg maar, een kring om de zon of een bijzon. Dat zullen de meeste mensen wel eens gezien hebben. Maar als nou in een onweerswolk die elektrische lading verandert, kunnen die ijskristalletjes opeens verspringen. Die kunnen opeens met z'n allen opeens rechtop gaan staan in plaats van horizon. En dan zie je zo'n halo opeens omzwiepen. Ik heb het één keer van mijn leven gezien. Het is een heel uniek fenomeen. Maar ja, jumping sundog heet het in het Engels. Dat is een mooie term. En ik heb het dus gisteren niet gezien. Ik heb er ook geen melding van gehad.
0: Maar wat zie je dan precies?
1: Nou ja, je ziet...
0: Je kijkt omhoog?
1: Ja, ik kijk omhoog. Ik zag een stukje van een kring om de zon.
0: Ja.
1: En ik keek en opeens zag ik dat stukje kring zag ik wegzwiepen. En toen was het opeens weg. En toen kwam het weer terug. En ik dacht van, wat is er met mij aan de hand? Ja. En ik vroeg het, mijn zoon was erbij. En ik zei, zie jij dat nou? En hoppakee, ging die weer.
0: Ja,
1: ja dat is...
0: Een springende halo.
1: Ja, een springende halo. Ja, dat is uiteindelijk in 50 jaar tijd in Nederland 3 keer gezien. Maar het is wel aangetoond dat het met bliksem te maken heeft. Dus dat is een samenspel van bliksem en optisch verschijnsel.
0: Dus je kan het tegenkomen?
1: Je kunt het tegenkomen.
0: Dan de bolbliksem.
1: Ja.
0: Mogen we die bespreken? Is dat een optisch verschijnsel?
1: Nee, dat is ook elektrisch. Ja, alles wat met bliksem bij staat is elektrisch.
0: Okay.
1: Maar weet je, het is allemaal atmosfeer en deeltjes. En bolbliksem, ja, dat doe ik natuurlijk. Moet ik natuurlijk denken aan de 7 kristallen bollen, hè, van Kuifje. Dat, die bolbliksem die kamer binnenkomt.
0: Daar komt Daniel, onze regisseur, komt naar buiten rennen met die Kuifje. Ja, die had je meegenomen. Op de voorkant zie je kapitein Haddock en Zonnebloem.
1: Zonnebloem die zweeft al door de lucht. Die bolbliksem zwiept eromheen. En dat is een fantastisch
0: En wat is dan een bolbliksem?
1: Daar is men nog niet 100% uit.
0: Nee.
1: Maar, het is heel vluchtig verschijnsel. Het is wel, laat ik het zo zeggen, onmiskenbaar dat het wel bestaat. Want er zijn zo vaak en zoveel jaren lang al berichten over. Maar echt goede foto is er nog nooit gemaakt. Men veronderstelt dat het een bol plasma is. Die ontstaat als de bliksem ergens in de buurt inslaat. Plasma is een gasvorm waarbij wat elektronen van de atomen losgeraakt zijn. En zo'n plasmawolk is een soort gas, maar waarvan de deeltjes geïoniseerd zijn, elektrisch geladen zijn, omdat die atoomkernen en die elektronen niet meer aan elkaar zitten. En dat kan een tijdje bestaan. En er zit dus een enorme elektrische lading in zo'n bol.
0: En dat vormt dan een bol? Dat vliegt, dus kan dat in je huis? Want hier bij Zonnebloem, het vliegt rond zijn hoofd.
1: Het komt uit de schoorsteen. En dat komt, kijk, Hergé heeft dit wel, de schrijver, die heeft dat wel... Heeft daar wel over gelezen. Die heeft zich over al die dingen ingelezen. Ja. Die heeft dit natuurlijk ook gelezen en gezien. Die dacht van, dat is een fantastisch thema om rond die mummie om dat daarheen te laten draaien.
0: Ja.
1: En ze zijn zelfs bolbliksems zijn vaak door de schoorsteen, maar soms zelfs door een glazen ruit, zonder dat er iets gebeurde. Maar ook wel eens door een glazen ruit waar er volgens een rond gat in bleek te zitten.
0: Oh.
1: Waarvan de randen keurig afgesmolten waren.
0: Nee.
1: Dus dat ook. En een bolbliksem kan zo groot zijn als een tennisbal, zo groot als een voetbal. Dus een beetje. Daar zijn de berichten verschillend over. Maar...
0: Kan ook zomaar gebeuren. Nou ja, en Hergé had het dus niet verzonnen. Want het bestaat echt. Hij had natuurlijk een beetje dichtelijke vrijheid.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk zijn we ook naar de maan gevlogen. Dat had hij natuurlijk ook al eerder op schrift gezet. Dan moeten wij nog bespreken de lichtende nachtwolken.
1: Ja, dat is iets van een volkomen andere orde.
0: Ja.
1: Behalve dat het ook weer in de atmosfeer is. Weet je dat we het aan de lucht kunnen zien? Maar dan moet er geen onweer zijn. Want als er lage wolken zijn, dan kun je die niet zien. Lichtende nachtwolken, die hangen op 1,80 meter hoog. En dat is de hoogte waarop meteorieten en vuurbollen in de atmosfeer komen en verbranden. En dat blijft dus een laagje heel fijn atmosferisch kosmisch stof blijft daar hangen.
0: Ja.
1: En dat zie je normaal gesproken niet. Maar in de zomer is het op die 80 kilometer hoogte kouder dan in de winter. Ja, hoe gek kan het zijn, maar zo is het. Dan is het daar min 140 graden op die hoogte. En dan kunnen de kleine beetjes waterdamp op die hoogte op die stofdeeltjes afzetten. En dan krijg je daar dus ijskristalletjes. En die kun je zien als hele ijle wolken. Het is vrijwel helemaal donker. Dus je moet echt midden in de nacht kijken. Echt een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopkomst. En in de noordelijke richting kun je dan van die hele ijle blauwe, blauwachtige wolkenstrepen of banen, ja, of rippeltjes. Het is een heel bijzonder verschijnsel.
0: Niet te verwarren met het noordlicht.
1: Nee, dat is weer iets.
0: Nee, maar dat haal ik er wel uit als leek.
1: Ja, nee, ja, dat haal je helemaal uit. Het is echt anders inderdaad. Ja, dat staat allemaal in dat boek Optische Verschijnselen trouwens. Ja. Maar noordlicht is ook eigenlijk een elektromagnetisch verschijnsel. En dat zit nog weer iets hoger in de atmosfeer. Maar die lichtende nachtwolken, daar is nu helemaal de tijd van het jaar voor om te zien. Ja, dan moet je wel een beetje een diehard zijn. Dan moet je echt 's avonds heel laat.
0: In de nacht,
1: ja. Of 's morgens zeg een uur of half vier. Dat is een prima tijd.
0: Nou ja, dat is dus eigenlijk hetzelfde seizoen als waarin de zee ook kan lichten. Ja, met de zeevlam.
1: Ja, dat is echt wel hetzelfde seizoen.
0: Dan heb je het onder je voeten en boven je hoofd.
1: Nou, kijk, als je het zo kunt hebben, dan is
0: het wel spekkoper. Dan nog even, want het is natuurlijk loeiheet geweest de afgelopen dagen. Zijn er veel zinderingen en Fata Morgana's geweest in ons land?
1: Daar heb ik geen meldingen van ontvangen. Normaal gesproken krijg ik er wel berichten over. En ik heb ook aangegeven dat de kans groot zou zijn, maar dat het zeewater is nog niet zo warm naar verhouding. Ik geloof tussen de 15 en de 17 graden is dat. Maar ja, de lucht boven land was op een gegeven moment 35 graden. Ja. En die waaide op een gegeven moment ook wel de zee op met een oostelijke wind. En dan krijg je dus boven de zee een hele koude luchtlaag. En vlak daarboven die hele warme lucht. En dat is de conditie waarbij je boven zee Fata Morgana kunt zien. En dan zie je in de verte zie je het landschap of schepen die heel ver weg liggen. Zie je ondersteboven gespiegeld vlak boven hun evenbeeld. En ja, dat is wel een heel, heel speciaal gezicht.
0: Maar dat is dus niet alleen maar een spiegeling van dat schip in het zeewater.
1: Nee,
0: maar
1: gebeurt in de lucht erboven. Daarom, ja, luchtspiegeling. Je hebt verschillende luchtspiegelingen. Want iedereen kent de luchtspiegeling op de weg voor zijn neus als je in de auto zit. Alsof op waterplassen op de weg liggen. Dat is wel bekend. En dat is ook eigenlijk een heel gewoon verschijnsel. Ja. Maar de luchtspiegeling omhoog, dus dat je dingen ondersteboven gespiegeld ziet, dat is wel zeldzaam.
0: Ja.
1: En dan moet je ook weer een speciale atmosferische opbouw hebben. En dat kan met dat hele warme weer kun je dat hebben, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want ik denk weer even, jij staat nog steeds met die kuifje in je handen met de zeven kristallen bollen. Ja. Hergé had natuurlijk ook een geweldig avontuur van Haddock en Kui in de woestijn.
1: Ja,
0: en ik weet niet welke is dat. Krap met
1: het zwarte goud.
0: Het zwarte goud.
1: Ja, ik heb het kuifje leren lezen en schrijven.
0: Nee, maar daar zien ze natuurlijk in de woestijn allerlei Fata Morgana's.
1: Ja, dat heeft Hergé dus ontzettend goed bekeken allemaal hoe dat werkt inderdaad. En ja, inderdaad, je hebt de illusie soms van gebouwen in de verte. Of inderdaad een oase, dat is dan weer die waterplas die je op de weg ook ziet. Ja, als je dorstig door de woestijn loopt, dan stijgt het naar jou.
0: Nee, maar dat hoeft dus niet alleen maar bij zee te zijn. En dat verschil tussen land, lichttemperatuur en zeetemperatuur.
1: Nee, sterker nog, het komt zelfs in de Poolstreken voor. Waar dus het hele koude ijs, en als er dan daar een keer wat zachtere lucht overheen waait, dan worden zelfs in de Poolstreken Fata Morgana's gezien. Het kan overal.
0: Ja.
1: Het enige wat telt is grote contrasten van temperatuur op kleine hoogteverschil. Ja.
0: Je kijkt natuurlijk ook naar zonsondergangen. En dan hebben we natuurlijk altijd een mooie kreet. Avondrood water in de sloot. Of morgen rood water in de sloot. Nee, jij moet even zeggen hoe het zat.
1: Ja, zonsopkomsten kijk ik ook naar. Dat is altijd prachtig. Want de meeste mensen hebben het over zonsondergangen. Die zien de meeste mensen natuurlijk. Zeker in deze tijd van het jaar. Maar ik zeg altijd bij, zonsopkomst is net zo mooi. Alleen in de zomer moet je dan wel om 4 uur al buiten zijn. Maar dat is ook een mooi moment van de dag. Dan hoor je de eerste merels. Maar dan, daar zit een verhaal in van de richting waarin de wolken meestal komen hier in Nederland. Die trekken doorgaans van west naar oost. Dat is een beetje het normale patroon, regenwolken. Als nou de zon opkomt in het oosten, dan schijnt die nog. Terwijl uit het westen die wolken al komen. En dan schijnt die zon onder die wolken door. En dat geeft die wolken een extra versterkt rood lichteffect. Want die zon is natuurlijk roodachtig als die opkomt.
0: Ja.
1: En dat valt extra op omdat het op die wolken valt. En dan zie je dus een opvallend ochtendrood. Ja, en die wolken brengen dan later wat inderdaad regen. Wat regen.
0: Ja. Oké, dus daar zit wel wat in. Morgen rood water in de sloot.
1: Ja, daar zit wat in. Ik zou niet mijn vakantieplan erop baseren. Nee, zeker niet.
0: Maar er zit wat in. Goed, nu is er dus geen morgen rood. Het is bijna strak blauw hier. Wat witte wolkjes, wat zijn de verwachtingen voor deze dag? Qua optische verschijnselen, wat kunnen we nog verwachten?
1: Dat is een goede vraag. Ja, ik zie natuurlijk in die wolkjes al irisatiekleuren, maar dat zie je iedere dag. Het is eigenlijk heel gewoon. Echt een bijzonder optisch verschijnsel. Zie ik vandaag niet zo gauw gebeuren.
0: Het is voor de fijnproevers, een beetje lichtgekleurdheid.
1: Zoiets, ja, precies. Ja. Ja.
0: Peter Paul had ik gaan verschuren. Auteur van het boek Optische Verschijnselen in Nederland, toch?
1: In Nederland.
0: In Nederland, boven ons hoofd. En laag aan de grond. Dankjewel voor je komst.
1: Fantastisch, graag gedaan.

0: U hoorde het eerste deel, het Spiritoso uit het fluitconcert in G groot van Giovanni Battista Percolesi. Na 8:30 de column van Bibi Dumontak, de fenolijn en de opzienbarende trek van de bonte vliegenvanger. Nu eerst Ster en NOS Journaal.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
10: Op verschillende plekken is afgelopen nacht brand uitgebroken na een blikseminslag. In Landsmeer, in de buurt van Amsterdam, is daarbij iemand gewond geraakt. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarbij viel de VS weer Iraanse doelen aan. Daarna viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat. Volgens Amerika koos Iran ervoor het staakt het vuren te schenden. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LBTI-rechten zal herstellen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Morgen flinke periode met zon, droog en 22 tot 27 graden.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: €10.000 per maand.
2: 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
17: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
15: In 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
18: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.

0: Jan en Tineke Klok fietsen 's morgens vroeg het Kooibomenpad in Nationaal Park Werebewiede en horen tuinfluiter, nachtegaal, zwartkop en spotvogel. Zit ook nog iemand te timmeren daar op de achtergrond. Ja, dankjewel Jan en Tineke. Heerlijke geluiden. Heerlijk gebied ook weer in Bewiede. Hoort je ook iets leuks of moois? Stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Onze vaste maandelijkse columnist zit klaar, Bibi de Montak. Bibi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Menno.
0: Je was net met Peter Pannen gaan praten. Jij hebt ook een onweerervaring.
1: Ja, toen we vorige week naar het onweer keken, toen begon dat eigenlijk nog toen het licht was. Ik denk om 21:00 s'avonds. En we gingen onder het afdakje kijken. Ja. Naar de regen. En ja, heerlijk. We zaten daar, dachten we, veilig. Dat zaten we denk ik ook wel. Maar het begon te onweren. En ik keek uit over het weiland. En ik had mijn hondje, die zat vlak voor me. En opeens slaat die bliksem heel dichtbij in. Maar ik zie rond het kopje van mijn hond een soort blauwe halo. Ja. En daarna was die klap was zo groot dat wij, nou, het dreunde gewoon. En toen dachten we, nou, dat moet wel dichtbij zijn. En toen kreeg ik van...
0: Maar die klap was niet bij je hond?
1: Achter hem. Oh, ja? Dus aan de overkant van het slootje. En ik hoorde nu net dat het Sint-Elmusvuur zou kunnen zijn.
0: Ja, ja.
1: En toen kreeg ik van de buurvrouw een appje. Die heeft kennelijk een app waarop je kunt zien waar de blikseminslagen zijn. En die was 10 meter bij ons vandaan.
0: Jee.
1: Dus waarschijnlijk rond dat kopje raakte die hond. Die had dus niks, hè?
0: Nee. Maar wel een spanning of een
1: ja. Dat is toch te gek. Maar ja, nu weet ik dankzij deze uitzending wat het was. En ik dacht elke keer, kan dat? Wat was dat wat ik zag?
0: Nou, en Peter Paul vertelde net dat natuurlijk in Hershey, Kuifje, die zeven kristallen bollen, daar zit die bolbliksem. Ja. En we kwamen ook op dat de Fata Morgana in het zwarte goud zit. En je hebt nu over het Sint-Elmsvuur. Dat zit in, volgens mij, Kuifje in Tibet. Heeft hij opeens allemaal spanning rond zijn pikijzer, zijn pikhouweel. En een enorme... Nou. Dus mensen, de conclusie is, lees vooral heel veel strips. Lees Kuifje. Overlezen. Jij komt nu met een boekje. Deze week komt er
1: een boekje uit.
0: Want jij hebt een hele zomer op een vuilnisbelt.
1: Ja, zitten schrijven.
0: Oude gifbelt.
1: De Volgemeer. Ja. Bij Amsterdam-Noord heb ik vorige zomer de hele zomer zitten schrijven. En die tekst of dat verhaal komt deze week uit in de Terloops-serie van uitgeverij van Oorschot.
0: Ja, maar de Volgemeerpolder was een gifbelt, maar is nu een waanzinnig mooi gebied.
1: Ja, een natuurgebied, ja. Gebouwd op gif.
0: En die, zeg maar, die spanning, of die dat scheurt natuurlijk een beetje.
1: Ja, daar gaat het boekje ook over. Ja, ja. En het gaat het verhaal over. Maar ik leef nog. Ik heb daar een hele zomer zitten schrijven. Ja. En zitten te genieten van alles wat er bloeit en groeit en fluit.
0: Ja. Dat is daar boven Amsterdam, toch?
1: Ja.
0: Holy Sloot ligt daar ook.
1: Daar,
0: zo,
1: in Oost. Ja.
0: Zomer op de gifbelt komt deze week uit. Maar je had gelukkig ook nog tijd voor een column. En die komt nu. Bibi de Montak.
1: Dierentuinen zijn een gepasseerd station. Omdat ik veel... ik heb een kikker in mijn keel.
0: Het is een natuurprogramma. Dus,
1: daarom gebruikte ik de kikker ook. Dierentuinen zijn een gepasseerd station. Omdat ik veel over dieren schrijf, bezocht ik in de voorbije jaren wel eens een dierentuin. Noodgedwongen en nooit uit vrije wil. Maar dat is nu voorbij. Het is een gepasseerd station, omdat ik nooit meer naar al die gekooide dieren kan en wil kijken. Het houdt een keer op. Het begon al in de vorige eeuw. Ik moest voor een artikel naar Diergaarde Blijdorp. Op weg naar degene die ik zou interviewen, zag ik hoe een grote groep mensen zich bij het buitenverblijf van de leeuwen had verzameld. Er werd geschreeuwd en gewezen. In het water spartelde een per ongeluk te water geraakte huismus. Een van de leeuwen had zich losgemaakt uit de groep en stond half in het water met het vogeltje te spelen, dat tevergeefs probeerde te ontkomen. De bijeengestroomde toeschouwers dampten van opwinding. Maar ik gruwelde bij de aanblik van dat buitenzinnig geraakte publiek en nachtmerriede direct terug naar de tijden van keizer Augustus, waarin leeuwen zich, onder het aanzwellend gejuich van het volk, op weerloze wilde ezels en zebra's storten. Ook in Rotterdam liet de mensheid zich die dag met gretigheid trakteren op een drama dat weliswaar klein was voor de wereld, maar groot voor de mus. Dierentuinen, wist ik vanaf toen, zijn voederplaatsen voor de verkeerde soort. Deze maand werden er in diezelfde dierentuin een paar stokstaartjes gedood vanwege hun opruiende gedrag in de groep. Blijdorp wist het exacte aantal ter dood veroordeelden niet te noemen, maar sinds de executie had plaatsgevonden, de woordvoerder noemde het inslapen, was er wel een einde gekomen aan de onrust. Of, zoals ik het zelf zou verwoorden, aan de hel waarin ze met elkaar waren beland. Want de hel, zo schreef Jean-Paul Sartre al, dat is de ander. Een hel die in dit geval werd gefaciliteerd door de betreffende dierentuin zelf. Intussen was er ook ander dierentuinnieuws. Artis presenteerde namelijk vol trots het nieuwe, niet meer lekkende aquarium. Het blijkt om een zogenaamd ruime zee te gaan met daarin onneembare obstakels van glas. De dieren die erin moeten leven hebben geen uitzicht op labyrinthische koralen of de eindeloze bossen van golvend wier, maar op het gezicht van de soort Homo sapiens die met zijn neus platgedrukt tegen de ruit hun ruimte binnen probeert te dringen. De continu spiedende blik is misschien nog het ergst voor de dieren die in gevangenschap moeten leven. De nabijheid van de mens, die rumoerige massa waarvoor ze zich niet kunnen afsluiten, misschien wel voor het oog, maar niet voor het oor of andere trillinggevoelige organen. Ter verdediging van hun bestaan voeren dierentuinen de belangwekkende fokprogramma's aan die zouden bijdragen aan de bescherming van kwetsbare soorten. Maar lang niet alle dieren in dierentuinen hoeven beschermd te worden. En trouwens, ook als ze wel beschermd moeten worden, zullen alle dieren denken: fok jullie mensen met jullie fokprogramma's. We sterven nog liever uit dan dat we gedwongen moeten samenhokken in één ruimte. Wij willen vrij kunnen rondlopen, kunnen migreren, zwemmen, vliegen. We willen onze eigen partner uitkiezen en wonen op onszelf verkozen deel van de steppen, ijsvlakte, eiland of bergketen. We lopen misschien meer gevaar, maar we zitten niet opgeborgen in een levend museum. We willen dat onze jongen in vrijheid worden geboren, met de geluiden van de Amazone, de Sirocco, de golven of krakend ijs om zich heen. En dan tenslotte de stokstaartjes, die arme stokstaartjes. Er was nergens plaats voor ze, vertelde de woordvoerder van Blijdorp. Geen andere dierentuin wilde ze hebben. Dat stemt me verdrietig. Er kunnen toch nooit te

krakend ijs om zich heen. En dan tenslotte de stokstaartjes. Die arme stokstaartjes. Er was nergens plaats voor ze, vertelde de woordvoerder van Blijdorp. Geen andere dierentuin wilden ze hebben. Dat stemt me verdrietig. Er kunnen toch nooit te veel van die grappige aardmannetjes zijn? De Kalahari, hun moederland, is zo oneindig groot. Die had haar ruziënde zonen direct een plaats geboden. Het waren er trouwens 8. 8 mannetjes. En dat waren er te veel voor een dierentuin, maar helaas te weinig voor een flinke rel.

0: De struisvogel uit, ja, passend bij Bibi, uit de dierentuin. Van de Fransman Pierre Vellon, uitgevoerd door het Amsterdam Saxofoon Quartet. Venolijn, een samenvatting van wat u heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Rogier uit Betondorp, Amsterdam. Voor mijn raam staat een hele grote plant. Zomaar uit het niets ontsproten. Grote bladeren en trompetachtige bloemen. Het blijkt de Nicotiana sylvestris te zijn. Oftewel de witte trompettabak. Jawel. En dat terwijl ik gestopt met roken.
2: Mijn naam is Jan, kom uit Zeewolde en ik heb in mijn tuin 6 geelgorsjes rondhobbelen. Al een paar weken.
3: Met Stasja van Zuchteren uit Wolfhezen. Fijn, dat WK-voetbal. We kunnen de bijen in de lindenbomen door het ontbreken van het verkeerslawaai weer horen.
4: Renata Rijenkerk uit Nieuw-Vennep. Toen ik van het weekend de bramenstruik checkte, kwam ik opnieuw een tweestippig lieve heersbeestje tegen. Dat was een mooi aanzicht dat we deze hier steeds vaker treffen, omdat deze inheemse soort tegenwoordig vaak moeilijker te vinden is door concurrentie met zijn Aziatische neefje.
5: Toon Kappert, Vele Keels, Nijverdal. Met een groepje van 10 mannen beheren wij het prachtige Gagelmansveentje, een natuurparel tussen Nijverdal en Hellendoorn. Jan Stolwijk en ik staan te kijken bij het nest van de rode bosmier. Vanuit mijn ooghoek zie ik iets glimmends vliegen. Ik vertel Jan dat ik ooit gelezen heb dat de gouden tor haar eitjes in het nest van de rode bosmier legt. Op dat moment duikt het dier naar beneden, landt precies bij een van de ingangen van het nest en glijdt onmiddellijk naar binnen. Secondewerk. Wauw.
6: Marius Buckman in Deventer. Al sinds de lente merk ik dat ik een boel wespen heb die aan mijn waterbakje aan het drinken zijn. Daaruit trek ik de conclusie dat ergens in de buurt een wespennest moest zijn. En ik zie ineens een hele grote wolk wespen bij de buren rondzoomen.
7: Dag, met Hans Gartner in Nes. We zijn al vroeg op pad vanmorgen, 6:15, het wordt warm. Links van mij staat een akker met vlas, die volop in bloei staat. En de kans dat als ik over een 1,5 uur terugkom, dat al de bloemetjes weer weg zijn, dat ze weer gesloten zijn. Prachtig blauw. Net daar voorbij een veld met gele mosterd. Als ik onderweg ben richting de dijk, dan heb ik onderweg 4 soorten wikkers. Rolklaver, voederwikken, vogelwikken en veldlatiers. Heel bijzonder. En we zijn inmiddels bij de dijk. We lopen richting Wierum. Het is prachtig.

0: En als ik dan zo zie wat er gebeurt, is dat er een torenvalk aan het jagen is. Ja, het wordt warm. Maar het is nu, op dit moment, helemaal fantastisch. Dag!
1: Dag, dank voor alle waarnemingen op 035-6711-338. Blijf vooral bellen. Miljoenen trekvogels verlaten elke herfst Europa om in Afrika te overwinteren. En veel vogels komen in het zuiden grofweg terecht bij hun soortgenoten. Dus Nederlandse boerenzwaluwen bij Nederlandse boerenzwaluwen en Duitse fietsen bij Duitse fietsen. Zo grofweg, hè, zeg ik erbij. Voor vogels die met hun ouders meetrekken, zoals ganzen, is dat begrijpelijk. Ze worden lekker op sleeptouw genomen. Maar hoe krijgen kleine zangvogels dat voor elkaar die zo'n reis vaak in hun eentje maken? Koosje Lamers van Rijksuniversiteit Groningen zocht het uit met onderzoek naar de bonte vliegenvanger. Koosje, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Even het geluid van de bonte vliegenvanger horen wij hier.

0: Ja. Nou, niet de allermooiste zangvogel, maar wel, heeft wel een mooi riedeltje. En even voor het plaatje, hoe ziet hij eruit?
1: Dat verschilt. In Nederland zijn de meeste bontvliegvangers vrij bruin. De vrouwtjes zijn altijd bruin. En de mannetjes zijn veelal bruin, soms een beetje richting wat donkerder. Ze hebben ook een soort van wit soort van vlekje op hun voorhoofd. Mm-hmm. Dat is alleen bij de mannetjes. Maar mannetjes kunnen variëren in kleur. Dus hoe noordelijker je gaat en hoe oostelijker. Daar vind je meer zwart-witte, echt bonte mannetjes.
0: Ja, en ze zijn nu hier, tenminste, de bontvliegvangers die in Nederland broeden. En die vertrekken op een gegeven moment na de zomer weer naar Afrika. Wat heb je precies onderzocht?
1: Ik keek eigenlijk in brede zin naar hoe kleine trekvogels, zoals de bontvliegvanger, zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering. En daar keek ik naar de hele jaarcyclus van die vogels. Ik keek heel specifiek eigenlijk naar wat er gebeurt als een vogel zich verspreidt en op een andere plek gaat broeden dan waar die geboren is. En wat voor consequenties dat dan heeft voor degene die jij in een nieuwe populatie achterlaat. En ik keek eigenlijk naar wat. Ja, zit er nog iets van timing of iets van trekgedrag in die genen verscholen? Wat ze dan doorgeven aan hun nakomeling op een nieuwe plek.
0: Ja, dus het onderzoek ging over aanpassingen aan klimaatverandering. En de trek is daar een onderdeel van.
1: Zeker.
0: van dat onderzoek.
1: Ja.
0: Wat dachten we tot nu toe over de trek van deze zangvogels?
1: Ja,
0: wat wisten we daarvan?
1: We wisten dat ze naar Afrika gingen. Er werd ook al vermoed dat veel vogels inderdaad via het Iberisch schiereiland zouden gaan. En dat eigenlijk vrijwel alle bontvliegvangers dat doen. En dat zien we ook terug in onze gegevens.
0: Ja, want vogelspotters en onderzoekers zien ze daar.
1: Ja. Dus
0: er zijn Spanjaarden die hem zien. En er zijn mensen in Afrika die de bontvliegvanger daar.
1: Precies.
0: Een belangrijk deel van. Waar in Afrika?
1: Eigenlijk in de Chinese bos-savanne-mozaïekzone.
0: Ja.
1: Dat is een brede band eigenlijk onder de Sahara en onder de Sahel, waar je een soort van gemengde habitat hebt van bos, maar ook open landschap.
0: En het klopt, hè, dat onze vliegenvangers daar zo'n beetje allemaal terechtkomen. Ouders, kinderen,
1: klopt.
0: Vliegen allemaal apart.
1: Ja, ze vliegen apart inderdaad. Want ze trekken in de nacht en niet per se met soortgenoten van hun lokale populatie.
0: En de Duitse vliegenvangers zitten weer in een stukje verderop.
1: Ik heb geen Duitse vliegenvangers gevolgd, getrackt. Maar
0: of Zweedse.
1: Zweedse en Spaanse en Siberische zitten toch allemaal een beetje op hun eigen kluitje. Niet heel dicht bij elkaar, maar je ziet wel duidelijke patronen. Dat je in Senegal heb je Spaanse bontvliegvangers en de Centraal-Afrikaanse Republiek heb je Siberische bontvliegvangers.
0: Ja, wat bijzonder. Dus het is een beetje alsof die Nederlanders gaan op vakantie met een caravan en komen in Spanje allemaal op dezelfde camping terecht.
1: Ja,
0: en de Duitsers staan 30 kilometer verderop. Waarom? Want je was onderzoek gedaan naar de bontvliegvanger. Wat maakt die vogel zo geschikt voor onderzoek?
1: Ja, we zien het vaak als een modelsoort voor lange afstandstrekkers. Want ja, dit is een vrij handige vogel om aan te werken. Als je iets wil weten over die lange afstandstrekkende zangvogels. Want deze soort die broedt in nestkasten. Dus als je een nestkast ophangt in een gebied wat geschikt is voor de bontvliegvanger, heb je best wel grote kans dat die daarin gaat. In plaats van in een natuurlijke holte.
0: Ja,
1: dat
0: ja.
1: maakt het makkelijk om veel vogels te bestuderen en ook experimenten te doen.
0: En jullie hebben nu gebruik gemaakt van kleine
1: geolocators heet het.
0: Ja. Loggert, die slaan informatie op over de
1: Klopt.
0: Reis.
1: Dat is eigenlijk een klein lichtmetertje wat we op de rug van de bontvliegvanger doen. Die gaat soort van aan als een soort van klimmersharnas, soort van met bandjes rond de heupen. En die vogels die dragen dat dan voor ons naar Afrika tijdens een trek.
0: Geen last van? Hij kan die hele tocht maken
1: Hij
0: met dat?
1: Hij kan die hele
0: met
1: tocht dat, maken ja. ermee. Ja, het weegt minder dan 5% van het gewicht van die vogel.
0: En hoe krijg je die informatie dan die daarop staat?
1: Ja, je moet de vogel terugvangen en dat harnasje dan weer van de vogel afhalen. En dan kan je met de lichthoeveelheid en de tijd en de datum die wordt opgeslagen door het apparaatje, kan je berekenen waar de vogel geweest is.
0: Oké, dat snap ik. Ze nemen ze daar weer af en dan is de vogel zonder harnasje en dan lezen ze het af. Wat komt daar dan uit? Wat zijn mooie resultaten die je ons kunt vertellen?
1: Ja, wat leuk is dat eigenlijk alle bontvliegvangers van Spanje tot in Siberië, eigenlijk de gehele Europese populatie, allemaal via het Iberisch schiereiland vliegt. Dat is voor Siberische vogels dus een enorme omweg van meer dan 4000 kilometer.
0: Ja.
1: Omdat ze eerst helemaal naar het westen van Europa gaan. Dan gaan al die vogels eigenlijk, hebben ze een korte stop in Spanje of Portugal, om nog even voor te bereiden op de volgende etappe. En dan maken ze oversteek naar Afrika. Vliegen ze veelal langs de kust of over zee. Misschien langs de Canarische eilanden. Totdat ze eigenlijk een beetje onder de savanne zijn onder de Sahara zijn aangekomen. En dan buigen ze allemaal om naar het oosten.
0: Oh, ook de onze?
1: Ja, ook de onze.
0: Oké. Okay.
1: En dan vliegen ze verschillende hoeveelheden afstand door. Dus de Spanjaarden die blijven eigenlijk daar. De Nederlanders vliegen nog een heel eindje. Tot ze in die voorkust zijn. De Scandinaviërs stoppen al iets eerder in Liberia. En de Siberische vogels en andere Russische vogels gaan veel verder naar het oosten.
0: Dus die Russen die gaan eerst helemaal naar Europa. Dan omlaag. En dan weer helemaal terug naar het oosten.
1: Ja,
0: die zouden veel makkelijker rechtdoor omlaag kunnen zakken.
1: Absoluut, ja. En het gekke is dat de withalsvliegenvanger, een soort die heel erg veel lijkt op de bontvliegenvanger en waarmee die ook kan kruisen, dat deze soort wel gewoon direct zuidwaarts de Middellandse Zee oversteekt en de Sahara.
0: Ja.
1: Dus het lijkt alsof dit gewoon moet kunnen. Maar toch doen ze het niet.
0: En ja, waarom? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag.
1: Ja, want de enige verklaring die ik ervoor kan bedenken is dat er toch genetisch eigenlijk in de vogels het ingebouwd dat ze deze route nemen, die westelijke route.
0: Ja.
1: En dat kan eraan liggen dat bontvliegvangers voor de laatste ijstijden alleen maar in West-Afrika en West-Europa voorkwamen. En sindsdien is nog relatief weinig tijd overheen gegaan om die route aan te passen. Terwijl die vogels wel heel erg zijn uitgebreid in hun broedgebied. Ze zijn in Nederland, in Scandinavië en tot in Siberië ondertussen.
0: Ja, ja, dus ze leven inmiddels ergens anders, een deel. Maar hun navigatie staat nog ingesteld op, als we naar Afrika willen, doen we dat altijd via Portugal.
1: Ja, dat lijkt er wel op.
0: Ja, ja. Nu zei ik daarnet dat jullie op zoek zijn naar de vraag, hoe kunnen zulke kleine zangvogels alleen, en die jongen worden geboren, die zijn een paar maanden oud, en daarna gaan ze die hele tocht maken.
1: Ja.
0: Hoe kunnen ze dat?
1: Ja, nou ja, ja, eigenlijk waarschijnlijk door hun genen te volgen.
0: Ja?
1: Ja, we hebben dus ook gekeken waarom die verschillende populaties bontvliegvangers op verschillende plekken zitten. Waarom zitten die Nederlanders bij andere Nederlanders en Zweedse vogels bij andere Zweden? En daarvoor hebben we een experiment gedaan. Ik heb daarvoor eieren en vrouwtjes bontvliegvangers van Nederland naar Zweden gereden in een busje eigenlijk.
0: Ja.
1: En die vogels daar in dat Zuid-Zweedse bos losgelaten. En vervolgens hun nakomelingen gevolgd. Dus dat waren dan Nederlandse vogels die in Zweden opgroeiden bij Zweedse pleeggezinnen. En Nederlandse vrouwtjes die met Zweedse mannetjes half Nederlandse jonkies kregen. En jaar op jaar heb ik die nakomelingen gevolgd. En gekeken wat is hun timing en wat zijn de gebieden waar ze heen gaan in Afrika.
0: Dus hun genen van die jongen zeiden, ik ben een Nederlandse vogel, ik was
1: precies
0: een Nederlands eitje en ik vlieg even naar Portugal en dan ga ik naar Afrika.
1: Ja, maar ze werden
0: geboren in Zweden.
1: Zeker, ja. Dus ik heb gekeken, zitten die Nederlandse vogels die bij Zweedse pleeggezinnen zijn geboren, vervolgens in de Nederlandse overwinteringsgebieden of in de Zweedse.
0: Ja?
1: En ze zaten dus heel erg dicht bij de Nederlandse. Niet helemaal daar, maar wel heel dichterbij. Wat aangeeft dat er best wel een groot effect is van de genen eigenlijk van die jongen. Terwijl er een kleiner effect is van de omgeving waarin ze opgroeien. En
0: okay,
1: de half-Nederlandse jongen zaten er een soort van tussenin. Die zaten tussen Nederlandse en Zweedse overwinteringsplekken.
0: Ja, dus het gen is eigenlijk heel belangrijk in het navigeren en zoeken en
1: op
0: je plek
1: wel
0: komen.
1: Ja, ja.
0: Heel even, dat gesleept met die eieren, is dat ethisch wel verantwoord?
1: Ja, daar moet je natuurlijk de nodige dierproeven.
0: En mengen van dieren met Zweden en Nederlanders?
1: Ja, dit is niet een heel spannende mengeling. Vogels bewegen ook uit zichzelf grote afstanden. Het komt bijvoorbeeld voor dat wij Drentse vrouwtjes ook in Duitsland vinden. In een populatie van een hobbyringer daar. Dat is al halverwege de afstand die ik de vogels heb gebracht.
0: Ja.
1: Dus verspreiding is heel normaal. En dit is gewoon dezelfde soort. Het is niet anders dan dat ik in Zweden met een man Zweedse kinderen zou opvoeden.
0: Okay, okay. Nu zei je ook, we zijn op zoek naar, ja, hoe passen vogels zich aan op klimaatverandering?
1: Ja.
0: Wat weet je daar dan nu over?
1: Ja, we weten nu dat dus ze eigenlijk naar overwinteringsgebieden gaan die deels door hun genen zijn bepaald. Maar dat betekent ook dat er nieuwe combinaties kunnen ontstaan van het gebied waar ze overwinteren en waar ze broeden. En dat is op zich heel fijn om te weten, want de wereld verandert. Afrika verandert ook heel snel. En de gebieden waar ze eerst overwinteren, die blijven misschien niet geschikt.
0: Ja.
1: En we zien nu dus dat er dus nieuwe combinaties kunnen ontstaan doordat vogels op een andere plek broeden. En dan die nieuwe plek aanhouden om daar te broeden, maar op een oude overwinteringsplek ongeveer zitten.
0: Oké.
1: Okay. Dus
0: dat ze op een betere plek zouden kunnen gaan broeden.
1: Ja.
0: Waar misschien langer voedsel is voor de jongen of het iets koeler is.
1: Ja.
0: En nog wel op dezelfde plek overwinteren.
1: Precies. Ja. En het grappige wat we ook zien is dat de timing van die jaarcyclus ook voor een groot deel over erfbaar is eigenlijk. Want ja. Nederlandse vogels die in Zweden opgroeiden, die hielden ook het Nederlandse jaarsprogramma aan. Die vertrokken vroeg vanuit Afrika en ja. kwamen heel vroeg aan in Zuid-Zweden.
0: Fascinerend. Het is natuurlijk fundamentele wetenschap, maar goed, er borrelt wel iets omhoog van ja, misschien passen die vogels zich een beetje. Nou ja, dat is dan hoopvol. We moeten afsluiten. Je hebt er nog veel meer over te vertellen, maar dit was al waanzinnig interessant. Koosje Lamers, Rijksuniversiteit Groningen en de Bonte Vliegenvanger. Dank je wel. Tot een volgende keer. Zo direct naar 9.
2: Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1.
3: Happy birthday, America. Thank you.
2: Amerika wordt 250 jaar. Maar wanneer zijn ze zichzelf eigenlijk Amerikanen gaan noemen?
3: Thank you very much.
2: Schrijver Raoul de Jong over zijn nieuwe boek Cromanti en Ketty Kotti.
4: De dag waarop in 1863 de slavernij in de toenmalige koloniën officieel werd afgeschaft.
2: En OVT Doc over danseres Darja Colin en hoe zij choreograaf Hans van Manen inspireerde.
5: Ik ben er altijd zeer dankbaar geweest.
2: Dat en meer in OVT. Zometeen om 10 uur.
6: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
9: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: NPO Radio 1.
13: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg een woning uit. In Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen 2 kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer tot besluit, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook, uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis, glashelder.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
19: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: NPO Radio 1. BNN VARA.
22: Hier buiten bij het Groene Huis met trekvogelonderzoeker Koosje Lamers, Rijksuniversiteit Groningen. Koosje, wij hadden het over de bonte vliegenvanger, maar de jongen, hoe zij trekken. Hier staan we naar jonge koutjes te kijken. Hè?
23: Ja, hartstikke mooi gezicht. We zijn nog aan het leren hoe ze goed moeten springen, lopen en vliegen. En je ziet ze ook veel communiceren met de rest van hun familie.
22: Ja, hoe zie je dat?
23: Ja, ze maken veel vocalisaties naar elkaar en je ziet dat ze elkaar goed in de smiezen houden.
22: Ja, ja. Want ze kruipen een beetje langs een dakgoot. Nu zoeken ze weer even een laagte op. Daarnet zaten ze hier in de bomen. Volgens mij zijn het 4 jongen. Is het gevaarlijk voor ze? Gaan ze het redden, denk je?
23: Ja, ze zijn nu al wel aardig vliegvlug. Dus dat ziet er goed uit. Maar normaal gesproken is de periode van uitvliegen wel het meest gevaarlijke. Bij mijn bond vliegenvangers zie je bijvoorbeeld maar 5% van de jongen terug die uit het nestkastje komen.
22: Zo weinig?
23: Zo weinig, ja.
22: En wat is dan het gevaar? Die hele reis naar Afrika? Of gewoon hier ook? Ze kunnen gepakt worden door een roofvogel?
23: Ja, alles eigenlijk. Kunnen worden gepakt door een roofvogel. Ze kunnen niet genoeg eten vinden. Ja. En met name die eerste reis naar Afrika is ook erg dodelijk.
22: Ja, dus spannend. Maar goed, ze zijn nu nog even in Nederland en daarna beginnen ze pas die reis. De koutjes blijven hier. Zijn nu even weg, hebben hun nest even laten. Ze blijven nog wel een tijd bij het nest hangen, denk ik.
23: Ja, maar dat is ook omdat ze de omgeving willen leren kennen. Ze willen vaak toch een beetje zich oriënteren. Kijken wat er allemaal is voor forageerhabitat. Waar ze eigenlijk geboren zijn. Ja. Dat zijn belangrijke informatiestukjes die je wil vergaren.
22: Ja. Dus je bent niet alleen van de trekvogels, maar ook van... Want Koutje is geen trekvogel, toch?
23: Nee.
22: Trek is een klein beetje.
23: Nou, niet dat ik weet. Nee. Maar ik ben ook niet de allergrootste vogelaar.
0: Kijk, daar is hij weer. Zit hij boven ons hoofd. Nou, fijn dat je even met ons in ieder geval over je onderzoek wilde praten. En toch ook even naar de koudjes hier wilde kijken. Dankjewel. Tot ziens.
23: Graag gedaan. Bedankt.

Ja, van de koutjes naar de raven. Hans Sluiter hoorde in het Groesbeekse bos vorig jaar al volwassen raven. En nu zowaar met jongen. En dat gekrijs is van de jongen. En die oude vogels geven al rustig antwoord. Jongens, niks aan de hand. Alles gaat goed. Dankjewel, Han, voor dit geluid. Dit derde uur, de documentaire Eat More Trees. Een klimaatbuffer in het IJsselmeer. De drijvende tuinen van Amsterdam. En we hebben zo de jonge boerin Merel Straathof aan tafel. En Nelleke Heijmans van Natuurmonumenten, ook jong. Die samen gaan bespreken hoe de vlag er nu bij hangt voor boer en natuur. Na de stikstofplannen van minister Jamie van Essen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het derde deel, Presto, uit de ouverture van de opera Het Italiaanse Meisje in Londen van Domenico Cimarosa. Eat More Trees, eet meer bomen. Dat is de titel van een Belgische documentaire die vanmiddag in Wageningen in première gaat. In de film onderzoeken de makers of het mogelijk is de wereld in de toekomst van voedsel te kunnen voorzien door middel van agroforestry met boslandbouw. Verslaggever Henny Radstaken is met één van de Vlaamse makers van Eat More Trees naar een voedselbos in Nederland.
1: We zijn even buiten Schijndel in Brabant. In het buitengebied staat een groot bord. Het voedselbos Schijndel, welkom. Zullen we maar eens even dan het hek door, Louis?
2: Ja, een heel leuk idee.
1: Een migratie in ieder geval van de vlinders. Walnoot staat hier op een bordje.
2: Je ziet twee grote lagen. Eén laag zijn alle verschillende lagen van bomen. Waar er nu al wat oogst aan is, bijvoorbeeld pruimen, peren, kersen, appels. En daaronder heb je eigenlijk een laag waar dat je natuurontwikkeling hebt. Het is hier vol met vlinders, vol met insecten, vol met vogels. Je hoort het enorm. Je hebt twee werelden die perfect onder elkaar kunnen bestaan. In dit geval is dit natuur, onderaan en dan bovenaan productie. Maar onderaan zou je evengoed ook gewassen kunnen zetten, zoals granen, aardappelen of koeien laten grazen. En zo nog meer voedselproductie hebben.
1: Louis de Jager, jij bent landschapsontwerper. Je bent ook initiator van de film Eat More Trees. Wat we in de film zien, ja, dat begint echt heel erg treurig en triest in Zuid-Spanje, in de buurt van Murcia. Waar het zo droog geworden is dat boeren al een paar jaar lang geen graan meer hebben kunnen verbouwen. Er groeide helemaal niks meer. En dan denk je, waar moet dat naartoe met de landbouw en met onze voeding in deze wereld? Maar toch zijn er dan initiatieven, zoals in Zuid-Spanje, maar niet alleen daar, waarbij het toch weer mogelijk is dat er, nou ja, dat er van alles groeit en bloeit.
2: Ja, als je luistert naar de voorspelling van de Verenigde Naties, die zegt dat 90% van alle landbouwgrond gedegradeerd zal zijn in 2050, kunnen we onszelf niet meer voeden. En dan komen er heel grote problemen. En voor de mensen die denken, ah, maar dat is alarmistisch. Als je naar Spanje gaat, wat we gefilmd hebben voor de film, daar is het nu al in de woestijn aan het veranderen. En inderdaad, zoals je zegt, het is treurig om dat te zien. Maar wat het verhaal is die wij brengen met Eat More Trees, is dat het perfect mogelijk is om als mens de juiste dingen te doen en die woestijnvorming om te keren. En we hebben dat getoond daar inderdaad in Spanje, waarin dat een koppel, Yannick en Alfonso, waarbij dat de vrouw Nederlandse is, toont dat je door meer bomen toe te voegen naar je landschap eigenlijk meer regen kan brengen, meer productie kan hebben, ook meer winst kunnen halen, want ze halen meer winst dan hun buren, ondanks dat ze biologisch en regeneratief zijn. Dus ze toont dat in Spanje, maar evengoed in het Amazonewoud, in Brazilië, in Amerika, op de Big Plains, in Engeland, in andere plekken in de wereld. Het is perfect mogelijk om van wat dat wij nu gedegradeerd hebben, terug een paradijs te maken zoals het zou moeten zijn eigenlijk. En de boeren maken meer winst, de mensen eten gezondere voeding. Het is veel mooier om er rond te wandelen. De natuur wordt er beter van, het klimaat koelt er vanaf. Dus er zijn eigenlijk enkel maar voordelen om op die manier al landbouw te gaan doen.
1: Ja, wat let ons dan nog om over te stappen op die regeneratieve landbouw? Hè? De landbouw die ook rekening houdt met natuur en biodiversiteit, duurzaamheid.
2: Wel, een van de grootste redenen is gewoon, we hebben een bepaald pad ingeslaan. En wanneer je verdwaalt in het bos, is soms een neiging om verder te gaan. Terwijl soms moet je eens op je stappen terugkeren om eens uit te zoomen. Het tweede, waarom dat we niet per se regeneratief ingaan, is omdat aan een boer met een gezonde bodem valt er niet veel te verkopen. Als een boer constant een ongezonde bodem blijft hebben, dan heeft hij pesticiden nodig omdat de planten ziek worden. Heeft hij meststoffen nodig omdat de bodem uitgeput is. En dat is een hele goede recurrente inkomstenstroom voor bedrijven die producten verkopen aan boeren.
1: Verdienmodel, hè?
2: Ja, het is een verdienmodel. Het is een subscription dat een boer eigenlijk betaalt aan leveranciers van allerlei producten. Maar de boeren die wij kennen en ook die wij gefilmd hebben in de film, die hebben helemaal geen subscriptions of abonnementen meer nodig op pesticiden of meststoffen. Die zijn zodanig erin geslaagd om van een boerderij een ecosysteem te maken waarbij dat mest zelf wordt gekweekt, waarbij dat er natuurlijke pestbestrijding is, waardoor dat ze veel minder uitgaven hebben, veel meer winst hebben, maar de bedrijven die afhankelijk zijn van die boeren, hun recurrente inkomsten, die zijn natuurlijk ongelukkig. En het probleem is, die bedrijven hebben heel grote lobby's. En die lobby's, ja, die beïnvloeden de richting waarin dat de Europese landbouw gaat. Dus het is ook echt wel een politieke keuze.
1: Oh, het veel vlinders hier, hè?
2: Ik weet niet of je wel ontbeten hebt, maar stekelbessen.
1: Ah, alsjeblieft. Ja. Stekelbessen.
2: Oh ja, maar lekker zuur.
1: Oh, heerlijk die bessen, ja.
2: Ja, een commentaar dat we dan dikwijls krijgen is, ja, misschien een lekkere bessen, maar hiermee voedt je de wereld toch niet. Nou, is dat eigenlijk een heel grote mythe. Want je kan perfect de wereld voeden met voedselbossen. Of met agroforestry. Niet dat dat hoeft. Ik hou enorm van mijn frietjes. Maar het is perfect mogelijk.
1: Het grappige is, in de film ben je ook bezoek bij, ik meen een Amerikaanse boer. Die zegt van, want we staan hier in een voedselbos. Dus voor wie denkt van, nou, we moeten echt nu helemaal 100% overstappen op plantaardig eten. Hoeft niet per se. Die boer zegt, nee, ik heb vee en dat loopt buiten. Sterker nog, ik heb dat vee nodig om de grond los te maken, los te trappen. Want dan slaat de bodem meer CO2 op.
2: Ja, dat klopt. Veel mensen denken van, ja, vee is verantwoordelijk voor zoveel uitstoot, is de wereld aan het vernietigen. Ja. En dat klopt ook. Hoe dat wij vee aan het gebruiken of misbruiken zijn, is enorm dieronwaardig eigenlijk. Dat is eigenlijk heel grof, gemeen van ons. Maar tegelijkertijd kan vee de wereld ook redden. En zoiets van, hoe kan dat nu? Dat enerzijds, het maakt kapot, maar het kan het ook redden. En we hebben de uitspraak, it's not the cow, it's the how. Dus een koe op zich is een fantastisch mooi wezen die perfect is zoals hij is. Dus een koe doet eigenlijk helemaal niets mis. Het is de mens die die koe misbruikt en daar de verkeerde dingen mee doet.
1: Namelijk op grote schaal houden, binnen, in een stal.
2: Exact.
1: Bio-industrie.
2: Exact. Het is geen documentaire tegen vlees of tegen vee die we gemaakt hebben. Integendeel, het toont aan dat dieren een belangrijke rol kunnen spelen in het ecosysteem. In alle landbouwcontexten heb ik gezien dat waar er bomen zijn toegevoegd, is er meer weerbaarheid. Heeft de boer minder last van erosie, van overstromingen, van droogtes. Voor een boer is het belangrijk. Maar voor de maatschappij, en als we het dan hebben over de klimaatcrisis, als je het hebt over de bodemcrisis, over de biodiversiteitscrisis, die eigenlijk nog erger is dan de klimaatcrisis, dan durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken dat we zonder meer bomen in de landbouw, dat wij het als mensheid niet zullen redden. Ze onttrekken warmte aan het agroforestrybos of aan het honenbos en de temperatuur daalt daardoor. Dus er is niet zo goedkoop en efficiënt als bomen die eigenlijk onze natuurlijke airco's zijn. Dus waar wachten we op?
1: Hoe actueel is dat, hè? Op het moment dat heel West-Europa zucht onder een hittegolf, waar regelmatig nu de 40 graden wordt geraakt of zelfs wordt overschreden.
2: Ja.
1: Dus ja, het moment zit wel mee. Hè? Vanavond gaat de film in première in Wageningen. Gaat daarna door heel Nederland draaien en later ook pas in België. Ja, wat moet er nu nog gebeuren, Louis? Want als je jouw film ziet, Eat More Trees, jullie film, dan word je ongelooflijk enthousiast. Maar ja, hoe maken we nou met z'n allen die omslag?
2: Het moet van hoger afkomen. Politiek.
1: Ja.
2: En idealiter een tegenstem voor lobby's. En dat is wel iets dat wij als burger kunnen doen. We zijn met veel meer dan lobbyorganisaties. En als we met genoeg mensen zijn die aan de politiek vragen of zeggen van, bekijk Eat More Trees, trek je conclusies en doe er iets mee, dan is de kans ook groot dat er iets mee gebeurt. De gronden gaan heel snel achteruit, het klimaat gaat heel snel achteruit. Er is een oplossing, maar we moeten nu echt wel verdomd hard werken om die oplossing te brengen.
0: Dus Louis de Jager, landschapsontwerper en initiator van de documentaire Eat More Trees, in gesprek met verslaggever Henny Radstaak. De film gaat vanmiddag in première in Wageningen. Lekker cool daar in de bioscoop. En draait vanaf komende donderdag in bioscopen en filmhuizen door heel Nederland. Wie de film in België wil zien, moet nog even wachten tot september. Nou, alle informatie staat op vroegevogels.bnnvara.nl.

0: Wij hadden het met Peter Paul Hattinga Verschuren over optische verschijnselen. Onder andere in boeken van Hergé van Kuifje. De bolbliksem in Zeven kristallen bollen. En de Fata Morgana's in het Zwarte Goud. En het Sint-Elmsvuur in Kuifje in Tibet. In Kuifje en het Geheim van de Eenhoorn zaten volgens mij geen optische verschijnselen. Maar wel een Milanese nachtegaal. En die hoorde u hier. Muziek van de Amerikaanse filmcomponist John Williams. En de koudjes op de buitenmicrofoon. In Andijk zuivert drinkwaterbedrijf PWN het drinkwater voor bijna 2 miljoen inwoners van Noord-Holland. Dat gebeurt met een hoop techniek, maar bijvoorbeeld ook met de zuiverende werking van de natuur in de duinen. Sinds vorig jaar experimenteert PWN ook met de inzet van moerasnatuur om het drinkwater voor te zuiveren. Rob Buiter is bij die proef gaan kijken aan de oevers van het IJsselmeer.
1: We staan op een heel apart hoekje van het terrein van drinkwaterbedrijf PWN in de buurt van Andijk. Grote bekkens aan de rand van het IJsselmeer. Maar hier in dit hoekje is het eigenlijk meer een mozaïek van rietmoerasjes. Koen Zuurbier, wat zien we hier precies?
2: Ja, dit is voor ons een demonstratie van hoe je natuur hier kunt inzetten om ook water te zuiveren. Naast dat het gewoon ook natuurwaarde mag hebben en mag zijn. Gaat het ons helpen, denken wij, hier aan de kust van het IJsselmeer om met beter water te starten bij het maken van drinkwater.
1: Dus dat riet wat wij hier voor ons zien in zo'n heel mozaïek van kleine bekkens, dat is hier druk bezig met drinkwater te zuiveren voor hoeveel Noord-Hollanders?
2: Ja, wij leveren aan 1,7 miljoen mensen in Noord-Holland. En dat komt voor 70% hier vandaan, van deze plek. Dus dit is een heel belangrijk stukje IJsselmeer voor ons. Ja.
1: Het is maar een heel klein hoekje van het terrein. Het is een pilotproject. Wat onderzoek je precies?
2: Nou, wij willen uiteindelijk naar grotere bekkens. We hebben gezien dat we meer voorraad van goed water nodig hebben. En op het moment dat we dat maken...
1: Want ondertussen gewoon hard gewerkt.
2: Ja, dat gaat ook door. Hè. Dat is ook het IJsselmeer. Dat blijft ook werken aan het IJsselmeer. Ondertussen willen we daar omheen, met de grond die daarbij vrijkomt, eigenlijk een landschap maken zoals dit. En daarom is dit ook aangelegd. Hè. Dit is voor ons de voorloper. Hier willen wij leren hoe je met die natuur, dat IJsselmeerwater dat binnenkomt, al een heel stuk schoner kunt laten zijn. Zodat je niet alles met technologie hoeft te doen in het drinkwatermaakproces, zo gezegd.
1: Ja. Sommige luisteraars zullen misschien het fenomeen helofytenfilter ook wel kennen. Ja. He, dus drinkwater zuiveren met riet, wat natuurlijk al veel langer gebeurt.
2: Ja, maar zeker voor afvalwater. Eigenlijk voor drinkwater nog niet extreem veel. Dus riet, ook in de duinen waar het staat, bij het infiltratieproces weten we wat het doet en wat het kan. Ook daar doet het wel iets. Maar vaak zie je het voor afvalwater. En wij hebben eigenlijk de visie dat het ook ons kan helpen om het IJsselmeerwater een heel stuk schoner te maken. En dat hebben we nog niet zo vaak gedaan. Nee.
1: De kikkers weten het in ieder geval te waarderen, zo te horen.
2: In een jaar is hier al heel veel leven gekomen. Ja. Het gaat verbazingwekkend snel. Ja. Als je ziet wat er nu al is en hoe het een jaar geleden was, dan hoef je eigenlijk maar weinig te doen en het ontstaat.
1: Ja. Ja. Gele kwikstaart horen we ook op de achtergrond.
3: Ja, witte kwikstaart. En er heeft hier al een paardje meerkoet een aantal jongen grootgebracht. En wilde eenden zijn hier ook goed bezig.
1: Zegt Jeroen Groenendijk, collega van Koen bij PWN. Jij bent de ecoloog van het bedrijf. Ja, tot nu toe. Jullie hebben natuurlijk...
4: We gaan een hele hap stenen. Ja.
1: Tot nu toe hebben jullie wel heel grote duingebieden ook om water te zuiveren.
3: Ja.
1: Maar dit soort moerasgebieden, dat is nieuw voor jou als ecoloog in het bedrijf.
3: Dat is nog nieuw, ja. Dus en voor ons allemaal eigenlijk. Dus het wordt ook een mooi experiment hopelijk om te kijken hoe zich dat gaat verhouden. Hè. Dus beheren voor goede natuur en ook beheren voor goede waterzuivering.
1: Nature-based solutions heet dat dan met zo'n mooi woord. Hè?
3: Ja. Ja, dus de natuur die draagt bij aan het zuiveren van het water. En het is tegelijk ook een hele mooie kans om hier in het IJsselmeer... Echt ook een toegevoegde waarde voor het IJsselmeersysteem te leveren. En het IJsselmeer is eigenlijk oneerbiedig een grote bak water met steile oevers en met steile kanten. En heel veel van wat je eigenlijk een groot moerasplassengebied nodig heeft, dat zijn mooie landwaterovergangen waar het water op een natuurlijke manier fluctueert. En in het IJsselmeer is dat eigenlijk tegennatuurlijk. En hier hebben we de kans om een moerasgebied aan te leggen waarin we juist ook dat waterpeil op een meer natuurlijke manier kunnen beheren.
1: Je zegt een tegennatuurlijk peil beheren. We houden het nu kunstmatig laag in de winter om enorme overstromingen met de rivieren op te kunnen vangen. En we houden het hoog in de zomer om watervoorraad te hebben.
3: Om watervoorraad te hebben, om polders te kunnen doorspoelen, om agrariërs van water te kunnen voorzien.
1: Ja, want een van de problemen ook bij het IJsselmeer is dat het steeds zouter wordt, begrijp ik.
2: Ja, dat komt vaker voor. En dat is vooral in dit soort hele droge perioden. Wanneer er weinig water het meer inkomt. Niet door de regen, niet door de rivieren. Maar wel het zoute water vanuit de Waddenzee via de sluizen het meer op kan komen. Dat wordt dan niet teruggespoeld. Want we hebben geen water dan om dat weg te spoelen, of heel weinig. Ja, en dan kan het dus ook wel zwaar verdund tot hier komen. We zitten zo'n 20 kilometer bij de sluis vandaan. Maar toch merk je dat effect ook hier. En ja, dan wordt het water dus niet geschikt om drinkwater van te maken. Nou, dat gebeurt nu nog maar niet heel vaak en in beperkte mate. Maar we weten, het klimaat gaat veranderen. Het gaat vaker voorkomen, zeespiegel stijgt. En al die effecten zorgen ervoor dat we ons ook moeten voorbereiden. Ja, en dan probeer je gewoon meerdere vliegen in één klap te vangen. Hè. Dus enerzijds voor die verzilting voorbereiden. Anderzijds die natuur te helpen. En daarmee eigenlijk het hele IJsselmeersysteem. Ja, en terwijl je dat doet, ook de zuivering verbetert. Zodat je niet alles met intensieve techniek moet doen. Wat energie kost, wat grondstoffen kost. Nou, dat willen we eigenlijk zo min mogelijk doen. Drinkwater maken van het oppervlaktewater zoals dat nu is in Nederland is een heel intensief proces geworden. En dat is, het is goed dat we het doen. Hè. Daarom hebben de klanten goed water thuis. En kunnen ze dat lekker zo uit de kraan in één keer drinken. Maar het brengt wel wat met zich mee. En dat wordt natuurlijk steeds duidelijker, hè, hoe intensief dat eigenlijk is. En dat is niet waar je naartoe moet. Als land moet je duurzamer gaan werken. En het houdt je ook gewoon eigenlijk beter voorbereid op momenten dat misschien de grondstoffen of de energie wat minder beschikbaar is. Wat ook zomaar kan gebeuren. Dus hoe meer je met die natuur al kan doen, hoe minder je met technologie moet doen, hoe beter.
1: Wat hebben jullie verder geleerd in dat eerste jaar van deze proef?
2: Nou, enerzijds hoe weerbarstig het is om dit soort projecten aan te leggen. Dus je loopt tegen heel veel praktische dingen aan. Hè. Vergunningen moeten op orde zijn. Maar ook het werken met dit soort zachte materiaal brengt wel weer wat specifieke opletpuntjes met zich mee. Ja, en mij vooral de snelheid waarop dit proces zich ontwikkelt. En hoe weinig je er eigenlijk aan hoeft te doen om dat te laten ontstaan.
1: Van technologie naar natuur. Maar zo te zien aan alle witte linten die ook kriskras over het gebied getrokken zijn, moet je ook wel het een en ander doen tegen de ganzen.
3: Ja, zeker. Die hebben we nu nog even nodig. Want anders vreten de ganzen het op. En we willen nu toch wel even een mooie opstart hebben van een moerasgebiedje om te kunnen testen wat we willen doen. Maar ja, straks als we 150 hectare moeraslandschap hebben, dan lijkt mij niet dat we dat helemaal gaan volzetten met witte lintjes. En die ganzen die gaan er komen. Daar kan je eigenlijk op rekenen. Dus het wordt ook een beetje de kunst van het loslaten van, je hebt niet helemaal tot op de vierkante meter in de hand hoe ons moerasgebiedje zich gaat ontwikkelen. De ganzen gaan daar een rol in spelen. De waterkwaliteit gaat een rol in spelen en allerlei dingen die we misschien nog wel niet zien aankomen. En dat is eigenlijk ook mooi, hè?
1: Laat je ook een beetje verrassen.
3: Ja, we laten ons ook een beetje verrassen. En dat is ook het fijne van zo'n enorme oppervlakte. Dan mag er ook nog eens een hoekje een andere kant op schieten dan je verwacht had. Of dan je misschien wil, tussen aanhalingstekens. Dus dat is ook diversiteit eigenlijk.
1: Uiteindelijk moet het 150 hectare worden. Flinke lap moerasgrond erbij.
2: 100 hectare natuur, 150 hectare inderdaad moeraslandschap. Dus dat is bij elkaar zo'n 2,5 vierkante kilometer. Ja, dat is best een heel stukje wat we inderdaad veranderen. Dat zou je vanuit de ruimte prima kunnen zien.
1: Ja. Meer natuur en meer schoon drinkwater.
2: In samenhang, ja. Dus het moet wel echt allebei leveren. Dus het gaat hier niet alleen om dat drinkwater. Het is voor ons ook echt een intrinsiek doel om de natuur te helpen.

0: Nascondino uit de Italiaanse speelfilm Il Gattopardo. Muziek die werd gecomponeerd door Paolo Buonvino. De stadsduif, de meerkoet, de rat, de halsbandparkiet. Nou, die soorten zie je regelmatig in de stad voorkomen. Ook die rat. Goed, dat weten we intussen wel. Maar als je onder water gaat kijken, wat vind je dan? Welke waterinsecten leven in de stad? Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam brengen dat in kaart. En verslaggever Pleunaerts stapt met hen een bootje in.
1: Alright. Oh, daar gaan we daar.
2: Ja, je zoomt een bij.
1: Ja, je ziet dat het boven water echt al wel veel doet. Hier hebben we ook wel libelles zien vliegen, bijen, hommels. Ik ben dus gestoken door een wesp. Dat zit er allemaal. Maar ja, wij kijken ook vooral wat er ook onder water zit. Ja. Het is wel bekend dat vissen eitjes afzetten onder water tegen de wortels. En dat er bacteriën zitten die helpen om het water op te schonen. Maar ja, de vraag is een beetje van, zit er ook qua insecten meer? Want die spelen een belangrijke rol in de nutriëntcyclus, zijn weer voer voor vissen. En meer insecten is beter eigenlijk.
2: Ja. Max Verweg, promovendus aan de UvA. We zijn met een klein bootje en twee van jouw studenten zijn we hier het water overgestoken in Amsterdam-Zuid, vlakbij het Rijksmuseum, zie ik hier op de achtergrond. Even terug naar de basis. Er drijven hier wat tuinen. Wat is dit en wat doen jullie hier?
1: Dit zijn stadstuinen. Die liggen er eigenlijk al 25 jaar. Het zijn drijvende plantenbakken. Het zijn een paar balken naast elkaar en dan hebben ze er planten tussen geplaatst. En die wortels van die waterplanten die kunnen dan het water ingroeien. Ik weet niet waarom ze zijn aangelegd destijds. Het is volgens mij een burgerinitiatief. Maar ze liggen er dus al 25 jaar en hebben dus echt wel de tijd gehad om dieren langs te laten komen en eventueel te laten settelen op de eilanden. En dat is eigenlijk ook waarom we deze plek hebben uitgekozen.
2: Ik ben wel heel benieuwd inmiddels hoe jullie dat doen. Jasmin en Tol, jullie doen het onderzoek.
1: Zal ik de studenten dan aan het werk laten gaan?
2: Ja.
1: Dan kan je zien hoe die het doen.
3: Wij hebben dan aan de hand van artificiële substraten hebben we dieren verzameld. Maar wat je ook kan doen bij sommig onderzoek is het op dat moment eigenlijk verzamelen. Dus met een schepnet en dan kijken wat erin zit.
2: Ja.
3: Dus we zouden kunnen proberen of dat eventueel lukt.
2: Ja, oké. Okay.
4: Nou, daar gaan we. Dan trek ik hem nu langs de onderkant van het eiland. En dan hoop ik dat we wat
2: iets kunnen vinden.
4: Ja, nou ja, hier hebben we inderdaad een vlookgeeft.
2: Oh ja, heel klein beestje.
3: Dat is een hele mobiele soort ook. Of ja, familie eigenlijk.
4: Ja.
3: Die zwemt heel veel rond. Is ook best zo tolerant tussen voor meerdere omstandigheden.
4: Ja, alleen nog maar een hoop vlookgeeften. Ik heb er nu een stuk of 6.
2: Zo.
4: Oh, een slijkgarnaal heb ik hier ook.
2: Eens kijken.
4: Slijkgarnaal is
2: omschrijf hem eens.
4: Ja, het is eigenlijk een heel klein kreeftje. Ongeveer even groot als een vlookgeeft. Nou ja, hoe groot is een vlookgeeft? Nog ineens een achtste van je nagel.
2: Ja.
4: En hij heeft aan de voorkant heeft hij soort van twee grijpertjes. Alsof hij zijn twee vingers in een peace sign omhoog houdt en zo vooruit steekt. En daarmee kan hij zijn eten vervangen, als het ware.
2: Mooi is hij.
4: Ja, en deze zit veel meer in substraat verstopt. Deze verstopt zichzelf veel meer. Dan de vlookgeeft. Is ook wel mobiel, net zoals de vlookgeeft. Maar is een stukje schuwer, als het ware. Verstopt zich veel meer.
2: Maar er leeft nog meer, hè?
1: Ja, zeker. En het was ook juist de bedoeling om te kijken hoeveel er in totaal leeft in de stad. Dat heb ik vorig jaar meer bekeken. Van wat nou als je het water volgt voor de stad, naar de stad toe. Dus in de stad bekijken dan daarna. En dit jaar zijn we meer aan het kijken van oké, je bent op een plek in de stad en je wil maatregel treffen. Zie je daar dan ook verbeteringen van de insecten eigenlijk?
2: Ja, want jij kijkt ook op kadermuren, toch?
1: Ja, klopt. Ik word betaald, laat ik het zo zeggen, door het multifunctionele kadermurenproject. En wij kijken of er innovaties gedaan kunnen worden met de kadermuren, want als je ze eenmaal gaat renoveren of restaureren, ja, dan blijven ze weer 50 à 100 jaar liggen. Dus de vraag is eigenlijk van, kan je niet het ontwerp verbeteren. Mm-hmm. En ik kijk dan specifiek voor de aquatische ecologie. Eigenlijk of dat beter kan.
2: En zet dat nou echt zoden aan de dijk? Kun je echt biodiversiteit creëren zo midden in de stad, op het water?
1: Ja, ik denk dat ons antwoord wel ja wordt. Het is nog steeds... er is gewoon veel vervuiling. Er is veel druk op het onderwaterleven, laat ik het zo zeggen. Maar je ziet wel op het moment dat je dan daadwerkelijk planten aan gaat leggen... dat je wel andere soorten ziet die anders niet bij een kale kademuur zouden zitten.
2: Ondertussen wordt er nog even wat gruis bekeken. Heb je nog wat gevonden, jongens?
5: Hier heb je weer een slijkkanaal, volgens mij, zag ik. Nee, het is niet heel...
2: We hebben er even vrijgelaten.
3: Ja, we gaan zo, hè.
6: Kijk, hier een juffer.
2: Een juffer?
3: Ja, hier, op de plant.
2: Oh, Jasmin ziet er één.
3: Er zijn ook weer andere planten, zoals je ziet. Dus hier is meer grote kattenstaart... en een zuring. Bij die andere had je meer watermunt bijvoorbeeld. De samenstelling kan ook een beetje anders zijn. Oh, hier zie ik er nog één.
4: Oh, nog een juffer?
3: Ja, hier. Wow. Daar? Groenige weer.
2: Oh ja, die zit op dat gaas.
3: Ja.
2: Okay. En die zie je dus eigenlijk denk alleen maar bij dit soort tuinen, hè? Op zo'n kale kademuur ga je die echt niet aantreffen.
1: Nee, zeker niet. Misschien wel bij waterplanten, dus gele plomp. Daar treffen we ze ook wel aan. Mm-hmm. Maar naar de kale kademuur zonder planten, ik ben ze niet tegengekomen eigenlijk.
2: Ik heb nog even goed geschept door Tol.
4: Nee, maar volgens mij is nieuws.
2: Oké.
4: Okay. Ja, volgens mij wel.
5: Volgens mij is het niet een waterpissenbed? Kijk.
7: Loopt die?
5: Zes, ja.
7: Inderdaad, een waterpissenbed.
2: Wat is dat, een waterpissenbed?
1: Een pissenbed die eigenlijk alleen maar onder water leeft.
2: De score tot nu toe, Floker heeft de slijkgarnalen, waterpissenbed en wat juffers, boven water dan. Uh-huh. Is het een beetje representatief?
1: Ik zou het wel, ik zou zeggen van wel. Die bovenwater juffers, die tellen we niet mee. Dus eigenlijk hebben we alleen maar flowkreeft en slijkgarnalen gezien. Eén dansmug en een waterpissenbed. Ik denk dat dat wel typisch de stad is.
2: Ja, dus het is eigenlijk een beetje de duif en de halsbandparkiet... van de onderwaterwereld hier.
1: Eigenlijk wel, ja. Helaas.
2: En word je daar nou warm van? Nee, dus.
1: Nou, ik bedoel... Ja, ik word er wel warm van, want ik vang dieren... en ik mag ze bekijken en zien wat het is en wat ze nou doen. En dat vind ik allemaal superleuk. Maar hoe zeg je dat? Het doet me een beetje pijn, bijna. Dat je dan denkt van ja, ik wil toch wel gewoon mooiere soorten hier ook kunnen verwelkomen. En het hoeft niet zo te zijn. Maar het is echt politiek en uitvoeringskeuzes die er dan voor zorgen dat je dan een kademuur zo inricht. Dus ja, ik denk dan, ja, kom op, kunnen we het toch beter doen.
0: En zo is dat Plunaert in gesprek met de onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam. Op onze website staat ook de televisieuitzending die wij over Amsterdam maakten met beesten en beestjes boven en onder water. Die staat op onze site, Vroege Vogels TV, Natuur in de Stad.

0: Nelson Frère speelde de horlepiep van Henry Purcell. Afgelopen vrijdag presenteerde minister Jamie van Essen zijn plannen om uit de stikstofcrisis te geraken. Gaat het lukken met dit pakket aan maatregelen? En wat betekent dit voor de natuur en voor de boer? Bij mij aan tafel Nelleke Heijmans van Natuurmonumenten en Merel Straathof van het NAJK, de organisatie van jonge boeren. Goedemorgen beiden.
1: Goedemorgen.
0: Kijk, eigenlijk doen wij hier in het klein wat heel wat ministers de afgelopen jaren hebben gedaan. Ook geprobeerd en ook wel gedaan. Boeren en natuur bij elkaar. Nou, goed dat jullie er zijn. Ja, zeg het maar. Hoe hangt de vlag erbij? Gaan we eruit komen hier in de komende 15 minuten?
1: Merel en ik wel. Ja? Alleen, wij doen het niet alleen.
0: Nee, maar dat is al iets. Dat is al iets. Ja. Goed dat jullie hier zitten. Want Merel, hoe hangt de vlag erbij? Zo even een korte reactie op de plannen.
2: Ja, nou, ik kan wel zeggen...

0: iedere ondernemer zijn bedrijfsvoering serieus aan zou moeten passen richting 2035 om aan de doelen te kunnen voldoen.
1: Ja. Dus hard aangekomen, maar ook lichtpunten of eindelijk wat duidelijkheid?
0: Ja, nou de brief brengt op een heel aantal punten duidelijkheid. Zeker op de punten wat wij moeten doen. Dus in de maatregelen zijn ze heel concreet geworden. Maar wat ik al zei, de opgave is gigantisch. En daar heb je simpelweg ondersteuning bij nodig. Er zitten heel veel haakjes in de brief die ons ondersteuning kunnen bieden. Maar wat die ondersteuning dan precies gaat zijn en wanneer ik als individu een stap kan zetten met hulp van de overheid, dat weet ik nog niet.
1: Ja.
0: En dat maakt het nog steeds onzeker. Want ik kan nu wel een plan maken voor mijn bedrijf met waar moet ik aan voldoen. Maar ik weet bij voorbaat al dat ik het zonder ondersteuning niet red.
1: Nee, maar er is wel ondersteuning aangekondigd, toch? Er is een pot geld.
0: Er is
1: 20
0: een pot
1: miljard
0: geld.
1: En nog zoveel miljoen en nog 2 miljard hiervoor. En, ja.
0: Zeker, maar dat laat dus zien dat de uitwerking van de plannen heel erg bepalend gaat zijn voor of mijn generatie dit kan overleven.
1: Ja. Ik begreep wel dat minister Van Essen, ik geloof dat het in het AD stond, door boeren benaderd was van trek die pleister er een keer af. Zorg voor duidelijkheid en natuurlijk doet dat pijn, maar we moeten iets weten.
0: Ja, en daarin is trek de pleister ervan af misschien iets te kort door de bocht. Want ja, we hebben die duidelijkheid nodig. Maar daarbij hoort ook duidelijkheid over ondersteuning.
1: Ja, ja.
0: Dus als we dat stuk hebben gehad, dan kan je de pleister eraf trekken. Maar zover zijn we nog niet.
1: Nee. Nelleke, ja, complexe materie. Maar toch ook jij even, hoe heb jij het ervaren de afgelopen dagen?
2: Dit kan het begin van het einde van de stikstofcrisis en de natuurcrisis betekenen.
1: Ja.
2: Ik voeg daar ook nadrukkelijk natuur aan toe.
1: Zeker.
2: Want het gaat veel over vergunningverlening. Maar bij natuurmonumenten gaat het ons en onze bijna miljoen leden toch om de natuur. En die leidt al veel te lang onder veel te veel stikstof, al decennia. En als we dit goed doen, dan kan dit het begin van het einde zijn van die crisis. Maar ik sluit me wel aan bij wat Merel zegt, dat er ook nog veel onduidelijkheid is. En het is wel zaak dat er snel duidelijkheid komt. Maar er ligt nu een brief. Na jaren stilstand, er komt nu wel het een en ander in beweging.
1: Ja, het was ook wel mooi dat de minister zei van, want jij zegt ja, voor onze leden, we hebben veel leden en die maken zich zorgen over de natuur. Dat hij ook wel zei, die natuur is ook van ons allemaal. Dus die aanpak, dat doen we ook voor iedereen.
2: Ja, dat klopt. Want als je de natuur herstelt, dan is dat niet alleen maar leuk om op zondag in te wandelen. Maar dan betekent dat ook gewoon schoon en voldoende drinkwater. Dan betekent dat ook heel actueel minder hittestress voor ons allemaal. Dan betekent dat schonere lucht.
1: Ja.
2: Dus we doen dat voor ons allemaal. Maar we hebben er ook, dat zei de minister ook, 18 miljoen kleine beetjes helpen. We hebben er ook allemaal een bijdrage aan te leveren. Dus als wij willen dat de natuur en de landbouw met elkaar in balans zijn en dat met minder mest, minder bestrijdingsmiddelen, minder allemaal gebeurt, dan moet je dat ook in je boodschappenmandje op die manier doorvoeren als consument.
1: Laten we eens even kijken naar het boodschappenmandje dat hij presenteerde. Belangrijke onderdelen in dat plan zijn zonering en de grondgebonden landbouw. Laten we even uitleggen wat dat nou precies is. De zonering, wat is dat?
2: Nou, anders dan bij bijvoorbeeld CO2-uitstoot is stikstofuitstoot best wel lokaal. Dus dat slaat vooral neer in de buurt. Dus het maakt wel uit of jij een bedrijf met, ik noem maar even iets, 100 koeien hebt naast een Natura 2000 gebied, pal naast, of dat je dat op een plek hebt waar bijna geen natuur voorkomt. Het maakt uit voor het effect op de natuur. Dus als je die natuur wil ontzien, dan helpt het als je daar een zone omheen maakt waarin er gewoon minder milieudruk ontstaat. Dus minder stikstofuitstoot, maar ook schoner water.
1: En er zijn dan een soort cirkels gemaakt van 500 meter om...
2: Ja, het zijn geen cirkels.
1: Oh, sorry.
2: Dus dat is die duidelijkheid waar Merel het net ook over had. In de sfeer van hulp had jij het erover. Maar ik pak hem even in de sfeer van wat gaan we nu doen. Er zijn landschappelijk ecologische analyses, sorry, het wordt steeds technischer. Van hoe je een zone zou kunnen tekenen rondom een natuurgebied. Dus je gaat daar niet met een passer omheen en zegt, nou, dit is, want dat is ook arbitrair. Dat is ook niet eerlijk naar die ondernemers die daar in de buurt zitten.
1: Maar we houden het dan even op. Zones zijn zones van 500 meter en een zones van een kilometer. Ja. Dat is natuurlijk een stuk groter.
2: Ja.
1: En daarin moeten extra aanpassingen gedaan worden. Daar moet meer stikstof teruggedrongen worden.
2: Ja, en de vraag is waar hoeveel? Dus dat is ook een gesprek met de provincies. En hetzelfde geldt voor

0: Dus er staat in de brief de drukfactoren, zoals ze dat dan noemen, zoals versnippering. Dat wil zeggen dat er niet genoeg verbonden natuur is. Stikstof, water en bestrijdingsmiddelen, die pakken we aan. Maar precies hoeveel in die zones, dat is, ja, zeg ik dat goed, open voor gesprek.
1: Even Merel, hoe zie jij dat concept van die zones rond gebieden waar meer, en rond in die kilometergebieden, ja, dus nog grotere zones waar meer gedaan moet worden om die stikstof terug te dringen?
2: Nou, ik denk dat Nelleke daarin een belangrijk punt aanstipt, dat de uitstoot van stikstof, de locatie van de uitstoot heel bepalend is. En dat maakt ook dat wij eigenlijk geen aanleiding toe zien om verder dan die 500 meter te gaan. Want tot aan 500 meter is de impact al heel groot. Mm-hmm. Maar zeker voor die 15 gebieden waar ze nu van plan zijn om die zone door te trekken naar een kilometer, raak je en ontzettend veel ondernemers. Maar het areaal wat je daarmee raakt, neemt ook exponentieel toe. Dus de impact wordt met iedere meter die je toevoegt groter.
1: Maar misschien is die natuur die daar net buiten ligt heel kwetsbaar. De peel bijvoorbeeld.
2: Ja, en daarin, we moeten niet vergissen dat we bij die zone niet, we stoppen niet na de zone. Hmm. Want die 42-46% reductie die de landbouw op heeft gelegd gekregen, die gaat over generiek Nederland. Dus iedere ondernemer krijgt te maken met een behoorlijke opgave. Maar de opgave wordt nog groter in die zone. En daarvan zeggen wij, volgens mij kunnen we het prima met elkaar beargumenteren, dat je tot aan die 500 meter echt meer doet met elkaar. En dat je daarna voldoende hebt aan die 42-46% reductie die al in heel Nederland plaats gaat vinden.
0: Ja. Alleen dat, Merel pakt hem over de as van stikstof, en dat, ik wilde zeggen, hier scheiden onze wegen. Er wordt ook erkend in de brief, dit gaat ook om water. In 2027 hebben we de kaderrichtlijn water waar we aan te voldoen hebben. Aan de ene kant snap ik heel goed dat je zegt dat effect en de impact, want dat is gewoon zo, daar moeten we eerlijk over zijn, op individuele ondernemers is enorm. En tegelijkertijd, je wil ook niet zeggen, nou, u wordt nu ontzien, maar over 2 jaar komen we weer langs voor de kaderrichtlijn water. Dat is ook niet eerlijk.
1: Dat moet gewoon in 1 keer gebeuren. En dat heeft Jamie van Es niet verzonnen, maar dat zijn Europese richtlijnen, die kaderrichtlijn water.
0: Ja, maar los van of het een richtlijn is of niet, denk ik dat je het moet willen, schoon water.
1: Ja. Dat zijn die zones. Dan hebben we de grondgebonden landbouw. Meer ook even zeggen, wat is dat precies?
2: Ja, nou, dat is best een goede vraag. Ja, wat is grondgebonden landbouw? Nou, de Kamerbrief laat zien dat het ministerie het nu zet op 2,6 grootvee-eenheden per hectare. Dus 2,6 koeien per hectare.
1: Ja, dat is nu meer, hè? Hoeveel is nu? 4?
2: Nee. Ik denk als je naar het gemiddelde kijkt in Nederland, dat dat best wel iets meevalt. Maar het zit hem erin dat nu ieder individu eraan moet voldoen.
1: Ja, en met zoveel koeien per hectare, dan heb je het dus niet alleen maar over de koe, maar over wat die poept, over de mest die die produceert, wat die moet eten. En 2,5, is dat berekend? Ja, kijk nu, is dat berekend van, nou, dat draagt het gebied, dat kan het aan?
2: Nou, laten we hem in ieder geval op 2,6 houden, voordat we hem naar beneden brengen.
1: Nee, oké, sorry, 2,6, ja.
2: Maar als we deze norm echt zo in gaan voeren, dan heeft dat ontzettend veel impact. Als in, er zijn bedrijven die daar nu aan kunnen voldoen. Er zijn ook heel veel bedrijven die daar niet aan kunnen voldoen. En dat betekent dat je je areaal van jouw bedrijf moet vergroten. Maar laat het nu net zo zijn dat de grondprijzen in Nederland niet mals zijn. Dus als ik naar mijn generatie kijk, een jonge generatie die aan de vooravond staat van het bedrijf overnemen of het net over heeft genomen. Dus de financiële positie van ons is niet de sterkste. Nou, als je dan nu gronden moet verwerven, is dat echt een hele grote opgave.
1: Ja.
0: En dit kan ook niet zonder dat de overheid dus gaat helpen bij het verwerven van gronden en daar ook regie op gaat voeren. Ja. Dus dat grond niet naar de hoogste bieder gaat. We hebben bijvoorbeeld allerlei natuurgebieden waar dan melkveehouders nu al stoppen en dan komt er lelieteelt voor in de plaats. Gewoon omdat dat rendabel is.
1: Ja.
0: Ik denk dat je op het landschap moet gaan willen sturen als overheid. En dat is men ook van plan. Maar dat is wel nodig als je jonge boeren perspectief wil geven.
1: Ja, want er is natuurlijk een beeld geschetst van, en jij hebt over lelieteelt. Ja, dat willen we, of de natuur al helemaal niet. We willen natuurlijk natuur die deels ook door boeren beheerd wordt. En dat boeren daar ook voor betaald worden.
2: Ja, maar wil je naar die weg toe, zeg maar, dan zal iedere maatregel zin moeten hebben. En dat maakt dat wij vanuit NEK altijd hebben aangegeven, als je toegaat naar grondgebondenheid, koppel het dan aan waterkwaliteit.
1: Ja.
2: Dus stimuleer die ondernemer om zijn waterkwaliteit te verbeteren en daarmee de impact van de maatregel te verminderen, zeg maar. Dus dan loont het om jou in te zetten als ondernemer op de waterkwaliteit.
1: En dan krijg je weer iets meer marge of iets meer, ruimte om te ondernemen.
2: Ja. Maar het gaat ons aan het eind van de rit omdat het water schoon is. Dus dat die waterkwaliteit verbetert. En die koppeling is dus nou net niet gemaakt. En dat maakt dat deze maatregel aan de ene kant ontzettend veel impact heeft. En aan de andere kant, naar onze mening, bijzonder weinig bijdraagt aan hetgeen wat we willen verbeteren.
1: Oké, terwijl ik dacht dat ik hem wel hoorde zeggen van we de integrale aanpak. We hebben het over stikstof, we hebben het over water, we hebben het over droogte.
2: Zeker.
1: Maar dat zie je nog niet helemaal terug. Oh, Nelleke?
0: Ja, het doel wat gekoppeld wordt. Dus ik snap wat Merel zegt. Je wil een doel hebben op waterkwaliteit. En daar kun je dan grondgewondenheid aan koppelen als ik het goed formuleer. Ja, oké. Dat is ook wel even checken en goed luisteren naar elkaar in deze heel technische gesprekken soms. Maar ik snap heel goed dat je duidelijkheid en helderheid wil, bijvoorbeeld over waterkwaliteit. Alleen het feit dat we gewoon decennia hebben stilgestaan, maakt ook dat je, als je in de auto stapt, dan wil je weten waar je naartoe gaat. Maar we moeten nu gewoon in die auto stappen en gaan rijden.
1: Ja.
0: En dan is grondgebondenheid ons inziens wel iets waar je sowieso naartoe moet willen.
1: Dat is wel een knop waar je aan kan draaien. Ja. Nou ja, als je ook de reacties leest, Greenpeace bijvoorbeeld, aan de ene kant opgelucht, aan de andere kant zeggen zij, misschien wel natuurlijk, van er moet veel meer gebeuren, maar wel iets van opluchting dat er nu iets gebeurt. MOB, de partij die veel vergunningen aanvocht met succes, zijn natuurlijk nog kritischer, maar zien ook wel lichtpuntjes. Ja, moeten we dit nu, ja, moeten
0: we
1: dit
0: duidelijk
1: nu zien,
0: blij of niet blij?
1: Nee, niet blij of niet blij. Maar wel dat we het gevoel hebben van, ja, we gaan ergens heen. Er gebeurt tenminste iets.
2: Daarin is het denk ik, als je een onhaalbare opgave neerlegt, gebeurt er niks. Dat hebben we in de afgelopen 7 jaar gezien.
1: Ja.
2: Maar we moeten niet vergeten dat in mijn ogen mensen de wereld maken. Dus je moet ervoor zorgen dat degene die ofwel het natuurherstel daadwerkelijk moet realiseren, ofwel die emissiereductie daadwerkelijk moet realiseren, dat die gelooft in jouw plannen en wil gaan lopen voor jou. Want vanuit Den Haag wordt er niks aan emissie gereduceerd, maar ook niks aan natuurherstel gedaan. Dat zal die boswachter en die boer in het gebied daadwerkelijk moeten doen.
0: Ja.
2: Dus je kan wel de ambitie neerleggen om 100% met definitief te halen. Maar dat hebben we ten tijde van Rutte 4 geprobeerd. Maar dat heeft ons niks opgeleverd.
1: Nee. Er is nu wel meer ruimte voor boeren, boerorganisaties, om ook zelf invulling te geven aan die terugdring van stikstof, toch?
2: Ja.
1: Dat het niet wordt opgelegd. Zo moet het, maar je mag zelf, je hebt zelf meer invloed.
2: Zeker.
1: Is dat positief?
2: Absoluut. En dat maakt dat, wat ik al aangaf, de opgave is groot. Dus je zal je bedrijfsvoering aan moeten passen. Maar doe je dat met generieke maatregelen vanuit het Rijk, dan ga je zien dat ieder bedrijf hetzelfde wordt. Terwijl je juist de diversiteit bij ons in de sector wil behouden.
1: Ja.
2: Want het bedrijf op de ene locatie heeft iets anders nodig dan het bedrijf op de andere locatie.
1: Ja. En zal ook iets anders moeten. Want die zones, als je daarin zit, hoor je nu al zo om je heen, ontstaat er een schifting tussen boeren die daar buiten vallen, die denken, hoei, kom ik mooi mee weg. En boeren die daar binnen vallen.
2: Nou, ik denk dat er vooral een schifting zit in de duidelijkheid waar je naartoe moet. Want voor de bedrijven die daarbuiten vallen is het nu helder. Voor de bedrijven die daarbinnen vallen weet je dat je meer moet doen. Maar wat je exact moet doen is nog niet helder.
1: Nee,
2: en dat moet ook plaats gaan vinden. Zeg maar, die duidelijkheid moet komen in een gebiedsproces.
1: Ja, die gebiedsprocessen, in sommige provincies zijn ze er al behoorlijk ver mee. Hè? In andere provincies moet nog meer gebeuren. Wat is nu de volgende stap? Ik kijk natuurlijk ook even naar jou, Merel.
2: Ja.
1: We hebben natuurlijk boeren die meepraten, meedoen. Je hebt ook boeren die op Malieveld stonden en
2: hooibal
1: in de fik staken.
2: We misschien wel het belangrijkste punt nog niet hebben aangesneden.
1: Oh,
2: en daar moeten we
1: wel
2: bij starten. Nou, dat kan, dat is vergunningverlening.
1: Ja.
2: Want zonder vergunning kan je simpelweg niet verduurzamen. En dat zit hem dus in enerzijds bedrijven die al een vergunning hebben, die een stal aan kunnen passen. Anderzijds voor de categorie ingewikkeld, maar pasmelders, interimmers.
1: Ja.
2: Die hebben nu geen vergunning. Die moeten we legaliseren voordat zij een stap in verduurzaming kunnen zetten.
1: Ja, maar die hadden eerst geen vergunning. Geen vergunning nodig. Ze moesten melden. En later zei de Raad van State, dat is eigenlijk onterecht. Jullie moeten toch vergunning. En nu ben je onrechtmatig stallen aan het uitbreiden.
2: Precies.
1: Ja, dus daar moet die, en daar gaat iets voor gebeuren. Is
2: ja, daar zitten haakjes in dat we het gaan uitwerken.
1: Ja, goed. Jeetje, wat hebben we veel te bespreken. We zijn pas net begonnen.
0: Ja.
1: Nelleke, jij wilde nog.
0: Er zitten best wel veel parallellen in het feit van haakjes en wat moeten we gaan doen. Er zit ook, dat is dan in de bijlage, maar er is ook een natuurplan voor de natuurherstelverordening.
1: Ja.
0: Dat is nu nog een bijlage, is nu nog onuitgewerkt. Maar voor ons is de basis de natuur de ruimte geven. En dat betekent enerzijds al die milieudruk waar we het net over hebben gehad, waaronder stikstof als grootste, naar beneden brengen. Ja. Maar de andere kant van die medaille is letterlijk ruimte voor de natuur. Natuurareaal.
1: Volgende week, zondag, is er weer 3 uur ruimte voor de natuur in Vroege Vogels. Dank jullie wel, Nelleke en Mio, voor jullie komst. Dank jullie. Dag.
3: Hier Alloïke, de Zwetteblom. Ik liep al met de zeis naar het verste stuk van het land dat ik beheer. Tot ik een geluid hoor wat ik nog nooit hier heb gehoord. Het is de snor. Ik luister. En
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta-museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
5: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1. Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirtje

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 10:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog tot besluit. Het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op van 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen zijn er flinke perioden met zon. Ook dan blijft het droog en wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Eungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Eungo.nl. Eungo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: NPO Radio 1. VPRO.
13: OVT.
14: Over de onvoltooid verleden tijd.
15: Laura Stek.
16: Ja, welkom bij OVT, de wekelijkse geschiedenis bij de actualiteit. Met vandaag schrijver Raoul de Jong kwam terecht in een dorp aan de kust van Ghana en vond daar iets wezenlijks van zichzelf. Hij schrijft erover in zijn nieuwe boek Kromanti en spreekt 1 juli op de Ketikoti-herdenking over het intuïtieve pad naar het verleden en zijn voorouders. En Nietzsche, Schubert, Lenin en Gauguin zouden eraan hebben geleden. Syfilis. Het klinkt als een 19e-eeuwse aandoening, maar het is terug, zo meldde het RIVM. Arts Roel Coutinho vertelt straks over de geschiedenis en de actualiteit van syfilis. En Wim Berkelaar is hier met boeken en een 20-delige serie over de Tweede Wereldoorlog met acteur Tom Hanks. Heb je alle 20 delen al gezien, Wim?
17: Nee, Laura, maar wel alle 10 die er tot nu toe zijn uitgezonden op History Channel.
16: En het tipje van de sluier, is het wat?
17: Het is zeker wat, het is heel klassiek. Je krijgt de hele Tweede Wereldoorlog mee, maar wel uit een zeer Amerikaans perspectief.
16: Goed, we gaan het er zo over hebben. Maar nu eerst dit.
18: And 10 days from now, our country will celebrate one of the most monumental milestones in human history. We will mark 250 years of glorious American freedom. Happy birthday, America!
16: Ja, happy birthday America. Op 4 juli vieren de Amerikanen hun 250-jarige jubileum. De inwoners van de Verenigde Staten, om precies te zijn. Want waarom heten ze eigenlijk Americans en geen United Stations of Usonians? Het antwoord hangt samen met de koloniale geschiedenis en is opnieuw relevant in een tijd dat de Amerikaanse identiteit onder druk staat. OVT-collega Christiane Alvarado weet er meer van. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
16: Even voor de goede orde, jij hebt zelf Amerikaanse en Puerto Ricaanse roots.
19: Ja.
16: Voel jij je American, Amerikaan?
19: Steeds minder. Het is dubbel, denk ik. Ik denk zoals iedereen die uit familie komt, die op meerdere plekken komt, ben je eigenlijk nergens helemaal 100% iets. En dat vind ik eigenlijk wel lekker. Dus je kan altijd een beetje van buiten kijken en beoordelen. En wanneer het je uitkomt, hoor je erbij.
16: Dat klinkt aantrekkelijk. Raoul de Jong knikt al. Je dat ook?
20: Ja, dit lijkt op iets wat ik heb voorbereid om te gaan zeggen. Zo.
19: Ah, nou ja.
20: Ja, precies dat.
19: Nou ja, als je zo meteen heel groot soort van nee wijft, dan stop ik met praten.
16: Nee, want wij gaan het even hebben over Amerika. Terwijl het land toch officieel de Verenigde Staten heet. Waarom is dat eigenlijk? Waarom noemen we het zo?
19: Nou, dat is wel waarom wij het zo noemen, is denk ik omdat de Amerikanen het zo noemen. Maar wat ik wel grappig vond, is dat de Amerikanen niet vanaf het begin, dus die 250 jaar geleden, het land ook Amerika zijn gaan noemen. Dus heel lang was Amerika was dat hele continent. En was het de vraag toen het land onafhankelijk werd in 1776, ik kan niet hoofdrekenen. Hoe gaan we dit land noemen? Dus mensen waren aan het nadenken van ja, Verenigde Staten van Amerika. Zo stond het natuurlijk op de Declaration of Independence. Dat is nogal een mond vol. Wat moeten we hiermee? Dus nou ja, er waren mensen die dachten Freedonia. Want al die vrijheid. Dat
16: klinkt wel goed eigenlijk.
19: Ja, precies. Dat was wel leuk geweest. Is het niet geworden. Was ook The Republic werd het genoemd. Of The Union. Want The Union is natuurlijk ook met de burgeroorlog. Was het de vraag van ja, wie blijft er in die Unie en niet? Dus dat was heel lang de vraag. En ook een naam die heel veel voorkwam was Colombia. Want daarmee kun je jezelf zo lekker afzetten tegen die Europeanen op het vasteland. Nee, wij horen niet bij die Britten. We hebben ons vrijgemaakt tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. En nu zijn we het land wat Columbus ontdekt heeft, Colombia.
16: Ja, want er is ook een bekend nummer wat nu een beetje is weggezakt. Want ja. Nu kennen we vooral God Bless America en dat soort nummers.
19: Ja.
16: Laten we heel even luisteren.

0: Kan jij dit meezingen?
1: Nee, ik denk niet zoveel mensen. Volgens mij was het was een beetje het onofficiële volkslied tot ongeveer 1930. Maar vooral in de 19e eeuw was dit super populair. Het was ook al bij de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten was het al een populair lied. De historicus Daniel Immerwaar, daar leun ik heel erg op bij dit gesprek, schreef het boek How to Hide an Empire. Die is ook gaan kijken naar alle patriotische liedjes van voor 1900. Daar komt echt nauwelijks het woord Amerika in voor. Dus het gaat altijd over, vooral Columbia is heel populair. Of de Star Spangled Banner, wat nu bijvoorbeeld het volkslied is, daar komt geen enkele keer het woord Amerika in voor. Dus dat, dat is toch wonderlijk. Maar er gebeurt iets in 1898 wat...
0: Precies. Dus het is dus een redelijk recent gegeven, dat begrip Amerika. Wat gebeurt er dan rond die tijd?
1: Het hangt precies samen met de Spaans-Amerikaanse oorlog. Op het moment dat Amerika ineens enorme hoeveelheid land van overzee verwerft. Dus in 1898 wint het van Spanje Puerto Rico, de Filipijnen en Guam. En daarnaast neemt het ook nog even Hawaii in en Samoa. En in één klap hebben ze gewoon een enorm hoeveelheid land erbij. En ook een enorme hoeveelheid inwoners. En terwijl de VS altijd gewend was om uit te breiden natuurlijk. Want die tegen de tijd van de onafhankelijkheid had het nog maar 13 kolonies. Was het nog, een fractie van het land wat het nu is. Alleen al wat we kennen van die iconische Amerikaanse kaart. Maar daarvoor was het altijd het idee van als we uitbreiden, dan worden die delen die wij verwerven, die worden wel uiteindelijk onderdeel van die Verenigde Staten. Maar dan ineens zijn mensen aan het denken van we hebben allemaal land erbij, maar hoe moeten we dit eigenlijk gaan noemen? Want dit worden geen staten.
0: Want in dat land zijn ook inwoners.
1: Ja.
0: En de witte kolonisten in Amerika denken, we willen misschien niet al die inwoners ook...
1: Nee.
0: Tot de Verenigde Staten, burgers van de Verenigde Staten maken.
1: Ja, dus volgens mij, er waren 8 miljoen mensen, kreeg Amerika er ineens bij. Dat was 10% van de bevolking die het al had. En om te vergelijken, er woonden bijvoorbeeld 8,8 miljoen Afro-Amerikanen op dit moment in de VS. Dus het was een enorme hoeveelheid mensen die allemaal er niet uitzagen zoals er vaak gedacht werd. Er werd bijvoorbeeld, ik weet dat in het congres werd bijvoorbeeld over de annexatie van Hawaii werd gedebatteerd. En toen zei ook een congreslid, zei van we moeten wel oppassen dat we niet ons mooi opgebouwde overheidssysteem gaan vervuilen met een horde of Asiatic savages bijvoorbeeld. Dus echt dit idee van we willen niet die Aziaten of ander soort bruine mensen met andere geloven of katholieken, die willen we er gewoon eigenlijk niet bij hebben. Dus wat moet je dan?
0: En hoe verenigen ze dat met hun identiteit van de voormalige anti-koloniale republiek die zich tegen alles heeft verzet? En serieus genomen wilde worden en rechten wilde krijgen. Hoe verhoudt zich dat dan tot deze imperiale houding?
1: Nou ja, het zorgt echt voor een identiteitscrisis. Want je kan inderdaad niet een republiek zijn en ook imperialistisch. En ook willen dat white supremacy in groot houden. Dat kan gewoon niet tegelijk. Dus of je wordt een imperiale macht en je krijgt onderdanen in plaats van medeburgers. Dus daar is heel veel debat over. Maar en dat is wel interessant dat best wel in die anti-imperiale kant komt een heel scala aan verschillende mensen voorbij. Bijvoorbeeld W.E.B. Du Bois, grote Afro-Amerikaanse denker en activist. Die was erop tegen, maar bijvoorbeeld ook grote white supremacists. Want die hadden zoiets van, we willen niet nog meer bruine mensen bij ons land voegen, want dat gaat gewoon problemen opleveren.
2: Maar was niet de dominante stroming altijd de WASP? Of de WASP, white, Anglo-Saxon, Protestant. Dat altijd, hoewel dat eigenlijk misschien getalsmatig niet dominant was, maar wel ideologisch dominant.
1: Dat was
2: wel dominant.
1: Het ideaal.
2: Ja.
1: Ja, want ook die eerdere landen die verworven werden, die waren eigenlijk leeg. Dus die kun je mooi volgooien met allemaal nieuwe kolonisten. Maar een land dat al vol is, daar wilde je niet koloniseren. Of dat wilde je niet... settelen, zeg maar, of je vestigen. Dus dat moet je dan inderdaad overheersen.
0: Dat worden geen staten. Dat worden geen staten van de Verenigde Staten. Hoe lost Theodore Roosevelt, moet je altijd zeggen, toch?
1: Ja.
0: Hoe lost hij dat op?
1: Ja, die wordt president in 1902 uit mijn hoofd. En die is echt zo'n imperialist. Die heeft zoiets van, het is eigenlijk een soort... In de evolutie van het land dat we nu zijn als VS hoort het erbij dat wij, net zoals al die andere grote wereldmachten, dat wij nu ook kolonies of overzeese gebieden gaan krijgen en dat gaan overheersen. En wat interessant is wat hij doet, voor hem hebben alle presidenten hebben nauwelijks in hun speeches het woord Amerika gebruikt om het land, de Verenigde Staten van Amerika, aan te duiden. Het ging altijd over de Union, nou ja, wat ik al zei. En hij in 2 weken gebruikt het meer dan welke president voor hem ooit gedaan heeft. Het woord Amerika. Dus dat is een fijne oplossing, want Amerika, dan hoef je ook niet, dan hoef je niet te benoemen dat het Verenigde Staten zijn. Want je wilt niet, het is niet verenigd, het is onderworpen. Het zijn geen staten, het zijn territoria. Maar als je het Amerika noemt, dan kun je dat mooi verhullen. En dan zie je eigenlijk dat door die geschiedenis heen dat de hele tijd ingezet wordt Amerika om juist nabijheid te creëren of afstand te creëren. Dus iets kan un-American zijn of heel American. Maar daarmee zijn het nog niet per se medeburgers en hebben ze nog niet per se dezelfde grondwettelijke rechten.
0: Maar het klinkt dus eigenlijk heel inclusief. Van iedereen is Amerikaan. Maar het is eigenlijk ook een uitsluitend woord eigenlijk. Om dus mensen.
1: Het, is, het verhult dat je uitsluit. Want de VS, het was ook niet alsof de VS verder een soort. Het wil heel graag dat Land of the Free zijn. Maar op dat moment zijn ook de Jim Crow-wetten in het zuiden van de VS. Segregaties aan de orde van de dag. Ik bedoel, dat biologische racisme was het land van doorspekt. Dus het is ook niet zo gek dat ze in paniek zijn als je ineens 8 miljoen bruine mensen moet toevoegen aan je land. Van ja, wat moeten we daar nou mee? En dan, nou ja, komt er een hele reeks van in de Supreme Court allemaal zaken komen voor. Van ja, wat gaan we, ja, welke plek krijgen deze mensen nou precies?
0: Ja, dus hij heeft eigenlijk dat woord Amerika, die Roosevelt heeft dat geïnitieerd, ja, zeg maar.
1: Trend gezet.
0: Ja. Bedoelde hij nou wel ook door over Amerika te spreken dat iedereen dan ook Amerikaan is? Of wat voor idee had hij daar dan bij? Want dat is natuurlijk weer een andere term. Van wie is er nou echt Amerikaan? En die discussie speelt weer heel erg.
1: Nog steeds, ja. Nou ja, wat Roosevelt zelf dacht, ik vermoed dat hij gewoon dacht van dit worden Amerikaanse niet burgers, maar onderworpenen. Hoe noem je dat? Onderdanen, dat is het woord. Dus dit worden Amerikaanse onderdanen. En in die tijd krijg je ook voor het Hoge Rechtshof een hele hoop zaken van, ja, geldt de grondwet voor deze plekken of niet? Want Amerika had eigenlijk nog nooit gehad van, ja, we hebben dus alles wat we toegevoegd hebben, hoort dat bij ons. En ook dus hebben die mensen, hebben die dezelfde rechten als wij. En eigenlijk komt er wel in het begin op neer van niet. Bijvoorbeeld Puerto Ricanen, ik heb Puerto Ricaanse roots, die hebben in 1917 zijn ze pas burgers geworden. Maar nog steeds geldt de grondwet niet voor hen. Dus het congres heeft nog steeds het recht op elk moment dat burgerschap af te pakken. Dus in de VS is iets interessants aan de hand, eigenlijk altijd, wat we denk ik vergeten, als we gewoon zo focussen op Washington en, nou ja, de kaart van de VS zoals we hem allemaal kennen, zonder al die overzeese gebieden erbij, is dat er 2 Amerika's zijn. Dus de plekken waar de grondwet geldt, die staten zijn. En dan heb je de ongeïncorporeerde gebieden waar de grondwet aan verleend is, waar een soort half zelfbestuur is, maar waar het congres uiteindelijk altijd het recht heeft om de boel over te nemen.
2: En welke zijn hybride. Dat naast Puerto Rico? Welke zijn niet erkend?
1: Ja, Guam. Filipijnen waren tot 1946 zijn ze onafhankelijk geworden. Je hebt Amerikaans Samoa. Intussen is Hawaii ook een staat geworden.
0: Ja, in de jaren 50 pas. Ja. Ja. Nou barst volgende week die viering van 250 jaar Amerika dus los. En er bestaat weer meer discussie dan ooit over die vraag, wie is de Amerikaan dan eigenlijk? Onder andere omdat Trump daar sterke ideeën over heeft. Hoe zie je die discussie of dat verzet eigenlijk tegen die term nu terug?
1: Dat verzet is er natuurlijk best wel altijd al geweest. Want in Zuid-Amerika moet je niet aankomen met mensen, de inwoners van de VS Amerikaan noemen. En ook in de VS hebben ze wel gedacht van, moeten we het niet United Statesians noemen? Of Frank Lloyd Wright noemden ze, probeerde Usonian in te brengen, maar dat werkte natuurlijk ook niet. Maar in Zuid-Amerika is er altijd verzet geweest. En wat ik wel tof vond, mensen die me een beetje kennen, die weten, ik heb een voorliefde voor Bad Bunny, Puerto Ricaanse superster. En die betrad afgelopen voorjaar Super Bowl, het grootste podium ter wereld. Echt, nou, dat hebben miljarden mensen naar gekeken, naar die show. En in de aanloop daarnaartoe was het de hele tijd van, ja, is hij nou Amerikaan en niet? Nou, hij is Puerto Ricaan, dus hij heeft Amerikaans burgerschap. Maar er was een debat over en iedereen was benieuwd van, hoe politiek gaat hij dit maken? En wat hij uiteindelijk deed was zeggen, God bless America. Nou, luister maar.
3: Venezuela.
1: en zo gaat hij nog wel een tijdje door. Alle landen wel zo ongeveer. En in die parade liepen bijvoorbeeld ook Surinaamse vlaggen mee.
3: Ja, hij noemde Suriname niet, maar er was een vlag.
1: Ja, precies. Dat was toch ook wel heel... Ja, en dat was ook van Curaçao, ja.
0: En wat wil hij daarmee zeggen?
1: Nou ja, ik denk dat hij daarmee benadrukt van... Ja, God bless America. En inderdaad, we zijn allemaal Amerikanen, maar dan wel Amerika... zoals wij het zien en zoals het ook eigenlijk altijd geweest is. Namelijk alle inwoners van dat continent. En niet die mensen die binnen die landsgrenzen van de VS wonen. Dus niet de Verenigde Staten. Maar ja, in Nederland zijn we gewoon, zitten we vast. Ik probeer echt Amerikaan te vermijden. Maar ik kan niet de hele tijd zeggen de inwoners van de VS of VS.
0: In Zuid-Amerika hebben ze toch een term voor de
1: Estadounidense. Ja.
0: Nou, dat moet ik ook gaan zeggen. Goed, hartelijk dank Christiane Alvarado voor dit gesprek.
4: De actualiteit van de geschiedenis.
5: Dit is tot 12 uur OVT.
0: Ja, stel je voor, 300 jaar geleden worden mensen geroofd uit een Ghanees dorp. In ketenen geslagen en aan de andere kant van de oceaan tot slaaf gemaakt. En toch nemen ze iets mee wat niemand hen kan afpakken. Hun verhalen, hun goden en de herinnering aan wie ze zijn. En soms, heel soms, gaat een nakomeling honderden jaren later daarnaar op zoek. Schrijver Raoul de Jong is zo iemand. Hij kwam terecht in het Ghanese dorp Kormansen, waar hij werd ontvangen alsof hij werd verwacht. Zijn nieuwe boek Kromanti is nu uit. En op 1 juli spreekt hij tijdens de Ketikoti-herdenking in het Oosterpark. Welkom, Raoul.
6: Ja, dankjewel.
0: Je schreef eerder het boek Jaguar Man over het familiegerucht dat een van jouw Surinaamse voorouders zich kon transformeren in een jaguar. Dat boek was af, al een paar jaar, daar reis je de wereld mee rond. Hoe kwam je nu als vervolg terecht in Ghana?
6: Ja, dus dat was door de Engelse vertaling van Jaguar Man. Het boek is vertaald Engels, Duits, Frans. Dus inderdaad, ik ben al 6 jaar lang eigenlijk steeds hetzelfde verhaal aan het vertellen op verschillende plekken. Door die Engelse vertaling werd ik uitgenodigd voor een literair festival in Accra. Zo kwam ik in Ghana terecht.
0: En had je toen het idee van ik ga daar ook nog een persoonlijke reis van maken? Of dacht je gewoon ik ga daar spreken over mijn boek en dat is het?
6: Ja, dat was eigenlijk... Ik had er niet echt over nagedacht wat het betekende dat ik naar Ghana zou gaan. Ik ben zoveel aan het reizen en zoveel lezingen aan het geven de hele tijd... dat ik eigenlijk pas op de morgen dat ik mijn koffer aan het inpakken was... besefte, oh ja, Ghana. Dat is waarschijnlijk waar een van die voorouders die mij dit leven gaf... vandaan kwam. Dus op het allerlaatste moment heb ik een boek uit mijn kast gegrist... waarin ik ooit een antwoord heb gevonden op wat de kracht was van die voorvader... die in een jaguar kon veranderen. Ik dacht, ja, dat is handig om in ieder geval bij me te hebben. En in het vliegtuig ben ik dat boek toen gaan herlezen.
0: Ja, dat beschrijf je ook heel mooi. Van dat, nou ja, iedereen slaapt om je heen. Dan ben jij dat boek aan het lezen.
6: Ja.
0: En dan stuit je op het woord Kromanti.
6: Ja.
0: Wat is dat?
6: Ja, dus dat. Misschien moet ik beginnen met Jaguar Man. Dat ontstond dus doordat mijn vader, mijn Surinaamse vader, heb ik op mijn 28e voor het eerst ontmoet. En hij vertelde toen dat ik afstam onder andere van een tot slaaf gemaakte Afrikaanse. Voodoo Winti priester die zich kon veranderen in een jaguar. En vervolgens nam mijn vader zijn telefoon niet meer op. Ik ben 7 jaar onderzoek gaan doen naar wat die krachten dan waren.
0: Nam zijn telefoon niet meer op betekent hij had geen contact meer met jou.
6: En hij wilde niks. Hij had me geadviseerd om dit met rust te laten, dit verhaal. En hij begreep dat ik dat niet ging doen. Dus hij wilde vooral zijn telefoon niet meer opnemen en hier niks mee te maken hebben.
0: Want hij zag het als een soort vloek, toch?
6: Ja, inderdaad. Ja, hij zag het als iets om heel bang voor te zijn. En hij legde eigenlijk niet uit waarom dan. Het was een soort cliffhanger. Dus ik ben zelf op onderzoek gegaan. En ik ben naar Suriname gegaan. En ik ben in archieven gedoken. En op zoek gegaan naar wat waren die krachten dan. En waarom was mijn vader er zo bang voor. En in 1 boek vond ik uiteindelijk een hele belangrijke sleutel. Het woord Kromanti was dat. En het stond in dit boek, Winti, een Afrikaanse, Afro-Amerikaanse godsdienst in Suriname. Het is het eerste wetenschappelijke boek wat geschreven is over Winti door Charles Wooding in 1972. Een proefschrift was dit. En in dat boek vertelt hij nou, Kromanti is een Winti. Er zijn 7 vormen van chromantie.
0: Dus beschermgoden eigenlijk.
6: Ja, het zijn een soort Afrikaanse beschermgoden die ooit zijn meegereisd met tot slaafgemaakte op de slavenschepen naar de nieuwe wereld. En die mensen tijdens de slavernij hebben geholpen om alle straffen te doorstaan en om hun weg te vinden door het regenwoud als ze van die plantages ontsnapten. Heel veel Winti zijn er. Chromanti zijn Winti van de lucht. Zouden er 7 zijn? Hij zegt, het zijn 7 Afrikaanse adellijke broers die zich allemaal op een andere manier kunnen manifesteren. En een van die 7 broers kan zich manifesteren als een tigri, een jaguar. Dus dat was de eerste keer dat ik begreep, oh ja, dat was waarschijnlijk die kracht waar mijn vader het over had. En het is een groter verhaal dan alleen van onze familie. Er is dus een naam voor. En,
0: ja, dus het past binnen een heel culturele traditie misschien, die dus ergens in Ghana zijn oorsprong vindt.
6: Ja, dat heeft me geholpen om Jaguarman toen af te schrijven. En nu in het vliegtuig heb ik dit boek weer opengeslagen. En ik sloeg het open op de bladzijde die ging over de chromanti. En Charles Wooding schrijft dan, de chromanti zijn waarschijnlijk vernoemd naar de Cormantijnen. Dat waren mensen die werden ingekocht in een slavenvoort aan de kust van Ghana, genaamd Fort Cormantijn. Dus in het vliegtuig naar Ghana herontdekte ik eigenlijk dat die chromanti dus uit Ghana komt. Ik was dat vergeten. En toen ik in Accra aankwam, de eerste avond, heb ik gegoogeld naar dat Fort Cormantijn. Het bestaat dus inderdaad. Dat is tegenwoordig een ruïne, ligt aan de kust. En op de kaart zag ik, naast dat fort ligt een vissersdorpje, een plaatsje genaamd Cormanse. Dus ik dacht, ja, dan moet ik daar waarschijnlijk naartoe als dadelijk dit festival is afgelopen. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja.
0: Je beschrijft dan ook van, ik twijfelde een beetje, zal ik het beach resort kiezen of ga ik naar dat dorp toe? Dus je zat nog wel van, ga ik dat eigenlijk wel echt doen?
6: Ja, inderdaad. Dat kwam een beetje, ik vertelde hierover aan mensen in Accra. Iedereen moest dan een beetje lachen steeds als ik erover vertelde. Het klonk als een sprookje, als iets wat ik zelf had bedacht. En ik wist ook niet helemaal zeker. Is dit nou iets wat ik serieus moet nemen? Lijkt het nou alleen maar een teken omdat ik zelf zo graag wil dat het een teken is? Moet ik daar inderdaad naartoe? En ga ik daar dan echt iets vinden? Ja, dus ik heb heel lang getwijfeld of ik daar inderdaad naartoe moest gaan. En uiteindelijk heb ik het toch gedaan.
0: En hoe kom je daar dan voor het eerst terecht? Wat zijn de eerste indrukken als je daar binnenkomt in dat dorp?
6: Even kijken. Het is een vissersdorpje. Ik reed er naartoe met een chauffeur, een Ghanese chauffeur, en de vriend van Babs Schons.
0: Dichteres?
6: Ja, zo met z'n drieën waren we. En die vriend van Babs Schons, die komt zelf uit Afrika. Zijn vader komt uit Afrika. En uit Sierra Leone. En hij zei, je kan niet zomaar dat dorp binnenstappen. We moeten naar, op zoek naar het paleis van de chief. Dus we reden dat dorp in, gingen op zoek naar het paleis van de chief. Konden we natuurlijk niet vinden. Dus uiteindelijk hebben we de eerste jongen die we over straat zagen lopen daar, hebben we de weg gevraagd naar het paleis. En hij bleek de zoon van de chief te zijn. Zij stapte bij ons in de auto.
0: What are the odds?
6: Ja, dat was heel raar. Ja, zij stapte bij ons in de auto en zei, ik breng jullie wel naar het paleis. En we zaten in een hele grote auto, een busje, heel duur busje met airconditioning. Dus we reden dat dorp in, zandweggetjes zijn dat. Ik schaamde me dood om in dat busje te zitten. Dus ik zei tegen de chauffeur, laten we gewoon het busje parkeren en uitstappen. Hij negeerde dat. Busje kwam vast te zitten, waardoor we uit moesten stappen en met dorpsbewoners dat busje los moesten duwen. En daardoor kwamen we op een plein waar op een muur een schildering van een luipaard stond. Dus ik vroeg aan de zoon van de chief, wat is dat? En hij zei, dat is het symbool van een familie. En mijn familie heeft ook een symbool, een papegaai. En we gaan nu naar ons paleis, het paleis van de papegaaien.
0: Wauw, het klinkt ook echt als een sprookje eigenlijk, het paleis van de papegaaien.
6: Ja, inderdaad, ja.
0: Of het paleis van de Tigri. En je beschrijft ook dat de mensen in dat dorp niet lachen. Het zijn makkelijk is dan een beetje een raar woord. Maar het zijn niet mensen die meteen zeggen van wat geweldig dat je hier bent.
6: Nee, dat was ik vond dat heel mooi. En dat was dan voornamelijk toen we dat dorp binnenreden in dat busje. Wij werden altijd bekeken in dat busje. Iedereen in Ghana wist dat dat een duur busje was. En mensen lachten altijd naar ons. En in dit dorp gebeurde dat niet. Ze hadden allemaal de armen over elkaar. En ze keken naar dat busje. Ja, een beetje wantrouwend. En dat deed me denken aan de Surinaamse Maroons in het binnenland van Suriname. Die reageren ook zo op toeristen. Ze lachen niet per se meteen. Je moet eerst die lach verdienen. Omdat ze door de geschiedenis hebben begrepen dat niet iedereen een lach verdient. En dat gebeurde ook in dit dorp.
0: En het deed je ook denken aan een bron die je eerder had gelezen.
6: Ja.
0: Met een beschrijving van juist deze mensen. Toch? Heb je daar een leesfragment van uit je boek?
6: Even kijken hoor. Ja. Ja, dus dit heb ik ooit gelezen in een handleiding voor Nederlandse planters in Suriname. En dat ging over het verschillende type slaven dat je kon kopen op de slavenmarkt in Suriname. En daar zaten dus daar zaten mensen tussen die Cormantijnen werden genoemd. En dat waren de mensen die waren ingekocht in dat Fort Cormantijn. En die meneer schrijft dan, even kijken hoor. Zij zijn zeer trots en hoogmoedig, gevende zich altijd uit van koninklijke familie, zoal geen kinderen van ene koning te zijn, en geloven dat wanneer zij sterven, zij in hun geboorteland weder opstaan. Onder Engelse plantagehouders in Jamaica waren mensen uit Fort Cormantijn zo berucht dat in de 18e eeuw zelfs geprobeerd werd hun import te verbieden. De meeste mensen die via dat fort werden verscheept waren Akan. En wie kijkt naar wat Akan in de Amerika's deden, begrijpt waarom de planters zo bang waren. De Amerikaanse verzetstrijder Harriet Tubman was waarschijnlijk van Akan afkomst. Nadat zij ontsnapt was van een plantage, kwam ze keer op keer terug om anderen te bevrijden. In Berbice, het huidige Guyana, leidde Cuffy een opstand van meer dan 2500 tot slaafgemaakten tegen Nederlandse planters. En in Jamaica was er Queen Nanny of the Maroons. Volgens de verhalen ving zij kogels op en stuurde die terug. En ze wurgde Engelse planters met haar blote handen.
0: Ja, en in diezelfde handleiding staat er ook dat veel Cormantijnen de dood verkozen boven slavernij. Dus dat zegt dan iets over zo'n gemeenschap of een volk.
6: Ja, ja.
0: En wat, je bent uiteindelijk via het Papegaaienpaleis nog in het paleis van de Jaguars of van de... Ja, ik moet eigenlijk zeggen luipaarden, toch?
6: De luipaardfamilie, ja.
0: Ja.
6: Nou ja.
0: Terechtgekomen.
6: Ja, dus wat raar was in dat dorp was dat mensen niet verbaasd waren dat ik daar ineens verscheen. En ze wisten wat er moest gebeuren. Dus er werd een ceremonie in het leven geroepen met een aantal van de dorpsoudsten. En een representant van de chief.
0: Maar hoe kan het dat zij niet verbaasd waren? Komen er jaarlijks talloze mensen die... Ja, die dit doen, die hier naar op zoek zijn?
6: Of? Ja, af en toe verschijnen daar mensen uit Suriname, Jamaica, Verenigde Staten. Ja, mensen zoals ik, die flarden hebben meegekregen van de geschiedenis en die bij elkaar hebben gelegd. En uiteindelijk bleken die dan een soort kaart terug naar dit dorp. En ze weten in dit dorp dat duizenden mensen uit dat dorp zijn ontvoerd. En in slavernij over de hele wereld terecht zijn geraakt. En elk jaar doen ze een ritueel om die mensen te herdenken. Ze weten hun namen nog ook. En ze doen elk jaar een ritueel om die mensen te herdenken. En om hun nakomelingen op te roepen om terug te komen naar het dorp. En een week voordat ik in dat dorp verscheen, was dat ritueel geweest. En er werd dus een soort ceremonie werd er begonnen. Vier dorpsoudsten zaten er. Tijdens die ceremonie. En op een gegeven moment begreep ik, oh, dit zijn allemaal familiehoofden. En al die families hebben een dier als symbool. En toen dacht ik aan die zeven Cromanti uit het boek van Charles Wooding. En toen vroeg ik, hoeveel adellijke families hebben jullie hier? En het zijn dus zeven. Een van die families is de familie van het luipaard, de Tigri. Dus toen zei ik, ja, oké, volgens mij begrijp ik dan het verhaal. Het was geen geest, die voorouder van mij, die Cromantie. Het was iemand die uit deze familie kwam, de familie van het luipaard. Ja, en die in slavernij in Suriname terecht is gekomen, zou dat kunnen? En ze zeiden, ja, dat is het verhaal. En toen het hoofd van de familie van het luipaard was daar aanwezig. En na afloop van de ceremonie zei hij, kom, dan gaan we nu naar ons paleis. Naar het paleis van onze familie. Ja, we liepen toen door de straten. En in de straten riep iedereen, welcome home, we love you. En het was heel raar, iedereen leek daar op mijn vader en op mijn Surinaamse tantes en Surinaamse ooms en op mijn broers en mijn zussen.
0: Dus er was ook echt fysieke herkenning. Gewoon.
6: Ja. En ik zag dat eigenlijk al meteen toen we dat dorp inreden. Maar ik wist wederom niet of dat nou zo was omdat ik dat wilde zien of dat het werkelijk zo was. En uiteindelijk zijn we dus naar dat Luipaardpaleis gegaan en daar is een tempeltje voor de spirit van het luipaard en alle familieleden die jij beschermt. En ja, ze zeiden, nou, je hebt je weg teruggevonden. Dit is jouw tempel en hier wordt jouw spirit beschermd tot op de dag van vandaag. En we zijn jullie nooit vergeten. Ja.
0: Ja, dus je kan het beschrijven als een hele intuïtieve, spirituele zoektocht. Maar het is ergens ook heel concreet. Je hebt dus nu inderdaad van een soort familiegerucht een plek gevonden. En het zijn gewoon inderdaad families, hoe die zijn opgebouwd. En...
6: Ja, het was geen sprookje uiteindelijk. Ja, dat was heel mooi. En wat raar was in deze hele geschiedenis, in het schrijven van dat boek. Mijn vader wilde dus niet dat ik op zoek zou gaan naar die krachten. Maar ook in eerste instantie vanuit mijn uitgever werd er gezegd, ja, geloof je dat nou echt, zo'n verhaal over iemand die in een Jaguar kan veranderen? We willen gewoon een boek over jou en je vader. En er was altijd iets in mij wat toch dit verhaal wilde onderzoeken. En toen ik bij die tempel stond, was het een bewijs van dat het dus toch een goed idee was om te luisteren naar dat stemmetje in mezelf. Want daardoor vond ik het terug. Ja.
0: En heeft je vader hier al op gereageerd?
6: Ja, mijn vader vindt het fantastisch. Ik heb het verteld meteen die avond. Ik zei, nou, we zijn prinsen uit het luipaardgeslacht.
0: Ja, wie wil dat niet horen?
6: Ja.
0: Dankjewel, Raoul de Jong. Je spreekt nog op Keti Koti. Mm-hmm. Eigenlijk met, ja, wat wordt de hoofdboodschap van jouw verhaal daar?
6: Dat het niet naïef is om te denken dat je iets kan leren van mensen die 300 jaar hel op aarde hebben overleefd. Mensen van wie alle vrijheid werd afgenomen en die niet anders konden daardoor dan nadenken over wat vrijheid werkelijk betekent en die manieren vonden om toch vrij te zijn. En je kan die manieren gebruiken in het hier en nu om je eigen leven beter te maken en ook om de wereld beter te maken. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat leren en dat we daarnaar luisteren en dat het zin heeft juist nu.
0: Goed, 1 juli dus op Keti Koti in het Oosterpark in Amsterdam. Dank je wel, je boek heet Cromantie. En het komt op 30 juni uit. Ik zei dat het al uit was, maar het komt...
6: Ja, overmorgen.
0: Overmorgen uit. Oké, dankjewel.
7: Syphilis, the greatest plague of modern times. Syphilis can be diagnosed. It can be made non-infectious. It can be cured. America can conquer syphilis in one generation.
0: Ja, het kwam ooit van Amerika naar Europa en het kleeft vooral aan getormenteerde 19e-eeuwse kunstenaars. Syphilis. Maar hoe historisch het ook klinkt, de SOA lijkt terug te zijn. In Nederland is het aantal gevallen bijna verdubbeld sinds 2020, zo liet het RIVM weten. Wat doet syphilis eigenlijk met je en hoe gingen we er in het verleden mee om? Arts Roel Coutinho weet er alles van. Welkom.
8: Dank je.
0: Eerst over die nieuwste cijfers. Bijna 2000 gevallen dit jaar. Schrik je daarvan?
8: Ja, het was dus eigenlijk heel erg weer verdwenen. En je ziet het nu gewoon weer terugkomen. En men beschouwt het dus als een ziekte die je heel gemakkelijk kunt behandelen. En dat is ook zo.
0: Dus ergens is het helemaal niet zo erg?
8: Nou ja, kijk, nu is dat zo. Maar het was een beruchte ziekte, omdat het verschillende stadia heeft. Hè. De eerste stadium heb je een zweertje, het tweede stadium krijg je uitslag. Maar het gaat er eigenlijk om dat je na 10, 20, 30 jaar kan die bacterie op alle verschillende plaatsen in je lichaam zitten. Ja, en dat geeft hele ernstige gevolgen. En dat kan hart zijn, kan neurologisch zijn, psychiatrische ziektebeelden. Dus het was een zeer gevreesde aandoening waarvoor geen behandeling was.
0: Ja, en nog even over nu. Is er een verklaring voor waarom het nu weer zo opsteekt?
8: Nou, het hangt er vanaf. In Nederland is 90% zijn mannen die seks hebben met mannen. En dat was overigens in de jaren 70 ook al zo. Dat heeft geschommeld. Het was eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog in Nederland weinig voorkomend. Maar in de jaren 70 is natuurlijk het seksuele gedrag veranderd. En bij de homoseksuele mannen kreeg je een nieuwe levensstijl. Met het hebben van veel partners werd geaccepteerd. En kwamen ook die sekssauna's kwamen op. En toen is syfilis enorm toegenomen in Amsterdam, maar ook in andere plaatsen. En daar werd je voor behandeld. Je kreeg penicilline, twee injecties en dan ben je er vanaf. Maar toen kwam natuurlijk HIV. En dat heeft een enorme invloed gehad op het seksuele gedrag. Toen nam het ook weer enorm af. Maar in 1996 kreeg je behandeling voor HIV. Werd het een behandelbare aandoening. En toen zag je het weer oplopen. En vooral bij die groep. En waarom? Vooral bij de homoseksuele mannen. Voor een deel vanwege de levensstijl. Maar ook omdat bij anaalseksueel contact is het eerste symptoom is een zweertje. En dat wordt dan niet opgemerkt. En dus ben je besmettelijk. En in de SOA-bestrijding, slagziektebestrijding, is het de bedoeling om, dan spoor je eigenlijk contacten op. Maar dat waren vaak mensen die met wie men niet wist met wie men seksueel contact had. En dat is dus weer teruggekomen. En dat zie je nu ook, dat gedrag weer aan het veranderen is. En dan neemt het weer toe. Het komt ook onder heteroseksuelen voor in Nederland. Maar dat is betrekkelijk weinig. Maar wereldwijd ligt dat anders, hoor. Er zijn nog mensen denken, dat is een verdwenen ziekte. Ja. Er zijn in de hele wereld nog miljoenen gevallen.
2: Maar mag ik iets? Ik ben helemaal verrast. Ik ben een leek op dit gebied. Maar ik dacht altijd dat syfilis vooral een heteroseksuele ziekte was.
0: Nou, van mannen die...
8: Dat was het oorspronkelijk natuurlijk ook. En in eerste instantie was het een ziekte die heel erg geassocieerd werd met prostitutie. En in feite was het een heteroseksueel aandoening. Maar het is natuurlijk via seks, dus kan iedereen het krijgen. Maar het was in het begin vooral via prostituees. En dat was ook vaak zo. En die mannen die liepen het dan op via de prostitutie. Ja, dat was in de 18e, 19e eeuw was dat natuurlijk een gebruikelijk levenspatroon. Veel mannen gingen naar de prostituees. En besmetten daarna hun vrouwen.
1: Ja. Dus het is gewoon zo dat zodra mensen heel veel onveilige seks hebben, gebeurt het gewoon.
8: Daar onbeschermde feit. Kijk, de kans om syfilis op te lopen is natuurlijk in het algemeen klein, omdat er niet veel mensen zijn die het hebben. Maar bij de homoseksuele man ligt dat anders, omdat daar het wel relatief veel voorkomt.
0: Goed, maar het is nu dus eigenlijk goed te behandelen, maar vroeger niet. Het was een afschuwelijke ziekte, zoals je zegt. Het is een soort heel lang echt een totaal nachtmerriebeeld geweest. Het was eigenlijk in,

0: klein, omdat er niet veel mensen zijn die het hebben. Maar bij de homoseksuele mannen ligt dat anders, omdat daar het wel relatief veel voorkomt.
1: Goed, maar het is nu dus eigenlijk goed te behandelen, maar vroeger niet. Het was een afschuwelijke ziekte, zoals je zegt. Het is een soort heel lang echt een totaal nachtmerriebeeld geweest. Het was eigenlijk in, als we die geschiedenis ingaan, hoe kwam syfilis dan in Europa terecht?
0: Nou ja, het is niet met zekerheid bekend, maar er is wel met zekerheid bekend wanneer het voor het eerst uitbrak. Dat is eind 15e eeuw geweest. Tijdens een veldtocht. En dat viel ongeveer samen met de periode dat Columbus terugkwam met Amerika. Dus toen de veronderstelling is dat het uit Amerika komt. Kijk, wij hebben vanuit Europa allerlei ziekten geïntroduceerd in Amerika, hè, die heel grote gevolgen hebben gehad. Maar omgekeerd is dit gebeurd. Of dat echt zo is, weet je natuurlijk niet zeker, maar het is wel het meest waarschijnlijke dat het binnengekomen is. En het is in de eerste jaren was het een ziekte die heel vaak dodelijk was. Dus het heeft een wonderlijke geschiedenis. We weten dat vanuit een gedicht wat ooit geschreven is. Mensen gingen dood aan de ziekte, meteen.
1: Wat was dat voor gedicht?
0: Ja, van Fracastoro, dat is een monnik, die heeft daarover geschreven. En daar weten we dat van. En die heeft beschreven dat mensen, die kregen syfilis en gingen daar ook aan dood. En na 30 jaar is het karakter van die ziekte veranderd en is het geworden wat we nu hebben. Dus in die verschillende stadia, waarin je in het begin weinig last hebt. En is het veranderd en is het dus een milde ziekte geworden. Dus ja, het micro-organisme heeft zich aangepast aan de mens. Interessant, maar het is natuurlijk een periode dat we eigenlijk niet veel wisten. Dus of het allemaal klopt, dat weet ik ook niet.
1: Maar het stond ook bekend als een ziekte die je hersenen aantastte, toch? Er zijn inderdaad ook heel veel dingen over geschreven van hoe mensen in een soort waanwereld terechtkwamen. Hoe klopt dat? Of was dat een soort angstbeeld wat rondging, wat niet terecht was?
0: Nee, de bacterie kon overal in je lichaam terechtkomen en onder andere in je hersenen. En dat gaf allerlei ziektebeelden, ook psychiatrische ziektebeelden. En er zijn heel veel mensen die dus die allerlei gedachten hadden en die dan heel wonderlijk waren, maar die vooral gewoon kwamen omdat ze syfilis hadden. En dat was neurosyfilis, dat heette syfilis in de hersenen. En dat, maar het is niet specifiek in de hersenen, het kan overal zitten.
2: Maar dat was toch ook het klassieke voorbeeld van Friedrich Nietzsche. De bekende filosoof waarvan ze altijd zeiden, Nietzsche is een overspannen filosoof, dus hij is gek geworden door zijn denken. Maar later is toch al bekend geworden, hij is echt helemaal, lag hij plat 11 jaar. En dat kwam door syfilis begrepen.
0: Nou ja, kijk, hij was echt niet de enige hoor. Hij, nee, men zegt het zelf.
2: Maar misschien wel de bekendste.
0: Men zegt het ook van Lenin. Hè? Dus er zijn heel veel mensen waarvan bekend is dat ze mogelijk syfilis hadden. Maar het punt is, er was nog geen test om het vast te stellen. Die is eigenlijk pas aan het begin van de 20e eeuw is die gekomen. Dus dit zijn allemaal verhalen waar je niet meer kunt nagaan of het echt klopt.
1: En je zei al, van begin 20e eeuw werd dan het medicijn gevonden, waardoor het veel beter behandelbaar werd, penicilline. Maar er is nog wel onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten. En dat is bekend komen te staan als de Tuskegee-experiment in de Verenigde Staten vanaf de jaren 30. Dat was een afschuwelijk experiment. Wat gebeurde daar?
0: Ja, dat is een heel berucht verhaal. Overigens, penicilline kwam pas na de Tweede Wereldoorlog ter beschikking.
1: Oh, excuus.
0: En daarvoor had je salvarsan. Dat was veel minder effectief. Nee, het was zo dat men had dus wel testen om aan te tonen of je syfilis ooit gehad had. En toen hebben ze in Amerika, hebben ze in een bepaald gebied, hebben ze de zwarte bevolking nagekeken, zwarte mannen. En toen bleek dat bijna 1/3 van die mannen syfilis had gehad. Dus onvoorstelbaar veel. En toen hebben ze in Amerika een onderzoek opgezet om te kijken, ja, men wilde weten hoe is het beloop bij die ziekte. En toen zijn er een aantal mensen, enige honderden mannen die dus positief waren op die test, die zijn gevolgd in de tijd met ook een aantal controles. Dus dat zijn mensen die het niet hadden. En die kregen allerlei faciliteiten. Die konden gratis naar een ziekenhuis en zo. Dus heel aantrekkelijk werd het geworden. En dat gebeurde in de jaren 30, toen was er nog geen therapie. En in 45 kwam de penicilline en toen zijn die mensen niet behandeld. En dat is eigenlijk pas in de jaren 60 is dat ontdekt, heel bij toeval, omdat iemand dat hoorde, die hoorde daarover praten, die is daar ingedoken en uiteindelijk is het een stuk in de New York

0: duimd geworden.
1: En waarom werden ze niet behandeld?
0: Omdat men, dat is een blindheid van onderzoekers. Die zei, ja, maar het is misschien te laat. En we willen weten hoe het afloopt en hoe het gaat. En ja, dat was natuurlijk een vorm van racisme. Maar de mensen waren gewoon, het is een enorm schandaal geworden. En ik geloof dat Clinton uiteindelijk zijn verontschuldiging heeft aangeboden. Ja, dat is dan, toen waren die mensen al ver over de 80 die nog leefden. Verschrikkelijk verhaal, want die hadden natuurlijk onmiddellijk behandeld moeten worden. En dat is niet gebeurd. En dat is een van Centers for Disease Control in Amerika. Is dat een verschrikkelijk verhaal wat iedereen kent.
1: Ja, dus de mensen moesten eigenlijk gewoon vanuit een soort van interesse van, nou, we willen wel weten hoe dit nu op de langere termijn verloopt, die ziekte. Zijn ze gewoon niet behandeld?
0: Dat was natuurlijk ook op zich, is dat een heel legitiem doel. Dat je wil weten, wat gebeurt er dan precies? En hoe, dus dat is op zich een heel goed onderzoek. Maar dat je dan daarna zegt, ja, dat zou nu niet meer mogelijk zijn, alle ethische commissies natuurlijk. Maar toen was dat anders. En het was natuurlijk ook een zwarte bevolking. Dus dat speelde natuurlijk mee. Ja, de geschiedenis van Amerika is,
1: hebben we net
0: daar is, daar is wel het een en ander van dat soort dingen gebeurd. Maar goed, in ieder geval is het in Nederland was het eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog heel zeldzaam geworden. En is het pas weer teruggekomen na die verandering in de levensstijl.
1: En tot slot, syfilis heeft wel zo'n soort van naam. Ja, het is toch een beetje waarvan je schrikt.
0: Een taboe. Ja.
1: Is het nou, helpt het in bestrijding nou juist omdat er een woord is waar een soort angstbeeld omheen hangt, dat het afschrikwekkend kan werken? Of werkt het juist taboe in de hand, dus dat mensen er niet over durven te praten en dat het dus juist behandeling eigenlijk in de weg zit?
0: Ik denk dat hangt een beetje van de groep af. Bij de groep MSM, de homoseksuele mannen, was het op een gegeven moment iets van, nou ja, je loopt syfilis op, je loopt gonorreu op, dat hoort erbij, dat is niet anders, je wordt behandeld. Maar het is natuurlijk vanwege die geschiedenis, die kennen mensen natuurlijk ook. Dus het heeft een bepaalde bijsmaak die griezelig is. En terecht. Dus als je te laat bent met behandelen, ja, dan gebeuren de meest vreselijke dingen. Dus dat het zo'n bijsmaak heeft gehouden, dat is duidelijk. En rondom geslachtsziektes, seksueel overdraagbare aandoeningen, is natuurlijk altijd een taboe. Want dat betekent toch van, ja, wat is er precies gebeurd? Met wie heb je seks gehad? Het is een verhaal wat mensen liever niet horen en niet willen vertellen.
1: Ja, en misschien moet dat taboe er juist wel af om goed te kunnen behandelen dan.
0: Nou ja, tuurlijk, dat is. En dat gebeurt, dat is natuurlijk wel veel minder dan vroeger. Dat merk je natuurlijk bij studenten, hè, tegenwoordig, bij seksueel overdraagbare aandoeningen. Die ze hebben, ja, het aantal gonorreugevallen neemt ook toe. En die hebben ook het gevoel, het hoort erbij. Dus het is zeker veranderd. Maar het blijft die bijsmaak houden. En terecht, want het is een ernstige aandoening. En als je niet op tijd behandeld wordt, ja, dan kun je hele ernstige gevolgen hebben.
1: Hier spreekt de arts. Hartelijk dank, Roel Coutinho, voor dit gesprek.
2: OVT.
3: De onvoltooid verleden tijd.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
1: En dan is het nu tijd voor onze recensent Wim Berkelaar. Wim, laten we het eerst voor het nieuws even over die 100-delige serie hebben. 20 delen om precies te zijn. Wat is het?
4: Het is een klassiek vertelde, vanuit Amerikaans perspectief, dat moet ik benadrukken, World War II with Tom Hanks. Tom Hanks is de leidende stem in het programma, maar je ziet tientallen historici, bijna allemaal Amerikanen, Engelsen, dus heel Anglo-Saxisch. Wel vrouwen ook trouwens, dat valt me ook op, want militair gezien is altijd heel erg gedomineerd door mannen. Maar het is vanuit Amerikaans perspectief een klassiek verteld verhaal over de Tweede Wereldoorlog, met een hele korte aanloop. Japan, Mansjoerije 1937, opkomst Hitler 1933 en verder. Zit ook de Rijksgestalnacht zit erin enzovoort. Maar dan gaan ze heel snel over naar de oorlog. En die oorlog is heel militair verteld, maar wat ik zeg, heel Amerikaans. Dus het is een beetje een heroïsch verteld verhaal. De mannen komen daar, dat zijn natuurlijk allemaal mannen, de mannen komen daar met het ideaal om tot slaafgemaakt Europa, maar dan anderszins tot slaafgemaakt Europa onder Hitler en tot slaafgemaakt China onder de Japanners te bevrijden. Ja, dat is natuurlijk een beetje mooi gezegd, maar zo gingen natuurlijk die soldaten natuurlijk niet de oorlog in. Dus dat is een beetje naverteld. Maar ik zeg zeg er wel bij, het is knap verteld. En het is vooral knap verteld, die rustige stem van Tom Hanks. Hanks die ooit meer dan een vertel is. Hij heeft het zaakje ook gefinancierd met Steven Spielberg. Hè, dat zijn maatjes. Nou, Spielberg heeft natuurlijk gigantische verdiensten, ook op het gebied van de oorlogsgeschiedenis. Denk aan die interviews rond de Shoah. En ook Tom Hanks heeft dat gedaan. En dan huren ze al die Amerikaanse historici in. Ja, en ik moet zeggen, er zit er één tussen. Dat moet ik even zeggen, die heet Robert Citino. Daar kan ik enorm van genieten. Dat is een hele, ja, hele enthousiaste, echte Amerikaanse stem. Zo'n senior military historian. Nadeel is natuurlijk wel, het wordt verteld vanuit het overwinnaarsperspectief. Je zou wel heel graag eens horen, meer dan je dan in serie hoort, hoe het door Japanse geleerden of door Duitse historici verteld wordt.
1: Maar is dit niet iets wat al echt al zo vaak gedaan is? Ik heb het idee dat dit gewoon, dit is op History Channel wordt het uitgezonden, geloof ik. Is het niet gewoon de zoveelste serie vanuit Amerikaans perspectief over die oorlog?
4: Dat is waar, maar ik moet je wel zeggen, er zitten dingen in. Je weet, ik zelf weet vrij veel van deze geschiedenis. Maar als je dan bijvoorbeeld, ik geef je een voorbeeld. Tussen 4 en 7 juni 1942 was rond een eilandje in de Stille Oceaan, Midway, de slag om Midway. Nou, klassiek en heel bekend. Maar als je dan, hoe gedetailleerd zoiets verteld wordt, dat vind ik toch wel echt goed. Dat vind ik echt goed. Dat doen ze ook, dat doen ze echt goed. De mislukkingen van de Amerikanen, uiteindelijk dan de winst. Dus dat is niet nieuw. Het zijn eigenlijk moet je zeggen, dat schreef ook een filmrecent, of ook een mooie term, eigenlijk zijn het heel uitgebreide, goede Wikipedia-pagina's. Maar dan in beeld.
1: Ja, ik vind dat helemaal niet aantrekkelijk klinken. Misschien nee, moeten we even naar de trailer luisteren.
4: Okay.
5: For 6 dark years, the world was on fire. Conflict that toppled empires and reshaped the modern world. No part of the globe was untouched, no life unchanged.
4: The Second World War. Ik zie je lachen. Ja, ik zie je lachen.
1: Het is maar enigszins.
6: Daar gaan we weer.
4: Nee, maar dat is.
1: Maar ik hoor ook Forrest Gump. Ik denk, Tweede Wereldoorlog, ellende.
4: Ja, ik begrijp je. Nee, maar
1: ik zie hem nog steeds.
4: Daar zit veel in. Maar het klopt allemaal wat je zegt. En het is ook dat geluid, hè. Ja. En dan begint zie je dat heeft ook. Ja, heel karikaturaal. Dat is zo. Maar let op, wat ik toch heel knap vind, dat is ook die research die dat doen. Bij elk zin die hij spreekt, Henk, zie je dus beelden die erbij passen. Dus niet geforceerd. Dat vind ik wel heel erg goed. Nou weten we wel, die Tweede Wereldoorlog is een van de meest gefilmde oorlogen uit de historie, zal ik maar zeggen. Maar je ziet het ook in beeld. Ja, kijk, ik denk dat de gemiddelde Amerikaan zal het als een heldenverhaal opgevoerd zien, zeg maar. Ik kijk ernaar met, en ik hoop natuurlijk de Nederlandse kijker ook, met een gruwel wat die oorlog is, zomaar zeggen. Wat je ziet, ja, je ziet gewoon die veldslagen. Het is een verschrikking. En ze doen ook nog, dat boek erbij zeggen, was ik ook benieuwd naar. Wat ze wel ook zeggen is, en dat is ook goed, verbaast me wel, Pearl Harbor, december 41, de aanval van de Japanners. En dan zegt Tom Hanks ook, en ook die historici zeggen dan ook, we hebben volledig Japan onderschat. Namelijk vanwege dat racisme. He, dus dat zit er ook wel in. Ze doen ook nog een aparte aflevering, ook niks nieuws, maar toch goed dat ze het doen over de Shoah. Dat doen ze ook een aparte aflevering. Ja, het is gewoon nog een keer de Tweede Wereldoorlog verteld. Maar ik zeg er wel bij, Laura, wat hij aan het begin zegt, of dat zegt een van de historici, het is nu de wereld waar wij nog altijd in leven. Dus je kunt dat verhaal eigenlijk niet genoeg vertellen. Allereerst de moord op de Joden. Dat natuurlijk een uniciteit is in de geschiedenis. Een gruwel. 2, de decolonisatie. Na de oorlog, die decolonisatie. Het is dat Engelse. 3, het Engelse Rijk wat ingestort is. De grootmacht Engeland. Kortom, we leven nog altijd 80 jaar na dato in die Tweede Wereldoorlog. Of we het nou willen of niet.
1: Goed. Christiane Alvarado, ga jij kijken?
7: Nee, het klinkt niet. Het klinkt als een heel wimmige serie.
4: Het is een mannenserie.
7: nou,
4: het is een beetje een mannenserie.
7: Ja, maar omdat kijk, ik wil natuurlijk niet. Ik hou ook wel van sommige mannen dingen. Maar ik denk
1: dat het niet zo'n Wikipedia-pagina.
6: Ja, ik ben ook een man.
7: Ja, en voor jou is het ook niks.
6: Mijn Nederlandse opa had het prachtig gevonden. Dat
4: kijk,
6: wel.
4: Ja. Ja,
7: nou, maar ik geloof dat hier is een enorme markt voor. Van die geschiedenis die inderdaad geen feit genoeg kunnen hebben van de Tweede Wereldoorlog. Maar ik.
4: Jij past. Ja, goed.
7: Toch wel. 20 uur
1: voor ieder
7: ook.
1: Wat wil. Ja, het is heel bang. Het is heel veel. We horen je straks nog, Wim, over twee boektitels. En dan praten we ook over illustrator Fiep Westendorp. Over de emigratie van Nederlanders naar Zuid-Afrika in de jaren 50 en 60. En we hebben nog een bonusaflevering over... Kan ik niet meer zeggen.
3: NPO Radio 1.
2: Zometeen op de perstribune van Max. Schrijver Arnon Grunberg. Hij gaat in een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet... op zoek naar de belangrijke vragen van het leven.
8: Hier wordt luisteren gewaardeerd, hier stilte geen schande.
2: En... oud-zwemster Enid Brigitta. 50 jaar geleden won ze twee historische zwemmedailles op de Spelen van Montreal.
9: Vroeger werd er altijd gezegd dat mensen van donkere huidskleur niet konden zwemmen.
2: Margreet Rijntjes in gesprek met Arnon Grunberg en Enid Brigitta. Zometeen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: NPO Radio 1.
21: Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het twee ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op een volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatste Engeland, Kroatië en Ghana zich ook al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. De temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB Verkeersinformatie. Er is wat recreatieverkeer onderweg. Daardoor staat er onder andere file op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en de afrit Hoenderlo. Daar is de vertraging iets minder dan 10 minuten. En Concert at Sea loopt leeg, althans het terrein dat daar aan vastzit. En daardoor staat er file op de N57 van Middelburg naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Port Zeelande en Goede Reden is de vertraging een kwartier. Ook op de N59 Serooskerken richting Hellegatsplein bij Zierikzee ongeveer een kwartier extra reistijd.
12: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
25: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: NPO Radio 1. VPRO.
28: OVT.
2: Over de onvoltooid verleden tijd.
28: Laura Stek.
1: Ja, dit is tot 12 uur OVT. Met in het komend uur een gesprek over het boek Retour Pretoria. Over de emigratie van gewone Nederlanders naar Zuid-Afrika in de jaren 50 en 60. Wat troffen ze daar aan en hoe verhielden ze zich tot de apartheid? En er is een grote tentoonstelling over illustrator Fiep Westendorp in het Rijksmuseum. Bekend van Jip en Janneke, Floddertje, Pluk van de Pettenflat en ongeveer alle boeken van Annie M.G. Schmid. Hoe moeten we met de ogen van nu naar haar werk kijken? Maar we gaan eerst nog even terug naar recensent Wim Berkelaar. Wim, je had ook twee boeken mee naast de serie. We gaan eerst even naar een historische true crime, ik voor.
29: Ja, heel goed idee van je. Ja? Paul van der Steen, dat vind ik een van de grote talenten onder de historici. Woonachtig in Maastricht. Freelance historicus. Mooi oeuvre bij elkaar geschreven. En nu schreef hij Goed Volk en de Kop van Jut. Met als ondertitel Nederland in de ban van een dubbele moord. Ik neem je en de luisteraar even mee naar december 1872. Dan is er een laten we zeggen, dienstbode geweest. Die haar man naar binnen heeft gesluist. En daar de weduwe van der Kouwen in Den Haag, in de bocht van Nieuw-Guinea. Het bocht van Guinea, die bestaat nog steeds. Heeft vermoord. En gruwelijk vermoord ook. Keel afsneden, mes steken, noem maar op. Die moord wordt 3 jaar lang niet opgelost. Dus eindeloos speculaties. En wat het goede is van het boek van Paul van der Steen. Kijk, in Engeland heb je tegenwoordig en al iets langer true crime history. Dat vertelt vanuit de misdaad een sociale geschiedenis van een land. En dat doet Paul van der Steen ook. Wat is sociale geschiedenis? Hij laat zien hoe Den Haag in die tijd is. Hoe het met de veiligheid gesteld wordt. Maar ook hoezeer allerlei toen modieuze geestelijke oprispingen, bijvoorbeeld spiritisme. Ze kon die moordenaar niet vinden. Dan gaan zelfs regisseurs gaan praten via glaasjes om de doden te laten spreken. Wat is er op het laatste moment met jou gebeurd?
1: Een soort seances,
29: exact. En dat lost natuurlijk niks op. En uiteindelijk is de moordenaar, genaamd Hendrik Jut, jawel, de kop van Jut, Hendrik Jut, die praat zijn mond voorbij en wordt gearresteerd en wordt uiteindelijk naar de strafgevangenis in Leeuwarden overgebracht. Krijgt daar levenslang, sterft al na 1,5 jaar. En zijn vrouw, dus betrokkenen, de dienstbode, Goedvolk genaamd, Christina Goedvolk, ja, wat ze in haar neem, vandaar de titel Goedvolk en de kop van Jut, die krijgt 12 jaar. En zij wordt ouder en overleeft het.
1: Maar waarom is nou juist deze moord interessant? Was dat een moord die echt heel veel stof deed opwaaien in die tijd? Of ja, waarom kiest hij voor deze moord?
29: Precies dat, wat jij zegt. Deze moord, ook omdat die drie, kijk, het is een dubbele moord in de residence, hè, dus in Den Haag, wat natuurlijk een stad is waar veel aandacht voor is. En ook omdat het 3 jaar niet oplost. Dus die kranten, die dan, kijk, in 1869 krijg je de afschaffing van het dagbladzegel. Dit is een moord uit 1872. Dus na 1869 komen die kranten ook allemaal op. Die kunnen veel meer. Vroeger was het natuurlijk duur om een krant te maken. Dus die kranten die gaan tegen elkaar op. Bijvoorbeeld het Vaderland komt op. Dus een krant die inmiddels alweer verdwenen is. Dat is een krant waar heel veel, en die schrijven weer met allerlei andere Haagse kranten over die moord. Dus er wordt gespeculeerd bij het leven. Lezers vreten het. En eerlijk gezegd, kijk eens naar nu de sociale media. Wij, ik spreek even over wij allen, zijn nog altijd sensatieblust. Je wil erop zitten, je wil weten hoe loopt het. Nou, dat is in dit geval ook zo.
0: Maar true crime is toch ook niet voor niks zo'n enorm genre, ook bij podcasts en zo.
29: Absoluut.
0: Maar wat dan valkuil altijd is dat het ook dat het een beetje te sensatiebelust is. Is dat met dit boek?
29: Nee,
0: ook
29: vind
0: zo?
29: Ik niet. Nee, dit boek is niet. Dit is echt meer dan, laten we zeggen, een true crime alleen. Het is echt ook die sociale geschiedenis die ik probeer te vertellen. Het vertelt natuurlijk het hele levensverhaal en het loop van deze mensen. En het vertelt natuurlijk ook wat het doet. Neem die kop van Jut. Als je op kermissen kwam, ik herinner me dat zelf nog wel, in jonge jaren, kon je slaan en dan sloeg hij tegen de kop aan, weet je, zo'n balletje. De kop van Jut. En het is nu zo, als ik kop van Jut in dit gezelschap ben, ja, dan ben ik het haasje, wij spreken. En nog aardig is, Alette Jacobs, de eerste beroemde feministe, die natuurlijk als eerste geneeskunde deed, die heeft nog, kijk, toen hij stierf, Hendrik Jut, 26 jaar, is zijn lichaam meteen overgebracht om wetenschappelijk, dat hoef je geen toestemming voor te geven. Misdadigers werden meteen prooi voor de wetenschap. En de kop van Jut is nog lang in Groningen bewaard. Op sterk water. En
0: zijn eigen hoofd.
29: En op dat lichaam is ook door Alette Jacobs, staat in het boek van Paul van der Steen, is schijnbaar onderzoek gedaan.
1: Nou. Dan zou komen in
29: echt een goed leesbaar boek. Ja, die van Steen kan goed schrijven, dus ik beveel dat iedere luisteraar aan.
1: Goedvolk en de kop van Jut van Paul van Steen. En dan hebben we nog Het Oranje Complot van Joost Roosendaal.
29: Ja, Het Oranje Complot met als ondertitel De Strijd om Nederland in 1799. In 1795 komen de Fransen. Dat land wordt bezet. Dus de stadhouder destijds, Willem V, vlucht naar Engeland. Dat is een neef van de koning. En ook zijn zoon, de latere koning Willem I, in dit boek consequent erfprins genoemd, koning Willem I, 1813-1840, zeg maar zeggen, die wil per se terug naar Nederland. Hij kan niet hebben dat die Fransen zitten, dat zijn erfschap afgenomen wordt. Dus zij smeden een complot. Dat komt, en dat kan hij ook, dat doet hij met Pruisen, met Rusland en met Engeland. En waarom kan dat ook? Omdat iedereen vreest die Franse revolutie. Ze willen die vrijheid, gelijkheid, burgerschap, willen ze vanaf. Dus heel veel mensen, die Joost Rozenaal in dit boek schrijft, zijn van adellijk komaf. Die smeden plannen, die zoeken verraders. En die hebben ook een beetje aansluiting bij een deel van het volk, omdat er onder het volk een zekere onvrede besteedt, omdat in Nederland, of in de Republiek moet ik zeggen, net als in Frankrijk, is er een soort massale dienstplicht. Dus je moet als jongere moet je in dat leger. En daar bestaat onvrede over. Dat willen mensen niet. Dus ze hebben de hoop, we sluiten aan bij die onvrede en uiteindelijk veroveren onze positie meer. Dat mislukt, want het land Pruisen doet uiteindelijk niet mee. Dat is toch aarzelend. En bovendien de Fransen en Russen, de Engelsen en Russen, die nog wel degelijk ook landen in Noord-Holland. Er is echt strijd geleverd in Noord-Holland om, laten we zeggen, terug te keren. Ja, dat gaat helemaal lang. Die legers gaan helemaal langs elkaar heen. Spreken elkaar taal niet. Dus uiteindelijk blijft die erfprins gefrustreerd achter.
1: En hoe lang heeft dit geduurd, dit complot, dit hele verhaal?
29: Nou, het complot levert eigenlijk al meteen na 1795 wordt het opgebouwd. Maar de strijd, vandaar ook de strijd om Nederland in 1799, dat is uiteindelijk in dat jaar 1799, dan landen ze. En dan komt het tot een climax.
1: En wat legt dat complot nou bloot? Want het is dus mislukt, maar er komt wel iets anders aan het licht, toch? Van de zwakte van de Fransen misschien, of...
29: De zwakte van de Fransen en ook de tegenstelling tussen conservatief en progressief in die tijd. Dus die Franse revolutie is natuurlijk een breuk met het ancien regime. En deze mensen, veel van deze mensen, hebben nog altijd het gevoel, wij moeten restaureren. We moeten, en uiteindelijk in 1815 is die restauratie, in Europa is er restauratie. Maar eigenlijk wil ook de erfprins, koning, de later koning Willem I, ja, die willen de zaak restaureren. Die willen af van die gelijkheid, vrijheid en broederschap. Die willen af van de oranjeboom. Dus als die Fransen komen, wordt er over een oranjeboom geplaatst. Nou, zodra ergens een plaats wordt ingenomen door de Engelsen, dan wordt er ook meteen die boom afgebroken. Dus het is ook een strijd, Laura, tussen conservatief en progressief. Zo lees ik het. Eigenlijk lees ik dat een beetje universeel. Zoals er nu ook altijd strijd tussen conservatief en progressief.
1: Ja. En dan worden er ook nog leuke dingetjes aangehaald, als dat de drankzucht van de Russen eigenlijk er mede voor gezorgd heeft dat die slag bij Bergen uitliep op een fiasco.
29: Nou ja, je zou bijna zeggen, er zit in de Rus, maar goed, Oblomov is al beschreven en de Russische literatuur staat er vol met die drankzucht. Maar wat dat was er niks nieuws, inderdaad, onder de zon.
1: En hoe is het geschreven tot slot? Is het goed toegankelijk?
29: Nee, het is toegankelijk geschreven, het is goed geschreven. Maar, en dan zeg ik met enige ironie over mezelf, even een zelfironie. Je weet, ik sta er berucht omdat ik altijd overal namen noem. Ik drop altijd namen, ik wil altijd
1: weer
29: namen.
1: Maar
29: dit boek staat ook vol met namen. En voor het eerst dacht ik, Joost, iets te veel namen. Maar ik dacht meteen met zelfkritiek, na Berkla, jij noemt ook altijd veel namen. Dus ik vergeef hem.
0: Nou, vandaag heb je heel goed gedragen wat dat betreft, Wim.
29: Dank je wel, Christian.
1: Dank je wel. Alles is terug te lezen op vpro.nl/OVT.
3: We houden van elkaars werk heel erg. We zijn erg op elkaar ingesteld. Ik ben gek op de vertekening van VIP, want die zijn geestig en ze hebben vaart en ze drukken precies uit wat het verhaal te zeggen heeft.
4: Ik werk het liefst voor Annie, want ze heeft de humor die mij ligt en we kunnen samen veel lachen erover, veel praten erover.
1: Ja, dit waren Annie M. G. Schmid en Fiep Westendorp, een gouden duo. Fiep visualiseerde de karakters van Annie, Jip en Janneke, Vloddertje, Pluk of Otje. Het zijn iconische kinderboekfiguren, maar horen ze wel in hetzelfde gebouw als de Nachtwacht? Marianne Koussijn, curator van de net geopende Fiep Westendorp tentoonstelling in het Rijksmuseum, vindt van wel. Welkom.
5: Dankjewel.
1: Ja, wat is jouw lievelingstekening om mee te beginnen?
5: Ja, dat verandert een beetje per dag en per uur. Maar ik vind het beste werk, ik denk wel Pluk van de Pettenflat. Dan is Fiep Westendorp echt op de toppen van haar kunnen eigenlijk. En ik denk dat dat ook zo is, omdat ik daarmee ben opgegroeid. Dus ik herken die tekening heel erg. En dat is dan zo bijzonder om die in het echt te zien.
1: En wat maakt het dan zo bijzonder? Wat maakt de tekening aan zich bijzonder en ook het origineel om dat te zien?
5: Nou, de tekeningen aan zich zijn bijzonder omdat zij gewoon een hele eigen stijl heeft. Die is echt herkenbaar uit duizenden. En ze is super virtuoos. En dat heb je misschien als kind niet zo door, als kleuter, als je naar die plaatjes kijkt. Dan neem je gewoon voor lief die bestaan. Maar als je er dan later als kunsthistoricus echt met nieuwe ogen naar kijkt, dan zie je hoe knap die in elkaar zitten. Want ze reduceert heel veel. Ze kent de anatomie heel goed en daardoor kan ze zich allerlei vrijheden permitteren.
1: Dat moet je even uitleggen. Ja. Dus als je heel goed de werkelijke proporties kent van iemand, dan kan je eigenlijk beter keuzes maken.
5: Ja, je ziet bij haar heel vaak bijvoorbeeld dat de ogen alleen maar twee stipjes zijn. En de neus is dan één soort omgekeerde V, die vaak nog hoger zit dan de ogen, gek genoeg. En de mond is dan een streepje of een stipje. En toch hebben die figuren die zij tekent superveel emoties en uitdrukkingskracht. Dus het is niet dat ze die hele simpele manier van tekenen gebruikt omdat ze niet beter kan. Maar juist andersom, juist omdat ze het zo goed kan, kan ze meer reduceren. En als je er op die manier naar kijkt, dan, en dat zie je dan aan de muur van het museum, kijk je er toch op een andere manier naar, zie je hoe knap dat is. En persoonlijk is het gewoon alsof je een beroemdheid in het echt ziet. Dus als je die tekening ziet van Pluk op het met zijn rode kraanwagentje op de boot van de heen en weerwolf, dat is echt, maar dan de echte, dus die zij echt met haar penseel heeft getekend. En je ziet dat ze foutjes heeft gemaakt. En dat heeft ze dan met een beetje Tipex weggewerkt. En er zitten allemaal nuances in en druppeltjes. En het is niet helemaal plat zoals je het kent uit de boeken. Dat is echt, dan ben je wel een beetje starstruck.
1: Je had het net over dat gezicht en dat het eigenlijk heel weinig is. Die stipjes of bijna geen mond. Hoe kan het dan eigenlijk dat ze wel die emotie erin legt? Want nu je het zegt inderdaad, denk je, oh ja, ze hebben eigenlijk bijna geen Jip en Janneke ook niet.
5: Ja.
1: Hoe doet ze dat dan wel, emotie in die tekeningen leggen?
5: Zij is extreem goed in het observeren van mensen. Het observeren van lichaamshoudingen. En wat Annie M. G. Schmid net ook vertelt, in vaart. Dus vaak hebben die mensen hele kleine beentjes en hangen ze heel erg voorover. Ze hebben vaak hele spitse schouders, hele spitse voetjes. Vaak zie je dat de voeten een beetje met de punten naar binnen zijn gekeerd. Dus ze heeft een heel arsenaal aan allemaal, ik zou niet willen zeggen trucs, maar aan manieren om emoties weer te geven. Wat ook heel leuk is, bijvoorbeeld Jip en Janneke, omdat ze in silhouet zijn, hebben ze geen wenkbrauwen, ze hebben geen mond, je ziet ze nooit glimlachen. En de vingers bijvoorbeeld, omdat het allemaal zwart-wit is, kan je niet, als je gewoon een hand weergeeft, dan zie je een soort wandje. Dus daarom spreidt ze die vingers altijd heel erg, dat het echt een soort van klauwtjes worden bijna. En daar zit die uitdrukkingskracht in.
1: En waarom moeten nou, je zei net al, van het is eigenlijk ontroerend om naar die originele te kijken. Maar mensen zien natuurlijk die afbeeldingen constant op sokken, broodtrommels, tasjes. Vooral één bepaalde winkel maakt er erg veel gebruik van. Waarom moeten mensen dan toch die originele zien?
5: Dat het alomtegenwoordig is, betekent niet dat het niet bijzonder is natuurlijk. En daardoor is het misschien juist wel bijzonderder om de echte te zien. Je bent misschien geneigd, omdat het kinderillustraties zijn, om het dan niet zo heel serieus te nemen. En ik vraag me ook gewoon af, ze heeft die Jip en Janneke in de jaren 50 gemaakt. Dus dat is meer dan 70 jaar oud. Waarom is het nog steeds zo populair? Waarom willen mensen het nog steeds op hun broodtrommeltjes? Ze hebben een soort van totale frisheid. En ja, ze zijn echt iconisch. Doordat, denk ik, Fiep Westendorp zoveel weglaat. En ze maakt het zichzelf ook echt moeilijk daardoor. Maar daardoor bereikt ze echt een hele eigen nieuwe beeldtaal die super geliefd is. En ja, wat ik zeg, in het museum kijk je er toch op een andere manier naar. En dan misschien meer een beetje kunsthistorische manier. En dan ga je bedenken, oh ja, hoe zij vlakvulling bijvoorbeeld gebruikt. Het feit dat ze geen schaduw heeft. Allerlei dingen waar je nooit over nadenkt.
1: Ja, want jullie hebben ook een hele vroege tekening van haar daar hangen. En dan zie je eigenlijk gewoon een heel realistisch portret. Dus hoe kon het wel?
5: Precies. Ja.
1: Ze heeft gewoon een keiharde de technische achtergrond.
5: Ja,
1: zeg maar.
5: Ja, ze heeft kunstacademie gedaan in Den Bosch. Ze was het enige meisje in haar klas. Dus het lag helemaal niet voor de hand sowieso voor vrouwen om de kunstacademie te doen. Want daar was soms een naakt. En dat was allemaal verschrikkelijk onzedig in de jaren 30. Maar dat heeft ze toch gedaan. En daarna ook nog een vervolgopleiding in Rotterdam. Ook de kunstacademie. Dus ze heeft een hele klassieke gedegen opleiding. Ze weet al wel eerder dat ze illustrator wil worden. Maar ze besluit toch, ja, ik moet alles, anatomie, perspectief, schaduwen, kleurenleer, dat moet ik allemaal weten. En dan kan ik daarna mijn eigen illustratiestijl ontwikkelen.
1: En ze ging voor het Parool werken aan de vrouwenpagina. Wat was dat precies?
5: Er was één pagina in het Parool voor vrouwen. Dat heette Voor de Vrouw, maar voor haar niet alleen. En dat was eigenlijk de tweede feministische golf van de jaren 60 was nog helemaal niet losgebarsten. Dit is in de jaren 50. Ze gaat er in 1949 zelfs voor werken. Dat is een pagina met allemaal vrouwelijke schrijvers en redacteuren die reflecteren op hoe het is om vrouw te zijn. Dus het is zeker niet een pagina met alleen maar recepten en mode. Nee, het gaat over, mogen vrouwen eigenlijk werken? En hoe ga je met een man om die het huishouden niet doet? En hoe combineer je de zorg voor je kinderen met je werk en je privéleven?
1: En wat doet zij daar? Wat maakt zij daarvan?
5: Zij maakt daar hele, best wel eigenwijze illustraties bij. Waarbij je vaak inderdaad een vrouw ziet die in een pan roert en ondertussen op een typemachine iets aan het doen. En dan zijn er ook nog kinderen die aan het huilen zijn. En ze zijn heel geestig, ze zijn heel grappig, maar ondertussen ook wel nog steeds na 60 jaar heel herkenbaar.
1: En hoe hebben Annie M. G. Schmid en zij elkaar gevonden? Want je had het net over die humor, zeg maar. Ik denk dat dat de grote gemene deler is. Maar hoe hebben zij elkaar gevonden?
5: Nou, Annie M. G. Schmid die schreef voor de vrouwenpagina. En zo leerden ze elkaar eigenlijk kennen. En op een gegeven moment werden ze gevraagd om voor de kinderpagina een wekelijks verhaal over twee buurkinderen. En dat zijn Jip en Janneke. Om dat te maken samen. En daar werken ze voor het eerst echt samen. En dat gaat heel goed. Dus dat doen ze de hele jaren 50 door, Jip en Janneke. En daarna blijven ze heel goed bevriend. En ze blijven heel veel werk samen maken.
1: En waarom besloot zij Jip en Janneke helemaal zwart te maken? Want ze heeft later ook al gezegd in de interviews, eigenlijk heb ik dat moment wel eens vervloekt. Want het is heel onhandig. Ja. Je kan die armpjes niet voor het lijfje plaatsen, want dan zie je niks meer bijvoorbeeld.
5: Precies. Het was een technische reden. Het was voor de krant. En dat werd nou eenmaal niet in kleur gedrukt. En je kon niet met heel veel nuances werken. Omdat dat papier van een krant, dat zuigt heel erg. En de drukinkt was heel vet. Dus je moest wel eigenlijk dat soort. Maar dat het een silhouet was, dat had ze echt zelf bedacht. Dat was origineel. En daar heeft ze zichzelf inderdaad later wel eens gedacht van, waarom heb ik dat nou gedaan? Maar het heeft wel dat hele iconische duo opgeleverd.
1: Ja, en hoe was die werkrelatie tussen hen? Want Annie, die kennen we veel van interviews. En Fiep blijft altijd een beetje op de achtergrond.
5: Ja, dat is precies hoe het was. En er is een biografie, een nieuwe hele dikke biografie verschenen. En daarin kan je van alles lezen over het persoonlijke leven van Fiep Wessendorp. Hele verrassende dingen staan daarin. Maar daar komt ook echt uit naar voren dat ze graag alleen was en heel erg op haar privacy gesteld. Dat ze het heel fijn vond om met Annie M. G. Schmid te werken. En dat zij het heel fijn vond om niet in de schijnwerpers te staan. En dat vond Annie wel. Maar er was absoluut geen rivaliteit tussen die twee. Ze vulden elkaar perfect aan.
1: En het was ook wel een hele stevige vrouw, toch? Dus niet dat er een soort beeld wordt gewekt van dat het iemand is die heel verlegen of was een hele. Ja, was ook een hele sterke vrouw, toch?
5: Zeker. Ze nam zichzelf niet zo serieus, maar ze nam haar werk extreem serieus. Dus als een opdrachtgever ze heeft bijvoorbeeld voor de Holland-Amerika-lijn ging ze een illustratie maken. En dan zag je aan de ene kant Nederlandse kinderen die in grachtenpanden elkaar uitzwaaien. En dan aan de andere kant Amerikaanse kinderen. Had ze een zwart jongetje getekend. En toen zei de opdrachtgever, dat zwarte jongetje moet weg. En toen is zij heel boos geworden. En toen heeft ze gezegd, dan gaat de hele tekening niet door. Toen heeft de opdrachtgever die draaide een beetje bij. En zo zijn er wel meer voorbeelden in haar werk. Bijvoorbeeld dat ze de naam Floddertje, dat was voor een fabrikant, dat was een reclameopdracht eigenlijk voor koffiemelk. En die mensen die zeiden, Floddertje, dat past niet bij ons imago. En toen zeiden Annie M. G. Schmid en Fiep Wessendorp, dan krijg je de tekeningen niet. En uiteindelijk draaiden die opdrachtgevers bij. Dus ze stond ook wel heel erg voor haar werk, ja.
1: Dus dat is begonnen als melkreclame of koffiemelkreclame. Ja. En dat is dus uitgegroeid tot iets heel zelfstandigs.
5: Ja, gewoon, precies. Reclame in die tijd. Nu is dat vooral. Kennen we vooral van bewegend beelden en foto's. Maar dat was gewoon nog niet zo makkelijk te reproduceren. Dus tekeningen, illustraties waren overal. En niet alleen voor kinderen. En die reclame was inderdaad. Dan kon je een zegeltje sparen als je moeder dan koffiemelk kocht. En dan met heel veel zegeltjes kreeg je een boekje. Maar aan die boekjes lees je nergens dat het. Er zit geen product placement in. Het is gewoon een heel eigen verhaal. Dus die kwamen later ook gewoon in de boekhandel.
1: Tot slot, weten we wat ze zelf haar mooiste werk vond eigenlijk?
5: Zeker. De Oude Visser, een tekening die ze maakte voor de Margriet. En dat is in de periode dat ze dus niet meer zo zwart-wit voor de krant hoefde te werken, maar dat het heel mooi afgedrukt kon worden met heel veel nuances. Dus dat je ziet een visser in een soort regensluier met een beetje een groene, grijze achtergrond met heel veel details. En hij kijkt heel zielig voor zich uit. Hij heeft hele holle, lege ogen. Hij is hartstikke treurig. En daarover zei zij, ze was een heel melancholisch aangelegd iemand. Terwijl je denkt, oh, zij is zo vrolijk. En dat was ze helemaal niet. En dat was haar favoriete tekening. En die hangt ook in de tentoonstelling.
1: Ja, het is allemaal te zien in het Rijksmuseum. Dus bij de net geopende Fiep Westenderp tentoonstelling. Hartelijk dank, Marianne Koesijn.
6: De onvoltooid verleden tijd op de radio.
7: Elke zondag van 10 tot 12.
1: En dan nu. 60.000 Nederlanders pakten in de jaren 50 en 60 hun koffers op zoek naar een beter leven. En ze belanden in Zuid-Afrika. Daar werden ze al snel onderdeel van een onontkoombaar systeem, de apartheid. Wat wisten ze er vooraf van en hoe gingen ze daarmee om? Journalist en historicus Marusha Angeenburg schreef er een boek over via de lens van één echtpaar. Retour Pretoria heet het. En Marusha is hier, welkom.
8: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
1: Ja, waarom wilde je eigenlijk dit verhaal over die Nederlandse emigratie naar Zuid-Afrika vertellen?
8: Ik ben zelf altijd heel erg geïnteresseerd geweest in die onderwerpen. Dus Zuid-Afrika als land, de fascinerende geschiedenis daarvan. Ook het onderwerp migratie.
1: Je komt er ook vaak.
8: Ik ben er regelmatig een aantal keren geweest. Maar ik vind het ook een fascinerend verhaal om over te schrijven, omdat het zoveel vraagstukken in zich heeft waar we vandaag de dag ook mee te maken hebben. Dus ook het migratievraagstuk. Dus de meningen die wij in Nederland hebben over migranten die hierheen komen. Uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen. Ook de vraag van hoe zouden wij het zelf doen als we ergens migrant zouden zijn. Ja, dat fascineert mij enorm. Dus ik vind het heel erg leuk om dan in dit geval door de lens van twee mensen te kijken naar die hele geschiedenis.
1: Ja, want je vertelt het inderdaad door de ogen van één echtpaar eigenlijk. Hoe kwam je op hen uit? Waarom waren zij bijzonder?
8: Nou, ik had besloten dus om het aan de hand van een levensverhaal te doen. Van een echtpaar het liefst, omdat ik dan twee verhalen in één zou hebben. En ik wilde het door de ogen van gewone mensen vertellen, omdat je anders een beetje een hoog overgeschiedenis krijgt. En ik wilde juist kijken van hoe speelt de geschiedenis zich nou achter de voordeur af. En toen ben ik gaan zoeken en via iemand die je kende kwam ik met hen in contact. Nou, we hebben voorgesprekken gehad om te kijken of hun verhaal niet te exceptioneel was, maar ook niet een verhaal waarin helemaal niks gebeurde. Dat bleek precies te passen bij wat ik wilde.
1: Henk en Adrie. Het klinkt bijna als Henk en Ingrid van Nederland.
8: Ja, het grappige is, ik heb afgelopen week de boekpresentatie gehad en er waren ook best wel wat vrienden van mij bij, maar ook Henk en Adrie. En iedereen zei van, oh, dit zijn dus Henk en Adrie. Dus die waren helemaal opgetogen dat Henk en Adrie echt bestonden. En Henk en Adrie waren een beetje overweldigd zo van, ja, het lijkt wel alsof al deze mensen ons kennen. Ik zeg, ik praat ook al heel lang over jullie.
1: Ja, want je bent helemaal in hun levens gedoken.
8: Klopt.
1: Nog even gewoon meer in het algemeen. Wat waren eigenlijk de redenen voor Nederlanders om daarheen te gaan? Dus in de jaren 50 en 60. Was dat puur economisch? Of was er ook een soort idee van, of verwachting van, die apartheid is misschien wel prettig voor ons? Of hoe werkte dat?
8: Nee, ik denk dat mensen zich daar eigenlijk amper van bewust waren, hoe de politiek in het land eruit zag. Er was in die tijd gewoon een enorme druk vanuit Nederland om te migreren. Omdat Nederland eigenlijk op zijn gat lag, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Het land lag in puin. Er was veel werkloosheid. Er was grote woningnood. Dan had je ook nog eens mee te maken dat er hele grote groepen Nederlanders terugkwamen uit het buitenland. Dus denk aan dwangarbeiders bijvoorbeeld. Joden die terugkwamen uit de kampen. Dwangarbeiders, dat zei ik al, politieke gevangenen. En dan na 1949, toen Indonesië onafhankelijk werd, ook nog eens Nederlandse militairen en knielmilitairen. Nou, dan heb je het echt over honderdduizenden mensen die ineens weer een plek gaan innemen in de samenleving. Dus je kunt je voorstellen, dat gaat niet. Ja, iedereen kan niet opeens weer ergens in een huis wonen en een baan vinden. Dus de druk was gewoon enorm. En,
1: waarom dan Zuid-Afrika? Wat dreef die mensen
8: daarin? De overheid had met verschillende landen goede contacten. Hè? Dus je hebt natuurlijk ook heel veel migratie gehad naar Amerika, Canada, Australië en dus ook naar Zuid-Afrika. Vanuit Zuid-Afrika was er ook een vraag naar arbeiders, omdat de economie daar juist heel goed liep dankzij de Tweede Wereldoorlog. Ze was de oorlogseconomie, die had er echt voor gezorgd dat er een boost was gekomen. En zij hadden juist arbeiders nodig. En van oudsher was er altijd al een goede band tussen Nederland en Zuid-Afrika. Ook tijdens de boerenoorlogen, toen de Afrikaners in gevecht waren met de Britten, hadden de Nederlanders altijd partij gekozen voor hun verre voorouders, die ze soms omschreven als hun neven uit Zuid-Afrika. Dus het was niet gek dat vanuit Zuid-Afrika werd gezocht naar, toen er werd gezocht naar nieuwe arbeidskrachten, dat ze ook zeiden van mensen uit Nederland die zijn van harte welkom. Ze wilden niet iedereen hebben. Ze wilden bijvoorbeeld geen Britse arbeiders hebben.
1: Nee, precies. Dus ze waren
8: heel selectief. Warme,
1: ja, precies. Ja. En je beschrijft Adrie dus als een van deze twee mensen. Ze komt als 6-jarige naar Zuid-Afrika omdat er werk was voor haar vader als metselaar. Ja. Wat treffen ze daar dan als ze er aankomen?
8: Ja, ze weten eigenlijk niet zo goed wat ze gaan treffen. Ze hebben van tevoren zijn ze geronseld eigenlijk door een man, een Nederlandse man die van plan is om een bouwbedrijf te beginnen in Zuid-Afrika. Dus ze gaan daarheen met ideeën van, daar ligt het goud waarschijnlijk op straat. Dat blijkt niet zo te zijn. Ze moet gewoon heel hard werken. Dus die vader die werkt zich een ongeluk. Die neemt alle klusjes aan die hij maar aan kan nemen. Verder. De Zuid-Afrikanen, de Afrikaners, laat ik het daar even bij houden, die zijn aan de ene kant de Nederlanders welgezind. Aan de andere kant bekijken ze die ook met argusogen. Want ze zien ook die Nederlanders, en ik heb mij dan vooral op Pretoria gefocust. Daar is een grote groep Nederlanders terechtgekomen die vooral in de bouw gewerkt hebben. Die Nederlanders die bouwden daar echt als een tireleer. Dus ja, die dachten ook, wat gebeurt hier in vredesnaam? Er komen hier 60.000 Nederlanders naartoe. En niet allemaal in één keer natuurlijk, maar een continue stroom, zeg maar. En die mensen die doen gewoon werk wat wij normaal gesproken niet zelf doen. Want ja, normaal gesproken zouden ze dat misschien door zwarte arbeiders laten doen.
1: Ja, dus je zou zeggen van alle. Ja, precies. Dus ook zij lopen wel aan tegen niet al te prettige reacties van de mensen daar.
8: Ja, het is niet zo dat ze de hele tijd weggekeken werden, maar er was gewoon. Ja, een beetje de kat uit de boom kijken. Dat was denk ik de houding.
1: Ja, want je zou zeggen dat van alle klassieke emigratielanden van de jaren 50, dat Afrikaans sprekende Zuid-Afrika qua taal en cultuur het makkelijkst tussen aanhalingstekens integreren zou zijn. Maar ze komen natuurlijk ook in een wereld terecht. In het systeem apartheid.
8: Ja.
1: Wat krijgen ze daarvan mee en hoe reageren ze daarop?
8: Ja, het aparte van apartheid is dat je. Als je er achteraf naar kijkt en er achteraf over leest, dan kun je daar heel makkelijk een idee bij hebben van, maar dat hadden ze zo en zo moeten doen. Het lastige van die tijd was natuurlijk, ze kwamen uit Nederland. Ik denk dat heel veel migranten ook geen flauw idee hadden hoe de Zuid-Afrikaanse politiek eruit zag. Je ging daar gewoon heen, want je dacht, daar is werk. En het zal er wel goed zijn, want er wonen afstammelingen van onze voorouders. Dus we kennen die cultuur wel een beetje. En ze hadden dan misschien gehoord.
1: Eén moment, er is een spookrijder.
9: Ja, rijd je op de A58 Vlissingenbergen op Zoom, dan kom je tussen Rilland en Knopend Markiezaat een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Vlissingenbergen op Zoom, dan kom je tussen Rilland en Knopend Markiezaat een spookrijder tegen.
1: Ja, spookrijders moeten altijd voor, Marusha.
8: Ja, dat begrijp ik. Ik vind dat ook altijd een heel creepy bericht.
29: Marusha, mag ik even iets vragen?
1: Wim Berkelen.
29: Nou, waren er veel, Henk en Adrie of anderen, waren er veel gereformeerden die naartoe gingen? Jij zegt, ze wisten eigenlijk heel weinig van Zuid-Afrika, maar je had nogal wat verwantschap tussen gereformeerden en Zuid-Afrika, die Afrikaans. Waren deze mensen gereformeerd of waren er veel gereformeerden?
8: Dit waren gereformeerd vrijgemaakte mensen.
29: Dat bedoel ik.
8: Ja, er waren heel veel mensen met zo'n achtergrond inderdaad.
29: Zie je? Ja.
8: Dat zie je ook terug op de emigratielijsten. Die heb ik in het archief bekeken. En daar zie je, daar wordt dan ook overal de religie bij vermeld.
0: Dus ja, en specifiek zij?
29: Zij waren sympathisanten ook van de boeren, naar mijn gevoel. Maar goed, dat moet Marusha zeggen. En zij hadden ook wel sympathie voor het apartheidssysteem, toch?
8: Nou ja, er is heel lang welwillendheid geweest vanuit Nederland ten opzichte van de politiek van de Afrikaanse regering. Ja.
1: Maar je zegt dus eigenlijk van, dat is ook een beetje. Ja, wat wij misschien invullen van misschien werden zij ook juist gedreven door dat systeem van apartheid, dat ze dat wel aantrekkelijk vonden of dat ze dat steunden. Maar jij zegt dat ligt eigenlijk genuanceerder als je kijkt naar dit echtpaar.
8: Ik heb dat bij niemand van die immigranten teruggehoord, dat ze dachten van laten we naar Zuid-Afrika gaan, want daar kunnen we tenminste nog leven zoals we dat vroeger deden. Nee, ik denk juist dat deze mensen er eigenlijk vrij weinig van afwisten. En wat ze te horen kregen, dat was vooral het verhaal. De apartheid is gewoon een systeem dat wij hebben ingesteld om te zorgen dat onze zwarte medemens een goed leven kan leiden. Want die kan dan op de aangewezen plekken wonen. En wij moeten voor hen zorgen, want wij zijn eigenlijk als voogden voor hen. Dus het werd voorgesteld als iets wat, nou ja, wat ze misschien niet zelf bedacht zouden hebben, maar waar ze van dachten, ja, het zal wel. Ja. En zij woonden dan ook in de stad, in Pretoria. En je moet je voorstellen, iedereen met een andere huidskleur, die woonde niet in het centrum van de stad. Dus die mensen woonden of in een township of uiteindelijk in thuislanden. Dus wat zij zagen van bijvoorbeeld zwarte mensen was gewoon de bedienden die bijvoorbeeld overdag daar kwamen werken in de steden of ander personeel. En nou ja, daar hadden ze dan af en toe contact mee, maar dat was ook alles.
1: Ze werden er ook niet mee geconfronteerd. Nou beschrijf je wel ook een passage waarin zij wel degelijk daarmee worden geconfronteerd. Henk, dat is de andere helft van het echtpaar, die komt veel later, hè, op zijn 18e naar Zuid-Afrika. En je beschrijft dan dat er momenten zijn dat er scheurtjes in die bubbel komen. Van dat hij gewoon denkt, nou, dit is een prima land. En dan gaat hij namelijk mee met politiemannen in het oosten van Zuid-Afrika. Waarom gaat hij mee en wat gebeurt daar?
8: Ja, klopt. Nou ja, Henk die is als 18-jarige naar Zuid-Afrika gekomen. Die gaat daar een opleiding volgen. Een oom van hem die woont daar, dus vandaar dat hij daar terecht kwam. En hij woont dan in een kosthuis. En een van zijn mede-kosthuisgangers die zegt dan op een dag, want die werkt voor een bouwbedrijf, die zegt van, joh, wij gaan een week werken in Falaborwa. Dat is een dorpje ergens aan de rand van het Krugerpark. En we moeten daar werken aan een politiebureau. Heb je zin om mee te gaan? En hij had geloof ik toevallig een week vakantie. Dus hij dacht, nou leuk, nieuw avontuur, dus ik ga mee. Wat er dan gebeurt is dat hij eigenlijk als 18-jarige jongen meegaat naar dat politiebureau. Ze slapen daar ook en hebben contact met die politieagenten. Dat is echt van die, ja, stel ik me voor, van die rouwdouwers die 's avonds grote stukken vlees op de barbecue leggen en het bier tevoorschijn halen als hun dag er weer op zit. Stoere verhalen vertellen. En dan bijvoorbeeld, ja, op een avond is er dan een moord gebeurd. Dus dan rukken ze uit met z'n allen en dan gaan ze naar een hutje toe waar dan die moord gepleegd is. Je ziet dat het lijk versleept is. De dagen daarna worden er nog meer lijken uit het veld gehaald. Dus er gebeurt van alles tegelijkertijd. En ik denk dat Henk dat op dat moment misschien niet eens allemaal goed kan plaatsen van wat is hier nou precies aan de hand. Maar het leert hem wel van, oh wacht even, die hele apartheid, dat is iets. Ineens krijgt hij daar een totaal ander plaatje bij dan dat hele rustige plaatje in Pretoria.
1: Want het is gewoon een soort razzia op zwarte mannen.
8: Precies.
1: Ja. Ja. En dan begint er een soort besef te komen van, oh, wij leven dus in dit land en wij moeten ons hiertoe verhouden.
8: Ja, en je ziet dan heel geleidelijk dat er elke keer weer dingetjes gebeuren. Dus discussies, dingen die gebeuren, waardoor hij steeds meer aan het denken wordt gezet. Tot hij uiteindelijk, maar dan is hij alweer een stukje ouder, ook Engelstalige kranten gaat lezen die minder gecensureerd zijn. Waardoor hij ook ineens ander nieuws te horen krijgt. Want in die Afrikaanstalige media, die ze oorspronkelijk lazen, was alles natuurlijk ook heel sterk gecensureerd. Waardoor je ook maar een flintertje van het verhaal te horen kreeg.
1: Dus eigenlijk gaat het boek ook over van oordeel niet te snel. Als je zelf in een situatie zit, dan duurt het misschien ook een tijd voordat je door hebt waar je eigenlijk in terecht gekomen bent.
8: Ja, nou ja, ik hoop inderdaad ook daarvoor begrip te krijgen van, oordeel mensen sowieso niet te snel voor welke keuze ze ook maken. Maar probeer altijd te begrijpen waar komt het eigenlijk vandaan. Maar ook hoe belangrijk het is om je verhaal te vertellen.
1: En dat heb je gedaan. Hartelijk dank, Marusha Angeenbrug. Je boek heet Retour Pretoria. En het gaat over Nederlandse emigranten en een door apartheid verdeeld Zuid-Afrika. Dank je wel.
10: Dit is de VPRO.
13: Laura Stek.
1: Ja, Darja Collin, geboren in 1902, was de eerste Nederlandse danseres die internationaal doorbrak. Ze was vrijgevochten, gedreven en van grote betekenis voor de dans. Een aantal weken geleden zonden we een tweeluik uit over Darja Collin en nu hebben we een bonusaflevering. Met een interview met topchoreograaf Hans van Manen, vlak voor zijn dood, en een interview met een oud-leerling van Darja Collin. Luister naar de toegift van Uit de Pas, het vrijgevochten leven van danseres Darja Collin, gemaakt door Katinka Beer en Arend Hulshoff.
14: De boekpresentatie van Alleen in Dans kon zij wonen was halverwege oktober. Een feestje natuurlijk, bij de uitgeverij Querido in Amsterdam. Er waren rond de 70 mensen. Belangrijk moment bij zo'n presentatie, het uitreiken van het eerste exemplaar. En dat had Arend willen doen aan Hans van Manen, de wereldberoemde choreograaf. Een pionier in de dans, net als Darja Kolin. Meer dan 150 choreografieën maakte hij. Opgevoerd door meer dan 100 gezelschappen wereldwijd. Nou, die Hans van Manen dus. Arend had hem gevraagd en hij zou komen, maar...
11: Op het allerlaatste moment zei hij af. En zei hij van ja, het spijt me, maar ik moet naar Düsseldorf toe... omdat daar een nieuwe balletuitvoering komt van mij... en ik moet dat op poten gaan zetten, dus ik kan niet.
14: Maar, zei Van Manen, je kunt bij me langskomen... en dan vertel ik je wat je namens mij kunt zeggen op de presentatie. Dus Arend erheen, een week voor het boekfeestje. Van Manen was 93 en nu weten we dat hij in december zou overlijden. Hoe zat hij erbij?
11: Een en al energie. Het zag er totaal niet naar uit dat hij 2 maanden later zou overlijden.
14: Hij zei wel dat hij sommige dingen vermoeiend vond. Hij zou nog naar New York gaan, maar een interview met de New York Times had hij afgehouden. Te veel gedoe. Maar waarom had Van Manen geen tijd voor een van de meest gerenommeerde kranten van de wereld... en wel voor de biograaf van Darja Kolin? Het zegt alles over hoe belangrijk Darja voor Van Manen is geweest.
12: Ik ben haar altijd zeer dankbaar geweest. Want ik heb in ieder geval aan haar te danken. Mijn dans als carrière.
14: Hans van Manen was zijn carrière, zoals de meeste choreografen, begonnen als danser.
12: Ik begon op mijn 18e jaar te dansen, wat al behoorlijk laat is. Maar goed, dat is wat ik altijd wilde, dansen. Ik begon bij Sonja Gaskell.
14: Sonja Gaskell was balletpedagoge en choreograaf. En een hele grote. Ze was ook een moeilijk figuur. Ze kon grappig zijn, maar ook snoeihard.
12: En omdat Gaskell dacht dat ik te veel invloed had op een danser... moest ik bij haar boven komen. En die zei, je hebt totaal geen talent, je kan beter ophouden.
14: Die danser, op wie Hans van Manen te veel invloed had, volgens Sonja Gaskell, dat was...
11: Jaap Vlier, de meest talentvolle danser uit de groep van Gaskell. En daar had hij een affaire mee.
14: En dat was waarschijnlijk het probleem voor Gaskell.
11: Het kwam er eigenlijk op neer dat hij die affaire had... en dat Sonja Gaskell homofoob was en het eigenlijk maar niets vond... dat twee dansers een relatie met elkaar kregen... Ja, dus moest een van de twee weg en dan koos ze voor de minst talentvolle waarschijnlijk.
14: Tussen Gaskell en Van Manen kwam het nooit meer goed. Ze zouden decennia later elkaars grootste rivalen worden. Een balletoorlog werd het. Tussen verschillende dansgroepen, het ging om subsidies

0: een relatie met elkaar kregen. Ja, dus moest een van de twee weg en dan koos ze voor de minst talentvolle waarschijnlijk.
1: Tussen Gaskell en Van Manen kwam het nooit meer goed. Ze zouden decennia later elkaars grootste rivalen worden. Een balletoorlog werd het, tussen verschillende dansgroepen. Het ging om subsidies, lang verhaal. Maar om even te schetsen hoe ver het ging... Gaskell heeft eens bij een dansvoorstelling... waar ook een choreografie van Van Manen werd opgevoerd... tijdens die hele dans met haar rug naar het toneel gezeten. Maar goed, die toekomst kende Hans Van Manen nog niet. Die dag dat hij door Gaskell werd weggestuurd. Hij was woedend, maar had ook meteen een plan B.
2: Ik ga meteen naar Southern College.
1: Het was 1951. Darja had na haar vlucht met haar beste vriendin Edmé... door Afrika naar Nederlands-Indië en vervolgens Australië... een tijd in New York gewoond en werkte inmiddels in haar geboorteland. Ze danste niet meer, maar gaf leiding aan het ballet van de Nederlandse opera. En die Nederlandse opera zat in de stad Schouwburg in Amsterdam. Recht tegenover het huis waar Hans van Manen met zijn moeder woonde. Zijn vader was aan TBC overleden en zijn moeder moest het in haar eentje rooien. Dat was moeilijk, er was weinig geld, wel veel liefde. Hans was al jong gefascineerd door dans.
0: En een bekend verhaal is dat hij aan de straatzijde van de opera... dat hij daar op een paar stenen ging staan... en door een raam of door een gat in de muur naar binnen keek bij het oefenlokaal... en daar altijd gefascineerd ging kijken... hoe Darja Collin daar met haar dansgroep bezig was.
1: En als hij 13 is, komt hij nog wat dichter bij Darja en haar dansers.
0: Tijdens de oorlog is hij gestopt met school... en hij wilde daarna ook niet meer terug. Hij heeft nooit de lagere school afgemaakt... En hij is toen, heeft zijn moeder geregeld dat hij een baantje kreeg... als assistent van de kapper-grimeur Herman Michels in de stad Schouwburg.
1: 5 jaar lang werkte Hans als assistent kapper-grimeur... en keek hij tijdens dansvoorstellingen vanuit de coulissen... naar de optredens onder leiding van Darja Collin.
2: Dus wat zij gedaan heeft, wat de danskunst betreft... heb ik dat altijd gezien... En ik vond haar altijd een bijzonder mens.
3: Ze was heel mooi, heel lyrisch en het was een schitterend voorbeeld.
4: Ik ben er helemaal mee eens.
5: U dat ook?
4: Ja, we helemaal mee eens, ja.
1: Ria Koning en Miep Vleugels waren danseressen bij het Opera Ballet... onder leiding van Darja Collin. In een OVT-documentaire uit 2007 werden ze geïnterviewd door Hans Olink.
3: Het was niet een danseres voor... snel of heel dynamisch, dat was ze niet. Het was, wat ze zegt, heel lyrisch. Ja. Prachtig om naar te kijken. En als lerares was ze heel sympathiek. Ik heb haar nog nooit horen schreeuwen. Ik heb veel les van haar gehad.
5: Ja.
3: Heel, heel lief. Straalde ze ook uit. Alles heel zacht, ja.
5: U deed net voor hoe mooi ze om de as kon draaien.
3: Oh, super. Niemand kon het nadoen. Ja, heel, heel mooi.
5: Is dat zo bijzonder?
3: Ja. Het was net een cilinder die van beneden zo omhoog dwarrelde. Ja, kon ze heel mooi.
5: Had ze charisma?
3: Ja.
5: Ze hoefde niet autoritair te zijn?
3: Oh, nee, helemaal niet. Nee.
5: Ze geloofde haar blind, of?
3: Nou ja, ze deed het zo mooi voor, dat een mooier voorbeeld kon je je niet wensen. Maar wel, het wel ook een gevoel van, nou ja, zo zal ik het nooit kunnen.
1: En dat alles zag Hans van Manen dus van een afstandje. En daarom was Darja degene aan wie hij meteen dacht... toen hij er door Sonja Gaskell uit werd gekikt.
2: Ik dacht, dan ga ik naartoe.
1: Hans gaat gewoon naar de stad Schouwburg en loopt het repetitielokaal binnen... Ze zijn aan het repeteren voor een boerenwals voor de opera Faust.
2: Daar was ze mee bezig en die dansers zag ik, begreep het maar niet. En op een gegeven moment ging ze naast me zitten en ze keek maar met een diepe zucht. En toen zei ik, God, dat ze het nog niet weten. Toen zei ze, weet jij het wel? Ik zei, ik wel. Toen zei ze, nou doe het maar even met me.
0: Dus ze nam hem bij de hand en ze liepen samen naar het midden. En samen met z'n tweeën walsten ze die boerenwals.
2: En dat deed ik zo goed als ik kon. Maar in ieder geval muzikaal en de passen waren zoals zij bedoeld had. Dus ik werd onmiddellijk

0: door haar aangenomen.
1: Kennelijk was Darja dusdanig onder de indruk dat ze hem spontaan een baan aanbood met salaris. Als danser.
2: En daarom heeft Hans van Manen altijd gezegd dat hij zijn danscarrière te danken had aan Darja Collin.
0: Ik vond het altijd een hele bijzondere vrouw. Ze was erg intelligent en begreep heel goed wat zij in dansen zag. En dus blijkbaar in mij.
2: Niet dat ze lang met elkaar hebben gewerkt.
1: Ja, Darja lag al niet meer helemaal goed bij het opera ballet. En de leiding van de opera die had toen al een paar keer buitenlandse balletmeesters uitgenodigd om als gast de groep te leiden. En ze hadden nu ook Françoise Adrette uitgenodigd uit Parijs. Nou ja, en die overklaste haar uiteindelijk. En nou ja, hoe dat precies is gegaan, de officiële lezing is dat Darja ontslag nam. Ik kan me ook voorstellen dat ze de leiding net voor was. In ieder geval, ze gingen uit elkaar. En Hans van Manen zei zelf ook, ik heb hem dat een paar keer gevraagd, dat hij dat eigenlijk ook niet wist hoe dat precies in elkaar zat. Hij was natuurlijk gewoon wel danser, maar wel de jongste bediende, zou ik maar zeggen. En dus, binnen een jaar na die oefening van die boerenwals, waar hij voor mocht dansen, is Darja alweer vertrokken uit de stad Schouwburg.
2: Darja vertrekt weer naar het buitenland. Ze wil naar Zuid-Europa, twijfelt over Spanje.
1: Ze had een grote liefde voor Spaanse dans, maar Spanje was ook het land van Franco. En dus koos ze voor Italië en ze koos heel bewust uiteindelijk voor Florence. Want er was een bekende groep, de balletgroep van de Scala in Milaan, dat was geen optie. Ze wilde niet naar Rome of Napels, waar ook een ballet was, maar ze wilde eigenlijk gewoon naar een plek waar geen klassiek ballet was, zodat ze echt iets kon opbouwen zonder dat ze weer in politieke spelletjes zou belanden, waar ze zo'n hekel aan had in Amsterdam.
2: Florence dus, waar nog niets is en waar Darja les gaat geven aan meisjes en jongens zonder enige danservaring.
3: Pronto?
4: Buongiorno. Lei signora. Buongiorno. Lei signora nativo?
3: Sì, sono io.
4: Ah, buongiorno. Mi chiamo Ninke. Sono la vicina di Arendt.
3: Bene.
2: We zitten aan de ronde eettafel van Arendt. Hij, ik en zijn buurvrouw Nienke, die het woord doet omdat ze Italiaans spreekt.
3: Sì, diciamo così.
2: We bellen met Marga Nativo, zoals een van Darja's leerlingen in Florence in 1953.
4: Lei, come si ricorda di Darja Collin?
2: Hoe herinnert u zich Darja Collin?
3: Ovviamente io ricordo della mia prima insegnante, quella che mi ha formato, per cui.
2: Zoals mijn eerste dansdocente, zegt Marga, degene die me heeft gevormd. En net als Hans van Manen zegt ze.
3: Io la penso sempre con gratitudine perché poi tutta la mia carriera io ho potuto farla grazie a lei.
2: Ik ben Darja nog altijd dankbaar, want ik heb mijn hele carrière aan haar te danken. En dat was geen geringe carrière. Ze danste als prima ballerina met Nureyev bijvoorbeeld en bij Martha Graham in New York. We vragen hoe de danslessen van Darja waren. En gek genoeg heeft Marga Nativo volstrekt andere ervaringen dan de Amsterdamse danseressen die haar zo zacht en lief vonden.
3: Allora, io la cosa che mi ricordo veramente tanto è che lei era molto molto severa.
2: Ze was heel erg streng, gaf nooit een compliment. En ze was tegen haar nog veel strenger dan tegen de anderen. Ze moest altijd harder werken, beter haar best doen. En als ze een keer een les miste, werd Darja heel boos. Pas toen ze ouder werd, begreep ze het. Ze was zo streng omdat ze wilde dat ik zou bereiken waarvan zij dacht dat ik het kon bereiken, vertelt Marga. Prima ballerina worden. Marga is een jaar of 10 als ze begint met de danslessen. Ze zou uiteindelijk een compliment krijgen van haar strenge dansdocenten, maar ze moest er lang op wachten.
1: Dus toen ze een jaar of 18 was, werd ze gevraagd om voor het Holland Festival te komen dansen. Op advies van een Russische balletmeester. En dat was natuurlijk een eerste hoogtepunt dat ze dat mocht doen. En Darja gaf toen dus voor het eerst complimenten. Die was trots dat ze naar Amsterdam mocht gaan. En in Amsterdam werd ze ontvangen, mocht ze in een groot appartement logeren. En van daaruit oefenen, stond haar naam groot op posters. En werd ze natuurlijk ook geïnterviewd. En het interessante is dat Darja toen, terwijl ze zeg maar eind jaren 40 in Nederland nog echt een soort van bekendheid werd, en de pers daar stond op te wachten toen ze op Schiphol aankwam, alweer vergeten was. Ze werd geïnterviewd door de Telegraaf en Marga Nativa moest vertellen aan de verslaggever dat ze een beroemde Nederlandse lerares had. En dat die veel betekend had voor de Nederlandse dans. En die Telegraafjournalist die had geen idee en schreef haar naam ook verkeerd. Die schreef namelijk D-A-Y-A, Daya. Terwijl vlak nadat Darja naar Florence was verhuisd, heeft de Telegraaf nog een keer een verslaggever naar Florence gestuurd om daar een verslag over te schrijven.
2: Marga Nativo is inmiddels 83. Ze geeft zelf dansles, iedere dag nog. En ze organiseert een prestigieus jaarlijks dansfestival in Florence. En de Telegraaf was Darja misschien snel vergeten, Marga niet. Denk je nog wel eens aan Darja, vragen we.
4: Allora lei pensa ancora a Daria ogni tanto?
3: Sì, certo, certo.
2: Elke dag, zegt Marga. Ze leert haar leerlingen wat ze van Daria leerde. Dat je eerst alle techniek moet beheersen, maar er daarna bovenuit moet stijgen. Niet alleen de techniek maakt een danser.
3: Dava una tecnica molto forte, ma ti faceva capire anche che la tecnica non è tutto, che devi superarla.
2: Het gaat ook om wie je bent, hoe je beweegt, hoe je interpreteert. Als je eenmaal op het toneel staat, ben jij het zelf. En dan wordt alles gefilterd door jouw gevoeligheid, jouw karakter, jouw persoonlijkheid. Darja heeft ons eigenlijk alles geleerd.
3: La mia insegnante, la mia maestra, se mi chiedono, è stata la Daria.
2: Wat zegt dit jou, Arend?
1: Nou ja, dat ze op heel veel mensen een onvergetelijke indruk heeft achtergelaten. En een levensbepalende indruk heeft achtergelaten. En ook wel dat ze echt heel erg leefde. Ze was natuurlijk het gelukkigst zelf als danseres. Dat waren de gelukkigste jaren van haar leven, ongetwijfeld. Maar dat ze daarna ook echt een heel toegewijde lerares was.
2: Darja Collin maakte op heel veel mensen een onvergetelijke indruk. Op haar beste vriendin Edmé, die nooit meer een tweede Darja tegenkwam. Op Slauerhof natuurlijk. Op haar danseressen, haar leerlingen. Op Hans van Manen, die Arend vertelde dat we in Nederland aan de top staan in de dans, dankzij pioniers zoals Darja. En dankzij hemzelf, dat wist hij ook heel goed. Tot slot, de indruk die Darja Collin maakte op haar biograaf. Jij bent ook een beetje verliefd op haar geworden, of niet?
1: Misschien moet iedere biograaf wel een beetje verliefd worden op zijn of haar onderwerp. Maar ja, met Darja is er ook wel een hele goede reden om verliefd te worden. Maar ze was wel al ruim 14 jaar overleden toen ik werd geboren. Dus het is wel een beetje een rare verliefdheid, hè?

Ja, dit was de bonusaflevering van Uit de Pas, het vrijgevochten leven van danseres Darja Collin. Gemaakt door Katinka Beer en Arend Hulshoff, die de biografie van Darja schreef. Alleen in dans kon zij wonen. De eerste twee delen zijn te vinden in onze podcast OVT Doc, net als alle andere OVT-documentaires. En dit was OVT voor vandaag. Straks de perstribune van Max met schrijver Arnon Grunberg en voormalig zwemster Enid Brigitta. Wij zijn er volgende week weer. Nog een mooie zondag.

0: daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden.
1: NPO Radio 1.
2: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
3: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
4: 400 jaar. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee.
3: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
5: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
3: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
9: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
8: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
9: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iyungo.
3: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Margreet Rijntjes.
10: Goedemiddag, over een uur in de perstribune. Voormalig zwemster Enid Brigitta. Exact 50 jaar geleden zette ze zichzelf en Nederland op de zwemkaart. En dat deed ze met 2 medailles op de Spelen van Montreal. En zometeen Arno Grunberg, die niet alleen schrijver is, maar ook televisiepresentator. Momenteel is hij te zien in een nieuwe reeks van de talkshow Het Filosofisch Quintet. Ik spreek hem zo uitgebreid. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Hier is Levi van Eck.
11: De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Onder meer in Veldhoven, waar de kap van een monumentale molen naar beneden kwam door zware windstoten. Verslaggever Onno Beukers, jij staat bij die molen. Hoe groot is de schade?
12: Nou ja, eigenlijk de wieken en alles wat daaraan vastzit, die is op een gebouwtje ernaast gevallen. Daar zit een atelier. Ik kan het ook vragen aan burgemeester van Veldhoven, Marcel Delay. Ja, we zien de schade. Hoe zou u het beschrijven?
13: Nou ja, de hele kap is van de molen afgevallen. Wieken en alles wat eraan vastzit. Dus een heel groot stellage is naar beneden gekomen. Een deel hangt nog aan de romp van de molen. Die zijn ze nu aan het verwijderen. Zodat ja, dat er niet nog meer kapot kan gaan. Ja, en we hopen dat het atelier, ja, het is natuurlijk flink beschadigd, maar dat de spulletjes erin staan van de mensen die de dagbesteding daar hebben, dat in ieder geval nog wel gered kan worden.
12: Ja, het is inderdaad, u zegt het al, ook een dagbesteding. Ja, er wordt nu gewerkt, hè. Deels de stenen molen en dan de houten bovenkant. Vooral die houten bovenkant, waar dus ook de wieken zitten, die is vrijwel helemaal naar beneden gekomen. Die dagbesteding, die mensen, die kunnen hier dan nu niet terecht.
13: Nee, dat is heel teleurstellend. Een aantal mensen die hier de dagbesteding hebben, die zagen we net ook vertwijfeld kijken. Die waren zeer teleurgesteld. Ja, dat is. Maar gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En de schade aan gebouwen buiten de molen op natuurlijk. Dat valt reuze mee. Ook weer een geluk bij een ongeluk. En geen slachtoffers. Ja, behalve dan de mensen die daar een dagbesteding moeten hebben.
12: Ja, en u bent hier zelf ook even naartoe gekomen. Wat kunt u hier doen?
13: Ja, een hart onder de riem steken bij de molenaar en de familie. De molenaar is. De molen is al heel lang in bezit van de familie. Zijn zoon woont er ook naast. Het is echt een molen die met hart en ziel in bedrijf was. Ja. Ja.
12: En nu dus niet meer. En voorlopig zeker ook niet meer. Want de schade is dus erg groot. Ik heb de molenaar net ook heel even kort gesproken. Die wil op dit moment even liever niet op de radio ook wat zeggen. Maar ja, hij gaf wel aan dat dit inderdaad een molen is die al jaren in de familie is. Generaties op generatie. En dat de klap dus groot is. Maar misschien enigszins geruststellend of toch ook wel positief. Het is wel verzekerd. Dus de financiële schade hoeft niet per se heel groot te zijn.
11: Onno Beukers in Veldhoven, dankjewel. En in Landsmeer bij Amsterdam is brand uitgebroken na een blikseminslag. Daarbij raakte iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. En in Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij die brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord. ProRail is deze ochtend druk met schades.
14: Het zijn er gelukkig al een stuk minder dan vanochtend en gisteravond. Maar er zijn er wel degelijk een paar die best wel veel impact hebben. Dat is een blikseminslag geweest bij Gouda, waardoor er geen treinverkeer is tussen Gouda en Den Haag en tussen Gouda en Rotterdam. Daar wordt op dit moment nog hartstikke hard gewerkt om dit op te lossen. En de verwachting is dat begin middag daar het treinverkeer kan worden opgestart. Ook in Noord-Nederland hebben we wat problemen. Tussen Groningen en Leeuwarden is op dit moment geen treinverkeer mogelijk. En dat komt door een stroomstoring, ook door blikseminslag. Ook bij Emmen is wat beperkt treinverkeer. Gelukkig gaat Brabant nu de goede kant op. Er zijn nog wat bomen en takken op het spoor. Maar vanaf 12 uur lijkt Brabant weer zo goed als vrij van takken en bomen.
11: Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van die belangrijke zeestraat. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement nog. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Madjar, LHBTI-rechten zal herstellen. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela met een kracht van 5,6.
15: Het NOS-journaal.
11: Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. Een week voor de start van de Ronde van Frankrijk rijden de wielrenners het Nederlands kampioenschap. Dat is in Berg en Dal bij Nijmegen. En de mannen zijn al een tijd onderweg. Commentator Joris van den Berg, wat is de stand van zaken?
16: 75 kilometer nog. De wedstrijd is helemaal op gang gekomen. Het is warm. Ja, dat snapt u. Natuurlijk is het warm. En dat heeft zijn weerslag op de wedstrijd. Het is een slagveld. Renners overal. En het worden er steeds minder. Ik ben benieuwd hoeveel mannen de wedstrijd gaan uitrijden. Er is een eerste groep met Tibor Del Grosso erin. Ploeggenoot van de afwezige Mathieu van der Poel. Del Grosso, rug nummer 1, zit niet lekker in het groepje. Kelderman zit daarbij. Mollema, Frank van den Broek, Rick Pluimers, Kees Bol. Dat zijn ze zo'n beetje. Een stuk of 15 man voorop. Dan komen daar achteraan Teunissen, Baks en Marijn van den Berg. En die zien weer achter zich Daan Holen, Pascal Eenkhoorn en Tim van Dijk. En in het peloton, dat zit op meer dan een minuut, zitten grote namen als Wout Poels, Danny van Poppel en de nieuwe Nederlands kampioen tijdrijder Huub Arts. Die drie grote namen en alle andere mannen in het peloton lijken wel gezien. Vooraan kan er nog alle kanten op. Frank van den Broek zit daar bijvoorbeeld met ploeggenoot Timo de Jong. Het maakt wel een goede indruk. Tibor Del Grosso dus niet. Het is een kopgroep van een man of 15, 75 kilometer nog. Het is warm. Het is warm en het wordt warmer en het peloton wordt kleiner. En dan gaan vanmiddag hier ook nog de vrouwen hun nationaal kampioenschap rijden.
11: Joris, dankjewel. En voor de Nederlandse motorsportliefhebbers is het vandaag de mooiste dag van het jaar. In Assen wordt voor de 95ste keer de TT verreden. De Moto3-klasse is zojuist afgelopen. Commentator Sebastian Timmerman, wie heeft er gewonnen?
15: Dat is een 18 jaar jonge Spanjaard, Maximo Quiles. En hij is de grote ster, de grote man in de lichtste klasse van de motorsport. Die Moto3-klasse, 250cc, viertakt machine. Want dit was alweer zijn zesde overwinning van het seizoen. De TT van Assen is namelijk de tiende race van het Grand Prix-seizoen. En hij heeft er dus zes inmiddels van die 10 gewonnen. Die Maximo Quiles, 18 jaar dus. En hij profiteert op die manier ook optimaal van een crash van zijn grote concurrent in de stand om de wereldtitel. Alvaro Karpe, ook een Spanjaard, ging namelijk onderuit en bleef dus puntloos achter. Het verschil in de stand om de wereldtitel tussen Quiles en Karpe is nu maar liefst 90 punten. Almanza werd vandaag tweede, ook al een Spanjaard. En de Argentijn Morelli eindigde als derde in de Dutch TT. In die Moto3-klasse volgepakte tribunes en taluds ook hier natuurlijk warm. Wel een windje dat voor een aangename verkoeling zorgt. Maar verder prima raceomstandigheden bij de TT.
11: Ja, want wat kunnen we nog meer verwachten vandaag?
15: Over minder dan 10 minuten, een minuut of 7, gaat de Moto2-klasse van start. En dat is de enige klasse met Nederlanders daarin. Zonta van der Goorberg en Colin Veijer met name. De trainingen verliepen niet optimaal. De kwalificaties kwalificeerden zich als 14e en 15e voor de race. Als je die klassering behaalt in de wedstrijd, behaal je wel punten voor de stand om de wereldtitel. Maar ze willen allebei de top 10 in. Van der Goorberg en Veijer dus over enkele minuten in de Moto2-klasse.
11: Dankjewel, Sebastian Timmerman. 9 minuten over 12, het weer. Het blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
10: Even naar Den Haag. Dag Helene Geest, wat heb je voor ons?
17: Ik heb wat recreatief verkeer vanuit Zeeland met name. Maar ook op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. Een kwartier verdraging. Dan naar Zeeland, daar is het vooral heel erg druk op de N57... van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Hellevoetsluis is de vertraging 3 kwartier. En op de N59 Burghaamstede richting Hellegatsplein... tussen Ouwerkerk en de Gevelingendam ook een half uur extra reistijd.
10: Dankjewel. Over een uur in de perstribune, oud-zwemster Enid Brigitta. We gaan praten over de zomer van 1976... toen ze 2 medailles won op de Spelen van Montreal. En over een paar minuten geeft schrijver Arnon Grunberg een antwoord op de vraag waar hij een gruwelijke hekel aan heeft.
18: Ster. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
23: NPO Radio 1. Max.
24: De perstribune. Margreet Rijntjes.
10: Arnon Grunberg, je bent niet alleen maar schrijver, maar ook WK-watcher. I know.
25: Nou ja, dat is... Nu begin ik wel weer te schamen.
10: Ja?
25: Nee,
10: ja.
25: Ja, nee, het oog heeft gevraagd omdat ik af en toe of ik mijn iets wil vertellen over hoe in Amerika. Ik ga binnenkort weer terug naar Amerika, hoe daar naar het WK wordt aangekeken.
10: Ja.
25: Maar ik heb ook altijd gezegd, luister, ik ben geen voetbalkenner. Ik kijk daar met enige scepticis naar, met afstand. Maar ik vind wel alles daaromheen interessant en fascinerend. Vooral vind ik het leuk als dingen uit de hand lopen.
10: Ja, elk team is je favoriet?
25: Ik hou altijd wel van, als veel mensen van underdogs.
10: Ja, of course.
25: Zwitserland, dat vind ik wel een...
10: Zwitserland?
25: Zwitserland, vind ik, dat is toch een weg. Ja, Zwitserland, dat vind ik leuk. Ja, Zwitserland.
10: Hoe hebben ze het gedaan?
0: Nou, ze zijn door. Dus
2: okay.
0: Dat geeft hoop. Ja, zeker. Ja. Ja.
2: Schrijver Arno Grunberg, sinds afgelopen zondag ben je weer te zien op televisie. Mm-hmm. Presentator ben je van het Filosofisch Quintet, tv-programma van Human, NPO 2. Waarin je met wisselende gasten praat over actuele onderwerpen. En die zijn altijd heel serieus.
0: Ja, het heet ook het Filosofisch Quintet.
2: Ja, precies, dat mag dan ook, bedoel je. Ja,
0: maar ik probeer er wel enige humor in te brengen.
2: Ja. Overkoepelend thema dit jaar, kantelpunt. Mm-hmm. Nou, goed, kantelpunt, Ron.
4: Ja, wil je nu kantelpunten in mijn leven horen?
2: Dat zou best interessant zijn.
4: Moeten we dat na de uitzending doen?
2: Heb je er eentje paraat?
4: Nee, moet ik echt even over nadenken.
2: Ja, dat zijn sowieso de onderwerpen, hoor.
4: Sowieso is het goed als er gewoon even wordt nagedacht voor iemand wat zegt, toch?
2: Ja, dat is
0: maar voor de kantelpunt zou je kunnen zeggen, op het moment dat je school af is. Hè, dat is een kantelpunt. Je gaat niet meer naar school.
2: Je hoeft het niet zo zwaar te maken.
0: Oh nee, ik dacht, sorry. Ik dacht, ik ga hem even helpen.
2: Ja, nee.
4: Had gekund.
2: Dat was het kantelpunt. Rond naar het moment dat school voor zijn stiek had af.
4: Zal ik gewoon even zeggen wat ik heb?
2: Ja.
4: Want we gaan kriskrassen door jouw leven heen. Met de fragmenten die ik ga laten horen. Moet me natuurlijk beperken tot het archief van radio en televisie. Heb je trouwens wat met het medium televisie? Want er zijn in het verleden, hebben we wel schrijvers hier gehad die totaal niets hadden met het medium televisie. Die ook als ze in een boekenprogramma moesten optreden daar altijd slecht uitkwamen. Hoe verhoud jij je tot het medium?
0: Met gezonde afstand. Maar ik presenteer nu zelf een programma.
4: Ja, daarom.
0: Ik ben met enige regelmaat wel eens te gast geweest in van die talkshows. Nou ja, in het begin. Ik heb het ook wel eens gezegd, in het begin voel je als een koe. Je gaat als een koe in en je komt als een worst uit. Dat gevoel heb ik nog steeds wel eens. Maar ze zit natuurlijk in een machine.
2: Ja, het is niet echt een prettige ontwikkeling overigens van koe naar worst, of wel?
0: Nee, het is ook niet altijd een hele prettige ervaring. Soms wel, maar het is niet per definitie een prettige ervaring om in zo'n talkshow te zitten, toch? In die zin, je bent natuurlijk ook een onderdeeltje, je zit in een machine. En er zijn een aantal wetten van televisie die ik soms gewoon heel saai vind.
4: Ja, nou, we gaan zo meteen horen inderdaad hoe jij met die wetten omgaat. En aan het einde van het uur de actualiteit, de tv-actualiteit met de fragmenten van deze week van de televisie.
2: Saaie tv-wetten, Ron, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
5: De perskaart.
2: Arno Grunberg, geboren op 22 februari 1971 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Ja. Dit is een van mijn favoriete emoties.
0: Schaamte. Ik denk dat het zo essentieel. Ik spreek zo graag over schaamte.
2: Ja. Hier heb ik een gruwelijke hekel aan.
0: Eigenlijk aan mensen die aan heel veel dingen een gruwelijke hekel hebben. Dus kort gezegd, gebrek aan relativeringsvermogen.
2: Hier ben ik bang voor.
0: Ja, er zijn duizenden antwoorden voor om te geven, want concreet te maken, ratten. In New York heb je best veel ratten. Een rat in mijn appartement, daar zou ik echt bang voor zijn. En dat komt altijd voor.
2: Dit vind ik een troostende gedachte.
0: Nou, dat je uiteindelijk vervangbaar bent. Dat mensen vervangbaar zijn, dat is troostrijk.
2: Hierin ben ik radicaal menselijk.
0: Mijn zoontje kan me soms wel eens zo het bloed onder de nagels vandaan halen dat ik dingen doe waar ik me voor schaam.
2: Dit zou ik graag tegen de kleine Arno Grunberg zeggen.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk een te sentimentele vraag. Maar ik zou gewoon zeggen, ga door.
2: Hierin herken ik mezelf bij mijn zoontje.
0: Koppigheid en nieuwsgierigheid.
2: Deze rol speelt AI in mijn leven.
0: Een kleine rol, maar AI heeft in mijn nieuwe roman, die bijna klaar is, een leuke bijrol.
2: Dit vind ik een fijn compliment om te krijgen.
0: Elk compliment dat niets met mijn intelligentie te maken heeft.
5: Luister de perstribune ook via onze podcast.
2: Een oppervlakkig compliment.
0: Ja, bijvoorbeeld iets, wat heb je leuke schoenen aan? Wat zit je haar vandaag goed?
2: Ja, zoiets, wat zit je haar vandaag goed?
0: Dat vind ik leuk, dankjewel.
2: Nou ja, je hebt ook een leuke. Dat viel mij sowieso op. Dat ook toen ik naar het Filosofisch Quintet zat te kijken. Dat je een leuk kettingje hebt.
0: Dat
2: nu
0: is,
2: we toch dan
0: dat
2: hebben
0: is een erfenis van de tv, hè?
2: De erfenis van tv.
0: Ben ik ooit begonnen bij RAM. Ja. VPRO, dat heb ik gepresenteerd in 2004, 2005. Dat is van de televisie gehaald wegens te weinig kijkers. En omdat we weinig kijkers hadden, zijn we toen als onderdeel van het programma naar een stylist gegaan. En we dachten, als ze mij beter aankleden, dan gaan er meer mensen kijken. De stylist heeft 2 dingen gezegd. Je riem moet bij je schoenen matchen. Nee, 3 dingen. Je sokken moeten bij je trui of overhemd matchen. En doe eens een zilver kettingtje om.
2: Ja, want hij is zilver.
0: Ja. En toen heeft de VPRO dit kettingtje voor mij gekocht. En dat draag ik nog steeds, een soort talisman geworden.
2: Oké, en wat is een soort schakelkettingje?
0: Een schakelkettingje, precies. Ja.
2: En op wat voor manier is het dan een talisman geworden?
0: Nou, ik ben hem al heel veel kwijtgeraakt, het is altijd weer teruggekomen.
2: Oh?
0: Ik ben op een gegeven moment natuurlijk embedded projecten gaan doen. Toen ben ik meegeweest met het leger. En die soldaten vertelden mij dat ze allemaal talismannen bij zich hadden. Hè. Dat vond ik een mooie gebruik. Toen heb ik zelf ook allerlei dingen meegenomen. Ik dacht, ik moet meedoen met die soldaten. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment heb ik die dingen weer verloren. Ik had ook veel meer armbandjes, paraphernalia, die ook in mijn computertas. Maar dit is altijd gebleven. En hier ben ik echt gerecht aan geraakt.
2: Maar je bent hem kwijtgeraakt?
0: Ik heb in hotels laten liggen, dan ben ik weer terug en lach je er nog steeds. Hij is kapot gegaan, ik heb hem laten maken. Hij gaat al
25: 20 jaar mee.
2: Ja, maar het is een talisman en staat hij dan voor iets?
25: Nou ja, voor ik geloof wel een beetje in het noodlot dat je niet alles zelf kunt regisseren. Dus je dwingt bij de goden een soort geluk af. Of je, ja, dat is het. Je probeert bij Fortuna, de god van het geluk en voorspoed, probeer een wit voetje te halen door dit te dragen. Om het wat.
2: ja, dat voorzien je nu ter plekke volgens mij, of niet?
25: Nee, ja, nee een beetje wel. Maar dus, ik vind, mensen zeggen ook wel eens over complimenten gesproken. Wat staat je dit leuk?
2: Precies. Zo begon ik ook.
25: Okay.
2: Maar het grappige is dus dat je zegt ook een fijn compliment om te krijgen als het maar niet over mijn intelligentie gaat.
25: Nee,
2: en daarmee zeg je eigenlijk, dat weet ik wel. Daar heb ik al zo vaak complimenten over gekregen.
25: En daar ben ik ook het minst onzeker over.
2: Het minst onzeker. Ja, want onzekerheid heb je wel over.
25: Over heel veel andere dingen. Als mensen tegen je zeggen, als mijn vriendin tegen me zegt, die broek staat je niet, dan durf ik er nooit na te doen. Zo weet ik ook van je. Of alleen als zij er niet is. Toch, als iemand tegen je zegt, dit staat je niet goed, en dat zit je dat zo in je hoofd, dan blijf je er toch bij je.
2: Ja. Ja. Weet zij dat? Dat dat het effect is als ze zegt, die broek die staat je niet leuk? Dat je hem daarna.
25: Ja, ik denk dat ze dat wel weet. Maar ze maakt er geloof ik, hoop ik, geen misbruik van.
2: Nee. Oké, leuk. Complimenten. Heerlijk. Ja, en dat is dan fijn om gewoon zoiets te horen.
25: Het is natuurlijk ook leuk als ze lezen zegt, wat was je boek of zo. Natuurlijk. Maar er zijn ook complimenten die. Kijk, raar, dat heb ik ook wel eens gezegd. Beledigingen zijn altijd gemeend. Hè? Bij een belediging vraag je nooit of, oh, meent diegene het? Denk je dat is gemeend? Bij een compliment kan je nog wel eens denken, maar dat maakt me ook niet uit. Is het gemeend of zegt iemand dat gewoon wat. Hij denkt, dat is nu even handig om te zeggen.
2: Ja.
25: Maar het is toch sympathiek dat iemand het zegt.
2: Ja. Ben jij iemand die complimenten geeft?
25: Ja, ik kan het wel doen. Ook gewoon omdat ik het soms leuk vind. Omdat het kan. Je ziet soms mensen echt opvrolijken van een compliment. Maar ook niet altijd. Maar ook tegen een wildvreemde in een viswinkel. Als ik denk, god, die schoenen vallen me echt op. En de ruimte is, dan kan ik zeggen, wat heb je leuke schoenen aan.
2: Ja.
25: En soms zie je echt iemand helemaal opfleuren.
2: Ja, is ook leuk. Maar je zei net ook, mensen doen het ook wel eens instrumenteel, noem ik het dan.
25: Dat gevoel heb ik soms wel eens.
2: Doe je dat ook wel eens?
25: Tuurlijk.
2: In de strategie?
25: Nou ja, soms wel, ja.
2: Ja?
25: Bijvoorbeeld als je ergens, je bent presentator van een televisieprogramma, je ziet dat een gast heel erg nerveus is.
2: Ja.
25: Dan kan je wel een compliment maken.
2: Ja.
25: In de hoop dat diegene dan een beetje ontspant.
2: Ja.
25: Toch?
2: Ja. Ja, wat een leuk verhaal, wat las ik leuke dingen.
25: Of, nou ja,
2: of wat doe je dit goed? Ja.
25: Of iets heel, wat een bijzondere bril.
2: Ja.
25: Ik probeer wel min of meer eerlijk. Het is natuurlijk heel gemeen om een compliment te maken, dat is echt gemeen. Over iets wat je eigenlijk afschuwelijk vindt. Dus dat je tegenover dat je zegt, dat je denkt, mijn god, die broek niet. Als je zegt, wat heb je mooie broeken.
2: Ja, gebeurt je dat wel eens? Nou, zoals Gilles de La Tourette bijna.
25: Nee, dat doe ik gelukkig. Dat is ook zo gemeen, dat doe ik niet. Nee.
2: Zo ver gaat het niet. Arno Grunberg is de gast. De schrijver en columnist die sinds vorige week zondag weer het Filosofisch Quintet op NPO 2 presenteert. Gesprekken met denkers en deskundigen over grote maatschappelijke thema's. Ook Grunberg zelf staat bekend om zijn filosofische benadering van de wereld. Hij schreef ontelbaar veel boeken, essays en columns en is een van de meest gelauwerde auteurs van Nederland. Dit uur Anno Grunberg op de perstribune van Max.
23: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
2: In Assen staan de twee Nederlanders aan de start. Of zijn ze al begonnen, Sebas?
1: Ronde 3 zitten ze in bij de TT van Assen. De 95ste editie van dit motorsportevenement. Het grootste jaarlijks terugkerende evenement van Nederland. Ruim 100.000 mensen op de tribunes. En Colin Veijer en Zonta van der Goorberg op de baan aan het begin van deze Moto2-klasse. En dat is een klasse waar de verschillen, zeker nu in het begin, nog ultra klein zijn. Veijer en van der Goorberg liggen op de 12e en de 18e plaats. Ze verdienden geen compliment na de kwalificatie van gisteren. Want dat viel een beetje tegen. 14e en 15e. Maar met name Colin Veijer, die is toch flink opgeklommen. En rijdt op dit moment op de 12e plaats. En probeert aan te haken bij een kopgroepje dat zich vormt. Vooraan in de derde ronde van de 22 die er gereden moeten worden. We zitten dus nog in de beginfase. Is het de Spanjaard Izan Guevara die aan de leiding gaat. Met nu een harde crash onder in de zuidlus van het TT-circuit van Celestino. Vietti gaat eraf in bocht 10. De bocht van Mandeveen. En dat betekent de plaats winst voor Colin Veijer. Elk nadeel heeft immers zijn voordeel. Guevara aan de leiding voor Holgado en Alonso. Veijer 11e. En Zonta van der Goorberg voorlopig op de 17e plaats.
2: Dankjewel, Sebas. Arno Grunberg, is dit iets voor jou? Motorsport?
25: Eigenlijk niet. Maar ik kan me voorstellen dat juist omdat het niets voor mij is, dat ik me daar ook weer in kan gaan verdiepen. Dus dat je met mensen, dat mensen die daar helemaal wild van zijn, dat ik dan door die mensen ook weer gefascineerd kan raken door de motorsport.
2: Ja. Is dat altijd wat je drijft eigenlijk? Dat je denkt, een nieuwe wereld en die moet ik gaan ontginnen?
25: Ja. En soms moet je ook heel erg, goed je eigen comfortzone verlaten. Maar ook ingaan tegen je eigen intuïties. Want inderdaad, intuïtief denk je, dit is niets voor mij. Maar op het moment dat je gaat praten met mensen die er echt weet van hebben, stuit je altijd weer op dingen die toch interessant zijn, die fascinerend zijn en die waardoor je ook wel iets van een liefde kan ontwikkelen voor iets waar je eigenlijk voor die tijd misschien niet een hekel aan had, maar wat je onverschillig liet.
2: Ja. Zijn er ook werelden waarvan je denkt, nou nee, echt niet. Dat ga ik niet doen.
25: Nee. Zelfs tomatenteelt klinkt heel saai, maar als je met een tomatenteler geeft ook een verhaal te vertellen wat in principe interessant is.
2: Ja. Klopt het dat jij makelaar bent? In de zin van gediplomeerd makelaar.
25: Ja, ik heb ooit een diploma gehaald in New York om makelaar te worden.
2: En wat had jij voor gedachten daarbij om dat te gaan doen?
25: Ik zocht toen een huis, een huurhuis, dat ging ook via makelaar. En toen dacht ik, dat is zo'n interessante wereld, die makelaar, zeker New York. En toen ontdekte ik dat je eigenlijk via een hele simpele cursus op NYU, New York University, een diploma kan halen. Toen dacht ik, laat ik dat doen en daarover gaan schrijven. En ik dacht, wie weet, stel dat het ooit nog misgaat met schrijven, kan ik wellicht in de makelaardij verder, maar gelukkig niet.
2: Ja, en je kan misschien makkelijker een huis vinden in New York op die manier.
25: Nou, dat ook niet echt. Maar ik vond het wel het was een interessante. Ik heb nooit als makelaar gewerkt, maar ik heb inderdaad een diploma. Ik weet niet precies waar die is, maar ergens in New York moet dat diploma.
2: Ligt toch ergens. Ja.
25: Te verstoffen, ja.
2: Maar goed, je bent behalve schrijver natuurlijk ook programmamaker. En Ron heeft fantastische fragmenten verzameld.
4: Ja, de eerste keer dat je op televisie was. Tenminste, daar ga ik vanuit. 1988. Oh, ja. Oh, je weet al gelijk waar het over gaat. Het was het programma Chapeau, gepresenteerd door Kees Grimbergen. Doet het een belletje rinkelen?
25: Ja, zeker. Ja.
4: Nou, het wekt leuke herinneringen op, volgens mij. Je bent 17 jaar oud. Dat programma dus. En je kondigt het zelf ook nog even aan.
3: Vanuit het Drieluik in Zaandam, vanavond de eerste aflevering van Chapeau met... Hoe staat het met de populariteit van Maria? Vrijwilligerswerk op waterfietsen dreigt te verzuipen. En piepjong succes.
6: Arnon Grunberg, hallo.
7: Hallo.
6: Je bent 17 jaar en de winnaar van de toneelprijs van de toneelgroep Amsterdam. Die de toneelgroep heeft uitgeschreven voor jonge mensen. Wat is je ambitie, om toneelschrijver te worden of om een goed acteur te worden?
7: Beide. Theater maken, liefst.
6: Je bent 17 en je weet dat je dat wil worden?
7: Ja, dat is een noodzaak. Dat moet ik wel.
6: Hoezo noodzaak?
7: Er is een noodzaak dat ik elke keer toch maar weer dat podium op ga. En dat ik toch elke keer maar weer een verhaal begin te schrijven. En dat ik 's nachts schillend van zweet wakker word omdat ik denk dat het niet goed wordt. Ik bedoel, het is niet dat ik het zo graag wil, maar ik moet dat. Ik kan niet anders.
25: Ja, over schaamte gesproken.
4: Ja, je zit onrustig te wiebelen.
25: Ja, ik zit heel onrustig te wiebelen. Nee, dat is... Ik bedoel, ja. Ik vermoed al dat dit voorbij zou komen.
2: En wat maakt dan dat je je schaamt?
25: Nou, toch een soort pretentie. Ik denk echt, oh ja, dat wat interessant dat ik dit uit mijn mond kreeg. Een noodzaak, echt een woord waar ik nu een hekel aan zou hebben, waar ik al heel lang een hekel aan heb. Maar dat ik dat toen vol overtuiging naar te berden bracht. Ik denk dat ik dacht dat dat zo hoorde.
2: Hoe bedoel je? Dat het
25: zo... Nou, dat je als je... Ik had natuurlijk wel ambitie. Ik was van school gegaan en ik wilde schrijven of acteur worden. Ik had wel ergens opgevangen dat daar een soort noodzaak bij hoort, toch? Dat je wat moest doen alsof het noodzakelijk was. En als je loodschieter was, hoefde je dat helemaal niet te doen, want het was evident dat het noodzakelijk is. Dus vandaar dat ik dacht, als ik dat woord noodzaak maar een paar keer laat vallen, dan klinkt het...
2: Dan heel, geloven we het.
25: Dan geloven mensen.
4: Klinkt urgent, ja.
2: Maar denk je dat je nu heel anders klinkt?
25: Ik hoop het. ik hoop het wel, ja.
2: Ja, nee, maar ja. Je noemt jezelf pretentieus, hè? Zeg je. Pretentieus jongen.
25: Ja, daar, dat klinkt heel pretentieus. Ja. Maar het klinkt ook een beetje, er zit een combinatie van naïviteit, wat misschien onvermijdelijk is als je 17 bent, en pretentie. Ja.
2: Ja. En dan is eigenlijk toch weer mijn vraag, vind je dat je dan nu dat niet meer hebt in de manier waarop je je uit?
25: Ik hoop dat ik me slimmer wil ik niet zeggen, maar wat doordachter uit.
2: En daardoor minder pretentieus overkomen?
25: Nou, daardoor, ik heb natuurlijk het woord relativeringsvermogen heb ik al genoemd. Ik bedoel, ik kan natuurlijk, ik kan dingen ook heel, ik hou van humor, maar ik kan ook dingen heel ernstig nemen. En daarin kan ik misschien pretentieus overkomen. Maar ik denk, de vraag is of ik zelf naar mijn eigen maatstaf dat ben. Dus ja. Pretentie is op zichzelf niet erg, maar je moet het wel waarmaken. En het moet geen lege pretentie zijn. Snap ik bedoel, het moet wel, je kan, denk ik, slimme dingen zeggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Die voor heel veel mensen begrijpelijk is.
2: Ja. Nee, maar soms, want inderdaad, gebruik jij hele mooie formuleringen. En dan zit ik te luisteren en denk ik, moet het gewoon nog een keer horen, deze zin.
25: Nou, ik ben schrijver.
2: Ja.
25: Dus ik bedoel, mooie formuleringen. Ik hou ook niet van mooie schrijverij. Maar ik vind wel dat je dingen op een... Er bestaat zoiets als een retorica. Er bestaat zoiets als esthetiek ook van het praten, schrijven, dat je dat mag inzetten. En ik zet dat ook bijna op een natuurlijke manier in. Ik
2: bedoel, maar moet je ook wel eens lachen om jezelf als je terug hoort iets?
25: Als ik naar buiten of zit, ik word terug. Ja, maar meestal dat ik mezelf soms wel echt grappig vind. niet meer zoals ik. Ja, kijk, natuurlijk om jezelf terug te horen is altijd om jezelf terug te zien. Dat weet je misschien, vind ik altijd, heeft altijd een mate van ongemak in zich. Maar het is toch een verschil of je dat, of jezelf terug hoort als 17-jarige met een soort. Denk, oh ja, dit zou ik nu nooit meer zeggen. Of dat je iets hoort van wat je een week geleden hebt gezegd. Dat je denkt, nou oké, okay, dat. Ja. Je staat wel min of meer achter.
2: Ja, nee, maar als ik je nu zo zie, ja? Dan is er een soort lichtheid om je. En een soort humor ook over jezelf. Klopt dat?
25: Zeker. Ja, ik hoop van wel.
2: Ja.
25: Ja, want ik denk, alleen maar humor voor anderen hebben is wel erg makkelijk.
2: Ja, nee, maar ook over misschien wel je formulering, je taalgebruik. Kan je volgens mij met een soort afstand naar jezelf kijken?
25: Ja, maar dat heb ik denk ik, ben ik al heel snel gaan doen hoor. Ook na deze episode bij Chapeau, mijn 17. En je leert natuurlijk ook vrij snel. Dus die afstand, en ik denk, je kan ook niet schrijven zonder met afstand naar jezelf te kijken.
2: Nee.
25: Mij is ook wel eens verweten, ook door mensen in mijn naaste omgeving, dat ik juist vaak secundair reageer. Dus dat ik eigenlijk altijd afwacht of dingen ga analyseren en me nooit helemaal overgeef aan bepaalde emoties. Dat is denk ik wel typerend voor wie ik ben.
2: En dat klopt zelf ook. Ja. Dat hebben ze goed geanalyseerd. Ja. Ja. En waar leidt dat toe? Voel je die dingen dan ook niet?
25: Met vertraging eigenlijk.
2: Oké. Okay.
25: Ja.
2: De secundaire man ben jij.
25: Ja, maar soms is het heel prettig. Hè? Want die momenten, ik noemde net, soms kan mijn zoontje me echt. Maar ik hou van hem diep. Maar hij kan het ook heel gek maken.
2: Ja,
25: en dan zeg je wel eens iets of ik gooi hem in zijn bedje en dan denk ik, oh, dit is echt verschrikkelijk. Maar dat is dus een moment dat je wordt meegenomen door een emotie. Denk ik, had dit gewoon, ik had deze emotie wel mogen voelen, maar ik had er niet naar mogen handelen.
2: Ja, en is dat nieuw? Is dat dan iets wat de geboorte van je zoon, inmiddels 5.
25: Nou ja, het is natuurlijk ook in de ruzies. En ik kan wel ook wel. Maar ik denk, een kind, daar leef je zo intens mee. En zeker als er ook nog tijdsdruk op staat, omdat je een vliegtuig moet halen, omdat je ergens heen moet of naar school moet. Die combinatie, en je zit, misschien heb je zelf ook een deadline, dan kan het net een snelkookpijn zijn, waardoor opeens staat. Dat kent iedere ouder,
2: ja, natuurlijk,
25: dat kent iedereen.
2: Ja.
25: Waardoor je opeens de controle verliest en dingen doet waar je denkt, hier schaam ik me diep over. Ik moet mijn excuses aanbieden aan mijn eigen kind. Dat doe ik ook veel tellen.
2: Maar is het dan nieuw voor je, dat je dus gevangen bent in het gevoel en dat je dus niet meer die afstand kan nemen?
25: Ja, dat is ook wel confronterend hoor. Dat vind ik niet heel fijn.
2: Nee?
25: Nee.
2: Omdat je dan eigenlijk geen controle meer hebt.
25: Precies, over een vorm van controleverlies. Ja. Ja. Ja.
2: En dat is nieuw?
25: In die mate, ja. Ja. Maar gelukkig gebeurt dat eigenlijk ook nu. Het gebeurt heel weinig. En je hebt natuurlijk ook controleverlies soms nodig. Hè. Ik bedoel, je kan niet altijd even gecontroleerd zijn. Dat is ook verschrikkelijk. Maar je wil je controle niet op zo'n manier verliezen dat je dingen doet die je eigenlijk niet had willen doen. Of je wil niet.
2: Maar maakt het je. Sorry. Ja?
25: Goed, je kan. Iedereen wordt boos worden, vind ik eigenlijk, is altijd ook een nederlaag. Hè? Ik bedoel, natuurlijk word je ook wel eens boos, maar ook, weet ik veel. Je hebt,
2: nou ja, hoezo eigenlijk? Waarom is dat een nederlaag?
25: Omdat het altijd lelijk is, omdat het frustratie is, omdat het is onmacht. Hè?
2: Ja, maar goed, dat is nou net gevangen zijn in een gevoel.
25: Ja.
2: Maar dat vind jij dus niet heel prettig.
25: Dus niemand vindt het prettig. Kijk, je kan ook, je hebt ook alles meegemaakt. Hè? Een vlucht is 20 uur vertraagd. Je zit al 18 uur op een vliegveld. Nou, iedereen wordt daar gefrustreerd en boos van. En dan zie je ook mensen die dat heel kalm. Ik zat laatst in een vliegtuig en er was een stel met echt een jong babytje. En dat babytje kotste beide ouders helemaal onder. En die bleven bewonderenswaardig rustig. En dat vond ik zo mooi. Dacht ik, dat is echt, dat zijn goede ouders. Want ze moesten nog wel 6 uur lang met die kots.
2: Ja.
25: En dat.
2: Maar maakt het je, want dat heb ik zitten.
25: En je hebt ook ouders die dan boos worden, begrijp ik ook.
2: Jij zou boos worden, nou, eigenlijk. Ja. Misschien. Ach, wij allemaal
25: weet
2: misschien
25: je,
2: wel.
25: Ik zou mezelf corrigeren, maar ik zou wel denken, dat zou ik een hele nare emotie vinden. Want je moet solidair zijn met je kind, vind ik. Maar ik zou ook denken, oh, nu moet ik ook nog 5 uur lang met die kots op mijn kleren.
2: Ja, natuurlijk.
25: In deze openbare ruimte. Wat zullen mensen van mij denken? Dat vind ik. Die schaamte eigenlijk, dat je dat denkt, dat mensen wat ze van jou zullen denken, vind ik heel nadelig dat ik dat denk. En dat ik niet automatisch denk, ik ben solidair met mijn kind. Dus dat heb ik moeten aanleren om dat even opzij te zetten.
2: Want wat kunnen die mensen je schelen?
25: Dat vind ik een hele terechte vraag. Maar ik denk dat ik, enerzijds, ik ben, dat is ook om niet om erachter te verschuilen, maar ik ben een beetje zo opgevoed, met name door mijn moeder, de mensen, van wat de mensen toch, dat was wel iets wat de mensen dachten. Ik ben heel vrij opgevoed, maar er waren wel een soort mensen die ook een oordeel konden hebben waar je aan moest conformeren. Nou, dat doet iedereen, anders word je van helemaal buiten de samenleving. Dus die mensen, dat oordeel van die mensen, heeft ook met schaamte te maken, zit wel diep.
2: Ja.
25: Zit aan de ene zijde, als ik schrijf, ben ik er helemaal vrij van. Dat kan me echt niet schelen.
2: Nee. Maar een soort angst om buitengesloten te worden, toch?
25: Om belachelijk te zijn, om te worden uitgelachen.
2: En het feit dat jouw zoontje je dus tot wanhoop kan drijven, noem ik het dan eventjes.
25: Heel soms, heel boos echt, echt nou, heel soms. Maar wel momenten, het zijn wel momenten die ik me goed kan herinneren, omdat ik me er echt voor heb geschreven, ook naar hem toe.
2: Maar maakt dat je een veelzijdiger schrijver, omdat je dus dingen hebt ervaren die je voor die tijd misschien wel niet ervaren?
25: Ja, zeker. Ik leer ook heel veel van mijn zoon.
2: Ja?
25: Ik denk ook, maar dat geldt trouwens, hebben we ook wel eens gezegd, ik heb ook wel eens lesgegeven in een klas. Ik bedoel, een goede onderwijzer leert ook van zijn leerlingen en ziet wat daar gebeurt. En is bereid zich te laten beleren. Als je alles al weet, ben je ook... Ja, ben
2: en wat leer je dan van hem?
25: Een andere manier van kijken naar de wereld. Ik zie hoe mensen anders op mij reageren als ik met hem door de straat loop. Dus je hebt een andere manier. En je kijkt met... Nou, ik ga heel vaak op een hurken zitten om hem toe te praten. Want ik denk, ik wil met hem ook een gesprek.
2: Ja.
25: En dan kijk je gewoon op fundamenteel niveau anders naar de wereld. Je bent opeens op de hoogte van een hond. Dus je kijkt een hond in zijn bek. Dus dat is alleen al dat. Er zijn ook heel veel kleine dingen. En op het moment dat je zeker als man met een jong kind door een stad loopt, heb je andere contacten met mensen. Maar je hebt ook de vragen die hij stelt. En die heel dwingend stelt. Hè. Waarom is dit tram 5? Dat is een vraag waar hij op blijft terugkomen. Ja. Ja, dat is tram 5, omdat de gemeente dit heeft besloten. Maar waarom is dit dan? En waarom gaat tram 5 dan naar Amstelveen en niet naar het Flevopark of zoiets? Ja. Beantwoord die vraag maar.
2: Ja, grappig. Een aardje naar zo'n vaartje, denk ik. Ja. Hoe is het met die mannen in Assen, Bas?
1: Die rijden nog altijd rond in de Moto2-klasse. Zijn halverwege deze race, ronde 11. Althans, bijna halverwege ronde 11 zijn ze mee bezig van de 22 ronden. Colin Veijer, 21 jaar uit Staphorst. Woont wel eigenlijk het hele jaar in Spanje. De bakenmat tegenwoordig van de motorracerij. Ligt dus 11e. En zit dus tegen de top 10 aan. Dat was het doel voor deze wedstrijd. Hij heeft wel moeite om het groepje voor hem bij te houden. Terwijl Zonta van der Goorberg op dit moment op de 17e plaats rijdt. Ja, dat is voor de 20-jarige Bredanaar niet goed genoeg om in de punten te eindigen. Dan moet hij nog 2 plaatsen gaan winnen en in de top 15 terecht te komen. Vooraan is de Colombiaan Alonso. 2 jaar geleden wereldkampioen in de Moto3-klasse. Weggereden heeft een voorsprong van een seconde ongeveer op de leider in de stand om de wereldtitel. Manuel González uit Spanje. En daarachter rijdt dan Aegis uit Australië. Voor de rest alleen maar Spanjaarden in de top van deze wedstrijd. Holgado, Guevara, Ortola, noem ze allemaal maar op. Colin Veijer op de 11e plaats probeert aan te sluiten bij Filip Stalac. En dat is de man die 10e ligt. Ja, en dan komt het doel van deze Titi toch weer dichterbij. Halverwege nu de Moto2-klasse.
2: Arnon Grunberg is hier te gast. De aanleiding is een nieuw seizoen van het Filosofisch Quintet.
4: Ja, dat programma presenteer je sinds 2024. Over in controle zijn gesproken, waar jullie het net over hadden. Dan ben je dus echt in controle. Je bent de gespreksleider. Gaat je dat goed af, vind je?
25: Steeds beter, denk ik. Ik vind het ook leuk om te doen.
4: Ja.
25: Ik vind het heel leuk om vragen te stellen. Maar we hadden net over de wetten van televisie. Dus er zijn wetten van televisie. En het is natuurlijk ook heel iets anders als je een gesprek 1-op-1 hebt op een podium als de Bali, waar het 20 minuten langer kan doorgaan of 40 minuten. Of voor een krant, waar je gewoon 3 uur kan praten. Waar je denkt, nou, dit is niet zo interessant, maar ik laat diegene even praten, want het wordt wel weer interessant.
4: Ja. Je nam het programma over van Clary Polak, die vanwege gezondheidsredenen moest terugtreden. Zo klonk jouw eerste presentatie daar.
25: Welkom bij het Filosofisch Quintet vanaf de Nacht van de Filosofie in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Het Filosofisch Quintet, hier wordt luisteren gewaardeerd. Hier is stilte geen schande en ruzie geen einddoel. Al geloven we ook niet dat consensus de weg is naar het paradijs. 13 jaar presenteerde Clary Polak dit programma. Een paar keer was ik haar gast. Door het noodlot gedwongen ben ik nu de presentator. Zonder Clary te willen of te kunnen imiteren, zal ik proberen haar recht te doen. Vandaag gaat het over de spanning tussen de rechtsstaat en de democratie. Mogen kiezers met democratische middelen de rechtsstaat om zeep helpen?
2: Ja, dat was een paar jaar geleden.
25: Ja.
2: Je zit trouwens heel geconcentreerd te luisteren naar jezelf.
25: Maar ik vond het grappig, ja, gewoon hoe ik bepaalde woorden uitspreek. En ik merkte toch dat ik, dat was echt de eerste keer, het was ook voor een zaal daar. Ik merk dat ik een soort spanning nog heb, die ik denk dat ik nu iets ontspannender ben als ik dat hoek aan mijn stem. Dus daar zit ik naar te luisteren.
2: Ja, je bent relaxter inmiddels.
25: Ja, het is natuurlijk ook, dat weet je misschien, het is een heel circus wat daar komt kijken. Denk ik, oh, dit, nu moet ik het ook gaan doen en die mensen staan. En,
2: ja,
25: en die gasten moet je
2: go,
25: een beetje tevreden. Ja, het go. En,
2: ja, en dan zeg je, goh, wat doen jullie het goed. Ja. Je noemde net de oppervlakkige wetten van de televisie. Wat zijn dat dan voor wetten?
25: Ja, de tijdsdruk die er achteraan zit. We hebben ook wel eens een uitzending gehad op een festival waar het waaide. En er was één gast die hoorde niet zo goed. Dus die was. Die konden andere gasten niet verstaan. Dus allemaal, ja, dat is gewoon hele simpele werk.
2: Ja, triviale dingen.
25: Hele triviale dingen. En natuurlijk ook wat ten deel ook wel de wet van de krant is. Minder dan als je in een theater met iemand praat. Is van dat altijd weer wordt gezegd. En terecht hoor van. Een hovenier moet in principe het programma ook kunnen volgen. Dus dat ik heb ook maar moeten leren als een naam valt. Hè, weet ik veel van een filosoof Immanuel Kant. Dat je dan, als het niet wordt uitgelegd wie het is, dat je even zegt: God, dat was een belangrijke Duitse filosoof, verlichtingsfilosoof. Ja. Dat je even wat dingen toelicht.
2: Ja, zodat iedereen het kan volgen.
25: Dat zijn wat triviale wetten. Er zijn natuurlijk ook gewoon saaiere wetten van dat. Maar dat geldt ook steeds meer voor kranten. Van dat je, ik denk bij humor het minste, maar dat mensen kijken naar kijkcijfers, et cetera.
2: Het overkoepelende thema dit seizoen is kantelpunten. Ja. Waar denk je aan bij een kantelpunt in jouw leven?
25: Nou, het eerste kantelpunt, niet voor niets dat ik over school begon, was natuurlijk toen ik besloot het gymnasium te verlaten en dat niet af te maken omdat ik acteur wilde worden. En niet lang daarna klonk ik heel pretentieus in een televisieprogramma. Maar dat was wel een heel belangrijk kantelpunt voor mij, omdat dat zo'n invloed heeft gehad op de rest van mijn leven. En ik ben daar nog steeds heel tevreden over. Ik ben over niet heel veel dingen heel tevreden. Ik hou ook helemaal niet van zo tevreden zijn met jezelf, als ik eerlijk ben. Maar dat was een beslissing die, denk ik, heel noodzakelijk was. Omdat ik heel ongelukkig daar was. Omdat ik echt iets anders wilde dan mijn ouders en mijn leraren in die tijd in het vooruitzicht hadden. Hè. Ze dachten, hey, of gaat wiskunde studeren of weet ik veel van. Dus wel rechten, zoiets. Houdt van taal, nou kan hij advocaat worden. En ik dacht, dat wil ik helemaal niet. En ik dacht, de enige manier om duidelijk te maken hoe serieus ik dat niet wil, is gewoon die school niet afmaken. Dan weten ze dat ik ook geen eindexamen. Ja, dan kun je niet naar de universiteit. Dan moet je wel iets anders gaan doen. Dat leek me ook. En ik wilde ook echt af van school.
2: Had je echt goede vrienden eigenlijk toen je puber was, op school zat?
25: Ik had een paar goede vrienden en vriendinnen. Niet heel veel. Ik ben nooit echt. Ik zou mezelf niet omschrijven als iemand die heel goed is in vriendschap. Om allerlei redenen. Maar ik had wel. Het was één jongen met wie ik altijd een viskoekje ging eten in de pauze. En dat was Michael, die ik af en toe nog steeds spreek. Die woonde op de Stadionweg Amsterdam. Achter een kerk met een enorme tuin. Dan gingen we in die kerktuin spelen. Er was een meisje, Deborah, met een grote familie in de Roerstraat. Daar kwam ik vaak langs.
2: Ja, en waarom zeg je om verschillende redenen niet goed in vriendschap?
25: Omdat ik. Werk, gewoon vanwege de tijd. Dus je maakt keuzes gebaseerd op schaarste aan tijd. En dan heel vaak leidt vriendschap erom. Dus ik ben niet iemand die heel erg met. Ik ben ook niet iemand. Dat heb ik nooit leuk gevonden. Zo met zo'n mannenvriendschappen. Dan ga je met mannen hangen in een kroeg en bier drinken. Ja. Dat was nooit wat ik heel erg fijn vond. Maar ook gewoon, soms kan ik vrienden uit het oog verliezen. En word ik ook zelf uit het oog verloren. En is dat ook niet per definitie omdat die vriendschap niet meer werkt. Of omdat je op een andere plek bent. Omdat de andere. Omdat je leven verandert, er komt een kind of een nieuwe vriend, vriendin. En dan verliezen mensen.
2: Maar je maakt dingen mee, je moeder gaat dood, er komen vrienden, vriendinnen, nieuwe vriendinnen. Je zielen roerselen, hè? Het leven, dat wat je gelukkig maakt of juist heel verdrietig. Vind je het prettig om dat te delen met?
25: Nee, ik ben via mijn werk wel. Ik denk indirect deel ik heel veel, natuurlijk. Ook al is het niet autobiografisch, je plukt toch. Die emoties zijn grondstof van wat je doet als schrijver. Mm-hmm. Maar ik ben niet iemand die heel erg dan wil gaan praten van. Oh, dit heb ik meegemaakt of dit moet ik bespreken. Ik ben eigenlijk. Meer een luisteraar dan een verteller, gek genoeg.
2: Maar word je niet gevoed door de mensen?
25: Jazeker. Ja. Ik denk dat
2: of
25: ik
2: meer
25: ik denk,
2: door boeken.
25: Nee, ook allebei. Ja? Maar ook heel erg door mensen. Ik heb altijd die embedded projecten meegaan met legers, meegaan in psychiatrische ziekenhuizen, maar ook gewoon. Nee, met mensen praten. Natuurlijk, je wordt overal. Je hebt mensen nodig. Mensen voelen je. Ja. Maar ik heb niet per se mensen nodig om te zeggen: nu zit ik hier, nu wil ik jou mijn zielenroerselen vertellen. Dat.
2: Nee. Nee, maar het gaat er natuurlijk om: je hebt type. Het gaat niet goed met me, ik ben verdrietig, ik ga een goede vriendin bellen. Of die gewoon het zelf oplost.
25: Zelf oplost. Ja. Ik hou wel van een zekere zelfredzaamheid, toch?
2: Ja. Ja. En al die thema's die dan in het filosofisch quintet worden besproken, vriend en vijand, het gaat over gezond zijn en ziek zijn, et cetera. Een heleboel knappe koppen zitten daar, gaan met jou daarover in gesprek. Ga jij daarna ook verder doordenken daar nog over?
25: Nou, soms wel. Soms ontmoet ik ook een gast met wie ik zo'n rapport heb, zou je kunnen zeggen, of zo. En ik denk, dit vind ik zo'n interessant iemand. Daar zou ik graag nog een keer verder mee praten. Soms is het tijd om na de uitzending nog een keer door te praten. Dus zeker, ik bedoel, je komt als het goed is, word je ook door zo'n gesprek of door de voorbereiding, want het gaat natuurlijk voorbereiding aan vooraf, begrijp je, op ideeën gebracht. En lees je dingen en hoor je dingen die je nog niet weet.
2: Ja.
25: Het idee van een gesprek voor mij is A, dat het een echt gesprek is. En niet een soort toneelstuk waar alles al is voorgebesproken. En B, ook dat je echt dat de nieuwsgierigheid echt is en dat je iets leert.
4: Bekommer je om de kijkcijfers van het programma? Want je had het net over RAM, hè, wat niet zulke hoge kijkcijfers haalde.
25: Nee,
4: word je geappt over hoeveel kijkers het
25: programma gelukkig. Nee, bij Human, nee, ze hebben ook bij Human gezegd, wij bekommen ons niet om de kijkcijfers.
4: Wat is goed.
25: Ik heb wel de verleden week zondag als de eerste uitzending. Ik heb niets gehoord van de kijkcijfers. Ik heb het ook niet opgezocht.
4: Houden zo. Ja. Blijf je heel rustig van. Ja, want RAM, daar wil ik even wat van laten horen. Je haalde het net al aan. 20 jaar geleden was dat het eerste programma dat je presenteerde. Was een kunstprogramma. Scoorde dus slechte kijkcijfers. En je hebt een aflevering gemaakt over die kijkcijfers. En je hebt ook in het programma, bij wijze van grap, je noodlot verbonden aan die kijkcijfers.
8: Op televisie besta je niet als er geen mensen naar je kijken. Je hebt dus goede kijkcijfers nodig. Verleden jaar bestonden wij niet of nauwelijks. Daarin moet verandering komen. Ik ga proberen de liefde van de kijkers te winnen. Ik ben Arnold Grunberg en ik ben bereid voor de VPRO te sterven. Dit is waarom. Dit is een emmer en dit is een martelmachine. Ik ga gedurende deze uitzending mijn lot verbinden aan uw kijkgedrag. Ik zal plaatsnemen in deze stoel tijdens de uitzending. Ik doe dit touw om mijn nek. En als de kijkcijfers tegenvallen, naarmate u minder kijkt, zal deze emmer met

0: EPRO te sterven.
1: Dit is waarom. Dit is een emmer en dit is een martelmachine. Ik ga gedurende deze uitzending mijn lot verbinden aan uw kijkgedrag. Ik zal plaatsnemen in deze stoel tijdens de uitzending. Ik doe dit touw om mijn nek. En als de kijkcijfers tegenvallen, naarmate u minder kijkt, zal deze emmer met meer water worden gevuld, waardoor het touw steeds strakker om mijn keel zal gaan zitten, tot de pijn ondraaglijk wordt. In ieder geval, als u niet genoeg kijkt en wegzept.
2: Ja. Ja, nee, dat was ik had best een leuke ploeg mensen met wie ik dat maakte. En ik deed ook wel met redelijk veel plezier. Maar de kijkcijfers speelden toen een heel grote rol. We werden gewoon op het matje geroepen bij de toenmalige directrice van directeur van de VPRO, dat dit zo niet verder kon. En toen ook voortijdig van de televisie gehaald.
3: Ja. Hoe vond je dat?
2: Ik vond het vooral lullig voor de mensen die het minste. Kijk, ik was schrijver, ik ben schrijver. Ik bedoel, mijn noodlot zit daar niet verder aan vast. Mijn leven is daardoor niet heel erg veranderd. Maar voor mensen die daar heel erg aan hebben gewerkt en die echt hun hart en ziel erin hebben gestoken, ik ook hoor. Maar op een andere manier vond ik het heel erg lullig.
3: Ja. Je had een hele hechte band met je moeder.
2: Ja.
3: Die leeft inmiddels niet meer. Ja. Was zij een kijker? Zou zij nu naar het Filosofisch Quintet kijken met haar zoon?
2: Ja, zijn zoon, dat wel. Maar dan zou ze ook heel kritisch zijn.
3: Ja?
2: Ja, ze was altijd wel kritisch.
3: Over wat voor soort dingen?
2: Over kleine dingen. Dat het boertje van mijn overhemd weer net niet goed onder mijn colbertje zat. Zoiets.
3: Dat is de oppervlakkige tv, toch?
2: Dat is het maar dat vind ik, dat mag ook, hè?
3: Ja.
2: Dat
3: wordt maar weer ook over. Ik vind
2: ook dat ik soms te onbeleefd. Oh, heb je weer mensen onderbroken? Dat soort dingen kon ze zeggen.
3: Ja. Ja. Of je hebt daar een vraag laten liggen. Daar had je toch op door moeten gaan of zoiets?
2: Zoiets. Nou, ik weet nog heel goed, een korte anekdote. Op een gegeven moment was ik embedded als kamerjongen in een bijershotel. En die wist niet dat ik dat was. En toen schreef ik dat het hotel, als een gast maar één nacht bleef, dat de lakens niet, het beddengoed bleef dan gewoon liggen. Er werd gewoon wat haar van afgeveegd.
3: Nee toch, getsie. Oké, ja,
2: maar
3: ga door.
2: Van mijn moeder dat heel erg zei, hoe kun je dat hotel zo in discrediet brengen, terwijl die lieve mensen je daar laten werken? Hoe kun je dat doen? Dat is zo gemeen. Ze was echt oprecht boos. Nou, dat is me bijgebleven, want ik had het helemaal niet begrepen. Ik dacht, hé mama, ik ben je zoon, je mag wel met mij solidair zijn. Niet met dat onbekende fucking hotel in Beieren. Wat maakt dat uit?
3: Ja, een onhygiënische hotel.
2: Maar die mensen komen toch wel.
3: Ja.
2: Ik denk dat heel veel mensen ook weten dat het zo goed toegaat. Het was een 3-sterren hotel in de hotel. Ja.
3: Maakten ze ook complimenten?
2: Nee, ik ben eigenlijk opgevoed, zowel door mijn vader als door mijn moeder, om. Ze was heel liefdevol. En zei altijd, dat zeg ik ook tegen mijn zoon, je bent het grootste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Maar alles kan altijd beter. Dus je moest nooit te langs, je moest nooit te veel zelftevreden zijn. Ook, nee, het kan altijd beter. Je moet altijd jezelf zien te verbeteren. En complimenten. Nee, ook over mijn boeken niet. Soms heeft ze wel eens gezegd: een boek, ik heb het uitgelezen.
3: En dat was dan een unicum?
2: Dat vond ze dan heel leuk. Nee, dat vond ze wel leuk, ja. Maar ik vond het ook nooit erg, want ik zou me heel erg zorgen gaan maken als mijn moeder opeens complimenten zou gaan. Dat zeg ik ook, als ze echt heel lief werd. Ik bedoel, ze was ook heel lief hoor. Maar als ze bijna te, als ze niet ook een soort stekeligheid of lichte agressie in haar zat, dan ging het heel slecht met haar. Dus die weerbarstigheid, die.
3: Want dan was ze poes lief en dan.
2: Dan werd ze gewoon, had ze niet meer de energie om ook af en toe nog iets gemeens te zeggen.
3: Okay.
2: En ik kon die gemeenheid, mijn zus heeft daar een hele andere verhouding mee. Ik heb mij daar eigenlijk helemaal aan overgegeven. Dus ik vond het op een gegeven moment ook heel leuk. Ik kan namelijk soms ook zelf wel soms harde dingen zeggen, privé, waar mensen van schrikken. En dan denk ik, ja, maar dat zei mijn moeder toch ook? Ik bedoel, dit ben ik zo gewend.
3: Ja, ja, dat is
2: een grap.
3: Cultuur
2: dat is gewoon,
3: dat
2: is helemaal niet zo. Het is gewoon een soort taal, dat komt even uit. Maar het is helemaal, moet je niet al te zwaar aan tillen.
3: Nee.
4: Misschien moeten we even gaan luisteren naar je moeder. Want je hebt in 2015 een documentaire gemaakt, hè, waarin je moeder interviewt. Ja. Eigenlijk was die documentaire die je maakte voor de Joodse Omroep een goed excuus om een keer zo die mooie gesprekken te hebben met je moeder. Ze heeft namelijk nogal een geschiedenis. Hè. Ze overleefde in de Tweede Wereldoorlog een concentratiekamp. Vertelt er ook over. Maar dat wil ik even laten horen. Ze vertelt ook over jou. Wat voor kind je was als vroeger, als kind.
5: En wat vond je moeilijk aan mij?
6: Nou, niets moeilijk, maar je speelde niet. Je hangt altijd naast mij.
5: Dan zat ik gewoon naast jou.
6: Ja.
5: En jij had dan graag gewild dat ik met de andere kinderen speelde.
6: Ja. Je was altijd vol verhalen als je van school kwam. Maar daar klopte niets van.
5: Dat klopt wel.
6: Gewoon bedacht.
5: Dat vond je niet zo leuk?
6: Ik vond het heel leuk. Ik wist toch niet dat het allemaal niet klopt.
3: Je verzon gewoon dingen.
2: Ja. Dat is natuurlijk een enorme ontdekking die je als kind doet. Dat je dingen kan verzinnen. En ik dacht ook, het klopt inderdaad, ik was best wel een bang kindje. Dus dan nam mijn moeder me mee naar de zandbak in het Beatrixpark en dan zat ik gewoon naast haar. weet ik

0: van haar zeiden. Dat, en maar ook op een gegeven moment dacht, ja, dan moet je van school. Dan moet ik moet, weet je, dat wordt van je verwacht. Hè. Ik bedoel, mijn zoontje, die vertelt gewoon weinig. Maar ik dacht, dan ga ik wel verhalen verzinnen. Omdat ik niet precies wist wat ik moest vertellen. Omdat ik niet dacht dat ik sommige dingen ook niet wilde vertellen. Dus dan kon je ook, ja. En ik had ook plezier in het verzinnen van die verhalen.
1: Ja.
0: Maar ik weet nog heel goed, op een gegeven moment vertelde ik dat een kind uit de boom was gevallen. Wat ik zelf een geweldig verhaal vond. Maar dan ging ze de dag daarna naar de meester en zei, oh, wat erg, dat jongen uit de boom is gevallen. En toen zei die meester, waar heb je het over?
1: Toen viel je door de mand.
0: Toen viel ik door de mand.
1: Ja, en veranderde dat iets?
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar toen dacht je, oei.
0: Over schaamte gesproken, dat is verschrikkelijk. Ja. Ook tegenover die meester, die steeds bij mijn god, is echt, nee, heel erg.
1: Doe je dat nu niet meer trouwens? Los van het feit dat je verhalen...
0: Ik heb mijn beroep.
1: Ja, precies, maar in het daily life?
0: Nou, soms als ik geen zin heb, kan ik wel sociale... Weet je, sta je op een feestje, dan zeggen mensen... Oh, heb je die in New York, heb je die basketbalwedstrijd gisteren gezien? Dan kan ik eindelijk ja knikken dat ik die basketbalwedstrijd helemaal niet heb gezien.
1: Nee.
0: Maar gewoon geen zin heb om, weet je wel, dat soort dingen.
1: Nee, maar knik is weer wat anders dan zeggen van... Ja, dat was trouwens wel spannend, hè? Of zoiets.
0: Daar ben ik voorzichtig in geworden, want ja, soms zeg je dan hele domme dingen. Nee, dat ik, nee. Ja.
1: Ja. Komt ze elke dag nog wel langs in je hoofd, je moeder?
0: Ja, ook vanwege mijn zoon. Omdat hij is, omaatje Hannelore, hij heet Hannelore, leeft voor hem. Dus er is wel bijna elke dag even dat ze wordt genoemd. Of dat hij een foto ergens van haar ziet in het huis hangt. Of dat, ja, dus in die zin wel, zeker. Ja.
1: Zij heeft hem nooit gekend,
0: nee,
1: hè?
0: Nee. Ik zeg ook altijd tegen hem, ze zou zoveel van je hebben gehouden. En, net als opa en mijn vader. Dus dat ja, in die zin komt ze langs.
1: Ja. En ik hoorde ook ergens in een interview dat je zei dat hij naar Joodse les ging.
0: Ja. Dat vond ik toch wel belangrijk.
1: Ja?
0: Hoewel ik zelf, wat ben ik, agnost, denk ik. Maar dat hij iets van die geschiedenis ook meekrijgt. Dus dat je, ik vind sowieso deze cultuur, dat je Oude en Nieuwe Testament uiteindelijk ook, dat je daar iets van weet. Dat je een beetje Hebreeuws kan leren, dat je het oorspronkelijk. Ja, dat je weet dat. Ik vind het wel een pre om toch met een religie te zijn opgevoed. En dan kan hij zelf altijd kiezen wat hij ermee doet.
1: Ja.
0: Dus het is bij de liberale gemeente, het is hele. Volgens mij spelen ze meer dan het Joodse les is. Maar ik vind het toch. Hij vindt het zelf ook leuk. Dus dat. Dan gaat hij zondag, nu is het vakantie, gaat hij zondag heen.
2: De Media Week Awards TV.
1: Ja, wat heb jij weer bij elkaar gesprokkeld, Ron?
3: Ja, nou ja, de tv, vooral NPO 1, is natuurlijk volledig overgenomen door het...
1: Ja.
3: Ik ga het niet eens meer zeggen, u weet wel wat het is. Maar op NPO 2 is nog wel ruimte voor wat andere dingen. Ik wil er even één programma uitpikken dat sinds een paar weken te zien is. Namelijk het eerste tv-programma van onze Radio 1-collega Misha Blok. Een programma dat heet Misha en de mannen die het beter weten. Is dat een term waar je je mee kunt...
0: Ja, vind je leuk.
3: Ja, zou je in die serie passen?
0: Nee. Ik vind mezelf absoluut niet de man die het beter weet.
3: Nee, oké.
0: Okay. God, nee. Ik zou het heel erg vinden als ik voor die serie gevraagd
3: heb. Heel goed, heel goed. Nou ja, elke aflevering volgt Misha een witte man, laat ik hem maar gewoon zeggen, die te pas en te onpas zijn mening deelt in het publieke debat. Wie is de man achter de roeptoeter? Het zijn vier afleveringen. De eerste was Wiert Duk, we hebben Maarten van Rossum gehad, Victor Vlam afgelopen vrijdag en Maurice de Hond. En het is een heel leuk element. Zij komt ook bij de mensen thuis. Misschien hebben de mensen de eerste aflevering met Wiert Duk gezien. Wiert Duk woont nogal in een rommelig huis. Kan bijvoorbeeld het lichtknopje alleen maar aanzetten door met een stok achter de televisie te poken. Nou ja, dat is, vond ik veelzeggend.
1: Ja.
3: Ik bedoel, de thuissituatie zegt heel veel van iemand natuurlijk. Soms levert dat een heel ander beeld van iemand.
1: Zeker.
3: Nou, vrijdag was het de beurt aan meningenkanon Victor Vlam. Arnon, ben jij bekend met het fenomeen Victor Vlam?
0: Eigenlijk nauwelijks. Wie is dat voor?
3: Ja, nou goed, het is iemand die vaak bij de talkshows van SBS6 aanschuift om zijn mening te geven. Heeft ook een podcast. Nou ja, overal waar hij gevraagd wordt, geeft hij dus zijn mening. Een voorbeeld, de vredesdemonstranten van de Rode Lijn. Dat waren 250.000 mensen. Die noemde hij narcisten. Maar hij kraakt ook kapsels af van bekende tv-mensen. En hij insinueert op basis van gevoel allerlei dingen. Nou ja, hij krijgt altijd kritiek over zich heen. Misha Blok weet heel knap de lijn te bewaken van het blijven luisteren. Wel kritische kanttekeningen te plaatsen, maar de gasten niet kwaad te maken. Laten we even een fragment luisteren.
4: Door een harde stelling in te nemen, krijg je wel voor elkaar dat mensen er veel meer over gaan nadenken en over gaan praten dan als je alleen maar heel genuanceerd en technisch het debat met elkaar aangaat.
5: Maar het is niet per se waar.
4: Nou, het is niet per se wat volledig recht doet aan de inhoud. Dus het is niet onwaar, het is gewoon een plattere manier. Ik denk dat je altijd het complexer kan maken. Het effect daarvan is wel dat er heel veel mensen die niet de hele dag bezig zijn met de politiek te volgen, dat die ook ineens geïnteresseerd raken in die discussie. En ik denk een van de grote problemen is dat praktisch opgeleide mensen zich niet meer betrokken voelen bij de democratie.
1: Wat ik er één vind aan dat platslaan is dat het zo neigt naar populisme.
4: Waarom is populisme dat verkeerd?
1: Omdat je daarmee toch maar een deel van de werkelijkheid voorschotelt.
4: Ik vind dat wij te weinig populistisch zijn. Een democratie heeft ook niet als doel om te zorgen dat we het beste beleid hebben, maar wel het meest gedragen beleid.
3: Ja, Arjon, je hebt zitten, Arnold, sorry. Je hebt zitten luisteren. Ja. Wat vind je nou wat Victor hier zegt? Snijdt het hout?
0: Nee, totaal niet. Nee, hij zegt eigenlijk van dat je wat je juist niet moet doen. En dat je heel erg op emoties moet gaan spelen. Dat je eigenlijk mag liegen. Populisme is een beetje een containerbegrip. Het is onduidelijk wat er precies mee wordt bedoeld. Maar zeker ook in een democratie is het niet zo dat als een meerderheid iets wil, dat het dan ook is toegestaan. We hebben niet voor niets een grondwet en allerlei beschermingsmechanismen. Anders kan, het bekend voorbeeld, kunnen de mensen besluiten dat de democratie wordt afgeschaft.
1: Ja.
0: Dus daar slaat volledig de plank mis. En ik denk ook, en ook dat een beetje toch dat cliché van de praktisch opgeleide zijn hun band met de democratie verloren omdat het te ingewikkeld is. Ik denk dat is een disdain voor de praktisch opgeleide. Hmm. Wat mij betreft is het verschil tussen VMBO en gymnasium ook helemaal niet zo groot. Ik denk dat heel veel mensen doen VMBO omdat ze te lui zijn het gymnasium te doen. Ze hadden het best kunnen doen.
3: Ja, en wat uit deze serie van Misha Blok elke keer weer blijkt, dit is gewoon een verdienmodel.
4: Ik denk wel dat ik een betere versie van mezelf ben als ik bekend ben, in alle eerlijkheid.
1: Hè? Hoezo dan?
4: Ik denk altijd dat ik ergens juist incompleet ben geweest door minder aandacht te krijgen.
1: Wat heeft hij er zelf aan?
5: Hij wordt beroemd en dat wilde hij altijd.
1: En wat hebben wij eraan?
5: Dat we iets hebben om ons aan te ergeren.
3: Ja, die laatste die je hoorde, dat was Victor's oude podcastcollega Lars Duursma. Ik zag je heel erg lachen bij die opmerking van
0: Victor. Nou ja, dat het idee dat toch dat roem eigenlijk alles oplost. Hè? Ja. Dat is een soort dat je, als je dat bent, ja, dat het wel halen is, vind ik wel interessant. Maar ook wel een soort wel eerlijk dat hij daar toch vooruitkomt.
1: Maar je hebt ook nog een tv-momentje.
3: Ja,
1: het tv-moment
3: van de week. Ja, er is één onderwerp zwaar onderbelicht geweest afgelopen week. Je kunt het gemist hebben, maar het schijnt nogal warm geweest te zijn in Nederland. Op tv ging het er nauwelijks over. Dus ja, ik heb daar maar een triviaal, maar leuk veelzeggend momentje van gepakt. Het was een bijdrage van RTL Weerman. Of volgens veel mensen Weerhunk. Jawel, Margreet, Weerhunk. Jordi Huijren, die in RTL Boulevard een poging deed het warme weer te duiden.
2: Het tv-moment van de week.
6: Laten we even gaan naar Jordi, want die staat ergens lekker in het zonnetje volgens mij. Ik weet niet waar je bent. Dit was die eerste dag van Code Oranje. Wat zit er allemaal nog aan te komen?
7: Ja, ik sta hier lekker in Utrecht in de volle zon. Het is behoorlijk warm. En wat zit eraan te komen? We krijgen ten eerste nog tropen nacht. Van afgelopen nacht was op sommige plaatsen. En ook de komende nachten echt een plak.
8: Oh, daar val je weg. Het is een plak nacht. Ja, een plak microfoon.
9: Krijg hem niet meer terug volgens mij.
10: Daar in de bloedhitte.
9: Ik wil nog heel even terug naar Jordi. Oh. Die viel net uit, letterlijk. Want zijn telefoon was echt daadwerkelijk oververhit geraakt daar in de zon. Terwijl hij daar stond. Hij heeft een aantal foto's gestuurd hoe hij dat ding nu weer aan het koelen is. En hij dacht, weet je wat, ik ga mezelf ook maar even koelen. Want het is best wel warm daar. Dus hij is uiteindelijk maar gewoon lekker de plomp ingesprongen. En hij liet ons dat weten. Allemaal plaknachten worden het.
3: De weerman die wegsmolt.
1: Ja, dat zet
3: heel typisch, heel typisch. Nou, tot zover de tv-week. Over een klein uurtje de radioweek.
1: Dankjewel, Ron. Ja, Arno Gunberg, wanneer is je boek klaar eigenlijk, je nieuwe boek?
0: Ik ga het deze week inleveren en het komt begin november uit.
1: Wat spannend.
0: Ja.
1: En de titel is?
0: Himmler in New York. Goeie titel, hè? Ik zie je kijken, Himmler in New York.
3: Ik ben geïnteresseerd, hoor.
1: Is het een roman?
0: Ja, zeker. Ja, ja.
1: Oké, en AI speelt een rolletje.
0: Kleine leuke bijrol.
1: Ja. Nou, ja, we gaan het allemaal lezen, denk ik. Want dat was weer een bestseller. Leuk dat je er was, Arno Gunberg.
0: Ik vond het heel leuk, dankjewel.
1: En we spraken je na aanleiding van een nieuw seizoen van de filosofische talkshow. Het filosofische quintet van Human. Straks Enid Brigitta, weet u nog, 50 jaar geleden, 2 bronzen plakken.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
11: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
11: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
11: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
12: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Margreet Rijntjes.
1: Goedemiddag, zometeen gaan we in de perstribune een halve eeuw terug in de tijd. Want exact 50 jaar geleden schreef zwemster Enid Brigitta op de Spelen van Montreal geschiedenis met 2 bronzen zwemmedailles. Medailles die in de loop der jaren alleen maar meer zijn gaan betekenen. Bijvoorbeeld omdat ze de eerste vrouw van kleur was die voor Nederland een Olympische medaille won. We gaan uitgebreid met haar praten. Maar nu eerst het laatste nieuws, het NOS Journaal. Levi van Eck.
20: Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
21: Philip Morris hoopt natuurlijk op zoveel mogelijk kritische reacties. En daarvoor hebben ze nu een speciale AI-tool gemaakt. Die bezorgde burgers moet helpen om hun reactie naar de Europese Commissie te sturen. De reacties stroomden binnen. Maar wat blijkt dus nu uit ons onderzoek? Het merendeel van die reacties die uit Nederland kwam is niet door mensen, maar door AI geschreven.
20: En van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. In Landsmeer bij Amsterdam is brand uitgebroken na een blikseminslag. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft korte tijd brand gewoed. En in Veldhoven is een molen zwaar beschadigd geraakt door zware windstoten. En daar is verslaggever Onno Beukers nu. Onno, wat gebeurt daar nu bij jou?
22: Nou, ze hebben eigenlijk net het draaiwerk waarmee je de molen in de wind kan zetten, de wieken in de wind kan zetten, die hebben ze daar afgehaald. Dat hing eigenlijk nog half aan de stenen paal waar de molen is opgebouwd. De wieken die liggen er al naast. Het is eigenlijk één grote ravage van brokstukken. En tussen die ravage liep ik net met Jan de Jong. Hij is molenbouwer en hij was ook bij deze molen aan het werk.
23: Dat hing nog boven in de lucht. En dat hebben wij nou met de kraan beneden op de grond gelegd. Ook voor de veiligheid natuurlijk. En ja, dat is een van de weinige dingen wat nog over is.
22: Want als we iets verderop kijken, of eigenlijk net naast de molen, ja, daar ligt het hele draaiwerk. En met de wieken er nog aan.
23: Ja.
22: En gevallen ook op een gebouw ernaast. Hè?
23: Ja, hieronder in de molen zat een dagbesteding. En ja, daar is hij dwars door naar binnen gegaan. Dus ja, het is heel goed natuurlijk dat er niemand in het gebouw was s'nachts. Dus dat is het enigste geluk wat we hebben, dat er niemand gewond geraakt is.
22: Hoe groot is nou de schade aan de molen?
23: Ja, dit is wel veel erger, kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
22: Ja, de hele kap is eraf. Je hebt ook gewerkt aan de molen, hè?
23: Ja, wij waren bezig met de werkzaamheden. Eigenlijk alles lag hier beneden al klaar om eigenlijk dinsdag weer teruggehezen te worden. En ja, dat gaat even duren voordat we weer op dat punt zijn.
22: Is dat te overzien, hoe lang dit gaat duren, wat er nu moet gebeuren?
23: Ja, dit maken wij eigenlijk ook nooit mee. Ik heb het één keer meegemaakt, de molen die helemaal uitgebrand is. Ja, en daar is jaren overheen gegaan voordat die weer gerestaureerd kon worden.
22: Is zoiets nou te voorkomen met zo'n valwind die er gisteren was?
23: Nee, daar kan echt niks. Ik heb zelf hier ook een molen hier in veld over een paar kilometer verder. En ik dacht ook, mijn molen gaat er ook achteraan. Dus, die zag ik ook zo op en neer gaan. Ja,
22: want wat doe je dan? Je zet hem vast?
23: Ja, je zet hem zo goed mogelijk vast. En dan had ik hier ook wel zo goed als dat het kon natuurlijk gedaan. En, maar hier is niks tegen te doen.
22: Is dat dan iets wat bij de molen hoort, wat er kan gebeuren? Of is dit eigenlijk ook wel uitzonderlijk?
23: Ik hoop natuurlijk dat het nooit gebeurt. En het is natuurlijk ook een beetje taak als molenaar en als molenmaker natuurlijk dat je hem goed op de wind zet en dat je het wel allemaal veilig achterlaat als je weg naar huis gaat. Maar dit is niet te voorkomen.
22: Triest gezicht.
23: Het is zeer triest. Dit is wat je als molenmaker en als moleneigenaar niet wil zien.
20: Een verslag was dat van Onno Beukers. En door het onweer raakte op veel plekken in het land het treinverkeer verstoord, vertelt ProRail.
4: Het gaat met name om takken, bomen die op het spoor liggen. Een blikseminslag hebben we ook op meerdere plekken, waardoor bijvoorbeeld de wissels en de seinen niet goed bediend kunnen worden.
20: In Middelburg is gisteravond een automobilist op enkele mensen ingereden. Daarbij vielen meerdere gewonden. De politie gaat uit van opzet en denkt dat het incident te maken heeft met een ruzie kort daarvoor. Agenten troffen één gewonde aan, de andere gewonden bleken al vertrokken. De politie is nog op zoek naar de automobilist. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan in de buurt van de belangrijke zeestraat.
5: Het NOS-journaal.
20: In Bergendal bij Nijmegen rijden de wielrenners het Nederlands kampioenschap. En de mannen zijn al een tijdje onderweg. Commentator Joris van den Berg, er is een kopgroep. Hoe gaat het daarmee?
6: Nog 34 kilometer. Er was een kopgroep van een man of 15. Daar zijn er nu nog twee van over. Ze waren met z'n drieën, want Darren van Beckham zat er de hele tijd bij, maar die heeft net moeten lossen op de beklimming van de Oude Holleweg. Dat is een rot ding van kilometer aan 7%. Telkens in dat parcours van 10,5 kilometer. En de twee die nu nog voorop rijden, dat zijn Tim Marsman, 25 jaar oud, grote tijdrijder van de Alpecin-ploeg. En, jawel, de oudgediende, de man die nooit wint, Wilco Kelderman van Visma Leasebike, 35 jaar oud, 11 jaar geleden Nederlands kampioen tijdrijden. En met z'n tweeën rijden ze voorop en ze houden stand. Ze hebben een minuut voorsprong op een peloton met daarin Del Grosso, Mollema, Teunissen en ook nog Frank van den Broek. Zo gaat het hier en ze moeten nog 34 kilometer.
20: Het is heet, hoe gaan ze daarmee om?
6: Ja, dat is de sloper. Hè. Bij wielrennen kunnen ze goed omgaan met warmte. Maar de hitte die we nu hebben, die wel wat aan het weg hebben is, maar die natuurlijk onder dat bladerdek bij Bergendal door hangt, die werkt als een sloophamer bij de renners. Ze lopen soms heel stiekem, maar toch heel daadwerkelijk leeg. Je mist één bidon, één keertje niet drinken en je bent gezien in de wedstrijd. Want ja, zo gaat het in het wielrennen. Dus die hitte nog erbij, zwaar parcours. Maar wel mooi, twee goede koplopers die nog 33,5 kilometer moeten. Een man gaat winnen, want hier rijden Kelderman en Marsman.
20: Joris, dankjewel. En dan door naar Assen, waar voor de 95ste keer de TT wordt verreden. En daar is de Moto2-klasse zojuist afgelopen. Commentator Sebastian Timmerman, wie heeft er gewonnen?
19: Dat is een 20 jaar jonge Colombiaan. David Alonso heet hij. 2 jaar geleden werd hij wereldkampioen in de Moto3-klasse. Stapte daarna over naar de Moto2. Ja, en hij is hard op weg om richting de MotoGP, de koningsklasse, te gaan. Want hij behoort tot de beste rijders in deze klasse. Bewees hij nog maar weer eens een keer tijdens deze TT na een fascinerende voortdurende strijd met Manuel González, die tweede wordt. Dat is een Spanjaard. En de Australiër Senna Ages. Het was echt millimeterwerk. Prachtige inhaalmanoeuvres. De uiteindelijke winnaar Alonso schoof er in de laatste ronde nog bijna vanaf in de zuidelijke sectie van het circuit. De bochten Mandeveen en Duikersloot geheten. Wist er nou een nood overeind te blijven. En slaat dus uiteindelijk toe. Schitterende strijd. Alonso 1, González 2, Ages 3. Colin Vijer eindigt buiten de top 10 op de 11e plaats. Zal teleurgesteld zijn, denk ik. En datzelfde geldt denk ik ook wel voor Zonta van der Goorberg. Wordt 15e en pakt daarmee een WK-puntje. Maar ja, hij was vanaf de 13e plek gestart. Dus dan hoop je toch op beter.
20: Ja, en straks dan dus die MotoGP. Wat kunnen we daar verwachten?
19: Ik denk veel Aprilia's vooraan. Dat is het Italiaanse motormerk dat dit seizoen en zeker tijdens deze TT heerst. Ze bezetten de eerste 4 plaatsen op de startrij met Jorge Martin vanaf pole position. Op plek 2 de Japanner Ogura werd gisteren 2e in de sprintrace. En die sprintrace werd gewonnen door Raúl Fernández. Ik denk dat dat ook de hoofdrolspelers gaan worden. Samen met Marco Bezzecchi in de MotoGP race vanaf 2 uur.
20: Dankjewel, Sebastian Timmerman. 9:01. Het weer. Het blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24. In het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
1: Helene, je had veel vakantieverkeer, hè?
5: Ja, inderdaad, vanuit Zeeland. Dat zijn ook veel bezoekers van Concert at Sea die naar huis gaan. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Hellevoetsluis 18 kilometer langzaam rijdend verkeer en bij elkaar ongeveer 3 kwartier oponthoud. Ook op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein veel verkeer tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Zij ook een half uur in de file. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens is het oponthoud nu 10 minuten.
2: NPO Radio 1. Max.
7: De perstribune. Margreet Rijntjes.
1: Enid Brigitta, om te beginnen. We zijn 50 jaar verder, maar je bent werkelijk helemaal niets veranderd.
0: Is dat zo?
1: Ja. Je ziet er nog precies hetzelfde uit.
0: Dank je.
1: Ik ben vast niet de eerste die dat zegt.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja,
0: dat klopt. Hoor ik wel meer, inderdaad.
1: Ja. De actualiteit qua zwemmen. Marit Steenbergen gisteren in Rome een nieuw wereldrecord.
0: Ja,
1: jouw afstand 100 meter vrij.
0: Ja, ja, fantastisch zeg. Ongelooflijk. Ja. Het gaat maar sneller. Hè.
1: Ja,
0: het,
1: weet jij ook hoe lang ze erover deed?
0: Ja, was niet 51, 69 of zo?
1: 68,
0: ja. Sorry,
1: goed.
0: Ja.
1: En wat was jouw PR?
0: Mijn PR was 56, 61 honderdste. Okay, ja. Maar dat is dan ook 50 jaar geleden, hè?
1: Want dat was in Montreal, toch?
0: Dat was in Montreal,
1: dat was meteen ook je snelste tijd.
0: Ja, dus. Klopt. Ja. Moet je nagaan hoe hard dat gaat, hè?
1: Ja, het scheelt 5 seconden.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Ja.
1: Hoe komt dat eigenlijk?
0: Ja, weet je, vroeger denk je als je heel snel zwemt, dan denk je, nou, dit is het, hè? Maar het gaat maar door, het gaat maar door. En ik denk gewoon dat het zeker te maken heeft met supertalenten. En ook alle trainingsfaciliteiten, nieuwe dingen die er allemaal ontwikkeld zijn. Ik denk dat dat vooral veel te maken heeft. En ook of je talent hebt.
1: Ja, nou, dat had jij, Enid Brigitta. Want deze zomer is het precies 50 jaar geleden dat jij in het Olympische zwembad van Montreal 2 bronzen medailles won. Medailles waar later veel om te doen was, omdat de winst naar een zwemster uit de DDR ging. En dat land bleek op grote schaal, werd jaren later duidelijk, doping te verstrekken aan de zwemmers. Er was een reunie afgelopen weekend met de Nederlandse sporters. Nou, willen we alles over weten. Roel Vergouw zit hier naast mij, media-expert die zich verdiept heeft in jouw carrière en ook hele grappige fragmentjes heeft verzameld.
3: Ik heb hele leuke dingen die ik zo laat horen. Dus bereid je daar vast op voor. En aan het einde van het uur, daar bereiden we ook altijd heel veel luisteraars zich op voor. De bloopers die ik laat horen uit de radiowereld. Want er gaat wel eens wat mis. En dan natuurlijk het radiomoment van de week. Nou, er was veel te kiezen. Veel mooie momenten. En ja, het medium was zelf ook veel in het nieuws. Dus misschien komt daar het radiomoment van de week ook wel uit.
1: Misschien. We gaan het zien. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max.
7: De perskaart.
1: Enid Brigitta, geboren op 15 april 1955 in Willemstad, Curaçao. Graag een kort antwoord op de volgende vraag. Als ik terugdenk aan de Olympische Spelen van Montreal, dan denk ik meteen aan deze persoon.
8: Ja, de persoon die op dat moment het dichtst bij was, was natuurlijk mijn trainster. En die was mee als chef de équipe met de Olympische ploeg. En ja, dat was eigenlijk voor mij meteen nummer 1 die bij me stond.
1: En haar naam?
8: Wil Storm.
1: Wil Storm. Dit is een mooie herinnering aan mijn jeugd op Curaçao.
8: Ja, ik heb er inderdaad even over nagedacht. Wat voor mij toen in mijn jeugd heel belangrijk was, was bijvoorbeeld dat wij altijd naar Vaarsenbaai gingen. Mijn hele jeugd. En dat was vroeger een politiebaai op Curaçao. Wat nu Kokomo Beach heet. En dat was echt vanaf dat ik kon lopen, waren wij daar iedere zondag. Ja, dat was voor mij heel belangrijk. En ook daar heb ik nog steeds vriendschappen van. En vrienden uit die tijd, moet je nagaan.
1: Leuk. Deze persoon is altijd mijn grote inspiratiebron geweest.
8: Ja, toen ik eigenlijk ging zwemmen. En toen was Ada Kok in de Olympische Spelen in 68. En toen zei, toen dacht ik van nou, wauw. Dat is de zwemster. En toen zei iedereen tegen mij, nou, jij gaat ook een keer naar de Olympische Spelen toe. Nou, dat geloof je natuurlijk niet als 11, 12-jarig meisje. Toen dacht ik, het zal wel. Maar zij was wel een van de inspiraties voor mij.
1: Dit geluid of deze geur roept direct herinneringen op aan mijn zwemcarrière.
8: Het startschot.
1: Startschot.
8: Ja.
1: Ja of nee, ik ben ervan overtuigd dat mijn Olympische tegenstanders doping hebben gebruikt.
8: Ja.
1: Dit moment met mijn eerste trainer Wil Storm, de naam kwam al langs, herinner ik me nog goed.
8: Ja, eigenlijk is Wil niet mijn eerste trainster geweest. Want ik heb eerst een trainer gehad daarvoor, dat was Kees Annemaat. En die vertrok naar Nederland. En later ben ik bij Toos Beumer gaan trainen. Toos Beumer was daarna mijn andere trainster, tot ik naar Nederland ging. En toen ik in Amsterdam kwam, was Wil Storm het vervolg daarvan.
1: Dit was mijn grote talent als zwemmer.
8: Ja, het is als ik dus terugkijk op mijn carrière, vond ik Shane Gold heel erg goed. In
1: wat
8: die
1: was
8: tijd.
1: Jouw talent?
8: De vrije slag.
1: De vrije slag.
8: De vrije slagnummers.
1: Ja of nee, ik heb tijdens mijn zwemcarrière te maken gehad met racisme en discriminatie.
8: Nee.
1: Hier verheug ik me op, komende week.
8: Ja, op hele mooie momenten met het WK-voetbal.
9: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Ja, ben je een voetbalfan?
8: Ja, ik vind het wel leuk om te zien. Ja, ja, ja.
1: Hoe jammer vind je het dat Curaçao eruit is? Ik bedoel, daar ben jij natuurlijk opgegroeid, tot je 15e gewoond.
8: Ja, dat klopt. Kijk, het was een gigantische prestatie dat ze mee mochten doen aan het WK. Niemand had dat ooit kunnen dromen zelfs. En eenmaal na de WK, ja, weet je, dan weet je voor jezelf wel hoe ver en kansen ze hebben natuurlijk. En dat was natuurlijk, ja. Ik had al meteen gedacht dat ze eruit lagen. Dus ze zijn toch verder kunnen gaan. Maar ik vond het gewoon een geweldige prestatie dat zo'n klein eilandje met 150.000 inwoners, dat die zo ver komen.
1: Ja.
8: Dat vond ik echt fantastisch. Ja.
1: Ga je kijken, 3 uur 's nachts naar Marokko?
8: Ja, ik ga kijken.
1: Gewoon wakker blijven?
8: Nee, ik zet mijn wekker. Ik ga vroeg in de bed en ik ga kijken. Ik sta op.
1: Oh, dat is jouw methode?
8: Ja, ja, ja. Anders trek ik het niet, hoor.
1: Nee, en dan ga je samen met je man kijken.
8: Ja, ja, ja. Dan liggen we in bed en doe ik de tv aan.
1: Superleuk. Wat denk je ervan? Wat gaan we winnen?
8: Tuurlijk gaan we winnen.
1: Ja. Nou ja, we gaan
8: positief blijven.
1: Ja, zo is het. Die herinnering aan die jeugd op Curaçao. Ik heb meegeschreven, maar ik weet niet of ik het goed heb opgeschreven. De Vaarsenbaai?
8: Ja, Vaarsenbaai.
1: Oké, okay. Dat was een prachtige baai waar jij dus veel zwom.
8: Ja. Dat was een baai waar dus, mijn vader zat vroeger bij de politie. Waar dus mensen van de politie en leden die konden lid worden, daar altijd konden zwemmen.
1: Oké, dat mochten alleen leden?
8: Alleen leden en de mensen van de politie. Dus daar ben ik zeg maar als klein kind grootgebracht.
1: Ja.
8: Ja.
1: Was meteen duidelijk dat Enid Brigitta waanzinnig veel talent had eigenlijk?
8: Ik denk het eigenlijk wel, want het zwemmen ging me altijd zeer makkelijk af. En iedereen zei altijd tegen mij van nou, dat wordt wel ooit een goede zwemster. Maar ja, weet je, op dat eiland, ja, dan ben je al gauw de beste.
1: Mm-hmm.
8: En ik zwom daar altijd heel snel met de jongens mee, de heren. Omdat ik dacht van ja, dan heb ik wat meer concurrentie. Want de dames, dat was natuurlijk niet zo heel sterk op Curaçao. Dus ja, ik probeerde me aan die heren wel altijd op te trekken.
1: Ja. En die zwom je eruit, hè?
8: Nou, bijna.
1: Ja.
8: Bijna.
1: Nou heb je zelf ook veel les gegeven later. Zat er wel eens een Enid Brigitta tussen? Dat je dacht, hé. Hey.
8: Ja, zeker. Er zitten zeker kinderen met talent bij. En ik heb dat ook wel eens tegen de ouders gezegd, dat ze talent hebben. Maar ja, weet je, het is best moeilijk om een keuze te maken, ook naar de ouders toe, van gaat mijn kind wel door met zwemmen of niet door met zwemmen? Want het is best een hele belasting, hè? Als je topsport gaat doen of beginnen met zwemmen, je moet toch 2-3 keer in de week beginnen met trainen. En dat is best wel een opgave, ook voor ouders.
1: Hoe heeft jouw moeder, want je moeder is samen met jou en je 4 broers, meen ik, naar Nederland gekomen toen je 15 was. Hoe heeft zij dat ervaren?
8: Ja, kijk, ik was natuurlijk wel zelfstandig dat ik zelf naar het zwembad toe kon komen. Maar ja, het gezin draaide wel grotendeels ook om mij. Want ja, ik heb andere tijden met eten, met opstaan, met naar bed gaan. Dus ja, dat werd wel goed aangepast. En ja, we hadden er verder geen problemen mee. En mijn broers ook niet.
1: Nee. Had de komst naar Nederland te maken met jou? Potentiële carrière?
8: Nee, absoluut niet.
1: Okay.
8: Nee, dat is eigenlijk toevallig dat wij naar Nederland kwamen. Mijn moeder met 5 kinderen. En ja, en ik wilde natuurlijk dolgraag doorgaan met het zwemmen. En dat kwam, ja, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Want ik denk zelf dat als ik op Curaçao gebleven had, dat ik deze prestaties nooit heb kunnen maken hier. En ook qua training vooral niet, omdat de trainingen hier veel op een hoger niveau liggen dan op Curaçao. Dus nee, dat had ik nooit kunnen maken.
1: Nee, dus dat is eigenlijk mazzel.
8: Ja, mazzel.
1: Bleef je vader op Curaçao?
8: Ja, mijn vader bleef op Curaçao. Die kwam wel regelmatig naar Nederland toe. Om de kinderen te zien natuurlijk. En ook contact met mijn moeder te hebben over de kinderen. Dus ik moet zeggen, zij hadden wel een heel goed contact samen weer. Over de kinderen.
1: Ja.
8: Dus dat was wel heel fijn.
1: Ja. Ze waren uit elkaar.
8: Ze waren uit elkaar, maar het contact bleef heel goed.
1: Enid Brigitta is de gast. De zwemster die 50 jaar geleden tijdens de Spelen in Montreal 2 bronzen medailles won. In Papendal werd ze afgelopen zondag stilgestaan bij die Spelen. Ze was de eerste Nederlandse sporter van kleur die thuis kwam met een Olympische plak. Het was de tijd waarin de DDR-zwemmers oppermachtig waren. Na de val van de muur bleek het land op grote schaal doping te hebben verstrekt aan sporters. Brigitta was de trots van Nederland en werd tot 2 maal toe verkozen tot sportvrouw van het jaar. Dit uur Enid Brigitta op de perstribune van Max.
10: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Het NK wielrennen wordt gehouden in Nijmegen, Joris. Nog 20 kilometer?
11: Nog 24,5 kilometer.
1: Om precies te zijn.
11: Ja, precies. En ik kijk 24. Als je dat omdraait, kijk ik naar rug nummer 42 in het geel. Hij is de hele dag al stoïcijns Wilco Kelderman. Niet gek te maken, niet gek te krijgen. Warm maakt hem niet uit. Zwaar parcours geeft hij niet om. Dat hij al heel lang niet gewonnen heeft, interesseert hem niet. En dat hij nog nooit een koers in lijn gewonnen heeft. Echt nog nooit in zijn carrière. Hij is 35. Ook daar maalt hij niet om. Hij rijdt alleen voorop. Want zojuist is hij op de oude Holleweg weggereden bij de enige die hem nog kon bijhouden. Bij Tim Marsman. Die stond geparkeerd, die grote tijdrijder, op die steile klim. En heel rustig, stoïcijns, danste Wilco Kelderman bij hem weg. En die moet nu nog 24 kilometer. En die zie je denken. En die beweegt verder zijn wimpers niet. En die zit rustig op zijn fiets. En die neemt af en toe een slokje water. En hij zit te denken aan die carrière van hem. 3 keer won hij een tijdrit in zijn carrière. De laatste keer was in 2015 het NK. 11 jaar geleden. En 1 keer won hij een algemeen klassement. Ronde van Denemarken 2013. Hij heeft 10.000 kilometers gereden op die racefiets. Allemaal grote rondes. Hij heeft grote renners geholpen in grote rondes. Hij heeft zelf heel sterk gereden in de Ronde van Spanje bijvoorbeeld. En nu gaat hij dan eindelijk op weg naar een overwinning in een rit in lijn. En wat voor een. Wilco Kelderman is in Nijmegen op weg naar het rood-wit-blauw.
1: Kijk eens aan. Dankjewel, Joris. Ja, een duimk krijgt hij van jou, Enid Brigitta. Heb je dat toch inderdaad bij prestaties van sporters dat je denkt, yes?
8: Ja, dat heb ik zeker. Dat, als ik het volg en ik zie dat, dan vind ik dat altijd geweldig.
1: Ja. Ja. Kijk je veel sport?
8: Ja, ik kijk wel heel vaak sport. Ja, ja, ja.
1: En dan niet alleen maar zwemmen, maar
8: nee,
1: ook
8: alles,
1: wielrennen?
8: Nee, alles wat dan voorbij komt,
1: voetbal,
8: kijk
1: dus.
8: Ik. Als ik thuis ben, kijk ik zoveel mogelijk sport. Vind ik wel heel leuk.
1: Ja, dat is ook, vind ik ja. Ook heerlijk. Ada Kok noemde je net, hè, dat je dat vroeger een inspiratiebron vond. Heb jij haar ooit ontmoet?
8: Ja, zeker. Ik heb haar diverse keren ontmoet in mijn leven. En ook ja, met evenementen die wij hebben met oud-Olympiërs. En ja, ik kwam haar regelmatig tegen.
1: Over Olympiërs gesproken. Laten we eens, want jij hebt natuurlijk een fantastische prestatie geleverd 50 jaar geleden. Maar laten we eens even terug naar het begin.
3: Ja, het begin. Ik wil iets laten horen uit 1970, Edith. Een fragment uit Avro Sportpanorama. En we gaan luisteren naar de iconische stem van Jaap van Meekeren.
13: De Nederlandse recordhoudster op de 100 meter vrije slag in 25 meter baden, Enid Brigitta, werkt als verkoopster in een Amsterdams warenhuis. Ze doet dit om zo haar trainingsmogelijkheden te vergroten. Het zwembad, waar ze tussen de middag heen gaat, ligt nauwelijks 50 meter achter het pand van haar werkgever. En daar traint ze nu elke middag, maar voor haar en de andere zwemmers zijn de omstandigheden daar domweg miserabel.
14: De vorm is optimaal, maar haar trainingsmogelijkheden zijn verre van optimaal. Vertelt u daar eens wat van.
15: Nou, ze woont dus in Alkmaar. Daarom zou het dus gewoon ideaal zijn als die moeder met die broertjes en zijzelf hier in Amsterdam zou kunnen komen wonen. Want ik hou me hard vast voor van de zomer, als we dus met de avondtrainingen beginnen in het buitenwater, dat zij dat dan niet mee kan doen. Van de zomer heeft ze dat dus wel gedaan, maar dan lag ze pas s'avonds om 11 uur op haar bed. Nou is voor een jong meisje veel te laat natuurlijk.
1: Ja, dat was Wil Storm.
8: Ja, inderdaad.
1: Ja. Maar goed, ze zegt een heleboel. Je bent uiteindelijk ook verhuisd naar Amsterdam, hè?
8: Ja, inderdaad. Wij zijn toen naar Amsterdam verhuisd. KNZB en NSF hebben toen, die zijn er achteraan gegaan om een woning voor ons te zoeken.
1: Ja, want het was te laat om 11 uur naar bed.
8: Ja, dat is ook zo. Zeker als je 2 keer moet trainen en 's avonds weer terug met de trein. Dat was niks.
1: Nee. Maar ze heeft het ook over miserabele omstandigheden waaronder getraind moest worden. Wat was er zo miserabel?
8: Nou, weet je, ja, ik zwom natuurlijk in een 25 meter bad in Amsterdam. En daar hadden we 1 baan. En naast mij werd lesgegeven. Er werd lesgegeven aan de politie, aan de marine, jongens die zwommen. En er werd vrijs gezwommen. Dus dat zwembad werd verdeeld in allerlei banen. Ja. Dus onder die omstandigheden zwom ik eigenlijk.
1: Ja. Hoe was dat voor jou?
8: Ja, het was natuurlijk in het begin wennen. Want ik moest binnen zwemmen. En ik was altijd gewend om buiten te trainen. Ja. En ja, dat was wel even wennen, vond ik. Binnen in een zwembad om dat te gaan trainen.
1: Ja, wel wat anders dan een baai op Curaçao.
8: Ja, zeker. Maar ik moet zeggen, het went snel. En ik paste me heel goed aan. Dus het ging prima.
1: Ja, want je wilde ook echt wat.
8: Ik wilde heel graag. Ik was die tijd heel erg gedreven. En vooral met de trainingen, met alles. En ik maakte van alles ook mee met trainingen. En wat ik moest zwemmen. Allerlei afstanden die ik van mijn leven nooit gezwommen had. Ja. Die moest ik een keer gaan zwemmen. Dus ja, en ik moet zeggen, het ging me goed af.
1: Ja, je maakte van alles mee?
8: Ja, ik maakte van alles mee.
1: En waar denk je dan aan?
8: Ja, weet je, ik heb meegemaakt dat ik buiten moest trainen. En dat het ineens begon te sneeuwen en te hagelen. Dat ik dacht, oh mijn god, wat doe ik hier? Weet je, en en ook dat het heel koud weer was. En dat ik erin moest gaan zwemmen. Dat vond ik allemaal minder. Ja. Want daar hield ik dan niet zo van, om dan toch te moeten zwemmen. Nee,
1: maar je deed het wel.
8: Ik deed het wel, ja.
1: Ja. Nou, 1 behoorde dat je gewoon, helemaal in het begin dan, verkoopster in een warenhuis was.
8: Ja, dat was eigenlijk even tijdelijk, omdat ik dus en dat was maar een paar uurtjes, dus ik moest iets doen en en dat was op dat moment het dichtstbijzijnde voor mij.
1: Was dat wel een beetje de sfeer toen, dat je het liet komen zoals het kwam, het was koud weer, nou ja, oké. Het is natuurlijk niet onvergelijkbaar met nu, hè?
8: Ja. Nu wordt alles binnen gedaan. Nu wordt vooral ook de trainingen worden allemaal binnengehouden. Ja. Niemand zal buiten gaan trainen met slecht of goed weer. Dus iedereen traint wel binnen.
1: Nee, maar
8: dus
1: ook überhaupt qua eten, omstandigheden, data die verzameld wordt. Het is een totale andere tijd.
8: Ja, dat is het wel. Maar ik moet zeggen, Bert Sitters in die tijd, dat was ook een van mijn trainers bij het EI.
1: Die club, het EI?
8: Ja, het EI in Amsterdam. En Bert die was ook altijd al bezig met conditietraining en ook met het eten. Van wat gaan we eten en hoe eten we voor een wedstrijd de week ervoor. Dus weet je, we waren zeker als we met de ploeg in het buitenland waren, werd heel goed gelet op het eten en wat we moesten eten.
1: Ja. Oké, dat leidde ertoe, Ron, dat er fantastische medailles.
3: Een halve eeuw geleden. De Spelen van Montreal, 1976. 2 bronzen medailles en we gaan even luisteren naar, om te beginnen, de 100 meter vrije slag.
16: Maar ja, de satellieten doorgaan. Maar ik had sterk de indruk dat Kim Peter toch iets te vroeg voor start was. Maar de start ging door en ogenblikkelijk heeft Ender de leiding genomen. Ender op kop. Enid de Gieter komt nu naar voren. Enid in tweede positie. Nee, derde positie moet ik zeggen. Nog steeds achter Priemer. Enid of Priemer. Enid of Priemer voor de tweede plaats. Wie zal het worden? Ik denk Priemer. 1 is in ieder geval Ender. Tweede plaats is voor Petra Priemer. En de derde plaats voor Enid de Gieter. Uitstekend. Een bronzen medaille voor Enid de Gieter. 56, 65, 100. Ja.
3: Ja, geweldig.
8: Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, die race die staat nog geschreven hier bij mij. En ja, weet je, dat zijn dingen, momenten die je nooit meer vergeet. Dus ja, zo'n race zwemmen, dat blijft bij je altijd. Ja,
1: maar wat wel heel veelzeggend is eigenlijk, is dat tijdens dit fragment laat je mij met je vingers zien. Twee Oost-Duitsers, hè, zei je
8: ja,
1: tegen mij.
8: Zeker. Twee Oost-Duitse zwemsters.
1: En daarmee zeg jij, eigenlijk had ik goud moeten hebben.
8: Ja, achteraf zeker. Ja, ja, ja.
1: Want er is natuurlijk heel veel om te doen geweest. Doping. Ja, ja, nadat de muur gevallen is, werd dat duidelijk.
8: Ja, klopt.
1: Maar de grote concurrenten, nou heb ik even haar naam niet paraat.
8: Cornelia Ender.
1: Precies, die won goud.
8: Ja.
1: Maar die heeft nooit daadwerkelijk toegegeven dat ze wist dat ze doping heeft gebruikt. Hè?
8: Nee, nooit. Ze heeft nooit toegegeven, want ik heb al een eerder reportage met haar gemaakt. Maar ja, daar werd gewoon niet over gesproken.
1: Maar denk jij dat ze het wel wist? Want zij zegt, ik weet het niet of ik misschien ooit in een prik waar ik dacht dat ik vitamine kreeg.
8: Of later weet ze het natuurlijk wel. Toen alles naar buiten kwam, toen wist zij denk ik donders goed waarvoor zij al die prikken gekregen heeft in haar zwemlooptijd.
1: Ja, nee, maar dus, die ontmoeting van jou met haar, dat was gewoon nadat dat allemaal al duidelijk was geworden.
8: Ja, klopt.
1: En toen heeft ze toch nog steeds gezegd, ik weet het niet.
8: Nee, ze wist het ook niet. Kijk, ze gaat natuurlijk niet zeggen dat ze het wist. Want ze is natuurlijk ook bang dat ze die medailles misschien een keer in moet leveren. Dus ik denk dat zij zich ook een beetje van de domme heeft gehouden toen.
1: Oké, ja. Maar het is wel opvallend natuurlijk dat je het meteen zegt. Zit dat nog je dwars, 50 jaar later?
8: Nee, het zit mij nu niet meer dwars. Weet je, ja, het is een halve eeuw geleden.
1: Ja.
8: En ja, ik zei toevallig gisteren ook tegen iemand, het is gewoon altijd zuur geweest natuurlijk. Zeker in het begin, als je dat net hoort. Dan denk je, oké, nu snap ik waarom ik nooit eerste heb kunnen worden. En vroeger werd altijd aan mij gevraagd van, goh, wanneer word je nou een keer eerste in mijn trainingstijd? Wanneer word je nou een keer eerste? Maar ja, dat was voor mij altijd heel moeilijk. En ik wist gewoon met de Oost-Duitse zwemsters, lukt dat mij ook niet.
1: Nee.
8: Maar ja, ik was allang tevreden met een medaille.
1: Ja.
8: En of het nou zilver of brons was, dat maakte mij niet uit. Als ik maar een medaille won. Weet je, dus dat was voor mij heel belangrijk.
1: Ja, maar nu zou je misschien toch blijer zijn geweest als het goud was. Of niet? Of maakt het echt niet meer uit?
8: Nou kijk, als het ooit een keer nog zou komen, zou ik daar natuurlijk wel blij mee zijn, tuurlijk.
1: Ja.
8: Dat
1: want
8: wel, maar
1: er waren toen natuurlijk geen out-of-competition controles. Hè? Dus op die manier konden ze door de mazen van het wet, hè? Of konden ze in ieder geval zorgen dat je niet gepakt werd.
8: Er was wel altijd een dopingcontrole op die wedstrijden.
1: Ja.
8: Altijd op een EK, WK, Olympische, altijd zijn de dopings. Maar kijk, hun hebben natuurlijk ook hun controles, die hele DDR-ploeg. En die hebben natuurlijk ook dat hun zelf de controles doen. En als zwemsters bijvoorbeeld niet goed waren, dan kwamen ze ook niet op de wedstrijd. Want ineens was het zo van, hé, waar zijn die en die zwemsters? Die waren er niet meer, omdat waarschijnlijk hun doping niet goed was.
1: Ja, ja.
8: Snap je? Dus dan hielden ze al meteen achter.
1: Ja.
8: Dus zij controleerden ook.
1: Want ik heb naar beelden zitten kijken dit weekend. En die vrouwen die zijn gigantisch. En volgens mij viel jou wel op dat ze heel gigantisch waren.
8: Ja.
1: En dat ze ook zware stemmen hadden.
8: Hè? Ja, zij hadden echt mannenstemmen. En dat je dacht van, hé, er staat hier een man achter mij. Maar dat waren dus vrouwen, inderdaad.
1: Ja. Maar je bent daar nooit naartoe gegaan of hebt het nooit met hun besproken?
8: Nee, dat kon ook niet. Want zij werden echt van alle deelnemers en pers werden ze afgehouden. Je mocht nooit met een zwemster uit DDR praten. En het was altijd zo van, ja, alleen maar gedag zeggen en meer niet. Je had nooit een gesprek met die dames. Dus dat werd echt heel erg, werd dat weggeduwd.
1: Ja, nou heb je er later, zei je, ooit wel gesproken.
8: Ja.
1: Hoe was dat?
8: Ja, dat was op zich over koetjes en kalfjes natuurlijk. En dat was leuk, een leuk gesprek geweest. Maar ik heb niet met haar het gesprek gehad over die doping.
1: Nee.
8: Dat heb ik niet gedaan.
1: Had je dat wel gewild eigenlijk?
8: Ja, als het er kwam, dan hadden we het er natuurlijk wel over gehad. Maar ik merkte bij haar ook dat ze dat dus niet wilde ook.
1: Nee.
8: Dus ik heb dat niet aangehaald.
1: Nee. Maar goed, die winst, of in elk geval die bronzen medaille in Montreal. We hebben namelijk een heel mooi
3: verhaal. Ja, Enid, dit is heel erg leuk om terug te luisteren volgens mij. Het komt van de Nederlandse radio direct na dat Olympische succes. Je belt met het thuisfront en dat is op de radio te horen.
8: Ja. Ja.
12: Heb je al kunnen bellen met thuis met je moeder of nog niet?
17: Nee, nog niet.
12: Zou ze nog op zijn, Lady?
17: Ze is wel op, maar ik denk dat ze bij de buren zitten. Ze hebben geen telefoon.
12: Hebben die geen telefoon?
17: Maar ik kan proberen.
12: Nou, ze
17: hebben 71-0093.
12: Moeder is aan de lijn. Nou, Edith, papa met mama.
17: Hallo?
18: Hallo, Oh, wat
21: leuk dat jullie horen, zeg.
18: Ja, om mij. Ik ben erg trots op.
21: Hoi, Jo.
22: Hé, gefeliciteerd, hoor.
21: Ja, dank je.
22: Ja, ik sterk, zeg. Hoe voel je, hè?
21: Hartstikke gelukkig. Groet aan iedereen.
8: Altijd nog emotioneel.
1: Ja, ik zie het. Wordt hier.
3: Ja.
8: Altijd.
1: Ik krijg er toch weer tranen van.
8: Ja.
1: Ik vind
8: omdat
1: het
8: gewoon zo'n mooi moment is.
3: Het is ook een heel mooi
8: dat
3: moment.
8: Dat je van Montreal, dat je s'nachts je moeder aan de telefoon hebt. En Jan natuurlijk erbij.
1: Ja, die zit
8: dus
1: hier nu
8: die
1: gewoon.
8: Die zit hier gewoon
1: in de regieruimte.
8: En het was ook zo leuk. Want ja, mijn hele familie, mijn broers, iedereen zat natuurlijk voor de buis. En ja, het is een van mijn mooiste momenten ook, dit.
1: Ja. Maar het is ook zo ontroerend, dat meisje van 21. Want dat was je gewoon. Die zegt, leuk hè, mam?
8: Ja,
1: leuk, hè?
8: Ja, joh, het was ook, ja, weet je. Ik was gewoon trots en zo blij dat ik die medaille had, weet je.
1: Ja.
8: En een medaille halen op een Olympische Spelen is niet makkelijk, echt niet. Hè? Als je het eenmaal hebt, denk je, oké, maar het is niet makkelijk.
1: Nee, natuurlijk niet.
8: Dus je moet
1: ik heb
8: echt
1: niet
8: knokken
1: in
8: en vechten om dat te halen.
1: Ja.
8: Echt.
1: Ze waren er niet bij.
8: Nee, ze waren er niet bij. Nee, dat vond ik ook heel jammer.
1: Ja.
8: Maar,
1: was er een reden voor?
8: Nou, ja, ten eerste waren er natuurlijk ook geen kaarten meer.
1: Nee.
8: Kaarten waren ook heel snel weg. En Het kon niet, nee.
1: Nou was er een reunie, hè, afgelopen zondag.
8: Ja, vorige week.
1: Of vorige week. Papendal.
8: Ja, klopt. Ja.
1: Met de sporters van toen.
8: Ja.
1: Hoe was het?
8: Erg leuk, heel gezellig. Want er waren dus 3 reunies met de van 76, 80 en 84. Dus de ploeg van de Olympische Spelen van 76, die waren er. En er waren zwemsters bij, die had ik zeg maar 45 jaar niet meer gezien. Bijna 50 jaar niet. Dus het was erg leuk om die weer nu te zien, 50 jaar verder.
1: Ja.
8: Het was enorm. We hebben echt genoten en echt leuk om iedereen weer te zien.
1: Ja,
8: ja.
1: Herkende je ze?
8: Ja, voor sommigen dacht ik echt van, even goed kijken. En ja, een aantal herkende ik wel meteen. Maar er waren ook een paar bij dat ik dacht van, hey, even goed kijken. Ja. Ja, het zijn toch die.
1: En jullie hebben natuurlijk met elkaar staan praten, herinneringen. Ja. Wat was de gemene deler?
8: De gemene delen was vooral van dat zij toen ook heel jong waren. Hè? Want ik was een van de oudste zwemsters in die tijd. En we hadden
1: met
8: allemaal,
1: je 21 jaar?
8: Ja, met mijn 21 jaar was je de oudste zwemster, moet je nagaan.
1: Ja.
8: En we hadden allemaal jonge zwemsters, 15, 16-jarigen toen. En die zijn natuurlijk nu allemaal volwassen natuurlijk ook. En nu is het verschil natuurlijk een stuk kleiner. Maar als je 15, 16 bent en ik ben 21, dan is dat dus toch wel een groot leeftijdsverschil.
1: Ja. Maar jullie delen iets.
8: Ja,
1: voel je dat dan ook echt?
8: Ja, we delen vooral ook dat we met elkaar hebben gezeten in een appartement. En dat we, hoe dat ging. En ja, weet je nog van wat ook dat je vroeg op moest staan met de wedstrijden. En ja, dat we hebben gewoon leuke dingen en herinneringen met elkaar.
1: Ja, want jij was de meest succesvolle, hè? Jij kwam. Er waren 5, we hebben het even uitgezocht. Er waren 5 medailles, 2 zilveren en 3 bronzen. Waarvan jij dus 2 bronzen. Er was ook, weet jij, waren die mensen er ook? Bijvoorbeeld Erik Swinkels, kleiduiven schieten?
8: Erik niet, maar wel de wielrenner was er.
1: Ja, Herman, even kijken hoor, wat er staat. Ponsteen.
8: Ja, Ponsteen was Ponsteen. Er.
1: Ja, want die heeft zilver gehaald toen.
8: En er was ook een deel van het Olympische ploeg was er van de waterpolowers.
1: Ja, die hadden namelijk
8: ook
1: bronzen medaille.
8: Ja, die waren er ook, maar Erik was er niet bij. Dus een deel van de waterpolenploeg was er.
1: En heb je toen eigenlijk ook met hun contact gehad als Nederlandse ploeg? Zoals dat nu natuurlijk heel erg wordt gedeeld.
8: Met Herman Ponsteen heb ik regelmatig contact. Want die zie ik heel vaak ook met reunies en als wij bijeenkomsten hebben. En nog meer van de waterpolenploeg zie ik ook wel eens. Maar lang niet allemaal.
1: Nee.
8: Want lang niet iedereen gaat wel eens als we iets hebben er naartoe.
1: Nee. Maar goed, jij bent de trots van Nederland.
3: En in 2022 kreeg je die welverdiende erkenning voor jouw verdiensten in de sport. In jouw woonplaats Almere werd toen een standbeeld onthuld.
23: Vandaag volgde dan toch nog de erkenning voor de sportvrouw met een standbeeld in het Lumière Park in Almere.
24: Fantastisch, echt geweldig. Ik vind het echt een eer dat ik zo'n beeld heb gekregen. Echt prachtig.
23: Ja, nu zeggen heel veel mensen, dat is eigenlijk veel te laat, hè?
24: Ja, maar weet je, ik ben er nog en ik maak het mee. Dus ik vind het, het is gewoon mooi nu. Het is nu de tijd ervoor geweest.
23: Lijkt het ook, volgens jou?
24: Ja, ik vind het er zeker op lijken. Echt heel mooi gemaakt.
1: Loop je er nog wel eens langs? Krijg je hier ook tranen van, of niet?
8: Nee, hier niet. Oh. Maar ja, ik ga er wel vaak regelmatig langs. En ook vooral met mensen of vrienden die komen bij mij, die willen het beeld zien. Dus dan gaan we er even langs.
1: Hoe is dat om een beeld van jezelf te hebben?
8: Ja, het is heel gek, hè, als je daar staat. En ja, ik vind het ook heel, ja, heel apart, heel bijzonder. Maar ja, wat ik al eerder zei, ik vind het wel een eer dat ik dat toch gekregen heb. Ja. En ja, wie krijgt nou een beeld als je nog leeft? Toch?
1: Ja, precies. He? Ik kan me voorstellen dat er ook iets bijna iets ongemakkelijks heeft om naar jezelf te kijken.
8: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ik sta daar dus in een actiefoto. En ja, het is wie ik ben. En ik denk, ja, het is mooi. Het is echt heel mooi gemaakt, ook door Patrick Meesters. Ja.
1: Heb je dat badpak eigenlijk bewaard?
8: Ja, ik heb dat badpak bewaard, nog steeds.
1: En is dat niet aan gruzelementen inmiddels?
8: Nee, dat badpak niet. Het gekke is, ik heb toevallig van de week een hele zak met badpakken tevoorschijn gehaald. Want ik heb echt badpakken van alle zwemsters ooit geruild die ik had in mijn carrière.
1: Oh ja, dat deden ze ook.
8: Dat deden wij ook. Badpakken ruilen, ja. Wat de voetballers met de shirts toen deden wij
1: nooit
8: met badpakken.
1: Nooit geweten, Enid Brigitte. Nee.
8: Ja, dat deden wij met badpakken. Maar er zijn badpakken bij, die kan ik bijna niet meer vastpakken. Dus die vallen van ellende uit elkaar. Maar ik heb ook mijn wedstrijdbadpak, die is nog steeds heel goed gebleven. Even, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is natuurlijk een echte goede kwaliteit.
8: Hele goede kwaliteit, ja.
1: Zwem je nog?
8: Ja, ik zwem ook nog steeds. Ik zwem 2 keer in de week. En dan zwem ik eigenlijk met een masterzwemmers mee. Met masterzwemmers.
1: Masterzwemmers?
8: Ja, dat zijn zwemmers die dus nu nog steeds wedstrijden zwemmen. En die zijn ook van mijn leeftijd bijvoorbeeld. En die zwemmen nog steeds wereldwijd Europese wedstrijden.
1: Oh.
8: En ik train dus regelmatig met hun mee. Want dat vind ik natuurlijk ook gezellig. En daar kan ik me een beetje aan optrekken. Dus
1: en heb jij niet de ambitie om gewoon ook nog te presteren?
8: Misschien heb ik dat zeker wel, maar ik heb er gewoon geen tijd voor.
1: Het klinkt want je bent druk met...
8: Ik ben druk met het sociale leven en ook met onze kleinkinderen waar ik regelmatig naartoe ga. Dus en met de vriendschappen die wij hebben.
1: Kortom, andere prioriteiten.
8: Andere prioriteiten, dat is het precies.
1: Ja. Die erkenning van dat standbeeld staat natuurlijk ook voor, ja, voor wie jij was en ook de rol die jij misschien wel had in die tijd.
8: Ja.
1: Want ik zei dat al helemaal aan het begin. Jij was de eerste sporter van kleur van Nederland die een Olympische medaille won.
8: Ja.
1: En ik vroeg in de perskaart net, ben je wel eens gediscrimineerd of had je te maken met racisme? En toen zei je heel stellig nee.
8: Nee, dat klopt ook eigenlijk. Want ik was op een vereniging, het EI in Amsterdam. En daar zaten nog meer zwemmers bij met kleur. En niemand had daar problemen mee bij onze vereniging. En nog steeds niet. Dus ja, ik kwam daar natuurlijk ook bij als meisje van kleur. En ik heb eigenlijk nooit bij stilgestaan met mijn kleur. Omdat ik gewoon geaccepteerd werd door die dames van het EI. Ik moet zeggen dat dat ook fantastisch was. Want die dames die hebben mij ontzettend lief ontvangen bij het EI, die zwemmers in de tijd. Ik heb daar ook nog steeds hele goede contacten mee, vriendin aan overgehouden. En ik ben gewoon geaccepteerd zoals ik was en wie ik ben. En dat is natuurlijk heel fijn, dat je geen discriminatie hebt op je zwemvereniging.
1: Ja. En ook in die hele zwemwereld, tijdens WK's en EK's en Olympische Spelen.
8: Nee, ik heb dat toen de tijd niet ondervonden. Nee.
1: Nou, godzijdank.
8: Ja.
1: Maar, want dat is misschien wel nu veranderd.
8: Ja, ik denk dat dat nu misschien wel veranderd is. En zeker als je het al hoort met voetballen, hoe de mensen en het publiek erover tekeer gaat, hè? Mm-hmm. Met discriminaties. Dus ik denk dat de tijd wel veranderd is een halve eeuw verder.
1: Ja. Zou jij een rol willen spelen in het bestrijden daarvan?
8: Ja, best wel hoor. Ja, best wel.
1: Ja, maar niet zelf initiëren. Je zou, als je wordt benaderd daarvoor, zeggen ja. Maar niet dat je zelf denkt, ik moet iets.
8: Nee, ik moet niks. Maar weet je, ik ben wel nog steeds zo ook met kinderen bezig. Ik geef nog 1 keer in de week les aan kinderen. En ja, weet je, alle kinderen zijn voor mij gelijk. Iedereen. Dus en ik zeg het ook, als ik ook iets verkeerd hoor, dan grijp ik ook meteen in. Gelukkig gebeurt dat bijna nooit. Dus ik vind het wel heel belangrijk.
1: Ja, want als je nu, we zijn nu 50 jaar verder. Het is heel erg van deze tijd om te denken aan je legacy. Wat laat je na eigenlijk? Heb jij dan, kun je daar woorden aan geven? Wat jij voor je gevoel, nou, behalve dan 2 medailles natuurlijk, maar heb je iets nagelaten?
8: Ja, weet je, het belangrijkste vind ik, en dat is ook voor iedereen, is gewoon dat je gewoon lekker kunt sporten en lekker bezig zijn en lekker met elkaar sporten, sociaal bezig zijn. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, ook voor je toekomst. Dat je bezig bent met sport. Want dat verandert je leven toch heel erg. Als dat je op straat loopt en op de hoeken loopt. Ik vind het belangrijk dat kinderen gewoon van jongs af aan al bezig zijn daarmee. En ook de mogelijkheid hebben om met sport bezig te zijn.
1: Doe jij dat bewust met jouw kleinkindje? Je zei, hè, daar ben ik druk mee.
8: Nee, ik doe het niet met mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Want die sporten zelf heel graag en ook veel. Maar vooral ook kinderen die wij hebben. Ik zit bijvoorbeeld bij Jeugdsportfonds Amsterdam. En daar geven wij ook vooral de kinderen die niet kunnen sporten of geen sport kunnen doen, of cultuur of iets anders, muziek, de mogelijkheid om juist wel van alles te doen. En dat de kinderen, dat iedereen een kans moet krijgen om te kunnen sporten.
1: Herkennen die ouders van die kinderen die jij dan lesgeeft, herkennen die jou nog?
8: Ze herkennen me niet, want dit is natuurlijk een hele andere tijd van de kinderen, een hele andere periode.
1: Ja, nieuwe generatie.
8: Nieuwe generaties, ze kennen me niet. Maar als ze bij mijn vereniging komen, dan zien ze mij en dan horen ze natuurlijk wel wie ik ben en wie ik geweest ben. Ja. Dat wel.
1: Ja. Want je hebt natuurlijk dat standbeeld, maar er was meer.
3: Ja, dat standbeeld kwam rijkelijk later, vinden wij in ieder geval, vond je zelf niet. Maar even terug naar 73 en 74, toen kreeg je ook erkenning. Toen werd je namelijk verkozen tot sportvrouw van het jaar.
4: En gekozen werd tot sportvrouw van het jaar 1973, zwemster Enid Brigitta.
5: Bekendmaking van de verkiezing van de sportman en sportvrouw van het jaar 1974. Hier ziet u ze. Enid Brigitta en Johan Cruijff, en daar zijn ze. Enid Brigitta, voor de tweede maal sportvrouw van het jaar. Je was het vorig jaar ook. Een verrassing?
6: Ja, zeker een verrassing.
5: En waarom een verrassing?
6: Nou, ik had het helemaal niet verwacht.
5: Nee?
6: Nee.
3: Ja.
1: Zo ontwapenend ben je, hè?
8: Ja, ja. Ook jong, hè, natuurlijk. Ik was geloof ik 17...

0: Enid Brigitta, voor de tweede maal sportvrouw van het jaar. Je was het vorig jaar ook. Een verrassing?
1: Ja, zeker een verrassing.
0: En waarom een verrassing?
1: Nou, ik had het helemaal niet verwacht.
0: Nee?
1: Nee.
2: Ja.
3: Zo ontwapenend ben je, hè?
4: Ja, ja. Ook jong, hè, natuurlijk. Ik was geloof ik 17 of zo.
3: Ja.
4: Dat
3: werd je gewoon sportvrouw van het jaar.
4: Ja.
3: Voor de tweede keer.
4: Voor de tweede keer.
2: En samen met Johan Cruijff.
4: En samen met Johan Cruijff. Wat was er nou mooiers?
3: Nou, hoe, ik zag dat die beelden, dat je met Johan Cruijff naar voren kwam.
4: Ja.
3: Dat was wel een belevenis, neem ik aan.
4: Ja, zeker. En zeker met Johan Cruijff, de beste voetballer van de wereld. Om daar samen mee sportman en sportvrouw te zijn. Ja, ja. Geweldig.
3: Ja. Kende die je?
4: Ik weet niet of hij mij kende, maar ik ken hem wel. Ik kon hem wel.
3: Ja, nee, uiteraard.
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, maar ik was benieuwd hoe hij zich, hè, toch de bekende Johan Cruijff, nee?
4: Nee, hij was heel, heel rustig en hij zei niet zo heel veel.
3: Oké, okay. Was hij wel aardig?
4: Ja, hij was wel aardig.
3: Oké, okay, ja. Ja, je houdt je een beetje op de
4: ja,
3: merk ik. Ja. Wat betekent het voor jou om tot twee keer toe sportvrouw van het jaar te worden voor Nederland?
4: Ja, het is wel een eer natuurlijk dat je gekozen wordt. En ook toen de tijd door de sportjournalisten. Dus ja, het was voor mij, en zeker die tweede keer had ik niet verwacht dat ik weer sportvrouw zou worden. Nee. Ik vond het, het is gewoon een mooi moment dat je toch twee keer sportvrouw wordt en gekozen wordt.
3: Ja. Voel je een soort rolmodel of werd je dat een beetje?
4: Ja, toch ook wel, vind ik. En zeker ook, Ik denk wel dat ik een rolmodel was. Mm-hmm. En zo, zeker ook voor en mensen met kleur in het zwemmen. Dat vooral ook. Want vroeger was het zo dat mensen in kleur zeiden ze altijd, ja, nee, wij kunnen niet zwemmen. En wij hebben niet het figuur om te zwemmen. Wij zijn atletisch, wij kunnen wel hardlopen en
3: maar
4: dat soort dingen.
3: Maar je kan toch ook juist heel goed zwemmen?
4: Ja, maar dat geloofde men niet vroeger.
3: Oh.
4: Dus, en later is daar een hele ommekeer in gekomen, dat wel mogelijk was. En daar zijn ook weer meer mensen met kleur gaan zwemmen. En ook natuurlijk heel erg goed.
3: Ja. Na jouw carrière als zwemster ben je fysiotherapeut volgens mij geworden?
4: Nee, ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt.
3: Okay.
4: Ik ben zwemonderwijzeres geworden. Ik gaf fitnesslessen, babypeuter zwemmen. Ik heb zeg maar allerlei doelgroepen lesgegeven in mijn carrière.
3: Zou je opnieuw, als je nu helemaal teruggaat in de tijd, zou je het opnieuw gaan doen, sporter worden?
4: Ik denk het wel, want weet je, het ligt in jou om sporter te worden. Als je die gedrevenheid hebt om een sportvrouw te worden en te willen, dan geef je dus je hele leven, je geeft jezelf ervoor over. En je wil gewoon de beste worden van de wereld. En dat zit erin of het zit er niet in. Maar weet je, je moet er gewoon heel veel voor doen.
3: Ja.
4: En je moet gewoon echt iedere keer, iedere dag gaan trainen, twee keer per dag. Ook al heb je soms geen zin, dan moet je toch gaan. En ik zei ook wel eens tegen Will Storm van vandaag heb ik eigenlijk niet zo'n zin.
3: Nee. Nee, je trainer was dat, waar jij volgens mij een hele bijzondere band mee had, hè?
4: Ja, klopt.
3: Want jij kwam uit Curaçao en had eigenlijk nooit echt getraind, of in ieder geval niet zo serieus als met haar.
4: Nee.
3: Want je hebt altijd je hele leven contact met haar gehouden.
4: Ja, eigenlijk.
3: Hoe was jullie band?
4: Onze band was erg goed eigenlijk. Vanaf het moment dat ik bij haar kwam trainen, hadden we een hele goede band. En later zelfs een beetje een moederband met haar. Ook als een soort tweede moeder voor mij. En ja, zij heeft mij heel veel dingen verteld. Hoe het gaat in een zwemploeg. En weet je, gewoon dingetjes waar je normaal niet eens bij stilstaat. Wat voor hier heel normaal is.
3: Ja, maar wat voor dingen dan?
4: Bijvoorbeeld als ik op Curaçao een wedstrijdje zwom. Nou, dan ging ik gewoon op mijn blote voeten daar naartoe. En ik zwom daar en ik hield mijn badpak lekker aan. Want het werd toch zo droog door de zon allemaal. In Nederland moet je dan weer omkleden. Je moet je weer verzorgen.
3: Ja, gedoe eigenlijk.
4: Een heel gedoe is dat eigenlijk. Ja. Terwijl in de tropen is het alles droogt vanzelf. En dat gaat heel makkelijk.
3: Ja.
5: De Media Week Awards Radio.
3: Nou, TV hebben we gehad. Nu de radio rond.
2: Nu de radio. En ik begin altijd eventjes met onze luisteraars te danken voor alle tips die ze sturen. Via perstribune@omroepmax.nl. Je kunt een blooper tippen, maar je kunt ook gewoon een mooi moment.
3: Sta je ook voor open?
2: Nou, zeker. Want straks natuurlijk het radiomoment van de week. Gewoon even een mailtje sturen met de zender in het tijdstip. En dan vind ik het wel. Maar over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Nou, eerst de bloopers. Radio Veronica DJ Gerard Ekdom heeft een hele leuke artiest in zijn studio die een live optreden komt geven. En Gerard is enthousiast. Misschien iets te enthousiast.
6: Dames en heren en meisjes, ga er even voor zitten. Het is Nederlands talent en ik vind het fantastisch. Bon Sira met de nieuwe single Live Unbound.

0: Ja.
1: Ja, je was een beetje te vroeg, hè?
2: Oh, kut, ik ben te vroeg.
3: Ja, was niet ingeplucht, denk ik. Op Joe komt nieuwslezer Jeroen Latijnhouwers met een actueel weerbericht. Helaas loopt Jeroen door de hitte de kantjes er wel een beetje vanaf.
2: Vanavond kun je nog echt even je huis doorluchten. Het wordt zo'n 18 tot nog iets graden, geloof ik.
4: Oké, okay, nou, lekker duidelijk, ja, dankjewel. Ik ben het even kijken, daar kunnen we
3: wat
4: mee.
3: Lekker accuraat. Sam Hagens dan, die presenteert door de week Goedemorgen Nederland op tv en op vrijdagavond De Stand van Nederland op deze zender. En soms is dat lastig te combineren.
5: Bedankt voor jullie komst naar de studio. John Paulus en Jean-Paul Rizon. Fijn dat jullie er waren deze ochtend. Ochtend, alsof ik nog steeds in een ochtendprogramma zit.
4: Amerika, daar
5: dit is
4: wel.
5: Hoe mijn hoofd werkt.
3: Goedenavond. Soms vraag ik me wel eens af, zou onze collega Jurgen van den Berg ooit wel eens spijt hebben gehad van zijn programmatitel?
1: U kunt reageren via het Villa Media, via het mailadres villavdb@omroepmax.nl.
3: Tongbreker. Tim Oppenbroek van de NPO Radio 2 heeft een van zijn grote helden te gast. En Tim weet bijna alles over deze man. Echt bijna alles.
6: Prominent aanwezig.
1: Is namelijk vandaag Arjan Lubach.
7: Arjan.
1: Oh, sorry, wat zei ik? Zijn ik weer fout?
7: Arjan, ja, die is er ook, maar
1: doe het opnieuw.
7: Die had geen zin.
1: Arjan Lubach, welkom. Ja. Fijn
7: hallo,
1: dat je er bent.
7: Tim, hallo.
1: Ik schrok een klein beetje toen ik vandaag... Ja. Tom, jij zegt gewoon Tom tegen mij. Ja.
3: kan iedereen overkomen. We hadden net Arno Grunberg, ik zou ook Arjan volgens mij. Dus het zit een beetje in de naam.
0: Het is je vergeven.
3: Ja. Dan bij onze collega's van OVT was iemand te gast die een hele leuke historische website-tip heeft om te bezoeken voor je op vakantie gaat. Nou, echt een hele mooie tip, hoor.
8: Het is een website met historische foto's van China. En waarom heb ik dat meegenomen, tussen haakjes? Omdat ik iedereen wil adviseren, pak een historische fotocollectie van de plekken waar je straks heen gaat. En als je op die plekken bent, besef je dan opeens van, hey, ik ken een foto en daar zaten mensen wat te gebruiken. En oh, die straat zag er zo uit.
0: Hoe heet de website?
8: De website heet... Oeh! Geen idee.
3: Ja, en dan naar NPO Radio 2 weer. Daar is eigenlijk elke DJ een wandelende muziekencyclopedie. Of nou ja, bijna elke DJ.
9: Wat zijn men dankbaar. Icoon van de muziek, Paul McCartney. Dit is Come Inside, nieuwe muziek. En ik raad je aan om even de plaat te beluisteren. The Boys of Dungeon Lane. Onder andere ook muziek samen met Ringo Starr.
10: Oh.
9: Is toch weer halve Beatles bij elkaar.
10: Oh.
9: Ja, cool, hè?
10: Nou, alle overlevenden.
9: Nee, George. Nee, is die overleden? Je kijkt me heel erg serieus aan nu. Ja, die is helaas overleden.
10: Helaas. Ja. Nog gecondoleerd.
3: Nou, op Radio 538 maar, snel door, is Florentien van der Meulen de ervaren nieuwslezer van dienst. En ook zij weet, je begint een bulletin altijd met het allerbelangrijkste.
11: 538 Nieuws.
12: Ook Zwitserland zegt dat nu... Nou, sorry, ik ben Florentien van der Meulen. Ook Zwitserland zegt... Helemaal vergeten.
0: Oké, het radiomoment.
3: En dan het radiomoment. Ja, ik zei het al, er was veel om uit te kiezen. Ik had bijvoorbeeld kunnen kiezen voor dat nachtelijke interview met de veroordeelde Thijs Reumer. Veel besproken was dat op deze zender. Een nachtelijk verslag van de wedstrijd Nederland tegen Zweden. Maar ja, de radiowereld zelf had ook veel nieuws te melden. Drie ochtendshows gaan stoppen, veranderen of verkassen. Namelijk die van Gordon en Vrouwtje op Radio 10. Die van Mattie en Marieke op Q Music. En die van Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten op NPO Radio 2.
2: Dat we natuurlijk al heel lang heel fijn onderdak vinden bij NPO Radio 2. Maar gisteravond het nieuws naar buiten kwam. Dat we een overstap gaan maken. Dat we naar Radio 10 gaan vanaf 1 september.
13: Gordon en Vrouwtje gaat stoppen, hè,
14: Vrouw? Ja, jammer. Ja. Want de cijfers zijn gewoon om te janken. En,
0: valt ook wel weer mee.
14: Nou ja, gewoon in verwachting.
0: Ze zijn minder dan het zou moeten zijn.
2: Nou, daar gaan we dan. Wij moeten iets vertellen.
0: Mattie en Marieke gaat stoppen.
2: Ja, Mattie en Marieke gaat stoppen.
3: Ja, als je nooit naar deze shows luistert, haal je misschien je schouders op. Enid, ben je fan van een van deze programma's die nu voorbij kwamen?
15: Nee, niet echt, helaas.
3: Geen radioluisteraar?
15: Jawel, ik ben wel een radioluisteraar. Ja.
3: Nou, voor vaste luisteraars is het in ieder geval een baken in de start van hun dag. En dat radio nog steeds zo'n enorme houvast is voor de luisteraars, waarbij DJ's echte vriendjes zijn, wordt duidelijk als Jan-Willem en Jeroen op NPO Radio 2 zo'n grote fan aan de telefoon krijgen.
16: Het radiomoment van de week. Maar ik hoorde natuurlijk in het berichtje.
17: Ja.
16: Of dit niet. Nee, ik las het gisteren. Gewoon gek, dat raakt me dan toch.
17: Ach, lieve schat.
18: Waarom raak je dat zo, Sanne-Marije?
16: Nou, dat komt gewoon wat jullie ook al aangeven. Eigenlijk op de radio, wat andere mensen ook zeggen. Het is gewoon al heel lang heel vertrouwd. En je staat er elke dag mee op. En dan begin je je dag lekker. En het is, en dat klinkt nu allemaal heel dramatisch, zo is het helemaal niet. Maar het is gewoon loslaten van iets vertrouwd. En wat je net zelf ook al zei, jullie blijven ook gewoon op de radio. En ik gun jullie juist al het moois. En het is een verandering waar je dan denk ik even aan moet wennen. Ik ben altijd verloskundige geweest en ik ben er ooit ook mee gestopt een aantal jaren geleden. Dus ik snap ook heel erg de verandering en de behoefte. Dus het is meer dat je denkt, oh, wat dat dan voor je gezin en voor jou persoonlijk even zo voelt. Maar goed, dat is vandaag.
18: Het is alles bij elkaar natuurlijk. Ja, dat is ook zo. En laat het maar gewoon even zijn wat het is.
3: Ja, het zegt alles over de impact van radio. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
19: Nog even naar het NK wielrennen, Joris van den Berg. Ja, wij zitten hier natuurlijk met Enid Brigitta en daar heb je nog ervaringen mee, hè?
20: Nou, zeker. Maar eerst praat ik even over een gebalde vuist van Wilco Kelderman. Wilco Kelderman, daar komt hij aan in de verte. Hij gaat iets doen dat hij nog nooit gedaan heeft in zijn profcarrière. Laatste rechterlijn, allemaal mensen langs de weg. Hij komt overeind, hij gaat juichen. En dat is hem nog nooit gebeurd in zijn carrière. Onvoorstelbaar succes voor Wilco Kelderman. In maart 35 geworden, prof sinds 2010 in de World Tour sinds 2012. 20 grote rondes gereden. 3 in de Giro geworden. 4 in de Vuelta. 5 in de Tour. Vaak ook valpartijen, Wilco Kelderman. Hij komt overeind. Hij juicht. Hij gaat over de streep, Wilco Kelderman. Iedereen, maar dan ook werkelijk iedereen, dat weet ik zeker, gunt het hem hier in Berg en Dal. Kelderman wint in Berg en Dal. Is nationaal kampioen 2026. Sensationeel. En de tweede plaats zal gaan naar een generatiegenoot van hem. Want die is een eentje daarachteraan. Maar dat gaat nog even duren. Komt Bauke Mollema daaraan. Die kijkt om. Hoeft niet meer, Bauke. Je gaat tweede worden. Je gaat het zilver pakken. En dat allemaal op een dag inderdaad. Die doet denken aan de zomer van 1976. Toen die Olympische Spelen daar waren. En toen Enid Brigitta vooral ook indruk maakte in de krant. Want zo beleefden we dat toen. Hè. Toen keken we in de krant naar de uitslagen. Ik was 10 jaar oud en ik zag bronzen medailles voor een zwemster uit Curaçao. Dat was allemaal heel nieuw voor de Nederlandse sportvolger. Schitterend. 2 Mollema, 1 Kelderman in Berg en Dal.
19: Wat een mooie middag. Dankjewel, Joris. Enid Brigitta, superleuk dat je er was.
15: Ja, dankjewel.
19: Om terug te denken aan die mooie prestaties in Montreal. De gesprekken met Enid Brigitta en ook met Arno Grunberg uit het vorige uur terug te luisteren. Zoals altijd via onze wekelijkse perstribune podcast. En die is helemaal op maat geknipt tegenwoordig. Tweeën gaat deze mooie sportmiddag verder met Langs de Lijn. En wie zitten er? Rivka Oppensveld en Guylaine Plag vandaag. Een hele mooie zondag nog. Tot volgende week. Dag.
21: De perstribune.
22: Samen Max.
21: NPO Radio 1.
23: Podcast.
21: In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
24: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
21: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
25: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
23: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
27: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: NPO Radio 1. 2 uur.
21: Hélène Plag en Rivka op het veld.
12: Goedemiddag. Na de nationale titel van Wilco Kelderman rijden straks de vrouwen hun NK wielrennen. En we volgen de MotoGP op de TT in Assen. En er is Formule 1 in Oostenrijk.
7: We gaan het allemaal volgen in Langs de Lijn. Eerst nu het NOS Journaal. Met Levi van Eck.
8: In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niks bekend. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. Door zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Het weer, het blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
7: Sebastian, de start van de MotoGP.
9: De 95ste Dutch TT is begonnen en het is Jorge Martin die aan de leiding gaat. Vertrok vanaf pole position, moest de Japanner Ogura voorbij laten gaan. Net voor de eerste bocht. Die pakte dus de kopstart, maar meteen slaat Martin terug. Martin 1, Ogura 2, Fernandez gisteren winnaar van de sprintrace op plaats 3. En op de 4e plaats Marco Bezzecchi. Kortom, Aprilia 1, 2, 3 en 4.
12: Ik hoop dat het rustiger is op de Nederlandse snelwegen, Helene de Geest.
17: Ja, het valt reuze mee met de drukte, maar er staan toch een paar files. Op de A12 bijvoorbeeld eentje van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de grens is de vertraging een kwartier. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. Ze zijn een auto aan het bergen op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waalwijk. Daar ook 10 minuten extra reistijd. En het is druk vanuit Zeeland op de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein 20 minuten vertraging.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
28: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
11: Hélène Plag en Rivka op het veld.
13: Goedemiddag. Tussen het voetbalgeweld van het WK hebben we de komende 5 uur veel andere topsport. Met de TT in Assen. Er is de hoogste klasse, de MotoGP, begonnen. Sebastian Timmerman, wat is er gebeurd?
9: Einde ronde 2 en een gigantische crash van de leider in de stand om de wereldtitel. Marco Bezzecchi, die gaat er keihard af uit de ramzoek. Dat is die hele snelle knik naar links, net voor het aanremmen, voor de Geert Timmerbocht. Terwijl zijn teamgenoot Jorge Martin, nummer 2 in de stand om de wereldtitel, aan de leiding gaat voor Fernandez. Mark Marquez op de 3e plaats en Ayogura op positie 4. Hopen we dat het allemaal goed afloopt met Bezzecchi. Want dit was echt een crash op hoge snelheid. Veel koprollen en komt hij uiteindelijk honderden meters verder tot stilstand. De race gaat door. Dat is dan wel weer een goed teken. Geen rode vlag, maar een gele vlag die nu wordt ingetrokken. Martin aan de leiding, bijna aan het einde van de 3e ronde. En een voorsprong van al bijna een seconde op Fernandez.
13: Zoeken we iets meer de stilte op rond Nijmegen. Daar worden de Nederlandse titels wielrennen verdeeld. Straks rijden de vrouwen, de mannen zijn net klaar. En wie had dat gedacht, Joris van den Berg?
20: Wie had dat gedacht? Wilco Kelderman zelf ook niet. Hij kon het niet geloven, zei hij, die 35-jarige. Hoe hij over die streep kwam, dat had hij nog nooit gedaan als prof. Juichend. Voor het laatst deed hij dat bij de belofte, deze veteraan. Hij reed zijn eigen koers, ging 2 keer in de aanval. En die tweede demarrage, daarop had niemand meer een antwoord. In berg en dal, bij de mannen en de vrouwen gaan zo rijden. 1 Kelderman, 2 over veteranen gesproken, Bauke Mollema. En 3, verrassend hoor, de 25-jarige Jochem Kerkhaard.
13: Mooi. Nou, trainer Tom Velers die kijkt hier in de studio mee als onze analist van vandaag. Er wordt ook hard gereden op 4 wielen vandaag. In Oostenrijk begint om 3 uur de Formule 1 met Max Verstappen na die crash van gisteren vanaf startplek 5.
14: Ja, en als we het dan toch over bizarre snelheden hebben. Femke Broedersbol komt vanaf 5 uur, net als veel andere Nederlandse atleten trouwens, in actie bij de Diamond League in Parijs.
13: En natuurlijk hebben we ook vandaag weer een belachelijk goed gevuld matchcenter. Ja, Sebas, is het al duidelijk hoe het met Bezzecchi gaat?
9: Bij bewustzijn. En we zien hem nu ook zitten. Hij beweegt wat. Ja, hij zit er natuurlijk wel verslagen bij. Groggy bij. Hij zit nog altijd met zijn rug tegen een muurtje. Marco Bezzecchi, de Italiaan, die er 2 ronden geleden dus keihard vanaf ging op de ramzoek, waar de snelheden dik boven de 200 tegen de 300 kilometer per uur liggen. Die knik naar links en daar verliest hij de controle over zijn april. Ja, lag niet aan de leiding. Hij probeerde naar voren te komen, lag op de 4e plaats. Zag de nummer 2 in de stand. De leider in de race, Jorge Martin, wegrijden vooraan. Martin dus de 2e in de stand om de wereldtitel. Misschien iets te veel risico genomen door Bezzecchi. Hoe dan ook, hij ging er dus keihard af. Maar hij is bij bewustzijn en wordt op dit moment verzorgd langs de kant van de baan. 5e ronde gaat in, Martin aan de leiding. Fernandez, gisteren de sprintrace gewonnen. Raúl Fernandez komt wel wat dichterbij in die sprint. In de race reed Martin aan het begin ook aan de leiding. Maar hij kon dat tempo toch niet volhouden. Viel ver terug, dat was verrassend. En zo ging de winst naar Fernandez, die op dezelfde motor rijdt als Martin. Allebei rijden ze op een april, ja, maar voor een ander team, een satellietteam. En dat was toch wel verrassend. Fernandez moet moest afrekenen in het begin van deze 95ste Dutch TT met zijn teamgenoot Ayo Gura. Die ging er veel te wild in. De Japanner daardoor teruggevallen inmiddels naar de vierde plaats. Marc Marquez zit tussen Fernandez en Ogura in. Pedro Acosta nu aan het achterwiel van de Japanner Ogura op de vijfde plaats. En dan valt er een gaatje naar de nummer 6, Francesco Bagnaia. De eerste verschillen ontstaan dus zo halverwege ronde 5 van de Dutch TT op de kathedraal, zoals het circuit van Assen wordt genoemd. Dit weekend zijn er bijna 200.000 mensen weer op bezoek gekomen bij de TT. Ruim 193, bijna 194.000. En ook vandaag zitten er weer meer dan 100.000 op de taluds en de tribunes langs de kant van de baan. Het is droog, de zon schijnt, het is drukkend warm. Afgelopen nacht natuurlijk ook in en rondom Assen de onweersbuien, het noodweer, waardoor er veel grip verloren is gegaan op de baan. En dat zien we ook terug in de wedstrijden. Terwijl Ogura nu de nummer 3 of de derde positie weer overneemt van Marc Marquez aan het einde van ronde 6. We zagen ook eerder vandaag in de Moto 2 en Moto 3 klasse veel valpartijen. In de Moto 2 de winst naar David Alonso. Na een spectaculaire race, fantastische strijd met González en Aegis. Colin Veijen 9e en Zonta van der Goorberg 13e. Terwijl Maximo Quiles de Moto 3 op zijn naam wist te brengen. In de Moto GP de koningsklasse. Martin aan de leiding. Fernandez en Ogura 2e en 3e. En op dit moment neemt Acosta plaats 4 over van Marc Marquez.
15: En over Marc gesproken. Marc Voortman is onze man ter plekke daar in Assen. Marc, waar sta je nu?
16: Ik sta nu bij de pitstraat, bij de box van Marco Bezzecchi. Ja, beteuterde gezicht. Mannen in zwarte teamkleding staan daar op rij met de armen gekruist. Met een teleurgesteld blik op hun gezicht naar de beeldschermen te kijken. Waar hun rijder, zoals je ziet, heeft verlaten met een valpartij. Vorige week miste die ook al. Ja, het zijn geen gelukkige tijden voor hem. Zijn motor wordt nu naar binnen gereden. Terwijl ondertussen de kabels worden ingerold, de matjes. Zij zijn vrij voor dit weekend, maar dat had ze toch graag anders gezien, denk ik.
7: Wilco Kelderman mag een jaar lang in het rood-wit-blauw rijden. Hij is de Nederlands kampioen geworden bij het NK wielrennen vandaag. En Joris van den Berg, jij zei het al, van, ja, nou, hoeveel jaar? 15 jaar? Voor het eerst dat dit is gelukt.
18: Dat hij een rit in lijn wint, bedoel je?
7: Precies. Ja, nou, tijd is anders.
18: Hij is prof sinds 2010, dus 16 jaar geleden prof geworden. En hij heeft dus werkelijk nooit is hij als eerste over de streep gekomen in een rit in lijn, zoals dat heette. Ja. 3 keer een tijdrit gewonnen. Hij heeft de Ronde van Denemarken een keer gewonnen. En de laatste keer dat hij überhaupt een wedstrijd won, dat was 11 jaar geleden, de NK tijdrijden was dat toen. Hij was echt, dat zei hij net in de microfoon van Hank Kok, gaan we zo nog wel even horen, echt totaal verbaasd. En hij moest eraan wennen. Ja, en hij wist het ook niet helemaal zeker in de laatste ronde. Maar wat reed hij goed vandaag, zeg. Wilco Kelderman, Nederlands kampioen.
7: Terwijl hij van tevoren al zei, van ja, het is best wel een tricky parcours. Ze moeten eens kijken of ze iets met die veiligheid moeten doen. Maar het ligt me wel. Dus in zoverre had hij een vooruitziende blik.
18: Hij reed zijn eigen koers, dat zei hij net ook. En dat is denk ik ook het geheim geweest. Hij liet zich door niks of niemand gek maken. Het leuke is dat zijn ploeg, die nu inmiddels Visma Leasebike heet, maar heel vaak in het verleden van het NK, ik denk dat Tom zit te knikken nu, in overtal werd gefopt en geklopt. Dan lukte het niet. Dan werden ze toch voor de gek gehouden door een andere ploeg. Maar nu was de ploeg klein en compact. En Kelderman doet het gewoon heel simpel, heel stoïcijns. Dat is een woord dat er mooi bij pakt. Bij de manier waarop hij vandaag reed. Hij demareerde op 68 kilometer van de finish. Werd toen nog bijgehaald door Marsman en Van Beckum. En 40 kilometer verder liet hij Marsman achter, alsof hij niet bestond. En toen heeft hij 27 kilometer gesoleerd, met achter hem heel erg in de verte nog een goede Mollema die tweede wordt. En een verrassende nummer 3, dat zei ik net al, Jochem Kerkhaard, een renner van de kleine Beatploeg. Een beetje een laadbloeier, jongen van 25. Die reed een heel sterke, steady koers.
15: En Tom is Tom Velers, die bij ons in de studio zit. Tom, ik heb zelden iemand al 2 kilometer van tevoren met zo'n grote glimlach over zijn gezicht op de fiets zien zitten.
18: Hele vette grijns inderdaad. En ja, groot gelijk heeft hij, want tijd genoeg had hij. Ja, ultiem om Wilco te zien winnen. Maar ook gewoon ultiem om zeg maar zijn carrière toch nu in een spreekwoordelijke nadagen. Met 35 jaar. Al rijdt Bauke Mollema met 39 jaar nog steeds naar een tweede plek vandaag. Wat gewoon ja, super knap is. Hij is al jaren zo'n sportman, gevestigde waarde. Heeft heel wat tegenslagen gehad. Met heel vaak sleutelbeenbreuk, polsbreuk. Verschillende grote rondes waar hij heel kort is gekomen. En ook echt een key role is geweest.
1: om anderen aan een winst te helpen. Ja. Maar ja, voor jezelf wil je toch ook soms die handen in de lucht steken. En ik vind het echt ultiem om te zien dat hem dat gelukt is. En ik ben ook zo wel heel benieuwd naar dat interview.
15: Zijn reactie.
1: Reactie.
15: Ja. Want wat doet dit, denk je, met hem?
1: Ja, ik denk dat het wel... dat het hem een soort boost geeft, zeg maar. Ik zei net al wel tussen neus en lippen door van... Ja, het is op een topsportman, maar ook een man die in tijdritten, in klassementen... het gevoel heeft, alles in training en dergelijke... alles moet kloppen om zeg maar tot succes te komen. En nu heeft hij zich voorbereid, ja. Hij heeft zich niet voorbereid op de Tour. Dus dat is wel een andere voorbereiding dan je zou verwachten. Dus is hij op top van zijn kunnen? Nou, ik vraag het me af. Ik denk dat hij beter kan. Maar dat hij nu kan zien dat hij toch kan winnen. Ook als hij zeg maar 99% is van zijn kunnen. Denk ik wel dat het een eye-opener is voor hem. Dat misschien wel naar meer leidt in de toekomst.
15: Joris, moeten we dan in oogenschouw nemen dat niet alle toppers meededen vandaag aan het NK wielrennen?
18: Misschien wel. En het is natuurlijk altijd een wedstrijd apart. Hè. Je hebt kampioenschapsrijders omdat zo'n koers anders of misschien wel helemaal lastig te controleren is. Dus de situatie is anders dan anders. Er zit een andere dynamiek in zo'n wedstrijd. En ja, je moet ook goed met die omstandigheden kunnen omgaan. Want we gaan het toch even over de hitte hebben. Mm-hmm. Kelderman kan daar goed tegen. Heeft 20 grote rondes gereden. Ook vaak in de Ronde van Spanje bijvoorbeeld. En die weet echt wel hoe die met zijn lichaam moet omgaan onder dit soort omstandigheden. Daar is die zuinig in, daar is die heel keurig in, heel stipt en zo. Dus die laat zich ook door de omstandigheden niet foppen. Maar ik vond hem werkelijk bijzonder stoïcijns en heel doelgericht vandaag. Een beetje een andere Wilco Kelderman dan de man die we tot nu toe gezien hebben.
15: Zometeen natuurlijk die vrouwenkoers. Eerst even kijken in Assen. Sebas, is er al een update over Bezzecchi?
9: Nee, we hebben geen update meer gehad sinds die mededeling dat hij dus bij kennis is. En dat we gezien hebben hoe hij tegen dat muurtje aan zat. En inmiddels is hij naar het medical center aan de binnenzijde van het TT-circuit toegebracht. Een man die natuurlijk vorige week op een negatieve manier in het nieuws kwam bij de grote prijs van Tsjechië. Want daar sloeg hij een Marshall nadat hij onderuit was gegaan. En werd hij gedisqualificeerd. Volkomen terecht natuurlijk. Voor de rest van het weekend. Dit weekend uitgebreid zijn excuses meerdere keren daarvoor aangeboden. En er dus aan het einde van een van de eerste rondes in deze TT hard vanaf gegaan. Martin, zijn teamgenoot, die profiteert op de baan. Kan vandaag profiteren in de stand om de wereldtitel en de leiding overnemen. Martin leidt. Hij heeft nog maar 1/3 voorsprong op Fernandez. Die maakte er net een klein foutje toen hij echt heel dicht aan het wiel zat van Martin. Daardoor heeft Spanjaard, die gisteren de sprintrace won, een beetje terrein moeten prijsgeven op Martin. Ogura is de nummer 3. Die zit op een dikke seconde van Fernandez. En dan zien we eigenlijk de spannendste strijd op plaats 4 met Banyaya, die nu de 4e plaats overneemt van Marc Marquez. Marquez, ja, die weet wel wat juich is. 101 Grand Prix gewonnen in zijn loopbaan. 9-voudig wereldkampioen. Maar nog altijd niet 100% fit. En vooral op circuits met veel bochten naar rechts. En dat is het TT-circuit. En met veel snelle bochten heeft Marquez het moeilijk. En dat blijkt dit weekend ook wel. Verliest dus zojuist de 4e plaats aan zijn ploeggenoot Banyaya. En dan rijdt hij weer net voor Pedro Acosta. Dat wordt zijn teamgenoot volgend seizoen bij het fabrieksteam van Ducati. En Acosta probeerde eerder al Marquez te verschalken. Nu remt hij later voor de Geert Timmerbrocht. Maar moet hij de aanval afbreken. Einde ronde 11. Martin aan de leiding. Fernandez inmiddels op 1/14 van een seconde. Ogura, de Japaner, komt heel voorzichtig dichterbij. En we weten dat de Japaner altijd een sterk tweede deel rijdt van een Grand Prix. En dan op 4 seconden bijna dat kwartet met Banyaya, Marquez, Acosta en de Italiaan Di Gianantonio.
15: Gaan we eens even buurten bij de man die eigenlijk vandaag weer 4 paar ogen nodig heeft. In het matchcenter, Jorrit Hansen. Jorrit.
5: Ja, er is inderdaad vandaag weer veel te zien in het matchcenter. Ik pas er zelf nog maar net bij. wat hebben we vandaag allemaal? Roeien. Wereldbeker in Luzern in Zwitserland. 3x3 basketbal. Volleybal. De mannen in de halffinales van de European League. Hockey Pro League. Ik volg het nieuws rond het WK voetbal. En ook in het buitenland zijn er veel nationale kampioenschappen wielrennen. Maar ik wil eerst eigenlijk even beginnen met het nieuws van gisteravond. Want Laura Smulders is in Frankrijk namelijk voor de 5e keer in haar loopbaan alweer Europees kampioene BMX geworden. Ja, en hoe? Ze was in al haar races oppermachtig. Dus weer een Europese titel erbij op haar cv. Waar ook al een wereldtitel en een Olympische bronzen medaille op staan. Dus dat wordt dan goed gevuld A4'tje. En wat te denken van Marit Steenbergen gisteravond. Pakte zomaar het wereldrecord op de 100 meter vrije slag. Het koningsnummer. Bijzonder dus. Steenbergen deed dat bij wedstrijden in Rome.
4: Marit Steenbergen, 51-68, record del mondo.
5: Ja, 51 seconden, 68 honderdste. Ze was daarmee 300ste sneller dan het oude record van de Zweedse Sarah Sjöström. Record dat al stond sinds 2017. En Steenbergen noemde het zelf bizar dat ze dit gezommen had. Het moest nog even landen. Ja, lijkt me logisch als je na al die jaren zo'n bijzonder record uit de boeken zwemt.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: De samenwerking waarvan je niet wist dat je nodig had. Chaka Khan en Snoop Dogg met hun nieuwe single Boogies in My Soul.
3: Nog steeds de strijd tussen Martin en Fernandez.
4: Op 1 en 2, inderdaad. Ogura op 3. En voor de derde keer in dit weekend houdt de KTM-machine van Pedro Acosta ermee op. Dat is de jonge Spanjaard die zesde lag in de wedstrijd. Maar zojuist de pits instuurt. Er is een hoop te doen om de machine van Acosta eerder dit seizoen op de baan in Catalonië. De grote prijs van Catalonië, het circuit van Barcelona. Viel zijn machine ook vanuit het niets stil. En daardoor knalde Alex Marquez er heel hard af. Die wist Acosta maar net te ontwijken, zat daar vlak achter. Maar raakte wel zwaar geblesseerd. Alex Marquez hier trouwens weer van de partij. Rijdt op dit moment al zevende door de Geert Timmerbocht, de S-bocht, aan het einde van ronde 15. Maar Acosta daarna meerdere keren te maken gekregen met een uitvallende KTM-machine met machineproblemen. En ook dus nu voor de derde keer dit weekend tijdens deze hoofdrace weer het geval. Daar is echt wel wat mis. Jorge Martin ondertussen aan de leiding. En wat zien we daar ook een probleem bij Pecco Bagnaia. Ook zijn Ducati lijkt er plots mee op te houden aan de Noordlus. Ja, hervindt nu als het ware in één keer de snelheid in de Maaseik en Ossenbroeken gebeurt dat. En ook hij dus met een probleem. Nee hoor, in de Strubbe is hij weer de snelheid helemaal kwijt. En zo lijkt ook de Italiaan Bagnaia met problemen uit de TT te verdwijnen. Martin aan de leiding. 14e daarachter rijdt Fernandez. Ogura heeft de snelheid te pakken. Maar ja, we zitten inmiddels al wel over de helft van deze Dutch TT.
2: Het officiële dodental na de dubbele aardbeving in Venezuela van afgelopen week staat inmiddels op ruim 1400. Maar er is nog veel onduidelijkheid. Correspondent Nina Jurna is net aangekomen in de hoofdstad Caracas. Nina, goedemiddag. Hoe is de situatie daar nu?
5: Ik ben gisteravond aangekomen en ik ben toen gelijk ook gaan rondkijken hier. En wat je ziet is dat er gebouwen zijn ingestort. Niet overal in Caracas is zelf in bepaalde wijken zijn getroffen. Het epicentrum ligt hier ongeveer een uur vandaan. Daar ga ik morgenochtend naartoe. Maar in Caracas wat je ziet is gebouwen die zijn ingestort. Er zijn reddingswerkers bezig. Ik kwam 's avonds aan en er waren ook heel veel bewoners die daar dan omheen staan. En die eigenlijk het liefst mee willen werken. Zich ontzettend machteloos voelen. Want daar zijn mensen die daar onder dat puin liggen. Die zij kennen. Misschien wel familieleden. Je ziet ook dat mensen in contact proberen te treden met hun familieleden. Die misschien op dat moment net ergens anders waren. Misschien wel even boodschappen doen. Dus er is heel veel paniek. Er is ook, dat vond ik zelf heel heftig. Af en toe komt er dan zo'n windvlaag en dan ruik je gewoon toch wel lichamen in ontbinding. Mensen lopen ook met mondkapjes op. Er zijn heel veel ook reddingswerkers van het buitenland gekomen, uit veel Latijns-Amerikaanse landen, uit Mexico, bijvoorbeeld uit Chili. En als er dan weer zo'n groep aankomt, die worden dan echt met applaus ontvangen. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat er heel veel gebrek is aan allerlei middelen. Bijvoorbeeld ambulances, de ziekenhuizen. Het is een land wat natuurlijk, Venezuela, wat al heel lang in een humanitaire crisis verkeert. En dat wordt ook wel heel erg duidelijk bij deze ramp. En dat is, dat maakt het ook extra triest.
2: Ja. Was het eigenlijk lastig om hierheen te reizen van waar je zat?
5: Ja, dat was heel lastig. Ik was op dat moment in Curaçao en toen de aardbeving plaatsvond. En omdat ook een deel van de luchthaven van Caracas zelf is getroffen, functioneert die luchthaven niet. Ook andere luchthavens functioneren niet. Ik kon alleen op de stad Valencia vliegen. Dat is een stad 2,5 uur van Caracas vandaan. En toen ik daar aankwam, kwamen ook natuurlijk begrijpelijk heel veel mensen van het Rode Kruis, allerlei hulpverleners binnen, met ook allemaal materiaal. Dus het was daar heel erg chaotisch. Tegelijkertijd ook een sfeer van, ook zeker onder de reddingswerkers, dat ze heel blij waren dat ze er eindelijk waren, want die waren ook al heel lang onderweg. En vervolgens toen ik aankwam onderweg. Dat was een gebied wat niet is getroffen. Dus daar was niet echt iets te zien. Maar dan rij je Caracas binnen. En op een gegeven moment zag ik dus ook al het eerste gebouw van 12 verdiepingen wat ingestort was. En dat is dan een heel surrealistisch beeld. Zo midden in de stad. Zo ingestort. En ook heel veel gebouwen hebben schade. Maar ook bijvoorbeeld collega's van mij, collega-journalisten, lokale journalisten, die uit hun huizen zijn, omdat de muur dan gescheurd is en er nog steeds gevaar is dat zo'n gebouw ook kan instorten. Dus je ziet ook heel veel mensen bijvoorbeeld op pleinen in tentjes. En wat me opvalt is de enorme onderlinge solidariteit ook van de Venezolanen. Mensen die dan 's avonds langs de pleinen gaan om mensen eten te geven, om drinken te brengen. En ook gewoon gezelschap te houden. Dus je ziet echt dat daar waar het niet mogelijk is voor de overheid om alles op te vangen, dat mensen dus onderling elkaar helpen en heel erg betrokken zijn. Maar ook wel echt in een schoktoestand. Want dit is een aardbeving die ze hier in 100 jaar niet hebben gehad. Zo'n kracht. En er zijn ook nog naschokken. Ik heb gisteren zelf 2 naschokken meegemaakt. Dan voel je echt even alsof je helemaal uit balans gaat. Ik voelde niet echt de aarde trillen, maar wel even dat alles zo'n beetje begon. Alsof je heel duizelig werd. En dan later hoorden we dat het een naschok was. En dat was dan niet. Wij waren dan niet bij het epicentrum. Maar je voelt dus nog steeds het effect en die naschokken. Dus dat is voorlopig nog niet voorbij, zeggen ze hier ook.
2: Ja, succes daar dan de komende dagen. En doe voorzichtig. Nina Jurna in Caracas. Dankjewel.
3: Dan gaan we weer naar Sebastian Timmerman bij de TT in Assen. De grote prijs van Nederland met al best wat uitvallers, Sebastian.
4: Ja, er zijn veel rijders in de problemen geweest. Veel technische problemen. Banyaya er dus uit. Acosta, Razgatlioglu, de Turkse rijder, is ook naar de pits gestuurd. En we hebben een nieuwe koploper. Raúl Fernández is een rondje geleden Jorge Martín voorbij gegaan bij het aanremmen voor de Geert Timmerbocht. De laatste chicane op het TT-circuit reed hij er voorbij. Dat hing al in de lucht. Martin verloor zoveel snelheid dat meteen Ayogura, de Japanner, ook mee kon. Die is het een bocht later in de H-bocht zijn machine voorbij die van Martin te rijden. En dus is Fernandez de koploper. Ogura op 3/10 de nummer 2. En dan Martin op 4/10 achter Ogura op de 3e plaats. Mark Marquez op 6,5 seconden. Dat is een groot gat achter positie 3. Ligt 4e voor Dijin Antonio en Alex Marquez. En ik ben benieuwd naar het rijden in de laatste ronde. Zijn de laatste 8 rondes inmiddels ingegaan van Ayogura. De Japanner op de 2e plaats. Te ongeduldig, te onbezuist in het begin van deze TT. Moest daardoor wat plaatsen terrein prijsgeven en dus daarna goed maken. Daar is hij in geslaagd. Hij maakt de beste indruk. Hij lijkt ook sneller te zijn dan de koploper en zijn teamgenoot Raúl Fernández. Hij heeft dus nog een aantal ronden om het kopje erbij te houden en die 3/10 dicht te rijden. Hij won nog nooit Ayogura. Hij is de laatste weken vaker in de mogelijkheid geweest. Dan lukte het niet. En hij komt dichterbij hoor. Nog maar 1/10 zit Ayogura achter zijn teamgenoot Fernandez. En dat terwijl we bijna aan het einde zijn van de 19e ronde. Van de 26 in totaal. We gaan de slotfase in van de TT in Assen.
6: NPO Radio 1.
2: Even over hoofd 3, het laatste nieuws van Levi van Eck.
7: Bij de Noord-Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel kwam terecht op een grasveld langs een weg, dicht bij huizen. In het vliegtuig zaten naast de piloot 10 parachutisten. Een Russische ex-militair is opgepakt nadat hij kritiek had op het leger. In het veelbekeken filmpje zei hij onder meer dat Russische militairen op een zelfmoordmissie worden gestuurd. Ook eiste hij een gesprek met president Poetin in een live televisieuitzending. Openbare kritiek op de Russische oorlog is riskant en wordt regelmatig bestraft. In Middelburg is gisteravond een automobilist op enkele mensen ingereden. Daarbij vielen meerdere gewonden. De politie gaat uit van opzet en denkt dat het incident te maken heeft met een ruzie kort daarvoor. De politie is nog op zoek naar de automobilist. En om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI.
3: Er is ook nog verkeersinformatie, Helene de Geest.
8: Ja, er staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oud-Dijk tot de Duitse grens is er vertraging 10 minuten. Door wegwerkzaamheden file op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra reistijd. De meeste vertraging nu op de A58 van Breda naar Tilburg door een ongeluk bij Tilburg Centrum West. De rechte rijstrook is dicht, kost je vanaf Bavel een half uur. En het is druk vanuit Zeeland, onder andere op de N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein. Vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein een kwartier extra reistijd.
6: NPO Radio 1.
2: We gaan een spannende slotfase in Assen bij de TT, toch Sebas?
4: Hij is er voorbij. Ai Ogura is naar de leiding gegaan. Reed in no time naar het achterwiel van zijn teamgenoot, de Spanjaard Rolf Fernandez, die gisteren de sprintrace wist te winnen voor Ogura. En hij zette me voorbij in de zuidlust van het TT-circuit. Bocht 9, de bult. Een knik naar links met heel veel verkanting. Dat is echt een uitstekende plek om in te halen. Net als de Geert-Timmerbocht, waar een fel duel plaatsvindt om plaats 4. Gian Antonio, de Italiaan, drukt Marc Marquez door de grindbak heen van de Geert Timmerbocht. Het vele publiek dat daar zit. Het is altijd een van de tribunes die als eerste is uitverkocht, omdat er zoveel gebeurt in die laatste chicane. Marquez daar dus door het grind plaatsen moeten inleveren. Ook trouwens nu aan zijn broer Alex Marquez. En dus rijdt de regerend wereldkampioen pas op de 6e positie. Alex Marquez 5e. 4e Gian Antonio. 6 seconden daarvoor rijdt het trio op kop met Ogura uit Japan nu aan de leiding. Tuurlijk, motorsport populair in Japan. Vele grote merken komen daar vandaan. Maar al die merken, Honda, Yamaha, Suzuki trouwens verdwenen uit de MotoGP, hebben de slag verloren tijdens de coronacrisis, toen de ontwikkeling helemaal stilstond. De ontwikkeling in Italië ging door. De Aprilia, waar Ogura op rijdt bijvoorbeeld, nu komt hij door. Einde ronde 21 is een van de sterkste machines dit seizoen van het veld. En het is lang wachten geweest op een Japanner vooraan in de MotoGP. De laatste winnaar uit Japan, bijna 22 jaar geleden, september 2004, Makoto Tamada. En nu is het aan Ogura om in de laatste rondes van de TT het koppie erbij te houden. Geen fouten meer te maken en de TT op zijn naam te schrijven. Want hij is de snelste op de baan. Hij ligt dus ook op kop in ronde 22 van de 26. En heeft 18e voorsprong op Raúl Fernández.
9: Hij moest er even op wachten, maar de eerste overwinning van Wilco Kelderman na 11 jaar is dan ook wel een hele mooie. Hij won vanmiddag in Nijmegen het Nederlands kampioenschap op de weg. Hank Okhorst, u in gesprek met de kersvers Nederlands kampioen.
10: Wilco Kelderman, van harte gefeliciteerd. Hoe was het om met je armen omhoog over de streep te komen?
11: Ja, heerlijk. Dat gevoel is lang geleden, denk ik.
10: Hoe lang is dat geleden, denk je?
11: Belofte, denk ik. Heel lang geleden. Ik heb wel eens een tijdrit gewonnen, maar niet... Ja, op zo'n manier. Ja, het moest er een keer van komen.
10: Dan heb je lang gewacht.
11: Ja, ja. Ja, weet je, het kon natuurlijk niet altijd zo makkelijk. En ja, dit was de dag.
10: Dit was de dag en het werd jouw dag omdat je het zelf deed. Hè? Je pakte de koers bij de strot, om het zo maar te zeggen. Was je dat ook van plan?
11: Ja, ja, het was niet meer per se mijn insteek om gelijk zo vroeg te gaan, maar... Ik merkte al heel snel dat de koers gewoon heel moeilijk te controleren viel van achter. En die klimmetjes maakten het zo lastig dat je gewoon beter deed dat ervoor kon zitten. Ik heb gewoon mijn eigen koers gereden. En in het begin al mee zitten. Dan komt er een groep terug. En dan komt er nog een groep terug. En dan dacht ik van ja, dit gaat niet samenwerken. Dus ik probeer er weer voor te zitten. En uiteindelijk moet je wel de benen hebben. En die had ik uiteindelijk Tim Marsman... Met gezellig te lossen en daarna solo door te gaan.
10: Voelde je steeds dat je de beste was van het groepje?
11: Ja, het is moeilijk te zeggen. Dat gevoel had ik niet per se. Maar ja, je moet gewoon slim koersen en ervoor zitten. En op zich, ja, die klimmetjes kun je het verschil maken. Maar die tussenstukken, als je daar gewoon goed doorrijdt, dan maak je uiteindelijk het verschil.
10: Nou, en dan win je. Echt, hè, waar we het net over hadden, na hele lange tijd. Er is geen renner volgens mij die zoveel top 10 klasseringen in grote wedstrijden gehaald heeft als jij. Ja. Hoe voelt dit nu? Winnen. Je bent Nederlands kampioen. Je hebt een koers gewonnen.
11: Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van ja, anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ik bleef ervoor en... Ja, moeilijk te beseffen nog.
9: Ja, mooi is dat. Dat is duidelijk uit zijn woorden. Maar ook op het moment dat hij het podium op moest komen, Tom Velers, stond hij om het hoekje bijna een beetje huiverig te kijken.
12: Als een 10-jarige die voor het eerst... Hoe werkt dit?
9: Ja,
12: maar hij is 35 en dus ik vind het ultiem. En ook dit interview, heerlijk.
9: Mooi,
12: heerlijk. Hij kan het nog niet beseffen. En dat een renner met zijn status zich afvraagt of 1,5 minuut haalbaar is in die laatste ronde op 10 kilometer. Nou, als de één renner niet stilvalt, dan is hij het.
9: Nee.
12: Altijd een vraagteken, maar volledig.
9: Je mag het een dik uitgetekend zijn.
12: En,
9: zeker. Het jammer is alleen dat we dat rood-wit-blauw dus niet in de Tour de France gaan zien. Want Kelderman is door Visma Liezenbeek niet geselecteerd om de Tour mee te rijden. In de Ronde van Polen, dat is in augustus, dan zien we waarschijnlijk Kelderman voor het eerst in de nationale kampioenstrui.
2: Gaat hem vast goed staan, denk ik zo. Over bijzondere winnaars gesproken. Nog 3 rondjes en Assen, Sebas.
4: Ja, hoe zou straks het interview gaan met Ayogura als hij de TT op zijn naam heeft geschreven en als winnaar van de MotoGP-wedstrijd de interviews mag geven? Ja, zover is het nog niet. Hij moet geen fouten maken. Zijn machine moet heel blijven. Niet onderuit gaan in de laatste 2,5 ronde waar hij aan is begonnen van deze Dutch TT in Assen. Editie 95 op de kathedraal. En dan gaan we op die bijzondere plek, het enige circuit wat al sinds het begin van het wereldkampioenschap 1949 in de motorracerij er altijd bij is geweest. Het is een bijzonder evenement, de TT van Assen. Het is een evenement waar jaarlijks dus bijna 200.000 mensen op afkomen. Heel groot, heel sterk en een Japanner vooraan die nog nooit een MotoGP-wedstrijd wist te winnen. Daar komt hij weer, door de Geertimmerbocht. Begint nu aan de laatste 2 ronden. Helemaal klein, achter die Kuip, aanremmend nu, vol bocht 1, de H-bocht, die verkante knik naar de rechterkant. Een niet onderschatte bocht, een lastige bocht ze nu dan. Ogura is daar goed doorheen. Maadijk, Ossenbroeke, allemaal bochten rechtsaf. En dat is altijd in de eerste ronde van deze TT heel gevaarlijk. Vooral dan in de strubben. Dat is dan de eerste bocht naar links met koude banden. Ja, dat is nu natuurlijk helemaal niet het geval, want de wedstrijd zit er al bijna op. Ogura heeft 2 seconden voorsprong op teamgenoot Raúl Fernández. Zit in de laatste 1,5 ronde. Dus Mark Voortman, het lijkt een bijzonder Japans feestje te worden op het TT-circuit.
13: Absoluut, en dat zien ze ook hier bij de pitbox van Ayogura, waar zijn team met gespannen gezichten naar de schermen staat te staren. Ik zie hier en daar al een lachje doorkomen bij iemand. Maar...
4: 25 jaar is hij. Hij komt uit Saitama in Japan. Ayogura, 2 jaar geleden werd hij wereldkampioen in de Moto2-klasse. Die opstapklasse, die klasse richting de MotoGP. Waar Colin Veijer vandaag als 11e over de streep kwam. Maar uiteindelijk als 9e werd geclasseerd door straffen van andere rijders. En Zonta van de Goorberg ook 3 punten voor het WK meepakte als nummer 13 in de eindstand. Ogura daar dus 2 jaar geleden de wereldtitel gepakt. Overgekomen naar de MotoGP. Heel snel al voorin gaan meerijden. Komt hij weer aan richting de Geertimmerbocht. Rechts, dan dat lichaam naar de linkerkant. Dan weer terug naar rechts. Het gas er weer op en hij gaat de laatste ronde in op het TT-circuit. Op weg richting een historische zege. Terwijl achter hem Marc Marquez nog steeds in een gigantisch veldduel is verwikkeld met Di Gianantonio. De Italiaan neemt nu plaats 5 weer over. Fernandez 2, Martin 3. Het zijn 2 Spanjaarden achter Ogura. Wat heet 3 Spanjaarden, want Alex Marquez ligt op de 4e plaats. Maar alle aandacht vooral dus uit naar de man die nu voor de laatste keer door de strubben gaat. Die langzaamste bocht van het TT-circuit. Accelereren nu de veenslang op. Dat lange rechte stuk richting de Ruskenhoek. Die blauwe helm met rode strepen helemaal verscholen achter de Kuip. Nu overeind komend voor een van de snelste bochten tussen de Ruskenhoek en de Steckenwal in. Fernandez volgt op bijna 2 seconden. Gisteren was het andersom. Eindigt Ogura als 2e in de sprintrace. Vorige week 2e in Tsjechië. En toen zei hij na afloop, na die 2e plaats, achter Marc Marquez, de 9-voudige wereldkampioen, heel bescheiden in de persconferentie. Ik hoopte dat Marquez me voor zou laten gaan, dat hij me zou laten winnen. Marquez kon een glimlach niet onderdrukken. Vandaag rijdt hij slechts op plaats 6 en rijdt Ogura aan de leiding. Voor de laatste keer door Mandeveen en Duikensloot op, accelererend door de snelle knikken, Meeuwenmeer, Hoogheide en dan richting de Ramshoek, die snelle bocht naar links, waarin het begin Marco Bezzecchi er zo hard vanaf ging. Hier komt Ayogura richting de laatste bocht, de Geert-Timmerbocht. En krijgen we voor het eerst sinds 2004 een Japanse winnaar in de MotoGP. Ayogura wint de 95ste Dutch TT van Assen met de gebalde vuisten richting zijn teamleden aan de kant. Heel veel emotie daar bij het team van Trackhouse Aprilia. Niet het fabrieksteam, een zogenaamd satellietteam, maar ze pakken de winst met Ogura en de tweede plaats met Raúl Fernández, want die houdt Jorge Martín achter zich. Martín op plaats 3 gaat daardoor wel nu aan de leiding in de stand om de wereldtitel met 7 punten voorsprong op zijn teamgenoot, de vandaag uitgevallen Bezzecchi. Het vizier zit dicht, bal van de helm van deze Ayogura. Dat is jammer, want ik denk dat er wel bij deze ijskoude Japanner veel emoties zullen zijn en tranen zullen vloeien. Op zijn 25ste pakt hij voor de eerste keer in zijn loopbaan een overwinning op het allerhoogste niveau in de koningsklasse van de motorsport, de MotoGP. Historie in Assen voor het eerst sinds september 2004. Makoto Tamada bij de Grand Prix van Japan. Wint er weer een Japanner in de koningsklasse in de MotoGP. Ayogura is zijn naam. Hij begon met foutjes aan deze TT. Knokt zich terug en slaat dus uiteindelijk toe. Hij wint voor Raúl Fernández en Jorge Martín op plaats nummer 3.

0: Tom Jeumet, this is the moment.
1: De eerste Nederlands kampioen van vandaag is bekend. Dat is Wilco Kelderman. Maar zometeen gaan de vrouwen ook fietsen. Wat verwacht je, Joost van den Berg?
2: Ik denk ook weer een uitputtingsslag, Rivka, nadat ik net de mannenkoers gezien heb. Ja, dat gaat het worden. Dat kan bijna niet anders. Je bent geneigd te zeggen, Lorena Wiebes natuurlijk, nationaal kampioenschap. En het is op zich niet echt een klimkoers. En Wiebes is de beste sprinter ter wereld. Maar ik vraag mij af of zij wel aan sprinten gaat toekomen hier in Bergendal onder deze omstandigheden en op dit listige parcours.
1: Ja, want Tom Velers, als ik kijk naar de namen net op het podium bij de mannen, dan vind ik dat niet echt dezelfde categorie renner als Lorena Wiebes, of wel?
3: Nee, zeker niet. En denk ik ook de dames die een heel groot duurvermogen, en ook al Anna van der Breggen bijvoorbeeld, een heel groot uithoudingsvermogen, dat die eerder tot hun recht komen. Gezien de mannenkoers, wat echt een afvalkoers gebleken is, dat die daar heel goed op gaan.
0: Want als je even kijkt naar het parcours, Tom, dat zei Joris ook al, dat is best een pittig parcours. Maar het is ook een hectisch parcours, hè? Het is smal, van links naar rechts.
3: Ja, en dat is, ja, dus het is echt, als je in een peloton zit en je moet je zo bedenken, je moet een smalle passage door, dan moet dat peloton, dat wringt zich samen. En dan heb je een kans om nog een beetje terug te komen als het weer breder wordt. Maar het blijft constant maar opvolgend, breed, smal, breed, smal. Dus ja, je moet in positie beginnen. Anders kost het heel veel energie om die plekken weer goed te maken. En dan is het die twee klimmetjes, de Holleweg en die Rijsweekstraat, zitten zo dicht achter elkaar dat daar op een lint getrokken wordt. En dan moet je de rest van de ronde moet je maar zien om terug te komen. En dat is toch elke 10 kilometer weer dat het zich opvolgt. En daar ligt echt de key van de last van het NK.
0: Die van Randwijk weg.
3: Randwijk.
0: Die bedoel jij, ja, precies. Dat
1: is, jij had hem scherp komen. Ja, goed zo. Ik moest hem ook even snel nog weer erbij pakken. Ja. Terwijl Joris daar natuurlijk gewoon op uitkijkt.
0: Wat verwacht jij, Joris? Wordt hij dan gelijk, gaat Lorena Wiebes meteen er vandoor? Zeker omdat het smal is en dat inhalen soms lastig
2: kan. Nee, dat is niet haar taak. Zij zit natuurlijk in een heel sterke ploeg, SD Works. En ze hebben daar iemand die daar werkelijk perfect voor geschikt is. En die wat mij betreft ook topfavoriet is. Ja, Bredewold. Ja. En die gaat natuurlijk de aanval kiezen. Wiebes moet alleen maar volgen, wel voorin blijven en zich een beetje goed laten omringen. En dan zorgen dat ze in de buurt van een eindsprint gaat komen. Maar dat gaat lastig worden. Maar als je dan intussen Bredewold naar voren schuift, ja, dan heb je wat dat betreft een zeer goede kaart in handen. Er is natuurlijk ook Marianne Vos, hè. Die is 4 keer nationaal kampioen geworden. Let op, laatste keer in 2011.
0: Hey, dat zou een parallel kunnen zijn.

0: zijn al kampioenen. Laatste keer 2011.
1: Nou, ik dacht ook wel een beetje, Joris, als dit dan toch de dag is van de verrassende Golden Oldies, dan kan het er maar één zijn, ook bij de vrouwen natuurlijk.
0: Wat zou dat mooi zijn. 18 keer aan de start, 18 keer gefinished. Marianne Vos, 39 jaar oud, kampioenen, 20 jaar geleden. En ook in 2008, 2009 en dus in 2011. Geen, dat moeten we altijd ook even zeggen, wie er niet zijn. Van der Breggen heeft op het laatste moment, Tom noemde haar net, maar ze heeft gezegd, ik doe het niet, want mijn tour komt dan in gevaar. Ik zit in de voorbereiding, het past niet deze wedstrijd, dus geen Anne van der Breggen. Natuurlijk, u denkt al, waar is ze? Geen Demi Vollering, die heeft ook een ander programma, en geen Puk Pietersen. Wel, Wiebes, Bredewold, Vos, en dan noem ik ook nog Loes Atengeest, Femke de Vries, dat zijn ook gevaarlijke rensters op dit parcours. Ja, het kan een heel levendige, interessante, boeiende wedstrijd gaan worden. Ja, 107 kilometer slechts.
2: Is die nou ingekort iets? Of één rondje
0: dat was ik net aan het vertellen. Ja, het zou 117 zijn, er is één rondje afgehaald. En de start is een uur, een kwartier naar achteren gegaan. Allemaal in verband met de omstandigheden, maar ook met de krapte op deze middag, met alle gebeurtenissen die er gaande zijn, de TT en zo, en er zijn allemaal rechten en afspraken. Dus het wordt dus een relatief korte wedstrijd, maar reken maar, en Tom zal dat denk ik wel even met me eens zijn, hoe lang de koers is, maakt nooit zoveel uit. Het gaat erom hoe hard de koers gemaakt wordt. Toch, Tom?
3: Vuurwerk. Dat zal zijn.
2: En of ze vanwege alle rechten even willen doorrijden.
3: Ja.
2: Dat zou ook fijn zijn. Jorrit, wat heb je allemaal?
4: Nieuwtjes vanaf het WK voetbal. Want die groepsfase die zit er inmiddels op. Dus we weten precies hoe de 16e finales eruit gaan zien. En bij Portugal leverde dat een bijzonder feitje op. Die spelen namelijk hun volgende ronde tegen Kroatië om 12 uur 's nachts Portugese tijd op vrijdag 3 juli. Ja, en die datum die doet het, want het is 3 juli precies een jaar geleden dat international Diogo Jota omkwam bij een auto-ongeluk. Dus dat roept nogal wat emoties op, maar dat kunnen ook mooie emoties zijn, aldus bondscoach Roberto Martinez.
5: I wouldn't say that the anniversary needs to be especially difficult. I would say that is a little bit of a celebration. I think we need to honor Diogo Jota. He is probably the sign and the light of the biggest stimulation that we have. We want to win the World Cup for him.
4: Ja, ze willen wereldkampioen worden voor Jota. Wordt nog wel een flinke opgave voor Portugal, want ze zitten in dezelfde helft van het schema als onder meer Spanje, Frankrijk, Duitsland en ook Nederland zit aan die kant. En wie daar ook aan die kant van het schema zit, maar daar wel heel blij mee is, is Oostenrijk. Want gisteren tegen Algerije stond Oostenrijk op het punt om uitgeschakeld te worden nadat Algerije in de 93e minuut op 3-2 was gekomen. Maar, plot twist, in de 96e minuut maakte Oostenrijk alsnog de noodzakelijke gelijkmaker. Ja, en dan vind ik het toch leuk om nog even te laten horen hoe dat klonk op de Oostenrijkse tv.
6: Sabitzer, auf Gregoric, köpfelt auf, Kalajdzic, 3-3, Sascha Kalajdzic, 3-3! Jetzt sind wir dabei, Alter!
4: Ja, onze collega's hebben we nog niet zo uit hun dak horen gaan. Wellicht komt dat nog, dit toernooi. Oostenrijk moet tegen Spanje. Maar goed, wat ik zei, dolblij dat ze er überhaupt nog bij zijn. Wie er niet meer bij zijn, de Uruguayanen. En daar is de voetbalbond van dat land niet zo blij mee. Sterker nog, ze waren dusdanig verbolgen dat ze de geplande chartervlucht van het team naar huis hebben geannuleerd.
2: Het is nog wat anders dan de loservlucht, moet ik weer aan denken.
4: Helemaal geen vlucht dus. Dat lezen we in Uruguayaanse media. Gelukkig was er nog wel een tussen haakjes gewone lijnvlucht waarmee ze naar huis mochten. Maar ja, waarschijnlijk wel iets minder beenruimte.
2: Bizar, hè?
1: Nou ja, dat vliegen ook manier dan zeggen wel straffen.
2: Heb je ook nog het fragment van die bondscoach, hoe die zich gedroeg na de uitschakeling?
4: Die stond te schreeuwen tegen een tv-reporter, ja.
2: Bizar, ja.
4: Die had ze niet meer op een rijtje.
2: Nee, het boterde ook niet helemaal met zijn selectie, had ik begrepen.
4: Nee, dat was na een wissel van sterspeler Valverde. Die was eigenlijk al aan het afgeven op zijn bondscoach, terwijl die nog op de bank zat. Dat was geen gelukkig huwelijk. Nee, misschien dat hij wel met de chartervlucht in zijn eentje naar huis is gegaan, die bondscoach.
2: Zou zomaar kunnen.
1: Gezellig vluchtje. Dankjewel, Jorrit. Het is wielen en nog eens wielen in deze uitzending vanmiddag. Zometeen over een minuut of vijf begint de Formule 1 GP van Oostenrijk. Louis Dekker, dan moet ik toch eerst meteen denken aan die crash van Max Verstappen gisteren.
7: Ja, daar gaat nog wel even over nagepraat worden. De grote winnaar van die crash is George Russell, pole position. Maar het gebeurt niet heel erg vaak dat er met geel gezwaaid wordt, dat er gevaar op de baan is en dat iemand vervolgens nog doodleuk zijn tijd verbetert. Russell zei, ik ging van mijn gas af, niks aan de hand. Maar reken erop achter de schermen wordt hierover vergaderd, want het zag er gevaarlijk uit. Zeker weten, het had gevaarlijk kunnen zijn. Want als Verstappen eraf gaat, dan kunnen anderen er op diezelfde plek ook vanaf gaan. Dus er gaat van veel over nagepraat worden. Waarschijnlijk ligt de fout niet eens bij Russell, maar bij de FIA, de wedstrijdleiding. Maar die zijn doorgaans niet heel erg goed in het toegeven van eigen fouten.
1: Ja, want zijn ploeg van Verstappen die had alle schulden op zich genomen. Hè? Niks was de schuld van Verstappen zelf, las ik overal.
7: Ja, dat en in dit geval, je gaat dan altijd denken, ja, is dat dan zo? Want wij zitten niet in die cockpit. Ik weet één ding zeker, Verstappen maakt weinig fouten. Zei meteen op de boordradio, het voelde gek. Nou, dan kan het nog steeds een rijdersfout zijn, maar duurde een paar uur. En toen heeft Red Bull zelfs in het persbericht toegegeven dat er iets aan de achtervleugel haperde. En dan ben je toch snel passagier van je eigen auto. En Verstappen kon hier niks aan doen, is het officiële statement van het team. Ja, wat koop je ervoor? Hij staat vijfde. Hij had derde kunnen staan, zegt hij zelf. Maar misschien het belangrijkste, het was een harde schuiver. En hij stootte alleen zijn knieën en is zonder letsel uitgestapt. En dat is toch uiteindelijk het belangrijkste vanaf plek nummer vijf. Kan hij nog steeds toveren? Al is wat ervoor staat niet makkelijk te pakken, hoor. Russell in de Mercedes, Antonelli, de WK-leider, op plek 4. En de twee Ferraris, waarvan we weten dat die altijd heel goed uit de startblokken komen, op plek 2 en 3. Ga er maar aan staan.
2: Ja, terwijl Jeroen Blekemolen, welkom hier in de studio. Ik kan me voorstellen dat het voor Red Bull ook wel anders aangelegen is om op je eigen home base, zeg maar, toch wat te presteren. Wat bijzonders neer te zetten.
8: Ja, maar hij wordt moeilijk. Ze zitten met de auto gewoon niet helemaal waar ze zijn moeten. Ze zitten wel dichtbij. Ze zijn dichterbij gekomen. Maar als je reëel bent, Mercedes is gewoon op dit moment de sterkste. Russell staat ook nog op pol. Ik vind hem niet terecht dat hij, ondanks gele vlag, daar staat. Maar dat is wel hoe de regels zijn momenteel. Dat gaan ze ook echt wel aanpassen.
2: Jij vindt dat hij echt meer
8: de rust... Ja, dat kan niet. Maar daar heb je langer voor nodig om dat uit te leggen. Maar je kan niet met, als iemand in de muur ligt, daar vol gas voorbij rijden. Dus dat klopt gewoon niet. Dat verhaal gaan ze ook aanpassen. Dat wordt ook zeker binnen een paar weken in het reglement aangepast. Mm. Maar Russell heeft gedaan wat hij moest doen. En die staat daar en die moet ook gewoon kunnen winnen. Maar die Ferraris hebben mooie starts, dus hopelijk komen die ervoor en dan wordt het heel spannend zometeen.
2: Ja, want Hamilton is ook weer leuk om te zien. Die zegt, helemaal terug van weg geweest bijna, of niet?
8: Ja, heerlijk. Ja, dat is toch wel mooi. Ik ben niet een mega fan van hem, maar evengoed dat toen hij in één keer weer won en zo, ja, dan zie je wel, dit is een held van de sport. En als die dan gewoon in één keer weer terug is, ja, geweldig.
2: Hey, het is de middag van onverwachte winnaars, dus wie weet. We hebben natuurlijk al op de TT in Assen gezien en de Nederlands kampioen bij het wielrennen bij de mannen. Dus wie weet wat voor verrassingen we nog deze middag
1: gaan
2: kijken.
1: Ja, ik hoop dat we het volhouden tot 7 uur deze week.
2: Met allemaal mooie winnaars. Zometeen dus de Grand Prix van Oostenrijk na het nieuws van 3 uur.
1: Tot zo.
9: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: En Van Dijk! Ja! 1-0! Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Bobby! Goal!
9: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
10: Somerville nog een keer, Somerville!
11: Dumfries heeft bijvoorbeeld zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
12: In de nacht van maandag op dinsdag. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
13: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
12: NOS Langs de Lijn begint om 2 uur.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra.
15: ligt nu in de boekhandel.
16: NPO Radio 1. 3 uur.
20: Guylaine Plag en Rivka op het veld.
1: De Grand Prix van Oostenrijk staat op het punt te beginnen. We volgen die Formule 1 race natuurlijk op de voet. Eerst het NOS Journaal. Met Lady van Eyck.
21: De hagelbuien van gisteravond en vannacht hebben in het dorp Ens in Flevoland flinke schade aangericht aan kassen. Een groot aantal van de ruiten is gebroken. Het glas ligt tussen de planten, bloemen en gewassen. Na schade aan de kassen veroorzaakte de hagel veel deuken in auto's in Ens. Ook daken van huizen en zonnepanelen hebben schade opgelopen. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niks bekend. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal zeker 27 vluchten gemaakt met een privéjet. Dat meldt de BBC op basis van een analyse van de vliegbewegingen van een toestel dat aan de Wereldvoetbalbond wordt gelinkt. Infantino was in 16 dagen tijd bij 24 wedstrijden in de VS, Canada en Mexico. De BBC schat dat het toestel in deze periode ongeveer net zoveel CO2 heeft uitgestoten als de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van 78 mensen wereldwijd. Het weer, het is droog, zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon en iets warmer dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
1: Is ook weer verkeersinformatie, Helene.
22: Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat een file bij de Duitse grens. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de N57 Middelburg-Rotterdam bij Hellevoetsluis 10 minuten extra reistijd. Staat ook 10 minuten in de file op de N59 van Zierikzee naar Hellegatsplein vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein. En in het oosten van het land op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort ook 10 minuten vertraging.
1: Verstappen van P5, het gaat beginnen in Oostenrijk, Louis.
7: Ja, waar ik net lees dat er 320.000 mensen zijn. Dat klinkt als heel veel, maar ze tellen in de Formule 1 altijd alles keurig bij elkaar op. Wel heel veel mensen. Gisteren was het niet helemaal vol, nu op het oog in ieder geval wel. Het is minder oranje dan we gewend zijn. Je kunt zien op de tribunes dat Verstappen het zwaar heeft. Meer mensen uit Engeland, meer mensen uit Italië, meer mensen uit allerlei verschillende landen. Er is nog steeds heel veel oranje, maar het draait niet alleen maar om de viervoudig kampioen Max Verstappen. Mensen komen nu echt voor strijd voorin, waarbij je niet weet wie er gaat winnen. Vooral omdat de nummer 4 op de grid Kimi Antonelli heet. De WK-leider, 5 races gewonnen dit seizoen al. De grote verrassing van het seizoen en ook meteen de grote favoriet als het gaat om de wereldtitel. Terwijl zijn rivaal George Russell begon als torenhoog favoriet en een heel moeilijk seizoen heeft, waarin hij zelfs nog moet afrekenen met Lewis Hamilton, opgeleefd bij Ferrari. Een race gewonnen 2 weken geleden. En dus hebben we een startopstelling met allerlei mogelijkheden. Russell op pole position, Leclerc en Hamilton met de Ferraris daarachter. Antonelli nummer 4, misschien wel de allermoeilijkste startplek, want die moet afrekenen met Verstappen achter zich. En hij wil natuurlijk afrekenen met Russell op pole position, terwijl iedereen nu staat en de lichten zo op rood gaan. En de vraag is, gaat Verstappen dan eindelijk weer eens een keer een goede start meemaken? Want dat is ook een hoofdpijndossier bij Red Bull dit jaar. Die starts van Verstappen, die zijn het tot nu toe niet echt. Lichten gaan uit. En daar gaat Russell er vandoor. Die is goed weg. Moet wel meteen de deur dichtgooien voor Leclerc. Dit is wel een circuit waar vaak dingen gebeuren in de eerste bocht. Het is niet alleen de eerste bocht, er komt ook een aanloop naar de tweede en dan nog naar de derde. Je kunt overal aanvallen. Antonelli remde erg laat. En ik weet niet of hij helemaal binnen de lijntjes blijft. Hij heeft wel Verstappen achter zich gehouden. Verstappen moet knokken met de McLarens. Verstappen, even kijken, wint toch een plekje. En er gaat nog iemand rechtdoor. Het is volgens mij de tweede keer Antonelli. Slechte start voor Antonelli. die weliswaar zijn positie behoudt, maar het heel erg zwaar heeft. Terwijl Verstappen knokt met twee McLarens tegelijk. Maar in ieder geval zijn positie nog behoudt. Verstappen vijfde, Russell eerste, de Ferraris erachter. Ja, het klinkt alsof er van alles gebeurt, maar eigenlijk is de hele rangschikking nog hetzelfde. Maar de grote vraag is, ik zag Antonelli regelmatig buiten de lijntjes. Dat heeft de wedstrijdleiding ook gezien. De grote vraag is, kan het door de beugel of heeft hij terrein gewonnen?
0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
24: Welkom terug. Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk is onderweg. Louis Dekker.
7: Waar Verstappen aan het huishouden is, even voorzichtig was in de eerste ronde en zag dat Antonelli, de WK-leider, twee foutjes maakte. Rustig keek en toesloeg Antonelli voorbij, maar ook Leclerc is hier voorbij gegaan. En dus is Verstappen de grote winnaar in de beginfase van 5-3. Terwijl vooraan Russell de race leidt en Lewis Hamilton, de opgeleefde zevenvoudig kampioen, de tweede plek heeft. Maar Verstappen loert en is veel sneller onderweg dan die vreest op basis van de start, de vijfde plek en de crash gisteren.
24: En rond de Nijmegen zijn de wielrensters bezig met hun NK, Joris van den Berg.
25: 70 vrouwen, één titel is de inzet. Ze zijn nu op weg van Nijmegen naar het parcours rond Berg en Dal. Parcours van 10,5 kilometer. Een korte, maar krachtige wedstrijd wordt verwacht. Een strijd tussen mogelijke sprinters en heel veel aanvalsters.
24: Het is een snel circuit, maar ook vooral eentje met heel veel inhaalmogelijkheden. Dus we hebben hooggespannen verwachtingen, zeg maar. Dat, Louis?
7: Hoogverwachte spanningen.
24: Ja, ook die kunnen best, ook, toch?
7: Ja hoor. Nou ja, het is in ieder geval, er gebeurt van alles. Ik heb al een coureur gehoord over vuur in de auto. Ik heb een rokende Cadillac gezien. Maar dat is allemaal bijvangst. Het gaat even om wat gebeurt er vooraan. Een Verstappen vliegt. Verstappen heeft vleugels op dat thuiscircuit van Red Bull. Tweede plek is voor Hamilton. Eerste is Russell. Die houdt in ieder geval wat dat betreft zijn hoofd koel. Wie dat niet doet is Kimi Antonelli. De WK-leider maakte veel foutjes. Heeft terrein verloren. Rijdt nu vijfde. Heeft Verstappen voorbij moeten laten gaan. Maar heeft ook wel de wedstrijdleiding nu aan zijn broek. Want hij heeft minimaal twee keer de baan verlaten op een moment dat ik dacht, dat kon je wel eens een straf gaan opleveren. Want misschien moet je een plek gewoon opgeven nu omdat je voordeel pakt uit het verlaten van de baan, het afsnijden van een bocht, met meer topsnelheid door die bocht heen gaan, door een bocht te missen. Het klinkt misschien wat tegenstrijdig, maar de wedstrijdleiding kijkt ernaar. En Antonelli rijdt nu vijfde, maar mag vrezen dat Piastri en Norris, de McLarens op plek 6 en 7, er ook nog langs gaan. En dan zit Isaac Hadjar in de tweede Red Bull, de teamgenoot van Verstappen, ook niet ver weg. Dus Antonelli, matige start van de race. De race waar hij vorig jaar ook niet op dreef was. En een aanvaring op Max Verstappen. Verstappen nu noteert de snelste tijd van allemaal. We zitten in ronde 5. Het vliegt voorbij. Het zijn rondjes van dik een minuut. Terwijl Liam Lawson op de boordradio in de Racing Bull, dat is het tweede team van Red Bull, doodleuk meldt: ik sta nog steeds in de fik. Nou, dat is bijzonder, hè? Want hij rijdt ook nog gewoon. Rare wereld is het soms, die Formule 1. Maar er gebeurt van alles. Rookwolken, rookpluimen, van alles. Russell, niks aan de hand voor hem. Hij leidt de race voor Hamilton, voor Verstappen. En het nieuws over Antonelli is dat de wedstrijdleiding hem spaart. Ze hebben bekeken, heeft hij voordeel gehad? En ze oordelen, nee, no further investigation. Dus Antonelli safe op de vijfde plek. Maar hem kennende gaat hij daar niet tevreden mee zijn. En komt er nog een aanval. En dan ben ik benieuwd wat er gebeurt.
2: Jeroen Blekemolen, hij heeft gewoon zijn koelvestje niet aan, denk ik, Russell, of niet? Daar zit de fik erin.
4: Ja, nee, ja, goed. Dat is dat zo'n bodemplaat een beetje aanloopt. En dat is hout en dat gaat dan in de fik. Ja, letterlijk. Er staat dus gewoon een auto in de brand. En ja,
2: daar moet je wel wat mee.
4: Ja, goed. Opgeven doe je pas als het echt in de fik staat. Dus dan gaat hij door. Maar het wordt wel een interessante race. Want Antonelli, die ligt nu vijfde. Die wil gewoon naar voren. Die was het hele weekend dominant. Want Louis zei net, hij was vorig jaar slecht hier. Dat klopt. Maar het hele weekend was hij eigenlijk de beste kwalificatie. Met een gekke kwalificatie waarin Max Verstappen crashte. Verloor hij eigenlijk zijn tijd. Had hij kans om zeker vooraan te staan. Ja, en nu rijdt hij in één keer hier. Maar daar gaat hij niet bij laten zitten. En dit is een jongen, hij staat ver voor in de punten. Die gaat gas geven.
2: Ja. Waarbij hij wel aangaf van ik ga niet meer alleen tegen mijn teamgenoot strijden. Want er komen er toch steeds meer bij van Ferrari. Hamilton die zich toch meer op het toneel gaat mengen. Krijg je dan ook nu een andere strijd te zien, denk je?
4: Ja, hij is gewoon niet alleen bezig met zijn teamgenoot. En nee. Dat is ook wel mooi. Het is natuurlijk een jongen die gewoon denkt ik wil winnen van iedereen. Het maakt niet uit wie mijn teamgenoot is. Ik wil gewoon winnen. En die mentaliteit heeft hij. Maar ja, je rijdt nu wel vijfde. Dus je moet er wel even komen. Hè. Dat is nog wel even een dingetje. Want voorbij komen is ook niet zo makkelijk in de Formule 1 tegenwoordig.
2: Begrijp je die beslissing van de wedstrijdleiding om het te laten gaan, wat Antonelli wil?
4: Ja, twee keer zelfs hebben ze gezegd. Hij was twee keer buiten de baan. Maar twee keer had hij er geen voordeel van. En dan moet je ook gewoon het laten. Want ja, dat is nou eenmaal. Dan moet je ook grindbakken neerleggen waarin de auto meteen vaststaat. Maar nu, ja, als je buiten de baan kan gaan, een coureur die grijpt die mogelijkheid. En dan kom je ook terug. En als je dan dat plekje teruggeeft, ja, wat is er dan aan de hand?
2: Want wordt ieder geval aan zich bekeken? Of telt het op een gegeven moment wel op? Als je dit vijf keer doet, dan is het wel een keer klaar.
4: Nou, officieel, ja, dat is een moeilijk puntje eigenlijk. Want officieel kijken ze naar hoe vaak je buiten de baan komt. En in dit geval is dat gewoon de start. En dat moet eigenlijk niet meetellen. Dus het is een beetje dubbel. Want ja, in sommige gevechten moet het gewoon niet meetellen. In sommige gevallen mag het niet meetellen. Maar dat doen ze wel.
2: Antonelli er dus helemaal op gericht om in ieder geval van die vijfde plek af te komen. Doet hij dat al, Louis?
7: Oh, hij moet geduldig zijn, hij moet voorzichtig zijn. Maar hij heeft zoveel te verliezen. En dan moet je toch steeds kijken onder die helm in die cockpit. Er zit een jongen van 19 in zijn tweede seizoen. En reken erop, die is opgefokt nu. Omdat hij de start een beetje heeft verknald. En weet, ik ben veel sneller. Ik ben veel sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari. En dus komt daar de aanval. En lukt hij richting opkomen, rechte stuk, pakt hij de vierde plek. Hij is ongeduldig geweest. Hij verloor veel tijd achter Leclerc. Maar Antonelli in de aanval nu naar plek 4. En dan heet het volgende doelwit Max Verstappen. Verstappen die hem te pakken heeft genomen in de eerste ronden van de race. Verstappen, ja, redelijk snel hoor. Met die auto die toch aan het begin van het seizoen zomaar een seconde per ronde inleverde op de Mercedes'en, op de Ferrari's. En nu is het Russell voor Hamilton. Hamilton kan het tempo goed bijbenen. Verstappen kan het tempo van Hamilton ook weer volgen. Zit echt in de spiegel. En het gaat de komende ronde boeiend zijn. Hoe snel is Antonelli vanaf plek 4, die nu vrij baan heeft, maar wel een aardig gat heeft richting Verstappen en Hamilton. Die moet eerst nog even een seconde of 3-4 dichtrijden voordat hij weer kan gaan nadenken over een aanval. En misschien is dat het belangrijkste. Antonelli, even tot rust komen. Besef je positie in het WK. Weet wat je weg kunt gooien. En bezin voordat je begint met aanvallen. Want degene die moet aanvallen, Max Verstappen, daar ben je niet zomaar langs.

0: Een gigantische hit was het in zo'n beetje heel Europa. A Night Like This van Caro Emerald.
1: En weer naar het circuit in Oostenrijk.
2: Dit hebben we jaren gemist gevecht. Hamilton versus Verstappen. Alsof ze allebei voor de wereldtitel vechten in de laatste race van het seizoen. Maar dat is helemaal niet zo. We moeten nog maanden. En nu begint het gepiep op de boordradio al. Want Hamilton heeft Verstappen aan de kant gedrukt. En Verstappen moppert nu via de boordradio. En wil natuurlijk een straf lospeuteren bij de wedstrijdleiding. Maar het gevecht was echt een spierballengevecht. Op de millimeter. Hamilton versus Verstappen. Verstappen veel sneller. En hij was er langs. Maar Hamilton pareerde. Sloeg terug. En de heren hebben het heerlijk aan de stok. Terwijl Russell profiteert in de Mercedes. Een gat van 5 seconden slaat. En Antonelli het gat met Verstappen en Hamilton aan het dichten. Want ja, zo zat dat, hè. Maar de twee vechten om één been. Dan weet je wat er gebeurt.
1: Jeroen. Het wordt spannend zo, toch? Zo wordt het een aantrekkelijke koers, of niet?
3: Ja, absoluut. Ja, het enige jammer is dat Russell een beetje weggebroken is vooraan. Maar ja, als je Verstappen en Hamilton ziet, die zijn gewoon weer als van ouds. Ja. Wat Louis ook zei, die zijn als van ouds aan het vechten. Blokkerende wielen, rook af en toe erbij. Nee, dit is wat we willen zien. En Antonelli rijdt daar nog achter, die daar ook nog aan voorbij wil gaan. Maar die wil ook niet te veel risico nemen, want die wil wel punten mee in huis nemen ook. Dus het is dubbel.
1: Maar kan hij zich beheersen? Want uit de woorden van jullie allebei begrijp ik wel, dat is er wel zo eentje. Die moet dat misschien ook nog leren. Hij is natuurlijk relatief jong.
3: Ja, dat dachten we vorig jaar. En ik denk dat hij wel geleerd heeft vorig jaar. En dat is heel knap in 1 jaar. En dat je op je 19e gewoon wel weet hoe je wereldkampioen zou kunnen worden. En dat gaat blijken. Maar ik denk wel dat hij dat in zich heeft, ja.
1: En dan is dit een circuit wat ik zei razendsnel, maar ook vol met bochten. En even voor het plaatje, want dit is natuurlijk radio, maar het is ook wel prachtig toch, zo in de bergen.
3: Ja, het ligt letterlijk op een berg. Ja. Dus je rijdt omhoog en weer naar beneden. Je kan het hele circuit zien als je daar aanwezig bent als toeschouwer, waar heel veel Nederlanders ook langs de kant zitten. Ja, het is een van de mooiste banen om te kunnen rijden. En je hebt heel veel inhaalplekken ook. En dat zien we nu dus ook steeds gebeuren.
1: Ja. Verstappen mag even de strijd in zijn eentje voeren, Louis.
2: Ja, want Hamilton is naar binnen gedoken. En die heeft ineens de harde banden onder zijn auto liggen. Harde banden, oftewel de harde compound waar hij lang op door zou kunnen. Valt terug naar plek 11. En dus heeft Verstappen nu die plek 2 cadeau gekregen. En gaan we zien wat zijn echte snelheid is. Terwijl Russell het commando heeft gekregen van zijn team. Joh, het zou wel eens kunnen zijn dat die Verstappen er snel aankomt. Dus probeer dat gat te vergroten. Dat zeiden ze toen het gat 3 seconden was. Daarna kregen Hamilton en Verstappen het aan de stok. En dus kijkt Verstappen nu aan tegen een achterstand van 1 seconde of 6. Maar dit worden de ronden waarin we gaan zien hoe snel die Red Bull met al die updates en upgrades op de auto en al die herstelwerkzaamheden na de crash gisteren, hoe snel is die auto geworden? Hoe competitief is Verstappen? Russell voor Verstappen, voor Antonelli. En Hamilton is naar binnen geweest. Die heeft de pitstop gedaan van 2,4 seconden. Leclerc volgt nu zijn teamgenoot. Dus Ferrari gaat agressief inderdaad op pad als het gaat om de strategie. Hamilton probeert nu de schade te beperken. Gaat alweer voorbij aan een coureur in het middenveld, Bortoleto. Hamilton nu 9e. Maar de grote vraag is, hoeveel tijd gaat Ferrari hier verliezen? Of is het een meesterzet van de teambaas?
0: Jorrit Hansen, naar hoeveel velden, stadions en wegen ben je tegelijk aan het kijken?
4: Nou, naar een hoop, maar je vergeet één ding en dat is water. Want ook daarin wordt vandaag gesport.
1: Denk je alles genoemd
0: te
1: hebben?
0: Ik doe zo mijn best, Jorrit.
4: Ja, sorry, ja, ik heb roeien opstaan. Ik kan niet ineens nergens anders naartoe gaan. Nee, wat is vandaag geroeid bij de Wereldbeker in Luzern. Dat is in Zwitserland. Een prestigieus evenement. En nou heb ik hier in mijn matchcenter een kastje staan vol met clichés. En daar mag ik er eentje uithalen nu. Want de Wereldbeker in Luzern is wel het Wimbledon van het roeien. En daar pakten de Nederlanders weer de nodige medailles. Waaronder 2 gouden, de mannen 8. Was in een spannende eindsprint net iets sneller dan Groot-Brittannië. Hun tweede wereldbekerzege alweer na Sevilla een maand geleden. En bij de vrouwen, dubbel 2 met Bente Boonstra en Roos de Jong, ook een spannende sprint. Zij bleven de Amerikaanse vrouwen net voor. Nou was dit de laatste serieuze test voor de roeiers. Voordat het WK begint, eind augustus op de Bosbaan in Amsterdam. Dus dat is iets om naar uit te kijken. En ik heb nog een voetbalnieuwtje. Het Engelse Brighton verkocht Jan-Paul van Hekken. Vorige week aan Tottenham Hotspur. En ook Joël Veldman kondigde aan te vertrekken. Dus het percentage Nederlanders schroot omlaag. Maar goed, daar heeft Brighton inmiddels wat aan gedaan. Want als ik verschillende media mag geloven, in zowel Engeland als Nederland, gaan zij ruim 20 miljoen euro betalen voor Pascal Struik van Leeds United. Dus dat betekent dat bij Brighton, als we Bart Verbrugge en Mats Wiever erbij optellen, met Struik dus weer aan de 3 Nederlanders komen.
0: Nou, en nog een paar aan de vrouwentak, dus dat wordt een gezellige boel daar.
1: Kijk, ze zijn volle bak en volle reuring wat dat betreft. Ja, het Wimbledon van het roeien. Welke kwalificatie zouden we aan het circuit in Oostenrijk kunnen geven dan, Louis?
2: Dat is een moeilijke. Mag ik daar even over nadenken?
1: Zeker, we parkeren hem even.
2: Parkeren
1: in de pitstop, zeker.
2: Ja, dit is natuurlijk in principe het circuit van de Oranjezee. Maar had ik niet net gezegd dat het wat minder oranje is dan de afgelopen jaren? Omdat Verstappen eigenlijk niet meer echt een grote rol speelt dit jaar. Nou, misschien is dit dan het kantelpunt. Het moment dat het ineens wel kan. Want die Red Bull, die vliegt, die is snel. En Verstappen is het gat met Russell. Ik zal niet meteen zeggen aan het dichten, maar de tijden zijn identiek. Soms knaagt hij er een tiende vanaf, soms twee tienden. Het gat van Russell naar Verstappen, het was een seconde of zes. Het is nu een seconde of vijf, dus het gaat met hele kleine stapjes. Maar Verstappen doet wel degelijk mee en hij rijdt tweede. En dat is echt een tweede plek die ook echt uitzicht biedt op een podium. En wie weet nog wel meer, want als er één Achilleshiel is bij het toonaangevende team van Mercedes, dan is het de betrouwbaarheid. Met name als Russell en Antonelli, de kemphanen, met elkaar aan de stok hebben, gaat er toch wel opmerkelijk vaak iets fout aan boord van die auto. Een technisch mankement. En als dat maar één keer gebeurt vandaag, dan is Verstappen de spekkoper. Dan is hij de aasgier die eindelijk op weg gaat, misschien wel naar een racezege. Maar dan ben ik heel voorbarig, hoor, in race 16, in ronde 16 van de 71... met Russell, die nog wel de snelste tijd achter zijn naam heeft, Verstappen op die dik 5 seconden houdt Antonelli achter zich. Maar dat gat is ook maar 2 seconden. En reken erop dat die 19-jarige WK-leider uit Italië loert op meer. Die wil niet alleen Verstappen voorbij. Die wil vooral aanvallen in eigen team. Die wil Russell op zijn nummer zetten. Zoals hij dat eigenlijk het hele jaar al doet. Russell voor Verstappen, voor Antonelli. En waar is Hamilton dan gebleven? Ja, die heeft die pitstop al gedaan. Rijdt 8e. Groot gat. Maar de vraag is, wat gebeurt er als Russell, Verstappen en Antonelli voor het eerst naar binnen duiken?
0: Even naar een ander circuit, want eerder vandaag was de TT in Assen. En in de Moto2 daar is Colin Vijer 9e geworden. Hij kwam als 11e over de finish, maar door straffen voor concurrenten schoof hij een paar plaatjes op. Mark Voortman sprak hem na zijn race. Hoe was het gevoel bij Vijer?
5: Ik denk dat we een hele poos in de eerste groep kunnen zitten en best wel redelijk lang mee kunnen gaan. Maar op een gegeven moment hadden we een klein breekijzertje ertussen die net niet meer kon volgen en die alleen maar begon aan te vallen. Wat natuurlijk de groep openbreekt. Wat jammer was natuurlijk aan de ene kant. Maar nee, ik denk dat we een redelijk positieve TT hebben gehad. En we hebben gehaald wat we wilden. Dus dat is positief.
6: Laten we eens beginnen bij de start. Goede start, denk ik.
5: Ja, start was super. Ja, we hebben nu redelijk wat gevonden in de starts. En vooral met het verleden natuurlijk was dat niet geweldig. En ja, daar had ik natuurlijk wel heel veel posities te pakken. Wat ideaal was natuurlijk.
6: Dan kom je een beetje achteraan het tweede groepje. Heb je dan zoiets van, ik blijf er even zitten? Of heb je ook gedacht, ik ga toch nog wat proberen?
5: Ik wou wel wat proberen natuurlijk, maar uiteindelijk werd het er niet van. En begonnen ze net wat weg te rijden op het einde. En ook de laatste 4-5 rondjes begon ik het wat lastig te krijgen met de arm natuurlijk, wat niet ideaal was. Maar positief is dat er weinig pijn was aan de schouder zelf, meer aan de onderarm.
6: Had je pijnstillers genomen nou?
5: Ja, zeker, zeker. Die zaten er zeker in. En, maar ja, we gaan nu natuurlijk verder onderzoeken wat we verder nog kunnen doen. Maar we hebben al een positieve stap gemaakt met de schouder in ieder geval.
6: Je komt dan op een gegeven moment in die strijd om plek 9, 10, 11, daar een beetje terecht. Heb je dan ook zoiets van, ik leg me hier toch wel bij neer en dit is gewoon het maximaal haalbare? Was zeg maar die 9e plek vandaag het maximale?
5: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Ik denk dat het ook niet, dat er ook niet echt meer in zat. Natuurlijk dromen heel veel mensen hier natuurlijk weer van een podium, maar dat was natuurlijk helemaal niet realistisch vandaag. Ik denk dat de positie waar we vandaag geëindigd zijn, dat het meest realistische was waar we konden eindigen.
6: En jouw beste prestatie tot nu toe in de Moto 2, zo kun je het ook zien, hè? Op Assen, sorry.
5: Op Assen in ieder geval, ja. Nee, op Assen wel natuurlijk. Beste positie is P2 natuurlijk. Maar nee, ik denk dat we een positieve TT hebben gehad. En dat we deze ervaring zeker mee gaan nemen de volgend jaar.
1: We gaan weer naar het circuit in Oostenrijk, waar... Oh ja, hij is alweer weg.
2: Ja. Dat gaat als jij met je auto naar de dealer gaat, naar de garage, even wat langzamer, hè? Bandjes wisselen.
1: Echt?
2: Moet je eerst even bij de receptie vragen, wat wilt u? Soft, medium of hard? Dan ben je al in de war.
0: Heerlijk, dat vragen ze mij nooit.
2: Nee, wees blij dat ze dat nooit aan je vragen, want het geheim dat je de verkeerde kiest. Laten we het gewoon houden op winterbanden, zomerbanden en all seasons. En die all seasons hebben we ook niet nodig, want de temperatuur van het asfalt, voor iedereen die denkt, oh ja, het was lekker warm in Nederland. Het asfalt in Oostenrijk is nog wat warm, hoor, graad of 50, dus geen wonder dat de banden gewisseld worden en deze lange aanloop. Daar wil ik alleen maar mee zeggen. Ja, Verstappen is ook naar binnen gegaan. 2,4 seconden voor 4 banden. Dat klinkt snel, maar het slechte nieuws is, die gok van Hamilton heeft goed uitgepakt. Want Hamilton zit ervoor. 2 seconden voor Verstappen. En dat is wel mooi, want ja, dat scenario is natuurlijk net wat we willen. Hamilton heeft een paar ronden al gereden op de banden. Verstappen nu helemaal vers. Die 2 seconden zijn nu al 1,7 geworden. En dus kunnen we ons weer gaan verheugen op een heerlijk duel tussen de 7-voudig kampioen en de 4-voudig kampioen. Op dit moment rijden ze 5e en 6e. Dat is een beetje een vertekend beeld. Maar Hamilton-Verstappen is een duel. Dat willen we wel vaker zien. Terwijl Russell ook een pitstop heeft gemaakt en daardoor de leiding geeft aan Antonelli. Dat is ook een vertekend beeld, want Antonelli moet nog naar binnen. Norris 2e, de wereldkampioen, moet ook nog naar binnen. Russell valt terug naar plek 3 en is eigenlijk gewoon virtueel de leider. Want had een gat van dik 5 seconden op Verstappen. En dus moet je eigenlijk zeggen, Hamilton op plek 4, Verstappen op plek 5, Leclerc op plek 6. Dat zijn een beetje de coureurs die we in de gaten moeten houden. Russell op plek 3. Ja, het wordt wel erg ingewikkeld, hè. Russell is gewoon virtueel de leider. We hebben bijna de Tour de France. Dus Russell virtueel in het geel, mag ik dat zeggen? Ja, zoiets.
1: Alles
2: ik probeer
1: vandaag
2: er ook maar wat van te maken. Nee, joh, en Antonelli en Norris moeten nog naar binnen rijden. 1 en 2, maar laten we die maar even negeren. Russell heeft zijn eerste pitstop achter de rug. Hamilton erachter. En het grootste nieuws voor de Nederlandse luisteraar is Verstappen naar binnen geweest. Prima stop. Maar wel achter Hamilton de baan op. En er komen mooie minuten aan.
0: Heel fijn dat jij alvast een beetje in de stemming voor Radio Tour komt. Zo
1: ja, zeker.
0: Toch? Virtueel. Ja. We kunnen het muziekje er even bij.
1: Er ook bij. Ja. We lopen al heel de dag een beetje te neurien. Tom Velis die kwam de studio in en ik begin een soort Radio Tour de France deuntje in mijn hoofd te krijgen.
0: Ja, heel apart is dat.
1: Dat is alleen maar mooi. Even de temperatuur van het asfalt, Jeroen Blekemolen. Want daar had Louis het al over. Je hebt dan dat hitteprotocol nu. Hè? Dus het koelsysteem, de koelvesten, waar niemand op zit te wachten, geloof ik. Zit dat vreselijk? Want dat gaat met allemaal bedradingen in zo'n wagen, begreep ik.
3: Ja, het is niet ideaal. Je zit helemaal klem in zo'n auto. Ik zie de asfalttemperatuur is 51,4 graden. Als je het precies wil weten. Maar dat is echt extreem. Dat maak je wel meer mee, hoor. Dus het is ook niet zo dat ze dat niet weten bij de Formule 1. Maar ook zo'n pak, dat zit niet lekker. Het vervelende is van zo'n koelvest, als dat, daar zit een vloeistof in. En als dat vest dan niet helemaal meer werkt, dan wordt die vloeistof ook extra warm. Dus dan gaat het tegen je werken.
1: Dat had Antonelli volgens mij vorig jaar gehad, hè?
3: Ja, Verstappen rijdt er sowieso nooit mee. En een aantal rijders hebben dat meegemaakt. Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. Maar dan word je helemaal gek, want dan wil je gewoon eigenlijk uitstappen. Maar ja, dat kan niet, want je moet die race finishen eerst. Dus nee, het is een beetje een moeilijk geval. Als het wel werkt, is het beter. Maar als het stopt met werken, dan ben je echt, nou, heb je echt een probleem. Ja.
1: Maar zijn er wagens waarbij het wel goed werkt?
3: Ja, in principe zou het moeten werken, maar ja. Dat is natuurlijk
1: maar je hoort eigenlijk alle coureurs die binnen het niks, toch?
3: Nee, het is ook niet een systeem waarvan je zegt, het is gewoon koud. Het is niet zo dat je lekker daarbij zit met de ijsblokjes om je heen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het nadeel. Het is nog steeds bloedheet. Dus dan kun je maar beter misschien gewoon een beetje extra afzien.
1: Ja, dat wel. Maar dan is de organisatie ziet zich verplicht vanwege de warmte om dat in ieder geval wel aan te geven, dat dat moet.
3: Ja, je ziet het met meer takken van deze sport, dat het gewoon te gevaarlijk wordt op een gegeven moment. Als mensen gaan flauwvallen tijdens de wedstrijd, dat hebben we in de Formule 1 nog niet gezien van de hitte. Nou ja, we hebben wel mensen gezien die opgaven in Qatar. Onder andere Logan Sargeant, die 2 of 3 jaar geleden stopte. Die kon niet meer. Dus het kan wel gebeuren. Maar ja, als je doorrijdt en je valt flauw, dan heb je natuurlijk wel een probleem.
1: Ja.
7: NPO Radio 1.
0: Even na 3:30, het NOS-journaal met Levi van Eck.
8: Inwoners van een groot aantal gemeenten in het zuiden van Noord-Holland en Utrecht wordt afgeraden om de komende dagen in open water te zwemmen. Door de hevige regenbuien is er rioolwater in het water gekomen, waardoor er virussen en bacteriën in kunnen zijn beland en die kunnen leiden tot gezondheidsklachten. Het advies van het waterschap geldt tot woensdag. In een toespraak heeft oud-president Biden van de VS zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Biden deed de uitspraken op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een personeelsuitje hadden. En in Duitsland was het afgelopen nacht de warmste nacht ooit gemeten. In het oosten van het land bleef de minimumtemperatuur 29,4 graden. Gisteren werd in Duitsland overdag ook een hitterecord gevestigd. Er werd toen 41,5 graden gemeten, ook in het oosten.
0: Wie rijdt er virtueel in het geel, Louis, daar in Oostenrijk?
2: Ja, dan maak ik dat toch George Russell van. Hoewel voor de verwarring Lewis Hamilton een knalgele helm draagt in zijn rode Ferrari. Je gaat toch denken, maar Hamilton in het geel gaat niet gebeuren. Al is hij de nummer 2 verrassend in het WK. Maar we hebben net weer zo'n heerlijk duel gezien tussen de 7-voudig kampioen en de 4-voudig kampioen. Het was Hamilton en Verstappen En Verstappen valt aan. En het enige vervelende wat ik ervan kan zeggen, het was zo ontzettend overtuigend dat het maar een paar bochten heeft geduurd. Verstappen verschalkt Hamilton in een duel waarvan je denkt, oh, laat dit nog lekker een kwartier zo doorgaan. Maar Verstappen vliegt over de baan, slaat een gat naar Hamilton van 1,6 seconden. En de onafhankelijke, tussen aanhalingstekens, Britse commentatoren die toch vooral focussen op Russell en Hamilton, die hebben de conclusie al getrokken. Verstappen is in the hunt for victory. Is echt kans aan maken op de zegen. Ik vind dat wat voorbarig, want hij zit nog stevig achter George Russell. Maar die Mercedes'en zijn niet ongenaakbaar. En dat merk je aan de leider in de race die nog naar binnen moet. Dat is Kimi Antonelli, die dan echt in het geel is. Maar ja, die moet nog naar binnen. Vertekend beeld. Antonelli klaagt over remmen die het niet lekker doen. Nou, dat is lekker als je de race aan het leiden bent. Het gat van Antonelli naar Russell is slechts 7 seconden. Verstappen daar 3 seconden achter. Dus Antonelli leidt de dans, maar dat gaat hij niet volhouden.
0: Is er ook nog verkeersinformatie? Helene de Geest.
9: Er staat een lange file op de A2 Den Bosch-Utrecht door een ongeluk bij knooppunt Empel. De weg is wel zojuist vrijgegeven, maar de vertraging vanaf Veghel is nog ongeveer een kwartier. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch bij Waalwijk. 25 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht en het is nog altijd druk vanuit Zeeland. En met name op de N59 Zierikzee-Hellegatsplein. Vanaf Oude Tongen tot Hellegatsplein. 10 minuten extra reistijd.
7: NPO Radio 1.
0: Joris van den Berg, hoe staat het ervoor bij het NK wielrennen?
10: Ja, levendig, levendig. Leuke wedstrijd tot nu toe. Ze zitten dus op een parcours van 10,5 kilometer. Met de Van Randwijkweg erin en daarna meteen de klim Oude Holleweg. Dat is het ding waarop het allemaal gebeurt. Zojuist ook. Toen waren Aad de Geest en Femke Marcus en Femke de Vries even los. Sterk kopgroepje was dat. Ze werden weer ingelopen en toen ontstond er een duo vooraan. Megan Arends en Maaike van der Duin. Maar Megan Arends, ja, die rijdt hier een rondje en die kwam daar toch echt voor de tweede keer langs. Die miste een haakse bocht naar links en die stuurde zo het bospad in. Zowel lekker zo in de schaduw op zo'n zondagmiddag even een boswandeling maken. Dat groepje is teruggepakt. Nu is er een sterk eerste peloton. Er zijn er al een stuk of 15, 20 afgereden op de eerste keer Oude Holleweg. En ze gaan zo meteen voor de tweede keer aan die klim beginnen. Het is een levendige wedstrijd, lastig te controleren. Helemaal in het begin van de beklimmingen zagen we ook even een goede Bredewold. Maar die riep zichzelf tot de orde. Het was toch wel erg vroeg in de wedstrijd voor een van de topfavorieten. Dat was het deel van de wedstrijd waarin Visma Liesenbike meteen liet zien wel zin te hebben in deze koers. Want daar rijdt natuurlijk Marianne Vos. En die deed net ijs in haar nek. En die zit klaar voor een misschien wel heel grote kans op toch nog een keer een nationale titel. Ze gaan nu weer de Oude Holleweg op. En wie zit daar links? Sterk, sprinster, wereldtopper. Daar zit Lorena Wiebes voor in het peloton. Naast Rianne Marcus. Ze gaan nu wat meer gestaag de Oude Holleweg op. Het is wat meer gecontroleerd nu. Alsof er gezegd is, rustig aan, het is warm. We moeten dit nog 7 keer doen hierna. Dus nu even geen gekkigheden. En op die manier gaan ze nu wat gecontroleerder tegen die klimmen op. En achteraan lost dan Maaike van der Duin. Die reed 10 minuten geleden echt nog in haar eentje voorop in deze wedstrijd. Het was van korte duur. Het gaat deze koers alle kanten op. Ook Danique Hengeveld krijgt het nu lastig. Tweede keer Oude Holleweg. Rianne Marcus voor op het peloton met naast zich een indrukwekkende Lorena Wiebes.
0: Ik heb het idee, Tom Velers, dat Lorena Wiebes al nu al indrukwekkend bezig is.
11: Ja, heel indrukwekkend bezig is.
0: De woorden van Joris.
11: Maar ook weer te indrukwekkend. Want als het... Nou ja, te. In de vorm van dat ik denk dat ze zich nu al schaadt in een helpersrol. Aangezien ze echt op kop rijdt. Op kop. Mm-hmm. En als jij als sprinter eigenlijk in zicht bent, dan pak je toch extra wind, kracht wat het kost. Denk ik dat zij zich ook met het zien misschien wel van de mannenkoers en het parcours weet ze dat ze zich schikt in een helpersrol, zo lijkt het.
0: Ja, precies. Want is dit dan, denk je, iets dat nu pas is besloten door de omstandigheden, door de mannenkoers?
11: Nee, ik denk dat het wel eerder is besloten. Het is voor haar, het is puur overleven. Dus rij je met haar naar de streep, dan is zij... Ja, de worst case nightmare. Want je bent gewoon geklopt. Ja. Die pakt 3, 4, 5 fietslengtes soms in massasprints op andere sprinters. Dus moet je nagaan. Maar dat is op een rondje als deze is... Ja, als ze maar blijven gaan, denk ik echt dat het een uitputtingsslag wordt. En dat, ja, dat hoop ik wel, dat het ook blijft gaan. Ja, dat is wel de vraag. De ruimte op die oude Holleweg bijvoorbeeld is wel beperkt. Dus als je daar niet zit, dan heb je ook geen mogelijkheid om te kunnen demareren.
1: Er zijn best wat klims die ze moeten doen, de vrouwen op het NK wielrennen. Maar ja, het zijn niet de hoogtemeters zoals die in Oostenrijk zijn, Louis. Formule 1. Grand Prix meldt zich.
2: Ik was even in slaap gevallen. Ja, er gebeurt ook zo weinig.
1: Een ijsje?
2: Nee, ik zat... Nou, best lekker. Nee, ik zat naar de boordradio te luisteren. Oh. En die was best belangrijk. Maar ik red me hier wel uit, hoor. Want als ik jullie zeg, wie is Bono? Dan zeggen jullie in koor...
12: Samen met YouTube.
2: Ja, maar in de Formule 1 is Bono Peter Bonington. En Peter Bonington is de man die met Lewis Hamilton al die wereldtitels aan elkaar aan het dreigen was. De engineer, de man in het oor. En Peter Bonington, alias Bono, is nu dus de engineer van Kimi Antonelli. En dat is een boeiende boordradio. Want Antonelli is niet op zijn gemak, de WK-leider. Die klaagt over zijn remmen en dat doet hij al heel lang. Hij zegt, wat is er met die remmen aan de hand, Bono? Ik heb geen vertrouwen. En iedereen die de sport een beetje volgt weet, een coureur die klaagt over gebrek aan vertrouwen, die is niet snel, die gaat niet winnen. En natuurlijk, Antonelli rijdt nog vierde, maar die voelt zich helemaal niet lekker aan boord van de Mercedes. Terwijl Russell, zijn teamgenoot en eigenlijk voornaamste rivaal, de race leidt. Verstappen daar maar 5 seconden achter zit. Leclerc derde rijdt, Antonelli dus vierde. En dan denk je, waar is Hamilton? Oh ja, die heeft nog even een extra bandenwissel gedaan. Hele rare strategie bij Ferrari. Want Hamilton weer naar binnen gegaan, rijdt nu op softs. Die houdt het helemaal niet zo lang vol. Dat betekent wel dat Hamilton is teruggevallen naar de 7e plek. Dus misschien een meesterzet. Ik kan het me niet voorstellen. Ik denk dat Ferrari hier veel punten weggooit. En in ieder geval Verstappen nu een vrijbrief geeft om aan te vallen. En meer te pakken dan een podium. Misschien wel winnen. Want Russell Verstappen, 4,7 seconden. Leclerc in de Ferrari een stuk langzamer. Derde. En Antonelli die klaagt over remmen die het niet doen en die een hotline heeft met Bono. Nou, dat gaat nog genoeg gebeuren.
0: Jeroen Blekemolen hier nog in de studio. Ja, Hamilton heeft inderdaad wel een hele andere strategie, een ander tempo qua pitstops, hè?
3: Ja, deze snap ik nog niet helemaal. Dus ik moet maar zien of dat goed gaat. Het gaat wel vaker fout bij Ferrari qua strategie. Dat je nu een zachte band erop zet, betekent dat je nog een keer binnen gaat komen. Dus dat is echt een extra pitstop. Dan moet je ook al die plekken goed gaan maken. Dan denk ik eerder nog dat Antonelli er helemaal niet zo slecht voor staat. Die natuurlijk wel problemen met zijn rem heeft, maar die gaat misschien wel gewoon proberen om 1 stop te maken. En dan kan hij ook nog meedoen voor de winst. Dat zal moeilijk zijn tegenover zijn teamgenoot, maar dan kan hij in ieder geval 2e worden. Dus ik denk dat er nog wel heel veel kan gaan gebeuren hier.
1: Ik probeer me dat even voor te stellen. Als je dus met zulke bizarre snelheden aan het rijden bent en je hebt geen vertrouwen in remmen.
3: Ja.
1: Maar hoe serieus moet je dat nemen? Want dat... Ik kan me voorstellen dat alles wat een technisch mankement is, is natuurlijk niet prettig. Maar je remmen zijn toch best ook essentieel?
3: Ja, mega. Remmen bepaalt alles. Dat is het begin van een bocht. Vol gas rijden op de snelweg kan ook iedereen. Dus als je, op het moment dat je aankomt bij een bocht, dan moet je ergens gaan aanremmen. En als je dan het vertrouwen hebt, kan je heel laat remmen. Heb je niet helemaal het vertrouwen, rem je wat eerder. Dan rem je ook waarschijnlijk te vroeg. En dan kom je weer net te langzaam aan op de bocht. Dus dan moet je die rem wat eerder los gaan laten. Ga je eigenlijk de harde bocht weer in daardoor. En dan klopt die hele bocht niet. Dus het is een soort van rijtechniek die je ook meteen mist. Maar ik denk dat het wel meevalt, hoor. De coureurs klagen ook nogal snel. Ik ben er zelf eentje, dus wat dat betreft...
1: Zeggen, het is niet bij jezelf te zoeken.
3: Ja, als het niet helemaal klopt, klopt het ook meteen helemaal niet. Dat is een beetje hoe het vaak is bij die coureurs.
1: Ja. Louis, zijn er nog meer die lopen te klagen op de boordradio? Heb je nog iets te klagen?
2: Allemaal. Ja, ik niet, hoor. Mij hoor je pas klagen over 1,5 uur. Maar nu even niet. Het is namelijk een boeiende race. En het leuke van die boordradio's, die me af en toe ook gewoon even afleiden, zoals je net hebt gemerkt. Het leuke van die boordradio's is dat je meteen weet, oh, alle coureurs zijn hetzelfde. Ze lopen allemaal te miepen. En dan kijk je naar een rondetijd en dan denk je, ja, maar je verliest maar 2/10. Dus hoe kun je dan klagen over remmen die het niet doen? Maar ja, dat zijn de details. En dat betekent dat de 1 7 keer kampioen wordt, de ander 4 keer en een ander nooit een race wint. Daar zit het. Echt het fine-tuning in, de details, het racen op de millimeter. En Russell doet dat vandaag vooralsnog het beste, maar die zit nog niet comfortabel. We zitten in ronde 31 van de 71. De race is nog niet halverwege en Verstappen is het gat met George Russell langzamer zeker aan het dichten. Het is nog maar 4,5 seconden. Het was 5, 6 seconden. Het gaat niet met reuzensprongen. Maar Verstappen voor het eerst dit jaar maakt echt kans op meer dan een podiumplek. Hij kan hem winnen als alles goed gaat, als het zijn kant opvalt. Terwijl Antonelli met al dat geklaag en dat gepiep over die remmen en die hotline met Bono gewoon derde rijdt.

0: Wat een toeval, hè, dat deze nou net op het platenlijstje stond. Nou,
1: het is ongelooflijk, toch, Louis? Ik
0: kende die zanger ergens
2: ja,
0: van.
2: Het ja. is, dit moest zo zijn.
0: Echt.
2: Ja, ja, ja. ja soms heb je dat.
0: Hebben we helemaal niet gemanipuleerd worden.
2: Nee, toevalstreffers zijn nooit helemaal toeval, toch?
0: Nee. Hoeveel is het tijdsverschil nog tussen Verstappen en Russell?
2: Russell-Verstappen is een boeiend duel, want het gaat echt... Het kruipt, maar het kruipt wel de goede kant op als je een oranje bril op hebt. Want Verstappen kruipt nu na 3,6 seconden. Heeft een paars balkje achter zijn naam en een

0: soms heb je dat.
1: Hebben we helemaal niet gemanipuleerd worden.
0: Nee, toevalstreffers zijn nooit helemaal toeval, toch?
1: Hoeveel is het tijdsverschil nog tussen Verstappen en Russell?
0: Russell-Verstappen is een boeiend duel. Want het gaat echt, het kruipt. Maar het kruipt wel de goede kant op als je een oranje bril op hebt. Want Verstappen kruipt nu na 3,6 seconden. Heeft een paars balkje achter zijn naam. En een paars balkje betekent, je bent de snelste van allemaal. Je hebt de snelste ronde gereden. En dus is Russell wel de leider in de race. Maar niet comfortabel. De race is halverwege. En het is echt voor het eerst dit jaar dat Verstappen gewoon de leider echt in het vizier heeft. Na zo'n lange tijd, na drie kwartier racen, Verstappen op 3,5 seconden. Terwijl daarachter we maar even moeten afwachten hoe het verder gaat met de rest. Hamilton zichzelf volgens mij kansloos heeft gemaakt door diverse bandenwissel. Leclerc niet snel genoeg is, Piastri niet snel genoeg is. Norris compleet kleurloos rijdt in de McLaren. De oranje McLaren, ja, wereldkampioen is hij. Maar totaal niet in het spel voorkomend op dit moment. En ja, hoe het met Antonelli verder moet, ik heb geen idee. Ik weet in ieder geval wel zeker dat de tijdwaarneming het ook helemaal kwijt is nu. Want ik zie hem op het linkerscherm op de derde plek. Op het rechterscherm lijkt hij vijfde. En in de tijdwaarneming staat achter zijn naam oud. En oud betekent uitgevallen. Maar ik zie hem gewoon nog rijden. Misschien kan Jeroen licht geven in de duisternis over Kimi Antonelli.
1: Hij is niet de hitte, neem ik aan, Jeroen. Net of niet?
2: Nee, hij ligt gewoon derde, maar hij is heel laat gestopt. Ligt compleet op een ander schema dan de rest. En dat is wel interessant. Hij zou zelfs kunnen denken, ik ga niet meer naar binnen. Nou, ga je dat halen, dat weet ik niet. Want het is misschien wel veel te warm voor die banden. Ja. Maar dan zou hij ook nog kunnen winnen. Maar ja, je hebt ook het probleem eigenlijk voor Russell is, die vooraan rijdt met zijn Mercedes, is dat Verstappen ineens een bedreiging is. Dat hadden ze nooit verwacht. Dus die gaat meer naar Verstappen kijken. Misschien kan Antonelli daar wel van profiteren. Gewoon zijn eigen plan trekken en straks op het einde er toch ineens staan.
3: Hoe komt het dat Verstappen opeens zo'n bedreiging is?
2: Ja, dat is een beetje een vraag die ik ook niet echt goed kan beantwoorden. Omdat de auto is in principe te langzaam. Maar ja, met
1: al die updates, er kwam toch een heel update pakket?
2: Ja, maar dat doen ze allemaal wel. Dus het is eigenlijk, en hij was ook altijd aan het klagen. Maar goed, dat zeiden we net ook al. Die coureurs klagen allemaal. Maar ja, eigenlijk was niet te verwachten dat hij snel genoeg zou zijn. Want de auto voelde echt niet goed aan. En hij had ook nog die crash en die kwalificatie en zo. Maar het lijkt nu toch wel dat hij gewoon echt competitief is. Voorlopig is hij iedere ronde sneller. En ze gaan nog één pitstop maken. In ieder geval vooraan Russell Verstappen. En als hij dan heeft hij nog een nieuwe set banden van de mediums over. Dus dat is echt het middengedeelte van de banden. Russell niet meer, dus daar heeft hij ook nog voordeel. Dus eigenlijk zou hij zomaar kunnen winnen.
1: Nou ja, de onverwachte winnaars. We zeiden al, hè? Het zou toch zomaar kunnen.
3: Je weet het niet.
1: In dat rijtje, Jorrit, heb je er nog eentje toe te voegen toevallig?
4: Misschien geen onverwachte winnaar, maar juist een nogal verwachte winnaar. Want de Nederlandse volleyballers hebben zich geplaatst voor de finale van de European League. En dat is allesbehalve een verrassing. Want tot nu toe, in de groepsfase, hadden ze nog geen set verloren. De European League, dat is een competitie voor landen die niet meedoen aan de Nations League. Waaruit Nederland vorig jaar degradeerde, dus een niveautje lager. Maar goed, daardoor ervaart Oranje nu wel een soort van succesbeleving. Want in de halve finales hadden ze ook wel redelijk gemakkelijk met Israël. In de dubbele ontmoeting werd twee keer met 3-1 gewonnen. En daardoor plaatst het zich voor de finale en daar komt het Denemarken of Finland tegen. En Nederland kan op jacht naar zijn derde eindzege in de European League. En daarmee zouden ze gelijk kunnen komen met recordhouder Turkije. 3x3 basketbal dan. Daar deed de World Tour dit weekend Mongolië aan. En het team uit Amsterdam deed daar ook aan mee. Zonder Wurty de Jong, maar wel met onder andere die Meo van der Horst en Jan Driessen. Kwamen niet heel ver. Werd in de kwartfinales uitgeschakeld door het Franse Toulouse. 22-15 werd het. Geen fantastische prestatie, maar toch goed genoeg om een plaatsje te stijgen in het algemeen klassement van die World Tour. Amsterdam, dat in 2024 het beste was, staat nu tweede achter het Zeeuwse Up. Het verschil is 65 punten en met 11 toernooien te gaan waar steeds 100 punten klaar liggen voor de toernooiwinnaar is dat geen al te zorgwekkende achterstand. De vrouwen dan van Amsterdam die kwamen gisteren al in actie in het Franse Poitiers. Zij verloren in de halve finales en staan nu vijfde in het klassement.
3: Verstappen, hoe ver ligt hij er nog achter, Louis?
0: Nou, het gaat nu wel echt hard hoor. 1,8 seconden nog maar. En hij heeft hem echt in zicht terwijl de race net over de helft is. George Russell leidt Verstappen dus echt nu al in de spiegel. 1,8 seconden nog. En daar inmiddels tijdwaarneming is weer in orde. Nu 8 seconden achter Verstappen. Kimi Antonelli en daarachter Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris. Die spelen allemaal een bijrol vandaag. Waarbij Hamilton, ik zeg het nog maar een keer, in het geel. Ik doe op zijn helm, de kleur van zijn helm. Hamilton wel de smaakmaker is, maar met een hele rare bandenstrategie. Op dit moment vijfde ligt, wel heel snel is. Maar toch wat terrein lijkt te verliezen als puur op strategie.

0: strategie gaat. Er gebeuren af en toe rare dingen bij Ferrari. Russell aan de leiding. Verstappen nu naar 1,6. Ja, die aanval gaat er komen, want de race duurt nog lang. En hij is gewoon de snelste van allemaal op dit moment. En hoe komt dat? Ja, dat moet met die updates te maken hebben. Ze hebben de auto 2 weken geleden ook al redelijk op de rails gezet. Toen was er voor het eerst dit jaar redelijke tevredenheid bij Red Bull. En wat je niet ziet aan de buitenkant, maar wel daadwerkelijk een element is, voor het eerst dit jaar is die auto op gewicht. Je kunt gekscherend zeggen, Formule 1, zeker in het begin van het seizoen met een nieuw reglement, is ook een sport waar het gaat om de Weight Watchers. Die auto's waren allemaal te zwaar aan het begin van het jaar. Niemand zei hoeveel, maar bij Red Bull was het 10 à 12 kilo te zwaar. En bij ieder kilootje dat je er vanaf kunt knagen, vergelijk het met een mens. Als je 10 kilo te zwaar bent, dan gaan je rondjes toch een stuk minder snel dan wanneer je strak bent. En die RB22 van Verstappen en Hadjar is, al zie je het niet aan de buitenkant, flink afgevallen. En ik denk dat dat de reden is dat hij nu ineens vooraan meedoet.
1: Eens kijken wie er vooraan rijdt bij het NK wielrennen. En aanvallen misschien, heb je die al gezien, Joris?
2: Continu ja. Aanvallen. Het is net Peppi en Kokkie. Zie je Visma Liesebike gaan, dan komt SD Works eraan. Zo werkt het in deze koers vandaag. Het Visma Liesebike probeert het telkens. Nu al voor de tweede keer met Maud Oudeman. Die wordt dan vooruitgestuurd. Dat is natuurlijk een vooruitgeschoven pion van uiteindelijk dan denk ik Marianne Vos. Of natuurlijk Femke de Vries. En dan komt meteen SD Works erachteraan. Zojuist was dat ook Femke Gerritsen. Die reageerde op de eerste uitval van Oudeman. Ze zijn nu klaar met de klim van de Van Randwijkweg. En als jullie goed hebben opgelet, dan weet je dat het nu even klinkertjes naar beneden is. En dan gaat de oude Holleweg weer beginnen. En dat is de klim waarop het verschil gemaakt moet worden. Waarop het peloton nu ook al flink uitgedund is in de 2 keer dat die beklimming genomen is. En in dat peloton zie je dan die slimme Marianne Vos heel goed verstoppen. Heel goed zit hij rustig af te wachten tot de wedstrijd echt een gezicht begint te krijgen. Want het is nu nog 70 kilometer. De 2 nog steeds een klein beetje voorop. Die ene van Visma Liesebike en die andere van SD Works. Maar de verschillen zijn klein. En in dat peloton zit zich ook goed te verstoppen. Natuurlijk Karl-Heinz Vinkels, die hebben we nog niet genoemd, van UAE. Ervaren klassementsrenster. Eerder dit jaar winnares van de Trofeo Binda in Italië. Zware koers. En daar zit ook de grote hoop van de kleine Volker Wessels ploeg. Hoewel ze hier wel met z'n 14e zijn. Eline Jansen uit Deventer. Die zit hier ook. En die kon wel eens, zoals die Kerkhaard dat net gedaan heeft bij de mannen, voor een mooie ereplaats gaan op dit Nationaal Kampioenschap, waar het wat meer bewolkt is nu. En ik denk dat dat goed is voor de temperatuur. Al te warm zal het niet zijn. Dus deze keer, de derde keer dat ze de oude Holleweg aan het beklimmen zijn, is het allemaal niet zo lastig. Nou, nog even meepikken. Nog een aanval. Weer Oudeman. Visma Liesebike blijft de wedstrijd maar een gezicht geven. En nu moet SD Works het allemaal even laten gaan. SD Works wordt met dit probleem opgezadeld. En in het peloton zit Marianne Vos heel rustig te wachten.
1: Max Verstappen komt nu wel heel dichtbij, Louis.
0: Ja, hij kruipt. Maar het is 1,3 seconden. En ik heb de indruk dat hij nu even gewoon denkt, kat uit de boom kijken, mijn tijd komt nog wel. Terwijl Russell aan de leiding rijdt, maar zich al een keer heeft verremd. En in ieder geval beide heren nog een keer naar binnen moeten. En ik me permitteer een klein uitstapje te maken naar de achterhoede, waar een tweevoudig kampioen ploetert. Fernando Alonso met de Aston Martin. 3-4 seconden per ronde verliest. Een draak van een seizoen rijdt. En werkelijk waar, een 5 seconden penalty krijgt. Een tijdstraf, omdat hij te snel reed in de pitstraat. Nou, daar leedvermaak is op zijn plek hier. Bij een team dat niet vooruit te branden is, toch een boete krijgen voor te snel rijden. Krijg het maar eens voor elkaar. Fernando Alonso, ja, ooit was hij een heel groot kampioen. Maar misschien is het toch het jaar om eens na te gaan denken of de 24 uur van Le Mans of de Nordschleife misschien een leuker plekje is om successen te vieren. Alonso dus komt in het spel niet voor, zoals er heel veel in het spel niet voorkomen. Het gaat vandaag om Mercedes, Ferrari, Verstappen en een klein beetje McLaren. Russell voor Verstappen. Er komt nog geen aanval, maar ik heb het idee dat Verstappen echt aan het wachten is op het moment. Dat moment komt eraan. Hij is de snelste van allemaal al een hele tijd. Antonelli zit er dik 7 seconden achter. Kan nog geen vuist maken. Piastri, de nummer 4 in de McLaren, die zit echt al op een grote achterstand. En Hamilton, 5e, smaakmaker, maar slechts 5e door een extra bandenwissel die hij gemaakt heeft. En ook Hamilton moet nog een keer naar binnen in het resterende dikke half uur dat we nog te gaan hebben. Russell leidt voor Verstappen, het gat terug naar dik een seconde. Het wachten is op de aanval.
1: We hadden natuurlijk al Jeroen Blekemolen over klagende coureurs op de boordradio. Dat zijn we ook heel erg gewend van Max Verstappen. Maar die gaat nu natuurlijk gewoon hartstikke goed. Is zijn tone of voice dan ook anders? Ja, nou,
3: hij zegt wel wat nodig is. Dat is wel het mooie van Verstappen. Dat is altijd gewoon recht door zee en recht voor zijn raap. Maar in dit geval, ja, ik denk serieus dat hij een kans heeft om te winnen. Wat Lili zegt, hij is aan het afwachten nu. Dat klinkt een beetje gek, want afwachten, ja, je moet gewoon gas geven. Maar er komt nog een pitstop aan. Hij heeft nog een nieuwe set banden die de ander niet heeft en die Russell niet heeft. Dus ik denk dat hij echt een serieuze kans heeft om straks op het einde die overwinning te pakken. En dat heeft hij een aantal jaren geleden gedaan in de laatste ronde tegen Charles Leclerc in de Ferrari. Toen pakte hij hem ook in de allerlaatste ronde. Dus
1: ook hier?
3: Ook hier, ja. Ah, dus het zou zomaar kunnen gebeuren dat hij nog wat gaat doen.
1: Ja, en dat was even geleden. Want Canada was de laatste keer, maar ook de enige keer dit seizoen dat hij überhaupt op het podium stond. Met een derde plek was het toen, meen ik, hè?
3: Ja, en dat was al een feestje.
1: Dat was toen al een feestje. Ja. Moet je nagaan.
4: Ja, wie weet gaat het zo gewoon gebeuren in het volgende uur van Langs de Lijn. Het zou wel mooi passen in het rijtje van onverwachte winnaars die we tot nu toe hebben. Wie weet, Max Verstappen zo meteen in Oostenrijk. Tot zo.

0: is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
4: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
0: NPO Radio 1. 4 uur.
12: Hélène Plag en Rivka op het veld.
13: Het is een heerlijke, spannende strijd tussen Russell, Verstappen en misschien ook wel Antonelli op het circuit in Oostenrijk, in Lidekker.
14: Met nog geen onverwachte winnaar, maar wel een onverwachte leider in de race. Max Verstappen pakt de leiding, niet door een inhaalmanoeuvre, maar doordat George Russell naar binnen gaat en plek 1 inruilt voor plek 3. Maar tot zover het goede nieuws. Op verse banden is Russell meer dan een seconde per ronde sneller. Dus het lijkt even een verliesje voor Russell, maar ik denk dat hij hem terug gaat pakken, de leiding in de race, met nog 25 ronden te gaan.
13: We volgen die ontknoping natuurlijk komende half uur in Langs de Lijn. Maar eerst nu het NOS-journaal met Levi van Eck.
15: Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. De hagelbuien van gisteravond en vannacht hebben in het dorp Ens in Flevoland flinke schade aangericht aan kassen. Een groot aantal van de ruiten is gebroken. Het glas ligt tussen de planten, bloemen en gewassen. Na schade aan de kassen veroorzaakte de hagel veel deuken in auto's in Ens. Ook daken van huizen en zonnepanelen hebben schade opgelopen. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoringen van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Rusland is een oud-militair en blogger opgepakt nadat hij kritiek had op het Russische leger. In een filmpje zegt hij dat Russische commandanten militairen op een zelfmoordmissie sturen. Ook riep hij president Poetin op om hem live op televisie te ontmoeten, zodat hij de hele waarheid over de situatie aan het front kan vertellen, zoals hij dat noemt. Hij dreigde daarbij het leger zijn wapens op het Kremlin zal richten als zo'n ontmoeting uitblijft. Openbare kritiek op de Russische oorlog is riskant en wordt regelmatig bestraft. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is de graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
16: Verkeersinformatie, Helene Geest.
17: Er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. En daar zijn nu twee rijstroken dicht. Vanaf Waardenburg is de vertraging 20 minuten. Verder staat er file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens 10 minuten extra reistijd. En doordat de TT is afgelopen, is het extra druk op de A28 Groningen-Zwolle tussen Assen en de afrit Dwingelo. Daar 15 kilometer langzaam rijdend verkeer en 20 minuten vertraging.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
21: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
24: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Terug, de Grand Prix van Oostenrijk nadert de ontknoping. De oranje thuisblijvers, ja, die hadden misschien wel ongelijk, Louis Dekker.
14: My tires are dead, zei Max Verstappen net op de boordradio. Daar zit geen woord Frans bij. De banden zijn eraan, de banden zijn dood. En dus heeft hij een pitstop gemaakt die hem terugwerpt naar plek 3. Antonelli leidt de race, moet nog naar binnen. Russell al naar binnen geweest, nummer 2. Virtueel aan de leiding. En Verstappen heel veel tijd verloren door lang door te gaan op banden die bijna dood waren.
13: En hoe zat het ook alweer, Joris van den Berg? Zie je Visma Liesbeek gaan, dan komt SD Works erachteraan.
26: Toet toet, boing boing, inderdaad. In Berg en Dal, 62 kilometer nog. Ze zitten in de vierde van 9 rondes. Visma Liesbeek met veel vrouwen in een eerste groep. Marianne Vos miste even die slag. Leek zich niet druk te maken. En het lukt nog altijd niet om een mooie schifting voor elkaar te krijgen in dit boeiende NK voor vrouwen.
13: Platte banden dus, Louis.
14: Ja, behoorlijk plat. Ja, en die pitstop ging goed hoor, daar niet van. Maar Verstappen heeft de ronden voor die pitstop heel veel terrein verloren. Omdat Russell als eerste naar binnen ging en daarmee de aanval koos. En op verse banden ben je natuurlijk een stuk sneller. En Russell pakte 1-2 seconden per ronde. Verstappen probeerde zo lang mogelijk door te gaan. Want ja, als je laat wisselt, dan kun je het voordeel hebben aan het eind van de race. Dus het nadeel nu kan het voordeel zijn straks. Maar we hebben nog 20 ronden te gaan. En Verstappen die echt aan de start zat bij Russell binnen een seconde. Zit er op dit moment 10 seconden achter. Terwijl Antonelli naar binnen moet nog en daarachter zal vallen. Het is een gevecht Russell-Verstappen. Waar het angeltje even uit is gehaald. Omdat Russell zo snel naar binnen ging. En daar een gat dat maar een seconde was. Heeft vertienvoudigd na 10 seconden. En wat kan Verstappen in de resterende 20 seconden? Het doel is duidelijk. Als hij wil aanvallen, moet hij elke ronde een halve seconde winnen.
13: Jeroen Bleekemolen, in hoeverre zet dit de boel weer op zijn kop?
1: Ja, ik denk dat dat gat wel een beetje te veel is. Want dan moet je toch gewoon concluderen dat Mercedes eigenlijk op een 1-2 afgaat. Antonelli, ja, die ook Verstappen nog wel voorbij gaat. Als je heel reëel bent. Maar dan is het nog steeds niet heel slecht. Want dan doet de Verstappen toch in één keer weer mee voor het podium. Hij heeft ze uitgedaagd. Is net niet gelukt, maar het is wel iets aan de horizon, zeg maar.
13: Ja, had hij eerder de pit in moeten gaan dan?
1: Nee, ze hebben dat goed gedaan. Beetje onder druk gezet.
13: Want jij zei net, van hij heeft nog een setje banden waarmee hij het verschil kan maken. Maar dat,
1: ja, maar hij is toch naar de harde band gegaan. In plaats van de medium band. Terwijl er wel wat gebeurd is op de baan. Virtual safety car zie ik nu. Kan ook nog wel eventjes wat doen. Uiteindelijk hebben we daar ook niet heel veel iedereen zonder binnen geweest. Ja, dus het wordt gewoon vechten voor wat hij waard is. Inlopen gaat hij zeker doen. Afhouden moet hij ook, want Antonelli komt eraan. En die gaat nog steeds proberen ook zijn eigen teamgenoot in te halen.
13: Ja, 20 rondjes nog. Of het voldoende is. Wat zei Louis nou? Halve seconde per rondje.
2: Ja.
13: Dat is wel veel, hè?
2: Wat vind jij eigenlijk, Jeroen, van het feit dat er dus zo, niet weinig, maar minder oranje fans zijn nu Verstappen minder seizoen heeft?
1: Ja, hoort ook een beetje bij sport soms. Maar ja, jammer. Nou, weet ik ook niet. Want er zijn genoeg fans. En er zijn ook genoeg Verstappen-fans die niet oranje zijn. Dat is ook wel weer grappig. Want ik race zelf veel in Amerika. Ook Amerikanen vinden Verstappen fantastisch. Dus het is echt een wereldster geworden. Niet meer een Nederlandse. Kijk, wij vinden hem gewoon onze Nederlander. Maar het is niet meer alleen een Nederlandse sporter. Het is gewoon een wereldster, wereldsporter.
2: Ja. Maar ja, je zou ook toch kunnen zeggen van hij heeft genoeg credits en wereldtitels gepakt om wat langer die fans achter zich aan te houden.
1: Ja, maar we kennen ook de Nederlanders, zeker hier op de Red Bull Ring. Die komen daarheen om in een zwembadje te liggen op de camping en heel veel bier te drinken. En natuurlijk ook een beetje
13: feesten. En een kaartje kost duur, denk ik, toch?
1: Ja, maar die kijken ook naar de race, maar soms missen ze ook half de race. Dus het is ook een beetje hoe het soms gaat.
13: Ben jij eigenlijk een liefhebber, Tom Velers?
3: Nee? Nee, mijn broertje tot en met. Dus ik krijg alles via mijn broertje mee.
13: Okay.
3: Dus dat sowieso. Maar liefhebber, het fietsen, dat is wat me toch echt het meest
13: kan. Een hoop gedoe met banden in dit geval, weet je wel.
1: Ja, je hebt er maar twee natuurlijk.
3: Ja, dat scheelt, hè. Ja, dat scheelt dan weer. Maar wat we net al zeiden, zeuren kunnen renners ook, hoor.
13: We hebben een parallel gevonden.
3: Wat dat betreft kan ik je de hand doen.
13: Wat fijn, want mensen die gewoon met wat zelfreflectie ook hier in de studio zitten. Louis, hoe staat het ervoor?
4: Ik krijg inmiddels via de e-mail de eerste klachten binnen uit Spielberg bij Knietelveld voor de Oranje Camping, waar ze hebben geluisterd wat Jeroen Blekenmolen net zei. Nee hoor, galle gekheid op een stok. Maar het is wel een mooie zin dat de Verstappen-fans niet allemaal meer oranje zijn. Ook niet echt in het oranje zijn gekleed, want zo groot is hij wereldwijd op dit moment wel. Daar zit ook nog een mooie komma bij, want de leider in de race is George Russell. De volgende race is het home of het huis van de Formule 1 eigenlijk, hè? Silverstone, de Britse Grand Prix. En die Britten die hebben toch een luxe positie, zeg. De wereldkampioen, Lando Norris. De leider in de Grand Prix van Oostenrijk, George Russell. En een zevenvoudig kampioen die het weer op zijn heupen heeft in Ferrari-land. En die net een eerste race in het rood heeft gewonnen. Dus we genieten nu in Oostenrijk van een race waar Verstappen zo vaak gewonnen heeft in een oranje zee. En die oranje zee is nu inmiddels iets meer blauw geworden. Maar ja, blauw is ook de kleur van Red Bull. Dus wat moet je ervan maken, hè? Verstappen is wel degelijk aan het shinen op het circuit. 8 seconden nog achter Russell. 8 seconden nog. Ik zei een halve seconde per rondje. Nog 15 ronden te gaan. Als ik naar zijn ronde kijk, hij doet zijn best. Ik denk dat hij net tekort komt. Maar een tweede plek vandaag voor Verstappen. Waarmee hij de Mercedes split. Dat zal voelen als een overwinning voor Red Bull op het thuiscircuit van het team.

0: In 2009 geschreven als Radio Tour de France lied. Maar we dachten, misschien is er ook wat inspiratie uit te halen. Rob en Rover, het goede doel.
1: Voor Verstappen, wellicht, Louis.
2: Ja, maar eigenlijk had je hem dan over 10 minuten moeten starten. Nou, dan vond ik wel dit
3: zo'n doen we hem oorworm. Nog een keer, joh.
2: Nou, ik vond dit zo'n oorworm. Ik heb hem nu al een week in mijn hoofd, denk ik. Doe maar niet. Maar Rob en daarover, zover is het nog niet. Maar het gat, en we houden maar even vast aan die halve seconde per ronde. Dat gat is wel kleiner aan het worden. Russell leidt nog steeds, nog 13 ronden te gaan. Het gat was echt een stukje groter. Er is nog dik 6 seconden van over. En er is één ronde geweest dat Russell heel veel tijd heeft verloren in verkeer. En één ding is zeker. De geschiedenis van de Formule 1 de afgelopen 10 jaar toont wel aan dat Verstappen daar doorgaans als een mes door de boter heen schiet. En misschien ligt daar wel de sleutel in de laatste pakweg 12 ronden naar een verrassende zege. Want dat zou het zijn. Een zege voor Verstappen in Oostenrijk zou een daverende verrassing zijn. Want de Mercedes'en zijn de snelste, zijn op papier ongenaakbaar. Maar Russell weet, ik moet winnen. En hij zal alles doen om Verstappen achter zich te houden. Omdat Antonelli, de WK-leider en zijn teamgenoot, daarmee zijn grootste rivaal, derde ligt. En Russell dus 10 kostbare punten kan pakken in de WK-tussenstand. Terwijl die andere, de nummer 2 in het WK, de verrassende nummer 2 in het WK, Lewis Hamilton, winnaar van de vorige race, vijfde rijdt en dus ook terrein gaat verliezen. Dus Russell kan de grote winnaar worden. Maar hij moet wel cool blijven. De snelste man op de baan rijdt derde, Antonelli. En Verstappen is het gat aan dicht en kruipt nu binnen de 6 seconden. Nog 12 ronden te gaan. Kunnen jullie meerekenen? 12 ronden, 6 seconden.
0: Precies genoeg.
2: Ja.
0: Gaat helemaal goed komen, Robal. Er wordt ook gefietst. Het NK, Joris, een ontsnapping.
4: Ja, mooi om te zien. Mischa Bredewold op 57 kilometer van de finish. Zo aan het einde van de vierde ronde. In totaal 9 rondes van 10,5 kilometer. En aan het einde van die vierde ronde zagen we dan een echt goede, echt grote, klasrijke versnelling van Mischa Bredewold. Voorop het kleiner wordende peloton ging ze er vandoor. Ze kreeg onmiddellijk Adegeest op het wiel, want die wist dat dit raak was. En daardoor is die groep om lint gekomen. En achterin die groep zit, en dat is bijna ontroerend om te zien, Marianne Vos te overleven. Ze is net voor de tweede keer gelost op de Oude Holleweg. Ze weet dan weer terug te keren. Maar het feit dat dat gebeurde op die Oude Holleweg, dat Vos daar moest lossen, terwijl haar ploeggenote Rosita Reinhout vaart zat te maken op die klim, ja, dat zegt veel. Daarmee denk ik dat we kunnen concluderen dat Vos vandaag niet gaat winnen. Dat ze dat toestaat, hè? Dat ze dus haar plaats kent. Maar ze knokte zich wel terug, hè? Ze liet niet lopen, ze knokte terug en ze zit nu in dat pelotonnetje van, nou, 30 rensters, zoiets. Bredewold voorop, nog altijd aan het boren. Komt niet echt los, maar de wedstrijd lijkt op gang te komen. Met na deze ronde nog 5 rondes van 10,5 kilometer te gaan. En helemaal achteraan, overlevend, rug nummer 44. Goed op het zadel, maar ze leidt pijn als nooit tevoren. De Nederlands kampioen van 20 jaar geleden, Marianne Vos.
1: Verstappen met een strak tijdschema om misschien wel eerste te worden en te winnen vandaag. Maar Antonelli met de snelste ronde.
2: Het is een bizar scenario, want nummer 3 in de race is de snelste van allemaal. Zit op 9 seconden. Antonelli, WK-leider, 9 seconden achter Russell. En daartussenin zit Verstappen die aan het knagen is en aan het trappen is. En het gat inmiddels dik onder de 6 seconden heeft. 5,3 is het nog. En Russell mag nerveus gaan worden. Nog 10 ronden te gaan en dan 5 seconden achter je. Max Verstappen, dat is verre van comfortabel. Terwijl Antonelli die derde plek in handen heeft en in het WK daardoor nog redelijk goede zaken doet als het zo blijft. En daarachter doet dat er eigenlijk niet meer toe. Piastri vierde, Hamilton vijfde. De smaakmaker uit het begin die gewoon door een, in mijn optiek, merkwaardige bandenstrategie bij Ferrari niet meedoet in het gevecht om de top 3. Dat had de race nog iets leuker kunnen maken. Maar de race is al heel aardig. Weinig klachten over deze race waar het wemelt van de strategische keuzes, inhaalmanoeuvres en verrassende wendingen. Verstappen naar 5,2. Het gaat niet met reuzensprongen, maar het gaat wel de goede kant op. 5,1 is het inmiddels. 62 ronden gehad van de 71. Rekenkundig kan het, maar er naartoe rijden is 1. Er voorbij is 2. En erop en erover, dat zou een hele mooie droom zijn.
1: Jeroen Bleekmolen, wat verwacht je?
5: Ja, het wordt wel close, want ja, Louis laat ons een beetje hoofdrekenen de hele tijd. Maar als je doorrekent, zou het net kunnen dat Verstappen erbij komt. Als je doorrekent, zou het ook kunnen dat Antonelli ook erbij komt. Dus ja, dan zouden ze de laatste ronde met z'n drieën bij elkaar kunnen komen, als het zo doorgaat. Wat verwacht je dan? Verstappen, die heeft niks te verliezen. Dus laatste ronde, dan gooit hij hem er wel ergens tussen. En dan ziet hij wel. Dus nou ja, ik verwacht nog wel dat er wat gaat gebeuren.
0: Het is wel echt een leuke GP, hè?
5: Ja, het is spannend. Het is nu dus een beetje rekenen. Dus nu is het gewoon een beetje afwachten. Letterlijk. Maar wel afwachten naar hopelijk een mooie ontknoping.
1: Is dit altijd inherent aan Oostenrijk? Of niet?
5: Ja, het is een aparte baan, omdat het ook een beetje op hoogte ligt. En het heeft weinig bochten. Een beetje start-stop in het begin van de baan. En dan de rest is vrij snel. Het heeft alles en nog wat. Ja, het hoort er vaak wel een beetje bij. Het zit ook dicht bij elkaar altijd hier.
1: Maar Louis, op voorhand denk ik niet dat je Verstappen had opgeschreven.
2: Ik heb wel voor de grap tegen iemand gezegd. Die vroeg, wordt het nog wat vanaf de vijfde plek? Dat was in de buurt van de toilet. Ik was mijn handen aan het wassen. Ik zei, ja, tuurlijk, hij gaat de race gewoon winnen. Maar neem dat niet te serieus. Ja, nou, dat zeg ik wel vaker. En iedereen die me een beetje volgt weet dat ik bijzonder slecht ben in het voorspellen van winnaars en podiumplekken. Maar je weet ook één ding zeker. Als Verstappen een kleine kans maakt, dan grijpt hij hem vaak of dan zorgt hij in ieder geval dat hij heel dicht in de buurt komt. En Verstappen is absoluut op dit moment Mercedes en vooral Russell nerveus aan het maken. Blijft op dit moment even steken op 5,1 seconden. Kijk, dat moet natuurlijk geen 2-3 ronden zo blijven, want dan wordt het gat wel te groot. Terwijl hij ook Antonelli in de gaten moet houden. Het is een bizar scenario dat je tegelijkertijd op plek 2 de aanvaller bent en de verdediger. Hunter en de hunted in het Engels. En ja, het is een fantastische positie voor Verstappen. Want dit zijn we niet meer gewend. Het is niet meer zo dat hij voortdurend naar het podium rijdt. En winnen, dat is ook al even geleden. Maar Antonelli, de WK-leider, is de snelste op de baan. Die zit er 3 seconden achter. En Russell, die zoveel klappen heeft gehad dit jaar, die het seizoen startte, ik zeg het nog maar een keer, als de torenhoge favoriet. Hij zou die 19-jarige snotneus in zijn tweede seizoen, Antonelli, daar zou hij toch echt geen last van krijgen. Nou, Antonelli is de WK-leider. Het gat is groot. Russell is uit vorm, of moet ik zeggen, was uit vorm tot dit weekend. En Verstappen zit daar ineens als een splijtswam tussenin. Russell voor Verstappen, voor Antonelli. Het gat, 4,7 seconden. Nog 7 ronden te gaan.
3: Guylaine Plan.
1: Zeker, ja, ik ben er nog.
0: Ja, ben je er nog? Oké, okay, gelukkig. Maar ja, we dachten we checken heel even, want we moeten nog even. We hebben zoveel. Jorrit, heb jij nog iets te bieden in ons thema van vandaag? De onverwachte winnaar.
6: Jazeker, ik ben er ook nog. En er lopen hier de hele dag uitslagen binnen van de verschillende nationale kampioenschappen wielrennen. Ja, en ik wil er graag twee noemen, want onverwachte winnaars. In Spanje bijvoorbeeld, daar ging de titel naar Marcel Camprubi. Het is zijn allereerste profoverwinning. En ook bij de Belgische vrouwen was het raak. Daar was Lotte Kopecky op voorhand de grote favoriete. Maar ja, zij moest het doen zonder teamgenoten. Die kwamen vooral in Nederland in actie. En dat brak haar op in de sprint.
7: Overleeft Kopecky deze sprint, dat zal dan ook een klein wonder zijn. Het heeft veel krachten gekost, gaat nu aanzetten. Oeh, tegen Bossuyt. Schouder aan schouder uit het klikpedaal. Verdorie. En dan moet het van Bossuyt komen. Shari Bossuyt met een van de grootste overwinningen in haar carrière. België boven, het is voor Shari Bossuyt.
6: Ja, een van de grootste overwinningen, zegt hij. Nou, volgens mij was het de grootste als je zag hoe Bossuyt reageerde op die overwinning. Want na de finish kon ze maar niet stoppen met huilen. Dus bijzonder om te zien. Tennis dan. Deze week waren de voorbereidingstoernooien op Wimbledon, dat morgen begint. Zo ook in het Engelse Eastbourne. En de bedoeling was dat die finale gisteren al zou worden gespeeld. Maar ja, regen, dus dat lukte niet. Dus die finale was vandaag. En ook hier, onverwachte winnaar, de Belg Sisu Bergs. Het was zijn allereerste toernooiwinst op de ATP-tour. Won in 3 sets van Hugo Humbert. En die Humbert hoeft niet lang te wachten op een kans op revanche. Want dinsdag treffen deze twee elkaar weer in de eerste ronde van Wimbledon. En over Wimbledon gesproken. Je zou denken dat meedoen aan zo'n toernooi, zo'n mooi toernooi als Wimbledon, eigenlijk alleen maar voordelen heeft. Ja, dat is niet helemaal waar. Zeker als we Tellon Griekspoor moeten geloven. Want hij speelt dinsdagmiddag zijn eerste rondepartij op Wimbledon. En dat is een paar uur na de nachtwedstrijd tussen Nederland en Marokko op het WK voetbal. Ja, en daar baalt Griekspoor van, want hij had de wedstrijd heel graag willen zien, vertelde hij aan de Telegraaf. Hij zegt nu te hopen dat hij 's nachts moet plassen, zodat hij toch nog een stukje van de wedstrijd mee kan pikken.
1: Voor zichzelf een alibi, een excuus verzinnen. Mooi is dat.
0: Wat je maar nodig hebt, ja, zou ik zeggen.
1: Ik voelde hem al aankomen dat het richting het WK ging.
8: Op 1 hebben we George Russell, op 2 Max Verstappen en op 3 Kimi Antonelli. Maar blijft die volgorde ook zo, Louis?
3: Ik durf er echt geen cent op te zetten. Want het gat is inmiddels terug naar 3,6 seconden. We zitten in ronde 66 van de 71. Iedereen mag weer meerekenen. Het is alsof je de klok erop gelijk zet. Die halve seconde per ronde is ongeveer wat Verstappen pakt. En komt hij dan net te kort aan het eind? Of komt er een aanval in de laatste twee, misschien de laatste ronde? Het kan. Russell kan zich niet permitteren om maar een piepklein foutje te maken. En dit is juist zo'n circuit waar je heel snel een fout kunt maken met die hele lastige, listige bochten. En met achterblijvers. Want Russell heeft nu natuurlijk ook het probleem dat hij voorbij coureurs moet die een blauwe vlag krijgen, die aan de kant moeten. Maar niet alle coureurs zijn daar even bedreven in en aan de kant gaan. En dus mag Russell zich zorgen maken. En weten we niet wat er in die cockpit gebeurt. Is hij het aan het managen? Is hij de wedstrijd aan het controleren? Of kan hij echt niet sneller? Als ik naar zijn rondetijden kijk, is dat gemiddeld 1.11,5. Verstappen 1.11 rond en Antonelli 1.10,5. Dus het gaat in de omgekeerde volgorde. Antonelli nadert Verstappen, Verstappen nadert Russell. Het gat 3,5 seconden. Nog een minuut of 10 en we weten het.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Louis, twee rondes te gaan nog.
2: 2,5 seconden. Het is denk ik net niet genoeg. Ronde 70 loopt Russell aan de leiding voor Verstappen. Die zowel moet aanvallen als verdedigen. Maar ik ben bang dat hij meer moet gaan verdedigen dan aanvallen. Want Antonelli zit inmiddels binnen een seconde. En is al zeker 10 minuten de snelste op de baan. Een seconde sneller dan Russell. Een halve seconde sneller dan Verstappen. En dus hebben we hier de bizarre situatie in de laatste pakweg anderhalve ronde. In Spielberg bij Knittelfeld op het thuisbaantje van Red Bull Racing. Dat Russell ja, misschien wel safe is. En dat Verstappen wel kan aanvallen. Maar ook vooral in zijn spiegels moet kijken. En in ieder geval nu al zeker weet dat als dit zo blijft. Hij wel degelijk de morele winnaar is vandaag. Want dit had niemand verwacht. Dat Verstappen een rol zou spelen in de slotfase van de race. Bij de Mercedes'en eigenlijk zou splitten. Hij zit in de sandwich nu. En Antonelli komt nu wel echt dichtbij hoor. Ronde 70. Nee, Verstappen moet opletten. Moet gaan verdedigen. Het gat naar Russell onder de 2 seconden. Maar het gat Verstappen-Antonelli maar een halve seconde. Het wordt bloedstollend.
3: Merkt al nu Bleekemolen dat ik denk, was nou eerder die pitstop ingegaan, man? Bij Verstappen. Dan had je misschien net wat tijd gewonnen.
4: Ja, ik moet wel zeggen, Red Bull is het beste team qua strategie eigenlijk altijd. Hanna Smits die daar de boel runt qua strategie. Fantastisch. Zij doet dat altijd goed. Maar ja, vandaag denk ik inderdaad, als ze 2-1-2 ronden eerder binnen waren gekomen, hadden ze misschien iets meer kans gehad.
3: Net dat verschil kunnen maken, wat je nu wellicht tekort gaat komen. Dat
4: ja, anderzijds moeten we ook reëel zijn, hè? Want het is gewoon niet de beste auto. Het is niet, de Red Bull is geen Mercedes momenteel. Dus wat hij nu aan het doen is ook wel echt heel goed.
0: Laatste rondje, Louis.
2: Ja, en Antonelli zat ontzettend dichtbij. Maar Verstappen heeft hem even laten staan. Maar Antonelli loert, heeft niet heel veel kansen meer op dat baantje. Dat misschien nu 1 minuut 10 hooguit duurt. En ze zijn al halverwege. Ik denk dat Antonelli net te weinig tijd heeft om Verstappen aan te vallen. En Verstappen moet nu zoveel verdedigen dat hij aan Russell niet meer toekomt. Dus Russell in die laatste bochten nu op weg naar een onbedreigde zege. Maar hij heeft er hard voor moeten werken. Hij houdt misschien 1,5 seconde over. En Verstappen moet in die laatste bochten opletten. Geen fout maken. Antonelli binnen 1,5 seconde, terwijl Russell nu de laatste bocht induikt. Op weg gaat naar het zwart-wit geblokt. Maar boeiender is wat gebeurt daarachter. En Verstappen houdt hem erachter. Terwijl Antonelli hem bijna verliest in de laatste bocht. En uiteindelijk 0,3 tekort komt. Het is een hele rare slotfase geweest. Waarin de snelste man op de baan, de WK-leider, was op plek 3. Kimi Antonelli. Russell de langzaamste van het stel. Maar wel de race wint. En Verstappen, nou, de smaakmaker van de race, ik denk het wel. Hamilton was het ook een beetje. Maar uiteindelijk valt Hamilton terug naar plek 5 door een rare strategie van Ferrari met de banden. En Verstappen, ja, dat is toch een daverende verrassing. Nee, het is inderdaad niet zoals we misschien hadden gehoopt. De onverwachte winnaar. Maar mag het dan de onverwachte nummer 2 zijn?
3: Zeker, want voor de tweede keer dit seizoen Jeroen pas op het podium. Dus sowieso, wat jij zegt, naar vermogen heeft hij het fantastisch gedaan.
4: Ja, en het is ook een belangrijke fase in het kampioenschap. Want het is nu ook een beetje de tijd dat je gaat kijken, wat ga ik doen? Want ja. Verstappen die kan eigenlijk kiezen waar hij heen gaat. Ieder team wil hem wel hebben. Hij heeft een paar clausules in zijn contract staan waarmee hij ook weg kan. Dus hij had al van tevoren gezegd hier, ja, dit is wel cruciaal. Dit weekend moet ik zien of Red Bull een stapje heeft gemaakt. Ja, die hebben ze wel gemaakt, maar dat maakt het eigenlijk nog moeilijker. Want wat ga je nu doen dan?
3: Ja, wat denk je?
4: Ja, niet te voorspellen. Hij zou naar Mercedes kunnen gaan, naar McLaren kunnen gaan. Maar ik verwacht zomaar dat hij blijft bij Red Bull.
0: Wat zou jij doen?
4: Ik zou naar Mercedes gaan, denk ik.
0: Oh,
4: ja.
0: Want?
4: Ja, die hebben nu gewoon de beste auto. Maar ja, dat is ook een beetje een gok. Maar je weet wel dat je daar de beste auto krijgt. En Verstappen kan in principe met bijna de beste auto kan hij ook winnen. Dus dan zit hij altijd goed.
5: NPO Radio 1.
3: Iets na 4:30 is het inmiddels, het NOS Journaal met Levi van Eck.
6: In Groningen is vanmiddag een man overleden in het Paterswoldse Meer. Hij viel van zijn subboard en kon niet meer boven water komen. Agenten hebben de man uit het water gehaald en nog geprobeerd te reanimeren, maar dat mocht niet baten. En de 35-jarige man die gisteren op een recreatieplas in Vught in de problemen raakte, is vanmiddag in het ziekenhuis overleden. Bij de noordelijke Franse stad Nancy is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, waarbij alle 11 inzittenden zijn omgekomen. Het toestel kwam terecht op een grasveld langs een weg, dicht bij huizen. In het vliegtuig zaten behalve de piloot 10 parachutisten. In Middelburg is gisteravond een automobilist op enkele mensen ingereden. Daarbij vielen meerdere gewonden. De politie gaat uit van opzet en denkt dat het incident te maken heeft met een ruzie kort daarvoor. De automobilist ging er vandoor en is nog niet gepakt. En om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI.
3: Willemijn Hubert, het is iets beter te doen. Na alle stortbuien ook die we over ons heen hebben gehad en het onweer. Maar wat krijgen we, wat heb je allemaal voor ons in petto gelegd?
7: Nou, vandaag was denk ik de laatste dag dat we die tropische 30 graden aangetikt hebben. Vooral in het zuidoosten. Aan zee was het vandaag zo'n 22 graden. Dus inderdaad echt wel andere koeken. En de komende dagen zien we dat die temperatuur een klein stapje terug doet. En dan vooral in het midden, het oosten en het zuidoosten van Nederland. 30 graden zit dus niet meer op het programma. Vanmorgen heb ik nog wel 27 graden staan. In bijvoorbeeld Limburg, maar ook in delen van Overijssel. 22 graden aan zee, geregeld zon, niet al te veel neerslag. Misschien vannacht een schampschotje, denk ik, in het zuidoosten. We zien boven Duitsland namelijk wel wat buien ontstaan. En weermodellen geven toch aan dat die voornamelijk in Duitsland blijven. Maar zet je langs die oostgrens, dan kan een enkel schampschot toch wel tot de mogelijkheden behoren. Maar voor veruit het grootste gedeelte van ons Nederlanders blijft het verder droog. Morgen en eigenlijk ook de dagen daarna, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Misschien spatje regen op de woensdag en de donderdag. Maar ook dat zal niet zo heel erg veel voorstellen. En temperaturen die in de middag dus rond de graad of 24 liggen. Dus even die tropische dertigers.
3: Ja, en gewoon 's nachts ook niet bang zijn voor onweren. Er kan gewoon de balkondeuren, alles kan open. De ramen kunnen open.
7: En sterker nog, die wind gaat ook wel toenemen, dus het kan echt lekker even doorwaaien.
3: Precies.
8: En eindelijk dat huis koeler.
3: Ja, precies, ja. Dankjewel, Willemijn.
8: Het verkeer dan, hoe gaat het op de weg, Helene?
9: Ja, het gaat op zich redelijk goed op de weg. Het is niet heel erg druk, maar er staan wel een paar lange files. Zoals op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Knoopendel en Culemborg is de vertraging een half uur. Er is dan namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging op de A7. Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. Een kwartier extra reistijd. De TT is afgelopen en dat zorgt voor extra drukte op de A28. Groningen-Zwolle tussen Assen en de afrit Dwingelo. Nu een half uur vertraging. En ook op verschillende N-wegen in de omgeving is het daardoor extra druk. Zoals de N371 Assen-Meppel. Tussen de aansluiting met de N373 en de afrit Appelscha ook een half uur vertraging.
5: NPO Radio 1.
3: Jos van den Berg, bij Louis is het hoofdrekenen klaar. Misschien kun jij ons een beetje scherp houden. Hoe zit het op kopgroep ten opzichte van het peloton?
10: Nou, als ik ga rekenen, 14, 15, 16, dan stel ik eens 1 erbij. 18, 19, dat is het verschil tussen twee koplopers en het peloton. Het peloton komt nu over de streep in Berg en Dal. 24 seconden voorsprong voor een duo. Daar rijden ze in het geel. Femke de Vries van Visma Leasebike, die toegeslagen heeft op de Oude Holleweg in de vierde ronde. In de vijfde ronde, die net afgesloten is. Loes Adegeest was de enige die haar kon volgen. Die ging moeizaam mee, de renster van Lidl. Maar ze kon haar volgen. Dat gold niet voor Malou IJzen, die er heel verrassend bij zat. En Nienke Vinken, die er naartoe gereden was aanvankelijk. Maar Vinken van SD Works kon dat geweld niet volgen en zit nu in het peloton te werken voor, Lorena Wiebes, want daar wordt gewoon in geloofd. Wiebes laat zich af en toe zien met een pittige punch in deze wedstrijd. De supersprinster zit nog altijd in het pelotonnetje, net als Marianne Vos trouwens. En gelooft in haar kansen op 43 kilometer van de finish. En die twee voorop, die doen het goed. Die hebben goede benen, die kennen elkaar van het NK tijdrijden. Femke de Vries werd tweede op het NK tijdrijden afgelopen week. Achter ploeggenoot Daniek Hengeveld en Loes Adegeest. Ach, Loes Adegeest, die wordt altijd vierde op het NK. Dat was afgelopen week ook zo, 29 jaar oud. En dat is nu de vijfde keer dat zij vierde werd op een nationaal kampioenschap. Drie keer in een tijdrit, twee keer in een wegwedstrijd. Loes Adegeest verdient aan een medaille en lijkt daarvoor in vorm te zijn. Ze draaien, ze keren, ze slingeren nu. Ronde 6 is bezig. Ze gaan nu weer klimmen. Ze gaan de Van Randwijkweg op en dus komen ze in de buurt van de Oude Holleweg. En Femke de Vries is geweldig aan het klimmen. En Loes Adegeest, die nu kopwerk doet in het tweetal dat aan de leiding rijdt, is de enige die haar tot nu toe kan volgen. Maar daarachter is SD Works met nog altijd die Bredewold ook in de gelederen. En met name Wiebes dus de messen aan het slijpen.
3: Ja, Tom Velers. Wat dat betreft is voor Femke de Vries een thuiswedstrijd, hè? Je hebt misschien nog wat extra rondjes kunnen oefenen.
11: Ja, die heeft zeker wat extra rondjes kunnen oefenen. Dat zullen ze zeker ook gedaan hebben. Het is natuurlijk wel... Nu moet SD toch uit de dok komen. Want de situatie is voor hun niet ideaal.
3: Nee, ik hoor dat riedeltje natuurlijk heel de tijd echo van Joris in mijn hoofd. Maar SD laat het even afweten.
11: Ja, een van de meiden die kon niet volgen. En daardoor moeten zij nu... teamwork makes the dream work. Toch richting misschien wel Lorena Wiebes of Misha natuurlijk. Ja. Maar dat is maar net de laatste ronde. Met nog 4 ronden te gaan is het heel erg speelbaar. Dus kan alle kanten eigenlijk nog steeds op.
3: Ja, dit vergt het niet per se hoofdrekenen. Dit wordt nu echt gewoon de strategie en de tactiek die ze...
11: Nou ja, voor hun is dit wel een gecontroleerde omgeving, zeg maar. Dus wat dat betreft ideaal. Kijk, als je een hele grote kopgroep hebt die heel goed samenwerkt... dan moet je eigenlijk iedereen opbranden om die kopgroep terug te halen. Dus nu, het zijn wel twee heel sterke meiden. Getuigen een tweede en vierde plek natuurlijk op de NK tijdrijden afgelopen week. En in vorm. Dus dat is wel lastig om die terug te pakken. Maar is nog enigszins gecontroleerd. En zeker als je op deze manier Lorena verder en verder in die finale krijgt. Zonder al te veel kleerscheuren of zonder al te veel moeite te laten doen. Dan is zij daar op haar best.
8: Toch niet helemaal wat we hadden verwacht, toch, Lorena Wiebes? Ik zie dat gaat hem niet worden vandaag.
11: Ik had inderdaad niet gedacht dat zij hier mee kan doen om de overwinning.
8: We zien Marianne Vos, dat was ook een naam die we van tevoren noemden. Dus is hij me struggelen daarachter in dat peloton? Dat hangt er ook nog steeds bij.
11: Ja, maar ik heb het idee dat het bij Marianne dat het echt uit behoud is. Kijk, getuigen nu dat ze gewoon heel makkelijk zich kan handhaven in die groep. Dat ze echt uit zo zuinig mogelijk rijden. Elke ronde weer zichzelf eigenlijk uiteindelijk in die finale helpt. En daar eigenlijk alle ijzers nog in het vuur heeft. Ja.
8: Ook daar nog niks aan de hand dus.

0: The Clash met Train in Vain, oftewel Stand By Me.
1: Het NK wielrennen is in volle gang voor de vrouwen. De mannen zijn al gefinished met een verrassende winnaar, Wilco Kelderman. Maar ook de nummer 2 was best opvallend. Veteraan Bauke Mollema pakte het zilver, een primeur, vertelde hij tegen Hankook.
2: Ja, nee, wat een koers. Toch mooi. Nu mijn laatste jaar, nou, is nog een keer op het podium te staan van het NK. Dat was me nog nooit gelukt. En ja, goed, ik ben blij met de koers die ik heb gereden. Ik bedoel, Wilco, die doet een hele goede move daar met 60 kilometer te gaan. En toen viel het even stil in ons groepje, peloton, wat er van over was. Ja, het was al vanaf er staat een volle bak koers, zo'n technisch parcours, zo zwaar. En dat groepje met Wilco pak snel een minuut, anderhalf minuut. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Maar gelukkig reden we uiteindelijk nog voor het podium. En kon ik die mannen nog net volgen op de klimmetjes. Al van Balen reed heel erg hard. En de laatste paar kilometer wist ik van... die sprint ga ik hier nooit winnen. Dus ik moet proberen om... als ik op het podium wil staan, moet ik wegrijden. En ik plaats denk ik een goede aanval. En mooie tweede plaats.
3: Wat dacht jij toen die Kelderman voorop reed? Want jij weet ook, Kelderman wint nooit. He, dit is sinds de belofte, zijn eerste keer dat hij een rit in lijn wint. Dus wat dacht jij?
2: Nou ja, toen ik op een gegeven moment, ik denk met 3 ronden te gaan of zo. Ja, toen kwam hij door bij de finish en toen had hij denk ik 1,5 minuut of zo. En dat is wel echt een heel groot gat op dit parcours. Het is gewoon heel lastig te achtervolgen, omdat het gewoon met al die technische stukken... het moeilijk organiseren en vooraan val je ook niet zo heel snel stil. Heb je dan weer wat herstel, ook in die afdalingen. Dus toen dacht ik wel eigenlijk dat de eerste plaats weg ging zijn. En Wilco is natuurlijk een hele goede tijdrijder ook. Dus als hij zo'n voorsprong nog heeft in die laatste rondes, dan weet je dat het moeilijk wordt.
0: Ja, het zilver dus voor Bauke Mollema. Maar ergens vind ik het voor Kelderman ook alweer treurig. Het enige wat wil toch? Hij wint nooit. Mogen we nu niet meer zeggen.
4: Nee, dat moeten we gewoon niet meer doen. Nee.
0: Hoe belangrijk is, want hij zei op een gegeven moment dacht ik moet nu gaan. Dan plaats je die aanval. Met dit parcours, hoe belangrijk is de timing van je aanval plaatsen?
5: Ja, timing is heel belangrijk. Want je voelt zeg maar, hij staat in een groepje van 5. Hij voelt natuurlijk welke jongens het sterkst zijn. Hij heeft wel een bepaalde gedachte van Rick Pluimers die zal bijvoorbeeld wachten. Thibaut Del Grosso zal ook wachten, want die hebben rappe benen. Die kunnen prima in die groep overleven bijvoorbeeld. Dan weet hij wel, dan heb je 2 andere renners waar je rekening mee moet houden. Die misschien weer snel op je achterwiel willen springen om toch mee te kunnen komen. Dus dan ga je timen wie heeft welke kopbeurt gehad. Of laat je even wat ruimte, of doe je net alsof je drinkt in de laatste positie in de groep. En het mooiste is dan om dan eigenlijk met hoge snelheid van achter te komen, dat je eigenlijk al een eerste paar meter hebt voordat er iemand makkelijk aan jouw wiel eigenlijk op zoveel procent van zijn kunnen mee kan cruisen. Bauke is daar goed in. Die heeft dat vaker.
0: Heeft wel wat ervaring, hè?
5: Nou en of, inderdaad. Dus wat dat betreft, en ook het parcours loont zich voor Bauke qua techniek. Hij is niet bang, hij kan goed sturen. Heel gigantisch uithoudingsvermogen. Dus heel knap dat hij hier naar zijn podium rijdt.
1: Ik vind ook leuk dat je dan hoort, bij Kelderman is logisch, maar ook Mollema, die heeft toch gewoon, die is hoog geëindigd in alle grote rondes en dat dan toch een tweede plaats op een NK. Want je zou zeggen, dat is toch in aanzien wat anders, maar hij is er echt heel blij mee, hè?
5: Nee, zo te horen, zeker. En dat mag ook zeker. En zeker, we hebben het er wel over gehad gisteren ook in de voorbeschouwing op het NK.

0: gewoon, die is hoog geëindigd in alle grote rondes. En dat dan toch een tweede plaats op een NK. Wat je zou zeggen, dat is toch in aanzien wat anders. Maar hij is er echt heel blij mee, hè?
1: Dat is wel te horen, zeker. En dat mag ook, zeker. En zeker, ja, we hebben het er wel over gehad gisteren ook in de voorbeschouwing op het NK. Ja, wat is het NK dan voor een wedstrijd? En ja, waarom zeggen de toppers dan af? Ja, dat is ook wel vaak ploeg gerelateerd. Ja, wil je de risico's nemen? Is er een balans voor die renner die nog... Ja, eigenlijk een maand van huis moet zo voor een tour te rijden, bijvoorbeeld. Dus daar gaan ze afwegingen in maken. En ja, voor Bauke, die is niet geselecteerd dan voor de tour. Dus is die afweging zeker om het NK te rijden. En zeker op een lastig parcours. Ja, groot gelijk dat hij hem rijdt. En heel mooi dat hij dan ook meedoet voor de prijzen.
0: Ja.
2: De vrouwen zitten nog zo'n 37 kilometer van de finish. Ik pak even de statistieken erbij van vandaag, Joris van den Berg. Wij zaten op 24 seconden. De Vries en Adegeest die voorlagen op het peloton. Hoe is dat nu?
3: Het is compleet veranderd, Kilian. Oh. Het is niet te geloven wat er gebeurd is. Dat gat is dichtgereden. Want voorop reden dus Femke de Vries en Loes Adegeest. Femke reed voorop. Daarachter ging SD Works met beide Femkes, die zij in de ploeg hebben, beulen op kop van het peloton. Femke Gerritsen en Femke Marcus. Dat heeft gevolgen gehad. Maar ik geloof niet dat die ploeg heel gelukkig is nu. Want het gat is gedicht, maar de kopvrouw van SD Works is door dat geweld, Lorena Wiebes, het slachtoffer geworden. Die is er afgereden. Voorop is er nu een wat kleinere groep met de namen die ik u net noemde erbij. En ik denk dat Bredewold daar ook nog zit. En natuurlijk een heel goede Femke de Vries. Maar geen Lorena Wiebes meer. Die is gelost op de klim in de ronde 6. Hierna nog 3 rondes te gaan. En daarmee zullen ze het moeten stellen. Dus waarschijnlijk hadden ze wel een B-plan. Maar dat zullen ze nu moeten gaan hanteren. Het is dus eigenlijk misgegaan. En dat zal Tom beamen. Toen Femke de Vries en Adegeest voorop reden. En Nienke Vinken van SD Works dat niet kon volgen. Dat is cruciaal geweest voor dit moment van de wedstrijd. Want toen kwam SD Works in een situatie dat er 2 voorop reden. Zonder een van hun ploeggenoten. Toen hebben ze zij dat gat moeten dichten. En dat is ten koste gegaan van hun sprintkanon. Nog 36 kilometer.
0: Wat gebeurt er verder op de sportvelden, in de zwembaden, in de rivieren? Ik ben nu bang dat ik iets oversla. Jorrit, wat gebeurt er allemaal?
4: Hadden we een sporthal nog.
5: Jullie zijn de weg vergeten.
0: Oh.
5: Dat dan gebeurt ook een hoop.
0: Ik ga het niet goed doen vandaag.
5: Ja, sorry. Ik heb weer het nieuwe nationale kampioen wielrennen namelijk. In Denemarken wel te verstaan. Want opmerkelijk, vlak nadat hij zijn pensioen heeft aangekondigd... pakte Magnus Kort de nationale titel. En dat is zijn allereerste. Dus op de valreep toch nog een keertje kampioen van Denemarken. Mooi om te zien. Geen nieuwe kampioen in Italië. Want daar was Elisa Longo-Borghini alweer de 7e keer de sterkste van haar land. Ze is daarmee nu recordhouder in Italië. In Frankfurt werd ook gefietst en gelopen... En gezwommen, want daar is Nick Heldoorn 14e geworden bij het EK triathlon op langste afstand. Nou ja, ik zeg langste afstand, was het niet helemaal. Het was in Frankfurt namelijk zo warm dat het fietsen en het hardlopen zijn ingekort. Maar goed, blijft alsnog over een respectabele 3,8 kilometer zwemmen, 125 kilometer fietsen en 100 meter hardlopen, 21,1 kilometer, dus een halve marathon. Heldoorn lag erin lang op koers voor een plek in de top 10. Maar ja, hij verloor zoveel tijd bij het lopen dat hij uiteindelijk genoegen moest nemen met de 14e plek. En ja, de Europese titel, geen verrassing, ging naar de Noorse wereldkampioen Kasper Stornes.

0: van die goede schijnbewegingen. Dat je denkt, ja, nu. Wanneer kondig je hem nou af, hè? Ja, nu dan?
1: Precies. Jungle met Good Times.
0: Heb je nog meer verrassingen voor ons in petto bij dat NK wielrennen, Joris?
2: Nou, dat is... Micha Bredewold heel goed rijdt. Niet echt verrassend, want die begint nu echt zich pas te ontplooien in deze wedstrijd. Het is duidelijk dat ze plan B van Bredewold gaan kiezen. Wiebes is er dus af, dus ST Works weet, ja, we moeten voor Bredewold gaan. En die rijdt goed, die gooit de boel net even open met een aanval. Femke de Vries en Rianne Marcus, die gingen even mee, die konden dat volgen. En daar is een negental dan weer bijgekomen. We hebben nu een kopgroep van 12. Ze zijn zojuist de 7e ronde ingegaan van 9 in totaal. En daar zit Bredewold, daar zit Femke de Vries, Rianne Marcus dus. Swinkels zit daarbij, er zit nog meer van Visma Liezenbike. En ik kijk nu naar de passage, zet er maar een dikke streep door. Door de namen van Vos en Wiebes, want die komen nu op 1 minuut en 5 seconden over de streep in een gezelschap dat er afgereden is. Met daarbij ook een heel goede tot nu toe Anouska Koster. Die rijdt nu voor Uno X, dat is de Nederlands kampioene van 10 jaar geleden. En die heeft het eerste deel van de wedstrijd gekleurd met veel aanvallen. Maar die is er nu afgereden, net als de Nederlands kampioenen van 20 jaar geleden. Met diep respect, Marianne Vos.
0: Tom Velers, is het nu de tactiek die niet helemaal werkt? Of komen ze gewoon vandaag tekort?
3: Nee, ik denk dat het... door de aanvallen eigenlijk. Mm-hmm. Dat het gewoon op een gegeven moment is er een bepaalde limiet bereikt. En ja, dan is maar net, kun je als sprinter mee? Ja of nee, heb je de benen om mee te gaan? Hoeveel energie heeft het al gekost tot nu toe? Dus een balans daarvan. En uiteindelijk gebreken dat het toch te zwaar is. Voor onder andere Vos, die we best wel hoog in hadden gezet. En natuurlijk ook voor Wiebes.
0: Want jij dacht eerder, zij is zich aan het sparen om...
3: ja, dat leek er een beetje op. Want ze reed zo vlot. Ze liet het iets gaan. En ze reed zo vlot. De gaatjes eigenlijk weer toe. Dat ik denk, nou ja, dat kan zeker een tactiek zijn. Met alles wat je zeg maar kunt sparen in de eerste 4-5 ronden. Dat kun je de laatste twee kun je dat perfect gebruiken. Zeker op een parcours wat zo lastig is als deze. Maar uiteindelijk is het voor SD, onder andere voor Bredewold. Al moeten ze nog wel met een behoorlijk wat andere dames natuurlijk zien af te rekenen.
0: Ja.
3: Maar hij heeft ze wel de goede katen, zo lijkt het.
4: Want als je kijkt naar deze kopgroep van 12, op welke namen zet jij je geld dan nu in? Is dat Bredewold? Of?
3: Ja, Bredewold. En ik vind ook De Vries vind ik zelf ook, zeker met een tweede stek wat zij op het Nationaal Kampioenschap tijdrijden haalde. Ben ik ook wel heel benieuwd dat zij, het attractieve koersen wat ze al gedaan heeft. Heeft al wat krachten verspeeld, maar het lijkt daar toch makkelijk af te gaan.
0: En ik kan me voorstellen, als je voor eigen publiek doet, het is haar stad,
3: is
0: toch? Dat kan dan net
3: dingetje.
0: Even misschien wat extra
3: setje zeker wat extra
0: geven.
3: Zijn, ja.
0: Wie zal het zeggen?
4: Ik dacht toch eigenlijk altijd dat het bij zo'n NK was van een NK duurt een x-aantal kilometer en aan het einde wint SD Works. Maar
3: niet altijd.
0: Zou er wel eens verrast kunnen worden. Dat zou toch mooi zijn.
4: Ja.
0: De ontknoping hebben wij straks van allerlei ontknopingen. Ieder uur wel eentje, wat dat betreft ook mooi. Van het NK wielrennen dus bij de vrouwen zometeen na het nieuws van 5 uur. Als u dan denkt, is het klaar met de sport? Nee hoor, want we hebben ook nog prachtige atletiek.
4: Zeker, Diamond League. Allemaal grote namen. Femke Broedersbol, Nadine Visser, Lieke Klaver komen allemaal in actie. Zometeen.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
12: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
15: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
5: NPO Radio 1, 5 uur.
6: Guylaine Plach en Rivka op het veld.
4: Rond Nijmegen strijden de beste Nederlandse wielrensters om de nationale titel. We volgen de finale natuurlijk op de voet. Maar eerst het NOS-journaal. Met Lady van Eck.
16: Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoringen van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. En dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen, toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakte het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. En de MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Raúl Fernández en Jorge Martín voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam in de tweede ronde in de grindbak terecht. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden.
0: Weer naar de verkeersinformatie en de files daar ergens in het oosten van het land, denk ik, Helene.
17: Ja, zeker inderdaad. Het is goed te merken dat de TT is afgelopen, want daardoor is het heel erg druk op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Assen en Dwingelo 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is 35 minuten. Op de N371 Assen-Meppel tussen de aansluiting met de N373 en Appelscha 20 minuten vertraging. Het is ook druk aan de Duitse grens. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt de Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier. En ook op de A7 Groningen-Duitse grens voor de grens 20 minuten vertraging. En dan is er ook nog een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Culemborg. Daar zijn twee rijstroken dicht en ook daar is de vertraging 20 minuten.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
20: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.

0: Welkom terug bij Langs de Lijn. In de heuvels rond Nijmegen beginnen de rensters de finish van het NK al te ruiken. Of ben ik dan te voorbarig, Joris van den Berg?
1: Zeker niet. 26 kilometer nog. Een knotsgekke wedstrijd. We hadden 12 vrouwen net voorop. En Vos en Wiebes waren eraf. Die reden op een minuut. Wel nee hoor, die zijn zojuist teruggekeerd. Maar vervolgens is Vos weer gelost. Het blijft maar doorgaan hier.
2: Topatletiek in Parijs. Daar is de Diamond League begonnen. Grote naam in actie vandaag, Edwin Beek.
3: Ja, bijvoorbeeld Jessica Schilder, 21.09, had een Nederlands record gestoten. Ze heeft een lichte vingerblessure, maar kan wel weer starten en heeft snode plannen. Wat te denken van Nadine Visser op de 100 meter horde. En natuurlijk Femke Broederspol. Naar de winst in Hengelo, de tweede plaats in Ostrava, komt ze opnieuw in actie op de 800 meter.
0: En we horen tijdens dit WK voetbal opvallend weinig over de scheidsrechters. Dus dat leek ons wel leuk om daar dan eens over te gaan praten. Er gebeurt dus van alles daar bij dat NK wielrennen, Joris.
1: Ja, dat is echt niet te geloven wat hier gebeurd is. Vesma Liezenbuik laat het eigenlijk een beetje door zijn vingers glippen. Want die ploeg zat goed met 3 vrouwen voorin en in groep van 12. Met een heel goede Femke de Vries daarbij. Die situatie leek in orde met Wiebes op achterstand. Het is echt een minuut, hè. Ze kwamen door. Wiebes, Vos en een paar anderen op een minuut bij de doorkomst na ronde 6. Maar voorin zijn ze wat blijven hangen en een beetje gaan pieren waaien. En die groep daarachter is gewoon teruggekeerd. Maar toen begon het gedonder weer wat betreft de hoogteverschillen met de Van Randwijkweg en de Oude Hollenweg. En Vos, ja, het doet pijn aan je ogen. Die ging er voor de derde keer vandaag heel hard af op de beklimming die zo vaak genomen is. Dit is ronde 7. In totaal worden er 9 rondes afgewerkt op dit nationaal kampioenschap. En nu is het weer prijsschieten. Nu komt het open stuk in de wedstrijd weer en begint dat eerste peloton weer een beetje aan stukken te scheuren. Ja, het is zo op is het allemaal lastig te voorspellen. Want nu zit Wiebes natuurlijk weer niet voorin. En we weten dat die beklimmingen nog een paar keer gaan langskomen. En we zien ook heel veel kijken en loeren. En je afvragen, wat moet ik nu doen? En wie is nu eigenlijk mijn kopvrouw? Ik blijf gokken op een goede Bredewold. Maar ja, die zit nu wel weer aardig geposteerd. Ook weer met Swinkels daarbij. Die rijdt ook een prima wedstrijd. Maar je weet het niet in deze wedstrijd. Tom, heb jij dat net gezien en kun jij dat uitleggen? Die minuut die er zat tussen Vos, Wiebes en de en die eerste groep, waar is die gebleven?
4: Als sneeuw voor de zon, inderdaad. Met die hete temperaturen van afgelopen dagen.
2: dat is de verklaring.
4: Ja, nee, misschien. Ja, dat was in één keer was het weg. Alsof ze allemaal naar elkaar begonnen te kijken. En niemand het initiatief wou nemen. En ook durfde te nemen misschien. Kijk, het valt natuurlijk wel in dit NK een beetje op SD en Visma. Wat de twee grote blokken zijn. Dus ja, ik begrijp wel dat de eenlingen of tweelingen daarna gaan kijken. Maar op een gegeven moment, ja, dan wil je toch ook zelf initiatief nemen. Zeker als jij, ik noem maar even Femke Marcus, bijvoorbeeld Rianne Marcus, excuus, Trek, Renster.
2: Dat zijn zoveel Femkes, grote kans
4: klopt,
2: dat je goed
4: klopt,
2: zat.
4: Klopt. Rianne in dit geval. Een hele goede tijdrijdster bent. Dus ja, dan zou ik wel proberen om daar iets uit te halen. En niet te lang te wachten op die rappere meiden tot de finish.
2: Ik vraag me wel af hoe vaak kan een mens terugkeren? Of ja, moeten we Marianne Vos nu echt...
4: Nee, het is nu echt passé. Helaas. Ik verwacht niet meer dat ze terugkomt. Met nog twee ronden straks. En twee keer dus ook nog die heuvelzone. Ja. Verwacht ik niet meer dat ze daar... neus terug aan het venster steekt.
0: Ik zat gisteravond, toen zat jij hier in Langs de Lijn ook... in hadden we een soort wielerforum, hè? Ook vooruitblikkend hierop. En toen zei je, het hangt heel erg van het plan af. Ja. En het verloop van de koers gaat bepalen wie de kansen heeft.
4: Ja, nu lijkt...
0: Wat is het plan nog?
4: Nou ja, ik heb het idee dat er geen plan is.
0: Ja.
4: En dat ze heel veel naar elkaar kijken. Maar ondertussen een bepaalde twijfel is... in plaats van dat daar een grotere twijfel is... in plaats van dit gaan we doen.
0: Ja.
4: En dit durf ik te doen. Want het is natuurlijk wel een NK wat je, ja, waar je mee speelt. En of verspeelt. En zeker de grote teams willen... Ja, zichzelf wel naar voren helpen en zichzelf ook wel in de kijker rijden. Maar durf ik met een bepaalde meid door te rijden tot aan de streep? En durf ik daarmee te gaan sprinten bijvoorbeeld?
0: Ja.
4: Dat is natuurlijk wel de vraag die dan... die dan de kop opsteekt.
0: Het is ook wel weer lekker, hè? Dat het gewoon geen koers volgens een sportboekje is.
4: Ik vind dat, ja, persoonlijk, dat is mijn liefde voor wielrennen. Want het kan alle kanten op. En dat vind ik het mooie van, kijk, een tijdrit, dan weet je wel een beetje top 5 of top 10. Maar bij het fietsen, ja, dat kan van zoveel keuzes van zoveel sportieve en fysieke aspecten afhankelijk zijn. En dat vind ik, ja, dat vind ik stiekem de charme van wielrennen.
0: Dat zien we vandaag tot en met gebeuren.
2: Mocht je nou al 3 uur en 10 minuten luisteren naar Langs de Lijn en denken, ik mis iets, ja, geen zorgen, we gaan het ook gewoon over het WK voetbal hebben. Het is natuurlijk het WK van de grote sterren. Iedereen levert, van Messi tot Haaland en van Mbappé tot Kane. Maar er zijn nog meer mensen op het veld die leveren. De scheidsrechters. Het enige is dat de nieuwe on-field announcements niet altijd even goed gaan. Zo was het Engels van deze scheidsrechter van het openingsduel Zuid-Afrika tegen Mexico niet geweldig.
5: Attacker in number 11, commissaris van Brie, is start directly the face of the defender.
2: Ja, precies. En sommige scheidsrechters hebben juist de vurige passie om een kaart uit te delen.
6: After review, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
2: En vol passie was het. Maar verder horen we eigenlijk weinig geklagen over de arbitrage. Ook wel eens lekker. Hoe is dat toch mogelijk? We gaan het erover hebben met oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer. Goedemiddag, Reinold.
7: Goedemiddag.
2: Ja, om te beginnen zo'n on-field announcement. 60, 70, 80.000 mensen die meeluisteren naar je beslissingen. Wat vind je ervan?
7: Ja, ik kan me voorstellen dat als Engels niet jouw moedertaal is, dat dat lastig is. Aan de andere kant, je kan het natuurlijk oefenen. Het zijn zinnetjes, dus dat moet kunnen. Ik vind het wel heel erg leuk dat ze het doen. En helemaal als ze het zo doen als die tweede die je liet horen. Ja. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat was meesterlijk. Leuk. Die wedstrijden zijn op onmogelijke tijden, dus je wordt af en toe wakker als ze dit doen. Dit is wel leuk.
2: Heb je zelf wel eens nagedacht, als ik daar zou staan, hoe zou ik hem dan aanvliegen?
7: Nee, want ja, in mijn tijd hadden ze het niet. Ik zou daar nu wel over nadenken, denk ik. Ja, wel. Ja, is toch wel leuk, toch? Zeker als je misschien maar één keer op een WK staat. Is toch geweldig hoe die man het deed.
0: Ik denk dat ze voor de spiegel staan te oefenen, denk je niet? Ja, is gewoon thuis voor de spiegel
7: even oefenen. Ja, ik denk sowieso dat sommige mensen het wel een beetje moeten oefenen. Ja, dat het er lekker uitkomt.
0: Dit is één onderdeel even ervan, wat gewoon aantrekkelijk is wat je zegt. Wat dan weer wat leuke dingen voor de socials ook oplevert. Maar wat vind je van het niveau van de scheidsrechters in het algemeen?
7: Ik vind het eigenlijk zoals alle WK's. Ondanks social media en de aandacht ervoor. Je hebt gewoon hele goeie en je hebt erbij die het echt wel kunnen. Maar toch wat moeite hebben met een bepaalde wijze van leiding geven. Laten wat meer toe. Ik heb sowieso het idee dat de FIFA-lijn is een hele andere lijn dan de UEFA-lijn. En die zijn wij weer heel erg gewend, hè, van het Champions League en al die toernooien.
0: En hoe uitzicht dat dan, dat verschil?
7: Nou, de FIFA-lijn lijkt wat meer te mogen. Ik heb toch dingen gezien waarbij je denkt van, nou, nu komt de VAR wel op de lijn. Maar de VAR komt dan ook niet. En dan denk ik van, hey, dat is apart, want even bijvoorbeeld Messi, laten we het daar dan maar even over hebben. Die heeft iedereen gezien. Ja, is gewoon een rode kaart. Maar de VAR komt niet eens op de lijn. Waarom komt hij dan niet op de lijn? En ik vind dat altijd wel heel jammer van de FIFA. FIFA gaat niet echt mee in zijn tijd. Hè, want ze kunnen gewoon op YouTube, dat doen jullie ook, filmpjes, samenvattingen zetten. Maar ook filmpjes plaatsen van hey, waarom is die VAR niet op de lijn gekomen? Wij willen dat wel of wij willen dat niet. Je kan het veel leuker maken tegenwoordig, denk ik, met de socials. En dat is dan jammer. Nou weten wij niet waarom die VAR niet op die lijn kwam.
0: Nou ja, niet alleen op de socials, maar in alle analyses ging het toch wel een klein beetje over het Messi-voordeel. Of Argentinië sowieso in het algemeen, wat misschien arbitraal af en toe wat gemazzeld wordt. Of...
7: Ja, daar lijkt het op. En kijk, als liefhebber zeg ik ook, gooi Messi er niet af. Hè? Want het is hartstikke leuk om naar die jongen te kijken. Dat is toch altijd wel weer geniaal.
0: Ja, I know. Maar als de overtreding andersom was gemaakt, dan denk ik dat de situatie even anders was geweest.
7: Dat, precies. En dat is op zich, vind ik dat wel heel jammer. Want je staat daar als scheidsrechter maar voor één ding. Om die regels toe te passen op een zo ruim mogelijke manier. Maar iets wat rood is, is rood. En daar kun je niet niets van maken of geel van maken. Dat moet je niet doen. Want je staat daar ook omdat je een goede scheidsrechter bent. Je bent geselecteerd uit heel veel scheidsrechters. Dus je bent goed dan moet je het ook laten zien.
2: Maar kun jij je voorstellen dat als je oog in oog komt te staan voor zo'n vol stadion met misschien wel de grootste voetballer aller tijden, dat je toch ergens in je achterhoofd een beetje die twijfel hebt?
7: Ja hoor, ja, ik kan hier heel stoer zeggen van ik had hem eraf gegooid. Ik snap deze man wel. Het was ook geen kleine scheidsrechter. Was die Pool toch, die dat deed. Ja.
0: Maar juist dan verwacht je dat er een VAR op de lijn komt die hem bij wijze van spreken daarin steunt.
7: Dat. Maar er gebeurde helemaal niks. En dat vinden wij dan in Europa wel heel apart. En ik denk de hele voetbalwereld inmiddels hoor.
0: Ja.
7: Want je moet gewoon de VAR moet gewoon op de lijn komen.
0: Ja. Want gebeurt jij nam dus al het woord politiek net even voorzichtig in de mond. Maar is dat wel iets wat je ziet dit WK?
7: Ja, wij zeggen dat dan altijd. Scheidsrechters, het zijn allemaal politieke spelletjes, lijkt het wel. En misschien moet je, dan ga ik helemaal de knuppel in het hoenderhok gooien. Moet je een keer af van die Colina. Die man is ook bijna tegen zijn pensioen. Hè. Misschien moet daar gewoon een frisse wind doorheen, door die FIFA. Gewoon jongere gasten die het allemaal een beetje hebben meegemaakt in deze tijd. En niet in die tijd van hem.
0: Ja, maar dan, wat zou het verschil dan zijn, denk je?
7: Weet je, ik praat niet over de man. Hè, de man kan geweldig zijn, maar misschien de vernieuwing. Ik ben natuurlijk ook een scheidsrechter uit een ander tijdperk. Ik heb niet met de VAR gewerkt. Dus ik weet wel wat die VAR doet, maar ik heb er niet zelf mee gewerkt. Dus wat dat nou precies met je doet in dat veld, dat weet ik dan ook niet.
0: Nee, oké. Okay. Ik dacht dat je bedoelde meer de al of niet politieke keuzes die worden gemaakt. Dat daar ook een verband zit.
7: Nee, die zullen altijd er zijn, altijd. Schat ik in. Ja, dat denk ik echt. Dat is al. Ik kijk al zo lang voetbal en jullie ook. En elke keer zie je dat weer gebeuren.
0: Ja,
7: ja en er is ook wel leuk. Want anders was die Messi er toch af geweest, dit toernooi. En nu zie je hem toch nog hele leuke dingen doen. Ja, en dat is toch ook wel heel mooi.
2: Ik dacht eigenlijk dat wij een gesprek zouden hebben over dat er zo weinig te zeuren is op de scheidsrechters. Maar het klinkt toch niet helemaal onbedeeld positief als ik je zo hoor.
7: Nee, weet je, dat is ook omdat je met een scheidsrechtersoog kijkt. We hebben er wel meer gezien. We hadden Engeland, die maken een strafschop. Veroorzaken een strafschop. Ja. Geen VAR ingreep. Ja, ook bijzonder.
0: Dat Kane hem opnieuw mocht nemen.
7: Nee.
0: Of bedoel je die
7: niet? Nee, die niet.
0: Oh.
7: Nee.
0: Maar die was ook bijzonder, toch?
7: Echt eentje. Ja, die is ook bijzonder. Dat blijven ook rare dingen. Ik zag een doodschop bij Spanje-Uruguay. Daar geven ze geel. Nou, die jongen wordt gewoon de tribune ingeschopt. Geen VAR ingreep. Ja, dat zijn best aparte dingen. En die mannen fluiten dan nog best goed, hoor. Maar je kan niet, dit soort fouten moet je niet maken. Kijk, eigenlijk met de VAR is het iets makkelijker geworden, hè? Elke scheidsrechter maakt fouten, maakt ook grote fouten. En die grote fouten worden dan hersteld door de VAR. Dat is wel lekker.
0: Ja.
7: Moet die VAR het wel doen.
0: Ja. Ja.
7: En jij moet als scheidsrechter eigenlijk die grote fouten natuurlijk niet maken. Maar ja, dat lukt niet altijd.
0: Nee.
7: Het gaat snel en soms sta je verkeerd. En ja, je kan ook keihard zeggen, dan ben je niet goed genoeg. Nou, ik ken ze niet allemaal goed genoeg daarvoor. Maar je maakt een fout en de VAR herstelt. Moet de VAR wel op de lijn komen.
0: Even dan, want het gaat natuurlijk om de beste scheidsrechter, geef je ook aan van er is een keuze gemaakt en natuurlijk geselecteerd uit heel veel scheidsrechters. Dat moeten de beste ter wereld zijn die er staan. Die van de Champions League finale bijvoorbeeld, die zitten niet bij. Zitten de beste scheidsrechters eenvoudigweg niet in Europa of speelt daar ook weer politiek?
7: Vroeger zat ik in de groep met Mario van den Ende en Mario heeft dit roept Mario al jaren. En daar heeft hij ook gewoon gelijk in. Je moet de beste scheidsrechters pakken en niet kijken naar uit welk land ze komen. Dus zijn er in Italië 3 heel goed in vorm, dan moet je die gewoon selecteren. Maar ja, dat doen we dus niet.
0: Hm.
7: En dus kom je met landen waar ze het ook best kunnen, maar toch anders dan... Ja, of ze de beste zijn, is dan de vraag. Ja. Ik denk het niet. En die zie je nu wel. En alleen, ik heb tegen jullie gezegd, ik zie niet alle duels, zeker die in de nacht niet. Dat lukt me gewoon niet. Dus misschien zitten daar die mindere scheidsrechters op. Ik weet het niet. Maar je moet gewoon de beste selecteren. En die lopen naar onze mening lopen die toch wel heel veel in Europa.
0: Ja. Even de nieuwe regels die er zijn. Daar hadden wij het vanochtend ook nog over op de redactie. Dat niet mogen blijven liggen en zo. Dat wordt wel, daar wordt sowieso een gehoor aan gegeven. Maar daar wordt ook wel redelijk consequent tegen opgetreden als het gebeurt. Of vind jij
7: van niet? Ik vind dat ze dat wel goed doen. Wat ik dan heb gezien, dat doen ze goed. Ik vind ook dat die spelers daar goed mee omgaan. Dat is denk ik nog veel belangrijker. Ik denk dat ze wel in de gaten hebben van we kunnen niet meer zoveel als vroeger. We moeten nu toch wel uitkijken, want ze zetten ons zomaar ook even een minuut aan de zijkant. En dat soort dingen zijn wel goed. Hoe het dadelijk nog gaat in als het echt heel belangrijk wordt, hè, dan moeten we nog even afwachten. Want ja, gooi je niet snel genoeg in, mag de ander ingooien. Maar doet die het ook niet snel genoeg, mag weer die ander ingooien. Hoe lang gaan we dan door?
2: Ja. Eindeloos.
7: Ja.
0: Of ze dat durven te hanteren. Maar het is vooralsnog wel prettiger ook als voetballiefhebber om naar die wedstrijden te kijken. Het levert heel wat minder blessuretijd op. Dat is ook fijn.
7: Zeker, helemaal waar. Dat is dus een hele uitstekende regel van ze tot nu toe.
0: Dacht ik. Dankjewel dat we even met jou konden praten. Oud-scheidsrechter Reinold Wiedemeijer.
2: Joris van den Berg, wie fietsen er voorop bij het NK?
1: Je gaat het tel een beetje kwijtraken, hè? Want ik heb net echt. Ik zit nog even bij te komen. Een contra-aanval gezien. Er zijn twee koplopers, daarover straks meer. Maar ik heb net een contra-aanval gezien van Marianne Vos. Ja, die is gewoon weer teruggekeerd voor de zoveelste keer. En Marianne Vos is met Shanna Korovaar even weggereden uit het peloton dat nu een minuut achterstand heeft op twee koploopsters. Laten we het daarover hebben in deze jojo-wedstrijd. En voorop rijden een van de sterkste vrouwen uit de wedstrijd, Femke Marcus van SD Works, 29 jaar oud. Heel actief deze dag en ze blijft maar gaan. En nu lijkt ze wel op het heel goede moment te zijn gegaan, want er is nog maar 16 kilometer te koersen. En aan haar zijde natuurlijk iemand van Visma Leasebike, de 24-jarige Lieke Nooijen, die afgelopen week, net als vorig jaar, derde werd bij de NK tijdrijden. Om die twee lijkt het te gaan draaien. Want in de groep daarachter lijkt Misha Bredewold het allemaal wel prima te vinden. En wordt nu nog wel wat werk verricht door Lidl Trek met Loes Adegees. Ze zitten voor de ene laatste keer op de oude Holleweg. Maar het gat is groot, het gat is enorm. Maar op deze dag, met dat telkens terugkeren van Marianne Vos, die ik nu weer achteraan zie overleven in het eerste peloton, met Anouska Koster ernaast. Op deze dag, Tom, moet je niet te snel zeggen dat. Nee, hè?
0: Oh, wat heerlijk. Oei, wie gaat hem pakken op zijn woorden?
4: Eens te meer, Joris. Eens. Nee, en de situatie inderdaad. Ja, met SD en Visma van voren is het natuurlijk heel lastig. En zeker omdat het moet natuurlijk wel een Femke zijn, hè, die van voren rijdt.
0: Eigenlijk vol wel.
4: Femkes, ja. Maar toevallig heeft deze Femke ook nog een zus, Rianne Marcus, die hier voor trek in de gelederen achter rijdt. Dus die zal als bonus ook nog eens niet een aanval, een counteraanval op haar zusje plaatsen, schat ik.
0: Misschien had jij, Rivka, toch wel de voorzienende blik, hè? Zo na het eerste uur had je het over Golden Oldies, die misschien wel.
2: Ja. En voor Marianne Vos gelden de regels vaak gewoon niet, toch? Zo is het ook een beetje als je
4: zo
2: kijkt.
4: Vaak gebleken, inderdaad. Maar ja, dat is ook natuurlijk een bepaalde grens, hè. Ze hebben wel een heel zwaar voorjaar gehad. En dan vooral de familiair vlak. Is het niet gegeven dat dat balans was het hele voorjaar. Dus dat is heel pittig.
0: Heeft ook best wat overgeslagen en niet gereden.
4: Ja. Overgeslagen, niet gereden. Ja. Brak zijn sleutelbeen nog in de Vuelta, tweede rit, waar ze overigens wel mee finishte. En is nu sinds twee weken terug. Wint de eerste rit ook nog. Nee, de laatste rit in Burgos was volgens mij in Spanje. Dus dat was wel echt heel knap. Dus ze is wel weer terug, ja. Maar op de manier waarop is natuurlijk. Dat is dan de vraag. En hoe snel komt dat?
0: We gaan gewoon helemaal geen plekken en materiaal en omstandigheden noemen.
2: Sport.
0: Ja, met center Jort Hansen.
8: Nou, ik begin de laatste uren meestal wel op de weg, toch? Weer nieuwe wielrenkampioenen. Nationale kampioenschappen wielrennen zijn vandaag in bijna alle wielerlanden wel bezig. In Italië bijvoorbeeld, daar was favoriet Jonathan Milan de allerbeste in de sprint, met overmacht. En in Frankrijk ging de titel naar Romain Grégoire. Voetbal dan, want het WK voetbal is nog bezig. Maar ja, voor de eredivisieclubs start deze week voorbereiding op het nieuwe seizoen met de eerste trainingen. Vandaag bijvoorbeeld ADO Den Haag, gepromoveerd naar de eredivisie na een paar jaar weer terug. Voor het eerst weer op het veld. Heerenveen is al wat langer bezig. Dat was de enige eredivisionist vandaag die ook nog een oefenduel speelde. En Heerenveen won met 11-0 van de selectie van de beste voetballers uit de gemeente Steenwijkerland. En ik had het daar straks over de voetbalbond van Uruguay, die nogal boos was over de uitschakeling van het land op het WK voetbal. In Zuid-Korea bemoeit zelfs de president zich ermee. Hij heeft na de uitschakeling in de groepsfase van Zuid-Korea hard uitgehaald naar bondscoach Hong. Dat doet hij op X. Hij schrijft totaal verbijsterd te zijn. Als er een onbekwaam persoon als leider wordt aangesteld, is de uitkomst zonder klaar, schrijft hij. In Zuid-Korea mag het ministerie van Cultuur, Sport en Toerisme nu onderzoek doen naar de uitschakeling. Ja, ik weet niet hoe fanatiek Rob Jetten het WK volgt, maar ja, misschien kan Ronald Koeman zijn borst nat maken als het misgaat tegen Marokko.
0: Bizar dit. Nou goed, dat soort dingen gebeuren.

0: Ja, we zeiden al eerder, constateerden we dat de muziek redelijk in lijn loopt met de uitzending van vandaag. Want het is ook echt in Nijmegen een grote Houdini-act. Lijkt mij zo, Joris.
1: Ja, want Marianne Vos keerde net weer terug in de groep achter de twee koploopsters. Marianne Vos, één en al karakter. Vechtlust, nooit opgeven, altijd willen winnen. Daar moet je diep bewondering voor hebben. 20 jaar geleden Nederlands kampioen voor het eerst. Sindsdien 4 keer en nu op zoek naar die 5e titel. Gaat lastig worden, hoor. Maar misschien kan ze gaan sprinten zometeen als het allemaal heel gek blijft lopen. Voor de 3e plaats. Hoewel, deze dag gaan we niet te vroeg conclusies trekken. Want alles is mogelijk in broeierig berg en dal. En daar komen ze de bocht om, de twee koploopsters. Femke Marcus, strijder op deze dag, niet kapot te krijgen. Zij is de troefkaart nu van SD Works. En ze neemt de kop over van haar vluchtgenote Lieke Nooyen, die 5 jaar jonger is. Die is 24 jaar, die kan heel goed tijdrijden. En was ook uitstekend in de Ronde van Vlaanderen. Ze komen richting de finish in berg en dal. Een lange rechte streep, links en rechts veel toeschouwers. Gelukkig is die felle zon een beetje verdwenen. Hoewel het bladerdek hier boven dat parcours voor veel verkoeling zorgt. Ze komen over de streep, ze kijken een beetje om en dan zien ze in de verte dat Mischa Bredewold in een tegenaanval zit. En neemt hij daarbij ook kop over. Dat is ook interessant om te zien, want Bredewold in de tegenaanval met twee anderen rijdt dus achter een ploeggenote aan. Ze is een ploeggenote van Femke Marcus die voorop rijdt met Lieke Nooyen. Bredewold in de contra, daar zit dan denk ik ook Loes Adegeest bij. En nog een derde, dat zou Femke de Vries wel eens kunnen zijn. Dat zijn de 3 in de contra. En dat zijn er ook 3 die dan in de slotronde die er nu aankomt misschien nog voor iets zouden kunnen gaan zorgen op de beklimmingen van de Van Randwijkweg en de Oude Holleweg. Hoewel de klok onder in beeld zegt dat het nu al 43 seconden is. En ze moeten nog 100 meter naar de doorkomst. Dat wordt dus een gat van 50 seconden. Maar goed, we hebben in deze wedstrijd gezien dat heel veel mogelijk is. Dat secondes soms smelten als sneeuw voor de zon op het kokende asfalt van Bergendal. 1 ronde nog in het Nationaal Kampioenschap. Femke Marcus en Lieke Nooyen rijden voorop met een voorsprong van een goede 50 seconden op een drietal daarachter.
2: NPO Radio 1.
3: Half 6, het NOS Journaal met Levi van Eck.
4: Er zijn vandaag 2 mensen overleden die op het water in de problemen waren gekomen. In Groningen was een man van zijn subboard gevallen en kwam niet meer boven. En de man die gisteren in Vught bewusteloos uit het water werd gehaald is vandaag in het ziekenhuis overleden. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemunde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Een Russische ex-militair is opgepakt nadat hij kritiek had op het leger. In het veelbekeken filmpje zei hij onder meer dat Russische militairen op een zelfmoordmissie worden gestuurd. Ook eiste hij een gesprek met president Poetin in een live televisieuitzending. Openbare kritiek op de Russische oorlog is riskant en wordt regelmatig bestraft in Rusland. En het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen.
3: Maar voorlopig even geen bliksem toch, Willemijn Hubert?
0: Nou, zeker niet op deze schaal. Misschien dat een enkel buitje in het uiterste zuidoosten of oosten van Nederland ook nog wel wat onweer met zich meebrengt. Maar niks vergelijkbaars met wat we afgelopen nachten. En trouwens, een paar dagen geleden hadden we ook ruim meer dan 100.000 ontladingen. Maar dat zit voorlopig niet in de verwachting, nee.
3: Oké, verder?
0: Nou, gelukkig wel wat koeler weer. Die hitte hoorde je net ook al. Dat zit nu echt boven Duitsland en Tsjechië. Veel meer richting het oosten van Europa. En daar zie je ook de codes rood op de weerkaarten allemaal verschijnen. De weerwaarschuwingen. Bij ons nu nog even code geel. Maar die ziet eruit dat die dan morgen ook gewoon weer ingetrokken is. Het is morgen zo'n 22 tot in het oosten en zuidoosten nog 27 graden. Met vaak zon erbij. De meeste zon in het westen van Nederland. In het oosten gedurende de dag ook wel. Ik denk dat morgen overdag droog blijft. Dinsdag ook een droge dag. Gemiddeld een graad of 24. Misschien woensdag en donderdag een enkel buitje. Maar het zal niet zo heel veel voorstellen. En onweer heb ik er niet bij staan. En al die dagen blijft de temperatuur echt weg van die tropische 30 graden.
3: Buitje klinkt heerlijk inmiddels.
0: Ja. Welkom.
5: Helene, de file is nog.
6: Het zijn er nog best veel eigenlijk. Inmiddels 70 kilometer file. Onder andere is het druk aan de Duitse grens op de A12, Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens is de vertraging een kwartier. Op de A15 Gorinchem-Nijmegen tussen Arkel en knooppunt Del een kwartier oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord is de vertraging 20 minuten door een auto met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En het is nog steeds heel erg druk op de wegen rond Assen vanwege het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 vooral file van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en Ruinen 16 kilometer file en 25 minuten vertraging.
2: NPO Radio 1.
3: De laatste kielometers van het NK wielrennen. Gaan ze het redden, Joris?
1: Dat durf ik niet te zeggen, Rivka. 8 kilometer nog. En Lieke Nooy neemt een slokje. Dat is goed nodig. Goed blijven hydrateren. Net zoals ze op het voetbalveld doen. Maar hier gaan ze altijd gewoon door. Hè. Fietsen, daar wordt niet gestopt. Daar blijven ze knallen. Weer of geen weer. Nu over de steentjes. En Lieke Nooy en Femke Marcus die weten dat ze richting die twee beklimmingen gaan. Marcus doet het elleboogje naar rechts. Overnemen, zegt ze tegen Nooyen. Met z'n tweeën voorop. Krom gebogen over het stuur. Met die sterke groep van 3 erachter. Een gevaarlijke groep. Zeker als je weet dat die twee beklimmingen er nog aankomen. Met Mischa Bredewold. En daar zit natuurlijk ook Femke de Vries. Dat zijn de tegenaanvallers van dit moment. Met nog eentje erbij. En eens even kijken. Want de verschillen zijn natuurlijk uit beeld verdwenen. Om het allemaal nog leuker te maken. Is het gat. Zien ze ze. Het was net 50 seconden. Het kon wel eens ietsjes minder zijn geworden. Die drie gaan misschien nog wel vervaarlijk dicht in de buurt komen. Want het parcours is zwaar. En de hitte is in zo'n wielerkoers een stille sloper. Je hebt het niet door. Maar langzaam maar zeker vloeit de energie weg uit het lichaam. Met al die inspanningen en de warmte. Hoewel de zon nu even niet thuis. Geeft. Het is bewolkt boven berg en dal. 7 kilometer nog. 2 vrouwen voorop. 3 erachter. En het peloton met daarin de onverwoestbare Marianne Vos. Lijkt nu dan toch echt gezien.
3: Ja. Toch die conclusie durven trekken nu, Tom Velers.
7: Ja, nee, gezien dat zullen de laatste. We zitten natuurlijk in de laatste ronde. En de laatste 2 heuvels die komen eraan. Ja. En ja, dat zal alles bepalend zijn voor deze wedstrijd. En ja, is natuurlijk al een soort van sloop van de hele dag geweest voor alle
3: meiden. De eerste keer Oude Holleweg is net anders, denk ik, dan deze keer dat je hem moet
7: nemen. Zeker weten. Qua tijd zal daar ook wel het enigszins wat nadeel in zitten als je hem nu nog op rijdt. Maar goed, die meiden zijn wel allemaal hartstikke fit. Dus wat dat betreft kunnen ze dat zeker volhouden. Maar van voor moeten ze wel door blijven rijden om kans te kunnen maken. Die meiden kennen elkaar. Die hebben voorheen al met elkaar 2 jaar bij elkaar in het team gezeten. Dus die weten wel een beetje wat ze natuurlijk kunnen als ze ermee naar de meet rijden. Kan ik die kloppen, ja of nee? Dat weten ze wel uit training. Maar dat is maar net, durven ze dat zo lang vol te houden? En weet bijvoorbeeld de Femke dat een Mischa Bredewold wel op komst is? En wil ze die kaart nog spelen? Dan zou nu de ideale manier zijn om aan het wiel te blijven, bijvoorbeeld van die knooien. En dat uit te spelen. Maar dat ben ik heel benieuwd naar, wat dat zal brengen, deze 2 heuvels.
3: En hoe werkt dat nou, vraag ik aan jou als oud-renner, dat je inderdaad in die hitte fietst uur na uur? Is dat een soort man met de hamer die dan opeens komt? Of moet je gewoon goed blijven eten en drinken?
7: Ja, de clichés zijn waar over goed en blijven eten en drinken. Al heb je geen eetlust met die hete temperaturen, dus het zal het vooral van het drinken afhangen. Nou ja, met een temperatuur als deze drink je wel 2 bidons per uur weg. Dus dat is best veel.
3: Ja.
7: En dat moet je blijven doen. Maar het opvolgende eigenlijk van zo'n klimmetje. Het opvolgende van een hele dag. Dat goed bijhouden, eten, drinken. Maar ook je energiebalans goed bijhouden. Ja, dan hoop je dat je de puzzel goed legt. Maar doe je dat niet, dan kan het ook zomaar in 1 keer bam. En als die dan gaat. Je hebt verschillende gradaties, zeg ze wel eens. Van een hongerklop of van een man met de hamer tegenkomen. Maar dan schat ik wel dat het bij warmere temperaturen eerder een sloophamer is dan een normale hamer van een tunnel.
3: Maar 2 bidons per uur, is dat echt erin of vooral
7: nee,
3: erover,
7: dat is vooral
3: over
7: de in.
3: Jezelf?
7: Dat is vooral erin, ja. En, dus dan wel, kijk, normaal gesproken geldt het bijvoorbeeld dat je tot 20 kilometer van de meter mag je bevoorraden. En nu is er wel een regel en is er op elk klimmetje staan ze en ook langs de kant van de weg bij de bij start-finish, bij de finish moet ik zeggen, want de stad is iets verder weg. Bij de finish mogen ze staan. Dus ze hebben op meerdere plekken bidonpunten ingericht waar verzorgers staan om die bidons aan te geven. Dus op dat op een rondje van 10 kilometer is het heel makkelijk bij te houden. Ja. En hoef je niet die extra ballast van 2, 3 of meer bidons mee te nemen.
8: Ach, en als dan Joris zou liggen, dan zouden ze nog die bidon aanreiken. Hé, hey, Joris?
1: Nou, heel graag rondjes geven doe ik niet. Maar dat is...
8: Ja, ben je zo krenterig?
1: Nee, nou, dat ook weer niet, maar ik ben gewoon slim. 2 voorop, hè. Ze hebben een minuut. Er is nu weer een tijdverschil verschenen vanuit de organisatie die het lastig heeft in Berg en Dal. 2 voorop op de Oude Holleweg. Laatste keer, dat is het goede nieuws van dit moment. En wat is ze gas aan het geven? Lieke Nooijen en Femke Markus hangt eraan. Wat rijdt die een voortreffelijke wedstrijd. We keken bij SD Works naar Lorena Wiebes. Nou, die zit er niet meer bij. We keken naar Misha Breda. Die zit in de groep hierachter op een minuut met die 2 anderen in de contra-aanval. En we kijken dus vooraan naar kanshebster namens die sterke ploeg, Femke Markus. Die zit er en die houdt zich daar voorlopig nog wel gedijst. In de groep daarachter Femke de Vries, Loes Adegeest en Misha Bredewold. Als het klopt boven in beeld is dat een minuut. En dan zal het wel heel wonderbaarlijk moeten verlopen. Willen de 2 vooraan niet gaan strijden om de felbegeerde rood-wit-blauwe trui uit stekend aan het rijden. Lieke Nooijen, tijdrijden kansen. Ze gaat nu weer een medaille pakken. Ze is brons op de WK op de NK tijdrijden gaan grijpen. En nu pakt ze een medaille in de wegwedstrijd. Wat een super week voor haar. Nu demoreert ze. Nu probeert ze weg te rijden. Bij Femke Markus. En die zit daar met het stuur als het ware tussen de tanden. Die priemt de ellebogen naar achteren. Lieke Nooijen probeert het eraf te gooien. Maar kijkt om en ziet dan dat Femke Markus oersterk is vandaag. En niet eraf te kraken is. Nee, 5 kilometer nog. Ze zijn boven op de Oude Holleweg. En ze gaan samen die laatste 5 kilometer afleggen. Richting de finish. In, ja, Nijmegen. Buitenwijk van Nijmegen. De Kwakkenberg heet het daar. Daar is de finish. Dat is een hoogpunt. En daar zullen ze gaan strijden om de Nederlandse titel. Een verrassend duo dit. Femke Markus, Lieke Nooijen. Met nog altijd een kleine voorsprong van een minuutje of zo. Maar dat is voldoende hoor. Op de 3 daarachter.
8: Tom, verwacht jij dat we dit nu de komende 5 kilometer nog
7: maken? Nee, ik verwacht dat niet meer. Ik verwacht dat dit het wordt. En ik denk, ja, ik verwacht ook dat deze 2 meiden gaan strijden voor de zege.
8: Ja, maar dat ze van elkaar toch nog proberen weg te rijden?
7: Nee, want wegrijden.
8: Dat Nooijen probeerde.
7: Ja, maar Nooijen, dit was het laatste moment van Nooijen om te proberen. Misschien weet zij ook als ex-teamgenoot van Femke Markus. Femke is vrij rap. Dus weet zij van, ja, als er een kans is, dan kan dit dat het beste doen bergop. Ja, als ze nu vlakken, dan zal ze haar niet rossen. Dus dan reizen met z'n 2 reizen naar de meet. Het is dan alleen de laatste meters dat ze het uit willen spelen waarschijnlijk. Maar een minuut is zoveel dat zie ik niet voor me dat de meiden daarachter nog terugkomen.
3: Nog 4,5 kilometer, Joris.
1: En dat wordt 4,5 kilometer krachten sparen, de schoentjes een beetje aandraaien, misschien nog een slokje hier. Eten hoeft nu eigenlijk niet meer, dat tijdperk is achter de rug. En vooral je zenuwen bij elkaar houden. Wat een verrassend duo dit. Voor allebei longs de grootste overwinning in de carrière. Femke Markus 29, Lieke Nooijen 24 jaar oud. Nooijen nu op kop in het geel-zwart van Visma Liezenbuik. Ze neemt een slokje, zet de bidon terug in de houder en neemt het stuur weer goed in handen. Ze gaan nu door een lekker stukje naar beneden zoevend weg met wat bomen erlangs en het asfalt bolt lekker naar beneden toe. Goed is dit. Lijkt me ook wel wat verkoeling daar aanwezig. Dat is wel nodig op deze dag. En die Femke Markus, ja, die neemt nu een slokje, doet dat op haar manier, gooit de bidon naar een supporter die daar toevallig stond, maakt daar nog iemand blij mee ook en zit daar rustig in het wiel van Nooijen. Ik heb het idee dat Markus op dit moment lekker zuinig aan het rijden is, is wat meer ervaren dus en is haar krachten aan het sparen. 3,7 kilometer nog. Markus neemt over. Nooijen nu in het wiel. Ze gaan nu het open stuk in richting die Kwakkenberg die natuurlijk in Berg en Dal ligt. Hè? Dat Nijmegen, dat ligt daar zo'n beetje tegenaan. Nijmegen is eigenlijk een buitenwijk van Berg en Dal. Zo moeten we het een beetje zien. Voorop Femke Markus, dan Lieke Nooijen. Markus met de mond open. Ze weet dat het nog 3,5 kilometer is en dat ze een voortreffelijke dag gereden heeft. Maar die wil echt maar één ding. Die wil hier winnen. Zilver is leuk, maar het gaat puur en alleen en alles om de gouden medaille hier en die rood-wit-blauwe trui en de eer om die te mogen dragen. Een dikke 3 kilometer nog en dan weten we het.
3: Ja, want Tom Velers, volgens mij heb jij hem ook wel eens gedragen, toch?
7: Ja, als junior. Dus het is al een heel tijd geleden voor mij.
3: En hoe voelt dat om een jaar lang in die landskleuren te mogen rijden?
7: Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Dat is wel iets unieks. Ik heb niet superveel gewonnen tijdens mijn carrière. In jeugdcategorie wel wat meer. Als beroepsrenner meer een dienende rol gehad voor andere renners. Maar ja, als junior om dat te winnen, dat is wel, dan denk je wel, ja, ik doe er toe. Dat is wel ja, echt heel gaaf. Ja.
3: En dat zullen deze twee dus ook denken?
7: Ja, dat zullen ze zeker denken. Maar kijk, op junior niveau of je hebt het op beroepsniveau. Dus ze strijden hier, want ja, waar we het bij de mannen onder andere over hadden, is dat er toch al wat aanwezigheid was van toppers. Is daar eigenlijk ja, op 1-2 een Anna van der Breggen en een Demi Vollering. Puk Pietersen. Kan ik ze niet opnoemen die nog afwezig zijn. Dus het is hier wel echt een vol deelnemersveld. Qua meiden die hier om die titel strijden. Dus mogen ze, ja, heel gaaf om daarvoor te kunnen strijden. En zeker om in die positie te komen. Want vaak ja, praat je over een Wiebes, praat je over een Vos, praat je over een Bredewold.
3: Daarom.
7: En krijgen deze meiden krijgen toch iets minder snel kanten. En nou is Femke is al 29, wat Joris net al zegt. Malike die staat nog eigenlijk ja, in de kinderschoenen met 24 jaar. Zou dat natuurlijk wel een boost voor je carrière zijn. En dat, ja, dat is wel heel erg, heel gaaf.
8: Ja, het is ze allebei gegund. Maar ik denk dat ze het elkaar op dit moment net even niet gunnen. Maar vooral zichzelf, Joris.
9: Nee, natuurlijk niet. Gunnen, dat doe je niet in de wielrennerij. Ja, tenzij er een heel ingewikkeld verhaal is van handje klap en jij dit en ik dat. Maar dat doe je niet bij een nationaal kampioenschap, hoor. Femke Marcus en Lieke Nooyen gaan ervoor rijden. En daarachter in de achterhoede in de strijd om de bronzen medaille zie je dan die Loes Adegeest die zo vaak vieren wordt op het nationaal kampioenschap. 5 keer al in haar carrière een demarrage plaatsen. Want die wil niet vierde worden vandaag, Loes Adegeest. Ze krijgt meteen Bredewold mee. Femke de Vries heeft het dan even lastig te pure klimmen. Wat het gebeurt op een glooiend stuk wegdek. En komt er weer bij. Dus 3 zitten erachter. Bredewold, Femke de Vries en Adegeest. En de 2 voorop zijn nu nog aan het dalen. Op de klinkertjes. Richting de Kwakkenberg in Berg en Dal. Het gaat naar beneden. Nooyen kijkt eens even om. Vraagt of Marcus toch nog even wil overnemen. En die slimme Marcus, ja, die doet dat dan wel. Bochtje naar rechts. Klinkertjes naar beneden. Geen risico. Nooyen staat zelfs een beetje op de pedalen, spaart de benen daarmee. En dan zoeven ze zigzaggend door dat rustige wijkje daar, waar wat mensen applaudisserend in de berm staan, naar de finishstraat. 1,5 kilometer nog en dan weten we het. Wie pakt de rood-wit-blauwe trui bij de vrouwen in Berg en Dal?

Daar hebben ze naar uitgekeken. De rode driehoek boven de weg. Applaudisserende mensen langs de kant. De twee voorop. Ze staan bijna stil. Niet helemaal gaan stilstaan. We hebben vandaag gezien dat tijd snel smelt op deze zonnige zondag in Berg en Dal. Niet volledig gaan stilstaan. Femke Markers en Lieke Nooy niet doen, maar ze gaan het wel doen. Ze gaan bijna een surplus laten zien. Dat moet je niet doen. Oh, Femke Markers, jij durft. Maar ja, die heeft Bredewold erachter. Ik kijk even boven in beeld en ik zie 36 seconden. Lieke Nooy laat zich uit de tent lokken en trekt de boel weer op gang. Yo, Markers met een demarrage. Markers speelt het spel heel slim. Laat de boel stilvallen. Laat Nooy dan de boel op gang trekken. En dan demareert ze. Maar is ze niet te vroeg gegaan? 800 meter nog. Nooy keert terug op het achterwiel van Markers.

En weer bijna een surplus. En nu demareert Nooijen. Marcus liet het nu stilvallen. Wat zijn ze aan het knokken. Wat zijn ze aan het strijden. Lieke Nooijen gooit de sprint heel vroeg open. In de achtergrond komt Loes Aardegeest eraan voor het brons. Maar we kijken naar de strijd om goud en zilver. Lieke Nooijen volle bak. Neemt alle risico. Femke Marcus heeft voorlopig nog geen antwoord. Lieke Nooijen kan ze hem doortrekken. De weg begint op te lopen op de Kwakkenberg. Marcus hangt.

0: is aan het knokken, want zij is aan het strijden. Lieke Nooyen gooit de sprint heel vroeg open. In de achtergrond komt Loes Aardig, heeft eraan voor het brons. Maar we kijken naar de strijd om goud en zilver. Lieke Nooyen, volle bak, neemt alle risico. Femke Marcus heeft voorlopig nog geen antwoord. Lieke Nooyen kan ze hem doortrekken. De weg begint op te lopen op de Kwakkenberg. Marcus hangt eraan, Nooyen is er nog niet. Tong uit de mond, ze trekt hem nog een keer door. 24 jaar oud, Visma Liezenbike. Lieke Nooyen, volle bak nu naar de finish. Ze trekt hem door en ze gaat de rood-wit-blauwe trui pakken. 1, Lieke Nooyen. 2, Femke Marcus. En in de verte, die vrouw die 5 keer 4 is geworden op de nationale kampioenschappen. 3 keer op de tijdrit deed ze dat. 2 keer op de wegwedstrijd. En nu is er een medaille voor Loes Aardegeest. Haar is het gegund. Zij wordt derde in deze wedstrijd die gewonnen wordt door Lieke Nooyen. 3, Loes Aardegeest. 4, Mischa Bredewold. En 5, Femke de Vries. Een moedige sprint. 4 en 5 moeten we nog even omdraaien. Dat is op de finish nog net veranderd. Een moedige sprint. Krachtig en heel dapper ingezet door Lieke Nooyen. De nieuwe kampioenen van Nederland.
1: Ja, Tom Velers, dit is toch wel een hele mooie. Zeker omdat we al zo vaak hebben geconstateerd. Die Marcus achter je.
2: Ja, wat is spannend. Zo spannend. Ja. En, ja, maar Marcus achter je is zo sterk. Maar toch durfde ze de sprint niet helemaal af te wachten. Dus ging ze om 900 meter. Durfde ze toch niet meer. Ja, of de zenuwen niet bedwingen, zeg maar. Ben ik heel benieuwd naar in een later interview misschien. Dat ze toch nog gaat. En ja, eigenlijk is dat ten dode opgeschreven. Want die meiden die rijden elkaar zo niet los op een vlak stuk weg. En Lieke die profiteert daarvan. En die ziet gewoon dat zij daar sterft. En die trekt hem door. En die pakt hem ook vanaf 500 meter.
3: Ja, want ik dacht eigenlijk best vroeg.
2: Veel te vroeg, dacht ik. Dacht ik inderdaad ook. Maar kon ze hem beantwoorden. En hoe? Normaal gesproken zitten de sprinters die zetten hun lead-out vanaf 500 meter op kop. Maar ze doet lead-out en sprint in één.
1: Ze pakt hem zelf helemaal. Ze pakt hem ja. Toch mooi. Relatief aan het begin van de carrière. En dan nu Nederlands kampioen zijn. Ja, het is toch wel een prachtige prestatie.
2: Ja, wauw. En trui een jaar mogen tonen. Dus dat is wel heel gaaf.
3: Zeker.
1: Dat dacht ik ook, ja. En we hadden dus toch weer een onverwachte winnaar. Ja. We kunnen toch
3: de lijn Giro de draad. Het is ongelooflijk.
1: Toch?
2: Maar goed, gelukkig kunnen de jonkies er ook meedoen... in plaats van de oude mannen tussen de mannen.
3: Het zijn niet alleen de oudjes, het zijn ook onverwachte 39, jonkies.
1: Hey, Tom, is Vos eraf gereden nu trouwens? Of niet?
2: Ik heb haar nog niet binnen zien komen. Maar dat is natuurlijk ook een voorbeeld voor die meiden. Hè. Kijk, zo'n Lieke is natuurlijk een van de jongere meiden... waar Marianne 20 jaar geleden, Joris vertelde het nog... al Nederlands kampioen werd. Is dat gewoon een soort van voorbeeldfunctie... wat zo iemand heeft binnen zo'n team. En die wint nog steeds. En zulke meiden die trekken zich daar toch aan op, mijn inziens. Dus dat is natuurlijk ook een soort van wisselwerking... en een soort van katapultreactie wat die meiden weer... een boost in hun carrière en dan toch een voorbeeld in hun carrière hebben om te volgen en dat weer zelf uit te bouwen en daar zelf hun carrière mee door kunnen zetten.
1: Hoe mooi is het? Lieke Nooyen dus brons al op de tijdrit bij het NK en nu dus gewoon de Nederlands kampioen hier op de weg, wat ze vandaag weer een topprestatie heeft laten zien.

0: Rondé met Love Myself.
1: Hebben we het lijstje al compleet van alle nationale kampioenen, Jorrit?
2: Bijna wel. Het lijstje wordt wel steeds korter van de openstaande kampioenen, want we kunnen nu Duitsland gaan wegstrepen. Felix Engelhardt was daar de beste. Vorig jaar nog tweede, maar nu dus eerste. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van 5. Andere wielerkampioenen zit ik nog op te wachten. Ik weet wel dat we over een kwartiertje sowieso gaan hockeyen, want de Nederlandse vrouwen spelen dan hun laatste wedstrijd in de Pro League. Dat doen ze tegen België. Ik moet zeggen, veel staat er niet op het spel, want Nederland heeft die Pro League al gewonnen en het bijbehorende Olympische ticket ook al binnen. Ik zag dan net ook de warming-up van een aantal speelsters van Oranje en daar stonden ze een voetbal hoog te houden. Dus ik weet niet hoe serieus ze de wedstrijd nemen. Misschien zegt het iets. Gisteren tegen Australië verloor Nederland in ieder geval voor het eerst deze Pro League al punten. 1-1 werd het, waarna Australië de shootouts won. Dus we gaan het zien, zo de laatste wedstrijd. Voor de mannen zit die Pro League er in ieder geval al op. Die verloren gisteren hun laatste wedstrijd met 2-1 van winnaar België. Eindigt als vierde. Dus zij moeten op andere toernooien nog flink aan de bak om dat Olympische ticket te pakken.
0: We gaan verder met atletiek, want vorige week was er natuurlijk die FBK Games in Hengelo. Nu zijn veel atletiektoppers in Parijs voor de Diamond League. Edwin Peek, welke toppers heb je allemaal in actie gezien tot nu toe?
3: Nou, voor Nederland zijn in actie op dit moment Jessica Schilder. Bij het kogelstoten natuurlijk al heel goed in vorm. Dit seizoen 2089 in Stockholm. En die 21.09, dat Nederlands record in China tijdens de Diamond League, was ook daar goed voor de winst. Hier moet ze vooral strijden met Mitten, de Canadezen, haar grote concurrenten. En Mabry, een Duitse, die het ook goed doet. En Schilder moet er nog een beetje inkomen. 1912 en 1889 in de eerste twee stoten. Toen had ze de derde heel goed. Maar die werd een voor mij onverklaarbare redenen niet goedgekeurd. Want die ging echt richting die 20. En nu zit ze erbij. Bij 1960 moet ze het vooralsnog doen met een derde plek achter Mitten en Mabry dus. We hebben ook al een halve finale 100 meter horde gezien met een Nadine Visser. En die werd in haar halve finale tweede in 12.44. En dat is haar beste prestatie van dit seizoen. Doet het dus goed. Gaat als derde tijd door richting de finale later vanavond. En we hebben ook al 4 Nederlanders in actie gezien op de 4x100 meter mixed. Met Afrifa, Bisschops, Rivière en Van den Berg. Zij kwamen tot een vijfde tijd.
0: Dat zijn al een hoop namen, maar ja, er komt ook aardig nog wat aan, toch, in de komende uren?
3: Ja, zeker. We krijgen bijvoorbeeld Lieke Klaver op de 400 meter op zoek naar haar beste vorm eigenlijk. 50-60 heeft ze al 3 keer gelopen, maar het moet eigenlijk wel richting die 50 seconden. Wil ze meegaan doen met die Europese top. We krijgen Femke Broedersbol, haar derde 800 meter outdoor. Wat kan zij nu laten zien? Ze had natuurlijk gewonnen in Hengelo. Werd tweede in Ostrava achter Werro. De Zwitserse die hier ook weer meedoet. Dus we zijn heel nieuwsgierig wat zij gaat doen. En dan krijgen we ook Niels naar Laros. Hij maakte een fantastische comeback vorige week in Hengelo. En nu gaat hij op de 800 meter lopen. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig naar zijn optreden later vanavond.
0: Nou, en ze hebben allemaal laten zien dat in Hengelo het met de vorm niet per se mis is.
3: Nee, zeker niet. Echt Laros, ruim 8 maanden geblesseerd geweest. Maakte zijn rentree. Had misschien achter de coulissen heel goed getraind. Dat moet wel. Ja, en hij had een uitschieter. 1:43.83. Een fantastische tijd, de vijfde tijd ooit van een Nederlander op de 800 meter. Kortom, we zijn heel nieuwsgierig, vooral naar hem. En natuurlijk Broedersbol ook op die 800 meter. Dat onontdekte terrein waar ze zo goed op lijkt te gedijen. Kijken wat het vandaag oplevert in het gezellige Stade Jacques-Léti in Parijs, waar zo'n 19.000 toeschouwers kijken naar de Diamond League.
1: Ik ben ook wel benieuwd naar Duplantis. In zijn witte broodspeker begreep ik net van jou, Rivka.
4: Klopt, net getrouwd.
1: Die dan nog hoger kan springen.
4: Ja, het zag er net er heel makkelijk uit.
1: Zometeen nog in het laatste uur.
5: Hey. NPO Radio 1.
6: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
7: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
8: 400 jaar. En de generaties daarna die dragen dat ook nog met zich mee.
7: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
9: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
7: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
13: NPO Radio 1, 6 uur.
14: Guylaine Plag en Rivka op het veld.
1: Zometeen veel Diamond League atletiek vanuit Parijs. En we lopen alvast een beetje warm voor de eerste 16e finale van vanavond op het WK voetbal. Zuid-Afrika tegen Canada. Maar eerst nu het NOS Journaal. Levi van Eck.
15: Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat ze in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterwoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdiensten in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraken op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven de Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoringen van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen, toen waren het er 188.000. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. En dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Lieke Nooyen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. En de Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakte het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer, het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt dan af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. En dan wordt het 22 tot 27 graden.
1: Dankjewel, Levi. Helene, de files nog.
16: Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A10 bij Amsterdam Centrum. Richting Den Haag zijn er daardoor 3 rijstroken dicht. Vanaf Durgedam is de vertraging ongeveer een kwartier. Verder nog file aan de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf knooppunt de Oudijk een kwartier extra reistijd. Op de A15 Gorkum-Nijmegen sta je ook een kwartier in de file tussen Arkel en knooppunt Del. En er is een ongeluk gebeurd op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. En dat kost je ook 10 minuten.
17: Ster. Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
24: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
25: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
24: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
26: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
27: Opgelost. Autotaalglas.
28: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
29: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
30: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
29: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
1: Van langs de lijn. En in dat laatste uur hebben we volop atletiek vanaf de Diamond League in Parijs. Edwin Peek.
3: We kijken naar Jessica Schilder. Ze heeft nog 1 poging bij het kogelstoten. Ze staat voorlopig op de 3e plaats met 19,88. Maar met iedere kogel die ze stoot, komt ze net iets dichter bij die eerste plaats. Dus ze heeft nog 1 kans om richting die eerste plaats te gaan.
0: En we gaan vooruitblikken op de eerste 16e finale van het WK voetbal van vanavond. Straks bellen we met de oudkeeper van Zuid-Afrika, Hans Vonk. Maar eerst gaan we schakelen met een van de gastlanden, Canada.
1: Ja, de groepsfase zit erop, dus vanavond die knock-out wedstrijden. En door de uitbreiding van het aantal landen zijn dat er veel. Nog 32 landen zijn er over. En dus bestaat de tweede ronde nu uit 16 wedstrijden. Canada en Zuid-Afrika, dat was misschien wel het verrassendste land. Maar we gaan ons eerst richten op de Canadezen. Met Marcel de Jong, oud-speler van onder meer Helmond Sport, Rode JC en verschillende Amerikaanse en Canadese clubs. Marcel, goedenavond. Goedemorgen, in jouw geval natuurlijk.
2: Ja, goedemorgen over hier. Goedenavond voor jullie.
1: Ja, want jij bent in Canada gebleven. In Vancouver woon je nog altijd. Dus het is een land om van te gaan houden en je ook maar gewoon in te vestigen en te blijven daar.
2: Ja, inderdaad. 10 jaar geleden zijn we hier verhuisd vanwege mijn carrière. En ja, hier gewoon gebleven. Ik ben natuurlijk wel Canadees geboren. Dus zodoende ja, wel een bepaalde band met het land. Maar ja, mijn vrouw en mijn kind vindt het ook hartstikke goed hier. Dus we zijn gewoon hier gebleven.
1: Ja, want voor de duidelijkheid, je bent geboren in Canada, maar wel van Nederlandse afkomst. Hoe kon jij voor Canada toen al uitkomen?
2: Ja, mijn ouders zijn Nederlands. Die hebben in Canada voor 15 jaar gewoond ongeveer. En toen de tijd ben ik geboren samen met mijn broer. En 3 jaar later zijn we naar Nederland verhuisd. Dus in Nederland ben ik opgegroeid. En dus altijd wel mijn Canadese paspoort gehouden. En zodoende ook de keuze kunnen maken om voor Canada te spelen.
1: Ja. Wat is het grote verschil, ja, ook als je kijkt in de beleving bijvoorbeeld nu met zo'n WK tussen Nederland en Canada?
2: Gewoon de fans is het denk ik het grootste. Canada is nog steeds een land waar voetbal niet op de nummer 1 sport is. Ze hebben ijshockey en basketbal en andere sporten. Dus je ziet het gewoon. Maar je ziet wel dat het aan het veranderen is. Voetbal wordt wel, denk ik, de nummer 1 sport uiteindelijk. Maar je ziet de fans, ze moeten er nog een beetje aan wennen allemaal. Aan de intensiteit, de wedstrijden. Dus, maar ze doen het hartstikke goed.
1: En nu met het WK neem ik aan dat dan wel extra gaat leven.
2: Als ja, gastland, absoluut. Zeg maar. Absoluut. Ja, zeker. Je ziet natuurlijk ook heel veel landen die naar Canada komen. En je ziet het, de stad helemaal opbloeien in een voetbalstad en een voetbalevenement. En het is hartstikke gezellig, hartstikke leuk allemaal overal.
0: En dan zal het toch helpen dat Canada door is naar de volgende ronde. Het mocht als gastland dus meedoen, werd tweede in de pool met Zwitserland, Bosnië en Qatar.
4: This is history for the Canadian men's national team. When you talk about going up rungs and levels in international soccer, absolutely Canada has done that from World Cup qualification in 2021 for Qatar, certainly scoring just one goal in Qatar, to now advancing out of the group, getting a win, scoring multiple goals, 8 goals in the group stage. Undeniably, it's history.
0: It's history. Hoe belangrijk is het dan, denk je, dat zij inderdaad verder komen in het toernooi? Want jij zegt het gaat richting de nummer 1 sport op een gegeven moment.
2: Ik denk dat de verwachtingen hoog zijn. Ik denk, moet ik wel heel eerlijk zijn, dat het toernooi natuurlijk wel al geslaagd is. Dat zei ik voordat je de treffing met Zuid-Afrika krijgt. Nu dat je weet dat je tegen Zuid-Afrika speelt, dan denk je van, hey, misschien zit er eventueel nog wel meer in. Ik denk dat het een 50-50 match is. Het zal niet makkelijk worden. Maar een goede loting hebben ze inderdaad wel getroffen.
0: Ja, en is het ook hun kracht dat ze een van de thuislanden zijn? Stijgen ze tot grote hoogtes doordat het publiek achter ze staat?
2: Normaal gesproken wel. Ja, op dit moment, deze wedstrijd is natuurlijk in Amerika. En de volgende wedstrijd is ook in Amerika. Dus daardoor was het jammer dat ze de vorige wedstrijd tegen Zwitserland niet gelijk speelden of wonnen. Daardoor konden ze alle thuiswedstrijden in de Canada spelen. Nu moeten ze naar Amerika, dus het is natuurlijk iets anders. Ik weet niet hoeveel mensen er zijn van Canada. Maar er is dan een hoop verschil met de thuiswedstrijd of in Amerika spelen.
0: Was er eigenlijk een beetje voorpret voor dat WK? Zag jij al maandenlange vlaggetjes en dat soort toestanden?
2: Nee, dat viel eigenlijk wel mee, moet ik zeggen. Ik denk dat dat een beetje wat iets beter kan. Maar de FIFA heeft wel een bepaald event georganiseerd hier in Canada, waar een hoop mensen op afkwamen. Er waren natuurlijk wel bepaalde locaties waar watchparties zijn. Die hebben ze natuurlijk geopend en veel reclame voor gemaakt. Dat allemaal wel. Maar de tournament zelf. Sorry, ik spreek ook Engels af en toe.
0: Mag ook, wij vertalen wel.
2: Ja, was het ook een beetje rustiger aan. Had wel iets meer gekund in mijn beleving.
1: Ja, maar het is natuurlijk nu wel. Ik wist eigenlijk voordat het WK begon, niet dat Canada nog nooit een wedstrijd gewonnen had op een WK. Dus je kunt misschien ook zeggen, het is nu hoe dan ook al geslaagd.
2: Dat ze die... Ja, nee, ja. Daarom. Ik denk dat het hartstikke leuk is dat we de eerste wedstrijd gewonnen hadden. Of tenminste, eerst werd gelijk gespeeld en toen winst. Dus ze hadden allemaal history. De eerste punt gehaald en de eerste overwinning geboekt. En ja, en natuurlijk ook gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus het is natuurlijk wat dat betreft al een geslaagd toernooi. Maar ja, nu ben je hier en dan speel je tegen een land uit Zuid-Afrika. Waardoor je dan misschien wel denkt van, hey, er is meer te halen dan... Dus waarom zou het eventueel afgelopen zijn? Ja. We willen meer.
1: Speelt Davies?
2: Geen flauw idee. Ik persoonlijk denk van niet. Omdat hij de laatste wedstrijd moesten we gelijk spelen of winnen tegen Zwitserland. Om eerst te worden in de groep. Hij kon niet eens 10 minuten meespelen. Dus ik denk dat hij dan, als hij dan in 10 minuten niet mee kan spelen... en waarom zijn er wel de voorwedstrijd spelen? Ja. Ja. Nou ja,
1: ik had hem in mijn elftal staan, dus ik hoop het erop. Maar we gaan gewoon kijken vanavond. Dankjewel. En gaan ook genieten van die wedstrijd.
2: Ja, gaan we doen.
1: Marcel,
2: ja, heel erg bedankt.
0: Misschien wel de volgende tegenstander van het Nederlands elftal. Maar goed, die moet ook nog even winnen. Het is tijd voor de 800 meter. Femke Broedersbol staat klaar, Edwin.
3: Ze is al net gestart vanuit baan 5 in het Stade Charletti in Parijs. De Diamond League, haar rentrée in de Diamond League, als je dat zo kan zeggen. En haar debuut op de 800 meter in Diamond League verband. Ze won 31 Diamond League wedstrijden, maar dat was altijd op die 400 meter horde of de 400 meter vlak. Nu is het Meerte Schoot die aan de leiding gaat, de tweede Nederlandse in deze wedstrijd. Maar zij is naar Parijs gehaald als tempomaker, pacemaker voor Audrey Vergeau. De Zwitserse, 22 jaar oud, die een paar weken geleden de derde tijd ooit liep op de 800 meter. En die zit nu in het kielzog van Meerte van der Schoot. En daarachter weer Broedersbol. Die dus vorige week na 1.57.41 in Hengelo. Dat was een uitstekende tijd en was al goed in Ostrava voor 1.57.13. Maar dus ver verwijderd van die tijden van Vergeau. Maar dat is absoluut wereldklasse op dit moment op de 800 meter. En kijken wat Broedersbol een week later kan. Het was warm in Hengelo, een graad of 32. Het is warm hier in Parijs, een graad of 29. Van der Schoot is uitgestapt en daar gaat Vergeau. Het afstandje dat Femke Broedersbol heeft is een meter of 3. En daar zit ze wel achter, dat is prima. Terwijl de bel natuurlijk heeft geklonken, want we gaan al naar de finish toe. Broedersbol in een gevecht verwikkeld met de nummer 3. Dat is Bourguin, een Française. En het publiek wil natuurlijk haar schreeuwen naar de tweede plek. Ze is inmiddels voorbij Broedersbol. Dat is lastig. Vergeau dus op weg naar die snelle tijd. En flashlights in de binnenkant van de baan lopen voor haar uit. Dat betekent dat ze wel heel snel gaat, maar niet naar een hele snelle 1.53. Of komt ze daar alsnog in de buurt? Jawel, 1.53.80. Het kan dus weer sneller voor die Audrey Vergeau. Wat een talent is dat. En Femke Bol er ook weer heel dicht achter. En ik denk dat ze ook sneller heeft gelopen dan de 1.57.13 van Ostrava. Dan doet dus Femke Bol het ook heel erg goed. Een Diamond League record. Ja, ze schreeuwt als een leeuw richting de camera's. Want dit is een hele goede tijd, zeg. Wat een talent is die 22-jarige Zwitserse. Alles wat zij op dit moment aanraakt verandert in goud. Ben ik heel benieuwd naar Femke Bol. Ja, fantastische tijd hoor. 1.55.60. Dat is echt heel erg goed. Ze had al de vijfde tijd ooit in Nederland in handen. En nu is ze net iets sneller dan die Bourguin, die Française. Die troeft ze af. Dat zal wel lekker smaken. Ja, in de achtergrond. Want de camera's zijn gericht op die Vergeau. Dus ze balt ze haar vuisten. Want dit is een fantastische verbetering van haar persoonlijke record. Ze haalt er 1,4 seconden af. Femke Broedersbol is dus in vorm. En dat laat ze dus zien in haar derde outdoor wedstrijd op de 800 meter. Dat plannetje, dat nieuwe terrein op die 800 meter... lijkt vooralsnog heel erg goed uit te pakken voor Femke Bol.
0: En maar 600ste boven dat Nederlands record van Ellen van Lange. Het staat al heel erg lang.
3: Bij die tijd van 1992 hebben we het dan over. Hè? Zo stokoud is dat record toen zij naar de Olympische titel liep. Dan hebben we het natuurlijk over Ellen van Lange.
0: Ja. Ze zei vorige week al dat het niet lang zou duren, Ellen van Lange.
1: Nee, ik wou Oh, dat zei Ellen van Lange zelf.
0: Dat zei ze zelf, ja.
1: Ze vindt het niks voor Femke Bol om dat ook zo te zeggen. Oh, dat ga ik even doen. Maar het zou zomaar kunnen, ja. Lieke Nooijen heeft verrassend de Nederlandse titel bij de vrouwen veroverd. Het NK wielrennen gaat het dan natuurlijk over. In een rechtstreeks duel met Femke Markus won ze, maar dat was wel spannend. Hoe spannend?
5: Heel spannend. Ja, het was een pittige finale. Ik wist dat ik met Femke Markus weg was. Dus ik moest op een of andere manier haar proberen te kloppen. En op het klimpje probeerde ik al even een beetje gas te geven om te testen hoe sterk ze nog was. Omdat ik merkte dat ze op het vlakke wel ietsjes minder power had dan dat ik had. Maar dat kan natuurlijk ook een game zijn die ze aan het spelen is. Toen ik met haar de laatste kilometer in ging, toen dacht ik wel van, oh jee, dit wordt wel een hele zware klus om haar nog te kloppen. Maar gelukkig ging zij vroeg aan. En toen kon ik een paar inspelen, want ik ben niet de rapste. En toen kwam ik met 500 meter haar weer terug. Toen dacht ik, ja, nu moet ik alles gaan. Alles geven wat ik nog heb. En toen is het uiteindelijk niet meer overheen gekomen. Ik heb gevochten tot de streep. Want ja, een Nederlandse trui is normaal op de streep pas gewonnen. Dus het was een hele spannende wedstrijd. Maar ik ben wel heel blij en heel trots hoe ik de finale heb gereden.
6: Mag je zeker zijn. Het leek er even op in die laatste anderhalve kilometer, of kilometer eigenlijk, dat ze je verraste.
5: Ja, nou ja, op de laatste streep, toen was ik 1 seconde niet aan het opletten. Toen ging ze over me heen. Gelukkig was ze nog ver genoeg om dat gat weer terug te pakken. En dat is voor mij op zich goed, want ik ben niet, wat ik zeg, niet super, super rap in de eerste secondes. Dus voor mij was het een mooie warming-up. En toen dacht ik van, ja, nu moet ik erop en erover. En all out tot de finishstreep.
6: Maar je voelde dus onderweg dat je beter was?
5: Ja, want ik merkte al toen ik aanzette dat ik best wel snel weer terugkwam. Dat ze niet heel ver uitliep. Dus toen dacht ik wel van, oké, voor haar is het gewoon te lang om dat door te trekken tot de streep. Dus ik dacht, oké, dat is een goed teken voor mij.
6: Nou, dan krijg je rood en blauwe trui. Wat doet dat met je?
5: Ja, ik denk als ik hem straks heb, dat het toch wel kippenvel geeft. Maar op de streep, als je eenmaal hebt gewonnen. Als je eerst over de streep komt, is het altijd super mooi. En een kippenvel met je. Maar ik denk dat deze trui wel echt speciaal was als ik hem straks mag dragen.
1: Ja, hoe zit dat dan, Tom Velers? Als je hem en op de tijdrit en zo hebt. Oh, dat is natuurlijk brons. Dus geen keuzestress wat dat betreft.
7: Geen keuzestress. Nee.
1: En ook al derde bij Dwars door Vlaanderen. Moeten wij deze naam gaan onthouden?
7: Nee, zeker gaan onthouden. En het voordeel van een nationale trui bij de tijdrit is dat je hem eigenlijk alleen bij de tijdritten mag gebruiken. Ja. En bij een wegrit dat je ze puur bij de wegritten aandoet. Dus daarom komt er geen mix-up wat dat dan gaat.
1: Nee.
7: Is
1: zij gewoon enorm in vorm of zeg je dit gaat alleen maar verder groeien?
7: Ja, ik hoop vooral dat het alleen maar verder en verder gaat groeien. Want als ik nu dit interview weer hoor, en dat vind ik heel mooi hoe ze het kan terugreproduceren. Want het is natuurlijk wel een analytisch oog wil je er natuurlijk ook naar kijken van hoe heb ik het gedaan en wat heb ik precies gedaan? Wat deed mijn concurrentie? Mm-hmm. Vind ik het heel mooi hoe zij het eigenlijk terughaalt. En ja, ze werd eigenlijk door, in dit geval Femke Markus, wat ze door in die ideale positie gebracht. Ja. Want ze geeft zelf ook aan, ik ben niet super rap. Maar doordat Femke zo vroeg aangaat op 900 meter... om een soort van verrassingsaanval. Of het niet meer kunnen houden van de zenuwen. Het is een beetje in het midden van wat mij betreft... Wat daar aan de grondslag lag dat ze die actie deed. Is dat in Lieke's voordeel in dit geval om die overwinning te pakken.
1: Mooie combinatie is dat. Dus al de analytisch vermogen, het zelfinzicht en dan ook nog strategisch.
7: Nou ja.
0: Het perfecte plaatje.
1: En dan ben je een Nederlands kampioen. Dat lijkt mij wel. Tom, dankjewel dat je er vandaag weer was. We gaan elkaar nog veel spreken.
7: De volgende week.
1: Tijd in Radio Tour de France. Dankjewel voor nu.
0: Nu eerst naar Parijs, want er staan een paar wereldsterren klaar daar.
3: Ja, wat te denken van de Olympische kampioen op de 100 meter. Want we gaan naar die korte sprintafstand bij de mannen. In Parijs won die goud Noah Lyles uit Amerika. We zien ook Simbine, de man die vorige week bijvoorbeeld ook in Hengelo de 100 meter wist te winnen. En kijken wat die snelste tijden zijn. 9.91 gelopen door Anthony Jordan dit seizoen. Jacobs uit Italië, ook een Olympisch kampioen van Tokio is erbij. 9.99. En wordt het langzaam maar hand wordt het stiller in het stadion. Wat te denken van André de Gres, veteraan die nog altijd heel hard kan lopen. En Ferdinand Omanyala uit Kenia, 9.94 dit seizoen al gelopen. Kortom, er zijn snelle mannen aanwezig. Maar twee mensen in deze finale die een seizoensbeste tijd hebben van boven de 10 seconden. Zo'n razendsnel deelnemersveld staat er hier dus aan de start. Ze gaan in de startblokken zitten. De Grass is wat laat. Ook Noah Lyles. Simbine zit klaar. Jacobs kijkt een beetje vooruit. Iedereen is klaar voor deze start. Hopelijk zijn ze weg in één keer. Dat zou fijn zijn. Iedereen houdt zijn adem in het stade Jarletti. Komt het ready, set En dan natuurlijk de go. En daar is de knal. Iedereen in eerste instantie weg. Jacobs, Lyles, Omanyana, Bromell was heel snel weg vanuit de start. En wie gaat er dan vandoor in baan 8? Is de winst, lijkt daar de winst te zijn voor. Ik denk Bromell. Ja, die wint in... Wat wordt die dan die snelste tijd? 9,90 wordt gecorrigeerd tot 9,91. Ja, het is een fotofinish, dat kan je wel zeggen. Maar Bromell die staat al zo van, ja jongens, deze zege is voor mij. En die is inderdaad voor hem. 9,91 wordt bevestigd. En is dan Noah Lyles geklopt, de Olympisch kampioen. Die eindigt op 100ste als tweede. En die andere Olympisch kampioen van 5 jaar geleden inmiddels. Jacobs uit Italië met een beste seizoenstijd. 9,96. En de winnaar uit Zuid-Afrika vorige week in Hengelo. Simbine, de Zuid-Afrikaan dus, wordt vierde hier in Parijs.

0: Daft Punk met Pharrell Williams en Get Lucky.
1: Terug naar het matchcenter. Jorrit, wat heb je nog voor ons in petto? De laatste nationale kampioenen misschien?
2: Ja, we hebben België nog niet gehad. En ook daar liep het weer verrassend af. Het Belgische kampioenschap werd namelijk bijzonder opvallend qua verloop. Titelverdediger Tim Wellens had zich vooraf al afgemeld, waardoor op het vrijwel vlakke parcours werd gerekend op een strijd tussen de sprintkanonnen Philipsen en Merlier. Maar in de Belgische hitte ging het ontzettend hard. Het peloton brak in meerdere stukken en die favorieten die ik net noemde waren in geen velden of wegen meer te bekennen. Dus na verschillende ontsnappingen kwam het aan op een sprint van een kopgroep van 3.
3: Maar nu kijken naar deze sprint. De sprint van de kans van once in a lifetime voor Rickard, voor Van den Bossen en voor Hergots. Rickard of Van den Bossen of Hergots? Rickard of Hergots? Hergots gaat er voorbij. Hergots is Belgisch kampioen. Rune Hergots klopt. Die anderen in de sprint.
4: Alsjeblieft. Van een verrassing gesproken. Van een verrassing gesproken.
2: Ja, dus weer een verrassing, Hergots. De grootste overwinning uit zijn carrière nadat bij de Belgische vrouwen Boshuy dat ook al deed. Dus ook daar weer een hoop verrassingen. En over België gesproken, zoals ik net al aangaf, de Belgische hockeysters spelen momenteel tegen Nederland in de laatste wedstrijd van de Pro League. Houden tot nu toe goed stand. Zitten tegen het einde van het eerste kwart aan, staat 0-0. En ja, Nederland-België in het hockey blijft toch een pikant potje. Want het is namelijk zo, de Belgische hockeysters die hadden jaren geleden besloten dat ze net zo goed wilden worden als Nederland. Daarom werd in 2020 Roel Eeren aangesteld om bondscoach te worden. Maar hij verliet het project na 4 jaar alweer om bondscoach te worden van Nederland. Het is, eerder deze week speelden de twee ook al tegen elkaar. En toen konden we zien van ja, zijn ze nou dichterbij dat niveau van Nederland gekomen? Eerste kwart leek het er wel op. Konden goed tegenstand bieden. In het tweede kwart begon de Belgische defensie te kraken. En ja, in het derde en vierde kwart liep Nederland uiteindelijk uit naar een 4-1 overwinning. Kijken of België die schade kan beperken. Tot nu toe dus 0-0 tegen het einde van het eerste kwart.
5: NPO Radio 1.
0: Echt precies 6:30. Het NOS Journaal krijgt u van Jurjen Boekraat.
6: Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd vanwege de hittegolf. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst SPF. Die vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Er zijn vandaag 2 mensen overleden die op het water in de problemen waren gekomen. In Groningen was een man van zijn subboard gevallen en niet meer bovengekomen. En de man die gisteren in Vught bewusteloos uit het water werd gehaald is vandaag in het ziekenhuis overleden. En het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen.
0: Dankjewel, Jurjen. Dan weer naar het weer met Willemijn Hubert. Ja, het is eigenlijk bijzonder wel, Willemijn, dat je eerst denkt met 25 graden, oh, dat wordt best warm. En dat je nu denkt met 25 graden, oh, wat heerlijk. Ja, het is niet zo warm meer.
7: Kijk eruit.
0: Even afkoelen.
7: Kijk, hè, hoe je perspectief dan verplaatst. Ja. Inderdaad. Nou ja, en over verplaatsen gesproken, je hoorde net al, die hitte is zich echt richting het oosten van Europa aan het verplaatsen. En Duitsland had een hele warme dag, maar had ook een hele warme nacht. Want de temperatuur op een aantal plekken is op 29 graden blijven steken. Dus nou, dat is echt, dan heb je ook echt gezweet in je bed, ja. 'S avonds.
0: Zo. Goed, de temperaturen bij ons worden zo rond die 25, 27 graden.
7: Ja, ik heb voor de komende week eigenlijk bijna elke dag er zo'n 24 graden in staan. Donderdag 22 graden. Dat zijn dan een beetje de gemiddeldes over Nederland natuurlijk. Met richting het oosten en zuidoosten misschien 6 of 27 graden. Maar die tropische dertigers die staan totaal niet meer op het programma. Verder vooral geregeld zonneschijn. Kleine kans op een bui. Vaker nog is het droog weer. En vooral op woensdag en donderdag trekt de wind ook een klein beetje aan. Niet noemenswaardig, maar wel wat meer dan de afgelopen dagen. Dus dat is misschien ook wel lekker. Een beetje een briesje erbij, toch?
8: Nou, ik ga volgend weekend naar een festival. Dit klinkt allemaal perfect als je het zo zegt. Goed nieuws voor mij.
7: Ja, toch?
8: Laten we het ook even hebben over het weer in Mexico. Want het Nederlands elftal speelt natuurlijk morgen nacht in Monterrey tegen Marokko. Hoe is het daar?
7: Ook wel een beetje drukkend warm eigenlijk. Overdag zie je de temperaturen in die regio oplopen tot ruim boven de 30 graden, zeg 5, 36 graden was het de afgelopen uren ook. Of dan wordt het langzamerhand, komen we er natuurlijk een beetje op dat hoogtepunt weer aan toe. En richting de avond gaat het kwik ietsjes dalen. Ik denk niet dat het echt uitkomt onder die 30 graden. Met nog steeds een vrij hoge luchtvochtigheid. En er is ook wel kans op een paar regen- en onweersbuien. Dat gaat dan wel gepaard met windstoten. Dus, maar goed, ook daar geldt natuurlijk, net als we vaak hier bij onweersbuien zeggen, is echt wel heel erg plaatselijk. Dus je hebt wel een beetje pech als dat precies boven dat stadion is natuurlijk. Ja. Maar het is wel iets om even in je achterhoofd mee te nemen.
0: Ja, en dan kan een wedstrijd, Rivka, had jij nog ervaring mee van de week op tv, heel lang duren als die wordt uitgesteld.
8: Heel lang, ja. Ze hebben een interessante regel in de VS in ieder geval, dat als je een flits ziet, het meteen weer een half uur wordt uitgesteld. Ja. Dus ik denk ook, al komt het maar in de buurt van het stadion, dan wordt het een korte nacht voor ons allemaal.
0: Ja, precies. Ja. Zetten. Ja. Dankjewel, Willem.
7: Ja, alsjeblieft.
5: NPO Radio 1.
8: We hebben van alles gezien vandaag. NK wielrennen onder andere. Er was ook een NK turnen. En voor ons was daar Edwin Cornelissen ter plekke. Goedenavond, Edwin.
9: Goedenavond.
8: Sanne Wevers was daar op de balk. Hoe ging dat?
9: Ja, goed hoor. Ze is opnieuw Nederlands kampioen geworden. Dat is op zich niet zo'n verrassing, want heel groot was de concurrentie niet. Naomi Visser meldde zich af voor die finale. En we zagen eigenlijk de meeste concurrenten allemaal de fout ingaan. Die vielen er allemaal vanaf. Maar daar was het eigenlijk niet eens zozeer om te doen. Sanne Wevers wilde vooral kijken hoe goed ze zelf was. En ze was weer beter dan gisteren, toen ze tijdens de kwalificatie in actie kwam. 2/10 hoger gescoord. En ja, wat haar vooral veel richting het WK dat in oktober in Ahoy wordt gehouden. En wat vooral haar einddoel is voor waar ze nu in is gestapt. Is dat ze dus progressie ziet en dat het steeds beter gaat. Dat ze weer eens heeft mogen ervaren hoe het is om in zo'n finale te turnen. Dus ze zag heel veel lichtpuntjes, heel veel dingen waarmee ze verder kon. En dat is vooral heel erg positief. Je zag ook echt wel een soort van last van haar schouders weer vallen. En hoe bijzonder is dat als je 34 jaar bent, alles al hebt meegemaakt. En dan toch weer terugkeert op dit niveau.
8: Dat is zeker mooi. De rekstok was ook. Wat gebeurde daar allemaal op dat onderdeel?
9: Nou ja, dat is wel mooi. Je hebt daar Martijn de Veer. Dat is eigenlijk een soort Epke 2.0, zou je kunnen zeggen. Echt een man die tot sensatie en spektakel in staat is op dat toestel, op de rekstok. Hij is ver teruggeworpen. Hij heeft een behoorlijke enkelblessure gehad, waardoor hij een hele tijd niet in actie kon komen. Hij moest 2 operaties ondergaan. Hij zei zelf, een soort van gekscherend, ik heb een nieuwe voet. Nou ja, en hij staat er weer. En hoe, hij heeft gevlogen over dat hoogrek. Hij was echt afgetekend kampioen. 3/4 punt hoger dan de nummer 2. En hij bevestigt eigenlijk wat we ook al zagen tijdens een World Cup eerder dit jaar. Dat het een man is die echt de potentie heeft om voor een podium mee te gaan doen. Ook internationaal. Dus dat is wel heel erg hoopgevend voor die Nederlandse ploeg. Martijn de Veer op rekstok, onthoudt die naam.
8: Het zou toch leuk zijn als we weer kunnen juichen internationaal, ja, toe voor iemand.
0: Lijkt mij. Aaron Enser was er ook nog zo eentje. Gisteren grote verrassing, ja, op de Meerkamp. Hoe deed hij het vandaag?
9: Dat was geweldig, ja. Dat is een 19-jarige jongeling, eerstejaars senior. Die verraste echt al die favorieten in de meerkampstrijd. Pakte het goud. Nou, dat mag je met recht echt een dom. En dan vraag je je natuurlijk af, hoe heeft hij dan geslapen? Hoe komt hij dan vandaag aan de start? Hè? Is het een eendagsvlieg of is het echt iets wat zich continueert? Nou ja, het eerste beste toestel was Vloer. En daar pakte hij ook gewoon weer die titel. Daarna geen titels meer, maar ja, deed hij er ook wat rustig aan. Hij had zich ook van een aantal toestellen afgemeld. Maar hij heeft zich nadrukkelijk opnieuw gemeld. Stond ook weer heel ontspannen, mij te woord ook voor de camera. De jongen die lijkt helemaal geen druk te voelen. Natuurlijk, eerste NK senioren, dan is er ook een onbevangenheid. Maar dit is wel echt een aanwas die heel nuttig kan zijn voor die Nederlandse ploeg. Beetje vergelijkbaar met Elijah Vavere, zoals hij dat vorig jaar deed. Aaron Enser heeft zich echt laten zien. En heeft ook echt de concurrenten op waarde geklopt. Dus dat heeft hij heel goed gedaan.
0: Dan hebben we ook nog de finale op de brug. Ook van hoog niveau of verrassende resultaten?
9: Nou ja, dat is vooral heel erg leuk omdat we 2 echte wereldtoppers hebben op brug bij de vrouwen. Naomi Visser en Sanna Veerman. Dat zijn allebei turnsters die al WK-finales op brug hebben geturnd. Dus dat is heel mooi ook als je bedenkt dat dat WK in Ahoy wordt gehouden in oktober voor eigen publiek. En dat maakt ook dat zo'n finale op brug op een NK, waar het verschil tussen deelnemers best wel groot is, dat die ineens een enorme kwaliteit krijgt, een enorme boost krijgt. Omdat je die 2 wereldtoppers krijgt die van elkaar willen winnen natuurlijk. Naomi Visser als eerste in die de geweldige oefening zien, eigenlijk niks op aan te merken. En toen kwam Sanna Veerman. Ja, die gaf ook helemaal niks toe aan Naomi Visser. En wat krijg je dan? Een ex-eco-score. Dus die 2 wereldtoppers hebben allebei een gouden medaille gepakt. En zijn dus enorm aan elkaar gewaagd. En ja, dat is heel bijzonder dat je 2 van die extreem goede turnsters op brug hebt die allebei voor Nederland uitkomen.
0: Ja, mooi. Dankjewel, turncommentator Edwin Cornelissen.

0: Hij stond nog op het circuit van Titi en Assen vandaag. Douwe Bob, eerst te shinen, een rondje te rijden en daarna te shinen. En nu dus hier op NPO Radio 1 in Langs de Lijn.
1: We gaan terug naar Parijs. Lieke Klaver staat daar klaar voor de 400 meter. Vorige week in Hengelo zei ze, nou, het mag allemaal wel wat harder.
2: Ja, volgens mij zei ze zelfs tegen jou, er mag wel wat peper in mijn reet. Ik quote dan nu echt Lieke Klaver. Dus het moest inderdaad wat beter. Ze heeft 3 keer 50-6 gelopen op die 400 meter. Was wel haar beste prestatie van het seizoen in Hengelo. Maar weer rond die 50.6. Ja, ze moet echt naar die 50 seconden toe. Wil ze in ieder geval richting de Europese top. En we krijgen natuurlijk later in augustus het Europees kampioenschap in Birmingham. Dus wat kan ze vandaag laten zien vanuit baan 8? Ze heeft concurrentie van niet de minste van de Olympisch kampioen op de 400 meter uit de Dominicaanse Republiek. Paulino liep al 48.91 dit seizoen. En ook Williams uit Jamaica liep al 49.47. Kortom, dat zijn de vrouwen die hier richting de winst willen gaan in Parijs. Ze staan nu klaar. Het startschot heeft geklonken. Lieke Klaver is dus weg. Ja, wil natuurlijk uit de schaduw treden van Femke Bol. Nu dat hij echt die overstap heeft gemaakt naar de 800 meter. En we zitten nog eigenlijk een beetje bij te komen van die fantastische 1.55.60. Dus maar 600ste boven de tijd uit 1992 van Ellen van Lange. Nog maar eens gezegd, werd daarmee Olympisch kampioen. Het is achter die Wergo, die Zwitserse die het zo goed deed. Maar we kijken nu dus naar Lieke Klaver in baan 8. Wordt al ingelopen door Paulino, die Dominicaanse. En die gaat heel erg hard en neemt nu echt afstand van iedereen. Wordt naar voren geschreeuwd door het Frans publiek. Gaat echt finishen met niemand op de foto. En 48-81 wordt een nieuw Diamond League record. 48-47. Dus de nieuwe snelste seizoenstijd, dat is ook wel duidelijk. De Tsjechische Manuel wordt tweede. Williams wordt derde. Lieke Klaver verdienstelijk naar de vierde plaats. En dan kan het misschien wel weer eens in die buurt van die 50.6 gaan. 49-51 is de derde tijd van Stacey Ann Williams. En daar komt inderdaad een snellere tijd. Ze is onder die 50 seconden. Dus die peper, die heeft ze gevonden, want dit is een uitstekende tijd. Officieel is die nu ook 49.97. Klaver moest richting die 50 seconden en duikt onder de 50 seconden. Wordt daarmee vierde in Parijs achter de ongenaakbare Paulino uit de Dominicaanse Republiek.
0: Jorrit Hans is al zo trouw bij ons de hele middag. Jorrit, wat heb je nog in de aanbieding?
3: Ja, ik hoopte
0: niet
3: eigenlijk
0: weer nog meer kampioenen, toch?
3: Nee, niet nog meer kampioenen. Ik hoopte nog een beetje de restjes van de sport in de middag bij elkaar te vegen. Maar okay, er is heel veel nog net bezig. Als we kijken naar de Hockey Pro League, de Nederlandse vrouwen. Daarvan wisten we, daar gaan we het eindsignaal niet halen. We staan in tweede kwart 0-0 tegen België. Is ook niet heel belangrijk meer, want Nederland is dus al winnaar van die Pro League en heeft het Olympische ticket binnen. Ik hoopte ook de uitslag van de Nederlands honkballers bij de Haarlem Baseball Week mee te nemen tegen Taiwan. Bijna klaar. Zijn in de 9e inning bezig. Dat is de laatste inning. Zo lijkt het ook, want Nederland heeft een ruime voorsprong 12-4. En dat zou betekenen dat ze hun tweede overwinning boeken in die honkbalweek. En dat betekent ook dat ze nog steeds zicht houden op de halve finales of op zijn minst de tussenronde. Ook bijna afgelopen, motocross, MXGP, Jeffrey Herlings is bezig aan de Grand Prix van Portugal, tweede manche. De eerste manche werd die tweede, achter de WK-leider Lucas Koenen uit België. Nu in de tweede manche is het precies andersom. Herlings ligt voorop met Koenen in zijn kielzog. Als dit zo blijft, dan verandert er ook weinig in het WK-klassement, waarin Herlings staat op de tweede plaats staat, zo'n beetje halverwege het seizoen, dus achter die Koenen. Wat wel is afgelopen is de laatste training van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Marokko. Was nog in Kansas voordat ze richting Monterrey reizen voor dat duel. De pers mag zo'n laatste training vaak een kwartiertje meekijken, ook vandaag. Daar word je over het algemeen niet heel veel wijzer van. Maar wat we wel zagen is dat alle 26 selectiespelers op het veld stonden. Dus dat is goed nieuws. En Oranje kon ook alvast een beetje wennen aan die hoge temperaturen in Monterrey, waar jullie het net over hadden. Want tijdens de training in Kansas was het warmer dan 30 graden.

0: Toepasselijk op deze laatste bloedhete dag van de maand, The Boys of Summer van Don Henley.
1: Kijk, het mooie is dat het Nederlandse atletiek er zo goed voor staat, dat je bijna in ieder onderdeel wel een Nederlander in actie hebt, Edwin Peek.
2: Ja, dat is echt een luxe die we, dat is een beetje aan het opbouwen natuurlijk. De Nederlandse atletiek wordt in de breedte steeds beter en dat is heel mooi om te zien. Vorige week bijvoorbeeld in Hengelo, 43 Nederlanders maar liefst aan de start op al die verschillende onderdelen. Dat is nu op Diamond League niveau natuurlijk wel wat minder, maar we krijgen nu bijvoorbeeld Niels Laros in actie. Terwijl ik ook nog eventjes terug wil naar eerder op de middag, op de avond, dat Jessica Schilder, al goed voor een 21.09 dit seizoen bij het kogelstoten, nu het moest doen met de derde plaats. Het werd 19.88 en zat natuurlijk weer de laatste stoot die het beste was. En ze eindigde op 11 centimeter maar liefst. Eigenlijk van Sarah Mitten, de Canadese, die er vandoor ging met de winst. Nu kijken we naar Niels Laros. Vorige week dus die comeback, die indrukwekkende comeback in Hengelo. Na ruim 8 maanden blessureleed kwam hij terug en zette hij 1:43.83 op de klok. En meteen de 5e tijd ooit gelopen door een Nederlander. Nu is die start zo hard met een Poolse haas.

0: vorige week dus. Die comeback, die indrukwekkende comeback in Hengelo. Na ruim 8 maanden blessureleed kwam hij terug en zette hij 1:43.83 op de klok. En meteen de 5e tijd ooit gelopen door een Nederlander. Nu is die start zo hard met een Poolse haas dat het veld al best wel een beetje uit elkaar ligt. En Niels Laros moet vooral zijn eigen tempo lopen. Vorige week kon hij dat nog een beetje eigenlijk doen als een van de leiders in het veld. Dat is toch wat lekkerder lopen. En nu zijn er een man of 5, 6 die voor hem uitlopen. Rob, dat is zo'n Canadees. 3 keer WK-podium, ook al goed voor goud in 2023. En die gaat er nu echt als een komeet vandoor. 29 kilometer per uur. En nu komt Laros, wordt een beetje naar buiten gedrukt door een Fransman, Tual. Dus hij maakt wat extra meters daar als hij straks de bocht ingaat. Maar wat kan hij doen op zijn tweede 800 meter? Hij stond eigenlijk trouwens ingeschreven de 1500 meter. Maakte 2 dagen geleden toch nog de switch naar de 800. Want die was natuurlijk zo lekker verlopen. Daar is die Arab, die Canadees. Die gaat echt met vlag en wimpel naar de zegen. Maar wie gaat erachter? Daar komt Laros hoor. Die komt heel goed door. Dat ziet er prima uit met Kreunstad, de Noor, Crestan, de Belg. Nou, de winst is dus voor Arop. En daar is ook Laros al binnen. Dat is ook weer een uitstekende prestatie. 1:41.86. Dat is wel heel erg snel. Wordt gecorrigeerd tot 1:41.84. En dan nog een fotofinish voor Niels Laros. Met die Noor, Tobias Kreunstad. Ben ik benieuwd wat die 1:43.83 van vorige week eraan gaat. Ja, het wordt 1:43.60. Is die weer een beetje dichterbij gekomen bij het Nederlands record van Bromsom. Dat dateert uit Zurich 2006. Hij haalt weer wat van zijn PR af. Een goed optreden dus opnieuw voor Niels Laros hier in Parijs.
1: Ze zijn in vorm. Verder met het WK voetbal. Vanavond is de eerste 16e finale van dit WK. Canada tegen Zuid-Afrika. Over Canada hebben we het net gehad, nu dan over de Zuid-Afrikanen. En niet met zomaar iemand, maar met 43-voudig Zuid-Afrikaans international. Iemand die actief was op het WK van 1998.
2: Daar wordt hij slecht gedekt, Al Jaber. En wat een redding van Vonk, zeg. Die houdt daar zijn ploeg in de race. Als die bal erin was gegaan, dan was het sprookje, zo al dat nog bestaat, waarschijnlijk al uit geweest. Wat wordt hij slecht gedekt, Al Jaber. En wat een fantastische reactie van Hans Vonk.
1: Een fantastische reactie van Hans Vonk. Daar hopen we nu ook op natuurlijk. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Mooi.
1: Zuid-Afrika in de tweede ronde. Ik begrijp dat jij dat al lang had voorspeld.
3: Nou, ik was redelijk positief aan het begin van het toernooi. En in de eerste wedstrijd leek het eigenlijk nergens op. Maar het is gelukkig wel uitgekomen. En ze hebben zich goed herpakt en staan nu in de eerste knock-out ronde.
1: Ja, en waar kwam dat vertrouwen vandaan? Want het was inderdaad niet dat ze er nou heel lekker op stonden, toch?
3: Nee, maar ze hebben de afgelopen jaren goed gespeeld. Ze hebben een goede trainer in Hugo Broos, die al sinds 2021 een team aan het smeden is. En die kan het hartstikke goed. En de afgelopen 2 jaar hebben ze, afgelopen 2 Afrika Cups hebben ze goed gespeeld. Dus dat gaf al een signaal aan dat ze op de goede weg zijn. En het is gewoon een heel degelijk team. Echt een goed team. Geen uitblinkers, maar ze zijn heel moeilijk te verslaan.
1: Hoe belangrijk is die Hugo Broos dan voor deze ploeg? Heeft hij veel veranderd?
3: Ja, hij heeft echt heel veel goede dingen gedaan voor Zuid-Afrika sinds 21. Hij heeft eerst gekeken wat er in Zuid-Afrika rondliep aan goede spelers en aan de rest van de wereld. Dat was niet zoveel, dus hij heeft zijn team echt gebaseerd op lokale spelers. En vooral van Mamelodi Sundowns. En dat is de topclub in Zuid-Afrika, daar zit ook het grote geld. En die hebben het ook in Afrika heel goed gedaan. Die wonnen dit jaar de Afrikaanse Champions League. En het team is gebaseerd op dat team. Dus hij krijgt een redelijk ingespeeld team, heeft hij gesmeed. En daar wat accent op gelegd met andere spelers. Maar hij heeft het echt goed gedaan.
4: Nu is het de 4e keer dat uiteindelijk Zuid-Afrika meedoet aan het WK. Eerste keer dat het zich plaatst voor die tweede ronde. Zullen we even luisteren naar het feestje dat werd gevierd in de kleedkamer?
3: Ja.

0: voor Bafana Bafana. En op een gegeven moment kwam ik ook wel in die sfeer. Maar in het begin kreeg ik wel een beetje raar tegenaan. Maar dat is de cultuur, dat hoort erbij.
1: Ja, mooi.
0: En de beste coaches zijn ook de coaches die spelers dat laten doen voor een wedstrijd. En niet al te streng zijn.
1: Maar doet Broos ook een beetje mee?
0: Ja, ik heb hem laatst zien staan en miste nog wel wat ritme ervoor, maar hij deed mooi mee nadat ze zich gekwalificeerd hadden. Dat heb ik nog wel gezien op die tafel.
1: Ja, dat was voor Dick Advocaat ook even wennen met Curaçao, hè? Die eerste keer dat hij even die heupen los moest laten gaan.
0: Ja, dat klopt. Maar goed, als ik zie hoe mevrouw Maxima dat weer deed, die maakte dat weer goed.
1: Zeker, zeker. Nou, ja. Is het natuurlijk bekend in Zuid-Afrika, houden ze van rugby, van cricket. Hoe populair is het voetbal? Even ongeacht wat er nu gebeurt, hè? Door Ben naar die knock-out.
0: Ja, nee, het is wel heel erg populair. Zuid-Afrika heeft 65 miljoen mensen. Er zijn ongeveer 50 miljoen zwarte mensen. En die zitten niet allemaal, maar ik denk het grootste gedeelte zit vanavond voor de televisie ergens. En die zijn helemaal voetbalgek. En de blanken zijn al wat meer gereserveerd. Die houden inderdaad van rugby en van cricket. Maar ook die komen nu langzaam los. Die kijken altijd even eerst de kat uit de boom van wat doen ze het, ons nationaal team. Die hebben in het verleden niet zo goed gepresteerd. Die zijn wat sceptisch, maar na de laatste wedstrijd tegen Korea is iedereen heel erg enthousiast.
1: Ja. Heb je dat zelf, toen jij daar voetbalde, ook zo ervaren? Dat het een populaire sport is?
0: Ja, zeker. Ik heb bijvoorbeeld de WK 2010 heb ik helemaal meegemaakt. Helaas niet meer als keeper, maar wel als toeschouwer. Ja, ik heb van Kaapstad tot en met Durban en Johannesburg alles meegemaakt. En het enthousiasme is groot. Ja.
1: Kan je dan wel over straat nog in Zuid-Afrika? Of ben je een nationale bekendheid daar?
0: Nou, we zijn wat generaties verder inmiddels, maar af en toe dan
1: bij de oudere mensen die je tegenkomt dan.
0: Ja, ik zeg al 30 plus. 30 plus herkent mij niet
2: al. Canada dus als tegenstander, dat is niet de allerslechtste loting. Hoe acht je de kans voor Zuid-Afrika?
0: Ik heb wat rondgebeld vanmorgen en wij, mijn vrienden uit Zuid-Afrika allemaal, wij achten het 50-50. Het zijn beide geen internationale toplanden. Maar Zuid-Afrika is zeker niet minder dan Canada, vinden wij. En we gokken op een 0-1 of een 0-0 misschien. Liefst 0-1, dat ze na 90 minuten beslissen. Maar anders via eventuele verlenging en een penalties hoop ik dat zij door kunnen komen. Want dat zou wel heel speciaal zijn.
2: Dat zou om meerdere redenen speciaal zijn. Want het zou natuurlijk knap zijn als ze zo ver komen. Maar dan is de volgende tegenstander Marokko of Nederland. Dat wordt wel even een stapje omhoog nog.
0: Ja. Laten we hopen dat Nederland Marokko kan verslaan. Want ik zou het echt fantastisch vinden als Zuid-Afrika en Nederland elkaar treffen in de volgende ronde. En wat dan de uitslag zal zijn, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit.
1: Ik wil het zeggen, geeft dat niet een loyaliteitsconflict voor jou?
0: Helemaal niet. Ik zit vandaag in mijn gele shirtje en dat zal ik ook doen als ik Nederland tegen Zuid-Afrika speel. Ik ben, uiteraard support ik ook Nederland, maar onderling ga ik voor Zuid-Afrika. Ja.
2: Als we dan toch een klein beetje vooruitblikken, stel dat ze het redden, dan wordt het dus een hele bijzondere wedstrijd, ook voor jou. Maar is het dan einde feest? Of denk je, nou, deze ploeg kan ook gewoon wel echt stunten tegen grote landen?
0: Nou, laten we niet op zaken vooruitlopen. Ik denk dat ze kunnen stunten vanavond tegen Canada. Ik denk dat Nederland sowieso wel een maatje te groot zijn. Marokko, Afrikaanse landen onderling, dan weet je het eigenlijk nooit. Maar ik denk dat Nederland iets te goed is.
2: En dan jij in je gele shirt dus.
0: Ik zit er klaar voor.
1: Nou, dat duurt nog even. 9 uur is die wedstrijd van vanavond in ieder geval. Maar mooi dat je er al helemaal klaar voor zit in ieder geval.
0: Maar ik kom nu al in de sfeer, want ik heb de braai aangestoken. En,
1: goed.
0: Leven naar de wedstrijd toe.
1: Lekker. Nou, graag genieten. Mooi. En laten we hopen op een hele mooie wedstrijd. Dankjewel, Hans.
0: Ja, graag gedaan.
1: Hans Vonk was dat.
2: Ja, en vanavond gaat het dan dus beginnen. Ja, ik heb het gevoel dat WK eigenlijk al weken en weken en weken bezig is. Maar die knock-out fase gaat vanavond echt beginnen. De ronde van 32 dus, met dus Canada tegen Zuid-Afrika. En dat is dan vanavond te horen in Langs de Lijn. Want dan zijn we er weer om 10 uur als Robert Meli hier zit. Met, ik hoop, een spannende tweede helft.
1: Ja, en zo meteen hier op NPO Radio 1 Dijkstra en Even Blij ter plekke. En die zitten in Deventer. Wens u nog een hele fijne avond.
2: Mooie avond.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: En Van Dijk, ja, 1-0. Gakpo kan binnendoor, geeft de bal, Bobby. Goal!
3: Een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Somerville nog een keer, Somerville!
5: Dumfries heeft er voor zijn eigen goal. En na 2,5 minuut staan we voor.
6: In de nacht van maandag op dinsdag. De eerste in de knock-outfase. Nederland-Marokko.
7: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. Het is een interessante wedstrijd.
6: NOS Langs de Lijn begint om 2 uur.
3: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: NPO Radio 1.
16: 7 uur hier in Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst SPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in de regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de 3e dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
19: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
18: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
19: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl. Jungo.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
1: Ja, Frank Evenblij. Ja. Zondagavond is het. Zondagavond de kroon op misschien wel het allerwarmste weekend in jouw leven.
25: Nee, dat is niet waar.
1: Nou,
25: ik heb in Rio de Janeiro nog verschrikkelijkere nachten meegemaakt dan dit. Maar ik vond het wel vanavond wel een redelijke hel, ja.
1: Vind jij eigenlijk dat er voor de extreme hitte, hè?
25: Dat er wel genoeg
1: is, is daar wel genoeg aandacht voor op radio en tv?
25: Ja, dat voel ik me echt af. Je hoort er helemaal niks over in het journaal.
1: Daarom vraag ik het ook aan jou.
25: Ja, nee, laten we het er vandaag ook heel veel over hebben. Niet dus. Nee, we zijn vandaag in Deventer.
1: Ja, leuk is dat, Deventer.
25: Ja, en wel een van de leuke dingen die ik wil bespreken is hier een ijssalon. En die zit hier echt al heel erg lang.
1: Ja.
25: Een oude Italiaan, Pietro Talamini.
1: Talamini.
25: En die komt straks praten over zijn ijssalon.
1: Ja, en daar heb jij nu al ongelooflijk veel zin in.
25: Ja, ja, ja, dat is een goede reden om het inderdaad over ijs te hebben, omdat we graag zelf een ijsje willen proeven.
1: Ja, ja, dat gaan we doen. Dus hij neemt speciaal voor jou, is hij nu al bolletjes aan het opschrijven.
25: Ja, heerlijk, lekker. En we zitten in Café de Hip. Dat is een café waar ik altijd veel ben geweest en graag kom, tot diep in de nacht.
1: Ja.
25: En nu zitten we hier radio te maken, dat vind ik helemaal lekker.
1: Maar bedoel, jij komt hier vaak tot diep in de nacht.
25: Ja.
1: Dus dit is waarschijnlijk voor het eerst dat jij gewoon nuchter achter de microfoon in de hip
25: ja,
1: zit.
25: Ja, dat klopt. Ja, normaal is
1: het herken je het nog, of niet?
25: Nee, want ik ken het alleen als het heel donker is.
1: Ja.
25: Ja, dus ook wel eens leuk om dit zo mee te maken in mijn daglicht.
1: Dat vind ik ook wel eens leuk om te zien.
25: Ja.
1: Goed, we gaan beginnen.
26: NPO Radio 1. BNN VARA. Dijkstra en Evenblij ter plekke.
1: Ja, hallo Deventer. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Podium De Hip in Deventer. Ben je nou toch in de buurt? Heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg.
25: Een nieuwe kliniek met TBS-patiënten in Deventer, daar wil de gemeente niet aan. Maar zorginstelling Transforen wil dat juist wel. Er is grote behoefte aan meer plekken en nu wordt deze kwestie uitgevochten voor de rechter.
1: José Koning, die is straks de gast. Ze was 13 jaar oud toen ze een pasje kregen om overal op de filmset van A Bridge Too Far rond te lopen. Tussen hele grote sterren zoals Sean Connery, Anthony Hopkins, Michael Caine en deze man.
27: The main force never reached the bridge. And those that did are hanging on by their fingernails.
1: Hoe herken je hem?
25: Ja, dat moet Peter Faber.
1: Peter Faber, reken maar van Jazz.
25: Ja, we zitten dus nu aan de brink in Deventer, met aan de overkant een van de bekendste ijssalons van het land, Talamini. En ijsmaker Pietro Talamini die heeft hopelijk even tijd om een klein ijsje te brengen.
1: En we hebben natuurlijk live muziek, dit keer van Solo. En daar zijn we ongelooflijk blij mee. En graag proeven wij om te beginnen even van de muzikale amuse.

0: Mooi dit hoor. Klinkt bekend ook, denk ik, hè Hans?
1: Qua ja, ik herken het wel. Ik herken het wel, maar niet achteraf. Hè. Zo gaat het ook vooraf. De sfeer is al heel erg ontspannen in de kleedkamer. Er werd altijd gezongen en gedanst. En ik had er wat andere manier van voorbereiden. Maar de Zuid-Afrikanen die gaan helemaal los van een wedstrijd.
0: Maar wat had beter gewerkt? Zou dit ook voor jou gewerkt hebben?
1: Nou, ik heb uiteindelijk 8 jaar gespeeld voor.

0: prachtig solo. En voor wie de memo heeft gemist, solo, dat is dus een duo. Michiel Vlamam en Simon Gitsels, dank jullie wel. We gaan nog veel meer van jullie horen in de komende uitzending.
1: Ja, binnenkort staat GGZ-instelling Transforen en de gemeente Deventer tegenover elkaar in de rechtbank. De gemeente heeft bepaald dat Transforen geen speciale forensische kliniek mag bouwen op hun terrein aan de rand van de stad. Het zou gaan om een kliniek met 40 plekken.
0: Ja, en die kliniek zou dan bestemd zijn voor de behandeling van plegers van een ernstig misdrijf die kampen met een psychiatrische stoornis, waaronder dus TBS'ers. De gemeente besloot eind 2024 dat die kliniek niet gebouwd mag worden, maar Transforen wil dat nu toch doorzetten. En dus moet de rechter daar nou een uitspraak over doen.
1: Ja, we praten over deze kwestie met Justin den Harder, raadslid namens de ChristenUnie. En ook hier aangeschoven is Jan-Jesse Liefdink. Hij is advocaat en gespecialiseerd in TBS-zaken. Van harte welkom, heren.
0: Ja, met jou te beginnen, Jan-Jesse. Die kliniek die Transforen zo graag wil bouwen, hè? Wat voor een kliniek is dat nou? Want er zitten verschillende gradaties in, hè?
2: Ja, je hebt zeg maar de hoogste gradatie, hè? Dat is de TBS-kliniek, hè? Dat kent iedereen, denk ik wel.
0: De mesdagkliniek of zo?
2: Ja, de mesdagkliniek. Dat is het allerhoogste beveiligingsniveau. Dus daar zijn de hekken, even kort gezegd, het hoogst.
0: Ja.
2: En als we het hebben over deze kliniek, dan is dat een FPK, een forensisch-psychiatrische kliniek. En dat is wel een kliniek, alleen daar zijn de hekken even, nou ja, om in Janneke taal uit te leggen, zijn de hekken gewoon wat lager.
0: Ja, maar voor alle duidelijkheid, er zitten wel degelijk patiënten die TBS opgelegd hebben gekregen.
2: Ja, nou ja, TBS heb je in twee smaken. Je hebt een TBS met voorwaarden, dat noemen wij als advocaat, de TBS light. En je hebt de TBS-dwangverpleging. En bij een TBS-dwangverpleging ga je naar dat allerhoogste beveiligingsniveau. Ja. Hè, dus de mesdagkliniek, hè, wat jij net aangaf. Als je TBS-voorwaarden krijgt, dan kan een van de voorwaarden zijn, hè, dat je naar een FPK moet.
0: Ja.
2: FPK-klinieken kunnen in de regel, maar daar hebben ze weer een aparte vergunning voor nodig, ook TBS met dwang opvangen. Maar in de regel dus niet. Dus volgens mij in dit geval kunnen zij niet het allerhoogste doelgroep, die TBS-dwang, opvangen.
0: Helder.
1: Maar en hoe groot is de behoefte aan zo'n kliniek?
2: Die is echt enorm. Als je het hebt over de problemen in de hele TBS-keten. Die hele TBS-keten, nou goed, daar kan je denk ik niet omheen in de afgelopen weken, maanden. Die hele TBS-keten zit volledig vol. Volledig vol.
0: Ja. Ja, dus er is behoefte aan een plek waar je dus, ja, een kliniek waar je dus de rest van die straf kunt uitzitten.
2: Zeker, en het gaat hier eigenlijk maar om 40 plekken. En als we kijken naar wat er nodig is, als het gaat om TBS-voorziening alleen al, heb je het alleen al over mensen die nu in de gevangenis aan het wachten zijn op een plek in een TBS-kliniek. Mm-hmm. Dat zijn er alleen al 250.
1: Ja, omdat er gewoon geen plek is. Justin Harder, raadslid. Die plek waar die kliniek van Transforen zou moeten komen in Deventer. Wat kun je daarover vertellen?
3: Ja, dat is op het Brinkgeventerrein. Het is vlakbij waar ik woon, dus ik ken het zelf ook wel. Ja. Het is eigenlijk een soort park. Je hebt er van alles. Het is een oud landgoed, maar er zit nu een kinderboerderij en er zit een sportvereniging, geloof ik, of een sportschool. En er zitten ook een aantal verschillende zorginstellingen. Ook een aantal dus van
1: Transforen.
3: Van Transforen, van die mens waar Transforen onder valt. En nu hebben zij dus die aanvraag gedaan.
1: En daar wonen ook al 40 patiënten, begreep ik, hè, op dat terrein, zo ongeveer.
3: Ja, die getallen weet ik zo niet. Maar op verschillende plekken wordt daar verschillende manieren van zorg geleverd.
0: Ja, nou ligt daar vlakbij ligt een dorpje, Schalkhaar. En er zijn inwoners die zeggen, ja, wij hebben zorgen over die mogelijke nieuwe kliniek. Ja. Die zijn naar de rechter gestapt om die plannen te blokkeren. En een van die buren zei in de rechtszaal, dan moet ik het even goed citeren, die zei, deze mensen zijn in behandeling omdat ze een risico vormen voor de omgeving. Op het moment dat je die loslaat voor resocialisatie, loop je grote risico's.
3: Ja.
0: Hoe luister jij daarna als raadslid?
3: Nou, ik snap best dat daar zorgen zijn. Ik bedoel, als je hoort dat er TBS-patiënten bij je om de hoek komen wonen, dat is niet zomaar iets. Hè? Nee. Daar moeten we ook niet zomaar overheen walsen. Tegelijkertijd heb ik hartstikke veel vertrouwen in een instelling als Transforen. Kijk, je gaat niet zomaar op verlof. Hè? Dat gaat allemaal in hele kleine stapjes. En daar is ontzettend veel expertise bij betrokken om ervoor te zorgen dat dat goed gaat. En we horen net al van meneer Liefdink, er is een enorm tekort voor in dit soort plekken in Nederland. Ja, daar wordt het pas echt onveilig.
0: Maar goed, er zijn zorgen bij die inwoners. En Jan-Jesse, dan kijk ik even naar jou. Om in gevangenistermen te blijven. Die mensen zitten er niet voor een paar zweetvoeten, hè?
2: Nou ja, goed. Sommigen hebben redelijk ernstig delicten gepleegd. Maar dat hoeft ook niet altijd. Het kan ook zo zijn dat ze bijvoorbeeld, ik heb ook cliënten die voor een bedreiging of voor stalking.
0: Maar snap je die zorgen van inwoners? Dat ze zeggen van ja, dat vinden wij al niet zo leuk om hier naast ons te hebben.
2: Nou, heel eerlijk te zijn, eigenlijk niet. He, want eigenlijk moet je als samenleving, als we het hebben over het TBS-systeem... dat TBS-systeem maakt onze samenleving eigenlijk heel veel veiliger. He, uit alle onderzoeken blijkt dat TBS veel veiliger is dan bijvoorbeeld reïntegratie naar een gevangenisstraf. Hmm. Dus je zou eigenlijk moeten zeggen, kom op met z'n allen, bouw zoveel mogelijk TBS-klinieken, zorg dat die mensen daar terecht kunnen en zorg voor een goede resocialisatie en reïntegratie in de samenleving, die met kleine stapjes gaat. Want dat maakt onze samenleving veiliger. Ja. Met andere woorden, ik zou zeggen, Schalkhaar, Deventer, omarm juist deze kliniek, ga met die mensen praten, want een van de risicofactoren is juist die eenzaamheid, dat is een van de grootste risicofactoren die er is. Ja. Dus op het moment dat deze mensen door de bevolking worden omarmd, ondersteund, dan gaat het risico ook naar beneden toe.
0: Ja, maar ja, mensen in Schalkhaar denken dan misschien van, ja, ik snap je wel, ja. Ik snap dat systeem wel, maar ja.
2: Nee, maar bij buurtbewoners moet het dus het denken, eigenlijk bij de hele samenleving, dat denken moet om. Mensen moeten juist denken van, maar die TBS, ja, dat is een fantastisch systeem. Dat is een uniek systeem in de wereld. Ja. Enige ook, wij zijn het enige land ter wereld dat dat systeem kent. Ja. En wat doen wij met z'n allen? We beuken dat omver als samenleving. Hetzelfde. Dus we hebben het over psychiatrische klinieken, we hebben het over TBS-klinieken, we hebben het natuurlijk ook over AZC's. Alles, dat willen we allemaal niet. Nee. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen, mensen, kom,
1: omarm
2: het en verlaag de risico's daarmee.
1: Ja. Justin en Harder, de gemeente Deventer wil dus niet dat Transforen op de Brinkgeventerrein dat de kliniek bouwt. Want het zou niet passen in het omgevingsplan.
3: Ja.
1: Wat vind jij van die opstelling van de gemeente?
3: Ja, wij denken dat het niet klopt. En om te beginnen, of die kliniek hier wel of niet moet komen, je hebt natuurlijk twee vragen. Namelijk, wil je als Deventer überhaupt ruimte maken voor zo'n kliniek?
1: Ja.
3: En stel dat je dat niet wil, heb je dan de juiste argumenten om het tegen te kunnen houden?
1: Ja.
3: Nou, wat ons betreft is het antwoord op de eerste vraag, ja, die ruimte moet er zijn. De gemeente heeft daar anders over geoordeeld. En op die tweede vraag, kun je het dan tegenhouden? Kijk, op dat gebied ligt een bestemming zorg. En het is heel duidelijk, en dat heeft ook een onafhankelijke commissie tegen de gemeente gezegd, dat zo'n kliniek valt onder zorg.
1: Ja.
3: En de gemeente die gebruikt veiligheidsargumenten en argumenten van maatschappelijke onrust om te zeggen, er is hier geen plek voor. En daarvan hebben wij als ChristenUnie gezegd, dat klopt niet. En wij hebben voorspeld, dit gaat eindigen in een rechtszaak en waarschijnlijk niet ten gunste van de gemeente.
0: Je denkt dat de gemeente deze rechtszaak gaat verliezen?
3: Nou,
2: ik weet het wel zeker.
3: Ja, op basis van wat ik nu gelezen heb, denk ik, ja, er zijn geen goede argumenten gebruikt om hiervoor te gaan liggen.
0: Ja, ja, wat zij zeggen, nou ja, het past niet in het omgevingsplan, maar ik hoor jullie eigenlijk uitleggen van ja, dat past het eigenlijk wel.
1: Ja, omdat het zorg zou zijn, hè?
2: Hey, kijk,
1: zorg.
2: Wat het is, de vraag is even, is er sprake van een zorginstelling?
1: Ja.
2: Nou, daar geeft de wet dan een definitie van en dan gaat het om zorg. En wat de gemeente doet, is die pakt er het argument veiligheid bij. Maar dat staat niet in de definitie van die zorginstelling. En daarvan heeft de Raad van State ook wel gezegd van, nou, we moeten kijken naar de letter, van de wet.
1: Ja.
2: En als we kijken naar de letter van de wet, dan staat daar zorg.
1: Maar jij komt dagelijks, neem ik aan, in deze forensische klinieken.
2: Zeker.
1: Is zorg daar inderdaad ook de core business?
2: Ja, natuurlijk is zorg de core business. Ja, mensen krijgen dat opgelegd vanwege het feit dat ze een diagnose hebben, dat ze een stoornis hebben. En voor die stoornis moet een behandeling volgen.
1: Ja.
2: En via die behandeling gaat de risico's naar beneden toe.
1: Ja.
2: Dus, met andere woorden, de zorg staat voorop. En de veiligheid, dus die mensen zitten in een gesloten instelling, mogen inderdaad op een gegeven moment op verlof. Maar belangrijk, primair, gaat het hier om hele complexe zorg zelfs.
1: Ja, het is geen reguliere zorg, want Transforen wil wel hekken van 5,5 meter hoog bouwen om die hele nieuwe kliniek heen.
2: Ja, dat is een gesloten instelling. Ja. Maar dat betekent wel, dus even het verschil nog even met die TBS-instelling. Je mag bijvoorbeeld in een FPK wel een telefoon hebben. Een mobieltje. En je gaat ook veel sneller dan bij een echte TBS-instelling op verlof. Dus in de regel kan dat al vaak na 2-3 maanden. Mogen mensen al eerst met kleine stapjes oefenen buiten.
1: Ja, ja.
2: Dus op die manier is het dus niet. Het tipt dus niet die TBS-kliniek aan, maar het zit er wel onder. En belangrijk is dus dat daar hele kwetsbare mensen zitten. Die worden behandeld omdat ze een diagnose hebben. Omdat ze autistisch zijn, omdat ze psychotisch zijn.
0: Ja, ik snap dat wel, Jan Jesse. En ik snap ook de opstelling hierin van de ChristenUnie. De ChristenUnie en GroenLinks, die denken hier tamelijk progressief over. De rest van de gemeenteraad is tegen. De gemeente is ook tegen, het college ziet het niet zitten. Ik bedoel, Justin, ik kan me ook voorstellen dat de gemeente dan ook zal zeggen, ja, het leeuwendeel van de bevolking ziet het eigenlijk niet zitten.
3: Ja, en waar ik me dus heel erg zorgen om maak, is dat de gemeente inderdaad om die reden heeft gezegd, nou, dan gooien we het op veiligheid en dan gaan we het niet toelaten staan. Ja. Want als de rechter zo meteen zegt, daar gaat een streep doorheen, dan kun je naar iemand anders wijzen om te zeggen, het is de schuld van de rechter, helaas, we moeten dit toch gaan doen. In plaats daarvan had de gemeente tussen Transforen en de inwoners in moeten gaan staan als verbindende rol om te zeggen, we gaan proberen uit te leggen, wat is zo'n kliniek, wat voor mensen komen hier te zitten, exact, waarom is dit veilig, en proberen om die mensen in Schophaar, maar ook
1: daarin zijn ze in die zin aan later geweest.
0: Maar dat is nu niet gebeurd. En de gemeente heeft voor dit pad gekozen. En die zullen waarschijnlijk straks zeggen van, ja, jongens, de rechter heeft anders besloten. Ja. Kun je nog langer gaan proberen te traineren en zo natuurlijk. Maar waarom doet de gemeente dat dan?
3: Ja, dat weet ik niet zo goed. Wij hebben dat ook al gevraagd aan de wethouder destijds. En wij komen er niet zo goed achter. En we hebben toch het idee dat het uiteindelijk de maatschappelijke onrust is in Schophaar. Die is daar ook redelijk hoog. Hè. We hebben daar ook een asielzoekerscentrum. We hebben daar ook tijdelijk andere opvang gehad voor een andere kwetsbare doelgroep. En ik denk dat de gemeente op een gegeven moment gezegd heeft van, ja, we doen nu een te hoog beroep op de mensen in Schalkhaar.
0: Maar snap je dat dan? Dat mensen in Schalkhaar zeggen, ja, potverdorie, we hebben hier al een AZC, we hebben hier al een andere opvang, en dan krijgen we hier nog straks een TBS-kliniek light, krijgen we er eigenlijk bij. Het is wel genoeg geweest hier.
3: Ja, die andere opvang is er niet meer. Wat die AZC betreft, is onze ervaring dat dat best heel erg goed gaat. Mensen in Schalkhaar voelen zich ook echt veilig. Een stuk veiliger gemiddeld bijvoorbeeld dan in Deventer. Mm-hmm. Dus dat gaat eigenlijk best heel goed. En dus vind ik het zo jammer dat de gemeente meegaat in dat narratief van, we hebben kwetsbare doelgroepen, die vormen een bedreiging, en dus moeten we die zo min mogelijk hier hebben.
1: Ja. Afgelopen vrijdag stond die rechtszaak eigenlijk op de rol, maar wegens code rood en de hitte is die tot nader order uitgesteld. Maar goed, ik begrijp eigenlijk van jullie allebei dat jullie goed vertrouwen hebben in de afloop van deze rechtszaak.
3: Ja, en daarna ben ik heel benieuwd wat de gemeente gaat doen. En of die alsnog die rol op gaat pakken die we in eerste instantie gehoopt hadden. We zullen het zien. Wij gaan daar wel ons hart voor maken natuurlijk.
0: Dit is nu deze rechtszaak hier, Jan Jesse, hier in Deventer. Gaat over Schalkhaar. Maar heeft dat dan ook implicaties voor de rest van het land?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar wat je wel ziet is dat in Den Dolder, bij mij om de hoek, daar zit ook een kliniek. De kliniek van Michael P. Wordt die ook wel genoemd. En die kliniek daarvan heeft de gemeente, zij heeft ook gezegd van, ja, weet je, die kliniek die willen we eigenlijk niet meer. Dus die mag hier blijven tot 2027, moet het goed zeggen. En daarna moet die weg.
1: Ja.
2: Alleen geen enkele gemeente
1: die
2: wil
1: zegt,
2: deze.
1: Nou, willen wij wel graag overnemen.
2: Kom maar bij ons. Nee. Ja. Dus ze zijn nog steeds, dus die directie is nog steeds bezig.
1: Op zoek
2: naar een plek. Ja, dat is toch ongelooflijk.
0: Ja, maar daarmee hol je het systeem waar we eigenlijk zuinig op zouden moeten zijn.
2: Die hol je helemaal uit. Ja.
1: Goed, we gaan het in de gaten houden. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Raadslid Justin den Harder en advocaat Jan Jesse Liefting.
2: Graag gedaan.
1: Ja, de live muziek is vanavond in handen van Solo. Dat zijn dus Simon Gitsels en Michiel Vlamman. Fijn dat jullie er zijn. Michiel, Deventer is eigenlijk een beetje jouw stad geworden, maar moet ik wel eerlijk zeggen, een beetje tegen wil en dank, hè?
4: Hoe bedoel je? Tegen wil en dank?
1: Nou ja, je bent hier niet bewust.
4: Nee.
1: Je bent hier niet bewust naartoe verhuisd.
4: Nee. Ik ben er naartoe verhuisd omdat mijn kinderen hier gingen wonen.
1: Ja, precies, ja. Maar wel met veel plezier.
4: Ik vind het fantastisch. Ik ben wel heel erg met open armen ontvangen in deze stad. Moet ik zeggen, hè?
1: Dan ook nog op dit prachtige podium. Wat gaan jullie spelen?
4: We gaan onze eerste single van heel lang geleden, Mind, spelen.
1: Gaan jullie luisteren. Mind, Solo.

0: Ja. Fantastisch. Solo was dat met Mind.
1: Schitterend. Dit is Dijkstra even ter plekke live vanuit podium De Hip in Deventer. Frank, we zitten hier op het adres Brink 21.
2: Ja,
1: nu De Hip. Maar vroeger, heel vroeger, toen de dieren nog konden praten, toen was hier gevestigd Maison de Beauté Marie.
0: Oh. En wat was dat?
1: Ja, ik heb gevonden in een lokale krant uit 1935. En daar vond ik een advertentie. En daar citeer ik. Gezichtsharen worden door ons verwijderd. Hoe erg het ook mogen zijn. Onder absolute garantie van nimmer wederkeren. En deze vind ik ook mooi. Laat u nimmer wijsmaken dat ze voorgoed te verwijderen zijn door crème, poeder of door het opsmeren van een papje. Zulks is bedrog of kwakzalverij. En ook voor het verwijderen van puisten en wratten kon je dus terecht bij Marie Maison de Beauté.
0: Oh, mooi. Echt deze locatie dus?
1: Ja, precies, hier ja.
0: Jammer dat nu hier De Hip zit. Ik zag namelijk dat jij best wel een goor puistje hebt, een beetje zo aan de zijkant van je neus.
1: Ja, hier hè. Ja. Op voor alle ijzer, ik heb zitten vredelen.
0: Ja, dan had het hier mooi verwijderd kunnen worden. Ja. Maar goed, laten we nu snel gaan luisteren naar Roan Hoeksma met De Kortste Spreekbeurt.
3: De Kortste Spreekbeurt.
4: Ja, we zijn in Diffa, oftewel Deventer. Deze gemeente in Overijssel telt 105.111 inwoners. Deventer is een vrij oude stad. Je vindt hiernaast het oudste stadswandelpark en de oudste stadsbibliotheek van ons land ook nog de Proosdij. Het oudste stenen woonhuis van Nederland. Dit gebouw dateert van rond het jaar 1130.
5: Wow.
4: Deze stad huisvest de grootste boekenmarkt van heel Europa. Naast een rij van bijna 900 kramen die maar liefst 6 kilometer lang is, is er ook nog een randprogramma met bijvoorbeeld muziek en theateracts. Dit jaar vindt de 36e editie plaats. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1958. En wel naar het internationale tafeltennistoernooi. Gewoon in Deventer.
6: In Deventer serveerde deze kelner aan tafel 13 in de Seire een groot aantal witte ballen. Een taak die overgenomen werd door 200 tafeltennissers en tennisters uit Nederland, België, Frankrijk en Duitsland die in de Koekstad deelnamen aan een internationaal toernooi. Hier in Deventer kreeg men bijzonder fraaie partijen te zien.
4: Deventer wordt ook wel de Koekstad genoemd. Deze bijnaam heeft de stad te danken aan de befaamde Deventerkoek. Een kruidkoek waar de stad al sinds het begin van de 14e eeuw bekend op staat.
7: Mant!
4: Ja, Ben Strik, beter bekend als meneer Mant, komt uit Deventer. Hij runt hier zelfs nog steeds zijn bekende antiekwinkel samen met zijn dochter. Een stukje sport dan, want Bert van Marwijk, de voormalige bondscoach die ons in 2010 naar de WK-finale bracht, komt uit Deventer. Hij begon zijn voetbalcarrière bij Go Ahead Eagles en die club komt uiteraard uit deze stad. Dit was mijn spreekbeurt over Deventer. Joe!
0: Ja, Bert van Marwijk, die hebben we hier ook in Café De Hip ook nog wel eens geïnterviewd. Weet
1: zeker,
0: je nog?
1: Bert van Marwijk, ja, mooie man vind ik.
0: En Knakkie, die komt natuurlijk ook uit...
1: Knakkie, Henk Weerie, mooie voetballer.
0: Ja,
1: online fijn overleden gespeeld, trouwens.
0: Ja, precies. Ja. Ook nog wel eens hier geweest in Café De Hip.
1: Knakkie.
0: Ja, in het voorjaar van 1976 strijkt een ware sterrenkast neer hier in Deventer voor de opnames van de oorlogsfilm A Bridge Too Far. Acteurs als Sean Connery, Michael Caine en Anthony Hopkins die bivakeren bijna 2 maanden in de stad waar alles draait om één uniek object. De Wilhelminabrug met de stad als achtergrond.
1: Ja, en precies 50 jaar na die Hollywood-invasie heeft Deventer een tentoonstelling, een boek en een wandeling waarom duidelijk wordt waarom Deventer de topsport was voor de film over Operation Market Garden in de Tweede Wereldoorlog, die zich natuurlijk eigenlijk afspeelde in Arnhem.
0: Ja, en bij ons aangeschoven zijn René van der Meer, schrijver van het boek A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer, maar ook José Koning. En zij had als 13-jarige heel veel bevoegdheden op de filmset.
1: Ja, José, laten we daar eens mee beginnen. Want jij was 13 jaar en jij kreeg een pasje waarmee jij overal mocht gaan en staan op de filmset van de allergrootste oorlogsfilm die tot dat moment ooit was gemaakt. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
8: Nou, ik heet van mijn meisjesnaam Maatje, dus José Maatje.
1: Ja.
8: En al die persoon heb ik een briefje geschreven aan de gemeente Deventer. Want ik ging van de lagere school naar de middelbare school. En ik las dat de brug afgesloten zou worden.
0: Ja, voor de opnames.
8: Voor de opnames. Ja. Maar ik vond dat niet helemaal eerlijk. Want dan zou iedereen met ander vervoer die brug over moeten. En dat was toch een veel makkelijke oplossing. Gewoon die brug later sluiten.
1: Ja.
8: Nou, dat briefje heb ik naar de gemeente geschreven. En die hebben keurig teruggeschreven. En in oktober 1975 zou de cast, althans Sir Richard Attenborough... de producer, Levine, met zijn vrouw komen. En toen dachten ze, ach, dat aardige meisje, die laten we een bloemetje geven.
1: Ja.
8: Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen mocht ik ook mijn brief voorlezen van, nou, wat ik het heel belangrijk vond, dat de film hier gemaakt zou worden. En dat ik dan wel heel graag overal bij zou willen zijn. Dus een pasje. En dat was natuurlijk helemaal geen probleem. Oh ja, dat is oké, maar
1: regelen we, tuurlijk.
8: Doen we. Alleen, toen was het mei 1976. En toen herkende niemand mij meer. Want ja...
0: Was even leuk voor het moment.
8: Ja. Nou, precies. En toen dacht ik, en dat komt toen nog, hè. Ik stap erop af. Dus ik weer naar Sir Richard. En ik zei van, weet u nog wie ik ben? En dat wist hij. En toen zei ik, maar mijn pasje dan? Nou, en dat heeft hij geregeld. En zo heb ik bijna alle opnames mogen bijwonen. En ik heb ook van bijna iedere acteur een handtekening
1: gegeven. Ah, dat is nou echt uniek.
0: Ja, maar dat kon ook alleen maar in die tijd. Maar ik moet natuurlijk eigenlijk alweer even nog terug naar het begin. Want in principe wilde jij in het begin zo graag naar school, dat je dus niet zag zitten dat de filmproductie jouw brug zou kapen.
8: Ja, klopt.
0: Ja, dat is al heel krankzinnig. Maar goed, uiteindelijk
1: lukt dat. Je kunt ook denken van lekker niet naar school lopen.
0: Ja,
1: hè?
0: Precies, ja.
8: Ja, maar ik had toen al wel door dat het uniek was.
1: Ja.
8: Dat het feit
1: ja, dacht je dat als klein meisje eigenlijk? Of kleine, 13 jaar, ja, dan volg je wel een beetje.
8: Ja, volg je wel een beetje. Dus dat wist ik wel. Maar niet wetende dat ik de gelegenheid zou krijgen...
0: Om zo dichtbij al die acteurs en zo te mogen zijn.
1: Ja. Ja, want ik vind het zo'n goed verhaal. Want René, waarom was nou Deventer de locatie voor de film A Bridge Too Far? Want ik zei het net al, het gaat natuurlijk over Operation Market Garden. Het gaat over Arnhem.
0: Ja. Ja.
1: En dat is een andere stad, hè?
2: Ja, en ik denk dat Joseph...
0: En niet de IJssel, maar de Rijn. Hè?
2: Ja, dat klopt. En ik denk dat Joseph Levine daar ook eigenlijk eerst aan dacht toen hij het boek wilde verfilmen.
1: De producer is dat van de film, ja.
2: Dat klopt. Maar toen ze in Arnhem gingen kijken, kwamen ze erachter dat de bebouwing rondom de brug daar, die was na oorlogs, die was gewoon verwoest door de oorlog. Die hebben ze opgebouwd. En die was veel te modern. Dus ze konden daar niet op een goede manier een film filmen die zich afspeelt in 1944.
1: En toen, nou, toen gingen ze rondsnuffelen in Nederland of zo?
2: Met een helikopter is het verhaal. Dus met een helikopter over Nederland, zoeken naar plekken. En toen kwamen ze over Deventer. En daar zagen ze een brug en een rivier. Dat is vaak bij een brug.
1: Ja,
2: en,
1: meestal wel.
2: En ook een oude binnenstad die behoorlijk verouderd was.
1: Hey, dus that looks good.
2: Ja, precies.
1: Let's check it out. Deventer.
2: En naast de brug konden ze de decorhuizen bouwen. En zodoende konden ze Arnhem namaken. En toen zijn er gesprekken geweest, eind 75, hoorzittingen. En het was redelijk snel geregeld, want Deventer kon ook wel de publiciteit en het geld gebruiken.
1: Ja.
2: En zodoende, eind 75, werd het bekend dat de film hier werd opgenomen. En kort daarna, heel 1976, eigenlijk is Deventer in de ban geweest.
0: Wees van die film. Maar en hoe vond het? Want het moet natuurlijk een hele rare situatie zijn geweest. Ook voor een enorme belevenis voor alle mensen hier in de stad. En kwam er ook veel volk op af?
2: Je bedoelt mensen, ja, zeker wel. Er kwamen ook mensen gewoon uit Nederland naar Deventer om te gaan kijken. Ook zelfs van het Koninklijk Huis.
0: Oh ja.
2: Prins Bernhard kwam even
1: vluren. Die stond natuurlijk met de snuffert vooraan.
2: Die kwamen af en toe even kijken. En ook mensen uit de filmwereld wilden wel even kijken of ze hier wat contacten konden leggen. Maar het was bovenal voor Deventer, denk ik, gewoon dag in dag uit een belevenis.
1: Ja, maar jij hebt een mooi boekje daarover gemaakt. Hollywood in Deventer, A Bridge Too Far. Zie je ook mooie, is ook een beetje tijdsbeeld. Jongens met broeken, met wijde pijpen, met ontbloot bovenlichaam.
2: Ja,
1: dag je uit?
2: Ja, zeker. Dat was de dresscode toen. Een spijkerbroek en geen t-shirt aan. Dus, en dat was gewoon een tijdsbeeld, absoluut. Hoe het eruit zag, maar ook hoe dat dan ging. Wat er allemaal kon toen.
0: Ja. En dan keken ze dus naar bijvoorbeeld Anthony Hopkins, die als Engelse luitenant kolonel Frost aan de Duitsers uitlegt dat ze zich niet over kunnen geven omdat ze geen krijgsgevangenen kunnen nemen.
3: My general says there is no point in continuing this fighting. He is willing to discuss a surrender.
5: Tell him to go to hell.
3: We haven't the proper facilities to take you all prisoner. Sorry.
7: What?
3: We'd like to, but we can't accept your surrender.
1: Ja, het is net Monty Python eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, het klinkt toch heel gek eigenlijk. Ja. Maar goed, het was wel Anthony Hopkins die eigenlijk alleen maar zei: tell them to go to hell.
1: Ja, tell them to go to hell.
0: Ja. José, jij had er eigenlijk nog beter toegang tot de set dan al die kerels die dus inderdaad in hun blote torso op afstand stonden te kijken. Wie liep je allemaal tegen het lijf?
8: Ja, wie niet, hè? Beroemde acteurs, daar moest je wel even naartoe gaan.
1: Ja?
8: Dus Sean Connery, daar liep ik dan heen. En die moest wachten, net als alle mensen, andere mensen.
1: Die moest wachten?
8: Ja, gewoon totdat hij aan de beurt was.
1: Oké,
8: ja. Die zaten op zo'n stoel. En ik had altijd wat snoepen bij me, dus dropjes. Dus eerst een paar dropjes. En dat vond hij lekker. En daarna heb ik gevraagd om zijn handtekening.
1: Oké. En Sean Connery, was die aardig eigenlijk?
8: Ja, dat was en charismatisch.
1: Ja?
8: Dat kon ik als meisje al merken. Dat is charismatisch.
1: Ja?
8: Wie bijvoorbeeld niet charismatisch was, was Ryan O'Neill.
1: Nee, Ryan O'Neill, dat was een hele grote acteur in de jaren 70.
8: Ja, maar of je charismatisch bent, of dat je...
0: Nee, maar José, jij trekt er een kop bij van, het was een enorme lul.
2: Er gaan wel verhalen over hem te ronden, hoor, over Ryan.
1: Wat dan?
2: Ja,
1: wat dan?
2: Ja, er schijnt iets met Spacecake te zijn geweest.
1: Ja?
2: Dat hij de catering had omgekocht om Spacecake te maken. Want volgens mij had hij wel een drugsprobleem. En daar hebben ook figuranten toen, zonder dat ze het wisten... van gegeten. En die moest allemaal naar het ziekenhuis.
1: Jingwaan, dankzij Ryan O'Neill.
0: Maar dat was een behoorlijk sterke spacecake geweest. Dan is
1: kijk met andere ogen naar Love Story nu.
0: Ja.
1: Ook een mooie. Michael Caine, heb je die ook gesproken? Dan?
8: Ja, die heb ik ook wel gesproken.
1: My name is Michael Caine.
8: Ja, maar ik was zo jong dat ik zei, ik wil wel graag uw handtekening, maar ik ken u niet. Ja, zegt hij. Hij zei van, in het Engels van, ja, maar dat begrijp ik wel, want ik maak alleen maar films voor volwassen mensen.
0: Ja, okay. Ja,
8: you too small. Dus dat vond ik wel weer heel aardig.
0: Ja, maar weet je dan wel zeker dat het niet een rare figurant is? Die heeft gewoon gezegd, I'm Michael Caine en hier de hartelijke groeten aan je moeder.
1: Nee, dat was dat kan natuurlijk ook. Nee, maar weet je wat ik zo mooi vind, José? Want je had een boek bij je, je hebt van iedereen een handtekening gekregen. Ja. En wij zeiden natuurlijk ook tegen jou, kun je dat boek meenemen met die handtekening?
0: We hebben
1: even
0: zien, ja.
8: Ja, maar die heb ik niet meegenomen. Maar ik heb wel even een paar fotootjes gestuurd.
1: Maar leg even uit waarom je het niet mee wilde nemen.
8: Ja, omdat iedereen het aanraakt. En het is toch wel een uniek boek.
0: Ja.
8: Maar ik wil zo meteen wel naar huis fietsen, hoor. Het moet,
0: Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt... Erik Dijkstra met die vieze vette vingers, weet je wel. Nou, ik zou het ook niet aan beginnen.
1: Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik zou er meteen... Nou, we zitten te wrijven of het echt is en zo. Ja, dat krijg je dan. Want je is 50 jaar lang voelen met vingers. Ja, dan gaat het...
8: Ja, maar je moet wel... Maar dat weet jij ook wel. Het was afgelopen. Het was afgelopen. Dus, en in 50 jaar is er bijna niet naar gevraagd. Totdat, anderhalf jaar geleden... En dat is een beetje mijn verhaal... Ik van een vriend hoorde, jouw brief wordt op Marktplaats verkocht.
0: Echt waar?
8: Brief. En dat was de brief die ik heb voorgelezen tijdens die receptie.
0: Ja.
8: En die was getypt door de filmmaatschappij, dus met adres New York. En die kon ik kopen. En die heb ik gekocht voor €18,50.
0: Oh ja, je eigen brief?
8: Je eigen brief.
0: Belachelijk, en wie verkocht hem?
8: Ja, dat maakt allemaal niet uit. Maar...
0: Dat was een fascinerend verhaal.
8: En daarna kwam jullie oproep.
1: Ja.
8: En toen dacht ik bij mezelf, nou ga ik ook laten zien wat ik nog heb.
1: Maar, maar René, hoe kan dat dan? Want eigenlijk is het blijkbaar jarenlang is het eigenlijk een beetje een vergeten verhaal
2: geweest. Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel ons geluk geweest. Ik werk bij Deventer Verhaal, de erfgoedstichting van Deventer. Wij zijn er voor de geschiedenis van Deventer om die te laten zien en te delen. En wij zagen het jubileum aankomen. En wij hebben toen in oktober 2024 een oproep geplaatst. Want het kon niet anders dat Deventenaren herinneringen en foto's hadden. En die oproep is het begin geweest van eigenlijk een enorme opleving van dit mooie onderwerp. Wat al die tijd wel in de stad leeft en bij mensen als je het erover had.
0: Ja, maar nooit zo publiekelijk groot werd verteld. Nee.
1: Weet je wat volgens mij ook niet echt geholpen heeft? Het is geen slechte film, maar het is ook geen klassieker.
2: Nee, zeker, 100%. Ik ben heel erg fan van het onderwerp. De opnames van A Bridge Too Far in Deventer.
0: Maar die film
2: en iets meer liefhebben van de film.
0: Ja, ja. Maar en René, want kijk, het is natuurlijk bizar dat een relatief kleine stad voor zo'n grote tijd helemaal wordt opgeslokt en al die grote sterren over de vloer heeft. Waar sliepen ze eigenlijk?
2: Ja, dat is iets, daar heb ik niet helemaal terug kunnen halen. In het burgerweeshuis schijnen veel figuranten te hebben geslapen. De grote namen sliepen gewoon in hotels, ook in Arnhem hoor. Maar ook hier wel, de Keizerskroon. Daar hebben wel acteurs geslapen, maar die waren gewoon wel ondergebracht in goede hotels in de buurt. Of in Amsterdam, dat is iets van, ik ga wel gewoon in Amsterdam. Is dat ook. Maar
0: kon het wel zo zijn dat je plots met grote sterren aan de toog zat in Café de Heks of in de Edelgast?
2: Ja, we hebben in de wagens nu de tentoonstelling. Daar kunnen mensen ook zelf hun herinneringen achterlaten. En er is een briefje geschreven. Ik heb lopen kaarten met Sean Connery aan de bar. Helaas verloren.
0: Dus
2: het was wel zo laagdrempelig. Was het wel? Ja, dat is ook José, wat jij vertelt. Die mensen waren benaderbaar. En wel acteur, maar geen... Ja, gewoon mensen.
1: Ja. Wat ben je later aan het gaan doen, José? Heeft er een zaadje geplant dat je in de filmwereld terecht bent gekomen?
8: Nee. Ik wilde journalist worden, maar ik ben 2 keer niet toegelaten. En toen heb ik bibliotheekacademie gedaan. En nu werk ik voor het waterschap in Apeldoorn.
1: Oké. Okay.
8: Ja, dat is heel wat anders. Maar die story, de film, ja, het heeft altijd wel gefascineerd.
0: Ja. En kijk je hem nog regelmatig terug, de film?
8: Nee. De muziek is wel heel bijzonder.
1: Ja?
8: Dat kan ik heel goed horen.
1: Beter dan de film?
8: Anders. Kijk, de film is natuurlijk wel waarheidsgetrouw, hè? En een oorlogsfilm is nooit mooi. En wat je nu krijgt, en dat denk ik dat jij dat ook wel vindt, is dat je herkent wat in Deventer is opgenomen. En daar hebben jullie een app over gemaakt. Is echt heel goed.
2: Een stadswandeling met een QR-code die je kan scannen. En dan zie je dus eigenlijk, het is allemaal om de hoek. Als je hier de deur uitloopt, letterlijk kom je op de Brink waar gefilmd is. Hier om de hoek was de première, de Europese première. En hier is het binnen ook gefilmd. Dus die hebben op een rijtje gezet en een wandelingetje gemaakt. En zodoende kun je Deventer door de ogen van de Bridge Too Far beleven.
1: Wel mooi. Ja. Het is allemaal beter dan de film. Er is een mooi boek, een wandeling, de muziek.
2: Dat moet je niet te hard zeggen, maar dat klopt.
0: Ja. Ja, en als ik hier ondernemer zou zijn, zou ik ook die spacecake van die Ryan O'Donnell op de markt brengen, weet je.
2: Goed idee.
0: Ja, goed. José en René, hartelijk dank voor jullie verhaal. En wil je nog meer weten van het verhaal van A Bridge Too Far in Deventer? Kom dan naar de tentoonstelling of koop het boek. Ja, vanavond speelt Solo in ter plekke. En dat is niet voor de eerste keer. En een paar maanden geleden terug waren we op slot Loevestein. En dat hoort bij de gemeente Zaltbommel. En daar is Michiel opgegroeid. En we vonden dat optreden toen echt heel bijzonder. Dat wij tegen elkaar hebben gezegd, laten we Solo vaker vragen. Want Michiel is ziek. En wie weet, straks kan het niet meer.
1: Ja. Maar fijn dat je er bent vanavond.
9: Ja, dankjewel.
1: Ja, want ik weet nog, maar wij spraken elkaar toen, ook na de uitzending. En jij zei toen van ja, ik ben ziek. Ik ben ziek en ik word niet meer beter.
9: Ja, klopt.
1: En dat maakt het ook lastig voor podia in den lande om mij te boeken.
9: Ja, het is eigenlijk. We hebben vorig jaar een nieuwe plaat uitgebracht. Dat is toen met wat versnelling na een aantal jaren. Want we hebben ook een tijd geen plaat uitgebracht. Maar hebben we het versneld moeten uitbrengen, omdat het onduidelijk was hoe lang ik nog te leven had. En leven heb. En ik was in gesprek met een platenmaatschappij. Eigenlijk de platenmaatschappij waarmee ik altijd dat heb gedaan. Maar die wilde normaal niet uitgeven. Toen dacht ik, wat is daar aan de hand? En toen was er al een beetje zo van, ja, het is toch moeilijk op het moment dat je een zieke artiest hebt, om optredens te krijgen. Dat is te lang van tevoren. Je hebt wordt 3/4 jaar van tevoren. Vroeger was het zo, dan ging je een tour doen en dan kon je 2 maanden van tevoren zeggen, of een maand van tevoren, nou, ik wil, de band komt optreden, kunnen we optredens krijgen? Maar het is allemaal langer vooruit, wordt dat vastgelegd.
1: Ja.
9: En effect daarvan is van, ja, je weet niet of Michiel Vlamman nog leeft over een half jaar.
1: Maar, dus we boeken je maar niet. Dat is ook exact. Hard, hè?
9: Ja, dat is heel pijnlijk. Daar heb ik al een traan over gelaten. Ja.
0: We zijn nu een paar maanden verder nadat je bij ons te gast bent geweest. Hoe is het nu met je?
9: Ja, het is heel gek. Ik leef in een soort tussenwereld. Ik word niet meer beter, maar ik ben ook nog niet dood. En dat is heel gek. En het gaat wel goed. Lichamelijk gaat het goed. Betekent dat ik kan gewoon best wel veel. Ik ben eigenlijk het beste sinds dat ik ziek ben geworden. Dus ik voel me goed. Ik heb wel wat gek. Ik heb niet zoveel gevoel in mijn vingers meer. Dat is neuropathie. Komt ook niet meer terug. Het afsterven van de zenuwen in je vingers.
1: Is dat ook moeilijker met gitaar spelen?
9: Ja, ik kan eigenlijk alleen maar op mijn eigen gitaar spelen. Want daar weet ik, mijn spiergeheugen weet waar de snaren zitten. Als ik een gitaar heb die anders in elkaar zit, waarbij de snaren dichter bij elkaar zitten of verder uit elkaar, dan kan ik niet op spelen.
0: Omdat je het gewoon niet voelt?
9: Omdat ik het niet voel. Ja.
0: Maar je doet het nog wel heel graag, hè, muziek maken.
9: Ik vind het fantastisch, ja. Ik doe het nog steeds wel het leukste wat ik kan doen. Ja.
0: Nou, daarom zijn wij ook echt gigantisch blij dat jullie de komende tijd, zolang het kan, voor ons blijft spelen.
9: Fantastisch, daar ben ik heel blij.
0: Ja. En Michiel, je hebt ook nog een paar andere mensen bij jou hier vanavond.
9: Zeker.
0: Willen die even hun vinger opsteken? Dan weten wij een beetje van.
9: Wilfse Boys. Ja, zeker zijn.
0: Nou, zijn best er best wel wat. Een paar, ja.
1: Ja, maar wat zijn de Wilpse Boys?
9: Ja, de Wilpse Boys zijn een groep mannen die in de winter in Wilp, aan de overkant van de IJssel, voetballen samen. En toen ik hier in Deventer kwam wonen, toen werd ik gevraagd door een kennis die in die groep zat om mee te komen voetballen. En dat was ook meteen een schot in de roos, letterlijk. Want ja, dat zijn allemaal mannen die van buitenaf gekomen zijn en eigenlijk op zoek
0: van
9: zijn.
0: Buiten Deventer.
9: Buiten Deventer, ja. En op zoek zijn naar verbinding en elkaar eens ontmoeten. En ja, de mannen die toch ook wel een beetje met een ziel onder de armen lopen. of liepen. En wat blijkt nou, die vorm van één keer per week voetballen samen, maar wel met elkaar in een app zitten. En af en toe samen een biertje drinken van iemand die zegt van ik ben in de stad, komt er iemand een biertje drinken. Dat is hetgene wat eigenlijk het meeste voorkomt.
0: Ja.
9: Maar er zijn ook mensen die zeggen van we gaan vanavond uit en dat we volgende ochtend een appje krijgen van ben je nog in de hip of ben je al naar huis?
0: Ja.
9: En het is echt zo, dat het is een heel breed palet geworden waarbij we dus ook mensen elkaar ontmoeten buiten gewoon biertje drinken en buiten voetballen. En het is echt een manier, zeker voor mannen van boven de 30, om nog een goede invulling te hebben in hun leven. Ik vind het echt, het werkt als een tierenlier. En eigenlijk zou het een model moeten zijn, het Wilpse model.
0: Ja, mooi.
1: Mooi.
0: Maar ik heb ook begrepen dat alle leden van die Wilpse boys een tatoeage hebben.
9: Nee, niet allemaal.
0: Maar wel veel.
9: Er zijn er die dat hebben. Want de aanleiding van, ik vond het heel erg gaaf. Hier is die, voor de mensen die hier aanwezig zijn.
0: Ja, je hebt hem op je
1: broek. De broek van Michiel gaat nu uit.
9: Op het been waar je mee voetbalt. Ik wilde, want ik voelde me zo opgenomen in die groep. En toen ik ziek werd, dacht ik, ik wil eigenlijk een tatoeage van die jongens hebben. Dus we hebben een label of een embleem min of meer bedacht.
0: Ja.
9: En al die emblemen is net een beetje anders. Die van mij heeft dan een hartje, een biertje en een voetbal. Maar ook een microfoon.
0: Ja, zanger.
9: Iemand anders hier in de zaak die heeft een pen, omdat hij schrijver is. En we hebben iemand die drinkt geen bier, die heeft dan een cocktailtje. En zo heeft hij ineens zijn eigen...
0: Maar wel allemaal met het logo van die Wilpse Boys. Wat een beetje dus die vriendschap symboliseert. Ja, magisch. En wat fijn dat je dat hebt. Hè. Dat gun je iedereen zoiets.
9: Ja.
0: Jullie gaan nog een nummer spelen?
9: Zeker,
0: hier.
9: We gaan er nog wel meer spelen.
0: Ja, en welke ga je nu spelen?
9: Ik ga nu Opportunities, ofwel De Kansen ga ik spelen.
0: Hartstikke mooi. We gaan jullie luisteren. Hier is Solo met Opportunities.
10: Ja, ja. All right.

0: Ja. Toch wel. Michiel en Simon, we horen jullie straks in de tweede uur nog.
1: Nooit eerder was er in Nederland code rood vanwege de hitte. Maar afgelopen vrijdag lag gans Nederland op apengapen. Smolt het asfalt en was het code rood vanwege de hitte officieel.

0: Michiel en Simon, we horen jullie straks in de tweede uur nog.
1: Nooit eerder was er in Nederland code rood vanwege de hitte. Maar afgelopen vrijdag lag gans Nederland op apengapen. Smolt het asfalt en was het code rood vanwege de hitte officieel een feit. Het was zo heet dat de meeste mensen alleen maar konden denken aan verkoeling in het water, bij de airco of door een lekker ijsje te eten.
0: Ja, en woon je dan in Deventer, dan heb je mazzel, want je kunt een duik nemen in de IJssel. Maar je kunt ook een heerlijk ijsje kopen bij Talamini. Dat is een begrip in de Koekstad. De ijssalon die hoort bij de oudste Italiaanse ijszaken van heel Nederland. En nu de temperatuur weer op zijn retour is, heeft ijsmaker Pietro Talamini tijd om de brink even over te steken en bij ons in de hip aan te schuiven.
1: Ja, Pietro, goed dat je er bent.
2: Ja.
3: Hoi.
1: Het was code rood, het was warm, het was heel warm. Op zo'n hele warme dag, hoeveel ijsjes gaan er dan doorheen bij jullie?
2: Nou, normaal gesproken zijn hele warme dagen eigenlijk niet helemaal zo goed, omdat het, iedereen blijft de stad uit.
1: Oké, dus eigenlijk is heel code rood is eigenlijk slecht voor de ijsverkoop?
2: Slecht wil ik niet zeggen, maar minder goed.
0: Ja. Ja, dat lijkt me toch niet. Ja, ik denk inderdaad 37 graden.
1: Ja, maar ja.
0: Ik denk eens eventjes. Ja, goed, het is ook niet de meest handige temperatuur om een ijsje te eten. Want als je inderdaad even buiten loopt met 35 graden, is minder twee happen, heb je, nou ja, heb je cool, siroop in je handen.
2: Cool technisch is het wel te doen, maar niemand heeft zin om de stad in te gaan. Dus zo simpel is het.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja.
0: Ik mag wel stellen dat Talamini is echt een begrip in Deventer. Maar ook bij de Blauwvingers in Zwolle.
2: Klopt.
1: Ja, in Enschede zat er ook een Talamini.
2: Klopt, ja.
1: Maar waar is het nou begonnen?
2: Mijn overgrootopa is gekomen in 1932 in Zwolle. En mijn opa zat in België.
1: Ja.
2: En daar verkochten ze niet goed. En toen zei mijn overgrootopa in Zwolle van: waarom kom je niet naar Nederland toe? En begin je wat in Deventer? Want die ijsbereiders gaan niet bij elkaar in de stad zitten, omdat, zeg maar, dat concurreert natuurlijk. Wij kunnen allemaal 3-4 biertjes drinken, maar je neemt allemaal maar 1 ijsje.
0: Ja.
2: Dus mijn overgrootopa zat in Zwolle, wij in Deventer, mijn opa in ieder geval. En mijn overgrootopa is gestopt, toen hebben wij Zwolle erbij genomen.
1: Oké, maar dat was dus de regel van: je mag wel hier komen, maar niet in dezelfde stad. Moet je in een andere stad gaan zitten.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, en Enschede, die... kijk, wij komen uit een dorpje in de Dolomieten, vlakbij Cortina d'Ampezzo, waar de Olympische Spelen zijn gehouden
0: in
2: de winter. En daar heten ze allemaal Talamini. Nou ja, niet allemaal, maar van de 1000 zijn er 300 die Talamini zijn.
0: Aha.
1: En daar komen ze allemaal vandaan?
2: Daar komen ze allemaal vandaan. En zeg maar, ik heb in Rome gestudeerd. En in Rome was er 2 Talamini's. Toen had je nog telefoonboeken, toen ik daar studeerde. Dus ik keek uit verveling, keek ik telefoonboeken en dan zag ik 1 Talamini. En toen belde ik mijn vader op welke Talamini. Nou, die wonen daar en daar in het dorp.
1: En dat was familie ook?
2: Nou ja, familie, dat weet je natuurlijk niet. Maar ze komen wel uit het dorp. En zo'n klein dorp, iedereen kent elkaar. Ja. En in Australië trouwens ook. Ik was aan het reizen in Australië in 2000. En verveelde ik me ook. En ging ook telefoonboeken bekijken. En toen kwam ik, eentje tegen in Brisbane. Ik belde mijn vader op. En toen zei mijn vader van: waarom bel je ze niet? Nee, zeg ik, bel ze niet. Ik ga er wel heen, want dan heb ik een doel.
0: Ja, heb je wat te doen?
2: En toen ging ik erheen en toen...
1: En ik kwam ook uit het dorp?
2: Een blonde jongen met een Bermuda aan het bier. Ik denk, nou, volgens mij is het huis verkocht, is een oud adres. En toen zei ik, zijn jullie van Talamini? Ja, ik ben ook zo van Talamini. Hij zei, that's not possible, we're the only ones in Australia, zei hij.
1: Goed zeg, hé. Ja. Ja, maar weet je wat ik zo mooi vind? Want wij zijn natuurlijk jullie geschiedenis gedoken. En jullie geschiedenis als ijsmaker begint niet dan in Nederland. Maar begint eigenlijk met de immigratie van jouw overgrootvader Giovanni.
2: Ja.
1: Vanuit Italië naar Wenen.
2: Ja, maar jullie zijn toch allemaal sportjongens?
1: Ja, zeker. Ja,
2: Cortina d'Ampezzo was vroeger Zuid-Tirol.
0: Ja, ja. Ja,
2: en wij woonden zeg maar 8 kilometer van Cortina af. Dus mijn overgrootvader die zegt van: ja, als ik dan ijs ga verkopen, dan doe ik het wel in de hoofdstad van Oostenrijk.
0: Ja, precies. Dat was helemaal niet zo ver
1: reizen. Ja, eigenlijk ja.
0: Ja, en op welk ijsje was Sissy eigenlijk verzot?
2: Ja, volgens mij heb je dat.
0: Is dat deze?
2: Ja.
0: Ja, want wij hebben hier voor ons twee, volgens mij...
2: Jullie hebben wel je geschiedenis...
0: Citroenen?
2: Ja, citroen. Ja.
1: Citroenijs. Was de grote favoriet van keizerin Sissy, Frank.
2: Ja.
0: Nou, die is ook wel heel erg lekker, hoor.
1: Ja, het is goed genoeg voor keizerin Sissy en ook voor Frank.
0: Ja, nee, net al, ja. Nee, het is echt heel erg lekker. Je moet even een hapje nemen. Ja,
1: ik probeer daar ook wat. Omschrijf het eens dan, Frank. Waarom is het zo goed?
0: Nou, het is echt een sorbet smaak. Maar voor een sorbet proeft hij best wel romig, vind ik.
1: Ja.
0: Klopt dat,
1: ja.
0: Pietro?
2: Nou ja, het is inderdaad een sorbet ijs. Maar als je goed ijs wil maken, moet het niet te koud in de mond zijn. Dus het kan goed, ik hoop dat het een beetje romig smaakt, ja.
0: Ja, dat zeker. Ja, maar het kan ook heel waterig smaken natuurlijk. Tegenwoordig heb je natuurlijk...

0: behalve citroenijs, zo verschrikkelijk veel van die smaken.
1: Ja, je kunt overal wel ijs van maken.
0: Ja.
1: Bierijs, kerst...
0: Smurfijs.
1: Smurfijs, rozenblaadjesijs heb ik een keer gedaan.
0: Ja.
2: Zijn er ook dingen waar voor jou de grens ligt? Dat je zegt, smurfijs, daar begin ik niet aan. Daar moeten ze maar ergens anders heen.
1: Ja, dat wilde ik niet, maar mijn vader zei... Ja, dat is een van de, mijn vader is 99 geworden. Mijn vader zei, dat is een van de top 5 ijsjes. We gaan gewoon smurfijs verkopen.
2: Ja? Terwijl jij zei, daar begin ik niet aan. Ja, dat vind ik echt flauwekul. Nee.
1: Maar mijn vader is meer zakelijker dan ik ben, hoor.
0: Maar smurfijs, dat is vooral de kleur, toch?
2: Want ik vind, maar als je echt een ijspurist bent, zoals Pietro hier... Dat
1: even, jij spreekt mijn naam ook goed uit, trouwens.
2: Ja, maar natuurlijk, wij zijn sportjongens, hè. Pietro Anastasi.
1: En Sigel.
2: Pietro Sigel? Roberto, toch?
1: Oh, nee, maar die zoon heeft vader.
0: Ja, precies, ja. Ja, maar dat wist ik wel, dat wist je toch wel? Dat is basiskennis.
2: Basiskennis, tuurlijk.
1: Ja.
0: Maar is er zoiets als een oersmaak van het ijs...
1: Ja, volgens mij is dat roomijs. Volgens mij is het daarmee begonnen.
0: Roomijs?
1: Ja.
0: Dat is gewoon de basis van ijs.
2: Nou, ik zag
1: ooit... Denk ik eigenlijk wel. Toen mijn grootouders trouwens hier kwamen, toen had je zeg maar... hier in Nederland had je alleen roomijs. En mijn opa kwam hier met een karretje. En toen hadden ze meteen succes, omdat hij van roomijs had die bospessen roomijs gemaakt.
0: Aha.
1: En dat had een kleurtje en toen koffie, roomijs enzovoort.
2: Oké. Okay.
1: En de Nederlanders hadden alleen maar roomijs.
2: Maar ik zag een keer een aflevering met Maarten van Rossum. En dat was in Utrecht. Daar heb je Venetia.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook. Die wonen ook vlakbij ons in de Dolomieten.
0: Okay. Ja, dat is ook weer familie.
2: Allemaal in dezelfde buurt, zeg
0: maar. Ja, maar die zeiden, we moeten even snel. Want om een goede ijsbereider te herkennen, moet je vanille-ijs proeven.
1: Ja.
0: Dat is de lakmoes.
1: Wie zei dat?
0: Ja, Venetia.
1: De Lorenzo heten ze, ja.
2: Ja, Lorenzo.
1: Ja, ja, ja.
2: Lorenzo zei, dat moet
1: de Lorenzo.
2: Je vanille-ijs.
1: De Lorenzo.
0: De Lorenzo, die komt uit Caldero. Uit Caldero in de Dolomieten.
1: Nee, die komt uit Thai.
0: Nou ja, wij hebben dit van die man zelf gehoord. Ga jij nou verbeteren waar die man vandaan komt?
1: Ja. Wie weet het dan beter?
0: Ja, ik weet het ook niet meer. Maar goed, is er een beetje strijd dan tussen die verschillende families?
1: Nee, maar... Kijk, weet je wat het is? Als je ijsje haalt bij de een, dan kun je hem niet bij de ander halen. Dus het is wel een beetje...
2: Ze zijn ook allemaal zakelijk, vind ik ook mooi.
1: Zakelijk niet, maar...
2: Dingen zoals bijvoorbeeld ijs van Ben & Jerry's of zo. Dan eet je dat wel eens of vind je dat gewoon helemaal niks?
1: Nee, dat eet ik niet. Maar ik moet stiekem zeggen dat ik af en toe wel eens een Magnum pak, omdat ik daar soms wat leuke ideeën van krijg. Maar je hebt Magnum, zeg maar, frambozen met... of kersen met chocola.
2: Ja. Dat vind ik ook smerig.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Een Magnum met kersen chocola, weet je? Dat vind ik een beetje een vieze combinatie.
0: Toch? En bestaat er al David de Koek ijs?
1: Heb ik wel gehad. Ik heb het gemaakt voor de David de Koek huis.
0: Maar en? Die blijven hangen?
1: Is niet blijven hangen, nee.
0: Heb je nog wel smurfijs?
1: Top 5 van mijn vader moest.
2: Ja, maar je maakt het met gezonde tegenzin, toch, of niet?
1: Ja, ik maak er wel wat gezonde tegenzin.
0: Ja, nou ja, als het redden gaat, Erik, daar nog een smurfijsje aan. Dat is jouw lieveling. Hij zei Erik Nijstra.
1: Nee, weet je dat echt?
2: Nee, natuurlijk niet,
1: ja,
2: man.
1: Ik wel zeggen.
2: Soepa Inglese, daar hou ik van.
1: Ja, dat is ook wel lekker, ja.
0: Je ziet het.
1: Ja, maar dat snappen ze niet als je dat hier maakt.
2: Nee, maar ik wel.
1: Ja. Ja. Je bent wel eens in Italië geweest, dat is.
2: Heel vaak. Ik ben eigenlijk half Italiaans, Pietro.
0: Ja, ja. Ik word steeds gekker met die man. Dankjewel voor de heerlijke ijsjes en ook voor jouw komst. Nou, die Pietro.
1: Dankjewel.
2: En dat was het eerste uur van Ter Plekke in Deventer. Straks nog een heel uur. Hoera!
3: BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, actrice Johanna ter Stegen over de voorstelling Huus van Twente.
4: En nu zit ik bijna naast je. Ik raak je aan in het spel als jij bijvoorbeeld meedoet aan de quiz of weet ik veel wat. Het is even een knop omdraaien.
3: En schrijfster Hasna Bouazza over haar nieuwe roman Naima en Karim.
5: Maar ik had wel besloten toen ik het schreef dat ik me niet wilde censureren en dat ik gewoon dit wilde vertellen zoals ik het zie.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrije vakanties. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Boek nu je reis bij prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: NPO Radio 1.
13: 8 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van de gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde in de deelstaat Brandenburg was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
18: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
6: NPO Radio 1. BNN Vara.
22: Dijkstra
0: even blij ter plekke.
1: Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra 1 blijkt ter plekke vanuit Deventer. En onze tafel staat vanavond in podium. De
2: kerncentrales aan de IJssel. Als het aan de Overijsselse VVD ligt, dan is dat beeld geen luchtspiegeling. Maar binnenkort misschien wel werkelijkheid.
1: Ja, we vieren straks de verjaardag van Elis Lichtlee, winnares van Olympisch Goud in 2016. En haar leven stond het afgelopen jaar op zijn kop vanwege borstkanker.
2: En we ontvangen de man die een paar jaar terug nog dakloos was, in een kebabzaak werkte en ineens doorbrak met dit nummer.
22: Had jij niet verwacht, geef het maar toe, van die turret uit de kroeg.
2: Ja, volkszanger Amar, daar heb ik zin in.
1: Ja, en met schrijfster Christine Otter duiken we diep in het leven van haar ouders. Vurige Deventer socialisten.
2: Ja, Frank, maar vertel. Dat is eigenlijk vaste prik iedere week. Want dan jij slaapt vaak slecht.
1: Ja, op zaterdag, op zondag. Hè,
2: ja, überhaupt. We erbij al gespannen voor de uitzending. Ja. Is het nu nog eens een keer heel erg warm.
1: Ja.
2: Echt heel warm.
1: Ja.
2: Historisch warm.
1: Ja.
2: Ik stel me dan voor, dan slaap je al bloot. Maar dan, omdat je slecht kunt slapen, dan is natuurlijk de hele tijd eruit. Hè, glaasje jenever, even naar de wc.
1: Je laatste glas jenever is echt 30 jaar geleden.
2: Ja, maar dat vind ik een mooi beeld. Ja, jij vindt het beeld altijd. Als Nico slaapt, dan die glas jenever. Maar jij ligt daar, dat doe je eigenlijk alles. Hè?
1: Ja. Even naar de
2: wc, een klein rukje, gewoon alles.
1: Dat doe je allemaal.
2: Maar slapen, zo gaat
1: het. Helpt allemaal niets. Ja, dan lig je eindeloos wakker. Dan pak ik mijn laptop er weer bij en dan duik ik nog even in het archief om te kijken wat er allemaal in Deventer te zien is.
2: Vind
1: en wat
2: het allemaal mooi te heeft. Dat je toch aan het werk blijft.
1: Blijf altijd aan het werk. Ja, wat blijkt dan? Deventer die heeft dus echt heel, heel, heel veel koek verbieden.
2: Koek?
1: Ja.
2: Ja, het is ook de koekstad.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Maar op 25 juni 2017, toen wilde men hier in de stad het wereldrecord koekhappen verbeteren. En de toenmalige burgemeester Heidema die ging hoogst persoonlijk de boer op om koekhappers te ronselen voor het evenement Deventer Hapt.
23: Deventer gaat het wereldrecord koekhappen verbeteren. Op 25 juni, met minimaal 2000 Deventeraren, 3000 is natuurlijk nog veel mooier, gaan wij onze koekstad op de wereldkaart zetten. Het Guinness Book of Records, dat is ons doel.
2: Mooi, hè? Oproep van de burgemeester.
1: Dus op 25 juni staat het hele plein hier vol met koekhappers. En RTV Oost is er ook bij om al die mensen te interviewen, zoals dit meisje.
24: Dat omdat ik het gewoon lekker vind.
25: Vond je het niet moeilijk?
24: Een beetje. Omdat het ook voor mij best wel een beetje hoog was. Ja, daarom was het moeilijk. Want ik moest ook op mijn tenen staan.
2: Koekhappen is ook een vechtsport.
1: Oh. Ja, zeg dat wel. En de organisator van al het koekgeweld, die was helemaal in zijn nopjes.
26: Het officiële Guinness-record stond op dit moment op 1452. Nou, daar zijn we ruim met 1000 mensen overheen gegaan. Officieus stond hij rond de 1900. Ja, daar zijn we ook overheen gegaan. Dus we hebben gewoon het hele record verpletterd.
1: Ja. Ja, uiteindelijk waren er zelfs 3227 koekhappers. Maar wat denk je?
2: Nou,
1: wereldrecord ongeldig.
2: Ongeldig?
1: Guinness Book of Records zegt niet tegen dit record wegens te weinig videobewijs. Echt waar.
2: Dus Deventer is eigenlijk bestolen vanwege het ontbreken van de VAR.
1: Ja, er was gewoon geen VAR. Er was gewoon niemand die dat kon controleren. Maar goed, ik vind wel, Deventer is echt bestolen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ik heb wel zin in een stukje Deventer koek bij de koffie zometeen.
1: Ja?
2: Ja, bij de thee. Lekker.
1: Rij je vanuit het noorden naar Deventer, dan volg je de IJssel. En als je aan de linkerhand het platteland met hier en daar een boerderij, en rechts schepen die heel langzaam voorbij varen. Maar het kan zomaar zijn dat je binnen enkele jaren ook hele grote betonnen koetorens rijdt daarlangs. Want dit meldde RTV Oost onlangs.
27: Een kerncentrale in Overijssel, dat zou in de toekomst zomaar kunnen. Het provinciebestuur maakte vorige week namelijk een einde aan het vastgestelde verbod op kerncentrales. En dus kan er nu geïnvesteerd worden in kleine commerciële centrales.
2: Ja, en daarnaast heeft de provincie Overijssel ook nog laten onderzoeken waar in theorie in deze Provence ruimte zou zijn voor kernenergie. Nou, de uitkomst: 4 mogelijke locaties langs de IJssel. En één daarvan ligt hier, net boven Deventer, tegenover het dorp Olst.
1: Ja, we gaan er over praten met de provincie-statenlid Tieme Jan van Dijk van de VVD. En aan de telefoon hangt atoomfysicus en emeritus hoogleraar Wim Turkenburg. Goedenavond, Wim.
28: Goedenavond, hallo.
2: Ja. Goedenavond, Wim. Ja, we beginnen heel even in de studio hier met Tieme Jan van Dijk van de VVD. Tieme Jan, was jij nou eigenlijk blij met dat onderzoek van de provincie?
28: Nou ja, het is heel netjes dat ze nu een onderzoek gepleegd hebben, dat we tenminste weten wat mogelijk is. Dus ja, blij.
0: Ja, mooi dat onderzocht is.
2: Ja, en jij bent dan enthousiast over kernenergie en dan met name over die SMR's, of niet?
0: Ja, ik ben er wel positief over. Alleen om even alle voor de luisteraar, om het heel duidelijk te krijgen.
1: Ja.
0: Het is het onderzoek of het mogelijk is.
2: Ja, ik snap ook dat we niet meteen volgende week de regeling in de grond. Hè?
0: Ik dacht even, jij gaat morgen al beginnen met betonstorten.
2: Nou, maar... nee, ik niet.
1: Nee, maar
2: er is inderdaad een onderzoek geweest. Vroeger was hier een verbod, dat is opgeheven. Er is een onderzoek geweest, daar kwamen een paar locaties uit.
0: Ja.
2: En dan hebben we het eigenlijk over die SMR's. Dat zijn...
1: kleine modulaire
2: modular reactor.
0: Ja, zeker. Ja.
2: Wat is dat dan?
0: Nou, het zijn modulaire systemen. Dus je kunt ze achter elkaar neerbouwen. Eén is geen, dus je komt sowieso op 2 of 3 uit die je achter elkaar neer moet zetten. Maar om de winstwaarschuwing weg te halen, wij vallen niet binnen de blauwe banaan. En de blauwe banaan...
2: De blauwe banaan?
0: Ja, de blauwe banaan. En de blauwe banaan, dat is een gebied wat vanaf Engeland zo langs Rotterdam richting het Roergebied loopt. Waar genoeg industrie zit, dat je de energie kwijt kunt.
2: Okay.
0: Want zo'n SMR, je kunt het niet ding even meteen koppelen aan Tennet of een hoogspanning. Dus je moet wel...
1: Je moet aan die blauwe banaan zitten.
0: Je moet industrie hebben waar je de stroom kwijt. Om een SMR heen kun je in principe op 50 kilometer afstand kun je die energie verspreiden.
2: Okay,
0: en omdat je die industrie koppelt aan die SMR, komen die vrij van het Tennet-verhaal, waardoor de ruimte op het energienet komt.
2: Okay, dus we zitten hier eigenlijk op een gunstige plek voor een SMR?
0: Nee.
2: Of juist niet?
0: Nee.
2: Oké.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, ik kan die mooi maken.
1: Maar waarom ben je er dan toch enthousiast over?
0: Nee, het is mooi dat onderzocht is wat mogelijk is en wat onmogelijk is.
2: Oké.
0: Ja, dat is het belang.
2: Ja.
0: Want mensen denken dat een SMR de heilige graal is voor het oplossen van alle stroomproblemen.
2: Maar dat hoor ik altijd van mensen.
0: Ja, maar dan dat wordt wel hele dure energie. Dus.
1: Nou, laten we even gaan naar degene die er echt veel van af weet. Wim Turkenburg, wat is dat precies zo'n SMR van kerncentrale?
3: Ja, dat is een kerncentrale zoals die lijkt op de centrale die in Dodewaard stond. In Dodewaard stond een kleine kerncentrale van 58 megawatt elektrisch. En de provincie Gelderland denkt ook een beetje in die categorie. Dus die denken aan een kerncentrale ter grootte van bijvoorbeeld 25 of 50 megawatt elektrisch. Nou, om dat een beetje te vergelijken... De kerncentrale die in Borselen staat, we hebben er maar één in Nederland die draait nu, die is ruim 585 megawatt elektrisch. Dus die is bijna 10 tot 20 keer groter dan wat ze nu in Gelderland of Overijssel voor ogen hebben.
1: Ja, precies.
2: Okay.
1: Ja.
2: Maar ja, goed.
1: Het is wel opvallend te noemen hoe het enthousiasme rond kernenergie echt verschilt ook wel. Hè? Want in de Eemshaven in Noord-Groningen zijn ze bijvoorbeeld helemaal niet blij met plannen.
2: Daar zijn ze woest.
1: Veel kerncentrale. En andere provincies en gemeenten.
0: Dan heb je het over hele grotere, hè? Veel groter.
1: Ja, precies. Ja. Maar toch in andere provincies en gemeenten wordt er wel volop onderzoek gedaan in ieder geval, hè, naar die mogelijkheden. Wat zouden wat jou betreft de voordelen zijn van dat SMR?
0: Nou,
1: zo'n SMR.
0: Je kunt ook nog kijken naar een micro-SMR, een micro-kernreactor. Dat is nog kleiner.
2: Dus de SMR is al de kleine variant?
0: Ja, daar heb je nog veel kleiner
2: van.
0: Heb je nog veel kleiner van. En die zou je op drukke industrieterreinen zou je die kunnen gebruiken. En dan wordt het wel interessant, want als die industrie van het net afgaat, krijg je ruimte op het net voor andere gelegenheden om aan te sluiten.
2: Oké, nou, we gaan meteen weer even naar meneer Turkenburg. Timian van Dijk die zegt, ik ben enthousiast over zo'n micro-SMR. Bent u dat ook, meneer Turkenburg?
3: Nee, ik ben daar niet zo enthousiast over.
2: Nee.
3: Als je voor kernenergie kiest, dan denk ik, kun je beter voor die grote centrales gaan. Je moet er wel een paar honderd van die kleintjes neerzetten om evenveel stroom op te wekken als een hele grote kerncentrale. Nou, en waar vinden we meer dan 100 plekken waar je een kleine kernreactor kunt neerzetten? En het wordt ook een buitengewoon dure business.
2: Maar aan de andere kant, meneer Turkenburg, er wordt nu wel eens een beetje dan heel voorzichtig verkend in de Eemshaven. Het is eigenlijk de enige plek in Nederland waar het echt kan. En in de Eemshaven zeggen die mensen, maar dat willen we absoluut niet. Dus dan misschien is een aantal van die kleintjes dan toch niet zo'n slecht idee?
3: Nee, kijk, je mag er natuurlijk naar kijken. De vraag is of het kosteneffectief is. Die kleinere die zijn duurder dan die grote voorlopig. En pas wanneer je ze zeg maar ieder jaar een fabriek 20 of 30 van die kleine kerncentrales kan produceren en ook ergens neer kan zetten in de wereld, ja, dan begint het misschien een beetje concurrerend te worden met die hele grote kerncentrales. Nou, zover zijn we nog lang niet. Die kleine kerncentrales bestaan nog niet. Ze zijn nog in ontwikkeling. Er zijn wel iets van 120 modellen die ontwikkeld worden wereldwijd. De meeste daarvan zullen de eindstrap nooit halen, want zo groot is de markt niet. Dus je krijgt een geweldige shake-out aan de ontwikkelingskant. En misschien gaan ze dan gebouwd worden, die hele kleintjes. Maar als we nu naar SMR's kijken, dan worden ze gebouwd in Canada en in Engeland. De allereerste. Die moeten dan begin jaren 30 in bedrijf komen. Maar die zijn wel iets van 300 tot 500 megawatt groot. Dus vele malen groter dan wat Overijssel nu denkt en wil.
2: Ja, Timian van Dijk, het kost te veel geld, dus ze zijn veel te klein.
0: Ja, nou, maar meneer Turkenburg die slaat een heel klein stukje over. Want ook in het onderzoek van Overijssel staat de SMR van General Electric Hitachi. Dat is één leverancier. Die bouwt nu, heeft nu beton gestort in Canada. En het is in Engeland, maar het is Polen, het tweede land die de vergunningen heeft geregeld.
3: Ja, dat zei ik. En dat daarnaast zei ik ook in Canada.
0: Ja, en Polen. Dat is het tweede land.
3: De centrale van GE Vernova wordt in Canada gebouwd. En in Engeland wordt er gewerkt aan de bouw van de Rolls-Royce reactor. Ja, dat zijn twee relatief grote reactoren.
2: Ja, maar voordat we ons nou verliezen in een discussie over waar de kernreactors allemaal gebouwd worden of niet.
0: Het gaat om grote reactors ook.
2: Maar Timian, jij begon over die kleintjes, hè?
0: Ja, weet ik. Maar dat is een heel, heel goed alternatief om te overwegen ten opzichte van zo'n hele grote die in één keer 300 megawatt moet gaan leveren.
2: Ja, maar meneer Turkenburg zegt net, ja, die kleintjes die zijn hartstikke duur.
0: Die zijn wel duur, maar in verhouding kun je dan makkelijker schakelen tussen de bedrijven. Want zo'n grote SMR, ja, dan moet je industrie voor hebben om het af te nemen.
2: Ja, en dat hebben we niet.
0: Nee.
2: Maar we zitten niet in die blauwe band, Frank.
1: Nee, een blauwe banaan, ja.
2: Of de blauwe banaan.
1: Ik vraag me gelijk af of daar dan ook een ijsmaakje uit ontwikkeld is. Maar goed, de publieke opinie is behoorlijk gedraaid. Hè? Meneer Turkenburg, even een seconde. De publieke opinie is behoorlijk gedraaid als het gaat om kernenergie. Hè? Volgens een vandaag opiniepanel is 78% van de Nederlanders een voorstander geworden van kernenergie in Nederland. Meneer Turkenburg, betekent dat eigenlijk ook dat de zorgen omtrent veiligheid minder groot zijn?
3: Ja, die zijn duidelijk minder groot. Kijk, we hadden in de jaren 70 heel veel weerstand tegen kernenergie. Maar de veiligheid van kerncentrales, bijvoorbeeld de kerncentrale die in Borselen staat, die is de afgelopen 40 jaar misschien wel met een factor 100 tot 1000 veiliger geworden. Dus men heeft veilige investeringen gedaan, waardoor de kans op een kernramp zoals we die in Fukushima hadden buitengewoon klein is. Hij is niet nul, maar die kans is vele malen kleiner dan in de jaren 70. En ook als er dan toch een ramp zou gebeuren, dan zijn de gevolgen daarvan veel minder ernstig dan we in de jaren 70 dachten. Dus dat zijn vanuit veiligheidsoogpunt gezien twee argumenten om zeg maar minder tegen kernenergie te zijn.
2: Ja, nou, meneer Van Dijk.
0: Winst.
2: Toch?
0: Ja, winst.
2: Dus?
0: Ja, nee, we doen. Maar het gaat erom dat we gaan zorgen dat we genoeg energie gaan houden. Want het grootste probleem wat nu is, we hebben nu congestie, maar een veel groter probleem gaat worden het energietekort. Ik heb nog wel eens gesproken tegen, en hij was burgemeester hier in Deventer-Heide, maar hij is nu commissaris van de Koning in Overijssel. Heb ik wel eens gezegd van, goh, misschien moeten we iedereen in Overijssel een home trainer met een dynamo geven, want dan blijven ze en gezond, ze houden het warm en ze hebben licht om een boek te lezen. Dus ze worden er ook nog slimmer van.
2: Ook een goede oplossing. Ook een idee, ja. Ja. Maar toch even, meneer Turkenburg, u zegt van ja, die kleintjes die zijn eigenlijk te duur. Hè? Er zit nog een hele ontwikkelfase in en weet ik veel wat. Dus je kunt eigenlijk beter een grotere bouwen. Maar ja, als ze nou in Nederland onderzoek doen en in de Eemshaven zeggen de mensen heel duidelijk, we willen ze niet. Ja, dan houdt het toch op een gegeven moment ook een beetje op met de kernenergie in Nederland, of niet?
3: Nou, dat is natuurlijk wel een punt. De vraag is of die mening in Eemshaven nog kan draaien. De vraag is ook of dan, als in de Eemshaven niet toch kan, Of het dan niet bijvoorbeeld in Terneuzen zou kunnen. Het kost dan wel meer geld om netten te bouwen. Maar in principe kunnen daar ook centrales neergezet worden. En je kunt ook nog overwegen die grotere centrales, zeg maar van 500 megawatt ongeveer, een Rolls-Royce centrale, om die bijvoorbeeld ook in Morselen neer te zetten. En op andere plekken in Nederland. Daar waar we al in het verleden dachten dat kerncentrales gebouwd zouden worden. Maar dan praat je dus over relatief hele grote SMR's.
1: Ja, grote, maar een grote SMR, ziet u dat
4: zitten?
1: Ja, dat ziet u wel zitten ook. Ja. Ja. Nou ja, meneer Turkenburg, volgens mij kunnen we aan de slag als dat meneer Van Dijk ligt.
0: Ja, ik denk dat wij wel ruimtes in Overijssel kunnen vinden waar we ze kwijt zouden kunnen. Meen ik serieus.
1: Op wat voor termijn verwacht u dat dit er ook daadwerkelijk gaat komen? Ja, meneer Turkenburg.
3: Als u dat aan mij vraagt, dan zeg ik, die SMR's die worden eerst in het buitenland neergezet. Canada, Amerika, Engeland bijvoorbeeld. Wij wachten in Nederland af, dat hoor je ook iedereen zeggen, wat de resultaten daarvan zijn. Die weten we dan zeg maar zo rond 2035. Als we dan een definitief besluit nemen om zo'n kleine kerncentrale, een grote SMR, maar wel een kleinere dan die hele grote kerncentrales. Maar als we dan besluiten om die te gaan bouwen, ja, dan draait die misschien in 2045. Dus dat lijkt mij de meest realistische schatting.
2: Dat is een realistische schatting, Tieme.
3: En of die dan ook in Overijssel... En of die dan in Overijssel kan, dat is de vraag. Want je hebt koelwater nodig, die moet van de IJssel komen. Ja, die IJssel die gaat misschien wel over 60 jaar veel minder water afvoeren, omdat we geen smeltwater meer hebben door klimaatverandering. Dus het is ook daar een probleem. Dan moet je koeltorens gaan neerzetten. Wil men dat in Overijssel?
1: Ja, dat is nog maar de vraag. Ja. We gaan het in ieder geval mooi in de smiezen houden. Dank jullie wel voor dit gesprek. VVD-Statenlid Tieme Jan van Dijk en atoomfysicus en emeritus hoogleraar Wim Turkenburg.
2: Ja, en onze huisband van vanavond is solo. En dat kun je niet vaak genoeg zeggen. Hoe blij we zijn dat jullie er weer zijn. Jongens, welkom.
5: Ja.
1: Ja, het volgende nummer is een van jullie schitterende debuutplaat uit 2004, Songs and Sound. Eigenlijk, Michiel, had je voor een ander nummer gekozen, namelijk een Nederlandse hertaling van Do It Again door Dolf Jansen. Maar je hebt een beetje gedoe met je stem, begreep ik.
5: Ja, dat is nogal van dag afhankelijk. En nu is die niet op zijn allerbest. En dan kun je bepaalde noten niet te vaak zingen.
1: Nee, precies.
2: Nou, dan gaan we genieten van dit nummer.
5: Okay.
2: Songs and Sounds.

0: Ja, solo met Songs and Sounds. Hartelijk dank.
1: In 2016 schreef ze sportgeschiedenis door Olympisch goud te winnen op de Keirin. Elis Lichtlee uit het hier vlakbij gelegen Eerbeek werd Olympisch kampioen en groeide uit tot een van de succesvolste baanrensters van Nederland. En toen we een jaar geleden hier in de buurt waren, spraken we haar daarover. Maar een week na die uitzending kreeg ze een vreselijke diagnose, namelijk borstkanker.
0: Ja, ze besloot haar ziekte niet verborgen te houden, maar haar verhaal openlijk te delen. En inmiddels zijn de behandelingen grotendeels achter de rug en is ze schoon verklaard. En nu we hier in de buurt zijn, wilden we natuurlijk haar graag weer spreken. Hoe kijkt zij terug op het zwaarste jaar van haar leven? En wat heeft dat haar als topsporter geholpen om deze strijd aan te gaan? Elis, wat fijn dat je er bent.
2: Vind ik ook. Gezellig.
0: Ja, en we moeten eigenlijk ook jou feliciteren vandaag met jouw verjaardag.
2: Ik ben jarig vandaag.
0: Ja.
2: 32.
1: Ja, dames en heren, Elis Lichtlee. Ja, kampioen voor het leven. En vandaag jarig, ja.
2: Ook nog, ja.
1: Ja, nou Frankje, wat heb je meegenomen?
0: Ja, we hebben een fles champagne meegenomen. Vroeger af, als je zin hebt in een glaasje, mag je, maar je mag hem ook lekker mee naar huis nemen.
2: Nou ja, ik vind het prima, gezellig. Ja,
0: je bent er wel aan toe.
2: Nou ja, op zich.
0: Ja, dus, nou ja, het is voor je verjaardag. Lekker. Nou, Erik, maak jij die fles eens even lekker open?
1: Ja, ik maak die fles open. Stel je eens even nog een vraag.
0: Ja, nou, grappig genoeg is ook, Elis, want dan moet ik wel aan denken als wij deze champagne hier samen opdrinken. Ik denk dat wij hier 12 jaar geleden ook heel veel champagne een keer op dezezelfde plek hebben gedronken.
2: Ja, ik wist het nog zeker, inderdaad. Het was ook, het was wel heel gezellig toen.
0: Ja, hadden we hier een wieleravond en de ronde van Verdet vond plaats hier. Toen hebben wij hier ook een interview gehouden en hebben we nog hele avond staan borrelen hier op de champagne. Maar goed, even. Als mensen aan jou denken, denken ze natuurlijk ook inderdaad aan Eerbeek. Maar we zitten nu, kijk. Ah,
2: top.
0: Bijna hoog eruit. Maar we zitten nu aan tafel in Deventer. Ja. Wat is jouw band met Deventer?
2: Ik ben geboren in Deventer. Ah, op de Worp.
0: Ah, op de Worp. En dat is hier in de buurt?
2: Aan de andere kant.
0: Aan de andere
2: met
0: kant?
2: Het pontje over, ja.
0: Ah, ja, ja. En kom je dan nog veel hier ook in Deventer?
2: Geregeld inderdaad. Ik vind de markt hier heerlijk. Familie van mij woont hier nog, dus ik kom hier nog wel regelmatig. Ja.
0: Ja, ja, fijn dat je dus ook vanavond hier aanwezig kon zijn. Vorige keer was je bij ons in Eerbeek.
2: Ja.
0: Toch stond jouw leven er toen heel anders voor. Want vlak na de uitzending, hè, dat je bij ons was geweest, toen kreeg je die diagnose borstkanker. Hoe is het nu met je?
2: Op dit moment gaat het eigenlijk best wel erg goed. Voel me goed. Ik merk wel dat alles nog redelijk impact heeft, zeg maar, lichamelijk. Dus vooral van binnen. Energie merk je gewoon dat nog niet helemaal top is. Ik ben in januari geopereerd. Toen hebben ze mijn borsten geamputeerd. Daar zitten nu eigenlijk een soort van tijdelijke expanders in. Vanwege de bestraling. En volgend jaar word ik nog een keer geopereerd.
0: Ja.
2: En krijg nog een reconstructie.
0: Ja, ja. Maar en hoe voel je je?
2: Ja, eigenlijk wel prima. Ik ben heel goed door de behandelingen gekomen.
0: Ja.
2: Klinkt een beetje gek, maar ben er echt goed doorheen gekomen. Niet heel erg ziek geweest, maar het is echt een rollercoaster geweest.
1: Ja. Laten we eens teruggaan naar dat moment dan. Hè. Want we zagen elkaar toen in de uitzending en toen een week later kreeg je die diagnose.
2: Ja.
1: Hoe ging dat dan? Want je gaat naar het ziekenhuis voor, wat was het voor een controle?
2: Ja, ik ben gendrager.
1: Dat wist je al?
2: Ja, dat wist ik al. Vanaf mijn 25ste wist ik dat al.
1: Ja.
2: En ieder jaar deed ik mijn controle. Ook dit keer. Ik ben naar het ziekenhuis gegaan op dinsdagavond.
1: Maar je voelde je goed? Niks aan de hand eigenlijk?
2: Niks aan de hand. Ik voelde niks. Nee, ik heb gewoon mijn controle gedaan, mijn MRI-scan. Op woensdagochtend vertrok mijn man voor zijn werk naar het buitenland. En ik zou die middag. Dus ik was aan de beurt geweest. En toen werd ik gebeld toen hij weg was. Dat ze plekjes hadden gevonden, maar met dat ze zeiden van geen zorgen, want we hebben iets gevonden in beide borsten. Dus nog geen paniek. We maken voor vrijdag een afspraak, mag je langskomen. Dan gaan we het even checken met een biopt en een echo.
1: Ja.
2: Nou, toen ben ik vrijdag naar het ziekenhuis gegaan en ik belde hem al op dat ik zei, ik heb het gevoel dat het niet goed is.
1: Dat dacht je zelf al?
2: Ja, want ja, dan, je merkt al wel hoe de mensen daar een beetje doen, maar ze mogen niks zeggen natuurlijk.
0: Ja, ja. Doe maar kalm aan en dan ja.
2: Ja, en ze gingen met het bioptapparaat ook nog richting de oksel. Nou, toen dacht ik al, als ze daar die kant op gaan.
1: Ja, maar dan gaan ze zoeken in de lymfeklieren vaak.
2: Ja. Ja. Dus ik belde hem op en dat ik zei, ik denk dat het niet goed is. En einde van de middag zou ik de uitslag krijgen. Ik heb de hele middag alleen maar door mijn app gescrolld. En om 4:15 zou ik gebeld worden. En om 4:10 kwam de uitslag in de app.
1: En het was niet goed?
2: Nee, het bleek niet goed te zijn inderdaad.
1: Ja. Wat gaat er dan door je heen?
0: Ja.
2: Nou, het moment zelf is natuurlijk heel gek. Want je krijgt een telefoontje, je wordt gebeld. Ik had het natuurlijk in de app al gelezen. Je wordt gebeld en ze zegt van, nou, het is niet goed. Maar het is nu weekend, dus we kunnen nu eigenlijk niet zoveel doen. Dus maandag ben je de eerste die langs mag komen. Ja, en je belt gewoon in een soort van paniek natuurlijk je ouders en mijn man. Ja, en je hebt 3 kinderen thuis zitten die wachten op hun eten.
0: Ja, en hoe heb je dat aan de kinderen verteld?
2: Nee, niet. Weet nog dat ik in de gang, want mijn kinderen waren buiten. Ik stond in de gang, huilend gebeld, maar daarna tranen weg. Toen ben ik gaan koken, want iedereen zegt van, nou, ik kom nu naar je toe uit, zeg maar, natuurlijk steun. Dat ik zei, ik wil eerst dat mijn kinderen gaan eten, naar bed gaan, en dan is het prima.
0: Ja.
2: Toen ben ik ook s'avonds buiten gaan zitten, heb ik een kaarsje aangedaan, een muziekje aangedaan, en een van mijn beste vriendinnen kwam langs, helemaal in tranen. En dat ik zei, maar ik ga nog niet dood, hè.
0: Ja, rustig al.
2: Ja, maar voor mezelf, het voelt nog steeds heel gek om te zeggen dat je kanker hebt gehad. Ja, ik vind het sowieso een naar woord, maar...
1: Maar hoe gaat dat dan verder, Elis? Want uiteindelijk, je gaat op een gegeven moment dan ook een heel traject in, hè? En dat is een zwaar traject.
2: Ja, chemo's.
1: Chemo's, echt een zwaar traject.
2: Ja, 16
1: weken. En jij hebt er ook voor gekozen, dat vond ik heel best wel bijzonder, dat jij zei van, ik wil dit ook delen.
2: Ja.
1: Ik wil dat ook delen met de rest van de wereld eigenlijk. Hè? Waarom koos je daarvoor?
2: Ik deelde sowieso natuurlijk best wel heel veel. En ik zou het heel raar vinden als ik bijvoorbeeld eens of heel ziek of kaal in één keer op de social media zou verschijnen.
1: Ja.
2: En dan gaat een verhaal hun eigen wereld leiden. Dus toen dacht ik, als ik nou het heft in eigen handen neem, dan ben ik daar gewoon eerlijk over. Vond ik zelf heel veel steun bij anderen. Maar was ik ook een steun voor heel veel andere mensen.
0: Ja,
2: dat deed mij ook heel goed. Ja.
0: Gaf dat ook een soort afleiding dan misschien?
2: Ja, misschien wel. En ook dat je gewoon kunt delen wat je voelt op dat moment. Mm-hmm. Dat je dat gewoon kunt opschrijven. Ik had geen dagboek of wat dan ook. Dat was eigenlijk een soort van mijn dagboek.
0: Ja.
2: En dan kom je er ook pas achter hoeveel het speelt.
0: Ja.
1: En hoe dan krijg je natuurlijk zoveel berichten daarover.
2: Ja, dat is bizar.
0: Ja.
1: En hoe heb je dat dan verder gedaan met je kinderen? Want je hebt 3 kleine kinderen.
2: Ja, klopt.
1: Er komt een moment dat je dat uit moet leggen.
2: Ja, want ik weet nog dat de oudste, die is 5. Dus die krijgt natuurlijk het een en ander wel mee. En dat hij aan mij vroeg van mama, moet je naar het ziekenhuis voor een PET-scan? Vroeg hij. En dat ik dacht, oké, dit heb jij ergens opgevangen. Want ik probeerde het eigenlijk een beetje weg te houden.
0: Ja.
2: En toen vertelde ik dat, hoe ga je het kind vertellen? Dus wij vertelden van mama heeft beestjes die mama ziek maken. En het kan ook zijn dat die beestjes mama kaal maken. En toen begon hij eigenlijk een beetje te lachen, want mijn zwager is kaal. En toen zei hij, nou dan ga je op ome Ivo lijken. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje een kinderbrein. Dat gaat gewoon heel makkelijk.
1: Ome Ivo.
2: Ja, ome Ivo. En toen hebben we hem nog een keer meegenomen naar het ziekenhuis. Want we hebben ook nog een tweeling van 2. Ja, en die krijgt niet zo heel veel mee.
0: Ja.
2: Pas op het moment dat ik echt kaal werd en dat ze over mijn hoofd gingen voelen, dat was voor
0: mij. Dacht, mama is ook een beetje anders of gek. Ja, ja precies.
2: Ja, maar waar doe je goed aan? Dat is heel moeilijk met kinderen.
0: Ja. Heb je veel steun gehad ook aan je man en aan je gezin, toch? Dat je daar ook mee bezig moest blijven?
2: Ja, maar dat is waarvoor je leeft.
0: Ja.
2: Je hebt eigenlijk geen keus. Weet je, ik heb 3 prachtige kinderen, een hele lieve man, mijn ouders in de buurt, mijn familie sowieso allemaal. Dus ja, daar doe je toch allemaal voor.
1: Ja. Ja. Nou ben jij Olympisch kampioen.
0: En ben je altijd
1: topsporter geweest op het allerhoogste niveau.
0: Ja.
1: Dat is misschien een gekke vraag, hè? Maar heb je daar op een of andere manier iets aan gehad in zo'n behandelproces?
2: Misschien het doorzettingsvermogen daarin. Misschien soms net iets te hard. Dat je daarin... dat het moment natuurlijk best zwaar is en dat je daar niet aan toegeeft, omdat dan die topsportmentaliteit naar boven komt en dan gewoon niet zeiken, maar doorgaan.
0: Ja.
2: Terwijl het af en toe natuurlijk echt klote is.
1: Ja,
2: ja.
1: Maar zo ben je ook olympisch kampioen geworden.
2: Ja.
1: Door meer pijn te kunnen leiden dan de ander. Ja.
0: Er was ook heel veel dingen waren best klote voordat je
2: ja, zeker. Je daarna was het ook, het was niet leuk en deed het pijn. Maar inderdaad, dit is los daarvan natuurlijk geen wedstrijd.
0: Nee.
2: En dat was het verschil. Zoals inderdaad Rio, dat was echt een wedstrijd. Daar, kom je, daar wil je echt de allerbeste zijn. En in deze strijd hoefde ik niet de allerbeste te zijn, maar moest ik het wel overleven en in ieder geval wel winnen van de verkeerde cellen.
0: Ja. Kun je misschien, dat is een stomme vraag, hè? Misschien is daar ook wel geen antwoord op, maar heeft zo'n periode je iets geleerd?
2: Ik denk dat dat klinkt heel cliché, maar wel echt gewoon dankbaar zijn gewoon voor wat je hebt. En het leven gewoon ook. Nu ook dat we... het was natuurlijk allemaal vorig jaar zomer. Dus het zag er allemaal anders uit dan dat we voor ogen hadden. Nu zijn we in april zijn we op vakantie gegaan. En hebben we er ook echt gewoon van genoten.
0: Ja, dat meer, je dan, meer, ook meer af toe, dan ooit. Ja,
2: ja en nu krijg ik nog kippenvel van. Maar dat je af en toe gewoon elkaar aankijkt. En denkt van inderdaad, toen was ik 31. Ja, wat fuck. We hebben een heel gek jaar gehad. Laten we er alsjeblieft van genieten. Want het is allemaal niet zo vanzelfsprekend.
1: Ja, ja dat is het ook niet. Nou, vandaag ben je jarig. We hebben glaasjes ingeschonken.
2: Ja.
0: Laten we proosten daarop. Ja.
1: Hoe voelt dat dan voor jou, jarig vandaag?
0: Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, ik vind mijn verjaardag sowieso altijd wel heel leuk om te vieren. Er zijn mensen die het liever niet vieren of wat dan ook. Maar ik denk altijd, ja, je wordt een jaartje ouder. Dat is alleen maar heel erg mooi. En ik zei ook, dit jaar 32 met een dikke, vette, gouden rand.
0: Ja, oh, mooi. Begrijp ik wel. Goed om daar gewoon ook even bij stil te staan. En daarom willen we ook heel graag proosten op jouw verjaardag, Elis.
2: Yes, proost.
0: Ja, proost. En onwijs fijn dat je er was om jouw verhaal te vertellen.
2: Yes, van de kant.
0: Dankjewel. Elis Lichtlee. Ja, Michiel Vlammen van Solo staat klaar voor het laatste nummer van vanavond. Michiel, wat ga je spelen?
3: Drunken Bed.
0: Gaan jullie luisteren. Solo met Drunken Bed.

0: Ja. Schitterend. Ja. Solo, Michiel en Simon. Ja, we wensen jullie een hele mooie zomer toe. En we hopen elkaar in het najaar dat jullie weer veel bij ons komen spelen. Dank jullie wel.
1: Met de bijnaam Ali Hazes maakt Amar Bozoglu faam door Ik leef mijn eigen leven te zingen in de Deventerse kebabzaak waar hij werkt. Het is dan 2020 en bij Amar, zoals we hem tegenwoordig kennen, gaat het leven dan niet over rozen. Hij gebruikt drugs, slaapt in zijn auto en heeft geen duidelijke toekomst voor ogen.
0: Maar wanneer een filmpje van zijn zangkunsten viraal gaat, wordt zijn droom werkelijkheid. Vanaf dat moment zingt Amar het levenslied. Ruim een week geleden kwam zijn nieuwe single uit, Stem in je hart, waarin Amar nog één keer terugblikt op de weg die hij aflegde naar zijn, ja, ik kan toch wel zeggen, sterrenstatus. Amar is hier aanwezig. En Erik, die wil eigenlijk heel graag weten, is Amar nog steeds de Turk uit de kroeg?
2: 100%. Ik ben uit de kroeg lollen, dus.
0: Oh, heel goed. Ja.
1: Lekker, man. Ik vind dat zo'n goede titel, hè? Want dat is de titel van jouw gouden album uit 2024.
2: Ja, inderdaad.
1: Hoe heb je de titel? Hoe kwam je daar eigenlijk op?
2: Nou, ik had een schrijversessie met Billy Dans, Hans en Thomas. En Billy is wel een jongen, als hij een paar slokjes op heeft, dat hij echt met een briljante idee kunt komen.
1: Dat is een heel bekende tekstschrijver, is dat, hè, Billy Dans?
2: Ja, hij heeft echt mega hits op zijn naam. Dus, we waren dus een paar drankjes samen aan het doen. En hij zegt, je bent echt zo'n Turk uit de kroeg. En toen keken we elkaar aan. Hij zei van, hey, ik heb een idee. En toen begon het. Ja, nu is hij al 20 miljoen keer gestreamd of zo, het plaatje.
0: Ja, even voor de mensen die jouw debuut niet kennen. Het titelnummer van dat album, die werd op Spotify tientallen miljoenen keer gedraaid. En het klinkt zo.

0: Ja, schitterend. Ja. Ja, weet je wat ik mooi vind? Het gaat over jou. Het gaat ook over Deventer, hè? Dat ja. Dat je alle stukjes, alle gaatjes kent van Deventer. Wat heb jij met Deventer?
1: Ja, Deventer heel veel. Ik ben hier geboren en getogen en ik ken bijna alles hier in de stad. Weet je dat de wagen ook scheef staat bijvoorbeeld?
0: Nee. Ja, nu.
1: Scheef. Ja, nu. En staat er een ton ernaast. Vroeger werden heksen erin gegooid. Die ze dachten dat dat zijn tovenaars, werden ze in hete olie gegooid.
0: Ja.
1: Ja. En we hebben hier de kerk, zit nog kanonkogels erin die vanuit Twello zijn geschoten. Dus ik weet veel over Deventer.
0: Ja, ja. Stadsgids, man.
1: Zo, misschien als jullie een keer ooit een wandeling willen doen, kom mee.
2: Ja, heel goed, heel goed.
0: Leuk.
2: Hey, maar in jouw zangcarrière, dit startte eigenlijk met een filmpje, hè, dat viraal ging toen jij een liedje van André Hazes zong. En ook daar hebben we natuurlijk even een fragmentje van.

0: Ja, we moeten toch even snappen wat hier gebeurt. Want dit filmpje ging helemaal viraal.
1: Ja.
0: Maar waar was dit?
2: Het was hier op de Zandpoort 10. Dat is iets om de hoek. En dat was een kebabzaak van mijn neef. En ik was toen toevallig bezig met een bestelling maken. Twee broodjes shawarma met extra knoflooksaus. Ik weet het nog precies als gisteren. Het werd gefilmd. En ik was dus het liedje aan het zingen van Andreas. Ik leef mijn eigen leven op mijn kleine JBL-boxje. En dat werd gefilmd. En een jaar later ging die viral.
0: Een jaar later?
2: Een jaar later. Want ik toen het video werd opgenomen, was ik al best wel zwaar verslaafd. Het ging niet lekker op werk. Vervolgens op straat geslapen, dit en dat. Maar het kwam als groepen. Vervolgens ging het video viral. Op het moment dat ik het meest nodig had. Nou ja, ik heb vier zusjes, een moeder en vader die ik nog heel trots wilde maken. En dat kwam gewoon goed uit.
3: Ja, maar toch nog even terug helemaal naar het begin. Want hoe word je als Turkse jongen helemaal fan van André Hazes?
2: Mijn vader, heel raar. Maar mijn vader kwam hier pas toen hij 26 was. Gebrekkig Nederlands. Maar hij voelde de snik van Hazes heel erg.
3: Ja.
2: En in Turkije heb je ook van die volksartiesten die dan ook een snik in hun stem hebben. En mijn vader, ja, dat sprak hem gewoon aan. En op een gegeven moment, hij had een kringloopbedrijf en ik werkte met hem samen. Het kwam een kleine jongen op en keek hij me aan. Als jij geen Hazes luistert, jij niet, man.
0: Oh ja? Op die manier ook
2: ja,
0: zo?
2: Ja, ook gewoon zo. Niet Hazes luistert, jij niet, man. En zo ben ik me gaan verdiepen in Hazes. En dat heeft me echt...
3: Maar je hebt het ook helemaal overgenomen, want je hebt ook helemaal een Amsterdams accent, weet je wel. Het, gewoon een beetje dat Hazes accent. Ja. Waar haal je dat vandaan?
2: Ja, mijn vrienden attenderen me elke keer erop. Jongen, doe het nou niet, je komt uit Deventer. Doe even
3: normaal. Ja, dus maar, een andere koek.
2: Nee, maar omdat ik heel veel sessies doe en ik ben heel vaak in Amsterdam... Neem je het gewoon over.
3: Ja.
2: En soms denk ik van, vraag ik ook aan mijn management. Als ik het doe, geef me gewoon een klap. Dan weet ik van, oké. Want als ik me laat gaan, dan praat ik ook plat. En zo ben ik op.
0: Maar jij staat nu bekend als de Turkse Hazes.
2: Ja.
0: Zijn je ouders trots?
2: Ja, mijn vader vooral. Dus,
0: ja?
2: Mijn vader, ja. Mijn vader zei vroeger al tegen me, ja, je moet geen clown zijn. Want ik wilde altijd aandacht en ik stond op tafels te zingen. Geen clown zijn. En uiteindelijk ben ik een zanger geworden. Ik wilde heel graag cabaretier worden, maar het is niet gelukt.
0: Nee.
2: Maar wel een geweldige zanger volgens mij.
3: Ja, nou, zeker. Speelt jouw Turks-Koerdische afkomst ook nog een rol in die snik, die Hazes, waar Hazes beroemd om is?
2: Ja, we hebben zeg maar ik moest de Koran gaan reciteren. En dat is heel hoog. Dan moet je bijvoorbeeld met één hap adem moet je een heel vers gaan reciteren. En dat moet je dan heel hoog doen. En dat heeft mij ook heel veel geholpen. Want er zit ook een snik in een bepaalde hoogte. Wat je tijdens het zingen kan gebruiken.
3: Hoe
2: dus,
3: doe je een stukje voor?
2: Ja, nee, dat noemen jullie kattengejank volgens mij. Dan is het zo. Ah, bijvoorbeeld.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Maar daar zit...
2: Ben je een kattengejank of niet?
0: Nee, helemaal
2: niet.
0: Okay. Het is wel zuiver, hè?
2: Ja, dankjewel.
3: Ja, dankjewel. Ja precies.
2: Dankjewel, opa.
3: Ja, maar daar zit dus die snik ook een beetje in. Maar goed, je bent ondertussen niet alleen maar meer een lokale ster hier. Want je treedt ook op met de toppers, hè? En
2: ja.
3: Je maakt platen met rappers, Snelle en Busy. En je staat op de middenstift te zingen van Coët, hè?
2: Ja, tegen Ajax. En met Frans Bauer heb ik een plaat.
3: Zo. Ja, jemige. Ja. Ja. Het kan allemaal niet op.
2: Ja, niet normaal.
0: Maar gaat het bijna zenuwachtig als je op de middenstip moet staan in het voetbalstadion?
2: Dat was ik dus. En ook met de toppers met Arena. We werden in Arena. Ik wilde heel graag op, maar ik durfde gewoon niet. En toen pakte Frans me vast en zei van... Amag, luister, je moet echt even luisteren. Je hebt je stem geweldig gekregen van God. En toen begon het te praten. En op een gegeven moment, ja, ik dacht van... Klopt, Frans, je hebt helemaal gelijk. En hij heeft me letterlijk het podium opgeduwd en...
0: Echt waar?
2: Ja,
0: 68.000 man. Frans Bauer, dat is dan een aardige man.
3: Dat is een hele lieve man.
0: Dat vind ik echt maar wat een topper is.
2: Als we het hebben over echt een geweldige kerel, dan is hij het wel.
0: Ja, Frans Bauer.
3: Hey, maar nog even iets, want bij Van Coët opstreden, dat is natuurlijk ook bijzonder.
2: Niet normaal.
3: Houden die supporters een beetje van jou?
2: Nou ja, ik denk het wel, want ze hadden toen bij de Buslow hebben ze zo'n spaardag. En dan gaan ze even, leggen ze zichzelf in de watten. En ik mocht daar toen aanschuiven en liedjes zingen voor ze. Dan had ik net een box gekocht, een JBL-box. Natuurlijk belasting teruggekregen, want ik heb het zakelijk gekocht.
0: Ja, nee, snap ik wel.
2: En met mijn boxie ging je die kant op en ik had helemaal... Dat was mijn eerste keer zingen. En toen zong ik mijn liedje ook, Ik Kom Van Ver. En dat was hun themalied. Dus elke keer, want al die voetballers hebben ook een verhaal. Hè? Ze komen ergens vandaan. En dat werd toen hun thema song. Dus als ze naar een wedstrijd moesten rijden, dan gingen ze dat liedje van me opzetten. Waar ik super trots op ben natuurlijk.
1: Ah, ja. Ik kom van ver.
3: Ja, ja, maar nog even, want jij hebt dus voor die finale, hè, van de beker, samen met Snelle schreef je een liedje waarin jullie ook zingen op naar de finale, met 15.000 Eagles naar de Kuip.
2: Ja.
3: Maar de beker gaat mee met Amar mee naar huis. En waar is die beker dan uiteindelijk naartoe gegaan?
2: Nou ja, ik kreeg een replica in mijn hand geschoven. Ik zei, jongens, dit is niet de bedoeling. Hè?
3: Nee, ik wil het net,
2: maar nee, ik heb het wel uiteindelijk mee mogen nemen. Dus ik ben er echt. Ik stond daar, maar al die supporters maken zoveel lawaai. En wij denken, wij zijn de artiest en we zingen. Nou, je hoorde helemaal niks van wat we aan het zingen waren. En het is ook natuurlijk hun moment. En op een gegeven moment zag die voetballers het veld opkomen. Je ziet een bepaalde serieuze. Want we zijn vrienden. We geven normaal elkaar een hand, een box, een knuffel. En het keer wilden ze mij daar even niet zien. Dus ik dacht ook van, we maken plaats.
1: Ja, maar het was wel een geweldig moment toch. Tot nog tenslotte even de kebabzaak, waar het allemaal begonnen is.
2: Ja. Ja.
1: Kom je daar nou wel eens?
2: Nee, het is nou jammer genoeg een Italiaanse restaurant geworden. Maar ja, wat we ook vaak genoeg zien is dat Turken dan Italiaanse restaurant hebben.
3: Oh ja, wel dezelfde eigenaar.
2: Nee, dat niet. Maar het is wel een Turk. Maar
1: die speelt dat hij een Italiaan is.
2: Ja, maar wel. Ja.
1: Dat is ook raar eigenlijk.
2: Ja, hou je toon.
3: Nou ja, goed. Amar, dankjewel voor je komst en succes met je nieuwe plaat. Mag ik een applaus voor Amar, de leukste Turk van deze.
2: Dankjewel. Thanks for having me.
4: Literatuur voorbij of in het haardvuur.
1: Schrijver Christine Otte groeide op in Deventer in een kleurrijke, of beter gezegd een knetterrode socialistische familie. Met een anarchistische oma en een opa die caféhouder, acrobaat en verzetsheld was. En het leverde al eerder al prachtige boeken op, waarin vooral de kant van haar vader centraal stond.
3: Ja, maar voor haar nieuwste boek dook ze in het leven van haar moeder, die ze tot nu toe eigenlijk een beetje onderschat had. Het veranderde haar blik op haar geschiedenis, maar ook de geschiedenis van haarzelf. Christine Otte, fijn dat je er bent.
5: Heel leuk om hier te zijn.
1: Ja, ja, want het was altijd zo dat jouw vader en zijn kant van de familie, die spelen al een belangrijke rol in werk van jou.
5: Ja, zeker. En ook in de familie.
1: Maar die hadden connecties met Henk Sneevliet en zo, notabene.
5: Zeker, die waren aanhangers van Henk Sneevliet, revolutionair socialisten.
1: Ja.
5: Geen Stalinisten.
1: Nee, maar die brachten het communisme naar China, hè?
5: Precies, en Indonesië.
1: Ja.
5: En oom Roelof, dat was de broer van mijn opa, in 1929 stond hij op de eerste lijst van gevaarlijke revolutionairen.
3: Daar
5: ben ik achtergekomen, onlangs.
3: Hey, maar Christine, we zitten dus vandaag in Podium de Hip, maar midden in het centrum, hier vlakbij, heeft jouw opa zijn kroeg toch ook gehad?
5: Ja, hier achter in de Walstraat had hij een café. Dat pachtte die van Oranjeboom.
3: Ja,
5: en
3: ja.
5: Mijn oma die kwam dus uit een gezin van vrije socialisten, geheel onthouders. Die dronken van de blauwe knoop, die waren tegen alcohol. Want dat was, hoe zeg je dat?
3: Slecht.
5: Slecht, ook. Ja. Dat maakte de mensen dom.
3: Ja.
5: En die trouwde zo het café bij mijn, en daar is mijn moeder geboren.
1: Oké, want nu ben je eigenlijk voor het eerst in de familiegeschiedenis van je moeder gedoken?
5: Ja, ik wist er altijd wel wat van, maar eigenlijk, ja, betrapte ik me erop dat die verhalen van de vaderskant

0: Maakte de mensen dom.
1: Ja.
0: En die trouwde zo het café. En daar is mijn moeder geboren.
2: Oké, okay. Want nu ben je eigenlijk voor het eerst in de familiegeschiedenis van je moeder gedoken.
0: Ja, ik wist er altijd wel wat van. Maar eigenlijk ja, betrapte ik me erop dat die verhalen van de vaderskant, dat ik dat eigenlijk altijd, ja, ik dacht altijd automatisch. Dat is de grootste invloed op mijn leven.
2: Ja, spannend, ja.
0: Ja, en ook mijn vader, die kwam uit een heel arm milieu. En die wilde schrijver worden en journalist. Dus ik nam eigenlijk automatisch aan, oh, dat is de hè? En hij had psychische problemen, ook vanwege die armoede. Maar eigenlijk besefte ik pas toen mijn moeder dood was eigenlijk, ja, 7 jaar geleden bijna, of 6,5 jaar geleden, dat ik realiseerde ik me dat ik eigenlijk veel, nou ja, misschien daarvoor ook wel, maar dat eigenlijk zij een veel grotere invloed.
1: Ja, maar wie was zij dan? Wie was zijn moeder voor vrouw?
0: Ja, een heel eigen. Zij leefde echt. Als je het nou hebt over iemand die waarde van solidariteit, van empathie, van betrokkenheid, van verzet, van je uitspreken. Dat leefde zij gewoon. En dat was niet een mening of zo, maar ze had maar een paar jaar huishoudschool. Maar ze ontwikkelden zich ook heel erg. En bij die vrije socialisten, die waren eigenlijk natuurlijk heel erg hun tijd vooruit. Die zouden nu razend modern zijn, want ze waren ze vonden dat mensen het zelf moesten doen. Dus tegen kapitalisme, maar ja, ook tegen een heel erg sterke staat. Want je moest het met elkaar doen. Dus zij deden dat ook alles. Heel erg voor eigen ontplooiing, vrouwenemancipatie, geboortebeperking, allemaal antimilitaristisch.
1: Maar het is maf dat je daar toch ook gedurende jouw research ook daar bent achtergekomen. Want
0: ik wist dat wel.
1: Maar je beeld naar over haar is wel gekanteld op een bepaalde manier.
0: Ja, precies. En ik wist ook eigenlijk niks over haar moeder.
1: Nee. En oma dus.
0: Oma, ja. Die heet ook Christina, net als ik.
1: Ja.
0: Zij trouwde over haar opa. En dat bleek dus een hele bekende Deventernaar te zijn. 100 jaar terug organiseerde allerlei culturele avonden hier in Helpu zelf. En waar dan mensen kwamen optreden en Domela Nieuwenhuis kwam spreken. Nou, oh, ja, ja. Dat ontroerde mij wel, want ik doe dat in. Ik woon in Tuinop Ozaan in Amsterdam-Noord. En ik presenteer daar al 12 jaar zulke soort avonden. Maar ja. Volle zalen. En,
2: ja, en in één keer snap je waar het vandaan komt eigenlijk.
0: Nou ja, dat wist ik natuurlijk. Want dat
3: jawel,
0: hè, dat zit wel in je DNA.
2: Nou heb jij hier een heel dik pak papieren bij
0: nou
2: je.
0: Ja, dat, ja.
2: Ja, maar dat is het manuscript van je nieuwe boek daarover. Maar, heb je al een titel eigenlijk?
0: Nou ja, ik denk erover. Ik vind dat een beetje. Ik denk erover om het Tot de Lucht te noemen.
2: Tot de Lucht?
0: Ja, met een ondertitel. Hè. Maar dat weet ik nog niet zeker. Over mijn moeder, klassenstrijd en de transformatie van mijn blik. En Tot de Lucht, omdat ik mijn moeder altijd vroeg, toen ik heel klein was, van hou je van me? En dan zei ze ja. En dan vroeg ik, Tot de Lucht? Ja, Tot de Lucht.
1: Oh ja,
2: Tot de Lucht
1: klinkt heel mooi. Ja.
0: Ik weet helemaal niet.
1: In plaats van Tot de Maan.
2: Snap je? Ja, moeten we dat zo zien? Van tot
0: oneindig. Dus. Ja, voor mij was dat natuurlijk het. Maar ja, dit weet ik helemaal nog niet. Het is nog een work in progress.
2: Work in progress. Dat is dit manuscript ook, want je hebt het bij je nu.
0: Op jullie verzoek.
2: Ja, heel graag. Want je gaat een stukje voorlezen.
0: Is goed.
2: Wat ga je voorlezen?
0: Ik ga gewoon het begin voorlezen.
2: Gewoon het begin?
0: Ja. En dat gaat zo. Haar kleine soldaat. Als ik terugdenk aan mijn vroege jeugd en aan mijn moeder, is dat het beeld wat bij me opkomt. Ik was haar kleine soldaat. Of strijder, kun je ook zeggen. Klinkt gelijkwaardiger. Ze behandelde mij vanaf mijn geboorte als een volstrekt gelijkwaardig persoon, wat tot gevolg had dat ik mezelf niet per se als kind zag, maar als mens. En dus beledigd was als grote mensen op een kinderlijke toon aan mij vroegen of ik al op school zat. Ik zit al op de MULO, antwoordde ik volgens mijn moeder, die deze anekdote vol trots doorvertelde als bewijs van haar dochters mondigheid. De kleuterschool vond ik saai en vervelend. We moeten alleen maar werken, vertelde ik haar als ze me ophaalde. Omdat de juf 's ochtends in haar handen klapte en monter aan het werk riep. En dan moesten we met een naald de omtrekken van een konijn of een kabouter losprikken en daarna inkleuren of knippen en plakken. Ik schijn menig keer met mijn hoofd in mijn armen op het tafeltje in slaap te zijn gevallen. Mijn moeder hield me daarop 's middags thuis. Ze naaide kleertjes voor mijn barbies, we bakten samen een taart, deden boodschappen of dronken koffie. Ik een paar druppels met veel melk. Of het pedagogisch verstandig was, weet ik niet. Ik neig ernaar te zeggen van wel. Mijn moeder plantte namelijk vanaf dag 1 een autonomie in mij die haar zelf door haar huwelijk met mijn vader door de verinnerlijkte onderdrukkende patriarchale mores van haar tijd...

0: klasse was ontnomen. En die ze pas veel later in haar leven stukje bij beetje terugvond.
1: Mooi.
2: Ja.
1: Heel mooi. Ja, prachtig. Ja.
2: Misschien er ligt er heel
0: nou ja, en het leuke is dat je tijdens het schrijven, dat vond ik met dit boek, omdat ik dacht, ik begin dit, ik ga het gewoon doen. Weet je, maar maak het uit. Ik zie wel, ik heb zoveel ervaring.
2: Ja.
0: En tijdens het schrijven ontdekte ik hoe we dat allemaal in stand houden. Dus die mannelijke blik. Gewoon dat je gewoon nooit. Waarom voer ik nooit door?
1: Ja.
0: Waarom? Ja, dat.
1: Het is ook wel mooi eigenlijk dat je begint met een boek over je moeder. En dat je dan eigenlijk
2: veel over jezelf.
1: Ja, maar dat ook in één heel actueel wordt. En urgent eigenlijk. Gaat het over nu.
2: Ja, en over je, en ook over jezelf in die zin.
0: Ja, nou ja, het zegt dus ook naar je blik naar jezelf. Van, ja. Van als, hè, van, ja, het... Ik moet je eerlijk zeggen, want ik heb natuurlijk alle kansen gehad als kind van de jaren 70. Maar dat hele concept van... de maatschappelijke ladder op. Hè? Van, dat zat er ook iets in. Mijn moeder was een onderdrukte arbeidersvrouw in mijn ogen. Ja. Heel lang.
2: Ja.
0: Terwijl ik denk, mijn moeder was razend intelligent. En die deed alles gewoon. Ja. Ja. Gewoon na een paar keer in haar leven opnieuw. En die zei gewoon in Knutteldorp tegen de toneelvereniging, ik wil niet langer met jullie samenwerken, want jullie zijn een stelletje racisten. Ja. Weet je wel?
2: Ja, je moet het maar durven.
1: In die tijd, hè?
0: Ja, maar dat ik besefte van, ja, dat daar zit iets heel raars met dat concept opklimmen. Want het is alsof je dan... Dat beter is dan daar beneden.
2: Ja, blijven. Terwijl dat een andere ontwikkeling misschien wel met zich mee...
0: Ja, en ik denk, we moeten daar ook gewoon naar kijken. Dat is ook een deel van het probleem van, denk ik, waarom mensen zo'n hekel hebben aan politici en aan alles.
1: En aan de elite.
0: En aan de elite, precies. Ja. Daarom. Dus ik denk, misschien had mijn moeder meer wijsheid.
1: Hè, ja, we moeten wel gaan afronden, Christine.
0: Helemaal goed.
1: Maar we zijn heel blij met dit vooruitblikje. En we wachten de roman
0: hartstikke leuk.
1: Af. Dankjewel, Christine.
2: Ja, Jurk Dijkstra, dit was de plek waar we toch heel gastvrij zijn ontvangen in deze. Kan niet anders zeggen, toch weer?
1: Ja, maar we moeten wel weer naar huis, hè?
2: Ja, het is toch weer een end rij, hè?
3: NPO Radio 1.
4: Nooit meer slapen.
3: Ik ga in gesprek met Anna Nushin. Ze presenteerde Holland's Next Topmodel en mooier wordt het niet. Ze begon TikTok en Insta museum The Upside Down. Er waren boeken als On Top en On Life en de film Anna Status. Nu komt Nushin met Je Moeder. Een boek waarin ze onverbloemd schrijft over haar moederschap.
4: In de nacht van donderdag op vrijdag. Van 12 tot 1, Femke van der Laan. In VPRO's Nooit meer slapen.
3: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
7: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, autotaalglas.
12: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Meteen beginnen met besparen. IUNGO.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: NPO Radio 1.
17: 9 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Nou, in Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk gedacht. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar tijd. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel. 5 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug staat ook 5 kilometer file. Daar liggen voorwerpen op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. In beide gevallen is de vertraging ongeveer een half uur. Dit was de verkeersinformatie.
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
23: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
25: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
26: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
25: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
27: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
28: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: NPO Radio 1.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Met Clarice. Vanavond hoor je hier weer mooie, belangrijke en inspirerende verhalen. Op woensdag 1 juli staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. Kitty Kotti en Dia di Abolition in het Papiaments. Vanavond staat de hele uitzending in het teken van herdenken, de geschiedenis herschrijven en vooruitkijken. We bespreken de achtergehouden verhalen in de gedeelde geschiedenis, het belang van compensatie voor nazaten van tot slaafgemaakten, en we kijken vooruit naar hoe herstel er concreet uit kan zien. In de studio bij mij journalist Leendert van der Valk, datajournalist Winnie de Jong, schrijver Raoul de Jong en Dion Abdulhafiz Khan, initiatiefnemer van Zwart Manifest, een organisatie die anti-zwart racisme structureel wil aanpakken. Welkom allemaal, gezellig met z'n vijven zo in de studio. Het aantal tot slaafgemaakten ligt vele malen hoger dan de 600.000 die altijd wordt genoemd. Het slavernijverleden reikte veel verder dan de transatlantische slavenhandel alleen. Dat blijkt uit onderzoek van journalist Leendert van der Valk. Daar schrijft hij over in zijn recent verschenen boek Vergeten plekken, vergeten mensen, een atlas van het Nederlands slavernijverleden. Leendert?
1: Hi.
0: Goed dat je er bent.
1: Dankjewel, fijn om te zijn.
0: Het slavernijverleden is onvolledig. Of althans, wat we erover weten en wat ons verteld wordt erover, is onvolledig. Mm-hmm. Kan je iets zeggen over wat de omvang, de daadwerkelijke omvang is?
1: Ja, dus we horen vaak die 600.000. En misschien moet ik heel kort uitleggen wat daarbij misgaat. Mm-hmm. 600.000 is op zich een getal wat heel erg goed in de buurt komt van wat het kan zijn als we het hebben over de transatlantische slavenhandel. Dus daar zitten een aantal dingen in die het al heel erg beperken. Als we het over het slavernijverleden hebben, is het iets veel groters.
0: En transatlantisch, voor de mensen die dat niet weten, mm-hmm. Wat houdt dat in?
1: Ja, dat is dus één ding waar het op misgaat. Dat is alleen wat op de Atlantische Oceaan. Dus zeg maar het bekende verhaal van Europa, West-Afrika en Zuid-Amerika. Mm-hmm. Maar Nederland was onder andere ook heel erg actief rondom de Indische Oceaan. Mm-hmm. Dus het hele VOC-gedeelte blijft daarbij eigenlijk buiten zicht.
0: Oost-Afrika.
1: Ja. Een ander ding wat daar misgaat is het deel van de slavenhandel. Dus als we het iedere keer beperken tot slavenhandel, dan tel je eigenlijk alleen de mensen die op de boot zijn gezet, letterlijk. Die in West-Afrika zijn ingescheept en aan de andere kant weer uit zijn gehaald. Maar er zijn ook generaties in slavernij geboren. Als jouw moeder slaaf was, was jij slaaf. Dat was de Nederlandse wet. Dus daarmee, door dat getal alleen maar iedere keer te nemen, beperk je eigenlijk heel erg je blik op slavernij.
0: En waarom is dat zo? Dat het zo beperkt? Want het is ook, nou, het komt handig uit, want dan kan je zeggen, eigenlijk waren er minder tot slaafgemaakten dan je denkt.
1: Nou ja, dat zou erachter kunnen zitten. En in ieder geval zie je heel erg dat VOC-gedeelte, dat we daar heel lang over hebben gesproken, als, nou ja, dat was gewone specerijenhandel. Dat was een handelscompagnie. En de WIC, de West-Indische Compagnie, ja, dat was die slavernijhandel. Dat is wel iets wat in de 19e eeuw, toen er een nationaal verhaal over Nederland werd gemaakt, daar is wel zo'n scheiding in gemaakt. Van ja, we moeten natuurlijk iets met die slavenhandel, kunnen wij niet helemaal ontkennen. Maar dat schuiven we dan eigenlijk vooral af op die WIC. Ja. En dan houden we die mooie, fantastische VOC over. Dat doen we net alsof daar eigenlijk geen slavenhandel of slavernij bij zat.
0: Maar waarom is het belangrijk dat we het juiste aantal weten?
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik dat ook wel lastig vind. Wat maakt het eigenlijk uit of het 5 mensen zijn of 600.000 mensen? Maar vanuit een soort journalistieke gedachte, ja, toch wel. Ik vind een aardbeving met 5 slachtoffers is een andere aardbeving dan een aardbeving met 5.000 slachtoffers. Maar vooral, door ons iedere keer zo te beperken tot die transatlantische slavenhandel, missen we dus ook heel erg veel mensen, heel erg veel verhalen. Die niet verteld worden. En dat is bijvoorbeeld ook dat je dus de verhalen niet vertelt van die kinderen die geboren werden. En van ook heel erg veel kinderen die verhandeld werden. Want ook daarin gaan al dingen mis. Dat een kind bijvoorbeeld soms maar voor 1/3 telde. Dus dat die cijfers die er gegeven worden soms ook staan voor eigenlijk veel meer.
0: Ja.
1: Maar pas als je naar het individu gaat kijken, zie je dat.
0: Over die kinderen, daar gaan we het zo over. Of althans, over 1, 2 van die kinderen. Mm-hmm. Wat is het daadwerkelijk aantal dat je hebt onderzocht?
1: Ja, ik ben tot een nieuwe som gekomen. En daar kom ik bij een conservatieve benadering, samen met historisch demografen, op 3,2 tot 5,2 miljoen mensen die in het Nederlands slavernijverleden betrokken zijn.
0: Nogal wat. Winnie Jong, datajournalist. Welke rol speelt data bij het in kaart brengen van zo'n onvertelde geschiedenis of zo'n onvolledige geschiedenis?
2: Ja, volgens mij is dat heel belangrijk. Ik deed 3 jaar geleden onderzoek ook naar het slavernijverleden, net een ander stukje. En dan ontdek je dat Nederland, de slaven waren gewoon boedel. Dus het was gewoon handel. En handel is in de Nederlandse geschiedenis bizar goed geadministreerd. Mm-hmm. Dus voor ons onderzoeksverhaal waren er voldoende bronnen om dat verhaal te maken 160 jaar na dato. Dus de administratie was echt goed op orde. En dan blijkt dat veel verhalen zijn verloren gegaan. Maar in dit geval, specifiek in dit onderzoeksjournalistieke verhaal, was de data bewaard gebleven. En dan kun je dus aan de hand daarvan toch tot een reconstructie komen.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar Leendert, over die verhalen gesproken. Wat voor soort verhalen ben jij tegengekomen?
1: Ja, ik heb 30 landen of 30 plekken op de wereld genomen die volgens mij vaak buiten zicht blijven in het slavernijverleden. En iedere keer ben ik op zoek gegaan naar een persoonlijk verhaal daarbij. Dus het gaat over grote getallen, maar tegelijkertijd probeer ik het iedere keer terug te brengen. En daar zitten een heel aantal verhalen bij. Inderdaad met vrouwen in de hoofdrol die heel erg vaak buiten zicht blijven. Inheemse slavernij. En de kinderen die ik net al noemde.
0: Zoals Laurens en Madagaskar bijvoorbeeld?
1: Ja, zoals Laurens en Madagaskar. Ja, eigenlijk begint het Nederlands slavernijverleden, zou je kunnen zeggen, op meteen de allereerste koloniale reis. Als er voor het eerst een vloot onder Kaap de Goede Hoop langs gaat naar Zuidoost-Azië in 1595. Dan komen ze bij Madagaskar aan, het eiland Madagaskar. En daar maken ze 2 jongens, die roven ze. En een oudere man, en die komt om. Maar die 2 jongens die gaan als slaafgemaakte mee aan boord naar Java. En vervolgens naar Amsterdam. En ze gaan zelfs nog op een tweede reis. Dan komen ze weer langs Madagaskar. Ze worden Laurens en Madagaskar genoemd. Omdat Madagaskar ook wel Sint Laurens heette toen. Maar het is belangrijk om te weten dat dat het dus in 1595 was. En dat is echt eerder dan wanneer we het over het transatlantische slavernijverleden hebben bijvoorbeeld. Dat wordt vaak gezegd, ja, dat is 1630 als er in Brazilië bezittingen zijn. Of 1637 als Fort Elmina in Ghana wordt ingenomen.
0: Maar Madagaskar was dus eerder.
1: Madagaskar was eerder. En belangrijk, die 2 jongens werden geroofd en op de schepen gezet. En de 2 dagen later proberen ze te ontsnappen. Dus meteen bij het eerste geval wat we weten uit de bronnen van Nederlanders die iemand tot slaaf maken, is er ook dat verzet meteen.
0: Ja. Ja, Roel, ik zie je knikken. Kende jij dit verhaal?
3: Nee, kende ik niet. Nee.
0: Denk ik je merk, als je het zo hoort, ja.
3: Ja, ik word er gewoon niet dat ik moet huilen of zo, maar ja,
0: mag
3: het raakt
0: wel,
3: me.
0: Wel.
3: Nou, nee. Dat hoeft nou ook weer niet, maar nee, het raakt me wel.
0: Ja.
3: Het is gewoon zo verschrikkelijk dat het allemaal echt gebeurd is. En ja, soms vergeet je dat.
0: Ja,
3: daarom knikte ik. Oh ja, dit is allemaal echt gebeurd.
0: Ja. Dion, jij ook? Ik zag je ook meeknikken.
4: Ja, ik ben enorm onder de indruk van de recente publicatie van Leendert. En ik denk dat het ook het hele slavernijverleden in een ander perspectief plaatst. En dan de verhalen waar hij naar refereert, zoals het verhaal van zo even. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat verzet inderdaad van meet af aan eigenlijk al aanwezig was. En ik denk dat het gewoon heel goed is dat deze verhalen nu op deze manier over het voetlicht worden gebracht.
0: Ja, dat ze opgetekend worden.
4: Precies.
0: Wat zouden we daar nog meer over moeten weten, Leendert?
1: Over specifiek Laurens en Madagaskar?
0: Nou, ook over dat het Nederlands slavernijverleden eigenlijk veel verder reikte dan de transatlantische slavenhandel, dan dat gebied.
1: Ja, wat belangrijk is om te weten is dat het ook nog eens dus eerder begint en ook nog bijvoorbeeld langer doorgaat. Kitty Kotti gaat natuurlijk over 1863, waarvan we al weten, het moet eigenlijk 1873 zijn. Maar ook daar weer, als we dan kijken naar rond de Indische Oceaan, dan wordt daar gek genoeg aanvankelijk slavernij wordt eerder afgeschaft in 1860. Dat gaat heel geruisloos eigenlijk. En het betreft eigenlijk alleen maar Java en de Banda-eilanden. En nog een paar gebieden die onder Centraal Nederlands gezag staan. Maar direct daarna worden eigenlijk heel erg veel van die andere gebieden ook onder Nederlands gezag gebracht en werden al geclaimd door de VOC. En daar gaat slavernij eigenlijk gewoon nog door. Dat is zelfs tot in 1914 is er nog een plek waar dan voor het laatst echt echt slavernij officieel wordt afgeschaft. Maar zelfs dan stopt het niet. Dus er zijn eilanden in Indonesië waar je in de jaren 20 en in de jaren 30 van de vorige eeuw ziet dat er onder Nederlands bewind gewoon slavernij is.
2: Ja.
1: Ja, dat hebben wij volgens mij helemaal niet scherp als we het over het slavernijverleden hebben.
2: Ja, verschrikkelijk. En hoe kan je dan... hoe voer je dit gesprek? Want vaak wordt er ook gedaan alsof het ene verhaal belangrijker is dan het ander. Hè? Het wordt tegen elkaar afgezet. Maar eigenlijk zeg jij, nee, deze verhalen zijn aan elkaar verbonden.
1: Zeker. Ja, dus volgens mij moet je eigenlijk echt snel af van die blik van dat Atlantische slavernij was anders dan de Aziatische slavernij. Natuurlijk waren daar verschillen, maar het komt voort uit hetzelfde systeem. Die VOC en die WIC die keken de hele tijd naar elkaar. En dat waren zelfs dezelfde mannen die dat voor een deel uitvoerden. En het is gewoon, slavernij is gewoon de uitwas van het kolonialisme. En of dat nou de VOC is of de WIC maakt natuurlijk niet uit. Dus het is denk ik heel belangrijk om te realiseren dat dat uit hetzelfde koloniale systeem voortkomt. En ook het idee van dat er vooral die plantageslavernij, wat we natuurlijk heel erg kennen uit Zuid-Amerika en Noord-Amerika. Daarvan wordt wel gezegd, in het Aziatisch gedeelte was dat minder. Nou, dat is ook bullshit. Banda-eilanden is het beste voorbeeld. Dat gaat om de nootmuskaat. Daar worden in 1621 vindt er eerst een genocide plaats door de VOC. Mm-hmm. En worden daarna mensen daarheen gebracht om als slaafgemaakte op in die plantages te werken.
2: Ja, want sterker nog, die uitwisseling vond plaats. Dus bijvoorbeeld, zoals Laurens en Madagaskar ook naar Indonesië werden gebracht. Mm-hmm. Dus het is... Ja. Gewoon aan elkaar verbonden.
1: Precies, want ook die allereerste reis is al, zie je al, Afrika, Azië, Europa is allemaal met elkaar verbonden. En ze komen zelfs nog, voordat ze die twee jongens tot slaaf maken, komen ze al schepen tegen met een Nederlandse kapitein die ook Afrikaanse, voornamelijk vrouwen, overigens vervoert naar Lissabon bijvoorbeeld. Dus het is, we hebben zo'n idee van, het is altijd die driehoekshandel die we vaak kennen en die je uit de schoolboekjes kent van Europa, Afrika, Zuid-Amerika. Maar er werden ook slaafgemaakte van Europa naar de Portugese en Spaanse slavenmarkten gebracht.
2: Ja, kortom, het is gewoon...
1: Het is veel omvangrijker.
2: Veel omvangrijker dan we dachten.
1: Ja.
2: En we gaan het straks over herstel hebben. Een vraag aan jullie allen. Wat denken jullie dat een completer beeld kan betekenen voor het gesprek over herstel? Wie van jullie, Raoul, wil jij daar iets over zeggen?
3: Wat een completer beeld kan betekenen?
2: Ja. Waarom belangrijk is om dat beeld te hebben?
3: Nou, ik dacht net terwijl ik hier naartoe liep, wat betekent herstel voor mij? Mm. En voor mij persoonlijk is het kennen van de geschiedenis, zodat ik kan begrijpen in welke wereld ik leef en wat er niet klopt aan die wereld. En het kennen van die geschiedenis betekent ook dat ik weet dat ik de kracht heb om de wereld te veranderen. Dat is wat herstel betekent voor mij.
2: Mooi gezegd. We gaan daar straks dieper op in. We hebben nu de herschreven geschiedenis besproken en gaan het zo hebben over het belang van herstel. Maar eerst voetbal. De wedstrijd Zuid-Afrika tegen Canada is volop bezig. Mark Kloosra praat ons even bij.
5: Nou, het is 0-0. En in een wedstrijd voor de laatste 32, want er zijn nog 32 landen die denken en hopen dat ze wereldkampioen kunnen worden. En daar horen deze twee bij. Ze zijn allebei tweede geworden in de pool. Knock-out wedstrijden, dus nu wordt het echt leuk. Het WK is nu echt begonnen. En dat zien we ook aan deze wedstrijd. Want het is voorzichtigheid toe. Grote kansen heeft geen van deze twee ploegen nog bij elkaar gespeeld. De keeper heeft nu al een tijdje de bal. Vandaar het gefluit op de achtergrond. Want het publiek is er wel een beetje klaar mee. Toch veel Canadezen in het stadion. Ondanks dat zij niet meer thuis spelen, omdat zij tweede in de pool werden, moesten zij verhuizen. Deze wedstrijd is in LA. En zij worden wel gesteund door hun fans, maar dus niet in eigen land. Dat is een nadeel voor de Canadezen. Nog geen kansen gezien. Het is na 19 minuten nog steeds 0-0 bij Zuid-Afrika tegen Canada.

0: niet goed is, is het niet het eind. Op het eind, dan komt alles goed. En als het niet goed is, is het niet voorbij.
1: Je hoorde zojuist het nummer Mox Doeg. Komt goed van het debuutalbum Radio Z van Ray Fuego, Dio en Cabo Slim. Wat gaat over thema's als gentrificatie en onderdrukking.
2: Dit is de voicemail van Clarice. Spreek na de pieptoon je boodschap in.
3: De voicemail van Clarice.
1: Schrijver en opiniemaker Nienke Schravenmade heeft deze week een bericht achtergelaten op mijn voicemail over de ontvangst van de Taliban in België.
4: Hey Clarice, ik woon in Brussel, de stad waar afgelopen week de Taliban werd ontvangen met thee en koekjes. Ze kregen een visum voor 1 dag, want zo gaat dat met visa. Die kun je afgeven als het jou goed uitkomt en weer intrekken als de koek op is. De EU sprak met 5 vertegenwoordigers van de Taliban over gedwongen terugkeer van Afghanen naar hun thuisland. Ook Nederlandse afgezanten waren bij deze bijeenkomst aanwezig. De prioriteit zou gaan naar Afghanen die de openbare orde verstoren. Mensen die zware misdrijven hebben gepleegd. Een beetje zoals de Taliban zelf dus. De EU verdedigt haar handreiking door te stellen dat zij het Taliban-regime niet als legitieme machthebber erkent. Hoe het kan dat je een organisatie niet erkent, maar die vervolgens wel als gezaghebbende uitnodigt aan de onderhandelingstafel, weet ik niet. Wat ik wel weet is dat in Afghanistan sinds enkele maanden de status slaaf officieel wordt erkend. Inderdaad, waar ons land aankomende woensdag viert dat in 1873 de slavernij werd afgeschaft, heeft de Taliban in 2026 de slavernij aangeschaft. In Europa kijken de meesten inmiddels met schaamte terug op ons slavernijverleden, maar voor Afghanen is datzelfde verleden nu heden en toekomst. Dit niet erkennen, enkel om te krijgen wat we willen. Wat is onze schaamte dan eigenlijk waard?
3: Met Clarice.
1: Toen op 1 juli 1863 de slavernij werd afgeschaft, kregen niet de tot slaaf gemaakte compensatie voor het leed wat hen was aangedaan, maar de slavenhouders. Daarbij moesten tot slaaf gemaakte nog 10 jaar doorwerken. Hoeveel slavenhouders precies kregen van de Nederlandse overheid heeft datajournalist Winnie de Jong onderzocht voor het NRC en verwerkt in een online database. Schrijver Raoul de Jong is in zijn familiegeschiedenis gedoken en kwam erachter dat zijn voorouders tot slaafgemaakte waren van de familie Insinger, bestuurder van de Nederlandse Bank, die omgerekend bijna 4 miljoen euro ter compensatie kregen. Winnie, in 2023 was het geloof ik, hebben Carole Houtenkamer jij alle data verzameld uit het Nationale Archief, dat oorspronkelijk verzameld is door historicus Okke ten Hoven. Wat voor data was dat?
5: Toen de slavernij werd afgeschaft, daar is om te beginnen 9 jaar over vergaderd door een staatscommissie. Maar in 1862 werd besloten, schaffen de slavernij af op 1 juli 1863. En we compenseren de slaveneigenaren voor het verlies van die gratis arbeid. En toen werd besloten dat je in Suriname 300 gulden per hoofd zou krijgen. En om die compensatie, om daar aanspraak op te maken, moesten de slaveneigenaren een formulier indienen, een borderel. En daar stond dan de lijst op met namen van de slaven die zij als hun bezit in hun bezit hadden. De functie, de naam en de leeftijd van de tot slaafgemaakte. Daarmee maakten zij aanspraak, claimden zij eigenlijk de vergoeding die hen was beloofd. En Nederland had een heel systeem ingericht om deze administratie in bij te houden. Dus deze borderellen, deze documenten liggen bij het Nationaal Archief. En historicus Okke ten Hoven heeft jarenlang gewerkt om die documenten digitaal te ontsluiten.
1: Met de hand.
5: Met de hand.
1: Allemaal overgeschreven.
5: In de zaal, studiezaal.
1: Monnikenwerk gewoon.
5: In de studiezaal van het Nationaal Archief mocht je geen... Je kan geen kopie maken van zo'n oud document. Het is in schoonschrift geschreven. Je mocht geen computer mee op zaal. Dus hij schreef die documenten 1 voor 1 over. Hmm. Ging naar huis en werkte daar zijn notities uit op de computer. En in 2023 hebben wij die documenten, zijn digitale notities, van hem gekregen om daar een database mee te maken. Zodat voor het eerst inzichtelijk zou worden welke vergoedingen er precies waren uitbetaald. Maar belangrijker ook, veel slaveneigenaren hadden een aandeel in plantages. En Sommige eigenaren hadden in meerdere plantages een aandeel. En er was nog nooit uitgerekend, omdat dat eerder niet mogelijk was, hoeveel zij in totaal hadden ontvangen van de Nederlandse staat. En door dit te doen konden we dat dus voor het eerst wel inzichtelijk maken.
1: Ja, dus eigenlijk ook historisch dat we nu weten wat voor compensaties ze hebben gekregen. Je zou ze eigenlijk ook herstelbetalingen kunnen noemen, want ze werden gecompenseerd voor...
5: Absoluut, je zou kunnen zeggen dat dit herstelbetalingen waren voor het verlies van... Wat in die tijd hun boedel werd genoemd. De slaven die op hun plantages werkten.
1: En jullie hebben hier dus hier onderzoek naar gedaan. Wat viel jou het meest op terwijl je onderzoek deed?
5: Wat ik me er nu nog van herinner. Je gaat in zo'n tunnel, je bent maanden bezig met dit onderzoek. Je leest veel historische bronnen. Er werd gewoon over slaven, over mensen geschreven als boedel, als bezit. En dus dat heeft me verbaasd. Tegelijkertijd word je ook heel snel je bent omringd door historische bronnen, dus je went ook aan dat taalgebruik. En wat me ook heeft verbaasd is de precisie en de nauwkeurigheid en de volledigheid van de administratie. Het is bizar eigenlijk.
1: Hoe ver ging dat?
5: Ja, dat ging heel ver. Dus er was een plantage. Op het borderel van de plantage Meerzorg staan de namen van 324 slaven. En die worden uitbetaald. Die worden vergoed, 300 gulden per hoofd. En die vergoeding wordt dan gedeeld door 60 mensen. En dan staat er bijvoorbeeld op dat borderel dat ook 5 minderjarige kinderen van de familie van Hekeren van Brandsburgen, die elk een 11,81ste deel van de opbrengst krijgen. Die krijgen elk dus 13 gulden en 8 cent. En dat is ruim 150 euro nu. Maar dat is het detailniveau.
1: Dat de Belastingdienst kan er nog een puntje aan zuigen, zeg maar. Zo ver ging het. Het was gewoon, ja.
5: Ja, administratief gezien was dit tip-top in orde.
1: Ja, Dion.
6: Ja, sorry. Ik bedoel, ik wist dat het echt wel... Dat de administratie heel erg on point was. Maar het detailniveau wat Winnie nu uitlegt, dat vind ik wel heftig. Mm. Ja, dat is echt wel... Toch? Mm. Ja, dus, sorry, mijn mic stond aan en ik zei inderdaad, wow.
1: Daarvoor zijn we hier. En het is volgens mij ook een logische reactie.
6: Ja, toch?
1: Wat zegt dit volgens jou, als je dit zo hoort?
6: Nou, het zegt ook echt wel iets over welke keuzes er gemaakt worden om bepaalde dingen dus wel heel goed... te volgen en welke dingen niet.
7: Ja, vooral niet.
6: Precies.
7: Ja, inderdaad.
6: Ja. Ja.
1: Zoals?
6: Nou, bijvoorbeeld de achtergestelde positie van zwarte Nederlanders, waar we zo meteen over gaan hebben. Nou ja, dat is heel erg moeilijk om in cijfers uit te drukken. En de doorwerking van het slavernijverleden en de eventuele herstelbetalingen die gedaan zouden moeten worden aan nazaten, ja, dat is niet terug te rekenen. En dan hoor ik dit, het detailniveau. Wat zijn nou 11?
5: Ik heb het hier voor me liggen. Het is dus, moet ik het goed zeggen?
6: 11,81ste deel.
1: En dat was hoeveel jaar geleden? Kon dat nog uitgerekend worden?
6: Snap je de bedoel? Ja.
7: Dus dan denk ik. Zo moeilijk ook.
6: Nee,
1: dus Leendert, keuzes. Ja, keuzes, zegt Dion. Ja. Wat zegt dit volgens jou over hoe er toenertijd naar de Nederlandse slavernij ging?
8: Ja, wat mij dit heel erg zegt is dat je dus inderdaad die bronnen. Historisch onderzoek doe je altijd met bronnen. En die bronnen leiden je dus iedere keer naar die economische benadering. Mm. Dus daarom weten we dus sommige cijfers heel erg goed. Want op dat moment vertegenwoordigden mensen geld. Dat zijn ze als ze gecompenseerd moeten worden. Of tenminste de eigenaren gecompenseerd worden. En dat zijn ze op het moment dat ze ergens verkocht worden, op een schip gezet worden. Maar al die tussenliggende en al dat menselijke is eruit. En dat is dus ook bijna niet terug te vinden in die bronnen. Omdat iedere keer... Je wordt geleid naar een economische benadering. Omdat dat is wat we overgeleverd hebben.
1: Heel zakelijk. Winnie, waarom kregen ze überhaupt die compensatie of de herstelbetalingen?
5: Ja, zij verloren gratis arbeid. Dit deed de plantage-economie geen goed. En dat was de gedachtegang. Overigens, aan het begin hadden we het over verbondenheid. Dit gaat alles bij elkaar voor die tijd om gigantische bedragen. Het was een grote post op de nationale begroting. Deze kosten zijn betaald uit de baten van die andere kolonie.
1: Dus leggen zij dus bijvoorbeeld wat er uit
5: Dus wat er in de Oost werd verdiend...
1: In Indonesië
5: werd hier uitgegeven ter compensatie van slaveneigenaren in de West.
1: Ja, dus de uitbuiting van de ander. Van de een betaalde eigenlijk de uitbuiting van de ander. Ja.
7: Maar het is ook zo toch dat in die commissie die moest bepalen... of die afschaffing van de slavernij door zou gaan of niet... daarin zaten ook mensen zoals de Insingers. Toch? Daarin zaten mensen die plantages hadden in Suriname.
5: Ja, zeker. Ja. Dus het duurde... Er is 9 jaar over vergaderd. Die staatscommissie nam het werk heel serieus.
1: Ja, want hun verzet... Eerst verzetten die plantagehouders zich ook tegen de afschaffing... En heeft dit soort betalingen, de compensatie, de herstelbetalingen... ervoor gezorgd dat ze meer meegaand werden?
5: Nee, de plantage-economie. Je komt niet meer uit als je je geld verdient met gratis arbeid... en die gratis arbeid verdwijnt. Dus in de staatscommissie zaten ook mensen met belangen in slavernij. En zij hebben gepleit voor een hogere vergoeding... Als de slavernij afgeschaft zou worden. Uiteindelijk... kregen de slaveneigenaren in Suriname 300 gulden per tot slaafgemaakte. Op de eilanden was dat 200 gulden.
1: Ja.
5: Behalve op Sint Maarten, daar kregen de slaveneigenaren 100 gulden.
1: Want op de ABC-SSS-eilanden was dit dus hetzelfde? Hetzelfde model werd toegepast als in Suriname?
5: Ja, de bedragen verschilden, maar hetzelfde model. Het was ook allemaal in één keer geregeld, zeg maar. Het is hetzelfde wetvoorstel.
1: Ja. Raoul, in jouw zoektocht kwam je achter dat jouw familie tot slaaf gemaakt was door de familie Insinger, waar je het net over had. Een van de 10 slavenhouders die het meest verdiend hebben aan de slavernij. Volgens mij staat hij op nummer 8 of zo. In ieder geval, hij staat op de lijst.
7: Ja.
1: Ze kregen bijna 4 miljoen euro ter compensatie.
7: Ja. Jacobus Hermanus Insinger, koopman en mededirecteur van de Nederlandse Bank. Staat er in het emancipatieregister. Terwijl, het is gek, ik heb net 1,5 uur geleden... heb ik een nazaat van Jacobus Hermanus Insinger ontmoet. Ik was op een filmpremière en kwam iemand naar me toe... en die zei, ja, dat hij is een nazaat van Jacobus Hermanus Insinger... en hij wil graag met je praten. En ik had er geen zin in. Maar uiteindelijk hebben we toch net met elkaar gepraat... Het was heel bijzonder. Het was raar.
1: Hoe voel je zo'n gesprek? Want dit is iemand die je nazaat is van de man die jouw voorouders tot slaaf heeft gemaakt. Ja.
7: Nou, het was raar. Het was raar dat ik er veel bij voelde. Dat had ik niet verwacht. Ik voelde eerst heel veel kwaadheid. Maar wat bijzonder was dat deze man had tranen in zijn ogen eigenlijk. En hij voelde zich... duidelijk heel verantwoordelijk voor wat er allemaal is gebeurd in die geschiedenis. En hij weet hoe erg dat is. En dat emotioneerde mij ook. En ik zag een soort sorry in zijn ogen. En dat raakte me echt. En dat raakte me meer dan ik gedacht had.
1: Als we het over heling hebben, gaat het vaak over financiële compensatie en dergelijke.
7: Ja.
1: Maar is dit soort gesprekken, is dat ook een vorm van heling volgens jou?
7: Ja, toch wel, denk ik. Ik moest ook een beetje denken aan dat moment dat Rutte excuses maakte voor de slavernij. En dat ik had helemaal geen zin om daarnaar te kijken ook. En toen uiteindelijk vrienden van me zeiden, ja, je moet daar toch even naar kijken. Dus dat deed ik. En op het moment dat hij die woorden zei, ja, raakte me dat toch heel erg.
1: Het doet toch iets.
7: Ja, dat doet toch iets. Het is heel fijn om die woorden eindelijk te horen uit... de mond van mensen die woorden moeten zeggen.
1: Die ervan profiteert.
7: Ja, want zoveel van mijn werk eigenlijk bestaat uit het vragen van begrip voor het vertellen van mijn verhaal en voor vragen van begrip om er gewoon überhaupt te mogen zijn, zeg maar. En het is heel fijn dan als mensen, die daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor alle gruwelen in die geschiedenis. Sorry zeggen.
1: Ja.
7: En zeggen, ja, dit is niet alleen jouw verhaal. Dit is ook ons verhaal.
1: Dit delen we. Ja. Je hebt het boek Jaguarman geschreven. Het gaat over je zoektocht naar die identiteit en dat begrip en de verhalen. In vooruit uit Suriname.
7: Ja.
1: Hoe belangrijk is herstel in jouw werk en in jouw leven?
7: Nou, het hele doel van dat boek was herstel. En waar ik heel erg naar heb gezocht... Ik heb mijn vader, mijn Surinaamse vader... voor het eerst ontmoet toen ik 28 was. En daarvoor wist ik heel weinig over Suriname... en de geschiedenis van Suriname.
1: Ja, want je hebt een moeder en een Surinaamse vader.
7: Ja, inderdaad. Nadat ik mijn vader heb ontmoet, ben ik eigenlijk voor het eerst gedoken in die geschiedenis van Suriname. En het eerste wat je dan uitvindt is hoe verschrikkelijk die geschiedenis was voor mensen zoals ik. Of mensen die lijken op mij en op mijn vader. Maar wat ik ook begreep was, maar ik leef wel. Dus op de een of andere manier hebben mensen die geschiedenis overleefd. En hoe hebben ze dat dan gedaan? En daar wilde ik een antwoord op vinden. Dus daar heb ik naar gezocht. En dat antwoord is heel moeilijk om te vinden. Want dat is dus niet bijgehouden in al die archieven. Wat je vindt in die archieven zijn nummertjes en cijfertjes. En geen namen, niet de dromen die mensen die tot slaaf werden gemaakt meenamen op slavenschepen. Niet hun cultuur, niet hun verhaal.
1: Ja, niet hun mens zijn. Je houdt op de Nationale Herdenking van het Slavernijverleden op 1 juli de hoofdtoespraak in het Oosterpark. Die is gebaseerd op jouw boekje Cromanti. Gaat het ook over die magie, die dromen, die menselijkheid waar je het over hebt?
7: Heel erg. Nou ja, dus ik heb dat boek geschreven, Jaguarman. Het gaat uiteindelijk over een van mijn voorvaderen, een Winti-priester, die de kracht had, volgens het familieverhaal, om zichzelf te veranderen in een jaguar. En die kracht wordt Cromanti genoemd in Suriname. En Jaguarman is in allemaal talen vertaald in het Engels. En door die Engelse vertaling kwam ik onlangs in Ghana terecht. En in Ghana ontdekte ik dat er een slavenvoort was, ooit, genaamd Cormantijn. En naast dat voort ligt een dorpje genaamd Cormanse. Dus ik ben daar op de allerlaatste dag dat ik in Ghana was, ben ik daar naartoe gegaan. En uiteindelijk heb ik mijn familie teruggevonden. De familie van de Jaguarman. Ik heb de oorsprong van dat verhaal teruggevonden. Een tempel voor de kracht van die Jaguarman. En mijn familie heb ik teruggevonden. En daar gaat dat boekje over.
1: Ja, mooi. Heel erg over het reclaimen van je verhaal. Eigenlijk dus ook. En je familie. Winnie, als we het daarover hebben, als het gaat over data. Hoe belangrijk is zo'n database om zo'n verhaal ook, om dat te koppelen aan een persoonlijk verhaal, een zoektocht?
5: Ik denk de data zijn belangrijk. Want als het gaat over herstel, wat willen we herstellen? Hebben we daar zicht op? Ik denk zonder de juiste cijfers, zonder een idee van de omvang, is het heel moeilijk om te praten over herstel. Want waar hebben we het dan precies over? Wat hebben we dan te herstellen?
1: Ja.
5: Dus in die zin denk ik, zijn de data een belangrijke basis. Tegelijkertijd, het zijn verhalen die mensen aanspreken, die mensen raken, die zorgen dat de geschiedenis in leven blijft. Dus ik heb voor ons onderzoeksverhaal veel uren, veel dagen met mijn hoofd tussen de cijfers gezeten. Maar mijn collega Carola Houtenkamer is alle archieven ingedoken, omdat je juist mensen nodig hebt en verhalen nodig hebt, om met behulp van die data een verhaal te vertellen. Dus
1: om het invoelbaar te maken. Zoals we nu ook van Raoul horen.
5: Het uiteindelijke verhaal gaat over een slaaf, een tot slaaf gemaakte, die meegaat met een verificatiecommissie, Jan Pietje. En we weten van zijn bestaan omdat de verificatiecommissie een dagboek heeft bijgehouden, omdat de borderellen accorderen, die zijn keurig hebben, die staat daar een datum op. Dus we weten dat zij eigenlijk de Surinaamse goudkust zijn afgeweest aan de Warappa-kreek. Maar aan het einde van die reis, waar Jan Pietje als slaaf gewoon aan het werk was, eigenlijk, terwijl de verificatiecommissie per plantage controleerde of het borderel wel klopte. Aan het einde van die reis verdwijnt Jan Pietje. Mm. Want dan heeft hij geen economische waarde meer. Dus dan houdt de administratie op. Mm.
1: Ja.
5: Maar we weten,
1: hij heeft bestaan.
5: Hij heeft bestaan.
7: En doorgeleefd.
1: We gaan het zo hebben over de lopende plannen van herstel. Nu moeten we eerst weer even naar het WK voetbal. Zuid-Afrika tegen Canada. Mark Kloostra, hoe is het in Californië?
9: Nou, nog steeds 0-0. Er gebeurt eigenlijk niet zoveel in de eerste 40 minuten. Eén enorme kans gezien voor Canada. Cornelius kon vrij inkoppen, maar deed dat vanaf 5 meter recht voor het doel. Ook rechtdoor. Dus die bal kon na een stuit heel makkelijk door de keeper worden gepakt. Nu mogen ze wel een vrije trap nemen. Dat is wel een interessante, want die bal ligt op 5 meter van de achterlijn. En ligt op 10 meter van de zijlijn. Dus het is een soort korte corner met achter de bal Eustachio. En dat is ook de man die vrije trap zojuist op het hoofd legde van Cornelius. Die kon koppen. Nu weer een goede voorzet. Maar deze kopbal belandt op het dak van het doel met een hoge boog. Nee, het is niet spannend. Het is niet sprankelend. Het is een taai potje tot nu toe tussen Zuid-Afrika en Canada 0-0.
1: Dankjewel, Mark. Dan nu een gedeelte van het nummer Tula Warda, gezongen door de Curaçaose Nederlandse zangeres Isaline Callister. Het nummer gaat over de Curaçaose vrijheidsstrijder Tula.

0: In 2022 bood Rutte zijn excuses aan voor het Nederlands slavernijverleden. Er werd een komma gezet, geen punt, om gezamenlijk een weg vooruit te vinden. Die weg vooruit gaat onder andere om herstel voor nazaten van tot slaafgemaakten. Dion Abdelhafizkan, initiatiefnemer van Zwart Manifest, is binnen de gemeente Amsterdam al bezig met een route naar herstel. Dion?
1: Ja.
0: Vandaag zat jij samen met 30 anderen uit de gemeenschap en stakeholders rond de tafel met premier Jette over een landelijk route naar herstel.
1: Klopt.
0: Bijzonder. Wat kwam er uit het gesprek? Ligt in de,
1: ja, misschien één stapje ervoor. We hebben een brandbrief gestuurd naar premier Jette, eigenlijk naar zijn kabinet. Dat we vonden dat de uitwerking na die komma, die blijft gewoon uit. Het voelt gewoon een beetje als een punt. En daar kunnen we denk ik met z'n allen geen genoegen mee nemen. Nou, er wordt heel veel gesproken over, maar er is van alles nog wat gaande. Subsidieregelingen, projectje hier, activiteitje daar. Maar dat draagt totaal niet bij aan echt een positieverbetering van nazaten. En dan hebben we het over positieverbetering op verschillende niveaus. Sociaal, cultureel, economisch, psychologisch, spiritueel. En gemeente Amsterdam was ook de eerste gemeente die haar excuses uitsprak. En is ook de eerste gemeente in het land, overheidsinstantie, die gekeken heeft, oké, hoe moet die uitwerking naar de komma eruit zien? En wij hebben vanuit Zwart Manifest zijn we gekomen tot een route naar herstel, een adviesrapport met meer dan 70 aanbevelingen. En we hebben die aangeboden aan de toenmalige coördinerend wethouder namens de college, burgemeester en wethouders. En dat is belangrijk, omdat dit soort rapporten vaak worden aangeboden aan een wethouder diversiteit. En dan verdwijnt het in de la en er gebeurt er niks mee. En wij wilden echt per se een bestuurlijke reactie ontvangen, omdat je daarmee dan ook concrete afspraken kan gaan maken. Dus we hebben een bestuurlijke reactie gekregen op het adviesrapport Route naar Herstel. En dat betekent dat er ook echt concrete stappen ondernomen moeten worden. En daarnaast hebben we ook een stembusakkoord gerealiseerd rondom dat adviesrapport Route naar Herstel, omdat we niet helemaal durfden te bouwen op het ambtenarenapparaat. We dachten, we moeten dit ook politiek goed verankeren. Ja, want we hebben gezien dat het landelijk daar misgegaan is. Dus ook het stembusakkoord gerealiseerd met 12 partijen, de grote partijen van de gemeente Amsterdam. En dat heeft ervoor gezorgd dat de route naar herstel opgenomen is in het coalitieakkoord. Daar zijn ook middelen voor vrijgemaakt. Zelfs tot en met 2040.
0: Voorbij. Maar daar gaan we het zo over hebben. Terug naar de eerste vraag.
1: Ja.
0: Dus jullie zijn, dit is de aanloop geweest, brandbrief naar kabinet Jette van jullie moeten aan de slag, excuses gekomen, maar we zien een punt, er is geen komma.
1: Ja.
0: Wat gaan jullie daar aan doen? En wat werd er wat zei Jette?
1: Nou ja, ik snap dat je meteen daar naartoe wilt, maar ik dacht, ik geef even deze intro, omdat we zien dat het, als het in Amsterdam kan, een route naar herstel voor en echt vanuit een meerjarenplan, duurzaam dus, dan moet dat op nationaal niveau ook komen. Dus de brandbrief was ook echt gericht op, er moet nu een nationale route komen voor herstel. En Jette ging in gesprek met 40 zwarte community leaders, professionals. En ik moet zeggen dat het een heel goed gesprek was. Je wilt natuurlijk weten welke toezeggingen zijn gedaan.
0: Zeg het ons.
1: Er zijn geen concrete toezeggingen gedaan, maar wat wel echt expliciet is uitgesproken, en ik zat net te kijken op mijn telefoon, hij heeft ook net een statement uitgebracht, dus iedereen kan het nu ook op zijn Instagram zien en alle andere social media, dat er echt wel een stevige aanpak gaat komen van racisme en discriminatie. Dus steviger dat nu is geweest. En dat er echt gelijke kansen gecreëerd moeten worden in Nederland, in het Caribische deel van ons koninkrijk, maar ook in Suriname. Er zijn nog steeds hele grote woorden.
0: En grote woorden en abstracte woorden.
1: En abstract.
0: Wat houdt dat in?
1: Nou ja, wij hebben gepleit voor bijvoorbeeld een nationale dag. Maak 1 juli tot nationale dag.
2: Om mee te beginnen.
1: Zeker, omdat altijd wordt gezegd,
0: feestdag,
1: witte Nederlanders moeten ook meegenomen worden in het slavernijverleden. Nou, als je het tot een nationale dag maakt, dan weet iedereen het.
2: Ja, de dag dat Nederland beschaafd werd.
1: Precies, ja.
2: Nee, toch?
1: Dus, dat hebben we in ieder geval voor gepleit. En we hebben ook gepleit voor dat hij excuses gaat maken naar het Caribische deel van het Koninkrijk. Mm-hmm. In de wijze waarop er omgegaan is rondom die VN-resolutie. Mm. En we hebben ook gepleit voor een vlaggenprotocol. Dus dat op 30 juni vlag half stok hangt en op 1 juli de vlag gehesen wordt. Mm-hmm. Nou, hij heeft naar ons geluisterd. En ik ben heel benieuwd of hij er wat van mee gaat nemen in zijn toespraak op 1 juli. Zeker.
0: Oké.
1: Ja, het was in alle eerlijkheid, het was een heel goed gesprek. Maar ik ben altijd wel sceptisch. Want ja, ik wil gewoon concrete...
3: Eerst zien, wel geloven.
1: Precies, ja. En het is gewoon tijd voor actie. Er moeten gewoon concrete maatregelen genomen worden.
0: Over actie gesproken, daar ben je dus bezig. Daar zijn jullie mee bezig met gemeente Amsterdam. Mm-hmm. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat gaan jullie doen? Want het is ook een beetje... jullie zijn eigenlijk een soort voorloper. Het is ook een soort van pilot-experiment met wat herstel kan betekenen. Of hoe het eruit kan zien, concreet.
1: Ja, concreet in Amsterdam gaan er heling- en herstelstations komen in de verschillende stadsdelen van Amsterdam. Er komt een multifunctioneel gebouw voor zwarte grassrootsorganisaties. Er komt een fonds in eigen beheer. En daar zijn dus ook financiële middelen voor vrijgemaakt. En in eigen beheer is dus ook echt beheerd door nazaten voor nazaten. Nou, er zijn een paar hele concrete dingen waarvan ik denk, daar mogen we best trots op zijn. En dat zou eigenlijk op landelijk niveau verder uitgerold moeten worden.
0: En dat komt sowieso in Amsterdam. Vanaf 100%.
1: As we speak zijn we daarmee bezig.
0: Ja. En als het gaat over herstel, dus vraag ook aan jullie allemaal, maar ik begin bij jou, Dion. Vinden mensen dat lastig merken? De discussie in Nederland komt niet echt op gang. Het blijft hangen eigenlijk bij voor en tegen. En het is al zo lang geleden. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek openbreekt?
1: Ik denk dat daar dus ook dat historisch besef heel erg belangrijk voor is. Nou, daar zijn jullie natuurlijk ook enorm goed mee bezig. En ik denk dat het dus ook te maken heeft met het erkennen van institutioneel racisme. Omdat dat gewoon een doorwerking van het slavernijverleden is. En we weten dat op allerlei domeinen zwarte Nederlanders gewoon in een achtergestelde positie verkeren. En die achtergestelde positie, ja, dat moet hersteld worden. Vandaar dat wij ook praten over herstelrechtvaardigheid. Kijk, al die gruwelheden die plaats hebben gevonden tijdens het slavernijverleden, dat kan niet. Dat kan je niet meer herstellen. Maar de doorwerking van het slavernijverleden en de achtergestelde positie waarin zwarte Nederlanders nu verkeren, dat kan wel hersteld worden. Dat moet hersteld worden. En dat is waar wij op inzetten.
0: Duidelijk. Alleen dat ik zie knikken. Hoe zorg je ervoor dat dit... Want dit gaat natuurlijk iedereen in Nederland aan. Niet alleen maar zwarte Nederlanders of nazaten van tot slaaf gemaakt. Hoe zorg je dat iedereen hier aandeelhouder van wordt?
4: Als ik het hoor, ik vind het heel belangrijk en heel goed dat er iedere keer over herstel wordt gesproken en niet herstelbetalingen altijd als term genomen worden. Wat ik niet wil zeggen dat dat helemaal niet zou moeten plaatsvinden.

0: voor dat dit... Want dit gaat natuurlijk iedereen in Nederland aan. Niet alleen maar zwarte Nederlanders of nazaten van tot slaaf gemaakt. Hoe zorg je dat iedereen hier aandeelhouder van wordt?
1: Ja, als ik het hoor, ik vind het heel belangrijk en heel goed dat er iedere keer over herstel wordt gesproken en niet herstelbetalingen altijd als term genomen worden. Want ik niet wil zeggen dat dat helemaal niet zou moeten plaatsvinden of zo. Maar mensen schieten enorm in een kramp volgens mij. Zodra, omdat dat woord wat heel erg vaak gebruikt wordt, meteen gaat over geld. Terwijl er zijn natuurlijk allerlei andere manieren om aan herstel te werken. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat die financiële kant er niet bij moet zitten. Maar ik geloof dat het in Amerika ook bijvoorbeeld een universiteit als Columbia University, die hebben volgens mij op een gegeven moment ook, omdat ze onderzoek deden naar hun eigen aandeel erin, voor African Americans veel meer makkelijker toegang gegeven tot de universiteit. Dat is ook een vorm van herstel. En het hoeft niet altijd meteen geldelijk te zijn, zeg maar.
0: Ja. Dus, ja. Winnie, hoe kijk jij naar de toekomst van herstel?
2: Ik denk dat het begint met bewustzijn en het argument, het is allemaal zo lang geleden. Ja, volgens mij vervaagt dat als je bij een van onze onderzoekstukken je eigen achternaam intikt en ziet hoeveel geld je voorouders hebben gekregen.
0: Maar dat kan gewoon.
2: Dat kan.
0: Ja.
2: En dan, volgens mij voelt het argument, het is zo allemaal zo lang geleden, waar hebben we het over? Ja, helemaal niet zo relevant als jouw familienaam daarin staat.
0: Waar kunnen ze dat opzoeken? Waar kan men dat opzoeken?
2: Ga op naar nrc.nl. En ik verwacht dat morgen dit stuk op de website staat, maar in het Bordereilles-stuk, en het linkje komt vast ook in de show notes.
0: Okay.
2: Kun je je familienaam opzoeken en kijken hoe kort de link eigenlijk is met deze zwarte bladzijde in de geschiedenis.
0: Ja, hoe kort geleden het is. Raoul, route naar herstel. Wat zie jij in de toekomst? Of wat doe jij?
3: Nou, ik doe wat ik kan doen. Al, sowieso. Maar, nou ja, bijvoorbeeld wel 1 juli een nationale feestdag maken. Ik weet niet waarom dat zo moeilijk is. Dat snap ik echt niet, waarom dat nog steeds niet zo is. Ja, en dan over geld. Ja, ergens, ja, we hoeven daar niet over te praten. Aan de andere kant, die inzingers, die hebben dus omgerekend 4 miljoen euro gekregen.
0: Ja,
3: en ik ben wel eens op ChatGPT gegaan. En toen heb ik gevraagd, oké, als die, ik weet van 3 mensen dat die bezit waren van de inzingers. Dus ze hebben 900 gulden toen gekregen voor 3 van mijn voorouders. Als dat geld nu naar mij zou gaan en naar mijn familie, hoeveel zou dat zijn, heb ik toen gevraagd. Allemaal berekeningetjes. 10 tot 25 miljoen euro.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dus daar heb je eigenlijk gewoon recht op.
3: Ja. Nou ja, het zou heel fijn zijn, omdat dat heb ik.
0: Altijd wel lekker, toch?
3: Zou ik eindelijk een huis kunnen kopen? Ja.
0: Ja, in deze economie voor een millennial. Ja. Wat ik jullie allemaal hoor zeggen is eigenlijk, herstel ziet er op verschillende manieren uit. En zowel financieel als sociaal, cultureel, spiritueel. En we moeten dat gesprek gewoon gaan voeren. Nog 1 vraag aan jullie allemaal, 1 woord. Wat gaan jullie doen voor Kitty Kotti Dia Abolition? 1 woord, Dion.
4: Ooster / Museumpark.
0: Okay. Leendert.
1: Utrecht Griftpark.
0: Raoul.
3: Ooster / Museumpark / Babs Kitty Kotti Woordsalon.
0: Heel veel woorden, Winnie.
2: Idem.
0: Oké. Dank jullie wel allemaal. Want Sweetie Mans Passidee, fijne Kitty Kotti. Nog even naar muziek. Dit is Juni Martina met Dembo Kas over het reclamen van de gedeelde geschiedenis en het vieren van de afschaffing van de slavernij.

0: Dit was Met Clarice voor deze week. Een hele bijzondere Kitty Kottie special met hele fijne gasten. Jullie mogen doorpraten hoor. Ze kijken nu allemaal heel stilletjes aan. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. En ik denk dat er is heel veel gezegd. Maar wat belangrijk is om te onthouden is dat of je nou een zwarte Nederlander bent of niet, of een afstammeling van tot slaafgemaakte, dit gesprek is belangrijk voor iedereen. Want het gaat ons allemaal aan. Want we moeten toch hier in dit land samenleven met elkaar. En moeilijke gesprekken zijn belangrijk voor vooruitgang. Wil je een gesprek of de hele uitzending terugluisteren? Dan kan dat op nporadio1.nl. Straks op deze zender Langs de Lijn met Robert Meder. Voor nu een hele fijne avond en tot volgende week.
1: Nederland is er klaar voor. Vanaf 4 juli, 3 weken lang, Radio Tour de France. Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: NPO Radio 1.
10: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal is opgestapt. Zijn land sneuvelde in de groepsfase van het WK. Bondscoach Hong Myung-bo kreeg bakken met kritiek over zich heen en besloot vanavond op te stappen. Hong was eerder de bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2014. Ook toen werd Zuid-Korea uitgeschakeld in de groepsfase en stapte hij eveneens op. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Huh? Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
17: Ster. Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
18: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
19: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken. Begin met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
19: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: Meteen beginnen met besparen. Iyungo.nl. Iyungo.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India. Zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
23: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
24: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
25: Robert Meder.
26: Goedenavond aan bomvolle sportdag. Nog één uurtje langs de lijn. Na de groepsfase is het tijd voor het echte werk op het WK. Do or die. Zuid-Afrika en Canada strijden om een plekje in de achtste finales. Mark Loostra.
27: Ja, en het staat nog 0-0. Canada heeft in de eerste helft twee kansen gehad. Twee behoorlijke kansen gehad, maar niet gescoord. Verder was het vooral een saai potje. We zijn intussen 1 minuut bezig aan de tweede helft. En als we Nederland winnen, Dan spelen we tegen de winnaar van deze wedstrijd.
26: Kijk eens aan, Hedwigus Maduro, die kijkt mee in de studio. En in Oostenrijk won George Russell zijn tweede Grand Prix van het seizoen. Plek 2, die ging naar Max Verstappen.
0: Dat is toch een daverende verrassing. Nee, het is inderdaad niet zoals we misschien hadden gehoopt, de onverwachte winnaar. Maar mag het dan de onverwachte nummer 2 zijn?
26: Nou, Louis Dekker geeft zometeen antwoord op zijn eigen vraag. En in Londen maakt een zevenvoudig wereldkampioen zich op voor haar rentree op het heilige gras.
2: Not that I never enjoyed it before, because or else I wouldn't be here today. But I feel like I'm really I'm gonna enjoy being out there.
26: Ja, maar kan Serena Williams, over haar gaat het natuurlijk, meer dan alleen maar genieten op Wimbledon. Zometeen gaan we erover praten met tenniscommentator Mark Brasser. Dat en meer in Langs de Lijn tot 11 uur. Mark Kloosta, ik geloof dat de eerste helft niet echt puntje van je stoel was, hè?
27: Nee, het was achteroverleunen. En je moest eigenlijk wel op het puntje van je stoel zitten om wakker te blijven. Want als je achterover ging leunen, dan dommelde je weg bij deze wedstrijd. 47 minuten zijn we onderweg. 1 keer gewisseld bij Zuid-Afrika in de rust. En Bata is in de ploeg gekomen voor Mofokeng. En Canada dus in de eerste helft 2 enorme kansen. Cornelius had een enorme kopkans. En die kreeg daarna nog één. Toen hij van de lijn werd gehaald door verdediger Modiba. Daar had hij met wat meer geluk de openingstreffer kunnen maken vlak voor rust. De invaller en Bata speelt de bal nu terug. Overgeschoten in de naastloop Buchanan de bal van dichtbij nog op de keeper. En nu gaat de bal naar de linkerkant. En dan hebben we hem. Modiba, de redder op de doellijn voor Zuid-Afrika. Tweede geworden in de pool. Geldt ook voor Canada. En doordat ze tweede werden en geen eerste, hebben ze moeten verhuizen vanuit Canada naar Los Angeles. Want daar is deze wedstrijd. En spelen ze dus eigenlijk niet meer thuis. Dat is wel een behoorlijke aderlating voor de ploeg van Jesse Marsh. De bal is op de middenlijn bij Miller. Speelt de schuim terug naar Justekio. En nu gaat hij naar de middencirkel. Saliba speelt de bal recht vooruit. Maar de controle is er niet bij Jonathan David. Kan Zuid-Afrika overnemen. Wordt er een overtreding gemaakt op Mokwena. En daardoor krijgt Zuid-Afrika een vrije trap te nemen. Tempo ligt nog steeds niet hoog. Het is rommelig. Het is nog geen beste wedstrijd. Het staat nog 0-0.
26: De analyse van het virus Maduro. Succes met je analyse.
3: Ik zal het heel kort houden. 2 grote kansen voor Canada. Eentje uit de corner, eentje uit de vrije trap. Dat was het.
26: Dat was het?
3: Ja.
26: Oké, gaan wij door naar de Dag van Oranje.
5: De Dag van Oranje.
26: Ja, contact met Jerry Bone. Jerry, hola.
6: Hola, hoe is dat?
26: Ja, muy bien. Je bent in Mexico, hoor je op de achtergrond ook, hè? Mooie tune. Hoe is het in Monterrey eigenlijk?
6: Ja, het is echt, Robert, heel erg leuk. We zijn natuurlijk allemaal in Amerika geweest, in Houston, in Dallas, in Kansas City. En ik was best enthousiast over Kansas City, de thuisbasis van de Nederlands elftal. A-klasse, de zangeres van de naam, ik hoor nu pas. Ja. Maar ik was daar heel enthousiast over. Maar ja, het WK wordt wel omarmd door Kansas City. Maar hier in Mexico, hier leven ze natuurlijk voetbal. En dat is zo mooi om te merken. Je komt hier aan op het vliegveld, je ziet allemaal FIFA-uitingen. We komen aan in het hotel. Alle medewerkers hebben een Mexicaans elftal shirt aan. En we zijn nu in een straatje met wat barretjes. En dan zie je ook overal dat groen van het Mexicaanse elftal. Je ziet wat oranje al van wat verdwaalde oranje supporters die er al vroeg zijn. En je ziet toch ook alweer het rood van Marokko. Dus het zorgt echt voor een enorme voetbalsfeer die we, en daar komen we nu dan een beetje achter, toch wel gemist hebben in Amerika.
26: Oh, toch wel. Terwijl je toch zo enthousiast was. Dus het contrast is wel heel erg groot, begrijp ik.
6: Eigenlijk nu merken we het pas. Nu merken we het pas, ja. Ja, hier is gewoon, voetbal is leven, voetbal is liefde. En in Amerika is het toch een beetje gemaakte liefde. Maar is het ook liefde, hoor.
26: Ja. Moet je daar nu rondlopen met een Mexicaanse hoed op in verband met de zon? Oftewel, hoe is het daar met de temperaturen?
6: Nou, het valt ons alles mee. Het is wel 34 graden, maar het is eigenlijk best wel lekker. Als je een tijdje loopt in een winkelstraatje met heel veel toeristen, dan gaat het voorhoofd op een keer wel een beetje druppelen. Maar qua luchtvochtigheid valt het ons echt heel erg mee. We zijn ook in Dallas geweest, in Houston, ik noemde het net al. Daar is die luchtvochtigheid echt wel wat hoger. Dus we hebben net alle angstverhalen gelezen en het zou echt een enorme slijtageslag worden. Dat kan het alsnog worden, maar qua warmte en luchtvochtigheid valt het ons tot op heden heel erg mee. Maar we gaan straks pas naar het stadion, dan zullen we merken hoe het daar is. Maar hier gaat ook, het is een uurtje nog eerder. eerder dan in Amerika waar we zaten. Dus hier gaat de zon om 7:30 onder. En Nederland speelt op lokale tijd 7:00. Dus de tweede helft is gewoon al wanneer de zon onder is. Ik denk dat het echt wel heel erg mee gaat vallen, eerlijk gezegd.
26: Ja, ik weet niet hoe ver jouw contacten reiken, maar misschien is het mogelijk om de wedstrijd gewoon 3:00 naar voren te halen als het toch niet zo warm wordt. Dat vinden we hier in Nederland een stuk prettiger.
6: Ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ik ga mijn best doen, maar ik kan niks beloven.
26: Nee, dat dacht ik al. Even over het Nederlands elftal. Is nog in Kansas, heeft daar getraind. Heb jij er iets van meegekregen? Heb jij geappt met iemand die daar stiekem heeft gekeken? En met name of iedereen erbij was?
6: Ja, zeker. We zijn gesplitst als NOS-crew. We hebben één cameraman achtergelaten in Kansas City. Die vliegt ons straks achterna. En die heeft de training gefilmd. En hij heeft door zijn lens gezien, die hij 15 minuten mocht gebruiken, dat alle spelers dat eerste kwartiertje op de training waren. Dus ook bijvoorbeeld Quinton Timber, die nog even apart trainde van de week. En ook Cody Gakpo, na dat verschrikkelijke nieuws dat gedeeld werd gisteren door zijn vriendin. Ja. Dus het lijkt erop dat alle spelers beschikbaar zijn. Maar we zien natuurlijk niet alles van die training. Dus we gaan straks aan de bondscoach, aan Ronald Koeman, vragen of het ook echt zo is. En de spelers van het Nederlands elftal stappen ongeveer nu in het vliegtuig trouwens.
26: Ja. En is dat het enige dat je zou willen weten? Want Koeman en de aanvoerder Virgil van Dijk, die geven een persconferentie. Of zijn er nog meer dingen die spelen waarvan je zegt van, nou, dat wil ik wel delen, daar wil ik wel antwoord op eigenlijk ook kan vragen?
6: Ja, zeker. Kijk, we zijn toch wel heel erg benieuwd hoe dat nieuws over Gakpo, wat dat met de groep heeft gedaan. Hè? Virgil van Dijk zit daar, hij is natuurlijk de aanvoerder. Dus als iemand kan vertellen wat er allemaal leeft in de groep, dan is dat Virgil van Dijk wel. En we zijn ook wel benieuwd of zij ook dat sentiment Nederland-Marokko een beetje meekrijgen. Want dat zal bij jullie nog veel erger leven dan bij ons, hier op locatie. Maar in Nederland kan ik me zo voorstellen dat je toch wel al proeft wat voor heet potje dat mogelijk kan worden.
26: Ja. Ja, is ook zo. Nog even over Mexico, waar jij bent. No era penal. Ik vraag me af of de Oranjemars daar wat toestemming krijgt om te gaan marcheren, om het maar even zo te zeggen, in Monterrey. Wat is jouw idee daarover?
6: Ja, je ziet het echt wel op het straatbeeld voorbij komen. Dat er nog steeds mensen zijn met die tekst op een bordje. Allemaal verwijzend natuurlijk naar die makkelijk gegeven strafschop in 2014 met Arjen Robben. Uiteindelijk was het Huntelaar en Nederland ging door op het WK. Mexico werd uitgeschakeld. We dachten in het begin, ze zullen het niet zo leuk vinden, die Mexicanen, dat hier Oranje komt. Maar ze vinden het wel heel leuk. En het is vooral ludiek bedoeld, gewoon als grap tegenwoordig. De pijn is wel een beetje gedaald hier bij de Mexicanen. En morgen is er dus zo'n Oranjemars. En de gouverneur van de stad Monterrey, die heeft gezegd, we geven iedereen vrij, het wordt één groot voetbalfeest. Mm. Dus we verwachten naast Oranje dat het een soort Oranje-groene mars wordt morgen. En dat die Mexicanen ook heel erg gaan genieten van het Nederlandse feestje. En dat feestje begint trouwens vanavond al. Want op het fanfestival staan Yves Berendsen en Yuki en Feest DJ Ruud al. Maar die hebben een mooi nummer in het voorprogramma. Want voor hen treedt Enrique Iglesias op.
26: Zo.
6: Kijk aan.
26: Oh, mag wat kosten. Dankjewel, Thierry.
6: Adios.
26: Adios.

0: Ja, dat was de dag van Oranje. Ga maar een spookrijder. Dachten wij, maar ik denk... We gaan het zo meteen gewoon nog een keer proberen. Ik hoor het wel. Mark, jij bent niet de spookrijder. Mag ik aannemen, maar we gaan wel naar jou.
1: Nou, ook goed. 0-0. Even op de banken gestaan net. Ik ben opgestaan van mijn stoel om heel hard te klappen voor Moutaou. Dat is rechtsachter van Zuid-Afrika. Die in één actie twee mensen door de benen speelt. Echt schitterend. Eerst Milla en daarna komt Saliba rugdekking geven. Weer door de stokjes. Heerlijk lekker. En nu vallen ze aan. Doen ze dat via Maseko, de grote meneer in de wedstrijd tegen Zuid-Korea. Zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat Zuid-Afrika doorging. Bal gaat nu naar de zijkant richting de cornervlag. Daar hebben we hem weer. Moutaou. Het is wat simpeler. Bal gewoon teruggespeeld. Ja, het is niet de hele wedstrijdfeest natuurlijk. Maar zojuist dus in ieder geval mijn handen op elkaar gekregen. Bal in de middencirkel. Nu de opening naar de linkerkant. Dat is een goede bal. In de voeten van Modiba. Die slingert de bal vroeg voor. Bij de tweede paal staat invaller Mbata. Maar de keeper is eerder bij die bal. Doet drie stappen naar voren en heeft hem klem in zijn handen. Crepeau, de doelman van de Canadezen. 0-0 na 56 minuten spelen. In een wedstrijd die wel in evenwicht is. Maar Canada in de eerste helft de twee beste kansen heeft gekregen. En wat nog opviel, het moment dat het rust was. Canada claimde een penalty vlak voor rust. Waar je over kunt discussiëren of het er eentje was. Maar die trainer die wilde even verhaal gaan halen bij de scheidsrechter. Maar verdediger Bombito die liet even zien dat hij eigenlijk de baas is van de Canadezen. Want hij zei tegen die trainer, naar mij luisteren, rustig, wegwezen. Niet naar die scheidsrechter toe. Je zag hem echt instemmend knikken alsof het de rollen waren omgedraaid. Alsof Bombito de trainer was. En Jesse Marsh de jongeling en de speler. Maar goed, dat geheel tezijde. Ja. Er wordt een overtreding gemaakt, er staat 0-0.
0: Ik vroeg me nog af, het virus Maduro. In de eerste helft was er veel boegeroep. Op het moment dat de keeper van Zuid-Afrika de bal onder zijn voet hield. Heel lang. In zijn eigen 16. Iedereen stond stil. Twee man daarnaast van Zuid-Afrika. Ja. Maar Canada deed niks. Ja, er doet niemand wat. En de keeper denkt, ja, dan doe ik ook niks.
2: Ja.
0: Waarom doet een keeper dat?
2: Vaak misschien om zelfs tijd te rekken. Ik heb het gevoel dat Zuid-Afrika zeker de eerste helft speelde om eigenlijk niet te verliezen. Van, laat Canada maar komen. Jullie moeten het initiatief nemen. Maar ook als je voetbal inhoudelijk gaat kijken, is het om te lokken.
0: Dus je hoopt dat Canada hoop dat, komt,
2: ja,
0: dat
2: druk gaat zetten en dan komt er meer ruimte en dan kan je misschien in de rugs gaan spelen. Alleen Canada deed niks, dus ja, de keeper deed ook niks. Ja. En dan gaat het stadion fluiten natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Overigens, als jij nu een beeld, je hebt nu een beeld van, laat maar zeggen, een helft en een beetje van de tweede helft. Welke tegenstander moeten wij, als we het halen, bang van worden van deze twee?
2: Voor geen beide.
0: Nee?
2: Nee, ik vind dat wij moeten winnen van Canada of Zuid-Afrika.
0: Maar eerst van Marokko, hè?
2: Eerst Marokko, maar als je een beetje vooruit durft te kijken, dan is dit een mogelijke tegenstander. En ik vind dat we van beide landen moeten winnen.
0: Ja?
2: Ja, zeker.
0: Ik had wel iets meer van Canada verwacht. Had jij dat ook?
2: Ja, eigenlijk wel. Veel meer kans uit open spel. Ze zijn wel gevaarlijk in spellenvattingen. Maar ze hebben niet echt een kans gecreëerd door een goede aanval te creëren. Mm-hmm. Dus dat valt wel een beetje tegen.
0: Ja. Zie je het momentum een beetje kantelen momenteel?
2: Ja, eigenlijk wel. Want ik zie Zuid-Afrika wat sterker worden. Ze zijn ook ietsje beter aan de bal geworden. Dus Canada moet ook wel op gaan passen. Dat je niet in één keer die wedstrijd uit handen gaat geven. Nee. Want Zuid-Afrika voelt zich misschien wel sterker worden. En het staat 0-0, dus alles is mogelijk.
0: Ja, en veel snelheid voorin ook, hè?
2: Ja.
0: Zuid-Afrika.
2: Zeker. Dus ze spelen goed op de counter. Net al een mogelijkheid, geen kans, maar ze kunnen goed counteren.
0: Ja, we horen de weef, Mark Loosa, we horen de weef door het stadion gaan.
1: Ja.
0: Dat is qua voetbal meestal niet zo'n heel goed teken.
1: Zo niet.
0: Omdat het dan heel saai is.
1: Oh, nou ja, dat hoeft toch niet per se. Ze doen het ook als de wave als lekker gaat.
0: Ja.
1: Maar in dit geval denk ik dat je gelijk hebt. Ze proberen zich dan toch maar te vermaken. Tickets schijnen nogal duur te zijn daar. Dus als je er dan toch zit, dan moet je wel zorgen dat je een leuke avond of leuke middag hebt. En dat is voorlopig op het veld niet echt. Want van het spel worden we nog niet warm. En ook de mensen op de tribune niet. Hoewel Canada nu wel de bal heeft. En dat vinden de meeste mensen dan wel weer leuk. Zojuist een dubbele wissel geweest bij Canada. De Fugueroles is in de ploeg gekomen. Die speelde de vorige wedstrijd tegen Zwitserland. Zwitserland nog. En met hem is ook Sigur binnen de lijnen. Canada gaat nu richting het doel van Zuid-Afrika. Bal is bij Jonathan David op de rand van de 16. Maar die heeft wat ruzie met de bal. Eustachio pakt de bal weer over en geeft hem dan naar Miller. Lage voorzet. Kan worden uitverdedigd door Zuid-Afrika. Bal nu richting de middenlijn, richting spits. Die van de bal wordt gezet door Cornelius. Uitstekend verdedigd. Is ook boos, verontwaardigd. Omdat de scheidsrechter fluit voor een overtreding. Waar ik ook denk, ja, dit is gewoon een jongen die zijn lichaam gebruikt. Eerder bij de bal komt, goed voor zijn tegenstander duikt, de bal afpakt. En helemaal geen overtreding maakt. En die scheidsrechter staat op een meter en beoordeelt dat totaal anders. Het is ook nog eens vervelend voor Canada na een uur spelen. Omdat dit er gevaarlijk uitzag. Want met die bal ging die richting de 16 van Zuid-Afrika. Dat de vrije trap intussen genomen heeft na een uur spelen. Is het heel logisch als je naar deze wedstrijd kijkt dat het nog 0-0 is.
0: En dan een rustpoonkrijder, ja.
3: Rijd je op de N62 Belgische grens Borselen, dan kom je tussen Terneuzen en de aansluiting met de A58 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N62 Belgische grens Borselen, dan kom je tussen Terneuzen en de aansluiting met de A58 een spookrijder tegen.

0: Amy Winehouse en Tears Dry on Their Own. Mark, ik heb langzaamaan begin ik het gevoel te krijgen dat het later wordt.
1: Ja, dat gevoel had ik al na 10 minuten, want toen ontspon dit scenario zich al.
0: Ja.
1: Want het ging het al in dat trage tempo met dat gefluit voor die keeper en zo. Van, nou ja, we gaan er geen 90, maar 120 minuten van maken. Dus we moeten even rustig aan doen. Zoiets. Het is 0-0. Overigens net wel een schot dat bijna een doelpunt opleverde van de Polis. 0-0 na 64 minuten. Dat schot met buitenkant Vreef, met rechts. Draaide van de keeper af, maar ging een centimeter of 30 langs de verkeerde kant voor de paal voor Zuid-Afrika. Was een schitterende poging. Vanaf de punt van de 16 naar binnen gedribbeld. En toen hij eenmaal dacht, nu is de ruimte om te schieten. Vol met rechts uitgehaald. En dus met buitenkant Vreef met een heerlijk effect. Hier gaat Canada met een dieptepaas. De kans komt ervoor. Olisawehi via de keeper. En net voor de lijn weggehaald. Als ook Jonathan David daar aankomt om het laatste setje te geven. Maar eerst is het Mbokazi die eerder bij die bal is. Dit was een kans voor Canada op de voorsprong. Maar wordt niet benut, in tweeën niet.
0: Voor de tweede keer dit seizoen reed Max Verstappen zijn RB22 naar het Formule 1 podium. Daar stond hij vanmiddag in Oostenrijk tussen twee Mercedes-coureurs. Russell die won de race, Antonelli werd derde. We hoorden Louis Dekker al zeggen, dat was voor iedereen een grote verrassing. Nou, inclusief Verstappen zelf.
2: Yeah, I think it was of course a very good race for us. The first few laps were quite fun, and then it was like basically just trying to, manage your tires. And honestly, I think the car was in quite a good window for I would say a half of the race, and then we just picked up a few, let's say, issues with the car, which then, prevented me from basically finding that nice rhythm. But still, to be second, that close to a win, I think is extremely positive for us. So in that sense, for sure, I'm very happy.
0: Hele goede race, zegt hij. Eerste rondjes best wel heel leuk. Daarna wel wat problemen met de auto, maar om zo dicht bij de winst te komen is natuurlijk heel positief. En dus is hij heel blij, zei hij bij Formule 1 TV. Louis Dekker, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Waar zat het hem nou in positieve zin in vandaag?
3: Nou, het is heel raar. Als je Verstappen zo hoort, denk je, die is blij. Maar ik heb hem ook gehoord een kwartiertje later bij Viaplay. Toen was hij juist heel kritisch. Zei hij, het ging eigenlijk helemaal niet zo goed. En er waren allemaal issues. Dat hoor je hem net ook wel zeggen. Tweede helft van de race ging minder goed. Nou, waar zat hem dat dan in? Die auto die lag minder halverwege de race. Dat kan door andere banden komen. Dat kan door een beschadiging komen. Aan het eind van de rit, ze hebben updates en upgrades op die auto gezet. Daar moet hij sneller van worden. En dat is overduidelijk gelukt. Dat zag je gisteren al in de kwalificatie, die weliswaar eindigde met een crash, maar de snelheid zat er duidelijk in. Dat was in de eerste ronde, daar ging Verstappen ouderwets van 5 naar 3. En hij kon aanvallen, hij kon het tempo bijbenen. Hij deed mee, niet alleen om het podium, maar had zelfs de hele race zicht op de leider in de race. En dat is voor het eerst dit jaar. Dus ja, dan is het logisch dat hij opgewekt klinkt. Mm. Al is hij het niet altijd, want het is nooit goed genoeg, hè, bij Verstappen.
0: Nee, is ook zo. Maar als hij het heeft over problemen met de auto, hè, met name in het tweede deel van de race, wat voor een problemen waren dat dan? Heeft hij daar iets over gezegd?
3: Dat zijn problemen die je moet scharen in de hoek 1/2 tiende per ronde. Dat is het instuur, dat is de manier waarop een auto over de curbstones, over die rood-witte stoepjes heen gaat. Dat is de wegligging. En Verstappen heeft de hele tijd het idee gehad dat die achterkant niet echt lekker meewerkt in de tweede helft van de race. En waar dat dan aan ligt, ja, dat weten ze, waarschijnlijk weten ze dat over een paar dagen pas. Maar als een coureur niet 100% vertrouwen heeft, dan kun je ook niet 100% die ronde vlekkeloos neerzetten. En dat heeft ertoe geleid dat Verstappen op een bepaald moment, hoe raar het ook mag klinken, enigszins rustig aan heeft moeten doen. En dus de aanval, de finale aanval op Russell, net niet heeft kunnen inzetten. Omdat hij het vertrouwen een beetje kwijt was in wat die achterkant van die auto met hem ging uitspoken, als het ware. Die dansten een beetje onder hem weg. De grip was wel beter dan de afgelopen races, maar het was nog niet optimaal. En dan moet je dus tevreden zijn met een tweede plek. Ja. En aan het eind moest hij eigenlijk verdedigen in plaats van aanvallen. Want Antonelli kwam erg dichtbij, 0,3 van een seconde. En Antonelli zei ook, jammer dat die race niet een paar rondjes langer duurde.
0: Ja. Dat snap ik ook wel vanuit zijn gezichtspunt. Maar even over de strategie van Red Bull. Hè. Als we dan, ik denk dat we ons dan moeten focussen, met jouw permissie, rond die laatste pitstop. Hebben ze daar goed gedaan door even te wachten, net even iets langer te wachten dan de concurrentie?
3: Dat had heel goed kunnen uitpakken. En Verstappen zei het na afloop ook. Het is makkelijk praten. Je had het misschien nog ietsje anders kunnen doen. Ik weet wel dat vanmiddag al toen we in de uitzending van Langs de Lijn deze race aan becommentariëren waren, dat zowel Jeroen Blekemolen als ik zag dat er ineens 1-2 seconden verloren ging. George Russell ging naar binnen. Op verse banden naar buiten. Verstappen reed een tijdje door. Die verloor toen tijd en die had het idee om op verse banden aan het eind van de race kan ik die tijd terugpakken. En daar hebben ze denk ik een klein gokje verkeerd gemaakt. Want Verstappen ging zo lang door op banden dat hij op een bepaald moment binnenkwam met de tekst "The tires are dead." En als de tires dead zijn, dan doen ze niet meer zoveel. En dat verklaart ook dat zijn rondetijden toen echt mager waren. En in die tijd heeft hij zoveel terrein verloren dat aan het eind van de race hij dat eigenlijk niet meer goed heeft kunnen maken.
0: Nee.
3: Dus
0: dat is een beetje koe in de kont kijken natuurlijk. Dat kan je achteraf, is dat natuurlijk makkelijk zeggen. Maar op het moment dat ze het deden, snapte je wel dat ze het deden op dat moment dan?
3: Ja, je moet op een bepaald moment gewoon een besluit nemen. En doorrijden kan ook een aanval zijn in de Formule 1. Zoals het bij Russell ook, hoe raar het ook mag klinken, een aanval was om als eerste naar binnen te gaan. Zo was het vanuit Red Bull een aanval om zo lang mogelijk door te rijden. Want je weet immers maar nooit. En inderdaad, die koe en die kont ken ik ook. En dat is met zoveel woorden ook wel gezegd na afloop. Als je alles van tevoren weet, dan is het een heel makkelijk spelletje. En ik denk niet zozeer dat hier een fout is gemaakt, maar dat het dubbeltje net de andere kant op viel.
0: Ja. 1-3 dus Mercedes. Eindelijk was Russell weer een sneller dan Antonelli. Maar had je... Nou ja, je hebt eigenlijk de antwoord al een beetje gegeven. Hè? Als de race 2 ronden of 3 ronden langer had geduurd, Antonelli gewoon gewonnen.
3: Ja, maar een race duurt 1,5 uur. En Antonelli is wel zo eerlijk om toe te geven dat die eerste ronde van hem niet zo geweldig was. Twee keer buiten de baan, heel erg slordig, heel ongeduldig. En dan komt hij wel tot rust. En dan is hij ook wel zo slim om na afloop te zeggen van, nou ja, ik heb de schade beperkt gehouden. En dat is al knap genoeg voor een jongen van 19 met betrekkelijk weinig ervaring in zijn tweede seizoen. Maar Antonelli heeft het in het begin laten liggen. En was aan het eind echt overtuigend. Want het eind van de race, laatste kwartier, was het echt de omgekeerde wereld met Russell als veruit de langzaamste van de drie. Verstappen, die was hem aan het binnenhengelen. Maar de snelste man op de baan was Antonelli, ronde na ronde. En inderdaad, als die race 10 minuten langer had geduurd, dan had Antonelli hem misschien wel gewonnen. En was Verstappen misschien wel tweede geworden en Russell misschien wel derde. Maar ja, de race duurde geen 10 minuten langer. Dus dit is toch echt hoe het werkt. En Antonelli heeft het in het begin weggegeven. Aan de andere kant is nog steeds de vierde WK-leider. En dat is verrassend genoeg.
0: Ja. Volgende week Silverstone, thuisreis voor Russell, voor Lewis Hamilton en Lando Norris. Maar Russell won daar nog nooit, als ik goed ben geïnformeerd. Wie is dan nu de favoriet?
3: In Engeland, op het circuit van Silverstone, is er maar één favoriet, zelfs als hij eigenlijk niet de favoriet is. En dat is de man die daar al zo verschrikkelijk vaak heeft gewonnen, maar nog nooit in het rood. En dan weet je wie ik bedoel. Misschien zijn de papieren voor Russell wel veel beter, maar ik denk dat heel Engeland, ik heb het een paar keer mogen meemaken, als Hamilton daar zijn vleugels krijgt en weer gaat winnen, dan gaat het land echt op zijn kop staan. Terwijl ze notabene een wereldkampioen hebben in de vorm van Lando Norris en de verse Grand Prix winnaar in de vorm van George Russell. Engeland hoopt op Hamilton en ja, die heeft het toch aardig voor elkaar bij Ferrari. Vandaag een beetje bestolen door zijn team met een rare bandenstrategie, een rare pitstop, een rare timing. Maar ja, dat is Ferrari, dat weten we. Die zijn strategisch niet de slimste altijd. Maar die auto is beter dan iedereen dacht. En Hamilton is getergd om nog even duidelijk te maken in Engeland. Hey jongens, jullie mogen allemaal denken dat ik oud ben en dat ik voor het geld naar Ferrari ben gegaan en dat ik nooit meer kampioen word. Maar dit is wel mijn circuit. En zo denkt hij. En hij heeft het vaak genoeg bewezen. Dus ja, Russell is de favoriet. Op papier. Maar in de praktijk kan Hamilton daar flink gaan toveren.
0: Kijk, we gaan het zien. Kijk er nu al naar uit. Louis Dekker, dankjewel. Er gebeurde meer vandaag.
4: Wat is dit? Wauw!
0: Ja, dit was Femke Broeders-Bol na een prachtige race op de 800 meter bij de Diamond League-wedstrijden in Parijs. Ze liep naar de tweede plek in een tijd van 1:55.60. 600ste nog maar is ze verwijderd van het Nederlands record op de 800 meter van Ellen Verlangen. Dat stamt uit 1992. Hoe was het gevoel nu bij Broeders-Bol in vergelijking met de 400 horden?
4: Ah, ja. Heel anders. Ja, vandaag is gewoon... Dat is leuk natuurlijk aan iets nieuws doen. Je kan jezelf weer veel meer verbazen. En ik merk ook gewoon dat ik dit jaar zoveel rustiger ben. Omdat ik toch onbewust altijd die stress had van... Hoorde moet ik winnen, ik moet dit goed doen. En nu ben ik gewoon best wel open. Ik denk, ja, oké, misschien ga ik een stuk achter Wero. Maar ja, wat heb ik te verliezen? Eigenlijk niks. Ik ben nieuw. Dus dat maakt het wel heel anders. En ja, vandaag, dit is echt, ja, het was de eerste keer 52 lopen op horde in 2020. Gewoon bizar.
0: De Zwitserse Audrey Werro die won de race in Parijs. En zij was een flink stuk sneller. Haar tijd, 1.53.80, is nog niet eerder gelopen door een vrouw in de Diamond League. Twee mooie onverwachte Nederlandse wielerkampioenen op de weg. Lieke Nooyen van Visma Leasebike boekte de grootste zege in haar loopbaan. In een sprint adieu was de medevluchtster Femke Marcus de baas. Nooyen ging op 500 meter van de finish aan.
5: Maar Marcus wil er toch nog naartoe. Marcus probeert nog, maar Nooyen blijft staan, blijft sprinten en blijft daardoor ook voor Femke Marcus. Nooyen is de nieuwe Nederlands kampioen.
6: Als je eerst over de streep komt, is altijd, altijd supermooi en kippenvel een beetje. Maar ik denk dat deze trui wel echt speciaal was als ik hem straks mag dragen.
0: Ze praten net zo snel als dat ze fietsen, als je het zo hoort. Ook bij de mannen succes voor Visma Leasebike, want daar ging de Nederlandse titel naar Wilco Kelderman. Meer dan 4000 dagen heeft hij moeten wachten op een overwinning. Kelderman kwam solo aan in Nijmegen, tot zijn eigen verbazing.
7: Ik kan bijna niet geloven. Ook de laatste ronde dacht ik van ja, anderhalve minuut word ik nog teruggepakt of zo. Maar uiteindelijk, ik bleef ervoor en moeilijk te beseffen nog.
0: Bauke Mollema werd tweede. Jochem Kerkhardt, die van de continentaalploeg Beat, die werd derde. En dan nog motorsport en primeur voor de Japanner Ai Ogura. Hij won in Assen de TT. En dat was zijn eerste zege in de MotoGP.
8: Met de gebalde vuisten richting zijn teamleden aan de kant. Heel veel emotie daar bij het team van Trackhouse Aprilia. Niet het fabrieksteam, een zogenaamd satellietteam. Maar ze pakken de winst met Ogura. En de tweede plaats met Raúl Fernández. Want die houdt Jorge Martín achter zich.
0: En die dan de leiding in het WK-klassement over van Marco Bezzecchi. Die ging vroeg in de race hard onderuit. En in de motocross was de grote prijs van Portugal. Dat werd de prooi voor Jeffrey Herlings. De eerste manche van de MXGP finishte Herlings als tweede. In de tweede manche was hij ongenaakbaar. En dan tenslotte op de Olympische wielerbaan in Los Angeles heeft de BMX'er Nick Kimman bij een val zijn sleutelbeen gebroken. Kimman woont in L.A. en viel in bij testwedstrijden op de baan. Zijn naam wordt genoemd als mogelijke opvolger van Roy van den Berg in de Nederlandse baansprintploeg. Half juli zijn de WK BMX in Australië. Dat toernooi komt door de sleutelbeenbreuk nu in gevaar voor Kimman.
9: Tourquiz. Vanaf zaterdag kun jij meedoen aan jouw eigen tourquiz.
10: De quiz over een onderwerp dat je zelf mag bepalen.
9: Weet je alles over bijvoorbeeld Nederlandse etappenwinnaars?
10: De bolletjestrui.
9: Of Franse wijn?
10: Alles mag, zolang je het maar kunt linken aan de Tour de France.
9: Mail je naam en je specialiteit naar radiotourquiz@nos.nl.
10: Radiotourquiz@nos.nl.
9: Radio Tour de France begint zaterdag om 2 uur.
0: Gaan we weer even kijken bij Mark Kloosstra. Nog een klein kwartiertje, denk ik zo.
1: Ja, dat klopt. Nog 13 minuten en een enorme kans net voor Promise David. Nou ja, eigenlijk voor zijn collega, maar hij schoot zelf en deed dat een centimeter of 20 naast het doel. Dan zou je zeggen, oeh, dat is jammer. Goed geprobeerd, maar schuin voor hem stond Scheffelberg helemaal vrij. Schuin voor de keeper. Was ook een eenvoudig paasje geweest. Maar Promise David had maar één doel voor ogen. En dat was letterlijk het doel van Zuid-Afrika en probeerde het dus zelf. Klein beetje naast, maar als hij hem had afgegeven was de kans veel groter geweest voor Canada. Dat is kans nummer 4. Voor de Canadezen tegenover één schot van Zuid-Afrika. Dus als je de kansen bij elkaar optelt, dan verdient Canada wel een doelpunt. En wellicht ook de overwinning. Maar voorlopig staat het nog steeds 0-0. Canada wordt wel weer sterker. Het begin van de tweede helft was voor Zuid-Afrika. Maar nu zien we toch al een tijdje veel aanvallen van Canada. Waar ook Afonso Davis is binnengebracht. Hij heeft nu de bal. Het zijn zijn eerste minuten na een blessure voor Canada. Eustachio vindt opnieuw Davis. Die staat oog in oog met zijn tegenstander. Dreigt buitenom. Gaat binnendoor. Paasje naar David in de korte hoek. Williams, kans nummer 5. En nu is die bal de 16 uit, maar komt hij weer voor de voeten van Davies. Die komt op de achterlijn uit, dribbelt nu naar de cornervlag toe. Kijken wat hij hier gaat doen. De nieuwe aanvoerder loopt zich vast op Sitole. Bal over de zijlijn voor een inworp voor Canada. Goede redding van Williams in de korte hoek. Maar daar zagen we even de klasse van Alfonso Davies met dat balletje buitenkant voet. Waarmee die David vrijzette schuin voor het doel. Maar die schoot dus op de keeper in de korte hoek. Opnieuw een inworp voor Canada. Op een meter of 10 van de achterlijn. Inworp schiet door. En kan op de punt van de 5 meter worden weggeramd. Voor opnieuw een ingooi voor Canada. Dat is de vierde in een minuut tijd. In minuut 79 staat het nog steeds 0-0. Maar Canada dringt aan.
0: Het weer is Maduro. Het zou toch een wonder zijn als Zuid-Afrika het er nog uitsleept.
11: Ja, zo eigenlijk wel. Ik vind het echt een hele grote kans voor Promise David. Dat hij zelf schiet, dat is eigenlijk schandalig als je die kans terug gaat kijken. Zijn teamgenoot staat echt helemaal vrij. Simpel paasje naast het 1-1 op de keeper. Maar dan besluit je zelf te schieten van ongeveer een meter of 19. Mm. En die bal gaat naast. Ik zou echt helemaal gek worden op dat moment.
0: Ja.
11: Dat mag eigenlijk niet.
0: Nee.
11: Heel egoïstisch. En daardoor blijft het ook gewoon 0-0 staan.
0: Ja, de manier waarop Zuid-Afrika staat is ook heel verdedigend.
11: Ja.
0: Ze zijn ook echt gekomen om op de counter, denk ik, een goal te maken. Schat ik dat goed in, denk je dat ook?
11: Ja, zeker. Ze hebben meer de instelling om niet te verliezen. Om stand te houden, zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Hopen op een counter. Misschien zelfs verlenging en penalties. Maar Canada is gewoon veel beter. Heeft ook de grotere kansen gehad.
0: En wat is dan het idee om daar doorheen te spelen? Is dat een beetje wat ze nu doen? Dat tempo wat meer omhoog, kant op kant, in de hopen dat er ergens een gaatje valt? Zo'n beetje dat idee?
11: Ja, zeker. Ze moeten ook meer van kant naar kant inderdaad spelen. Nu proberen ze heel vaak om door de as heen te spelen. Maar daar staan gewoon heel veel Zuid-Afrikanen. En de ruimte ligt eigenlijk op de zijkant. Davis kwam net goed door en het werd direct gevaarlijk. Dat moet Canada veel beter doen.
0: Ja. Goed, Mark Kloostra, weer natuurlijk. Je hebt de analyse gehoord. Is het nog steeds één richting verkeer?
1: Het is wel één richtingsverkeer, ja. En nu zijn we opnieuw op de helft, diep op de helft van Zuid-Afrika. Davies weer. Ah, dit is een slechte paas. Daar zit het been tussen van Mutau, de man van die dubbele poort. En dit is dan slecht uitverdedigen van Zuid-Afrika. Bal kan zo worden overgenomen door Canada. Weer een slechte paas. Die dan voor de voeten valt van Cornelius naar Davies. Die wordt heel veel gezocht. Eustachio heeft nu de bal. Kijkt ook altijd eerst. Waar is Davies? Kan ik hem aan hem geven? En als dat niet kan, nou ja, dan gaan we over tot plan B. Geef ik hem aan iemand anders. Het loopt nu allemaal niet zo heel goed af. Hoewel het wel een inworp wordt. Omdat ze bij Zuid-Afrika de bal over de zijlijn schieten. Cornelius kreeg in de eerste helft 2 kopkansen. Speelt de bal nu terug naar de middencirkel. Daar staat de Fugger Rollers op de bal te wachten. Paasje breed over 5 meter naar Johnston. En nu gaat het naar de rechterkant. Naar David. Jonathan David geeft hem terug aan Johnston. Punt 16. Zet de bal voor en op de penaltystip weggetrapt door Zuid-Afrika. Maar ze zijn echt aan het wegschieten en aan het overleven in deze fase. Al een minuutje of 10 komen ze niet meer van eigen helft af. En worden ze nu geholpen door Canada omdat er een overtreding wordt gemaakt door Schaffelberg. En dan kunnen ze weer eventjes op adem komen. 9 minuutjes nog, dus een minuutje of 5 aan extra tijd. Het is nog steeds 0-0 bij Zuid-Afrika tegen Canada.
0: Ze moest er even over nadenken en is nog steeds niet helemaal overtuigd. Serena Williams, die accepteerde de wildcard die Wimbledon haar aanbood. Ze deed het pas op het allerlaatste moment. Dinsdag is het dan zover, dan maakt ze haar rentree op het Center Court, waar ze 7 keer de trofee omhoog mocht houden. Vandaag sprak ze in Londen met de pers. En daar was onze Mark Brassen natuurlijk bij. Mark, goedenavond.
12: Goedenavond, Robert.
0: Was je de enige die belangstelling had?
12: Nee, zeker niet. Ik had eigenlijk verwacht dat het theater, het media theater, zoals dat zo mooi heet op Wimbledon, dat uitverkocht zou zijn. Dat misschien wel journalisten moesten gaan staan. Maar er is ook een intern systeem dat je de persconferentie gewoon vanaf je werkplek kunt bekijken. En je krijgt na afloop heel keurig een transcriptie. Het hele uitgewerkte, zeg maar, persconferentie. Dus je hoeft er niet bij te zijn. Maar het was wel heel erg druk inderdaad. En veel meer belangstelling dan bij andere persconferenties voorafgaand.
0: Ja. Maar zo'n transcriptie, dat is mooi, maar dan kan je niet zien hoe ze erbij zit, neem ik aan. Dus
12: nee,
0: wat voor indruk maakten ze?
12: Nou, eigenlijk was het een typische Serena Williams persconferentie. Ze houdt er niet van en dat straalt ze dan altijd wel een beetje uit. Ze heeft eigenlijk een hekel aan persconferenties, maar goed, ze heeft een verplichting. Dus ze zit er dan wel en op sommige onderwerpen is ze dan wel wat enthousiaster. Als het over de beste vriend Grigor Dimitrov gaat, heeft ze een leuk verhaal en dan lacht ze zelfs eventjes. Of als het over de strenge dopingregels gaat, die sinds haar stoppen 4 jaar geleden wel veel strenger zijn geworden, dan zit ze wel eventjes op de praat. praatstoel. Maar ja, er komen ook wel antwoorden uit haar mond van drie woorden. Dat je denkt, hey, heb je de vraag niet begrepen? Of heb je het niet verstaan? Of wat? Dus dat je denkt, kom op, weet je, we zitten hier allemaal voor jou. Probeer een beetje moeite te doen. Maar goed, dit kennen we van haar. Zo is ze. Ze houdt er niet van. En ze doet ook niet heel erg moeite om ons dan iets te geven, zeg maar.
0: Ja. Nou, laten we even naar de luisteren dan. Want ze vertelde ook waarom ze besloten heeft om die wildcard te accepteren.
13: People live to be an athlete and I have this great opportunity to showcase what I do best, I suppose. And I think ultimately I was like, that is pretty cool, so I should do it.
0: Ja, mensen leven ervoor om atleet te zijn. En ze kreeg de mogelijkheid om te laten zien waar ze het allerbeste in is. En dat vond ze zelf wel cool en dus besloot ze het te doen. Ze was niet gelijk overtuigd, hè, Mark?
12: Nee, zeker niet. Ze is even met zichzelf in gesprek gegaan. Maar toen zei ze ook tegen zichzelf, vertelde ze op de persconferentie, ja, Serena, what are you thinking of? Weet je, waarom moet je hier nog over nadenken? Je krijgt inderdaad als atleet de kans om te doen wat je leuk vindt, waar je het beste in bent. En buiten dat, misschien krijg je deze kans nooit meer. En ze heeft natuurlijk al zoveel Wimbledons gespeeld. Maar toch had ze zoiets van, ja, misschien is het mijn laatste Wimbledon wel. Mijn laatste kans die ik hier krijg. Dus ik moet het gewoon doen.
0: Ja. Dinsdag speelt ze tegen een Australische, Maya Joint, 20 jaar. Zij is 44. Ja, bedoel, welke kant het ook op gaat. Ik bedoel, het kan ook een enorme afgang worden natuurlijk.
12: Ja, afgang denk ik niet. Ze kan verliezen. Maar dat doet natuurlijk niks af aan de grootsheid van Serena Williams. Die is zo ontzettend groot, die is larger than life bijna. Ze is sowieso de beste tennister. Nou, bijna alle tijden zou je kunnen zeggen. Daar kan je nog wat discussie over hebben, maar goed. Maar ze is ook een van de grootste en misschien wel de grootste sportvrouw die de wereld ooit heeft gehad. Met alles wat ze bereikt heeft en alles wat ze daarnaast heeft gedaan voor de mensheid, voor kansarmen, voor jonge zwarte Amerikanen, die een voorbeeld, een rolmodel is ze geweest. Kijk, als ze natuurlijk 5 toernooien op een rij in de eerste ronde verliest, dan kan je misschien op een gegeven moment denken van, hey, het wordt wel een beetje sneu misschien, dan krijg je misschien met haar te doen. Maar dan nog doet het niks af aan de grootsheid van Serena Williams. Ze wil dit graag. We gaan kijken hoe het gaat. Dat zal voor zichzelf ook toch wel een vraag zijn. Maar ze doet het graag, ze wil het. Nou, goed, laat maar zien. Je hebt zoveel bereikt al en dat zal altijd blijven staan.
0: Ja. Goed, dankjewel voor nu, Mark. Morgen de eerste twee Nederlanders in actie. Bodek van der Zandschulp en Jesper de Jong. Daar ongetwijfeld morgen meer over. Gaan we naar Mark Kloostra, want we zitten toch wel, ja, ik wilde zeggen slotfase, maar ja, dat is wel zo, maar van de 90 minuten.
1: Ja, van de 90 minuten, ja. En als het zo doorgaat, want er staat 0-0, dan gaan we ver over die 90 minuten heen. Niet omdat er heel veel extra tijd bij gaat komen, maar omdat we gaan verlengen. Want daar ziet het wel naar uit bij deze tussenstand. Er zijn dus wel kansen geweest voor Canada, 6 stuks, maar niet gescoord. En zojuist een afstandsschot, een behoorlijke pegel van Apollos, die door de keeper werd gepakt, Crépeau, die ook nog even op de foto wilde, denk ik. Want die bal was een halve meter naast het doel, maar hij dook nog wel even sierlijk die kant op om hem tegen te houden. Ik heb het idee dat hij dat echt voor de fotografen deed. De bal is in de middencirkel. Rechts is er ruimte voor Scheffelburg. Als hij de bal goed meeneemt, is hij er door, maar hij neemt hem net niet goed genoeg mee. Krijgt de bal wel op de buitenkant van zijn schoen. Ook wel langs de tegenstander, maar net te weinig snelheid. Waardoor diezelfde tegenstander er nog tussen kan komen. Nu een overtreding gemaakt door Canada. Levert een vrije trap op voor Zuid-Afrika. Het is minuut 87, 5 meter voor de middenlijn aan de rechterkant. En Laria krijgt van de scheidsrechter te horen dat dit zijn laatste overtreding is voordat hij een kaart gaat krijgen. En datzelfde moet wel een beetje gelden voor Nico Sigur, die in de tweede helft binnen de lijnen kwam bij Canada. En een eerste overtreding bestraft zag worden met een gele kaart terecht. En daarna ook alweer 2 overtredingen. Maar van zojuist vasthouden dat je denkt, speel nou niet zo met vuur, jongen. Want anders moet je ploeg met z'n tienen verder. Nou, dat is nog niet aan de hand. Maar ik sluit niet uit dat als hij zo doorgaat, dat alsnog gaat gebeuren. Inworp Zuid-Afrika snel genomen. Maar bal wordt nu teruggespeeld naar eigen helft. Kop middencirkel. Kan breed naar de rechterkant. Maar het kan ook schuin naar voren. Dat is goed. Naar de middenstip. En dan schieten ze de bal zo tegen Justekio op. En ligt de ruimte voor Canada. Ze zijn met z'n 5 tegen nog maar 3 van Zuid-Afrika. Bal gaat naar de linkerkant. Davies bij de tweede paal. Scheffelburg. Maar Davies wil hem op de rand 16 terugleggen. Daar zit een verdediger tussen. En Justekio glijdt ook nog eens uit voordat de bal bij hem komt. spannend omschakelmoment nu voor Zuid-Afrika. Minuut 88. Bal gaat naar de punt 16. Naar invaller Reyners. Die heeft de bal maar dribbelt van het doel af. Schuin teruggespeeld naar Rembata. Dan de opening naar de rechterkant. Aanname niet helemaal goed. Daardoor moet de bal terug richting de middenlijn. Richting Moudou. Die hem in alle rust breed speelt in de voeten van Ocon. En hij speelt hem ook weer 5 meter naar links. Tempo gaat weer omlaag bij Zuid-Afrika. Nog 2 officiële minuten. Het is nog steeds 0-0. Nog altijd 0-0 in Los Angeles. Bij Zuid-Afrika tegen Canada.
10: De mooiste momenten van het WK.
0: Ja, die laten we elke uitzending horen. Dat weet u inmiddels denk ik wel. De analisten in de studio kiezen een nieuw moment. En gooien er ook weer eentje uit. Nou, dit is nu de top 3. 1.
14: Even meeluisteren.
15: After view, number 10, Paraguay, cover his mouth, decision is red card.
14: Zo, een rode kaart, hand voor de mond houden, dat staat in de nieuwe regels.
10: 2.
16: Nou, Medina, pull back here, let's hear it. Messi! History in Dallas, 40 years to the day since Diego Maradona scored the hand of God. Lionel Messi scores the goal to make him the World Cup's all-time leading scorer. Wonderful moment.
10: 3.
14: Dembélé, poelbraak. Wauw! Dembélé doet het zelf! Schitterend, hij is los!
1: Hij dreigt met schieten, dat deed hij al 2 keer heel erg goed. Nu ook weer erin! Het is de derde!
0: Ja, we hoorden scheidsrechters natuurlijk, de regels goed opgevolgd. Bart Vrouwens gooide dat erin. WK-topscore Messi door Ronald Waterreus. En hat-trick van Dembélé tegen Noorwegen gisteravond door Ronald Waterreus. Was niet gisteravond, denk ik. Was langer geleden. Hedwigus, welk moment ga je... Ja, was vrijdag. Wanneer ga jij... wat ga jij eruit gooien?
11: Ik durf niet aan Dembélé te komen en ook niet aan Messi te komen. Dus ik vond dat fragment van de scheidsrechter heel grappig. Maar die ga ik er wel uitgooien.
0: Are you sure, Mr. Maduro?
11: Ja,
0: oh, okay.
11: Ik ben het wel helemaal mee eens.
0: Okay, dan wil jij dit voor in de plaats doen?
15: Dale, una vez!
0: Wacht even. Permissie. Want dit was zo kort. We doen nog 1 keer.
15: Dale, una vez!
11: Ja, dit
0: Dale,
11: is
0: Bale,
11: Dale Unares. Dit was Marcelo Bielsa, El Loco, de trainer van Uruguay.
0: El Loco, de gek.
11: Ja. De gek, ja. Ze werden natuurlijk uitgeschakeld en hij moest wachten op een interview. Natuurlijk heel veel ruzie gehad met keyspelers en hij moest dus wachten. En ja, hij zat volgens mij een paar journalisten niet uit te schelden, maar het moest allemaal sneller gaan. En dat vond ik zo grappig om te zien. En daarna had hij een heel kort interview. Dus vandaar dat El Loco Marcelo Bielsa erin moet.
0: Oké, goed, dat is bij deze gebeurd. Mark Klooster, je staat nog steeds in de top 3.
1: Ja, dankjewel, Edwiges. Ik dacht wel, als hij me eruit haalt, zeg ik helemaal niks meer in deze uitzending. Maar hij heeft me gelukkig gespaard.
0: Ja.
1: Dat doet Canada ook een beetje met Zuid-Afrika. Het is niet dat ze heel veel beter zijn en ze van het kastje naar de muur spelen. Maar als ze wat zorgvuldiger met de kansen waren omgegaan, dan hadden ze op voorsprong gestaan. Het staat nu dus 0-0 en we gaan richting een verlenging. 4 minuten nog aan extra tijd. En Canada heeft zichzelf wat dat betreft tekort gedaan. Want het is wel de betere ploeg. Bal is nu aan de rechterkant bij Scheffelberg. Bal nu schuin terug. Opnieuw naar die rechterkant. Daar is hij weer. Scheffelberg gaat voorgeven. Doet dat op de 5 meter. Weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio. Daar is hij! Daar is hij! Eustachio schiet hem erin. Aanname op de borst. En daarna uit de stuit. Boom!

0: Scheffelburg gaat voorgeven. Doet dat op de 5 meter. Weggekopt. Zo in de voeten van Eustachio. Daar is hij. Daar is hij. Eustachio schiet hem erin. Aanname op de borst. En daarna uit de stuit. Boom. In het hoekje. En dan gaat Canada toch nog winnen. Niks verlenging. 4 minuten nog aan extra tijd. En Eustachio doet het voor Canada. Hij schiet Canada naar de volgende ronde. En dan weten we ook. Als we winnen van Marokko, dat zal nog lastig genoeg zijn. Dan moeten we tegen deze jongens van Canada.
1: We zijn niet klaar, hè?
0: Nee, dit is klaar.
1: Ja, we hebben gisteravond gezien. Er ook gebeuren in ongeveer een minuut.
0: Ja, dat is waar.
1: Het virus.
2: Niet te vroeg juichen.
1: Nee, maar ik bedoel, dit was onvermijdelijk toch? Dat die
2: ja, nee, Canada was veel sterker. En ook verdiend dat ze gaan winnen. Een mooie goal trouwens. Slecht weggewerkt door het midden. Hè. Neemt hem op zijn borst aan en schiet een volley in een lange hoek. Onhoudbaar voor de keeper.
1: Ja. Dat was al 6-3 geloof ik, hè?
2: Ja, maar uiteindelijk hopen we dat we morgen winnen van Marokko. En dan treffen we Canada en die zijn ook te kloppen. Wat we misschien wel liever Zuid-Afrika willen treffen. Want die zijn nog slechter dan Canada. Maar uiteindelijk moet je ook van Canada kunnen winnen.
1: Maar eerlijk is eerlijk, ze hebben er wel heel veel energie in gegooid. Dat werd wel langzaam aan minder. Het was misschien onvermijdelijk, maar zag jij hem nog vallen?
2: Nee. Ik dacht, dit gaat de verlenging worden. Ik vind Davies ook heel zwak invallen. Hij was natuurlijk niet fit, maar hij heeft echt elke bal ingeleverd. Ja. Dus misschien moet hij nog fitter worden. Ja. En hopelijk niet tegen ons.
1: Nee. Terug naar Mark. Ja. Het kan maar zo zijn dat er toch nog een goal valt, Mark. Ik weet alleen niet aan welke kant. Wat denk jij?
0: Nee, er gaat geen goal meer vallen. Nee? Deze wedstrijd gaat op slot worden gedraaid door Canada. Misschien dat Zuid-Afrika nog heel erg naar voren gaat rennen en er in omschakeling nog een moment komt voor de Canadezen. Maar ze spelen de bal nu terug naar Crepo. Die moet wel opschieten met 2 jagende Zuid-Afrikanen. Paasje is wat kort. Die terugspeelbal, maar hij heeft hem weggetrapt. En op de middenlijn is het nu Eustachio die zijn lichaam er goed tussen zet. En een hoogstandje van Davies krijgt de bal weer bij Eustachio. Dan gaat het naar Promise David. Maar die komt niet aan de bal. Daar wordt goed verdedigd door centrale verdediger Embo Kasi. Die ook de bal nu naar de grond brengt en mee aan de dribbel gaat richting de middenlijn. Kaatsie terug van Apollis. Maakt de bal weer op de helft van Zuid-Afrika. Ze moeten naar voren. Moedau heeft het begrepen. Speelt de bal langs de rechterzijlijn naar Apollis. Staat buiten spel. Dat is niet zo handig, hè. In de 4e minuut van de extra tijd. Er komen er maar 5 bij. Nou ja, er is gescoord. Dus laten het er 6 worden. Dan hebben ze nu nog 2 minuten en 20 seconden om een gelijkmaker te forceren. Maar daar hebben ze helemaal geen recht op. En een echte kans hebben ze ook niet bij elkaar gespeeld. Die van Zuid-Afrika. Eustachio maakt dus het doelpunt in minuut 90 plus 1. Een groot feest, flinke ontlading, dat valt natuurlijk te begrijpen. Want ze staan voor het eerst in een knock-outwedstrijd. Overleefden nog nooit de pool. Het geldt overigens ook voor Zuid-Afrika. Dus het was sowieso een primeur geweest voor één van deze twee landen om naar de volgende ronde te gaan. Zoals het ook al een primeur is dat ze hier staan. Maar het wordt dus Canada. En dan gaan ze zaterdag naar Houston. En de hoop voor ons is dat wij er dan ook staan. Ik denk dat dat een makkelijker potje gaat worden dan tegen Marokko. Maar goed, daarover later hopelijk meer. Als de bal naar voren wordt getrapt door Zuid-Afrika met de moed der wanhoop. Officieel nog 30 seconden te gaan. Bal op de punt van de 16 aan de linkerkant. Naar binnen gedribbeld door Moremi. Wordt van de bal gelopen door Scheffelburg. En die trapt hem dan met een hele hoge boog richting de cornervlag van de tegenpartij. One extra minute geeft de scheidsrechter ook aan. Dat begrijp ik, want dat is dus, legt het net al uit, vanwege dat doelpunt gemaakt dus in de extra tijd van Eustachio. Zuid-Afrika pompt de bal maar weer naar voren. Daar is hij op 20 meter van het doel. Daar komt de voorzet nog richting de penalty stip. Weggetrapt door verdediger Cornelius. Zuid-Afrika neemt over. Komt Canada dan ineens nog in de problemen. Ze komen wel onder druk te staan. Met nog 50 seconden te gaan. Komt er nog een gelijkmaker. Zoals bijvoorbeeld gisteren bij Oostenrijk. Een verlossende gelijkmaker. En Batta vindt in de as van het veld een ploeggenoot. Die draait open naar de rechterkant. Moedau 20 meter van de achterlijn. Iets meer naar de as. Apollis dreigt met naar rechts. Gaat naar links. Zet de bal nu voor op rand 16. Weer weggekopt door die Cornelius. Die haalt een hoop weg daar centraal achterin bij Canada. En dan weer een icing. Die kijken veel naar ijshockey. Gewoon de bal de hoek in. En dan, zoals ze dat bij ijshockey doen met een puck, tijd winnen. Maar Zuid-Afrika mag dan wel weer een nieuwe aanval opzetten. Trappen de bal naar de linkerkant. Scheffelburg zit er met het hoofd tussen. Bal is over de zijlijn. 15 seconden hebben ze nog. Pompen dat ding. Daar gaat hij. Richting de 5 meter. Keeper zijn doel uit. Vangen liggen. En juichende spelers die de keeper complimenteren met deze redding. Wordt er ook nog een beetje ruzie gemaakt. Lijkt me ook allemaal niet.

0: nodig. En zo zit de extra minuut van de extra 5 minuten er ook nog op. En zitten we op 6 minuten extra tijd. En lijkt deze trap die de keeper zometeen gaat nemen de laatste van de wedstrijd te zijn. En de beslissende trap is dan geweest van Justekio. Hij schoot hem in 90+1 vanaf rand 16 meter erin. Vanuit de stuit in het hoekie. En daarmee heeft hij Canada naar de laatste 16 geschoten. Zo lijkt het. Maar eerst nog even wachten op de officiële bevestiging van de scheidsrechter. Die komt er nu. Justekio is matchwinner voor Canada. Dat naar de volgende ronde is. Iedereen rent het veld op. Ze zijn heel heel blij. Zuid-Afrika met Hugo Broos, de oudste coach ooit in een knock-out wedstrijd, uitgeschakeld.
1: Het is loon van de angst. Dat is eigenlijk wat bij mij naar boven komt. Ben je het daarmee eens?
2: Jawel.
1: Of kan Zuid-Afrika gewoon niet anders?
2: Nee, ik denk dat ze niet veel meer kunnen. Nee? Ik heb Zuid-Afrika ook die eerste wedstrijd gezien. Toen dacht ik al van, het is bijna een wonder dat zij hier staan nu. Vandaag hebben ze eigenlijk heel weinig gecreëerd. En eigenlijk alleen maar tegengehouden. Dus Canada verdient gewonnen.
1: Ja, ja. Wel, wat ik al zei, wel veel energie.
2: Ja, dat wel. Dat is wel wat je mag verwachten, dat ze energie leveren. Want als ze dat ook nog niet tonen, dan blijft er heel weinig over. Maar ze hebben het nog lang volgehouden. En in de wedstrijd probeerden ze te blijven. Ja. Alleen het is uiteindelijk niet gelukt.
1: Ja, ik had het eigenlijk over Canada, bedoel ik.
2: Oh, Canada. Ja, Canada heeft wel heel veel energie erin ingezet. En ja, verdient gewonnen, kansen gecreëerd. Dus ja, uiteindelijk mogen zij door.
1: Ja, even een morgenavond, hé.
2: Ja, daarom. Ik zit er eigenlijk alleen maar daar aan te denken, hoor.
1: Nou, ik bedoel eigenlijk Brazilië-Japan om 7:00.
2: Ja, een mooie wedstrijd.
1: Wat voor voorgerecht is dat? En dan heerlijk. Duitsland tegen Paraguay.
2: Ook heerlijk. En als tweede gerecht, zeg maar. En als hoofdgerecht.
1: Nederland-Marokko.
2: Ja. Ja. Nou, die gaan we opeten.
1: Ja. Wellicht. Wat dacht je? Zou Japan...
2: Brazilië pijn kunnen doen?
1: Ja.
2: Ja, zeker. Ja. Ze hebben ook in een oefenwedstrijd recent gewonnen van Brazilië. Al Japan. 3-2 toen. Dus ik denk dat die Brazilianen ook de Japanners niet onderschatten. Want daar hebben ze dus nog herinneringen aan. En ik ben benieuwd naar die wedstrijd. Ik kan zomaar richting Japan gaan.
1: Paraguay zit in een positieve vibe.
2: Ja.
1: Tegen de Duitsers.
2: Toch denk ik dat Duitsland veel te sterk is. Ja.
1: Ja.
2: Duitsland gaat door.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Je zei het al, Nederland-Marokko. Morgenavond, of morgennacht eigenlijk, om 3:00. Wat verwacht je, wat voor potje wordt het?
2: Een gelijkwaardig potje. Ik denk wel dat we gaan winnen, uiteindelijk. Want ik denk, ja,
1: waar is het waarvan?
2: Ik denk toch dat we gewoon betere spelers hebben, over de breedte vooral. En ik denk ook wat iets meer ervaring. Dus op het juiste moment dat we gaan pieken in de wedstrijd dan.
1: Ja, ja. Durf je een uitslag? Heb je je moeder om een uitslag gevraagd?
2: Nog niet. Zelf denk ik gewoon 2-0.
1: 2-0?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Eerste helft al of later in de wedstrijd?
2: 1-0, de eerste helft. En dan wordt dat eventjes overleven en dan maken we uiteindelijk 2-0.
1: Mooi. Nou, dan kan ik gewoon blijven liggen.
2: Ja.
1: Hoef ik me weer in niet te zetten. Ja. Dat scheelt toch ook wel weer. Ja. Dankjewel, Edwiges, weer voor deze mooie woorden op deze avond. Zometeen vanzelfsprekend met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Sheila Sittalsing. Goedenavond.
3: NPO Radio 1. 11:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïense aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Over 28 uur in het holst van de nacht van maandag op dinsdag is het zover. Dan treft Nederland Marokko op het wereldkampioenschap. U staat morgen voor een belangrijke keuze. Om 7:30 s'avonds op bed gaan liggen, om een paar uur slaap te pakken tot om 2:45 ongeveer de wekker gaat, of de nacht doorhalen. Volgens slaapdeskundigen is het eerste zinloos en maakt het tweede je ziek. Een alternatief is niet kijken. Maar dat lijkt me volslagen ondenkbaar. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Er was een akkoord tussen de VS en Iran, maar dit weekend is er weer volop geschoten. Aan Midden-Oosten-journalist Abdu Bouzer, daar vraag ik, wat nu? Verder in deze uitzending, kan het Huis voor de Klokkenluiders genoeg doen voor mensen die misstanden op het werk aankaarten? Gaat Belarus actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne? En leren we de echte Fiep kennen in de nieuwe biografie van Fiep Westendorp? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 28 juni.
3: Holy shit.
2: Het was het gesprek van de dag. Het noodweer van gisteravond en vannacht.
4: Ik denk, wat hoor ik nou?
2: We kregen te maken met veel wind, regen en gigantische hagelbuien.
5: Hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee!
2: Intussen bleef het maar bliksemen.
6: Het is heel uniek wat we hebben gezien. 300.000 blikseminslagen gisteravond alleen al. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: In het Noord-Hollandse Landsmeer kunnen ze erover meepraten.
7: Op een gegeven ogenblik hoorden we een hele harde knal en bliksem. En toen dacht ik al, nou, die slaat ergens in.
2: En dat gebeurde ook. De zolderkamer van een jongen van 16 werd geraakt.
8: Hij sliep dus op zolder. Vandaar, en die bliksem is dus daar gaan knallen. Dus heel eng hoor om zoiets mee te maken op zo'n leeftijd.
2: Ook in Veldhoven in Brabant ging het mis. Daar is een monumentale molen helemaal verwoest.
9: Veel erger kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
2: Flink schrikken voor buurtbewoners.
10: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
11: Ik mis de wieken van de molen. En één keer zie ik daar een grote stomp staan en de wieken waren weg.
2: Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
9: Ja, dat is het enigste geluk wat we hebben, dat er niemand gewond geraakt is.
2: In Venezuela wordt nog steeds gezocht naar vermisten van de aardbeving. Soms met succes. Zo werd een jongen van 11 onder het puin gevonden. Een emotioneel moment, ook voor deze Britse verslaggever die erbij stond.
12: Everyone must receive such a boost when they find a little boy alive in that wreckage, right?
13: Of course. We all need this help.
2: In de VS liet oud-president Biden van zich horen.
14: Hallo.
2: Hij ging helemaal los op president Trump in niet mis te verstane woorden.
14: What a loser.
2: Ook is de president volgens hem narcistisch en corrupt.
14: It's simply stunning to me. He has no shame.
2: Tot slot naar het Limburgse Maasbracht, waar ze de langste frikandel ter wereld wilden bakken.
15: Spannend, ja. Heel spannend. Want we willen gewoon de grootste ter wereld hebben.
2: Ze hadden speciaal een heel lange frituurpan gemaakt, waarin de frikandellen werden neergelaten.
16: En laat hem erin halen. Let op de spetteren.
17: Op, kan spetteren, let op.
16: Mag ik ze naar beneden?
17: Ja.
2: Voor het record moest de frikandel zo'n 20 meter zijn. Maar de Limburgers gingen zelfs voor
18: 38 meter 15, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
2: Maar uiteindelijk werd hun frikandel zelfs 41 meter 45.
19: Yes, het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
3: Nederland is verdeeld over de opvang van asielzoekers, schrijft het AD na eigen onderzoek. Maar over één ding zijn we het eens, niet in mijn wijk. 4700 mensen gaven antwoord op de vragen. En grofweg is in 1/3 voor opvang, 1/3 tegen en 1/3 neutraal.
2: Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot benadrukt dat de overheid eerlijk moet zijn tegen de burgers. Draai er niet omheen, zegt hij. Met een AZC in je wijk doe je mensen iets aan. Iedere gewone Loosdrechter kent de feiten. Maar dan zegt een wethouder, het is niet bewezen dat een AZC tot overlast leidt. Tja.
3: Inwoners van Venetië maken zich op voor het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en multimiljardair Tilman Fertitta. Die maakt met zijn eigen megajacht van 32 meter hoog een tour langs de Italiaanse kust. En aan die drijvende paleizen hebben ze in Venetië sinds een aantal jaren een broertje dood, weet de Volkskrant.
2: Gevreesd wordt dat het schip in juli een machtige stoorzender wordt voor het jaarlijkse feest dat het einde van de builenpest in de stad herdenkt. Actievoerend Venetië bereidt zich voor op Fertitta's komst en denkt aan de megalomane bruiloft van Jeff Bezos vorig jaar. De veteranen van vorig jaar grinniken nog na over hoe ze Bezos' feestje hebben verstoord. Met als grootste succes de krokodillen. Alleen het gerucht dat ze de grachten zouden vullen met opblaaskrokodillen was al genoeg voor paniek bij de organisatoren.
3: De Vespa is 80 en dat vierde 25.000 enthousiastelingen uit 67 landen dit weekend in Rome. NRC was erbij. In 1946 werd de scooter met de Vespetaille geboren en in 1953 wereldberoemd gemaakt door Gregory Peck met Audrey Hepburn achterop in Roman Holiday.
2: Bij marktkraampjes in Rome worden er nog altijd oude zwart-witfoto's van Hepburn en Peck op een Vespa verkocht. Sindsdien dook de scooter al op in meer dan 2000 films en tv-series. En het Italiaanse symbool voor ultieme vrijheid is nog steeds populair. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 2 miljoen Vespas gemaakt.
3: En bij één huis in het Friese dorp Tietjerk brandt maandagnacht zeker licht, schrijft de Telegraaf. Dan is die ene WK-wedstrijd die Mohamed en zijn vrouw Matti nooit kunnen missen, Nederland-Marokko. Ruim een halve eeuw zijn ze samen en iedereen kent ze in het dorp.
2: Wellicht zal de aarde maandagnacht even beven in het dorp Tietjerk. Hoe gevoelig dat ook ligt in het noorden. Mo zal juichen en stampen als Marokko scoort. Matti zegt, ik laat hem niet alleen kijken. Ik juich voor Oranje.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Stay the Indian. Dit weekend hebben de Verenigde Staten en Iran opnieuw aanvallen over en weer uitgevoerd. Iran bestookte schepen in de Straat van Hormuz en ook Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Amerika voerde zelfs aanvallen uit in Iran. Wat betekent dit voor de onderhandelingen over het staakt het vuren? Goedenavond, Abdul Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige.
1: Goedenavond.
0: Wie is er nu eigenlijk weer begonnen? Iran of de VS?
1: Ja, dat ligt eraan wie van de partijen gaat vragen. Vraag je dat aan Iran, dan zullen ze zeggen Amerika is begonnen. Want we hebben een memorandum of understanding. Dat is dat raamwerk, voorlopig akkoord wordt het ook in de media genoemd, tussen de twee landen. En kijk wat in artikel 5 staat. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de schepen die door die hele nauwe zeestraat, de straat van Hormuz, gaan. De Amerikanen zeggen, nou nee, kijk naar dat artikel 5... van hetzelfde Memorandum of Understanding. En daarin staat dat schepen daar doorheen moeten kunnen gaan varen. Nou, die schepen die zijn er doorheen gevaren, alleen die zijn aan de kant van Oman gevaren. En dan zegt Iran, dat is niet de afspraak, wij moeten coördineren. En daarmee is dat Memorandum of Understanding, ja, toch wel een Memorandum of Misunderstanding geworden. Dus ja, dat is een flauw woordgrap, maar dat lijkt het toch wel te zijn.
0: Ja, want wat waren nou echt de triggers voor deze aanvallen? Is dat nou gewoon Wie gaat er over die straat? Is dat nou
1: dit er een beetje flauw over, maar daar gaat het natuurlijk wel om.
0: Ja.
1: Die zeestraat die is zo belangrijk voor Iran, dat is het allerbelangrijkste. Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Dus kortom, het is ontzettend belangrijk voor Iran. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, ja, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
0: Maar wat heeft die Memorandum of Understanding die is getekend dan nog voor waarde?
1: Ja, toch wel veel hoor. Kijk, het gevaar is dat je het kind met het badwater gaat weggooien. Vooropgesteld, het is een ontzettend fragiel staakt het vuren met een intense verklaring. Maar de twee partijen zijn serieus met elkaar aan het onderhandelen. Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Dat zijn juristen, wetenschappers. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting, het nucleaire akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld. Het is niet gezegd dat er binnen 60 dagen uit gaat komen, maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers, de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgang oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Ja, want die wereldeconomie wordt gegijzeld door die dichte straat. Niettemin zijn er vandaag weer gewoon schepen gegaan door die straat van Hormuz. Wat is nou de strategie? Wie mag er wel doorheen, wie niet? En wie bepaalt dat?
1: Op dit moment iedereen. Het is Iran die dat bepaalt. Een goed voorbeeld is een Frans schip, een containerschip, die door dat noordelijke straat van Hormuz, door een vaarroute die door dus de Iraanse revolutionaire garde is bepaald. Dan mag je doorheen varen. Doe je dat niet, dan kan Iran op een vrij makkelijke manier, namelijk door een drone de lucht in te sturen van om en nabij $20.000. Die hoeven ze niet eens te laten ontploffen, maar alleen al in de buurt. Dat zorgt ervoor, dat is ontzettend belangrijk om te onthouden, dat de algoritmes in het rood springen bij de wereldverzekeraars die met name in Londen zitten. Want dan worden de premies zo hoog dat het eigenlijk niet meer te doen is voor de schepen om er doorheen te varen. En daarmee controleren ze dus die zeestraat.
0: Ja, maar ze laten dus gewoon weer schepen
1: door. Ze laten zeker schepen door als je met hun coördineert en daarmee dus ook accepteert dat zij soeverein zijn over de zeestraat.
0: Ja, en hebben ze dan ook contact met de Amerikanen over wie ze wel en niet doorlaten?
1: Een hele goede vraag. Ze hadden de Memorandum of Misunderstanding. Wijn zei vrij zeker afgelopen week van de revolutionaire garde, die dus door als een terreurorganisatie wordt beschouwd in Amerika, die gaan een mannetje sturen naar Doha met wie we kunnen coördineren, een zogenaamde hotline, om dit soort incidenten te voorkomen. Die Iraanse televisie beaamde dat, maar het was de revolutionaire garde zelf die zei van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. De straat is van ons, met wie moeten wij coördineren en hoezo moeten wij coördineren? Kortom, er wordt wel gecoördineerd op politiek niveau, maar niet op militair niveau. En dat is goed voor de luisteraar ook om te houden. We hebben het over het regime in Iran, maar daar zijn haviken, met name in de hoek van de Iraanse revolutionaire garde, en die spelen het vrij hard. De straat is van ons en dan doen we geen water bij de wijn.
0: Nou, zei je al eerder, hè, ze willen eigenlijk al bij een beetje van die oorlog af. Hoe zit dat precies met de steun voor die oorlog, zowel in Amerika als in Iran?
1: Kijk, laat ik vooropstellen, Iran is een dictatuur. Dus we hebben weinig gezegd op de gewone Iraniërs, maar ik kan wel zeggen met zekerheid, ze zijn vermoeid, ontzettend vermoeid. Maar veel Iraniërs vertrouwen Amerika niet. Er was al eerder een deal, 2015, het zogenaamde Obama-deal. Dus die snappen ook wel dat er een goede deal moet komen. Dat hoor je ook in de straatinterviews. En dat lees je ook hier en daar aan het horen van Iraniërs. Aan de andere kant zijn er ook in Amerika natuurlijk de haviken in de Republikeinse partij van Trump, die ontzettend kritisch zijn. Net zoals er trouwens ook haviken zijn in Iran. Dus wat dat betreft zijn het wel twee communicerende vaten. Dus je ziet dat de leiding echt wel een deal wil sluiten. Maar in beide landen zijn natuurlijk kritische stemmen. En het belangrijkste beer op de weg is niet eens de techniek en waar moet er wel gevaard worden of niet. De twee landen willen een deal, maar dat is toch het wantrouwen naar beide toe. Iran wantrouwt Amerika en andersom ook Amerika-Iran.
0: Ja, niettemin wordt er ook weer verder gepraat over de uitvoering van het tijdelijke vredesakkoord. Althans, en morgen staan er in Zwitserland weer gesprekken op de rol. Gaan die door?
1: Ja, die gaan vooralsnog door. Dat is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is een soort van ingecalculeerde escalatie wat nu plaatsvindt. Het is pijnlijk, maar het wordt nog enigszins gecontroleerd. Komt ook omdat landen als Qatar, Pakistan, Zwitserland toch proberen de twee partijen enigszins in bedwang te houden. En er komt bij dat twee partijen echt heel serieus met elkaar aan het praten zijn. Ik zei het al, het zijn een batterij aan de beste jongetjes en meisjes van de klas. Juristen, financieel experts, wetenschappers. Die moeten elkaar gaan praten over hele ingewikkelde zaken om die memorandum van misunderstanding nu tot een doorwrochte dik document te maken waar de twee partijen vervolgens mee vrede kunnen sluiten.
0: Ja, want er is ook afgesproken in dat memorandum van dat moet binnen bepaalde tijd gebeuren. Binnen 60 dagen alle losse eindjes afwerken. Gaan ze dat halen, die 60 dagen?
1: Met dit soort
0: schendingen?
1: Ik hou niet van gokken, maar als ik toch een gokje moet wijgen, gaan ze het niet halen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het kan verlengd worden. Het is 60 dagen, dat is een deadline die ze zichzelf gesteld hebben. Maar ze hebben er ook ruimte in gebouwd dat ze natuurlijk door kunnen gaan praten. Het is ontzettend ingewikkeld. Er zijn zoveel complexe zaken. We hebben het niet eens over Libanon gehad, wat ook een belangrijke hoofdpijndossier is voor beide landen. En waar ze ook mijlenver van elkaar afleggen. Kortom, het is een ingewikkelde dossier. Dus ja, ze moeten met elkaar praten. Een totale oorlog tussen de twee, zoals we dat eerder hebben gezien, de kans daarop is heel klein.
0: Nou is er, je noemde Libanon, het voorlopig bestand getekend tussen Israël en Libanon. Gaat dit nog helpen?
1: Nee, niet echt, want het was Hezbollah. Dus die organisatie, die pro-Iran-militiegroep daar, die zei van ja, die overeenkomst is nietig. We erkennen dat niet, want het doel van die overeenkomst is uiteindelijk om dus die proxy van Iran te ontwapenen. Israël probeert daar een akkoord te sluiten met de Libanese regering. Maar stel dat het akkoord doorgezet zou worden, dan zou het ook betekenen dat er dat Hezbollah zou moeten ontwapenen. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Het zou betekenen dat het leger in Libanon dat zou moeten gaan doen. Die zijn er helemaal niet toe geëquipeerd. Het zou ook een burgeroorlog worden. Kortom, het zijn nog heel veel losse zaken die daar spelen, daar in het Midden-Oosten.
0: Dankjewel, Abdou Bouzeda.

0: Jackson. En op 1 juli bestaat het Huis voor de Klokkenluiders en de daarbij behorende wetgeving 10 jaar. Het doel was werknemers te beschermen die maatschappelijke misstanden binnen hun organisatie of bedrijf aan de kaak willen stellen, zodat ze hun verhaal kunnen en durven doen. Maar is dit gelukt? Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: U zei net bij het vorige onderwerp over Iran, dat is een link met een klokkenluider van de bekendste klokkenluider van Nederland.
1: Een van de bekendste klokkenluiders van Nederland is Frits Veerman. En dat is al heel lang geleden, maar in de jaren 70 was Frits Veerman werkzaam bij Urenco. En er was een Pakistaanse collega van hem en die spioneerde voor Pakistan.
0: Ja.
1: En heeft informatie uit Nederland overgebracht naar Pakistan. En daardoor heeft Pakistan een atoombom en Iran mogelijk ook. En destijds werd die klokkenluider Veerman niet geloofd.
0: Ja,
1: en werd niet naar hem geluisterd. Hadden we dat maar gedaan.
0: Niet goed mee afgelopen. Nu had hij bij dat huis gekund. Afgelopen 10 jaar hebben jullie dit huis voor de klokkenluiders. Hoeveel klokkenluiders hebben jullie kunnen helpen in die afgelopen 10 jaar?
1: Nee, het is misschien goed toch nog heel even te zeggen waarom het belangrijk is dat klokkenluiders beschermd worden in Nederland. Klokkenluiders stellen meer fraude aan het licht dan accountants onderzoeken.
0: Yeah.
1: Klokkenluiders wijzen op veiligheidsrisico's in ziekenhuizen en in fabrieken. We hebben ook klokkenluiders aan de lijn bijvoorbeeld die over het omzeilen van sancties van Rusland een melding willen maken. Dus het zijn heel veel hele relevante zaken. En mensen durven dat soms niet omdat ze bang zijn dat hun werkgever hun gaat benadelen.
0: Ja.
1: En helaas is dat ook nog vaak het geval. Maar uw vraag is, hoeveel hebben jullie kunnen helpen? We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000 keer mensen kunnen ondersteunen, adviseren en helpen bij het doen van een melding. Of ze adviseren over of ze dat wel of niet zouden moeten doen. En mensen kunnen elke dag met ons bellen als ze overwegen om een melding te doen of een klokkenluidersmelding te doen.
0: Ja. En u noemde al een aantal type misstanden waar mensen over bellen. Dat kan heel uiteenlopend zijn, zei u al. Welk voorbeeld is u het meest bijgebleven?
1: Nou, het zijn er heel veel, maar ook hele, niet klein, maar belangrijke. Bijvoorbeeld, ik luisterde mee aan de telefoon. Op een middelbare school is een scheikundelokaal en daar worden de veiligheidsvoorschriften niet gehandhaafd. Er zitten te veel leerlingen in de klas. Er is een risico op brand en andere ongelukken. Iemand meldt dat en de schoolleiding doet daar niets aan. Uiteindelijk is door bemiddeling van het huis die medewerker en het bestuur van die school zijn weer in gesprek gekomen. Brandveiligheid is opgelost. Er is niks fout gegaan. En toch hebben we iets kunnen doen en die medewerker werkt nog bij diezelfde school.
0: Ja,
1: dat is een goed voorbeeld waarbij het goed afloopt.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: want
1: er zijn
0: natuurlijk vragen.
1: Heel vaak voorbeelden.
0: Ja, is dat niet uitzonderlijk? Want ik las ook in de gegevens dat het voor, ik geloof wel 90% van de melders wat minder goed afloopt.
1: Dat klopt. 9 van de 10 mensen die met ons contact opnemen, die zeggen ik ervaar eigenlijk benadeling en hinder van mijn werkgever.
0: En wat houdt dat in? Is dat ontslag? Ik denk altijd, die worden dan meteen ontslagen.
1: Ik krijg geen promotie, of ik word overgeplaatst, of ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten. Maar mensen worden ook gewoon ontslagen of krijgen geen contractverlenging. En de wet die we nu 10 jaar hebben in Nederland, die zegt dat je een werkgever, iemand die een melding heeft gedaan van iets wat een risico is of een misstand is, dat die persoon niet benadeeld mag worden als gevolg van die melding.
0: Ja.
1: Dus die wet is eigenlijk heel helder.
0: Ja.
1: Toch 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen ervaren wel benadeling.
0: Ja, dus die wet werkt niet of hij wordt niet gehandhaafd of hij is niet goed geformuleerd.
1: Hij wordt niet gehandhaafd. Het is goed dat die wet er is.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste punt wat ik na 10 jaar Huis voor Klokkenluiders en 10 jaar wetgeving ook graag wil maken is dat we heel veel goeds hebben kunnen doen. En we kunnen mensen ondersteunen, we kunnen ze een advocaat geven, kunnen ze psychische bijstand geven. Maar wat wij nog niet kunnen is een werkgever die een klokkenluider daadwerkelijk benadeelt, daarvoor ook sanctioneren. In Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen mensen dat wel. Maar als je weet dat je geflitst wordt, dan doe je het misschien toch niet.
0: Ja.
1: Als een werkgever weet dat hij bestraft kan worden voor het feit dat hij een klokkenluider benadeelt, dan doet hij dat hopelijk niet.
0: En die bevoegdheid zou u willen hebben?
1: Nou, niet alleen wij zouden dat zelf willen. De Tweede Kamer heeft 3 jaar geleden al gezegd dat ze ook vinden dat het Huis voor Klokkenluiders die bevoegdheid moet hebben. Opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dat de afgelopen 3 jaar nog niet geregeld. Nou waren er ook wel heel veel opeenvolgende ministers de afgelopen 3 jaar, maar toch. Dus wij dringen er heel erg bij de huidige nieuwe minister op aan om dit nu eindelijk te regelen. Zodat werkgevers weten dat ze beboet kunnen worden. En dat melders weten dat ze ook beschermd blijken. Want die wet zegt wel dat je niet benadeeld mag worden. Maar in de praktijk gebeurt dat helaas nog wel.
0: Ja, want ik zou denken als het in 9 van de 10 gevallen niet helemaal goed afloopt. Dan denk je wel 3 keer na voordat je een melding doet.
1: Dat is inderdaad het geval. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen zo is. Dat ze in een soort loyaliteitsconflict zitten. Ze willen iets melden, ze zien iets wat niet goed is. Maar ze willen niet hun eigen positie in de waagschaal stellen. En daar is die wet nou juist voor bedoeld. Dat iemand wel zich beschermd voelt. En dat de samenleving wel naar ze luistert en wel om ze heen gaat staan.
0: Ja, maar zonder die sanctiemogelijkheid kunt u dat dus eigenlijk niet goed waarmaken als huis voor de klokkenluiders.
1: We kunnen de ultieme bescherming niet waarmaken.
0: Ja.
1: Wat we wel kunnen en al heel veel doen, is mensen daarin ondersteunen en hun helpen de afweging te maken, ga ik wel of niet melden. En gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die wel melden.
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er ook werkgevers die daar goed mee omgaan. Maar ultiem is het nodig dat er ook gesanctioneerd en gehandhaafd kan worden. En dat is nu nog niet het geval. En als we dat doen, dan is de cirkel rond. En dan worden, denk ik, mensen ook, ja, voelen ze zich vrijer om toch een melding te maken.
0: Ja, zijn er ook klachten? Het Huis voor de Klokkenluiders is, we horen er zo weinig van. Het opereert vrij reactief en passief. Dus er wordt een klacht van een bestuurder die is vertrokken bij jullie vorig jaar. Mm-hmm. Is dat zo? Is het te onzichtbaar? Is het te reactief?
1: Nou, ik ben een half jaar nu voorzitter en ik wil graag dat het huis zichtbaarder wordt en dat we ons ook meer mengen in het politieke debat. En ik denk dat dat ook na 10 jaar kan. Kijk, een organisatie die moet starten, heeft ook opstartproblemen en die heeft het huis zeker gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar na 10 jaar hebben we ook laten zien wat we kunnen en waar we staan en dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dat je dan soms als bestuurder misschien die andere bestuurder wat sneller had gewild, dat begrijp ik. Maar ja, soms zijn de mogelijkheden ook beperkt. Nu merken we dat we steeds vaker gevonden worden. Het nadeel daarvan is dat mensen die nu met ons contact opnemen soms wat langer moeten wachten dan wij graag zouden willen. Omdat er te veel mensen eigenlijk zijn die ons hulp nodig hebben.
0: Dus filevorming voor de deur.
1: En we niet genoeg mensen hebben om ze op tijd te kunnen helpen. Dus we lopen tegen onze grenzen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we dat ook onder de aandacht brengen. Dus ja, ik denk dat we na 10 jaar hebben laten zien dat we heel nuttig zijn. En dat we nog veel meer van nut zouden kunnen zijn als we ook die sanctiebevoegdheid hebben.
0: Ja, tot slot, hoe voorkomt u dat zich ook mensen melden die misschien uit rancune voor hun werkgever denken ik ga een melding doen, of die misstanden zien die er helemaal niet zijn?
1: Ja.
0: Hoe vist u die eruit?
1: Nou, we kunnen het niet voorkomen, want iedereen mag ons bellen. Hè? Dus dat, en het is inderdaad waar. Er zijn ook mensen die met ons contact opnemen die eigenlijk al een arbeidsconflict hebben en daar een misstand bij zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen ons vragen om een onderzoek te doen, dat we dat ook zorgvuldig vooronderzoeken. En dat is ook een van de verklaringen waarom er meer verzoeken tot onderzoek bij het huis worden gedaan dan dat er daadwerkelijk onderzoeken worden gedaan. Omdat we moeten uitfilteren wat wel en niet een misstand is en of er wel of niet ook mogelijk benadeling sprake is. Dus het klopt dat mensen soms ook de wet proberen te gebruiken om een conflict wat ze hebben op te lossen. En het is voor ons, wij moeten daar zuiver en neutraal naar kijken. En het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Soms heeft de werkgever gelijk. En dat moet je dan ook eerlijk onderzoeken en neutraal naar kijken.
0: Dat kan ook de uitkomst zijn. Ik ga u danken voor dit gesprek. Dank, Cornelis.
1: Graag gedaan.
0: En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen rond Belarus deze week. De oppositie in ballingschap kwam met een rapport waaruit blijkt dat Belarus zich in hoog tempo voorbereidt op een actieve rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En de Oekraïnse president Zelensky dreigde met een aanval op Russische apparatuur in Belarus. Wat is daar aan de hand? Ik ga het erover hebben met journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Goedenavond, Franka.
2: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met het dreigement van president Zelensky. Hij dreigde met een aanval op die Russische apparatuur in Belarus. Waar ging dat precies over?
2: Het gaat om de soort zendmasten voor Russische drones. Die zijn afgelopen najaar zijn die gebouwd in Belarus. Best een aantal. En het zijn een soort wifi-versterkers eigenlijk. Dus dankzij die masten kunnen veel dieper in Oekraïne de Russische drones schade aanrichten. En daar was Zelensky natuurlijk niet van gediend.
0: Nee, en hij stelde zelfs een ultimatum aan president Lukashenko. Hij zegt, als die apparatuur eind van de week niet weg zou zijn, dan zou Oekraïne het doen. Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, niet eigenlijk nog. We weten dat op dit moment die apparatuur het niet doet. Maar weggehaald is ook niet gebeurd. Dus of gewoon de uitknop is ingedrukt... of dat er toch plannen zijn om ze wel degelijk weg te halen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er is in ieder geval wel voldoende gebeurd dat Zelensky er dus niet zijn eigen drones op af zal sturen. In ieder geval volgens zijn eigen dreigement. Maar dit kan elk moment wel weer oplaaien en opnieuw tot een conflict leiden.
0: Ja, en bracht hij daarmee Lukashenko nou in een lastig pakket?
2: Heel erg.
0: De Russische president?
2: Ja, ook door de manier waarop Zelensky dat deed. Want hij zei erbij, je hebt die macht. En daarmee bedoelt hij dus jij als president van Belarus. En de grap is dat Lukashenko die macht helemaal niet werkelijk heeft. Want hij is aan de macht kunnen blijven na een opstand in 2020. Doordat Rusland hem heeft gesteund, heeft hij die opstand kunnen neerslaan. En eigenlijk heeft hij nu alleen nog maar dankzij Poetin de macht. En is gewoon Rusland op heel veel manieren aanwezig in Belarus. Dus hij mag eigenlijk niet zomaar beslissingen nemen zonder dat Poetin dat goedkeurt of zelfs voorkoudt. Maar doordat Zelensky het op deze manier zei, kreeg dus Lukashenko de positie dat hij dus of moest laten zien dat hij helemaal niet die vrijheid had om zelf zo'n besluit te nemen. Of dat hij dus tegen Poetin in moest gaan.
0: En welke koers gaat Lukashenko nou varen, denk je?
2: Ja, dit is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dat toekomst voorspellen is een hele ingewikkelde zaak. Maar dat hij nu weer voor zo'n hele vage tussenoplossing heeft gekozen, dat is wel wat hij in het verleden met dit soort diplomatieke problemen vaker heeft gedaan. En ik denk dat hij ook gaat proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus dat je eigenlijk allebei de kanten niet te boos maakt. Maar we moeten het gaan zien. Rusland heeft zich er ook mee bemoeid. Die kwam ook vorige week al met de verklaring van, dus vanuit het Kremlin met de verklaring van, we gaan het hierover hebben, want dit is een bedreiging van het Belarusische grondgebied, Belarusische soevereiniteit door Oekraïne, en dat mag niet. En dan zal Rusland Belarus steunen. We moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, nou denkt de gevluchte oppositie uit Belarus dat het land zich aan het voorbereiden is op deelname aan de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie uit het rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Is dat zo? Wat zijn daar de aanwijzingen voor?
2: Ze hebben in dat rapport een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar verzameld. Dus echt vanaf het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En eigenlijk heel breed over eigenlijk alle sectoren van de maatschappij. En de oppositie, de Belarussische oppositie, kan dat doen omdat zij nog veel contacten hebben met Belarussen. En dus ook kunnen horen hoe het ervoor staat. En het gaat echt alle kanten op. Een van de facetten waar ze op hebben gelet is bijvoorbeeld de militarisering op basisscholen ook al. Dus dat kinderen militaire training krijgen. Dat was al zo, maar dat is allemaal verintensiveerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de manier waarop het leger is ingericht, dat je gevangenen nu mag laten dienst nemen. Dat was eerst niet. Nou, dat zijn Russische methoden om dat te doen. Dus daar is integratie tussen de beide legers. Er is een sterke militaire samenwerking al heel lang. Is daar zichtbaar. Maar bijvoorbeeld ook een aantal wetten. Nu houdt Belarus zich doorgaans niet aan de eigen wetten. Dus wat een wet waard is, is een vraag. Maar de wetten die zijn aangenomen geven wel een heel duidelijk signaal af. Nou, eerder al is besloten dat Belarus niet langer een kernwapenvrij land is. Nou, dat zie je nu ook, want er wordt zelfs met kernkoppen geoefend. Maar bijvoorbeeld ook is er in 2024 besloten dat niet. Vroeger mocht Belarus zogenaamd dan dus alleen maar een land aanvallen als het land binnenviel. Maar nu mag het ook als er ernstige dreiging is. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor triage als er oorlog is. Medische triage van wie er eerst geholpen moet worden. Of regels voor de vordering van voertuigen van bedrijven. Dus dat betekent dat er in de wetten echt al wel voort wordt gesorteerd op een Een oorlog.
0: Ja, en je ziet ook de operatie.
2: Ja, ja. Nog één ding van dat is de soldaten. Er zijn 1,5 keer zoveel mensen nu oproepbaar voor het leger. Dus dat op vrijwillige basis. Hè, dat is niet mobilisatie dan in 2022. En dat zegt natuurlijk ook wel iets.
0: Nou heeft Poetin vandaag voor het eerst min of meer toegegeven dat Rusland het moeilijk heeft. Zou het leger van Belarus het verschil kunnen maken in die oorlog tegen Oekraïne? Dan wordt er een nieuw front geopend. Ja. Dan hebben we heel wat meer soldaten en materieel. Of werkt dat niet zo?
2: Ja. Nou, het Belarusische leger is minder goed getraind dan het Russische. En ook, zeker als het om deze oorlog gaat, aanmerkelijk minder gemotiveerd. Want in Belarus is onder de bevolking de steun voor Rusland heel, heel, heel laag. Zeker als het om de oorlog in Oekraïne gaat überhaupt. Maar zeker als het om die oorlog gaat. Van dat echt 97%, voor zover je onderzoek kan doen in een dictatuur, hè, maar 97% zegt de oorlog af te keuren. En dat is dus ook onder mensen die in het leger zijn en hun families. Dus of mensen gemotiveerd zijn om te gaan vechten, of dat je juist een heleboel muiters binnenboord haalt op het moment dat je echt ook de soldaten laat meevechten, dat is dan maar de vraag. En de militaire samenwerking tussen Rusland en Belarus gaat al wel zover dat Rusland alles mag gebruiken eigenlijk van Belarus. Dus militair materieel, het land dus om vanuit het noorden aanvallen te doen. In het begin van de invasie dat er de mars op Kiev eigenlijk vanuit Belarus kwam. Soldaten komen er uitrusten, wapens worden aangevoerd. Dus eigenlijk haalt Rusland al heel veel uit het bondgenootschap met Rusland op dit met Belarus op dit moment.
0: Ja, maar het is dus geen uitgemaakte zaak dat ze ook echt actief gaan deelnemen aan die oorlog, als ik je goed beluister.
2: Nou ja, dit rapport is gemaakt op verzoek van Zelensky. Die zegt dat hij ook militaire intelligence heeft. Dat Belarus zich klaarmaakt om deel te gaan nemen aan de oorlog. Hè. De punten van dit rapport zijn allemaal best wel maatschappelijke en openbaar te verifiëren punten. Maar hij zegt dat er dus ook ander soort intelligence is. En daarom heeft hij hen ook verzocht om dit rapport te maken. De teneur is nu wel onder veel mensen van, nou, het lijkt er toch op wel echt dat Belarus nu op een keuzepunt staat.
0: Oké, dus misschien gaan we het nog zien. Dankjewel, Franca Hummels.

0: Taylor Swift was dat met The Fate of Ophelia.
1: Een leven in letters.
0: Onze maandelijkse biografie-rubriek met natuurlijk Hans Renders, hoogleraar geschiedenis van de biografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
2: Dankjewel, Sarah.
0: En wat heb je deze keer voor ons gelezen, Hans?
2: Ik heb meegebracht Fiep. Leven en werk van Fiep Westendorp, geschreven door Annette Portegies en Gioia Smit. Uitgegeven door Querido Facto.
0: Kijk, en Fiep Westendorp, ja, die kennen we natuurlijk. De vaste illustrator van NIMG, Jip en Janneke.
2: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij is zo beroemd dat haar naam bijna overbodig is. Want zelfs mensen die haar niet kennen, die worden, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch minstens wekelijks met haar geconfronteerd, want je hebt in de HEMA bijvoorbeeld heb je placemats, mokken. Ze heeft honderden boeken geïllustreerd. Dus ik denk
0: we
2: dat
0: kennen haar allemaal.
2: Wij kennen haar allemaal.
0: Ja, maar kennen we haar leven? Want ze werd in 1916 geboren in Zaltbommel.
2: Ja.
0: En hoe werd ze illustrator? Was ze een geboren illustrator?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Want zij begon al heel lang, al heel vroeg met tekenen. En zoals dat toen ging, ja, tekenen, wat kun je daarmee? Maar toch, haar ouders stonden haar toe, zoals je dat kunt zeggen, om toch naar een soort van kunstschool in Den Bosch te gaan, later in Rotterdam.
0: Was dat opmerkelijk voor een meisje in die tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk ook wel voor jongens, want ja,
0: sowieso opmerkelijk.
2: Als illustrator ging je niet een geweldige carrière tegemoet, althans in maatschappelijk opzicht. Maar ze kreeg toch wel kansen, want dan in 1937 mocht ze de VVV-gids van Zaltbommel illustreren. Dus zij viel wel meteen op dat ze iets kon. Nou scheelde het ook wel dat zij een heel zelfbewust meisje was, die heel goed wat ze wilde, maar ook nog heel erg gedreven en ijverig. Tot aan haar laatste snik had ze helemaal geen behoefte om over op feestjes en wat dan ook. Zij tekende gewoon, dat deed ze het liefste, bijna 12 uur per dag. En nou ja, waar ze denk ik toch wel het meest bekend en beroemd is geworden, je noemde net de naam al, Annie M.G. Smit. Kijk, na de oorlog kwam ze in paroolkringen terecht, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jip en Janneke.
0: Ja, precies.
2: Met die figuurtjes, met die Oost-Indische inkt, zwart altijd. Nou, natuurlijk Pluk van de Plet, Flat van Annie M.G. Smit. Dat waren enorme successen. Dan werkte ze mee aan de vrouwenpagina. Precies geheten voor de vrouw, maar niet voor haar alleen. Heeft ze 20 jaar gedaan. Nou, er werkt ook Wim Hoge Adema. Dat is ook een feministe. Dus je zou ook wel een soort van voorloper, maar in ieder geval een fakkeldrager van het feminisme kunnen noemen. En daarnaast, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk, zij heeft toch aan de basis gestaan van wat wij nu jeugd- en kinderliteratuur noemen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, niet dat hij het heeft uitgevonden. In de 19e eeuw hadden al Hieronymus van Alphen. Maar Annette Portegies, die dit boek grotendeels heeft geschreven, ik wil daar nog even iets over het boek zeggen, die is zelf uitgegeven. En dat merk ik aan dat boek, want zij beschrijft heel nauwkeurig dat ze Fiep Westendorp, Parool, zat bij de Arbeiderspers, maar de directeur van de Arbeiderspers ging naar Querido. Toen ging zij ook mee. En Querido, tot op de dag van vandaag, heeft een enorm fonds van kinderboeken.
0: Ja, dus dat is. Daar was zij stond echt wel in die traditie.
2: Stond helemaal
0: maar zei
2: in
0: je
2: net
0: je wel wat over het boek zegt? Is het een goed boek?
2: Het is, ik heb het met heel veel plezier gelezen. En wat we normaal nooit doen in deze rubriek, wil ik nu toch wel doen, is namelijk de naam van de vormgever noemen, Wietke Luthe. Het is een buitengewoon prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Het is radio, maar al die leuke tekeningen die mensen in hun hoofd hebben, die staan er allemaal in. Ja, niet allemaal, want het is een enorm archief. Maar het is heel mooi en ook slim geïllustreerd.
0: Een soort salontafelboek bijna, hè?
2: Ja, maar dan doe je haar weer tekort, want een salontafelboek is niet om te lezen.
0: Ja, hier het kun is je wel een serieuze lezen. Biografie.
2: Ik heb ook wel kritiek, maar daarover dadelijk. Kijk, wat is het nou voor een boek? Het is eerder een soort chroniek dan een biografie, want het is door 2 auteurs gemaakt, dat kan. Maar ook met 18 medewerkers. En daar heb ik toch wel een tikje problemen mee, want die 18 stukjes zijn het, die zijn best aardig, maar hoezo? ze maken er nogal een punt van terecht. Dat Fiep Westendorp mag dan wel heel beroemd zijn. Er is veel over haar geschreven, maar een echte biografie was er nog niet. En dat doe je dan toch een beetje te kort, dat idee, door met 20 mensen op de titelpagina te gaan staan.
0: Oké, goed. Ja, goed. Dat is dan een keuze. Maar, ja. Maar als biografie zelf, is het een geslaagde biografie?
2: Nou, ja en nee. Ja, omdat er heel veel in staat wat ik niet wist. Nou ben ik ook niet per se een Fiep Westendorp kenner, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik heb toch wel de laatste paar boeken over haar, want er is wel vrij veel over haar gepubliceerd. Maar het ging alleen maar over haar werk. Nou ja, alleen maar, dat klinkt een beetje negatief. Zij was ook een...
0: Maar zij werkte ook de hele...
2: En haar werk is ook belangrijk.
0: Ja,
2: maar, om er maar eens één ding uit te pikken. Als je die tekeningen ziet, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wordt er altijd blij van. Maar uit dit boek blijkt dat zij eigenlijk een hele duistere, om niet te zeggen depressieve kant had. Ik las ergens een zinnetje dat zij op een gegeven moment terugging naar 4 behandelingen per week met haar psychotherapeuten. Dus waarschijnlijk daarvoor nog meer. Dus ze heeft het hele leven met psychiaters en therapeuten geleefd. Daar zat er ook wel weer een aardige kant aan. Want een van haar, of haar psychotherapeuten, dat werd een hele goede vriendin. En nu komen we aan een wat heikel punt. Want dat was, ik moet even de naam opzoeken. Nou, het blijkt wel, ik ken daar helemaal niet. Margot Reefies was therapeut. Maar ook een schatrijke vrouw die kunst verzamelde. Kocht bijvoorbeeld ook wel eens een Van Gogh, om eens wat te noemen. En die heeft bijna op een verborgen manier een halve eeuw deel uitgemaakt van het leven van Fiep Westendorp.

0: Want in de interviews die Fie Westendorp gaf, dan zei ze altijd, ik wil over praten, maar niet mijn privéleven. Kijk, ze liggen in haren in één graf. Dat zegt wel iets, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dus ze hadden een relatie.
0: Ja, maar
1: er zijn heel veel soorten relaties.
0: Maar zij wilden daar gewoon niet over praten.
1: Niet gesproken.
0: En ik las wel ergens in krant dat mensen dat dan meteen gaan invullen.
1: Maar die biografie lost dat dus niet op.
0: Nee, maar toch is het nieuw, want ik wist dat allemaal niet. En zeker niet dat het haar therapeute was. Dus dat vind ik een heel mooi deel van de biografie. Voor Fie Westendorp natuurlijk minder mooi, maar dat zo'n vrolijke tekenares een hele duistere kant had. Ik ben geen psycholoog, maar die biografe bepaalt ook niet. Want er staat bijvoorbeeld wel in dat zij in de oorlog voor bladen tekende die toch gewoon NSB-bladen waren.
1: In de oorlog?
0: In de oorlog. En ik moet zeggen, in 2007 is er ook een boek verschenen, Fie Westendorp en haar journalistieke werk.
1: Maar ze zat ook in het verzet.
0: Dat zegt men. En dat, nu komt mijn echte kritiekpunt. Ik ga dit niet tegenspreken, maar dit is een boek met een lange literatuurlijst, maar er staat geen enkele noot in.
1: Dus de biografie geeft hier eigenlijk geen goed antwoord op?
0: Nee, want er wordt dan gezegd, ja, ze tekenen wel, dat is een echte natieblad, cinema en theater. Maar wordt er dan gezegd, ze wist niet dat dat een natieblad was. Dat kon ze niet zien. Nou, ik weet hier toevallig iets vanaf, omdat ik de biografie van Jan Kampert heb geschreven. Die schreef ook voor dat blad. Zij werkte op de burelen van die uitgeverij. En in de tijd dat zij daar werkte, 1941, 1942, danste de hakenkruiser over de pagina's heen.
1: Ja. En dus, maar tegelijkertijd heeft ze in het verzet gezeten. Is ze daarna bij het Parool terechtgekomen?
0: Zeker.
1: Was het een vriend van Jan Kampert?
0: Dus nee, maar ik pleit er ook niet voor om te zeggen, weg met Fie Westendorp. Helemaal niet. Maar dit is ook niet kritiek op Fie Westendorp, maar op het boek een beetje. Daar hadden ze al wat duidelijker in kunnen zijn. Maar ook als een wat onschuldiger voorbeeld, als Jean-Paul Sartre naar Amsterdam komt na de oorlog en die neemt Simone de Beauvoir mee. Nou ja, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan gaat Fie Westendorp met haar naar de kring om te dansen. Nou, ik ga dat niet tegenspreken, maar had ik toch wel graag geweten
1: hoe dat
0: die
1: zat.
0: Informatie.
1: Okay, we moeten dit gesprek afronden. Dankjewel, Hans Renders.
0: Graag gedaan.
2: Het is 11:55.
1: En het onweerde hevig. Gisteravond en vannacht registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen. Rick van den Burg is van bliksemdetectie.nl. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
1: Hoe wordt dat geteld, het aantal bliksemflitsen?
3: Nou, in principe zitten er binnen Nederland en eigenlijk over de hele wereld verschillende meetpunten. En die wachten eigenlijk, die luisteren naar een bepaalde frequentie en die wachten eigenlijk tot zo'n bliksemontlading ontstaat. En op dat moment wordt dat doorgestuurd naar computers en die berekenen dan op dat moment de afstand en ja, vaak ook nog wat de kracht van zo'n bliksemontlading.
1: En jij bent bliksemfanaat, hè? Jij doet zelf ook metingen, toch?
3: Nou, metingen niet echt. We gaan vooral op pad voor voor de fotografie, voor de video en dat soort dingen. En om eigenlijk een beetje ook live te gaan op Facebook of op YouTube. En de mensen daarin mee te nemen. Maar echt metingen doen we niet.
1: Nee, en je gaat wel live op Facebook. Hoe was jouw nacht afgelopen nacht? Je bent waarschijnlijk de hele nacht in de weer geweest dan.
3: Ja, klopt. Ik was 4:30 was ik thuis weer. En het was een fantastische avond voor mij. Veel ontladingen, prachtige foto's gemaakt. En het was niet iets wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Dus vrij uniek.
1: Nee, ik begreep dat je website het niet aankon.
3: Sorry?
1: Ik begreep dat je website het niet aankon.
3: Nee, klopt ja. Nee, die is halverwege de avond is die eruit gegaan en die heb ik vanmorgen weer moeten herstellen.
1: Dus weken onder de bliksem. Dankjewel, ja. Rick van den Burg. Dankjewel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Straks op deze zender Wat Blijft met Lara Billy Rensen. Ik wens u een fijne nacht.

0: de slavernij.
1: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
2: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
1: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
3: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
1: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 2 uur op NPO Radio 1.
4: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: Lieslot, wat ben je aan het doen?
9: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
8: Dus?
9: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
8: Ah, met superkorting.
9: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Prijsvrije vakanties.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: NPO Radio 1.
12: Het is middernacht, het begin van maandag 29 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van de echte kunst krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Dat land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Human.
0: Wat blijft? Lara Billy Rensen.
13: De

0: Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen op zoek naar dat wat blijft. Schilder Jan Steen is bekend van zijn kroegscènes en vrolijke familietaferelen. En wordt niet altijd genoemd in het rijtje Hollandse grootmeesters met Rembrandt, Vermeer of Hals. Maar is dat wel terecht? 400 jaar geleden overleed Jan Steen en conservator Janneke van Asperen van Museum de Lakenhal in Leiden maakte naar aanleiding daarvan een tentoonstelling over hem en zij is zo dadelijk hier. En onze audiodocumentaire gaat over de leider van de grote slavenopstand op Curaçao in 1795.
1: Wat blijft?
0: Jasper Rijpma geloofde dat onderwijs veel meer is dan rekenen, taal of geschiedenis. Een klaslokaal was voor hem een soort mini-samenleving, waar je niet alleen kennis opdoet, maar ook leert samenleven. Waar je leert over solidariteit, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid. Als geschiedenisdocent wist hij grote denkers en historische gebeurtenissen steeds te verbinden aan het heden, aan de wereld van nu. En ook buiten het klaslokaal zette hij zich onvermoeibaar in voor beter onderwijs en voor het behoud van het onderwijsmuseum. En dat leverde hem een uitverkiezing tot docent van het jaar op. In 2020 hoorde hij dat hij een uitgezaaid melanoom had. Ondanks zijn ziekte bleef hij lesgeven. Hij bleef ook schrijven en zich inzetten voor het onderwijs. Voor zijn dochter schreef hij het boek Wat ik je nog wil zeggen. Vol verhalen en levenslessen voor de toekomst. Voor zijn dochter, maar ook voor grote mensen. Vorige week overleed Jasper Rijpma op 42-jarige leeftijd. Met Progressief Nederland parlementslid en voormalig wethouder onderwijs van Amsterdam, Marjolein Moorman, spreken we vannacht over hem. Mevrouw Moorman, goeienacht.
2: Goeienacht.
0: En natuurlijk ook gecondoleerd met het verlies.
2: Ja, dankjewel. Nou, dat geldt eigenlijk voor iedereen, want het is een groot verlies. Ja, het is heel jammer dat hij er niet meer is.
0: Wat maakt het verlies zo groot?
2: Nou, sowieso, hij is overleden op zijn 42e, wat natuurlijk veel te jong is. En hij laat een jonge dochter achter van 7. En een vrouw en veel leerlingen en collega's en vrienden. Dus dat maakt het verlies persoonlijk natuurlijk groot. Maar ook wel gewoon hoe hij in het leven stond als leraar. Als iemand die heel graag de wereld verder wilde brengen door middel van onderwijs, door middel van kennis. Door middel van naar elkaar omkijken. En hij deed dat voortreffelijk. Hij werd niet voor niks leraar van het jaar. Hij was leraar geschiedenis aan het Hyperion College in Amsterdam-Noord. Over de grote denkers gaf hij les. En hij deed dat zo formidabel dat het opviel. En dat hij dus leraar van het jaar werd. En toen hij dat eenmaal werd, dus sommige mensen denken dan, nou, dan ga ik er gewoon mee door, dan is dat goed genoeg. Maar hij vond het niet goed genoeg, dus hij bleef zich op allerlei manieren inzetten. Hij was onderdeel van ontwikkelkracht, een groep mensen die samen het onderwijs willen verbeteren. Hij haalde sowieso heel veel mensen altijd samen, omdat hij echt geloofde dat het beter kon. Hij verzette zich enorm tegen de grote bezuiniging op onderwijs. Ik kon eigenlijk niet goed begrijpen waarom er vanuit de overheid niet veel meer werd gedaan voor onderwijs. Want volgens hem begint goed een goede samenleving met het fundament van goed onderwijs. En dat ben ik natuurlijk heel erg van harte met hem eens. Een van de dingen die hem ook ontzettend ergerde waren bijvoorbeeld de bezuinigingen op het onderwijsmuseum. Dus dat hij ook in de Raad van Toezicht vond hij onbegrijpelijk. Hij zei, hoe kan je nou de kennis over de kennis wegstrepen, hè? Want het onderwijsmuseum is naast dat het een museum is over onderwijs ook het archief van onze hele onderwijshistorie. Dus hij zette zich onvermoeibaar in en heeft dat eigenlijk tot het moment dat het echt niet meer ging gedaan. Hij was al een aantal jaar ziek. Er werd een aantal jaar geleden bij hem een melanoom in zijn hals ontdekt. Hij denkt zelf dat dat is gekomen door zijn surfen, want hij was een enorme surffanaat. Maar ja, hoe het ook is ontstaan, het is verschrikkelijk natuurlijk. Maar hij is, ondanks dat hij ziek was, is hij zich toch altijd blijven inzetten. Ja. Ik kreeg nog, anderhalve maand geleden, toen werd hij echt ziek, kreeg nog een berichtje van hem, ook om dag te zeggen. En ook om te zeggen, zet voort wat wij allemaal met elkaar hebben opgezet. Dus dat gaan we maar doen. Ja.
0: Ik ben benieuwd, kunt u zich de eerste keer dat u hem ontmoette nog herinneren? Hoe ging dat?
2: Nou, ik had het plezier en geluk en de eer ook vooral om zijn boek in ontvangst te nemen. Hij heeft een prachtig boek geschreven. Ik hoop dat alle luisteraars dat ook gaan lezen. Het heet Wat ik je nog zeggen wil. En het is een boek wat hij heeft geschreven voor zijn toen 6-jarige dochtertje. En daarin verwerkt, het is eigenlijk een boek bestaande uit een soort brieven aan haar, maar daarin verwerkt hij ook alles wat hij weet over de grote denkers. En nou ja, hij vertaalt die lessen van de grote denkers, grote filosofen, eigenlijk naar deze tijd en wat hij zelf allemaal heeft ervaren. Hij is helaas niet ouder geworden dan 42, maar als je het leest, dan zit er zoveel wijsheid en rijkdom in dat boek. En hij had mij gevraagd om dat in ontvangst te nemen. En ik heb dat nog heel helder voor ogen, omdat hij had dus dat hele prachtige, geweldige boek geschreven. Maar toen ik het in ontvangst mocht nemen van hem, was hij eigenlijk zo bescheiden. En ik prees hem natuurlijk voor alles wat hij heeft gedaan. Dat heb ik later ook nog eens gedaan, want ik heb hem ook nog de Andreas-penning mogen uitreiken. Uh-huh. Maar elke keer als hij dan zo weer in het middelpunt kwam te staan, dan werd hij eigenlijk, ja, eigenlijk heel erg bescheiden en verlegen. En dat was ook wel typerend, want hij wilde dus heel graag iets overdragen en wilde daarin ook juist eigenlijk groot zijn, omdat hij heel erg graag dat wilde overdragen. Maar als hij er dan zelf om geprezen werd, dan werd hij altijd heel bescheiden, omdat hij zei, ja, onderwijs is is teamwerk. Dat is nooit iemand alleen. Dat doe je altijd met elkaar. En daar stond hij ook zo stevig voor. En dat merkte hij ook in zijn eigen presentatie. Dus op het moment dat hij stond les te geven, dan maakte hij zich, nou ja, dan was hij heel erg aanwezig. Maar als hij dan in het middelpunt kwam te staan, als hij dat doorhad, ja, dan werd hij eigenlijk heel bescheiden. En zei hij meteen, nee, het komt ook zeker door al die andere mensen die natuurlijk dan ook allemaal weer de hele tijd met elkaar verbond.
0: Ja, mooi. Hey, laten we even luisteren naar een fragment uit een interview waarin hij zelf spreekt over het bijbrengen van solidariteit bij zijn leerlingen en hoe hij dat probeerde te doen.
1: Ik ben ook leraar, natuurlijk. En als leraar moet je, zeg ik altijd maar, leiding geven aan een soort mini-maatschappij. In mijn geval 30, soms 30 kinderen die allemaal hun eigen frustraties hebben, hun dromen. Allemaal toch ook wel er willen zijn of soms ook niet willen zijn. En om die groep rekening te laten houden met elkaar, dat is nogal wat. Daarvoor moet je het goede voorbeeld geven en daarvoor moet je soms ook wel een beetje uitleggen hoe je met elkaar omgaat in zo'n mini-samenleving. Dat is de taak van de leraar. Dus zo zie je hoe ik als vader, als leraar en ook als burger bezig ben met dit thema, met onderlinge solidariteit, met compassie.
0: Ja, en die compassie, dat heb ik hem ook horen zeggen in verschillende interviews, dat is extra naar boven gekomen bij hem doordat hij ziek werd. Hè? Dat hij dat ook ontdekte, dat als een ongelooflijk belangrijk thema, wat eigenlijk voor iedereen belangrijk zou moeten zijn. Zag je die verschuiving ook bij hem?
2: Nou, ik denk dat het sowieso altijd al wel in hem zat. Hè? Dus hij wilde ook, hij gaf eigenlijk vanuit empathie en solidariteit les. Hè? Dus juist het overdragen van kennis. Hij geloofde heel erg in kansengelijkheid. En hoe zorg je ervoor dat je dan ook elke leerling ziet. Maar toen hij ziek werd, ja, toen realiseerde hij zich ook hoe afhankelijk je kan worden van een overheid die ook voor jou zorgt op het moment dat je ziek bent. En hij zei ook vaak van ja, ik heb zoveel te danken aan al die artsen, maar ook aan ons zorgsysteem, die ook mij nu helpt op het moment dat het belangrijk is. En dat is natuurlijk uiteindelijk waar solidariteit op is gebouwd. Hij sluit zijn boek af met een hele mooie filosofie. Ja. Waar overigens Nelson Mandela ook een grote gelover in was. Ubuntu, dat is een Afrikaanse filosofie. Die heeft als kern, ik ben omdat wij zijn. He, we zijn eigenlijk altijd allemaal fundamenteel met elkaar verbonden. En kunnen eigenlijk alleen maar een goede samenleving met elkaar vormen op het moment dat het ook goed gaat met ons allemaal. Je kan eigenlijk alleen maar zijn op het moment dat je die andere mensen ook om je heen hebt. He, dus die hele diepe verbondenheid, de empathie, het naar elkaar kijken, hij zegt het ook mooi in dit fragment. Mooi dat jullie dit fragment hebben genomen. Want hij geloofde heel erg in die mini-samenleving. Maar in die mini-samenleving, ja, zijn we natuurlijk ook allemaal weer andere en eigen individuen. Maar we maken met elkaar die samenleving. En het is dus heel essentieel dat we daarin ook kijken naar elkaar.
0: Ja.
2: En elkaars kracht zien en ook van elkaars kracht gebruik kunnen maken. Zoals leerlingen ook van hun leraar en de kracht en de kennis van de leraar gebruik kunnen maken. Ik was gisteren bij een opening hier in Amsterdam. En toen werd ik aangesproken door twee ouders. En die zeiden, want ik had in de Tweede Kamer heb ik wat gezegd deze week over zijn sterven. En gebruikte ik ook die Ubuntu-theorie die hij zo naar voren heeft gebracht. Wat hij zo goed heeft gedaan. Omdat we een debat hadden over het mentaal welzijn van jongeren. Wat best wel onder druk staat. En daar maakte hij zich ook druk over. Dus ik prees hem in de Tweede Kamer en ik vertelde ook over zijn mooie boek en wat hij had verteld over Ubuntu. En gisteren spraken twee ouders mij aan bij een bijeenkomst in Amsterdam. Die zeiden, onze dochter heeft les gekregen van Jasper. En ze is inmiddels van school, maar zij heeft zoveel van hem geleerd. En zij heeft zoveel wijsheid van hem meegekregen. Dat heeft hij aan honderden leerlingen meegegeven. Die geeft dat hopelijk ook weer aan heel veel anderen door.
0: Ja,
2: en dat
0: is
2: uiteindelijk
0: mooi.
2: De kracht van solidariteit. Ja.
0: Hij dacht daar heel fundamenteel over. Hè? Want die grote denkers, ik hoorde hem ook vertellen in een ander interview, dat hij ook wil dat zijn leerlingen grote denkers werden. Dus het was niet alleen dat hij les gaf in grote denkers, maar hij wilde er ook voor zorgen dat al zijn leerlingen zich zo konden ontwikkelen. En als het dan gaat over kansengelijkheid, hij zag ze ook als gelijken in dat opzicht.
2: Zeker, en als de toekomst. Hè? Zoals een goede leraar behoort te doen. He, dus juist ook mensen meegeven, zodat zij de toekomst met elkaar kunnen vormen. Die toekomst die uiteindelijk al van ons allemaal is. Dus onderwijs, en dat liet hij natuurlijk zo ongelooflijk zien in de manier waarop hij ook als leraar voor de klas stond. Als een hele goede leraar die altijd alles wilde meegeven. Maar ook als een leraar die zich heel goed besefte dat hij daarmee de samenleving van de toekomst aan het vormen was.
0: Ja.
2: En dat hij daarmee zaadjes aan het planten was. Toen ik hem de Andreaspenning mocht uitreiken, dat was een verrassing voor hem.
0: Dat is voor mensen die echt een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de stad Amsterdam.
2: Precies. Een zeer uitzonderlijke bijdrage op maatschappelijk gebied. En het college van burgemeester en wethouders beslist erover. En het wordt echt niet zomaar toegekend. Het is een bijzondere erkenning voor mensen die echt een grote bijdrage hebben geleverd. En ik mocht hem die Andreaspenning uitreiken op zijn school, het Imperium College Noord, een jaar geleden. En dat was geanceneerd. Hij wist daar zelf niks van. En zijn collega's die hadden dat. Hij zou die ochtend les komen geven. Maar ze hadden natuurlijk geregeld dat die leerlingen uiteindelijk helemaal niet kwamen. Maar dat zijn familie daar was en dat zijn collega's daar waren, zodat hij die Andreaspenning kon krijgen. En hij was er eerst een beetje van ontdaan, want hij wilde heel graag die les gaan geven. Dus hij was eigenlijk in eerste instantie, dacht hij van ja, ik wil dit helemaal niet, want ik was hier gekomen om die les aan die leerlingen te geven. En toen had ik hem die penning uitgereikt en verteld hoe geweldige leraar hij is. En toen kwam hij voor ons staan en zei, dan wil ik nu toch eigenlijk een beetje gaan vertellen wat ik aan mijn leerlingen zou willen vertellen. En toen vertelde hij over de les die hij zou gaan geven. Over wat was net in de tijd van de handelstarieven van Trump. En hij wilde een verhaal vertellen over Goebbels. En over propaganda en over ook over fascisme en wat er kan gebeuren in een samenleving en welke lessen we kunnen trekken uit de geschiedenis. En hij deed dat dan altijd op een hele open manier waarbij iedereen ook mee kon doen in dat gesprek, maar wel echt tot denken werd aangezet op basis van de lessen van de geschiedenis, maar juist ook gehaald naar deze tijd en wat er op dit moment speelt. Wij waren meteen allemaal muisstil in die zaal natuurlijk, want daar zagen we de grote leraar de lessen geven. Zoals leerlingen die elke dag horen mee te krijgen, zodat zij de burgers worden van onze toekomst en daarmee ons land beter kunnen maken.
0: Dan ben ik wel benieuwd, als je nou één eigenschap van Jasper zou moeten doorgeven aan de volgende generatie leraren, welke zou dat dan zijn?
2: Nou, ik denk dat hij het liefste zou willen, want dat heeft hij mij ook in dat laatste brief gestuurd, dat we ons ten diepste beseffen dat onderwijs een vak is waar we sowieso altijd ongelooflijk in moeten blijven investeren, want het is het fundament van de samenleving. Maar dat een leraar ook opereert in een teamverband. En dat we moeten zorgen dat die onderwijsteams, dat die elkaar versterken, dat die van elkaar leren. Dat die ook altijd blijven leren. En zich heel erg diep beseffen hoe belangrijk ze zijn in deze samenleving.
0: Dank, Marjolein Moorman, over Jasper Rijpma. Hij overleed op 20 juni op 42-jarige leeftijd. Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Jan Steen werd geboren in Leiden. Als geen ander wist hij het bruisende gezin en kroegleven op zijn schilderijen tot leven te wekken. Je kent vast de gevleugelde uitspraak, een huishouden van Jan Steen. Misschien heb je zelf wel zo'n huishouden na de hete dagen van deze week. Maar Jan Steen was veel meer dan de weergave van dat rommelige, losbandige, alledaagse leven waar hij misschien wel het meest bekend om is geworden. Ik ga het erover hebben met Janneke van Asperen, conservator Oude Kunst bij Museum de Lakenhal in Leiden. Daar wordt het jubileum van 400 jaar Jan Steen gevierd met de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Janneke, welkom.
3: Dankjewel.
0: Ja, wat dan wel weer een verwijzing is naar dat levendige in zijn schilderijen.
3: Ja, zeker. Dat zie je in bijna alle schilderijen terug.
0: Ja. Welke elementen zijn onmisbaar naast die levendigheid voor een echte huishouden van Jan Steen?
3: Ja, levendigheid. Er zit vrij veel chaos in. En misschien zou ik wel als belangrijkste eigenlijk noemen humor. Dat zit in bijna al zijn schilderijen wel. En dat is ook het element wat die schilderijen heel tijdloos maakt. Het zijn echt grappen die we nog steeds 400 jaar later best wel goed begrijpen.
0: En wat voor grappen zijn? Want we hebben hier bijvoorbeeld we zullen wat schilderijen beschrijven tijdens deze uitzending. Die kunt u dan zelf opzoeken. Het vrolijke huisgezin is een mooi voorbeeld. Die hebben wij hier nu voor ons. Wat zien we daarop? Kan je dat beschrijven voor de luisteraars?
3: Ja, dat is misschien wel het meest typerende schilderij als je het hebt over dat gezegde wat we nu kennen. Het huishouden van Jan Steen is een schilderij uit het Rijksmuseum. En wat we daarop zien, ja, op het eerste gezicht heel best wel een beetje herkenbaar beeld. Het is een gezin, vader, moeder, een oma, allerlei kindertjes die drinken, die lachen, er wordt muziek gemaakt. Maar als je beter gaat kijken, dan gebeuren er eigenlijk best wel gekke dingen. Namelijk, de kinderen zijn pijpen aan het roken. En op de voorgrond is een wat ouder meisje, die heeft een wijnkan van de tafel gegist. En die is zij in de mond aan het gieten van een nog wat kleiner kindje. Dus die is de wijn aan het opdrinken. En Jan Steen legt altijd ook in zijn schilderij eigenlijk vrij goed uit wat hij daarmee bedoelt. Dus er zit ook altijd wel een iets diepere les in. En dat hangt daar op een briefje rechtsboven aan de schouw. Dat fladdert bijna een beetje naar beneden, maar je kunt het nog lezen. En daar staat op, zoals de oude zongen, zo piepen de jongen. Dus,
0: hey, dat is een heel bekend gezegd.
3: Precies,
0: ja.
3: En eigenlijk nog steeds oud geleerd.
0: Wat betekent dat?
3: Kinderen altijd nadoen wat hun ouders doen, wat volwassenen doen. Eigenlijk iedereen die kinderen om zich heen heeft, zal dat nog steeds wel herkennen. Maar dus ook de misdragingen, zoals hier het alcohol drinken. Kindertjes gaan dat nadoen, dus pas ermee op.
0: En was die boodschap altijd zo expliciet, zoals hier? Met echt een brief die zo naar beneden valt, met de tekst erop?
3: Ja, niet altijd, maar hij doet dat wel vaker. Dus dan schrijft hij zo'n gezegde erop, ergens een beetje zo half verborgen. Maar mensen zullen het ook wel geweten hebben. Mensen herkenden dit wel.
0: Ja, en dit deed hij vaker dus. Dus dit is wel echt een typisch Jan Steen tafereel. Ook met de lichtinval zo, want het licht komt prachtig de kamer binnen.
3: Ja, en juist
0: voor die tijd misschien ook wel typisch, hè?
3: Is wel typisch, maar dat hij zo eigenlijk intiem in die huishoudens komt op deze manier, dat zie je toch niet zo vaak. En wat vooral inderdaad heel karakteriserend is, dat het zo, die chaos, humor, eigenlijk heel scènes uit het dagelijks leven, met zo'n diepere les erin, maar niet met een geheven vingertje. Dus eigenlijk nooit zo belerend. Mm-hmm. En dat is onder andere, zie je dat nog steeds heel duidelijk, doordat hij zichzelf vaak erin stopt. En dat heeft hij hier ook gedaan.
0: Ja,
3: die doedelzakspeler.
0: In de hoek daar, links.
3: Ja, linksachter. Dat is zijn eigen gezicht. Dat is ook het instrument van de dwazen. Daar was een beetje een symbool voor.
0: Want Steen had wat langer haar, toch?
3: Ja, een beetje lang haar en een beetje van die oogjes zo een beetje dicht op elkaar en een beetje dikke neus ertussen. Je herkent hem eigenlijk altijd wel heel goed. En het is natuurlijk ook wel een hele sympathieke manier om niet te belerend te zijn, maar jezelf er eigenlijk in te, een soort begrip eigenlijk te tonen voor dat menselijke gedrag, die onvolkomenheden.
0: Maar altijd op de achtergrond?
3: Nee, soms, maar soms ook wel in de hoofdrol.
0: Okay,
3: ja, doet hij ook.
0: Waar kwam zijn interesse eigenlijk vandaan voor dat alledaagse, voor gewone mensen? Want er werd ook in die tijd natuurlijk werden daar hele andere taferelen geschilderd.
3: Ja, dat klopt. Ja, het zal een persoonlijke, een menselijke interesse zijn geweest. Maar ik denk ook dat hij er markt voor heeft gezien. Dus Jan Steen is een hele succesvolle kunstenaar geweest. Ook in zijn eigen tijd al heel populair, heel geliefd. Zijn schilderijen werden veel gekocht. Hij heeft heel veel geschilderd, ook honderden schilderijen. Dus ik denk dat hij gewoon heel goed zag dat dit iets was waar het koperspubliek, dat er op dat moment best wel veel was, zeker ook in Leiden waar hij woonde, dat ze dit leuk vonden. Dus dat dagelijks leven, maar met die morele lessen erin. Dus het is een beetje, ja, mensen wilden iets vermakelijks, maar tegelijkertijd ook laten zien dat zij wel fatsoenlijk waren, of dat zij wel idee hadden van dit soort
0: normen en waarden. Ja. En was er toen, wat je zegt, er werd behoorlijk wat gekocht en flink geschilderd ook. Was er een bloeiende kunstmarkt in die tijd in Leiden, in dat gedeelte van de 17e eeuw?
3: Ja, zeer. Dus toen Jan Steen geboren werd in Leiden in 1626, was Leiden een heel welvarende stad. Was de tweede stad in de Nederlandse Republiek na Amsterdam. En dat kwam eigenlijk met name door industrie, met name op het gebied van het laken. En dat is niet laken zoals we het vandaag de dag kennen, maar een hele dikke wollen stof die gemaakt werd, met name in Leiden. En vanuit daar echt in een wereldhandel terecht kwam. Daar werd veel geld mee verdiend. En daardoor was er dus ook een vrij groot publiek van kopers, van mensen die kunst konden kopen. En
0: die daar welvarend genoeg voor waren.
3: Ja, want als je dat niet bent, dan koop je eten in plaats van kunst. Maar
0: want er was natuurlijk een bepaalde groep die profiteerde van die tijd.
3: Ja, zeker. Ook mensen die dat niet deden. Het is ook interessant om een beetje, als we gaan we straks nog iets meer over zijn levensloop hebben, maar zijn leeftijdsgenoten, veel werkten ook juist in die industrie. Dus die maakten juist lange dagen, was ook kinderarbeid zelfs, veel in die tijd. Dus het waren bepaalde mensen wel, bepaalde mensen niet die ervan profiteerden.
0: En hoe moeten we het eigenlijk zien wat hij deed? Want je zegt, er werd toen veel kunst gekocht, hij was populair, maar waren er meer kunstenaars die werkten zoals hij dat deed, die werk maakten zoals hij dat deed?
3: Het was wel heel erg nieuw. Dus dat dagelijkse leven, dat hebben we een stuk eerder. Rembrandt begint daar eigenlijk op een gegeven moment al mee, ook in Leiden overigens, daarna ook in Amsterdam. Maar op de manier waarop hij dat doet, met die humor erin, zo prominent, dat is nieuw. En dat heeft hij echt tot grote hoogtes gebracht. Daar is ook de enige in gebleven.
0: Bij Rembrandt bedoel je bijvoorbeeld de Nachtwacht, waar ook wat chaos te zien is. Lichte chaos, levendigheid in ieder geval.
3: Ook, maar hij heeft ook wel scènes van alle dag geschilderd. Dus zijn allervroegste werken, vooral die in Leiden maakte. We hebben een serie met zintuigen bijvoorbeeld. En dat zijn echt gewoon mensen ook op de markt.
0: En zagen we dat ook in het buitenland? Dit soort
3: minder
0: alledaagse,
3: op een gegeven moment zie je het wel ook, maar het is wel iets typisch Nederlands.
0: Okay.
3: Die genre tafereelen noemen we het. De scènes van de alledag.
0: En wie kochten dat dan, scènes van alle dag? Want je zegt dat waren mensen die dat geld ervoor hadden, maar het zijn mensen die willen pronken met dat werk?
3: Ik denk dat ze er. Wat een beetje zo werd gezien, is kunst was ter lering en vermaak. Dus het moet. Er moest een les in zitten, moest je iets leren, onderwijzen, maar tegelijkertijd moest het je ook vermaken en moest het mooi zijn. En ik denk dat hij dat, hij nam dat vrij letterlijk, dat vermaken deel.
0: Ja. Maar ik moet ook bij hem vaak aan de Jan van Haasteren puzzels denken. Snap je wat ik bedoel?
3: Waar je kunt,
0: in die zin dat je, als je ook naar dit werk kijkt, dat vrolijke tafereel in het gezinsleven, je ziet continu iets nieuws. Je kunt hier heel lang naar kijken en dan zie je weer wat anders.
3: Ja, er zitten heel veel details in. Karakters ook wel. Dus hij stopte daar veel moeite in. Ik denk dat hij een heel groot oog had ook wel voor de mens. Dus de mensen om hem heen. Want het zijn allemaal heel erg types die je zo op straat zou kunnen zien lopen. Of in je familie kan hebben.
0: Zij observeerde veel waarschijnlijk.
3: Dat denk ik, ja. Ja.
0: Het Dagblad Trouw schreef, en dan parafraseer ik even, Jan Steen wordt nogal eens overgeslagen in het rijtje grootmeesters. Rembrandt, Hals, Vermeer. Terwijl hij technisch wel heel goed is. Zie jij dat ook zo?
3: Ik denk wel dat hij een plek verdient tussen die grootste grootmeesters. Ik weet ook niet of het helemaal zo is. Als je in het buitenland met name kijkt, in de grote musea in Londen, New York, Parijs en het Louvre, dan hoort Jan Steen er toch echt wel bij. Hangt daar altijd op zaal. Het zijn belangrijke, prominente stukken. Als we nu naar de tentoonstelling kijken, zien we ook dat de belangstelling toch nog wel enorm groot is.
0: Ja, is er veel?
3: Veel meer dan we verwacht hadden. En als je het over reputatie en populariteit hebt, is het ook nog wel interessant dat Steen juist, wat die anderen eigenlijk niet allemaal hebben gehad, is dat hij zijn reputatie is eigenlijk altijd goed geweest. Dus zijn werk is altijd populair geweest door al die eeuwen heen, die 400 jaar sinds hij zelf leefde tot nu, is die reputatie eigenlijk altijd, is hij altijd populair gebleven. Terwijl Rembrandt ook bijvoorbeeld heeft hij ups en downs gekend.
0: Ja, is hij ook goed erkend in Leiden, vind jij?
3: Op dit moment.
0: Straatnamen en
3: straatnamen niet, die hebben we niet. Er is een Steenstraat in Leiden, maar die heet niet de Jan Steenstraat.
0: Oh, oké.
3: Misschien moet het nog eens een keer veranderen. Dat niet, maar hij wordt wel gekend. Hij is ook vrij goed vertegenwoordigd in de collectie van ons museum in de Lakenhal. Dat wel. Maar hij heeft ook in andere steden gewoond. In Haarlem bijvoorbeeld een hele tijd. Dus daar is hij ook wel bekend om. Dus ja. Verschillende plekken. Maar hopelijk ook met deze tentoonstelling trekken we hem weer een beetje naar Leiden.
0: Ja, dat heeft ook een reden dat hij in verschillende steden heeft gewoond. Daar gaan we het zo over hebben. 100 jaar geleden werd in de Lakenhal groot 300 jaar Jan Steen gevierd. Dat was de grootste Jan Steen tentoonstelling ooit. Koningin Wilhelmina trad toen op als beschermvrouwe. Is er in die 100 jaar iets veranderd in de waardering voor Steen?
3: De waardering, dat weet ik niet eens zo goed. Want die is dus eigenlijk wel vrij constant geweest. Die tentoonstelling zag er wel heel anders uit dan de tentoonstelling vandaag. Maar als ik heb natuurlijk teruggekeken ook naar krantenartikelen en zo, hoe die tentoonstelling toen is ontvangen. Misschien nog iets meer die nationale trots. Hoe we dat nu hebben, daar iets meer in een bredere context. En toen was het echt wel zo, de grote grootmeesters, de zonen van Leiden. Ja. Jan van Gooien, Rembrandt, Steen.
0: En dan koningin Wilhelmina als beschermvrouw erbij.
3: Ja, dat is heel erg de landelijke trots. Maar die geliefdheid, die is er wel nog steeds.
0: Laten we het leven van Jan Steen induiken. Die wordt dus 400 jaar geleden geboren in Leiden. Wat voor stad was Leiden toen in 1626? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, ik zei al eventjes dus tweede stad van het land. Die lakenindustrie die heel belangrijk was. Wat daarnaast een heel belangrijke factor was, of best wel kenmerkend is geweest voor Leiden in die tijd, was toen al de universiteit. De oudste universiteit van Nederland. En in de tijd van Jan Steen trok die echt mensen, dus zowel de hoogleraren als studenten uit heel Europa kwamen daar naartoe. Dus op het gebied van wetenschap was het een bruisende stad. En ik denk een beetje in het vervolg daarvan dat het cultureel ook heel erg rijk was. De stad heeft namelijk opvallend veel kunstenaars voortgebracht, juist ook in die periode. Dus Rembrandt is er niet alleen geboren, maar ook Jan Lievens, Gerrit Douw, Gabriel Metsu.
0: En hadden die ook allemaal contact met elkaar?
3: Ja, ze niet allemaal tegelijkertijd natuurlijk. Maar voor een groot deel weten we dat ze elkaar inderdaad gekend hebben. Zeker bij Jan Steen weten we dat hij een belangrijke spil daarin was. Hij had ook een herbergje, kleine herberg in Leiden op een gegeven moment. En was ook in andere kroegen in de stad. En daar heb je dan altijd rekeningen van. En dan kun je eigenlijk zien wie er met elkaar drinkerbroeders waren. Dus Frans van Mieris bijvoorbeeld was een vriend van hem. Arie de Voys, Quirijn van Brekelen.
0: En ze betaalde wel in zijn herberg?
3: Ik geloof het wel, ja. Meestal wel. Geen schuldenaar.
0: Nee, want hij is uiteindelijk gestorven met schulden, hè, Jan Steen?
3: Ja, Jan Steen wel. Ja. Door zijn leven heen best wel heen en weer gegaan financieel. En uiteindelijk heeft hij zijn tweede vrouw achtergelaten in grote schulden.
0: Ja, nou, hoe dat allemaal gekomen is, daar komen we hopelijk in de komende 20 minuten op. Hoe is dat ontstaan? In wat voor milieu is hij geboren? Want Leiden was dus welvarend. Kwam hij ook uit een goede burgerij?
3: Ja, niet de hoogste elite, maar wel redelijk welvarend gezin waarschijnlijk. Zijn ouders hadden een bierbrouwerij. En de bierindustrie was best wel top business op dat moment. Omdat Leiden dus zo economisch goed ging en bier was wat men dronk. Hè, omdat het gewone water best wel vervuild was. Dus het was bier met minder alcohol dan we het nu kennen. Maar goed, dat werd dus heel veel verkocht en zijn ouders hadden een brouwerij. Dus redelijk wel gesteld, denk ik. Zij hadden dus ook het geld. Hij hoefde niet in die lakenindustrie te gaan werken. Zij hadden het geld om hem naar de Latijnse school te sturen. Een beetje voorganger van het gymnasium.
0: En Rembrandt heeft daar
3: diezelfde Latijnse school in Leiden, die er nog steeds mooi staat, is daar inderdaad ook geweest. Daar heeft hij, ik denk dat dat wel van invloed is geweest, want daar heeft hij toch heel veel verhalenkennis, bijbelkennis opgedaan, geschiedenis geleerd. Hij leerde wiskunde, retorica, dat soort dingen. Mm-hmm. En daardoor kon hij zich ook daarna inschrijven voor de Leidse Universiteit. Daarvan wordt altijd wel gezegd, dat heeft hij maar 1,5 jaar gedaan. Dat mensen dat ook wel deden, omdat je dan vrijgesteld was van belastingen op bier en wijn bijvoorbeeld.
0: Oh,
3: en je
0: hoeft
3: niet bij de schutterij.
0: Dus het was niet per se omdat je verdieping wilde, maar ja,
3: kan wel.
0: Het kan, ja.
3: Het is ook wel weer zo dat het daar een beetje mee wordt afgedaan. Terwijl, nou ja, goed, het zou ook heel goed kunnen dat hij er wel van alles heeft opgestoken.
0: Maar hij heeft het niet lang, gezeten?
3: Nee, 1,5 jaar.
0: En wat is daar
3: dat
0: de verklaring voor?
3: Weten. Ja, weten we niet. Dan heb je een inschrijving en een uitschrijving.
0: Maar misschien wilde hij er wel schilderen.
3: Ja,
0: want hoe is dat ontstaan in zijn leven?
3: Ja, het loopt wel samen dat hij zich echt toelegt op dat schildersvak. Daar begint hij wel al wat eerder mee. Maar op een gegeven moment gaat hij zich echt inschrijven voor het gilde. Gaat hij lesnemen bij andere kunstenaars.
0: Want dat gebeurde natuurlijk in gildes nog. Ja.
3: Ja, maar hij is op een gegeven moment zelfs eerst de oprichter geweest van het eerste officiële gilde in Leiden. Dus daarvoor was het allemaal nog iets informeler. Maar dus uiteindelijk werd hij er ook best wel een prominente figuur in. Dat is wat ze deden, maar ook heel erg gewoon in de ateliers van andere kunstenaars les gaan nemen. Dat deed hij onder andere bij de belangrijke landschapsschilder Jan van Gooien. En het verhaal gaat, dat is een van zijn vroege biografen die dat heeft beschreven, dat hij in dat atelier is gaan werken en dat hij toen hals over kop verliefd werd op de dochter van Van Gogh, Margriet of Grietje. En daar is hij uiteindelijk ook mee getrouwd.
0: Oh ja.
3: Dus op die manier zijn leven en werk bij hem best wel verweven eigenlijk.
0: Ja, want zijn vrouw Grietje komt dan ook in de schilderijen voor. Zijn kinderen komen in de schilderijen voor. Hoe zag dat gezin eruit? Kun je daar wat over zeggen?
3: Ja, hij trouwde dus met deze Grietje en kreeg ongeveer, ja, we weten nooit helemaal precies, maar 7 kinderen met haar. Waarschijnlijk is er minimaal 1 wel vroeg gestorven, maar 7 wat ouder geworden.
0: Want dat gebeurde natuurlijk in die tijd, was er hoog kindersterfte.
3: Dat gebeurde veel, dus al die gezinnen waar we het over hebben, dat was helemaal niet zo vanzelfsprekend, want die kindersterfte was inderdaad enorm hoog. Maar dus een groot gezin. En het is inderdaad zo dat zijn vrouw Grietje, haar gezicht zien we eigenlijk vaker terug in zijn schilderij, zijn eigen gezicht, dus daar hadden we het al even over. Maar ook zijn kinderen. En het is natuurlijk wel best wel moeilijk om heel erg 1-op-1 precies aan te wijzen welk kind nou welke is.
0: Ja.
3: Maar wat duidelijk is, als je al die schilderijen naast elkaar ziet, is dat een aantal van die jongens en meisjes, die zie je van jong tot oud eigenlijk een beetje opgroeien. Ook als je naar de dateringen van die schilderijen kijkt.
0: Ja, en dat is ook heel want we zijn natuurlijk even naar de tentoonstelling toe geweest in de Lakenhal. Dat is ook mooi te zien en aangegeven ook in de tentoonstelling.
3: Ja, en je kunt al een beetje zelf ook gaan zoeken. Dus je herkent op een gegeven moment wel die gezichten van de kinderen. Ja.
0: Nou is het wel interessant natuurlijk dat Grietje van Gooien de dochter van de gevierde landschapsschilder Jan van Gooien is. Daar was hij in de leer. Zie je dat terug in zijn werk?
3: Dat hij in de leer was bij Jan van Gooien. Ja, eigenlijk dat hebben we juist op deze tentoonstelling wel willen laten zien. Dus een van de dingen waar we op hebben gefocust is zijn netwerk. Eigenlijk de mensen om hem heen en hoe zijn omgeving zijn werk heeft beïnvloed, denken we. En Van Gogh is daar wel belangrijk in. Die is natuurlijk een totaal ander genre waarin hij werkte en waar de kant die Jan Steen op is gegaan. Maar we hebben een vroeg werkje in de tentoonstelling hangen. Dat is een bruikleen uit het Frans Hals Museum. En dat is door Jan Steen geschilderd. Maar dat is bijna een typisch Van Gooien landschapje. Dus als er niet Jan Steen op zou staan, want het is gesigneerd.
0: En klopt dat dan ook met de tijd, met het tijdspad?
3: Dat klopt wel, dat is een vroeg werk van hem. Ja. Maar als je dat eenmaal weet, ga je het ook wel in een aantal latere schilderijen zien. Maar dan wat meer op de achtergrond. Dat die een beetje Van Gooien-achtige landschapjes ook wel schilderde.
0: Oh ja, dat nam die dan ook mee. En je hebt een favoriet werk in de tentoonstelling. En dat is ook wel interessant, want hij gebruikte niet alleen Grietje, maar ook zijn latere vrouw, hè, want Grietje overlijdt.
3: Ja, hij
0: op een gegeven moment. Maria van Egmond is zijn tweede vrouw. Laten we even naar dat werk toe gaan, want dat is, zet ik nu even voor je neer. Dat heet Batesba. Batesba, moet ik zeggen? Waarom is dit voor jou een van de favoriete werken? En kan je omschrijven wat we zien?
3: Ja, het is een van mijn favorieten. Het is inderdaad de tweede vrouw van Steen. Dus zijn eerste vrouw overlijdt op een gegeven moment. Dan is hij weduwnaar. Dan woont hij in Haarlem. Verhuist hij terug naar zijn ouderlijk huis. Dat hij ook erft, omdat ook zijn vader kort
0: wacht even, dus hij is al weg uit Leiden?
3: Hij is al weg uit Leiden gaan. Ja, dat hebben we net even overgeslagen.
0: Nee, dat geeft niet.
3: Op een gegeven moment komt hij in Haarlem terecht. Hij is in Den Haag, ook Delft, Warmond.
0: Dat heeft er allemaal nog tussen gezeten?
3: Allemaal tussen gezeten. Dan een hele tijd, bijna 10 jaar in Haarlem. En uiteindelijk keert hij dan weer terug voor de laatste jaren van zijn leven naar Leiden. Naar zijn ouderlijk huis dus ook nog. Wat ook wel weer bijzonder is. Hij is dan weduwnaar en hij heeft al die kinderen. Waar we het net over hadden, 7 op dat moment nog. En dan duurt het een paar jaar voordat hij inderdaad hertrouwt met deze Maria van Egmond. En zij is een Leidse. En met haar krijgt hij uiteindelijk ook nog 1 kind. En op dit portret heeft hij haar geschilderd als haarzelf. Dus we herkennen haar wel. Maar ook een beetje verkleed als een historische figuur. En daarom heet dat schilderij Batseba. Zij is een figuur uit de Bijbel. Een bloedmooie vrouw die wordt bespied door koning David vanuit zijn paleis. Hij ziet haar en dan stuurt hij haar een briefje. Dat briefje heeft zij op dit schilderij ook in haar handen.
0: In haar linkerhand. Ja,
3: met de andere schone Batseba staat erop.
0: En ze leunt met haar hoofd op haar rechterhand.
3: Ja, ze zit in een slaapkamer. Dat zie je niet heel goed, maar linksboven zit nog een bed, is te zien. En het briefje in haar hand, dat is dus het briefje waarmee koning David haar ontbiedt. En uiteindelijk krijgen ze een verhouding, terwijl Batseba is getrouwd en het loopt allemaal niet zo goed af.
0: Maar wat het is dus bijzonder. Jij zou bijna zeggen de camera in, maar wat heeft hij daar willen laten zien? Dus hoe zou je haar blik omschrijven?
3: Best wel schalks, verleidelijk.
0: Ja, een beetje eigenwijs misschien ook?
3: Een beetje eigenwijs. Ze heeft ook wel haar décolleté best wel goed zichtbaar. En de hand waarin ze dat briefje heeft, daarmee tilt ze ook haar rok een heel klein beetje op. Dus ook daarin zit best wel sterk die verleiding.
0: Oh ja.
3: En het is wel interessant, hij heeft het vaker gedaan, ook met zijn eerste vrouw, op zo'n manier te verbeelden. Maar het grappige is van Maria van Egmond dat we weten, dat een van de biografen heeft dat ook weer opgeschreven, dat zij het helemaal niet altijd leuk vond om zo afgebeeld te worden.
0: Oh.
3: En dan zei ze, ik wil ook wel eens als fatsoenlijke vrouw worden afgebeeld.
0: Oh, ja.
3: En niet alleen als geile snol.
0: Oh, zo
3: staat
0: ja.
3: het er.
0: Oké.
3: En zo zou ik dit schilderij weer niet helemaal willen typeren. Maar nou goed. Ze hadden natuurlijk
0: nog
3: zelf
0: behoorlijk netjes.
3: Precies, ja. Maar wel, ja, wel met verleiding.
0: En nog even naar hoe hij zichzelf portretteerde. Daar hebben we nog een ander leuk voorbeeld van. Dat kunnen mensen thuis ook opzoeken. De bestolen vioolspeler. Kan je die omschrijven?
3: Ja, daarop zien we een man best wel pontificaal zitten. En dat is ook weer Jan Steen zelf. Dus daar
0: oh, dat is Jan Steen zelf.
3: Gezicht okay. ook.
0: Ja, dat is de vioolspeler.
3: Dat is de vioolspeler. Hij heeft een viool in zijn hand, in zijn ene hand. In de andere hand een pijp die ja een beetje zo net boven zijn kruis omhoog gericht is.
0: Dat is niet voor niks,
3: denk ik. Kan ik maar even zo beschrijven.
0: Want er zijn niet twee vrouwen in zijn omgeving.
3: Ja, naast hem zit een zeg maar even mooie jonge vrouw. En die is met hem in gesprek. Maar met een van haar handen tast zij in de geldbuidel van deze man, die dus Jan Steen is. En tussen hen in een wat oudere vrouw, ja, koppelaarster wordt dat dan genoemd, die helpt daar een beetje bij. Die biedt hem een roemer met wijn aan om de boel nog een beetje te helpen.
0: Okay.
3: Zodat hij dus bestolen kan worden. En hij heeft een enorme brede glimlach op zijn gezicht. Dus hij
0: is helemaal verkocht. Ja, hè? Dat zie je. Hij heeft niet eens door dat hij bestolen wordt.
3: Nee. En het is ook weer een beetje een soort waarschuwing. Dit is overigens precies in de periode geschilderd wat ik net schetste, dat hij even ongehuwd was. Dus de eerste vrouw is al
0: die tussenfase.
3: Precies. Dus het, nou ja, het is verleidelijk om te denken dat het misschien ook wel iets te maken heeft met het schilderen van zo'n onderwerp van een ongehuwde man die zo bestolen wordt door een mooie vrouw. En is een soort waarschuwing. Te wellustig. Misschien niet zo verstandig.
0: Met veel zelfspot geschilderd
3: dit. Zeker.
0: Hè?
3: Met name ook omdat hij zichzelf, omdat hij daar zelf zit.
0: Ja.
3: In deze rol.
0: En ook hoe die daar zit.
3: Ja. Met een grote lach en rode wangetjes.
0: Ja, een beetje beschonken.
3: Ja.
0: Ja, dan gebeurt dat met je natuurlijk.
3: Ja.
0: Heb je nog voorbeelden van mooie schilderijen waarin de kinderen te zien zijn?
3: Ja, ik denk deze. Het Sint-Nicolaasfeest. Ook wel even.
0: Oh, dat is wel interessant, want dat heeft ook met religie te maken. Hè? En de strijd die er was tussen de katholieken en de protestanten. En wat je daarvan kon laten zien in schilderijen.
3: Ja, dat klopt. En dat hebben we nog niet benoemd. Wat ook wel tekenend is en interessant voor het leven van Jan Steen is dat hij zelf katholiek was. En het was in deze periode natuurlijk niet iets wat je openbaar kon belijden. Dat was protestantisme. Het werd wel getolereerd. Dus er waren schuilkerken en zo. En bij kunstenaars zien we ook wel dat daar ook best wel veel vrijheid was. Dus dat ook protestantse kunstenaars best wel voor katholieke opdrachtgevers konden werken en andersom.
0: Mm-hmm.
3: Maar inderdaad, in dit schilderij is het wel interessant. Want Sint-Nicolaasfeest was echt wel een oer-katholiek feest. Maar wat wel door heel breed gevierd werd. Eigenlijk net zoals nu we het allemaal nog steeds kennen.
0: Ja.
3: En we zien verbeeld, kan ik misschien wel even beschrijven, inderdaad, een scène binnen in het huis met allerlei kinderen die cadeautjes krijgen of juist moeten huilen, de roe krijgen. Een moeder, een vader, een oma.
0: Weer een heel huiselijk tafereel.
3: Heel huiselijk. Stilleventje ook met snoepgoed, koeken en dergelijke. Maar wat inderdaad nog wel een echt katholiek element hier is, is dat het kindje op de voorgrond een heilige pop heeft gekregen. Een Johannes de Doper pop. En dat is dus wel echt een katholiek element. Dus dit moet wel een schilderij zijn geweest dat door een katholieke koper voor een katholiek koperspubliek is gemaakt.
0: Dus dan heeft hij echt ook gedacht, heeft gericht geschilderd.
3: Ja, dat denk ik wel. Of voor een opdrachtgever of voor de vrije markt, maar dan wel voor een bepaalde groep.
0: Maar jullie hebben er twee hangen in de tentoonstelling. En het tweede schilderij is ook een Sint-Nicolaasavond.
3: En het is leuk, want die hangen normaal nooit naast elkaar. Dus het stuk wat ik net beschreef is eigenlijk altijd in de eregalerij van het Rijksmuseum. En dit stuk is van Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Op wat kleiner formaten. Dat is ook het Sint-Nicolaasfeest. Heel vergelijkbare scène. Maar daar is de pop vervangen door een eigenlijk een hele simpele ovale koek. Een soort Deventer koek. En men denkt dus wel dat dit schilderij misschien de variant is die hij heeft geschilderd voor juist een protestantse kopersgroep.
0: Oh,
3: dat zou kunnen.
0: Ja.
3: Het is iets later geschilderd.
0: Op zich slim om dat op deze manier te doen als je je schilderijen
3: wil
0: verkopen.
3: Ja, dat we moeten concluderen dat die Steen gewoon best wel slim was ook in die kunstmarkt en inspeelde op wensen en op wat kopers wilden hebben. Dus dat hij zo'n andere versie dat hij dat gewoon best wel slim gedaan heeft.
0: Er is wel een verschil in techniek volgens mij tussen het ene en het andere schilderij. Wat kan je daarover vertellen?
3: Ja, het ene, dat stuk uit het Rijksmuseum is echt wel een topstuk. Binnen zijn oeuvre ook echt een van de allerbeste werken.
0: En wat maakt dan dat werk zo zo goed ten opzichte van het andere?
3: Ja, het is enorm virtuoos geschilderd. Met
0: wat bedoel je daarmee?
3: De uitdrukkingen van de gezichten. En stoffen overigens ook. Als je daar, nou moet je echt heel dicht op gaan staan om dat goed te zien. Maar de gezichten van die kinderen bijvoorbeeld. En daarin zie je ook die emoties die echt zo tijdloos zijn. Zo'n die huilende kinderen. De teleurstelling van het niet iets krijgen. En de trots en een beetje het uitlachen van het broertje van het andere kindje. Dat heeft hij echt fantastisch gedaan. Dus het lijkt echt alsof je midden in die scène staat. En deze kinderen zo zou kunnen zien.
0: Maar die andere?
3: En die andere is ja iets stijver geschilderd. Iets sneller, denk ik. Iets kan ook aan omstandigheden hebben gelegen. Hè, dat hij gewoon toen meer produceerde. En iets makkelijker, iets sneller dit werk heeft gemaakt. Het is iets minder detail en iets minder expressie.
0: Want hoe werkte dat voor hem? Je zegt, hij moest toen wat sneller werken, meer verkopen. Kon hij rondkomen van wat hij maakte?
3: Dat heeft een beetje verschild in zijn leven. Dus we weten dat hij gedurende zijn hele leven wel succesvol was. Want hij werd, er werden goede prijzen voor zijn werk betaald. Hij werd verzameld door belangrijke verzamelaars. Daar hing hij aan de muur. Maar op verschillende momenten in zijn leven heeft hij financiële problemen gekend. En we denken dat dat eigenlijk met name kwam toch wel een beetje door externe factoren. We noemden net al even dat hij in Delft op een gegeven moment ook woonde. Daar is hij een brouwerij begonnen om een beetje ook extra te verdienen. Maar die is weer failliet gegaan.
0: Want de eerdere brouwerij die was van zijn ouders, of
3: ja,
0: niet? Toen in Leiden.
3: Ja,
0: in Leiden. En in Delft dacht hij, ik ga weer een brouwerij.
3: Ik ga het zelf ook doen. Maar op een gegeven moment heb je in Delft de grote buskruidramp. Precies rondom die tijd. Dus de economie gaat ook weer helemaal niet goed. Dus de brouwerij ook niet. En dan blijft hij weer met allerlei schulden achter. Dat is één element. En later heeft hij te maken met het rampjaar, wat 1672 is, waar meerdere schilders echt helemaal failliet zijn gegaan en voor hem ook grote economische problemen bracht.
0: Omschrijf dat rampjaar. Dat is het jaar waarin de gebroeders de Wit zijn gelyncht, hè?
3: Ja.
0: Door een gemenigte.
3: Ja, dat klopt. En het had te maken met met name politieke omstandigheden. Oorlogen van allerlei kanten had de Republiek daarmee te maken. En daardoor eigenlijk een enorme economische crisis kwam er. En daardoor viel ook die kunstmarkt. Die stortte eigenlijk helemaal ineen. Dus de markt waarvoor hij eigenlijk gewend was te werken, dat werkte niet meer zo. Toen heeft hij ook permissie aangevraagd om een herberg te beginnen in Leiden. Dus dat is eigenlijk de derde
0: ook
3: onderneming als je zo op een reis.
0: Hij is heel ondernemend eigenlijk. Heel op zoek naar andere inkomstenbronnen. En
3: ja, ook wel creatief. Ook echt buiten het schildersvak. Maar naast elkaar blijft hij het altijd doen. Want hij blijft ook altijd wel schilderen.
0: Mm. Maar hij blijft op die manier ook wel in de samenleving staan. Hè? Onderdeel van.
3: Dat denk ik ook wel. En hij moet toch ook wel via die kroegen, ga je denken, een beetje inspiratie hebben gehaald. We moeten daar ook weer niet te ver in gaan. Want dat hebben dus vroege biografen heel erg gedaan. Eigenlijk zijn via zijn werk heel erg ook zijn persoon gaan verklaren. En via ook het feit dat hij een herberg had, dat het wel een losbol moet zijn geweest die de hele dag dronken in de kroeg zat. Daar
0: was
3: moeten
0: dat
3: we wel
0: niet
3: een
0: zo,
3: beetje.
0: Denk je?
3: We moeten daar denk ik een beetje op terugkomen als we zien hoeveel werk hij gemaakt heeft. Honderden misschien. Dus we denken iets meer dan 400.
0: En dat kan je niet als je in voortdurende kennelijke staat bent.
3: Nou. Ik niet.
0: Nee.
3: Als je elke dag dronken in de kroeg zit, dan gaat dat je niet lukken. Nee.
0: Nee. Nee, dus hij was heel productief. Dat is een argument.
3: Enorm goede observeerder. Gewoon een goede zakenman ook. Hele goede geleerde schilder ook wel. Die dus veel meer kennis had ook van die oude verhalen. Hè, dan we misschien ook wel een lange tijd hebben gedacht.
0: Want waar zie je dat in terug? In welke schilderijen?
3: Er is één schilderij, daar hebben we misschien ook wel een afbeelding van, waar Christus de geldwisselaars verdrijft uit de tempel. Dus dat zijn kooplieden, handelaren die in de tempel zijn gaan verkopen. Die hebben daar een soort marktplaats van gemaakt. En Christus die komt daar in het midden afgebeeld. Die is daar woedend over. Dus met een zweep probeert hij al die kooplui te verjagen uit de tempel.
0: Ik zie daar een kleine Jan van Gooien luchtje.
3: Ja,
0: kan dat?
3: Ja, een beetje blauw met wit. Ja, in dat door kijk je daar rechts achter inderdaad. Ja, als je het eenmaal ziet, dan ga je het vaker opvallen.
0: Ja. Maar hier zie je dat hij die verhalen kende.
3: Ja, onder andere hier inderdaad bijbelverhalen, maar ook wel weer hoe die het heel erg naar zijn eigen tijd haalde, wat ook wel gebruikelijk was hoor in die tijd. Dus het zijn allemaal mensen in alledaagse kleding en wat zie je daar allemaal? Een marktvrouw met mand met eieren. Ja, die is nu net even buiten beeld. Een man met een varken.
0: Ja.
3: Een nar die hier net onder.
0: Maar de eieren liggen half op de grond natuurlijk, want dat hoort er ook bij.
3: Ja, kapot.
0: Ja.
3: Dus hij maakt het wel heel erg eigen en ook wel weer met heel veel humor. Maar hij kende die verhalen wel. Dat geldt voor bijbelverhalen, maar ook bijvoorbeeld verhalen uit de mythologie komen ook voor. Die zijn ook op de tentoonstelling.
0: Maar dan ben ik wel benieuwd, want het is natuurlijk religie wordt altijd heel serieus genomen. Mag je daar wel grappen over maken? Hoe werd dit soort werk ontvangen? Dit soort religieuze taferelen waar hij dan op zijn eigen manier dat verbeeldde?
3: Ik denk dat mensen het geweldig vonden. Het kwam namelijk veel vaker voor dat bijbelse verhalen eigenlijk naar het nu werden gehaald. Dus ook door andere schilders, Sant Maria met kind, maar dan gewoon een boerse Hollandse mevrouw met een kindje aan de borst drinkend. En dat is dan ook Maria met kind. Dat zie je veel vaker. Het is wel zo dat hij er een soort stap verder mee ging. Dus eigenlijk zoals die Christus die de geldwisselaars verdrijft, dat is wel een goed voorbeeld daarvan. Met echt hele gekke dingen erin. Toch denk ik dat mensen het wel konden waarderen, omdat de boodschap die eronder ligt, dus dat is hier een soort waarschuwing voor hebzucht, bloedserieus was en mensen kenden dat wel, herkenden dat ook, maar tegelijkertijd mocht er dus ook wel vermaakt worden.
0: Ja, dus er zijn steeds weer, zie je, die maatschappelijke thema's terugkomen in zijn werk met een boodschap en met humor.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk een soort relativering ook, hè, van, ja, zo lijkt het.
3: Ja, dus hij houdt mensen een spiegel voor. Het is, ja, vaak een spiegel van het menselijk gedrag, maar hij plaatst zichzelf daar ook tussen. Dus het is ook een soort begrip ervoor, ja, die zelfspot eigenlijk.
0: Ja, ja. Ik zag ook een aantal schilderijen waarin vrouwen werden afgebeeld die last hadden van minnenziekte.
3: Ja.
0: Dat vond ik wel bijzonder. Dan moeten we natuurlijk even naar die tijd terug om dat te begrijpen. Hoe zat dat? Wat is dat, minnenziekte?
3: Ja, het liefdesverdriet. Maar die schilderijen die zijn ook wel heel erg toespeling op dat die vrouwen mogelijk zwanger zijn. Dat hangt, ja, altijd een beetje in het midden. Er is er eentje.
0: Ik weet niet of we er een hebben, hoor. Maar
3: piskijker, die hangt op de tentoonstelling. En dat is inderdaad een dokter die heel serieus aan het doen is.
0: Een piskijker?
3: Maar naar een potje waar dan urine in zit, inderdaad. Dus, ja, pis in zo'n soort glazen bolle vatje. En dan kijkt hij of zij minneziek is. Dus, ja, liefdesverdriet heeft en of zwanger is. Daar wordt een beetje mee gespeeld. Want ze is ook in een slaapkamer. Ja,
0: dus maar ze moet behandeld worden. Omdat, ja, ze verdriet heeft. Of.
3: Ja, maar het is ook, het is eigenlijk met name een beetje een klucht of een soort grap ook over deze kwakzalver. Bijvoorbeeld in het schilderij wat ik net beschreef, heeft hij zijn schoenen bijvoorbeeld verkeerd om aan, waardoor je eigenlijk ziet, het is ook een dokter en die doet maar wat.
0: Ja.
3: En dat is iets wat inderdaad heel vaak terugkomt.
0: Nog eventjes terug naar zijn kinderen en zijn aanwezigheid in de schilderijen, waar je het al een aantal keren over hebt gehad. We zaten daar een beetje over na te denken. We dachten, dat impliceert misschien wel een aanwezige vader. In ieder geval een vader die, ja, misschien wel meer deed dan de gemiddelde vaders in die tijd. Is daar wat over bekend?
3: Er is niks echt over bekend. Het zou kunnen. Het enige wat ik dus weet is dat er een aantal jaren zijn geweest dat hij zelf met die kinderen is geweest. In elk geval niet met een echtgenoot. Je, ja, weet natuurlijk niet wat voor hulp er nog meer was. Als je zoveel schilderijen maakt en 8 kinderen thuis, is er vast misschien wel wat hulp geweest.
0: Ja, ja, dat hoop ik voor hem.
3: Maar dat is wat ik weet. Dat hij dus met 7 kinderen op een gegeven moment weer in dat ouderlijk huis woont zonder echtgenoten. Daar haal ik ook wel een beetje zo'n beeld uit. Dat ik denk, nou ja, dan ben je er dus, nou ja, ben je daar toch wel ook bij die kinderen geweest.
0: En hij impliceert het ook een beetje in die schilderijen. Ja, door zich met zijn kinderen daarin te schilderen, toch?
3: Ja, en hij haalt er inspiratie uit. Het is ook wel weer logisch, hè, dat je de kinderen die elke dag om je heen zijn gewoon als model gebruikt. Het zijn geen portretten, het is echt gewoon als model voor die kinderen.
0: Ja.
3: Maar toch wel een soort betrokkenheid. En ook wel, denk ik, zie je het aan het feit dat hij inderdaad die emoties van die kinderen, daar is hij wel, nou, misschien wel de beste schilder van de hele Nederlandse 17e eeuw in geweest, om die emoties van die kinderen, die onbevangenheid, dat verdriet, maar ook pret, lachen, echt te vangen in die schilderijen. En dat, ja, ben ik wel met je eens. Dat laat misschien wel zien dat hij daar wel in elk geval heel erg oog voor had.
0: En ja, dat hij invoelend was misschien, precies. Ja, ja, ja, ja, ja, want kinderen werden toch in die tijd, of was dat eerder, toch een beetje als volwassenen, kleine volwassenen geschilderd vaak.
3: Zeker.
0: In volwassen kleding ook.
3: Gezien.
0: Gezien ook zo.
3: Ook, maar zeker ook geschilderd. En dat is wel echt iets wat hij niet doet, met name in die gezichtsuitdrukkingen. Dus hoe ze zich gedragen. Hij laat wel zien dat ze de oudere mensen achterna gaan, hè, wat we lieten zien met dat slechte voorbeeld geven.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar ze zijn wel gewoon heel erg kind en ondeugend vaak.
0: Ja, en dat zijn kinderen natuurlijk gewoon. Ja. En om dat zo te schilderen, dat is eigenlijk wat hij nieuw deed. Wat je ziet als iets unieks bij Jan Steen.
3: Nieuw en uniek, echt wel beter dan alle anderen.
0: En die 8 kinderen had hij.
3: Ja.
0: Ja. Zijn die eigenlijk ook gaan schilderen? Is daar iets
3: niet bekend geworden?
0: Voortgekomen?
3: We weten dat er 1 Thaddeus, die is wel schilder geworden. En 1
0: Thaddeus, ja.
3: Thaddeus, en volgens mij is dat Cornelis is beeldhouwer geworden. Maar dat weten we meer van overlevering in tekst dan dat we echt werk van ze over hebben. En 1 van zijn dochters is getrouwd met een schilder. Wel een belangrijke zeeschilder, Jan Porcellis. Dus zo gaat het, zijpelt het nog wel een beetje door in de familie. Maar we geen grote kunstenaars meer na hem.
0: Oké. Wat weten we over wie geïnspireerd zijn geraakt door Jan Steen? Zijn er grote kunstenaars waarvan je het werk van Steen terugziet?
3: Nou, Misschien wel minder direct dan bij die andere van die grote drie.
0: Waar zou dat mee te maken noemde. Hebben, denk je?
3: Weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat zijn kunst heel soort beeldbepalend is geweest voor die kunst van de Nederlandse 17e eeuw. Zeker als je in het buitenland kijkt in die musea, dan is dit wel echt wat mensen voor zich zien als je over Nederlandse kunst denkt. Dus wat dat betreft heel kenmerkend.
0: Misschien wel te eigen, deze stijl.
3: Ja, wat wel heel erg door is gegaan zijn die genre-tafereel, hoor. En ook wel die humor daarin. Maar op de manier hoe hij dat deed en hoe we het eigenlijk net zo hebben beschreven, zo sterk is eigenlijk, ja, dan heeft niemand hem overstegen. Denk ik, er zijn wel navolgers, maar die doen allemaal een beetje hetzelfde. Maar dan
0: niet zo goed als hij het deed.
3: Nee. Ja. En in deze tijd is het natuurlijk ook niet meer zo'n genre wat we kennen, die alledaagse tafereelen op deze manier.
0: Als je dan zo groot bent, hoe kun je dan in schulden eindigen? Vraag ik me dan af. Want daar begonnen we al eerder mee. Waarom is Jan Steen in schulden geëindigd? Heeft hij zijn vrouw schulden nagelaten? Zijn tweede vrouw, denk je?
3: We weten het niet helemaal. Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dus die verschillende factoren. We weten niet helemaal hoe hij als zakenman

0: Dus nee, ja.
1: Als je dan zo groot bent, hoe kun je dan in schulden eindigen? Vraag ik me dan af. Want daar begonnen we al eerder mee. Waarom is Jan Steen in schulden geëindigd? Heeft hij zijn vrouw schulden nagelaten? Zijn tweede vrouw, denk je?
0: We weten het niet helemaal. Het is moeilijk te zeggen, maar ik denk dus die verschillende factoren. We weten niet helemaal hoe hij als zakenman opereerde op die verschillende ondernemingen die hij dus heeft gehad. We weten wel dat de meeste daarvan, bijvoorbeeld die brouwerij in Delft, niet goed zijn gegaan. Maar dat heeft ook te maken gehad dus met die externe factoren. Dat rampjaar op een gegeven moment kwam erbij. Dus ik denk ook wel gewoon een beetje de wereld om hem heen. Misschien ook wel veel geld uitgeven. Dat is dat gis ik maar een beetje. Maar dat kan natuurlijk. Hè. Dus als het niet een balans was.
1: Wat kreeg je toen veel geld voor je werk?
0: Jawel. Dus je kon, je kon niet de rijkste man van Leiden worden door schilder te zijn. Maar ik denk dat hij er best wel een goed leven mee heeft gehad. Hij heeft verschillende huizen gehad ook. Dus zeg maar vastgoed kon hij ermee kopen. Dus dat zegt dan wel iets over de verhouding.
1: Ja.
0: Hij kon dat enorme gezin onderhouden. Dat is misschien ook wel een factor die we niet hebben genoemd. Maar 8 kinderen. Is ook niet niet.
1: Nee.
0: Ik denk een combinatie van al die dingen. En dan is het toch niet goed gemanaged.
1: Nee, ondernemen is ook een vak.
0: Ja.
1: Er waren ook, tot slot, we hebben nog niet heel lang de tijd meer, maar ik wil het nog wel even aan je vragen. Want er waren ook werken uit particuliere collecties. Is alles in beeld of hangt er ergens nog een Jan Steen, denk je? Of moet iedereen eventjes op zolder gaan kijken in het ouderlijke huis?
0: Dat denk ik eigenlijk wel.
1: Oh ja, serieus?
0: Want als je 400 schilderijen of misschien wel meer, dan denk ik serieus wel dat er nog wat op zolder te vinden is. Er zijn een aantal stukken inderdaad in particuliere collecties. Sommige waren bekend, andere zijn echt ook boven water gekomen toen we bezig waren met deze tentoonstelling. Dus dat zegt dat er misschien nog wel meer moeten zijn.
1: Oké, en dat kan natuurlijk van alles zijn dan. Dat kan het vroegere werk zijn.
0: Ja, en ook qua onderwerp kan het van alles zijn. Want we hebben het net over die scènes van dagelijks leven gehad. Maar misschien nog heel kort wat heel bijzonders aan Steen is. Dat hij eigenlijk juist alle type schilderijen heeft gemaakt. Dus ook portretten, ook landschappen.
1: Okay.
0: Ook mythologische scènes. Dus het kan van alles zijn.
1: Nou, ga naar boven, naar zolder en stof het af. En
0: ja,
1: ja oké.
0: Okay. En kom bij ons. Ja. Graag.
1: Dankjewel voor je komst naar de studio. Janneke van Asperen, conservator oude kunst bij Museum De Lakenhal in Leiden. In dat museum is de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij nog te zien tot en met
0: 23 augustus.
1: Dankjewel.
2: Wat blijft Lijn?
1: We volgen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Vannacht is het Dirk Hendricks. Die was jarenlang een vertrouwd gezicht in het Brabantse dorp Gemert, waar hij midden in het centrum zijn eigen kapperszaak had. Hij was een spil in het dorp, waar veel Gemertenaren terecht konden. En hij zette zich op allerlei manieren in voor de lokale gemeenschap. Dat deed hij onder andere voor de toneelvereniging, als verzorger van de Griem en Kap. Dirk was ook iemand met een uitgesproken mening, recht voor zijn raap en nooit bang om te zeggen wat hij dacht. En juist die combinatie maakte hem voor velen onvergetelijk. Afgelopen januari hoorde Dirk dat hij ongeneeslijk ziek was. Het nieuws maakte veel los in Gemert. Ook vaste klant Jolande van Hees was diep geraakt door het nieuws. En toen duidelijk werd dat Dirk niet lang meer te leven had, schreef ze hem een brief over wat hij voor haar heeft betekend. En die woorden die raakten Dirk zo dat hij haar vroeg de brief voor te lezen tijdens zijn uitvaart. Je hoort nu Jolande met een fragment uit die brief.
3: Toen ik op de MAVO in Gemert rondliep, rond 1980, misschien zelfs wel wat eerder, kwam jij altijd voorbij op de fiets, statig rechtop met je tas over je schouder. Het was in een tijd dat homoseksualiteit veel minder geaccepteerd werd dan nu. En ik kan me voorstellen hoe moeilijk deze tijd voor je was. De jongens op school noemden je Dirkje de homo. Ik keek naar jou en zag alleen een sterke, trotse persoon voorbij fietsen. Je had een kapsalon geopend en ik was op zoek naar een kapper. Dus ik de stoute schoenen aan en naar jouw kapsalon. Ik was toen 15 of 16 en jij een jaar of 8 ouder. Nu ben ik 60 en ben in mijn hele leven iedere 6 weken bij je geweest in de kapperstoel. De gesprekken in de kapsalon waren altijd leuk en soms ook heel serieus. Je bent intelligent en laat mensen ook dingen van een andere kant bekijken. Wat niet iedereen leuk vindt, maar ik hou ervan. En dan al je grapjes en spreuken in onvervalst Gimmers. Toen ik zwanger was van mijn eerste kind lag ik maanden in het ziekenhuis. Jij kwam mijn haren gewoon knippen in het ziekenhuis. Welke kapper doet zoiets? Zo ben jij, Dirk. Enkele jaren, ik was net gescheiden, kon ik alleen 's avonds naar de kapper. En ben ik een poos naar een andere kapper gegaan. Op een gegeven moment kom ik je tegen bij mijn werk. En je kijkt me aan en zegt: maar Jolanda, Heb je toch met je prachtige haren gedaan? Het ziet er niet

0: helemaal geel en geen goed model voor jou. Kom naar mij en ik herstel het voor je. Zo direct zijn wij tegen elkaar. En ik kon het waarderen, de Gemerse nuchterheid. Ik een afspraak gemaakt. En je moet me geloven, ik heb zitten huilen in de kapperstoel. Zo blij was ik om weer bij je in de kapsalon te zijn. Geloof me, Dirk, zoals jij is er maar één. Je bent geliefd bij zoveel mensen, je hebt geen idee. Je bent een icoon voor velen en zeker voor ons mooie Gemert. Mijn topkapper, 43 jaar lang. Hou van jou, Jolanda.
1: Nou, dat is toch bijzonder, hè? Hoe belangrijk mensen kunnen zijn voor hun omgeving. Je hoorde Jolanda van Hees over Dirk Hendricks. Hij overleed 27 februari op 68-jarige leeftijd. Heeft u ook zo'n verhaal? Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. Wij kunnen u helpen met het vertellen van het verhaal, uiteraard. In het tweede uur van Wat Blijft horen we een audiodocumentaire over de leider van de grote slavenopstand op Curaçao, Tula. En Stine Jensen die stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van schrijver Bill Bryson. Dus graag tot straks, na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn in Duitsland zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de 3e dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. In onze audiodocumentaire volgt presentator en journalist Nathan de Vries vannacht het spoor terug van de leider van de slavenopstand op Curaçao, Tula. Tula leefde en werkte op een plantage aan de westkant van Curaçao en nam op 17 augustus 1795 het initiatief om het werk neer te leggen. Dit betekende het begin van de grootste slavenopstand in de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Onder Tula's leiding trokken zo'n 2000 tot slaafgemaakten naar de hoofdstad Willemstad. Hoe dat afliep, hoort u in onze audiodocumentaire Tula.
4: Als wordt gesproken over slavernij als dat was nou eenmaal zo, ja, daar kan ik met mijn verstand gewoon niet bij. Jij en ik weten toch wie we zijn als mens. Ondanks wat er in de krant staat of ondanks wat anderen over je zouden beweren, weet jij wie je bent.
5: Je hoort Valika Smulders, geboren op Curaçao en hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum in Amsterdam.
4: Op Curaçao is sowieso het slavernijverleden veel dichter om je heen. Ik bedoel, Fort Amsterdam, waar nu de regering huist, daar heeft het plaatsgevonden, de berechting van Tula. Je ziet daar kanonnen staan. Je weet dat het gewelddadig is geweest.
5: Tula leidde de slavenopstand op Curaçao in 1795. Op 17 augustus van dat jaar legde hij samen met tientallen andere tot slaafgemaakten het werk neer op plantage Knip, op de westpunt van het eiland, om te strijden voor vrijheid. De groep rukte op naar Willemstad. Het werd de grootste opstand uit de geschiedenis van de Nederlandse Antillen. Zangeres Isaline Kalister maakte een muziekvoorstelling over Tula's strijd.
6: Ik denk dat hij charisma had. Ik denk dat het iemand is die kon praten en die mensen kon overtuigen.
5: Acteur Anton de Bies vertolkte de rol van Tula in de voorstelling In de voetsporen van een held.
7: Hij was mentaal sterk, hij was bekwaam, hij was slim, hij had een plan. Het was een man die kon lezen, kon schrijven.
5: En ik ga langs bij spoken word artiest Gershwin Bonifacia om over Tula te praten.
8: Brio, dat vuur, dapperheid, lef.
5: Het zou na de dood van Tula nog 68 jaar duren voordat de slavernij werd afgeschaft. Namelijk op 1 juli 1863. En het zou nog langer duren voordat Tula de erkenning kreeg die hij verdiende. Tula ging de geschiedenisboeken in als oproerkraaier en misdadiger. maar wordt in 2010 op Curaçao uitgeroepen tot nationale held. Nederland volgt in 2023. De regering erkent dat zijn veroordeling onterecht was.
9: Tula is een held, een historische held. De wens van Tula was terecht, zijn strijd gerechtvaardig.
5: Ik begin bij Falika Smulders. We spreken af in het Rijksmuseum.
4: Tula leefde aan het eind van de 18e eeuw op Curaçao. Hij werkte op plantage Knip. En eigenlijk zijn er nooit portretten gemaakt van de mensen die daar moesten arbeiden. Dus we hebben geen beeld van hoe Tula eruit ziet. We weten ook niet of hij kinderen heeft gehad. Maar toen wij een paar jaar geleden hier in het Rijksmuseum werkten aan een tentoonstelling, waarin we graag ruimte wilden maken voor Tula, omdat hij een van de grote helden is geweest op Curaçao die in opstand kwam tegen slavernij, toen moest ik dus op zoek naar, aan de hand van wat voor objecten kun je dan praten over Tula. Tot mijn verrassing bleek in de collectie van het Rijksmuseum een portret van Toussaint Louverture.
10: Okay.
4: En Toussaint Louverture is een van de grote helden van de opstand op Haiti van een paar jaar, vier jaar voor de opstand op Curaçao. En Tula en een van zijn medestanders, die hadden allebei Franse bijnamen. Tula werd Rigaud genoemd en zijn medeopstandeling Louis Mercier werd Toussaint Louverture genoemd. Dus zij wisten over deze helden op Haiti. Zij wisten waar die voor vochten, wat zij deden. En dit moet dus een van hun voorbeeldfiguren zijn geweest.
5: Vier jaar voor Toulas opstand breekt op het Franse eiland Saint-Dominique, het huidige Haiti, een grote slavenopstand uit. Het wordt de meest succesvolle opstand tegen slavernij uit de geschiedenis. Tegen alle verwachtingen in winnen de tot slaafgemaakte de strijd. Het nieuws dat vrijheid mogelijk is, bereikt ook Curaçao. Falika over Tula's opstand.
4: In die geschreven bronnen hebben we twee mensen die met Tula hebben gesproken of over Tula spreken. Dat zijn Pater Schink en Baron van Westerholt. Baron van Westerholt was een militair die dus optrok tegen de opstandelingen. Dus die was per definitie niet positief over die opstandelingen. Pater Schink was iets genuanceerder. Die heeft de opstandelingen bezocht in het landhuis, heeft met hen gesproken uitgebreid, heeft hen geprobeerd over te halen, zich over te geven. En je merkt in zijn schrijven over die opstandelingen dat hij heel erg in conflict was. Aan de ene kant zag hij de opstandelingen als opstandelingen. Daar werd hij eigenlijk ook voor betaald. Hè. Hij stond aan de kant van het gouvernement. Aan de andere kant merk je dat die ontmoeting hem echt wel wat deed. Want tijdens die ontmoeting werd hij heel vriendelijk ontvangen. In twee talen ontvangen, Frans en Nederlands. Het gesprek ging over de politieke toestand in het Caribisch gebied, in Nederland. Hij had het over dat Tula refereerde naar, zeg maar, de Bataafse Republiek, dat Nederland zich had aangesloten bij Frankrijk. En in Frankrijk, het revolutionaire Frankrijk, was het motto vrijheid, gelijkheid en broederschap. En was in die tijd ook het besluit genomen, dat geldt ook voor mensen in slavernij.
10: En daar baseerde Tula zijn gedachten en zijn gesprek en zijn overtuiging op?
4: Ja.
5: Isaline Kalister is zangeres en behoort tot de bekendste artiesten van Curaçao. In haar muziek en werk speelt de geschiedenis van het eiland een belangrijke rol. Isaline over de opstand van Tula.
6: Ik denk dat hij een hele inspirerende man was die met argumenten kon sparren. Als ik die woorden van pastoor Schink lees, dan krijg ik zelf het idee dat hij nogal onder de indruk was van Tula. Hij haalde de Bijbel aan, hij haalde ontwikkelingen aan die in de omgeving gebeurden. Wat we weten is dat Tula goede connecties had met de haven. En onze haven was heel belangrijk in die periode. We hebben een natuurlijke haven op Curaçao, waar hele grote schepen zonder problemen terecht konden. En geografisch ligt Curaçao heel mooi daar in het midden van het Caribisch gebied. Dus het was een gewilde haven, ook voor uiteindelijk voor de slavenhandel. Dus daar werd door zeelui heel veel gesproken over wat er in de omringende eilanden gebeurde. De opstand op Haiti werd uitgebreid besproken. Hij wist dat.
10: Dat kreeg Tula mee.
6: Dus het is wel iemand die slim is, als je het mij vraagt. Slim is, zijn connecties heeft in de haven. Op de hoogte is van dingen. Dus mijn indruk is van iemand die veel meer wist en heel beschaafd in de wereld stond. Ja. Anders dan ze ons wilden doen geloven dat de Afrikaanse slaven waren. Omdat ze ongeveer hetzelfde waren als de dieren. Zo werd er naar de zwarte mensen gekeken in die tijd. Ja. Daarom werden ze verkocht en gehandeld alsof het dieren zijn. En zoals Tula op een gegeven moment ook zegt tegen pastoor Schink: de dieren worden beter behandeld dan wij. Als de dieren ziek zijn, dan komt er dan wordt er geprobeerd om ze weer beter te maken. Voor mij is hij de belichaming van iemand die, ondanks wat iedereen in welke positie ze hem hebben gedwongen, toch wist dat er iets beters moest zijn. En niet alleen voor hem. Hij wilde het voor iedereen in diezelfde positie beter maken.
4: Dus hij had goede politieke kennis. Dat gebruikte hij om te redeneren met Pater Schink. En toen Pater Schink daar niet naar luisterde, toen ging hij over op de Bijbel. Hij dacht, ik heb hier een religieuze man voor me. Dus ik probeer het op een andere manier.
11: Heer Pater, komen alle mensen niet voort uit een vader Adam en Eva? Heb ik kwalijk gedaan dat ik 22 van mijn medebroeders verlost hebben uit een boeiens waarin zij onrechtvaardig geworpen waren? Eens werd ik vastgebonden. Ik riep zonder ophouden genade voor een arme slaaf. Tot ten laatste losgemaakte zijnde golfde het bloed uit mijn mond. Ik wierp mij op mijn knieën en riep tot God: O goddelijke majesteit, o zuiverste geest, is het dan uw wil dat wij zo mishandeld worden? Ach, pater, men draagt meer zorg voor een beest. Als een beest een been breekt, het wordt genezen. Ik nam dan afscheid van kapitein Tula en vraagde hem wat rapport ik zoude geven aan den heer gouverneur. En hij antwoordde: wij verlangen niets anders als onze vrijheid.
10: Op 17 augustus 1795 kwam Tula in opstand. Wat gebeurde er op die dag? Weet je dat?
4: Ja, op die dag besloot Tula dat hij er genoeg van had en dat hij wilde praten met de plantage-eigenaar van Plantage Knip van Utrecht. En hij kwam met zijn redenering van gezien de politieke situatie in Europa, gezien het gegeven dat Nederland nu Frans is, gezien het gegeven dat Frankrijk de slavernij heeft afgeschaft vanwege wat er gebeurd is op Haiti, dan geldt de Franse nieuwe wet ook voor ons, dus wij zijn vrij. Nou, daar had die plantage-eigenaar geen oren naar. Dus het volgende idee was om naar het gouvernement te gaan. Maar het goede van die hele tocht naar de stad was dat je onderweg allemaal plantages tegenkwam, allemaal landgoederen. En onderweg sloten zich dus steeds meer mensen aan van allemaal verschillende eigenaren. En op een gegeven moment was het dus het totaal aan mensen 2000. En dat is iets van 15% van de totale bevolking van het hele eiland.
6: Hij heeft het georganiseerd. Het was niet zomaar dat ze op een dag dachten van we leggen nu het werk neer. Het was geen spontane actie. Dit is maandenlang voorbereid. Dat is geregeld via verschillende plantages. Dus daar zijn mensen aan het werk gezet. En hij heeft dus mensen kunnen inspireren om het voor elkaar te krijgen.
10: Hoe denk je dat hij dat heeft gedaan?
6: Ik denk dat hij charisma had. Ik denk dat het iemand is die kon praten en die mensen kon overtuigen van het goede wat hij wilde gaan doen. Ik denk dat hij mensen om zich heen heeft gekozen die ook goed waren. Dus hij deed het niet alleen. Het waren lopenjongens, denk ik, die als communicatiemiddelen werden gebruikt tussen de verschillende plantages.
10: Ja.
6: Dus volgens mij was hij een strateeg.
10: En wat moet die aantrekkingskracht van Tula geweest zijn?
4: Onder het mom van een zang- en dansfeest, onder het mom van een taboefeest, kwamen mensen bij elkaar en werd gezongen over de actualiteiten in de wereld. Dus op die manier was niet alleen Tula op de hoogte van wat er gebeurde, anderen waren dat ook. Zij wisten dat ze recht hadden op vrijheid en ze wisten dat die vrijheid nu heel nabij was. Ze hebben de hoofdstad niet kunnen bereiken omdat er militairen op ze af werden gestuurd. En ze zijn slaags geraakt.
10: En wat weten we daarvan over Tula? Wilde hij het geweldloos doen of koos hij ook snel voor geweld?
4: Het gegeven dat hij naar die plantagehouder gaat om een gesprek te voeren en vervolgens zegt, nou, dan ga ik het gesprek in Willemstad voeren, laat al zien wat zijn insteek was. Dus ik denk niet dat hij in eerste instantie voor geweld koos.
10: Maar en als je dan zegt van hij moet geweten hebben dat de overheerser ook in de overmacht waarschijnlijk geweld zou gebruiken, het neer zou slaan, het niet toe zou laten, was hij dan in een bepaalde mate ook naïef?
4: Hij had natuurlijk wel het voorbeeld van Haiti inmiddels, hè, en zijn redenering klopte. Dus ik denk dat hij dubbel kans van slagen had. En je moet het toch proberen. Er werd een hele grote beloning uitgeloofd door het gouvernement.
10: Volgens mij zelfs het jaarsalaris toch van de gouverneur zelf.
4: Exact. Want ja, ga maar aanstaan. Als zo'n groot percentage van alle plantages was leeggelopen en niet meer meedeed met het systeem, het had het hele systeem omver kunnen werpen. Uit eigen kring is Tula verraden. En dus is hij gevangen gezet, berecht, gemarteld. Dus dat moet afschuwelijk zijn geweest. Hij heeft een tijd vastgezeten. En uiteindelijk op 3 oktober is hij samen met twee anderen naar het RIF gebracht. En daar is hij terechtgesteld op een afschuwelijke manier. En tenslotte ook in zee gegooid. Maar hij is onder andere is zijn gezicht geblakerd. En andere afschuwelijke dingen.
10: Je vindt het echt niet, je krijgt het er bijna niet uit, hè?
4: Nee, ik vind het echt afschuwelijk.
6: Werd gedaan alsof ze heel wreed waren. Of alsof zij alle witte mensen wilden gaan vermoorden. Dat de reden was waarom ze naar de stad gingen. Er was natuurlijk van belang van Nederlands gezag dat mensen ook bang zouden worden.
10: Afschrikken.
6: Afschrikken. Dus werden ze midden in de stad ook geëxecuteerd op een hele wrede manier. Dat zijn dan de dingen die wel zijn omschreven. Alle botten in hun lijven werden gebroken, levend. En uiteindelijk zijn ze onthoofd. Maar wat ze eerst deden, ze deden eerst Bajang. En Tula moest toekijken. En toen deden ze Tula. Volgens mij werden ze ook nog uitgerekt met zo'n apparaat. Het was gewoon heel wreed. En uiteindelijk zijn ze onthoofd. En hun hoofden zijn daar bij RIF ook nog tentoongesteld. Als je mensen als dieren aan het werk zet en ze als dieren behandelt, dan is dit op zich ook niet heel raar of zo.
5: De bestraffing van Tula staat beschreven in de archieven van Curaçao, Bonaire en Aruba.
11: Tula, als het opperhoofd van moordenaars, plunderaars, brandstichters en aangerechten, welke beleden heeft dat alles zo is geschied? Zou ik aan uw achtbare voorstaan of hij niet hoorde op een rad gelegd te worden? En al daar gebonden zijnde, van den tand af aan levendig geradbraakt, in het gezicht geblakend, daarna kop afgeslagen met een bijl en gesteld op een rad of pen op zodanige plaats als uw achtbaren zullen goedvinden.
5: De opstand duurt uiteindelijk ruim een maand. Tijdens de verhoren wordt Tula zwaar gemarteld. Onder die druk bekent hij dat hij een van de leiders van de opstand is geweest. De straf voor Tula en de andere leiders is uitzonderlijk zwaar. In Nederland zijn zulke straffen op dat moment zelfs al afgeschaft. Maar het koloniale bestuur wil een duidelijk voorbeeld stellen. Niemand mag ooit nog op het idee komen om in opstand te komen. In de voorstelling Tula en Juliet, mijn overgrootmoeder, de slavin, verbindt Isaline de geschiedenis van Tula met het leven van haar eigen overgrootmoeder Juliet, die de slavernij en de afschaffing daarvan meemaakte.
6: 1 jaar voor de afschaffing van de slavernij is zij vrijgemaakt. En dat tot dan konden we heel veel achterhalen. Hm? Omdat bezit wordt natuurlijk heel goed
10: bijgehouden. Ja.
6: Dat was het eerste wat ik over haar las. Was dat ze onderdeel was van een verkochte inboedel. Van Bonaire verkocht naar Plantage Zuurzak. Zat ze bij de inboedel.
10: En wat denk je dan als je dat leest?
6: Ja, dat vond ik zo bizar. Dat vond ik zo raar. Maar ja, dat zoals het was. Ja. Maar haar leven kan niet heel makkelijk zijn geweest. En nee. Ze is ook heel vroeg overleden. Ze was 39. Haar leven, in het begin was het zwaar. Want zij werkte op die zoutpannen. En ik ben op die zoutpannen geweest. Het is gewoon alleen maar zon en zout. Dat is gewoon, dat is ongelooflijk hard voor je huid. En ja, dat moet gewoon bijna pijn doen. Dus, en urenlang. Als je bezweek, dan bezweek je. Ik denk dat zij dat een hele tijd heeft gedaan.
10: En muziek, want jij maakt veel muziek. Hoe heeft muziek, denk je, mensen in de slavernij geholpen?
6: Ja, dat was natuurlijk... ik denk dat dat een hele belangrijke overlevingsmechanisme was.
10: En wat voor muziek moet ik aan denken? Wat was daar?
6: Ik denk muziek dat ze uit Afrika hebben meegenomen. Wat ze kenden van thuis. En dat is die trommel, die tamboe.
10: Tamboe.
6: Dus landbouwapparatuur en alles wat ze hebben gemaakt is om het na te bootsen. Ja. Wat ze van thuis kenden.
10: En wat brengt dat mensen?
6: Uiting van gevoel. Voelen dat je daar weer even bent. Er zijn ook mensen die heel veel bijna geloofden in de kracht van de trommel. Magische krachten van de trommel. Er zijn nog steeds mensen die dat geloven in die magische kracht. Die denken dat die trommel dingen voor elkaar kan krijgen. Dus het bijna een soort religieus, mystiek iets. Alles wat kan helpen om even te vergeten wat voor rotleven je hebt. Er is iets wat ik vind het altijd grappig. Westerse oren kennen dat helemaal niet. In Latijns-Amerika, Caribisch, het ritme kan dan wel vrolijk zijn, maar de teksten kunnen diep schrijnende verhalen vertellen. Maar dat maakt dan niet uit. Maakt niet uit of het ritme vrolijk is, snap je? Mm. Er zijn salsa-stukken, er zijn hele vrolijke, als je het niet verstaat, hele vrolijke Brazilianen kunnen dat ook heel goed. Vrolijk klinkende muziek met dat het gaat over de slavernij, dat het gaat over uitgemoorde volkeren en dat soort dingen.
10: Dat kunnen westerse oren niet
6: dat
10: horen.
6: Snappen mensen.

0: Hoe heet dat nummer? Je hebt ook een prachtig nummer dat gaat over oma.
1: Ja, Miguelita.
0: Miguelita, ja, ook mooie tekst. En als je eigenlijk het kijkt en je ziet de ondertitelingen van het, ja, Papje Mens, dan voel je het en begrijp je het ook wel echt. Ja. Heb je veel nummers die je direct, zeg maar, vanuit dat slavernijverleden of de positie van jullie eiland, dat die teksten daar ook echt op slaan?
1: Ik heb er een paar. Ik heb een soort antwoord. Je hebt natuurlijk zo'n iconisch stuk van Doble Ere, Tu La Guarda. Dat kent echt iedereen. Ik heb daar een soort antwoord op geschreven.
0: En waarom doe je dat dan? Waarom dacht je, dat vind ik belangrijk?
1: Omdat ik Tula wel zie als de grootste held die we hebben. Tula is eigenlijk de enige held die zonder discussie wordt gezien als een held van Curaçao.

0: In 2023 maakt Iseline samen met theatermaker Thijs Borsten de documentaire Tula Leeft. Daarin volgt ze op Curaçao de route die Tula en zijn medestanders tijdens de opstand hebben afgelegd.
1: Zo'n onderwerp gaat je wel onder de huid zitten. In ieder geval, ik was daar een hele week mee bezig. Je komt op plekken waar gewoon ook gruwelijke dingen zijn gebeurd. Ik was daar niet ongevoelig voor. Ik werd steeds emotioneler. Op het laatst moest ik bijna overal omhuilen.
2: Hoe kan dat dan?
1: Nou, ik weet dat ik op Cerro Negro stond. Cerro Negro, waar dus die opstand wreed is te neergeslagen. Toen ging ik daar Tula zingen. En het was alsof ik voor het eerst die tekst hoorde. Het was alsof ik voor het eerst echt besefte wat ik aan het zingen was. En ik kon het gewoon niet zingen. Ik kon het gewoon. Er was geen één take. Wat ik door kon zingen. Ik was een wrakje. Ik was een wrakje. Ik kon echt niks meer.
3: Ah, wat dan met een Tula? Ah, wat dan met een Tula? Dank je, PC.
4: Dank je, wat dan met een Tula? Oké.
5: Zullen we een liedje spelen?

0: Ja. Ik voelde ook heel erg, wat eigenlijk ook een beetje in dat Tula Warda zit, dat we er nog steeds mee zitten, sommige dingen. Dat we als samenleving nog steeds dingen te verhapstukken hebben. Maar dat gaat natuurlijk niet zo snel gebeuren, want mensen willen er niet aan. Pueblo Mansu, een mak volk. Geef ze feest, geef ze lekker eten. Hebben ze nergens meer over. En dat is echt een beetje zo. En dat is een soort kenmerk van de Curaçaoënaar. Waar ik niet omheen kan. Als we maar kunnen dansen, als we maar kunnen feesten. En de rest, dat zien we dan weer.
1: Dat komt ook weer tot het koloniale verleden. Dat ook Nederlanders zeggen dat ook eigenlijk. Dat Nederlanders denken, oh, laat ze maar lekker feesten, dansen. Kunnen wij hotels bouwen, kunnen wij het eigenlijk.
0: Ja, is dat wat er nu gebeurt, ja. Vind ik.
1: En Curaçaoënaars staan erbij en kijken ernaar.
0: Ja.

0: Acteur en theatermaker Anton de Bies verdiepte zich al op jonge leeftijd in het verhaal van Tula. Later vertolkte hij Tula in de voorstelling In de voetsporen van een held.
1: En dit jaar, 2026, is echt de jaar van het, wat je denkt, als je uit Curaçao komt, heb je roots van Curaçao, doe exact waar je bang voor bent. Alles is mogelijk van onmogelijk nu.
2: Maar hoezo nu?
1: Curaçao gaat naar de WK. Dat was een onmogelijk. Wij gebruiken dat als iets van, ja, nou, ik zie je wel wanneer Curaçao op de WK speelt.
2: Als een grapje.
1: Ik merkte dat Curaçao, tussen Curaçaoenaars, heel anders lopen en kijken vanuit hun
2: maar
1: ogen.
2: Maar door wat?
1: Omdat er een trots is ineens. Want alles wat daarvoor is gebeurd, was alleen maar ellende. Hoe dan ook. Of net niet.
2: Bijna een klein minderwaardigheidscomplex.
1: Minderwaardigheidscomplex. En nu, ineens, is er onze identiteit zo van schoongemaakt door zo'n iets. Iedereen is één. En je voelt van, alright, we mogen er zijn. En dit is groter dan wij denken. Dit is een strijd wat Tula toen vochten, maar het is nu pas het gevoel van dat je er mag zijn. Ik ben in de jaren 90 geboren. Ik ben een nazaat ook van een soort van een geval van 30 mei 1969. Mijn moeder die was 10 jaar oud, mijn vader was 13. En 30 mei komt omdat de zwarte mensen, de lokale mensen, in dienst waren genomen bij de raffinaderij Shell. Maar niet geen groei hadden. En dan kwam uiteindelijk een opstand op 30 mei 1969. Een staking. En
2: tegen beleid van
1: tegen
2: Shell,
1: de beleid
2: voor
1: van
2: de
1: Shell
2: mensen van kleur op Curaçao.
1: Juist. Gevraagd naar betere salarissen. Maar in enkele seconden veranderde de hele sfeer naar zwarte mensen haten witte mensen. En Curaçao stond in brand. Letterlijk. Dat er nog iets meer dan 200 soldaten vanuit Nederland werd ingevlogen met KLM. Om de
2: opstand neer
1: om het vuur te bluffen.
3: Dit is Curaçao voor de rampzalige onlusten die in het centrum aan weerskanten van de Sint-Anna-baai een grote ravage achterlieten. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Tevoren waren ze door de demonstranten geplunderd. Tegenover de explosie van geweld stond de politie van Willemstad volkomen machteloos. Ook de brandweer kon niet veel anders doen dan pogen uitbreiding van het vuur tegen te gaan. Binnen enkele uren waren enige van de voornaamste winkelstraten grotendeels veranderd in puinhopen. Het oproer dat zulke kwalijke gevolgen had, kwam op een tijdstip dat op Curaçao naar schatting 800 merendeels Amerikaanse toeristen vakantie hielden.
1: Mensen die dit hebben meegemaakt, durven nog niet erover te praten. En hetzelfde gevoel wat op 30 mei geïllustreerd werd, of gedaan is, werd op 17 augustus 1795 ook gedaan. Bij bijvoorbeeld Landhuis Santa Marta op Curaçao. Toen Tula begon met de opstand om naar Fort Amsterdam te lopen. Om daar weer voor de vrijheid te vragen.
2: Vrijheid te bepleiten.
1: En zo zie je dat de geschiedenis zich heeft herhaald. In een moderne jasje.
2: Ja.
1: Dus op dat moment is mijn moeder ook een kind. En de doorwerking die dan weer wordt doorgebracht in ons systeem.
2: En voelt dat voor jou dat Nederland nog eeuwen daarna dan nog een soort van die littekens van het koloniale systeem er nog steeds in zitten?
1: Ja, want uiteindelijk wat je ziet ook dat mensen gingen, of nog steeds, hebben iets meer respect voor een Nederlander dan voor een Curaçaoenaar.
2: Dus op Curaçao zelf?
1: Op Curaçao zelf. Als een Nederlander.
2: En welke mensen? Iedereen. Nog steeds.
1: Als je een sponsor zoekt. En ik heb gebeld als Anton de Bies en ik sprak in het Nederlands. Hoi, goeiedag. En ik kom op locatie en ze zien dat ik een Curaçaoenaar ben. Verandert de hele sfeer van, waarom ga je dan niet met die en die dan werken? De deuren worden er voor je neus dicht gedaan. En alsof je slimmer bent als je Nederlands spreekt.
2: Heb je dat altijd gemerkt?
1: Altijd gemerkt. Zal ik jou een anekdotisch vertellen? Dit is een true story. Dit is echt een true story. Alle Curaçaoenaar kunnen dit beamen. 2016. kwam op Facebook een bericht die ging viraal. Dus er werd gepost vanuit een Nederlandse vrouw. Anneke is verhuisd van Nederland naar Curaçao. Brakaput met mij, dat is een plek. Brakaput met mij is zo'n wijk. Maar daar heb je ook een landhuis Brakaput.
2: Okay.
1: Dus er is ook een landhuis daar in de buurt. En die landhuis is nu al jaren een horecaplek. Dus er is een restaurant daar. Eén keer per jaar op Curaçao, maar één keer per jaar... op 24 december tot in de ochtend van 25 december... hebben wij een Noche Buena. Dat betekent dat je naar een feest gaat om 11 uur... en dan tot in de ochtend van de kerst gaat vieren met elkaar.
2: Oké, okay, ja.
1: Ja, het is echt een traditionele feest geworden. Jaren werd dat georganiseerd. Exact op die plek bij Landhuis Brakaput. All inclusive. Dus je kan zoveel drinken als je wilt. Dus mensen komen echt stom dronken om 8 uur naar buiten. Zo. Leuk. Anneke heeft een bericht op Facebook gepost... dat zij geluidsoverlast had. Van die nacht. Tot die ochtend. En dat ze dat niet kan accepteren. Dat ze nu daar woont. En dat ze met een petitie gaat beginnen om dat feestje weer te supponeren.
2: Die decennia lange traditie.
1: Decennia lang.
2: Die over,
1: ja. Decennia lang. Weet je dat Noche Buena niet meer bestaat bij Brakaput? Die macht hebben ze nog. Hoe ik het zie, is nog steeds die slavernijmentaliteit. Van ja, weet je, ja, leven laten leven. Of weet je, gewoon doorgaan met het leven. Gewoon, zolang ik eet... prima. Ze gaan niet in strijd. Ze gaan niet hun mond open doen.
4: Heel lang is de geschiedschrijving heeft zich vooral gebaseerd op de geschreven bronnen. En de geschreven bronnen uit de koloniale tijd waren eenzijdig. Dat waren de mensen aan de kant van de veroveraars, van degene die de plantages hielden, van degene die er economisch en politiek belang bij hadden. En omdat die geschreven bronnen zo centraal bleven staan, bleef dit verhaal, dit idee van een rechtvaardig systeem, want het was nou eenmaal zo, en dat de mensen die daartegen in opstand kwamen, dat de foute mensen waren, ja, dat bleef heel lang gehandhaafd. Ik heb het geluk gehad dat op de middelbare school waar ik zat... de docenten daar hard tegen ingingen. Die zeiden, je moet daar meer over weten. Je moet daar genuanceerder naar kijken. En je moet naar meer bronnen luisteren.
2: Maar waarom moet het dan zo lang duren voordat hij tot een held wordt? Zelfs voor mensen van
5: omdat propaganda doet gewoon zo zijn werk. Mensen die dat allemaal... Als Poetin straks weg is, dat duurt het nog 25 jaar... voordat iemand hardop gaat zeggen dat hij niet goed was voor het land, zeg maar. Snap je? Die indoctrinatie, als dat goed wordt gedaan... dat wordt overgegeven van generatie op generatie. Als je gaat kijken naar Curaçao, er is niemand die Tula heet. Misschien, als dat zo is, is dat van de laatste jaren. Niemand heeft zijn kind Tula genoemd.
2: En dat is
5: omdat hij was neergezet als een misdadiger.
1: Sommige guys die met wat pigmenten zwarter zijn dan ik... er zijn sommigen die Tula heten. Omdat ze wat zwarter zijn, donkerder zijn, qua kleur.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: En wat zegt dat dan? Wat bedoel je
1: daarmee? Minder.
2: Dus Tula was synoniem aan minder?
1: Ja.
2: Heel lang?
1: Ja.
5: Patronen zijn heel moeilijk te doorbreken. Mensen geven het op elkaar over.
2: Maar wat zie je dan nog meer in Curaçao?
5: Nou, ik denk dat het voor een Nederlander nog steeds op Curaçao veel makkelijker is om een lening te krijgen dan voor een Curaçaona om een bedrijf op te zetten. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Ik denk dat witte ouders, als hun dochter met een zwarte man thuiskomt, dat ze nog steeds daar niet blij mee zijn.
2: Ja?
5: Ja. Ik denk dat dat nog steeds doorwerkt. Er is gewoon nog steeds grote armoede op het eiland. Dat zijn allemaal van die dingen die voortvloeien. Het slaan van je kinderen. Ik denk dat dat nog steeds wordt gedaan.
2: Wat bedoel je? Door wie?
5: Door ouders.
2: Op Curaçao?
5: Ja.
2: Maar waar komt dat vandaan dan?
5: Dat komt ook uit de slavernij. Slaan als manier van disciplineren. Dat gaat van ouderen op. Als je ouders je sloegen, ga jij ook slaan.
2: Maar dat slaan, waar komt dat vandaan?
5: Dat komt van de slavernij.
2: Van de opzichters, bedoel jij?
5: Ja. opzichters. Dat was de manier waarop je gestraft werd. Maar als slavengezin, als je dan moet straffen, wat ga je dan doen? Dan ga je toch ook slaan? Want dat is wat je hebt geleerd. Dat is dan een straf wat werkt. Dus dat kind krijgt kinderen, die gaat ook slaan.
2: Ja, denk je echt dat het zo doorwerkt?
5: Natuurlijk, zo werkt dat. Zo gaat dat door. Totdat er iemand dat doorbreekt. Maar de meeste mensen weten niet goed hoe ze cirkels moeten doorbreken.
2: Dat is waar.
6: Er zijn geen mensen achtergelaten. Niemand heeft zichzelf een last opgelegd. Iedereen is licht geweest. Dichter bij de dominante hemel gekomen. Vlak voor vertrek is er een steen achtergelaten. En wat zout. Kinenanga ponung montong di piedra. In de tuinen van Christoffel. Iedereen is licht geweest. Maar sommige mama's zweven niet. Achtergebleven om op de grond te staan. Dat er gemaakt kan worden. Dat er gestaan kan worden. Sungnankwa Bulabai zijn hulp gaan halen. In andere werelden, in diepere werelden. Tera di kene. Maar mij, Tula, zweefde niet. Achtergebleven om op de grond te staan. Mij, Tula, zweefde. Terug naar zijn grond gegaan.
0: Gershwin Bonifacia is dichter en spoken word artiest. Eerder dit jaar ontving hij de Gouden Ganzenveer, een culturele prijs die jaarlijks wordt toegekend aan iemand voor haar of zijn belangrijke bijdrage aan de Nederlandse geschreven taal.
6: Ja, ik zou Tula beschrijven, ik probeer dat in het gedicht ook te doen, Kuhopi Brio. En Brio, ja, daar heb je niet echt een woord voor in het Nederlands. Je zou kunnen zeggen iets van dapper, lef, maar ook vuur, ook misschien eigenzinnig. Heel veel zelfvertrouwen, heel veel kracht om op te komen. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor iedereen die hij belichaamt. En dat je sowieso per definitie krachtig moest zijn om te kunnen leven in die tijd, maar ook om je te kunnen verzetten. Ik kan me niet eens voorstellen wat voor immense kracht je uit jezelf moet halen en van je voorouders moet vragen om dat aan te kunnen. Ik ben opgegroeid met één beeld van Tula. Zoals ik ook ben opgegroeid met één beeld van Nelson Mandela. Die kwam gelukkig niet uit het archief. Ik ben van 93 en in die periode, als ik bijvoorbeeld denk aan iemand als Frank Martinez Arion, zijn zoveel verhalen over Tula verteld. Ik kan me heel goed voorstellen als jij bent opgegroeid zoals mijn ouders in de jaren 50, 60, dat anders was. Maar toen ik opgroeide en zeker toen ik eenmaal naar de basisschool et cetera ging rond de jaarwisseling, was Tula een held voor mij. En dat is niet pas gebeurd 3 jaar geleden bij de rehabilitatie.
0: In 2010 werden Tula en de andere leiders van de slavenopstand door de Curaçaose regering officieel gerehabiliteerd als mannen en vrouwen van eer en goede naam. Op 3 oktober 2023, exact 228 jaar na de dag van zijn dood, krijgt Tula eerherstel van de Nederlandse regering. En op 1 juli 2023, tijdens de nationale herdenking van het slavernijverleden in Amsterdam, biedt koning Willem-Alexander excuses aan voor het slavernijverleden.
7: Heel soms is de stem van een zwarte vrijheidsstrijder via geschreven bronnen aan ons overgeleverd. Zoals de stem van Tula, de leider van de opstand in 1795 op Curaçao. Hoe redelijk en menselijk klinken Tula's woorden in onze moderne oren. Hij beriep zich op de idealen van de Franse Revolutie en de gelijkheid van alle mensen, ongeacht hun kleur. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
4: Het is geschiedenis die alles te maken heeft met Nederlandse geschiedenis.
2: Ja.
4: Het is Nederlandse geschiedenis.
2: Maar als iemand hier dan toch naar luistert en denkt van dit is 230 jaar geleden allemaal gebeurd. En dat die lobby zo sterk is, mensen daar zo lang voor vechten. Dat dat zoveel losmaakt en excuses van een koning, van het kabinet, van de overheid. Mm-hmm. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk voor mensen van Curaçao?
4: Het is niet dat wij afstammen van mensen die alleen maar hebben geleden. We stammen ook af van mensen die zich hebben verzet. Van mensen die zich hebben, die hebben kenbaar gemaakt van hallo, dit klopt niet en dit hele systeem moet veranderen. En dat wil je je ook toe kunnen verhouden. Het is niet alleen maar slachtoffers en daders. Het is ook het vinden van onrecht. Het wijzen van een betere weg. Van jongens, hiermee zijn we een betere samenleving.
5: De meeste mensen willen helemaal niet weten dat ze van tot slaafgemaakte zijn, afstammelingen zijn. Die willen dat hele slavernij, daar willen ze helemaal niks over hebben. Je kan je afvragen waarom niet.
2: Schamen die zich daarvoor?
5: Misschien. Ik denk het. Ik zie het helemaal niet als iets slechts. Ik zou niet weten waarom. Sommige mensen willen het, sommige mensen ontkennen het. Je hebt mensen die gaan je hun hele stamboom uitleggen om vooral uit te leggen waarom ze niet Afrikaans zijn. Ik hou al op. Bij de eerste woorden luister ik al niet meer.
2: Want waarom?
5: Want dat vind ik, dat is voor mij typisch een minderwaardigheidsding. Als je dat nodig vindt, dan zit je niet helemaal lekker in je vel.
6: Als je het mij zou vragen wat de geest van Tula is, is een blijvende herinnering dat je je blijft uitspreken tegen onrecht. Maar ook dat je zelf je waarde bepaalt en opstaat, opkomt voor jezelf, voor de medemens, voor je gemeenschap als dat moet. Ik denk dat een mooie manier om daarnaar te kijken is, wat zouden mijn kleinkinderen over 100 jaar zeggen?
2: Over de tijd van nu.
6: Over de tijd van
2: ja,
6: nu.
2: Ja, interessant.
6: En wat was mijn verantwoordelijkheid? Wat deed ik daarin? En kan ik daarin ook voor hun een kleine Tula zijn geweest of totaal niet?
8: De ketens die ooit onze enkels vasthielden, knellen nog steeds. Maar ik sta hier, Kuhopi Brio, met een ontembare geest, een resonantie van hoop en kracht. Want in mijn Curaçaose hart brandt een eeuwige vlam, als een reïncarnatie van Tula. Dus hoor mijn stem als een koor van verzet, terwijl de sporen verweven zijn in mijn bestaan, in mijn huid, in mijn naam, in mijn dromen. Ik omarm de complexiteit, diep ingezaaid en rijk uit naar compassie. De erfenis omgevormd tot bron. Met kunst als start streven naar een wereld waarin verzoening heerst. Helemaal heel en heel. In de stilte van dit moment fluistert de geschiedenis haar verhalen over degenen die gebukt gingen. Hun tranen doordringen nog steeds dit landschap. De weg naar genezing is geplaveid met empathie. O mijn land, je draagt een last, diep geworteld in de vezels van onze samenleving. Eerst erf je goud en dan een schuld gevoeld. Laat onze stemmen van degenen die zijn verzwegen.

0: Een oneindige expositie, nog steeds met een zoekende blik, wel met een zachte hand en met liefde. Met liefde als ons brandend verband. O mijn land, o mijn land, o mijn land.
1: En als ik jou vraag, wat blijft van Tula?
2: Ik wil jou heel graag de print laten zien van Toussaint Louverture.
1: Ja.
2: Die hier in de collectie van het Rijksmuseum zit.
1: Dan lopen we daarheen.
2: We lopen erheen, want dit was Tula's voorbeeld.
1: Oh ja, jemig. Oh ja, wat bijzonder.
2: We hebben dus een directe verwijzing naar die tijd.
1: Want dit was zijn voorbeeld. Dit moet Tula's voorbeeld zijn geweest.
2: Ja.
1: Uit de verhalen, de overlevering heeft hij meegekregen wat deze man voor elkaar heeft gebokst.
2: Sterker nog, Tula en Louis Mercier hadden bijnamen.
1: Louis Mercier was net als Tula een van de leiders van de opstand. Hij werd uiteindelijk ook gevangen genomen, gemarteld en ter dood veroordeeld.
2: Tula werd Rigaud genoemd en Louis Mercier werd Toussaint Louverture genoemd. En die twee mannen waren op Haiti dus de twee generaals van de revolutie daar. Dus daaruit kun je opmaken dat Louis Mercier en Tula gezien werden als de generaals van de revolutie op Curaçao. Dat zij elkaar zo aanduiden. En dat kwam ook de mensen ter oren die tegen hen moesten strijden.
1: En we maken natuurlijk radio. Omschrijven ze wat we zien?
2: Ja, wat je hier ziet is een man strak in het uniform. Met een prachtige steek op zijn hoofd ook. Vol met veren, goudborduursels. Je ziet een sjerp die hij schuin over zijn borstkas draagt. Hij ziet er gewoon machtig uit. En hij staart een beetje nonchalant in de verte van... wij gaan er even voor zorgen dat het Caribisch gebied compleet slavernijvrij wordt.
1: Heeft het uiteindelijk effect gehad, ook in het verlengde van wat blijft Tula's opstand?
2: Ik denk dat het wel effect heeft gehad, al moet je het zoeken in de kleinere dingen. Er zijn liederen bewaard gebleven, waarin je hoort dat mensen echt door de jaren heen zijn blijven zingen over deze periode. Er is namelijk een lied op Curaçao waarin wordt gezongen Libertad Galité. En de volgende regel refereert naar koningin Victoria. La reina Victoria mandecos panos. Waarmee ze bedoelde, stuur ons de vrijheid. En vervolgens wordt gerefereerd naar koning Willem III. Ook weer hetzelfde. Stuur ons de vrijheid.
3: Libertad Galité, la reina Victoria mandecos panos. Libertad Galité, la reina Victoria mandecos panos. Libertad Galité, Willem III mandecos panos. Libertad Galité.
2: Dat wil zeggen dat in die 70 jaar vanaf 1795 tot aan de regeerperiode van Willem III... mensen die liederen steeds weer aanvulden met nieuwe hoop, met nieuwe verzoeken, met nieuwe kracht. En ik denk dat dat dus zegt dat ze bleven doorgeven dat Tula in hun herinnering was.
1: Als ik jou vraag, wat blijft van Tula?
4: Wat van Tula blijft is zijn verhaal als inspiratie voor als je denkt dat het geen zin heeft, dat het je maar één iemand nodig hebt die begint en die het organiseert en die de visie heeft om iets groots voor elkaar te krijgen.
5: Wat Tula voor ons betekent, is dat zijn geest nog steeds door één of ander doorgaat. Totdat wij zwarte mensen weer vrij voelen met een punt en geen komma.
6: Ja, ik denk dat wat blijft van Tula is die brio. Dat vuur, dapperheid, lef, dat is wat er blijft. Ja.
2: Ik denk als je nu om je heen kijkt, zie je dat onrecht van alle tijden is. En van Tula leren we dat je daar dus altijd wat aan moet proberen te doen. We hebben net een hele periode doorgemaakt dat de koloniale geschiedenis veel meer geïntegreerd is. En tegelijkertijd merken we, ook in landen om ons heen bijvoorbeeld, kijk naar Amerika, dat er ook weer stappen teruggezet worden. Dus dat je door moet zetten dat woorden als eerste je wapen moeten zijn, dat hou ik over van Tula. Want als hij het kan, terwijl hij onder die omstandigheden moest leven, dan moeten wij het ook kunnen.
7: Een bijdrage van Nathan de Vries hoorde u over Tula.
8: Wat blijft?
7: Clive Davis was de man die zulke uiteenlopende artiesten als Janis Joplin, Patti Smith, Bruce Springsteen, Aerosmith, Outkast, Alicia Keys, nou, ik kan wel even doorgaan, Pink, Whitney Houston, hun eerste platencontract gaf. Davis was een aan Harvard opgeleide advocaat. Die ging werken voor de juridische afdeling van CBS. Daar werkte hij zich op tot de baas van CBS Records. En later richtte hij zijn eigen platenlabel op, Arista. Davis zou uitgroeien tot een van de belangrijkste personen in de Amerikaanse muziekindustrie. Die tot aan zijn dood op 22 juni jongsleden zou blijven werken. Hij was toen 94. Op het laatst als Chief Creative Officer bij Sony Entertainment. In 2000 werd hij opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Whitney Houston's eerste nummer 1 hit kwam van de debuutplaat die ze dankzij deze Clive Davis kon maken en heet Saving All My Love For You.

0: Wat blijft?
1: We sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen, voor als u straks opstaat, of voor een goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht journalist en schrijver Bill Bryson.
2: I love the feeling of being anonymous in a city I've never been before. Bill Bryson. Reizen. Het gaat over zoveel meer dan thuis de deur achter je dichttrekken en op pad gaan. Reizen gaat over loskomen van de identiteit die je in je normale leven hebt. Thuis, op je werk, op school, bij je sportclub, in je eigen dorp of stad. In een onbekende stad ben je niet iemand met een rol, je bent een voorbijganger. En misschien ook wel een observant van hoe het leven er op die voor jou onbekende plek uitziet. Onbevangen kun je je onderdompelen in de couleurlokaal van een stad die je niet kent. Je kunt uren ronddwalen of misschien wel eindeloos mensen kijken van achter je cappuccino op een terras. Over dat gevoel schrijft de Amerikaans-Britse schrijver Bill Bryson in zijn boek Neither Here Nor There. Zelf zag hij ook veel plekken op aarde. Bill groeide op in het Amerikaanse Iowa, maar verruilde zijn geboortegrond al op 22-jarige leeftijd voor Engeland. Na zijn werk als journalist legde hij zich toe op het schrijven van boeken. Over zijn reizen door Afrika, Australië en, dichter bij huis, Europa. Daarbij schreef Bill over de gewone plekken waar hij als buitenstaander graag rondkeek. Juist niet over grootse en meeslepende zaken, maar over alledaagse dingen. Over grappige details die hem opvielen. Want reizen is misschien wel vooral observeren, zonder oordeel. Alles tot je nemen. En met een goed gevulde rugzak aan ervaringen weer thuiskomen. Daar zie je vanzelf wel hoe alles op zijn plek valt.
1: Dat was Stine Jensen met de zin van de dag. Bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. Volgende week dan zijn we er weer. Dan praat ik met kunsthistoricus Katelijne Blok over Frida Kahlo. 6 juli is namelijk de geboortedag van de Mexicaanse kunstenaar die uitgroeide tot een wereldwijd icoon. Haar kleurrijke jurk

Haar doorlopende wenkbrauwen en haar indringende zelfportretten zijn natuurlijk direct herkenbaar. Maar waarom blijft haar werk zoveel mensen toch aanspreken? En wie was de vrouw achter de schilderijen? En onze audiodocumentaire gaat over de Chinese filosoof Confucius. Op deze zender luistert u naar de Nacht van Caro en CRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende wat blijft.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 2:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunst krijgen er geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de 8e finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer. Lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Mantelzorg. De een had af en toe boodschappen, voor de ander is het een zorg die nooit stopt. Ruim 5,5 miljoen Nederlanders zijn mantelzorger. Vaak naast een baan, een gezin en een eigen leven. Hoe houd je dat vol en waarom raken zoveel mantelzorgers overbelast?

0: NCRV.
1: Voor haar begon mantelzorg toen haar man ziek werd. Inmiddels weet ze als geen ander hoe ingrijpend het leven kan veranderen. Naast mantelzorgen is Maaike Oosterbaan ook beleidsadviseur bij Mantelzorg NL. Daar zet ze zich in voor de belangen van deze miljoenen mantelzorgers. Ze vertelt het komende uur hoe mantelzorg haar eigen leven veranderde, waarom werk en zorg vaak botsen en wat er volgens haar moet veranderen. Maaike Oosterbaan, wat fijn dat je er bent.
2: Ja, wat fijn dat ik er mag zijn.
1: Zeker. Hey, wanneer besefte je dat je in relatie met je man is dus ziek, niet alleen partner was, maar ook mantelzorger?
2: Ja, dat denk ik een tijdje toen we onderweg waren nadat hij ziek was geworden. Dat een vriendin van mij die werkte bij de gemeente, bij de afdeling WMO. En toen op een gegeven moment zei ik haar tegen haar, ben ik nou ook mantelzorger eigenlijk? Toen zei ze, ja, tuurlijk ben jij mantelzorger. Dus ja, dat is eigenlijk het moment geweest.
1: Van iemand anders toch wel?
2: Ja, nou ja, inderdaad, dat ik er wel eens van had gehoord. Maar even dacht van,